0: Autoriteit verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, organisatieadviseur in binnen- en buitenland. En Hugo Reumkes, partner bij Van Doorn, de voorzitter van het stichtingsbestuur van de Tilburg University, leden van het panel. Met Rob natuurlijk ook aandacht voor jouw nieuws. Welk nieuws heb jij meegenomen?
1: Nou, ik vond het heel mooi wat er vanmorgen in de media stond, dat het binnenkort mogelijk is dat je inzicht hebt wat je collega's verdienen. Dus dat het heel transparant wordt gemaakt.
0: Ja,
1: dat weet ik nu nog niet natuurlijk.
0: Nee, want je collega's verdienen niet, maar wat jij verdient.
1: Ja, dat moet ik even uitrekenen. Precies. Maar wat heel grappig is in het onderzoek wat ik ken, is dat er een onderzoek is gedaan onder de Nederlandse beroepsbevolking. En 70% van de mensen die werken denken dat ze harder werken dan hun collega's. Kan natuurlijk helemaal niet, maar
0: ergens loopt dat vaak.
1: Dus dat gaat mislopen als je salarissen gaat vergelijken. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Maar ben je wel voor die richtlijn? Want het gaat hier over verschillende zaken. Ja. Hè? Je zou daar het taboe van af moeten halen. Ja. Je zou ook de verschillen in beloningen tussen mannen en vrouwen op die manier kunnen aanpakken. Het is niet een Nederlands fenomeen, maar dus een Europese richtlijn. Wat gaat dit nou betekenen?
1: Ik denk dat het veel meer, de transparantie leidt inderdaad dat er verschillen opgeven. Het wordt zichtbaar gemaakt wat de verschillen zijn. En dat is mogelijk om dat te veranderen. Dus ik ben er voorstander
0: van. Maar als die mensen dan zouden zeggen, ja, maar ik werk ook harder of ik heb ook meer ervaring of noem het maar op. Krijg je daar een eenduidig goed beeld van?
1: Het is heel goed om, heel belangrijk als bedrijf, om dat heel goed te begeleiden, dat soort gesprekken en dingen uit te leggen. Dat vergt wel wat. Dat is het idee.
0: Dus je bent beschikbaar?
1: Ja, zeker. Ik denk Hugo ook, toch? Voor als er rechtszaken komen.
2: Nou ja, ik weet dat in Noorwegen is dit al de norm. En dat leidt alleen maar tot opwaartse druk. Dat kennen we ook in Nederland vanuit de Volkskrant. Hè? De lijstjes van de CEO's. Dat heeft alleen maar tot meer salaris geleid. Dus ik ben benieuwd waar dit toe leidt.
0: Maar ik proef enige reserve.
2: Ja, die transparantie. Kijk, dat er gelijkheid is in beloningen, dat vind ik goed. Maar of dit de methode is, dat weet ik niet helemaal.
0: Je wilde het toch al hebben over arbeidsverhoudingen, over loonmatiging of loonstijging aan de hand van een ingezonden stuk van niemand minder dan Hans Borslab.
2: Ja, ik vond dat wel mooi. In dit geweld van nieuws over AI en alles wat we vandaag hebben, is dit eigenlijk een andere lijn die wat verder kijkt en de verbinding probeert te zoeken om een aantal fundamentele problemen in de Nederlandse arbeidsmarkt eigenlijk ter discussie te stellen. En wat je eraan zou kunnen doen, omdat de wereld verandert, Thomas. Het is niet te geloven. En Borslab zegt eigenlijk van ja, door die aanpassingen moeten we ook eens kritisch kijken naar een aantal structuren die we in Nederland hebben bedacht. En ik ben het daar denk ik wel mee eens.
0: Hij zegt verschillende dingen over die structuren, want die zouden wel hun langste tijd kunnen hebben. Hij noemt het instellingen, instituties van een museale waarde, maar ook van een museale kwaliteit.
2: Ja.
0: Dacht ik, ja, dan hecht hij er toch ook enige waarde aan.
2: Ja, wij gaan ook graag naar een museum om daar eens te kijken hoe het verleden was. En als je wil weten waar je naartoe moet, moet je het verleden kennen. En daarom is het contrast wat hij eigenlijk in dat ingezonde stuk geeft ook wel van waarde. Je ziet gewoon dat hij ter discussie durft te stellen wat iedereen wel aanvoelt, maar wat niet fundamenteel wordt aangepakt. En ik denk dat de oproep nu is aan de partijen die daarover gaan, en dat zijn goede partijen met nieuwe mensen aan tafel, dat die ook die opdracht nu echt oppakken.
0: Maar hij heeft het in functie ook al aan de kaart gesteld. Hij heeft een commissie voorgezeten, een belangrijke, invloedrijke commissie voorgezeten om eens die arbeidsmarkt opnieuw te ordenen. Wie is nu ZZP'er, wie niet? Wat is de waarde van een contract? Een vast contract, een flexibel contract? Daar is de politiek al een jaar of 7, 8 zeker mee aan het stoeien.
2: Ja, wil je het over de politiek hebben?
0: Nou nee, maar nu heeft hij dan een ingezonden stuk geschreven. Wat gaat dit nu meer zijn dan een steen in de vijver?
2: Nou, ik hoop echt dat die nieuwe bestuurders bij de vakorganisaties, maar ook degene die daar verantwoordelijk voor zijn in het nieuwe kabinet, daadwerkelijk elkaar weten te vinden. Je had dat akkoord van Wassenaar, waar iedereen bij elkaar kwam en het eens een keer oplost. Ik vind dit echt wel een fundamenteel probleem wat eigenlijk onvoldoende besproken wordt. Hè. Het geweld van het nieuws van iedere dag is er wel, maar dit soort fundamentele lijnen, die moet je ook zien. En in dat opzicht vind ik het goed dat hij er aandacht voor vraagt.
0: Dan naar die voortdurende beweging in de wereld. Dat heeft van alles te maken met wat er gebeurt op het vlak van AI. Verschillende zaken kunnen we doornemen. Allereerst is er een van de oprichters van OpenAI overgestapt naar een grote concurrent, Anthropic. Meldde Reuters afgelopen dinsdag nog. Elon Musk verloor een rechtszaak over de koerswijziging van OpenAI. Het ging er stevig aan toe in de rechtszaal. En Elon Musk heeft nu gezegd dat hij heel veel tempo wil gaan maken. De prospectus is verschenen met de beursgang van zijn AI- en ruimtebedrijf. En daarmee probeert hij toch weer net sneller te zijn dan Anthropic en OpenAI. Laten we maar beginnen met het personeelsbestand. Hoe gevoelig is het als een van de oprichters naar je grote concurrent
1: Dat is natuurlijk ontzettend gevoelig. Die neemt heel veel kennis mee. En je kunt je bij dit soort branches daar nauwelijks tegen wapenen. Een concurrentiebeding, daar gaan mensen niet aan. Ook omdat hij natuurlijk gewoon een van de oprichters was. Dus dat is heel gevoelig. Het heeft consequenties. En er zijn natuurlijk al meer mensen overgestapt naar Anthropic. Dus.
0: Ja, maar goed, zo wordt er natuurlijk aan iedereen die heel veel kan wel getrokken. Want Sam Altman van OpenAI zei vorig jaar nog dat Meta bijvoorbeeld aan zijn medewerkers trok met bonussen tot wel 100 miljoen.
1: Ja, bizar. Nee,
0: echt. Dus dan kunnen we het hebben over een concurrentiebeding, maar dan kunnen we het beter niet over hebben.
1: Nee, daar kunnen we niet over hebben.
0: Dat is gewoon iets van een vroegere tijd.
1: Nee, zeker. Dat past niet in deze sector. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je, en dat is maar goed waarmee die rechtszaken over ging, dat je goed kijkt naar de governance. Want Elon Musk kan natuurlijk hebben over, ja, jij bent te commercieel bezig. Maar de andere kant natuurlijk van het verhaal is, ja, als je daar van tevoren geen afspraken over maakt, ja, hoe zit het dan? Overigens ook hilarisch dat
0: Elon Musk heeft verloren overigens.
1: Ja, hij heeft verloren, ik weet het. Maar hilarisch ook dat Elon Musk dan verwijt dat er andere geldwolf is. Dat ik denk, nou, als er één mee bezig is, hij dat zelf wel.
0: Ja, en er werd ook duidelijk in die rechtszaak dat hij kennis en technologie van OpenAI heeft gebruikt om zijn eigen bedrijf verder tot ontwikkeling te brengen.
1: Wat ook weer heel commercieel is. Ja. Ja.
0: Ook nog even, Hugo, voor jou dat eerste punt van die oprichter die nu zijn geluk gaat beproeven bij Anthropic. Hoe kom je daar nog weer overheen? Of kun je daar misschien toch nog proberen in ieder geval formeel afspraken over te maken? Wat kun je dan wel of niet delen met die concurrent?
2: Ah, dit is duidelijk een stemverklaring van iemand die overstapt op dit moment. Hè? In de week dat het echt moet gaan gebeuren met die beursgangen. En dan overstappen als oprichter, dat zegt wel iets. Wat ik er ook grappig aan vind, Thomas, is dat het gaat hier over mensen. Terwijl we de hele tijd denken, oh, AI, dan zijn we niet meer nodig. Maar kennelijk blijkt het zo te zijn dat mensen er toch toe doen. Hè?
0: Er zijn nog sterontwikkelaars, stermedewerkers die het toch graag binnen die gelederen wil voegen.
2: Ja, maar het gaat dus kennelijk niet meer over de machines die erachter zitten, maar toch over hoe mensen hiermee omgaan. En dat vind ik toch wel fascinerend. Iedereen denkt eigenlijk, we doen er niet meer toe, maar dit bevestigt toch het tegendeel.
0: Hoopgevend misschien zelfs wel.
2: Nou, wie weet.
1: Ja. Relativerend in ieder geval.
0: Ja. Meta investeerde vorig jaar, dat is ook een manier om mensen binnen te krijgen, miljarden in Skill AI. Ik heb het nog even opgezocht. Maar de voorwaarde was wel dat de piepjonge oprichter van Skill AI dan zou verkasten naar Meta. Dat is natuurlijk ook een manier om mensen tot een overstap te brengen.
1: Ja.
0: Ook wel een kostbare manier natuurlijk. Zeggen van, ik investeer miljarden in jouw bedrijf, maar dan moet je wel bij mij komen werken.
2: Nou ja, dat precies dat punt wat je nu noemt vind ik ook wel zorgwekkend. Wij zijn zelfs met ASML in Nederland niet in staat om dit soort bedragen op te hoesten. Dus als je kijkt van een afstand wat er nu in Amerika gebeurt, wij moeten vrees ik constateren dat Europa hier hopeloos achterloopt. We hebben Mistral, maar ja, dat is echt een keukenkampioen, zeg maar. En dit soort bedragen kunnen wij niet ophoesten. En dat betekent dus ook dat er een enorme afhankelijkheid komt toch van dit soort type bedrijven. En dan blijkt toch dat China en Amerika het echt gaan bepalen en dat we in Europa hopeloos achterlopen.
0: En daar hoef je dan ook geen wetgeving tegenover te zetten, want dat is nu wat er geprobeerd wordt natuurlijk. Ja, om nog Europa via wetgeving een duwtje naar voren te geven.
2: Ja, die wetgeving, dat is een druppel op de gloeiende plaat. Ik bedoel, dat zijn de kaders waarbinnen het moet gebeuren, maar dit soort bedrijven trekt zich daar maar heel weinig van aan.
0: Dit is, dat geven jullie beiden aan, wel een hele nieuwe wereld, maar ja, dat er partners van het ene naar het andere kantoor gaan en dat die voor een deel soms wel hun hele team mee kunnen nemen, dat is al wel zo oud als de weg naar Rome.
1: Ja, zie je ook. Adviesbureaus, advocatenkantoors, ja, ziet dat heel veel.
0: Ik breng dat er ook nog even aan de orde hier. En kun je daar dan wel betere afspraken over maken?
1: Ja, in die traditionele wereld, meer traditionele sector, kun je best wel afspraken maken over concurrentiebedingen. Bijvoorbeeld van advocaten die zegt, ja, je kunt niet zomaar zaken meenemen. Je kunt er afspraken over maken. Maar in deze wereld is het ook heel moeilijk van welke kennis neem je mee. Wat je ontwikkeld hebt, de modellen, zou ik maar zeggen, dat kun je natuurlijk niet meenemen. Maar de kennis die je hebt wel, dat kun je niet.
0: Maar je kunt wel concluderen, wat Hugo ook al zei, het is een soort stemverklaring. Je voelt je toch bij dat ene bedrijf dat je notabene zelf hebt opgericht blijkbaar minder thuis. En nu kiezen voor Anthropic is ook een duidelijk, bijna ideologische keuze wellicht.
1: Het is een beetje de discussie tussen Microsoft en Apple. Apple was een veel, mij betreft, cooler merk en innovatief. Of dat waar is, weet ik niet meer. Dat was die imago naar buiten. Dat zit meer ethisch en nou. En daar kun je op zich vragen bij stellen. Maar dat is wat je ziet in die wereld.
0: Daarvan uitgaande dat je inderdaad in de wereld waarin jullie actief zijn wel afspraken kunt maken. Ben jij wel eens toch onaangenaam verrast door partners die plotseling bij een concurrent gingen werken?
2: Ja, dat gebeurt eigenlijk altijd wel. Maar ja, dan ben je toch niet tevreden met dingen die daar verder lopen. Mijn ervaring, ook toen ik in het bestuur voor mijn kantoor zat, is toch dat er dan andere dingen spelen. En hier speelt volgens mij ook iets op de achtergrond mee wat we nog niet hebben benoemd. Namelijk de weeffout die in OpenAI zit. Aan de ene kant de not-for-profit-achtige imago die ze hebben, aan de andere kant die winstgevendheid. En ja, Claude is daar denk ik een voorbeeld van. En ook de hele discussie die er in Pentagon speelt over de systemen die worden gebruikt. Ik denk dat je de beste strategie om mensen te houden is het gewoon goed doen.
1: Goede werkgever zijn. Ja.
2: Niet allerlei beperkende bedingen opleggen. En natuurlijk zullen die in zekere zin wel mensen dwingen om er goed over na te denken. Maar uiteindelijk is het gewoon, men wil bij succesformules zitten. En dat is je denk ik.
0: Nou, er zijn wel wat maskers afgevallen tijdens die rechtszaal. Ook over Sam Altman, die deed alsof hij het allemaal for good deed, maar er toch ook ondertussen behoorlijk rijk van geworden is.
2: Zo is het, ja.
1: Ja. Nee, dat
0: weten we dan weer.
1: Ja.
0: We gaan naar deel 2 van dit panel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Boardroompanel bestaat vandaag uit Rob van Eijberg en Hugo Reumkes. De vereniging Effectenbezitters beschuldigt zijn ex-accountant van chantage en weigert de factuur te betalen na een stukgelopen controle van de jaarrekening. Daarover heeft het FD de afgelopen dagen meerdere keren geschreven. Die accountant for you stopte de controle vroegtijdig en wijst de beschuldigingen van de hand. En dat is pikant omdat het hier gaat over de vereniging Effectenbezitters. Die houden nauwlettend in de gaten hoe grote beursgenoteerde bedrijven functioneren en die liggen nu toch rollenbollend met hun accountant over straat, breed uitgemeten in de media. Wat gaat hier mis?
1: Ja, ik vind het een soort dorpsruzie. Dus ik vond het echt.
0: Je wilde er toch wat langer over doorgaan, begrijp ik.
1: Vermakelijk om daarover te lezen. Maar het is natuurlijk heel bizar dat je dit in de publiciteit brengt en dat via de publiciteit dat uitvecht. Dat vind ik bijzonder. Ja, en als ik de berichtgeving moet geloven, een kleine accountantkantoor die hun werk niet goed deed, althans in de belezing van de VEB, die dan vervolgens zegt, ja, maar als je wij onthouden de goedkeuring tenzij de rekening betaalt, dat gaat natuurlijk heel ver.
0: Ja, dat gaat heel ver. Ja. Tijdens de ledenvergadering werd gezegd, plak er zelf maar een etiket op, hoe ver je dit vindt gaan. Ja. En daarna zei een bestuurder van de VEB, ik noem dit chantage.
1: Ja.
0: Jij zegt het gaat heel ver. Is het daarmee ook chantage?
1: Nou ja, wat je natuurlijk. Ik zelf als toezichthouder, als ik het oneens ben met een accountant, dan ga je met elkaar in gesprek. Dan ga je niet uitvechten.
0: Ja, daarvan zegt deze accountant, dat hebben we geprobeerd. En dat is, zoals jullie nu merken, mislukt.
1: Ja. Nou ja, ik vind het chantage. Ik durf dat label wel te geven als je dat zo stelt. Ja.
0: Hugo,
2: ja.
0: Deze dorpsruzie, meng je daar eens in? Of vind jij het geen dorpsruzie?
2: Ja, kijk, als je dreigt met allerlei procedures of klachten, of je doet het of je doet het niet, maar je gaat het niet in de krant zetten. Het is goed dat het FD dit heeft opgepakt. Maar uiteindelijk is hier natuurlijk iets fundamenteel fout gegaan. Want kennelijk is het niet gelukt, ook na deze overname van het accountskantoor, om te zorgen dat dit goed ging. Waar de accountant aandacht voor vraagt, als ik het zo een beetje tussen de regels doorlees, dat heeft wel te maken met het wezen van de VEB. Derde geldrekeningen, geldstromen in acties die zij doen. Ik ben benieuwd wat de VEB zou zeggen als ze op de vergadering zouden staan van een aandeelhouder waar dit ook gebeurt. Hè?
0: Wacht even, dan moet je even uitleggen, want die VEB die moet natuurlijk eigenlijk boven elke twijfel verheven zijn. Ja, in ieder geval zorgen dat het in eigen huis op orde is.
1: Ja. Een belangenvereniging van beleggers.
0: Ja. En die accountant die wijst nu wellicht op een zere plek.
2: Nou, die accountant die moet dit controleren. Hoe gaan die geldstromen? Wat gebeurt er nou precies?
0: Moet dit volgens mij helemaal niet controleren. Dat heeft de VEB zichzelf opgelegd, toch? Ze zijn niet controleplichtig.
2: Nee. Maar ja, als je een accountant vraagt, kijk ernaar. Dan wel. En dan moet hij dat ook naar eer en geweten doen. En dat gebeurt dan nu. Kennelijk is er een gedoe over rekening. Kijk, dit hoort, Thomas, niet in de krant. Dit hoort bij de tuchtkamer van de accountants. Ja. En Gerben Evers, die zat nou juist bij de AFM op dit onderwerp.
0: Ja,
2: dus die weet
0: misschien
2: een ander hoe het moet.
0: Ja.
2: Dat ze dan toch daarmee in de krant komen, geeft eigenlijk alleen maar aan dat er iets niet goed is gegaan. Ik weet niet.
0: Je dan met name de VEB?
2: Nou ja, goed, of iemand bij het FD heeft zijn werk goed gedaan en heeft dit opgepakt. Dat kan natuurlijk ook.
0: Maar die heeft gewoon in het jaarverslag volgens mij als eerste opgemerkt, hey, er speelt daar iets met die account. Dat gaat niet helemaal goed.
2: Ja. En de, maar dit raakt wel het wezen eigenlijk van de VEB. Dus als je aanstuurt bij andere partijen op openheid en transparantie... En een accountant geeft eigenlijk aan... want 50.000 euro in deze wereld is nou niet iets waar je van wakker zou liggen. Sterker nog, het overstappen naar een ander accountantskantoor... en het omzetten van dingen kost waarschijnlijk veel meer dan dit. En publicitair wordt hier ook alleen maar schade geleden door beide partijen. Dus dat ze hier niet het samen tot een oplossing komen, dat verbaast me. Mm,
0: nee. En als die gezamenlijke oplossing toch nog een uitgangspunt zou zijn... maar goed, volgens mij zijn we dat stadium dus voorbij. Ja. Maar aan wie is dat dan te wijten? Wie heeft hier dan onvoldoende zijn best gedaan?
1: Ik denk, ik zou in eerste instantie kijken naar het VEB. In dit geval, die hebben dat gewoon niet anders gedaan. Een grote imago-schade. Dus waarom doe je dat niet op een andere manier?
0: Ja,
1: dus,
0: maar de schade is er ook voor die accountant, zou ik denken.
1: Ja, zeker. Ja. Ja,
0: want je wisselt regelmatig. Tenminste, soms moet dat ook. Hè, moet je roleren van accountant naar accountant. Zeker. Maar ik merk hier nu, tenminste, dat is een beetje wat er in dat artikel ook staat. Ja, als je weet dat je die klus verliest, dan... verlies je ook je interesse, dan doe je niet meer echt je best.
1: Nee, dat is niet, met goede accountantskantoor is dat niet mijn ervaring. Die maken dat gewoon af en die weten, over een aantal jaar kom ik misschien wel terug. Dat is een beetje tussen de grote kantoren, daar roleert het ook tussen.
2: Nou, het is wel onrustig in die accountantswereld. Hè. Ja. Er zijn veel fusies, teams wijzigen. Dus ik, als klant van zo'n accountantskantoor zou ik daar wel heldere afspraken over maken. Het kan gebeuren dat mensen gaan. Hè. Dat zie je niet alleen bij AI, maar ook bij accountantskantoren. Maar als een team gaat, nou, dan wil je ook heel graag dat de continuïteit is, dat er waarborg is op dossiers, dat dat goed gebeurt. Ik vermoed dat dat hier wel is gebeurd en dat er dus iets anders onder zit... wat wij niet in de krant lezen. Maar als het FD nou zijn best gaat doen, dan horen we dat binnenkort ook wel.
0: Ja. Dan naar een kwestie waar een accountant ook goed naar heeft gekeken, denk ik zo. HEMA gaat zijn eigen overname deels financieren met een lening van 60 miljoen euro aan de Jumbo-familie van Eert, het investeringsvehikel Mississippi in het bijzonder. Daarover schreef het FD. De winkelketen boekte overigens voor het vijfde jaar op rij winst na eerst een lange tijd rode cijfers te hebben geschreven. Het heeft ook al een... turbulente geschiedenis de afgelopen jaren. Volgehangen met schulden. Marcel Boekhorn, een Britse investeringsmaatschappij. En dan nu deze constructie. Wat is jouw eerste indruk daarvan, Rob?
1: Ik denk dat het een goede set is voor HEMA. Dat ze wordt overgenomen door een familiebedrijf, om het zo maar te noemen. Private equity kijkt er altijd korte termijn. Dit is veel lange termijn perspectief. Ja. Dat is oké. Okay. Ja, waar ik minder gelukkig mee ben als ik er naar kijk, is altijd als de dingen door elkaar lopen. Dus je wordt overgenomen en dan ga je vervolgens dat zelf financieren voor een gedeelte.
0: Ja, je moet je eigen kredieten opschroeven om dat mogelijk te maken.
1: Ja, ik zou dan zeggen, koop je voor een deel in of zo. Dat lijkt me meer heldere afspraak. Maar als dat door elkaar loopt, daar komt meestal gedoe van. Dat is mijn ervaring.
0: En waarom zou er dan niet voor gekozen zijn?
1: Ik heb geen idee. Dat verbaast me ook heel erg. Dus.
0: Hoe schat jij dit in, Hugo? Voor jou is het toch een alledaagse praktijk, zo te zien?
2: Ja, het is niet wereldschokkend wat hier gebeurt. Waar we denk ik over moeten hebben is veel meer... past dit nou wel bij Jumbo en HEMA, waar ze nu in zitten? We hebben die Lion Capital, dat is die Anglo-Saxische club uit het verleden... die had HEMA overladen met schulden. Ja. Dat heeft geleid tot allerlei gedoe met Boekhorn, wij die dan weer redden en zo.
0: Boekhorn heeft het uiteindelijk verkocht aan Parcom en aan Mississippi.
1: Ja. Met een goede winst, volgens mij.
0: Ja, het is allemaal zo Boekhorn.
2: Ja. Ja. Nou, ja. En inmiddels draait HEMA echt wel goed. En ik zie die combinatie, dat zien we denk ik allemaal wel... Jumbo, HEMA goed werken. En dan is de vraag eigenlijk... wil je dan deze financiering die toch eigenlijk meer hoort... bij een private equity-achtige setting in een familiebedrijf... bij dit type bedrijven doen. Nou, ik kan me voorstellen, als je de CEO bent van HEMA... dat je zegt, ja, om dan mogelijk te maken dat we onderdeel worden van Jumbo... dan doen we dat. Maar wat ik interessant zou vinden, Thomas... is dat ik eens bij die raad van commissarissen van HEMA aan de tafel had gezeten... en te horen van, ja, hoe maak je nou die afweging? Hè? Want je komt uit een setting waar het helemaal fout is gegaan... en je gaat eigenlijk een methode toepassen... om onderdeel te worden van een familiebedrijf met lange termijnen. Maar het is een methode die eigen private equity gebruikt.
0: Ja, en daar want zit weinig licht tussen wat HEMA zelf nu doet... en de situatie waar het uitkomt met Lion Capital. En
2: daar heb je het echt over een totaal ander bedrag.
0: Ja, daarom. Dat was gewoon op het randje van een faillissement. Ja. Nu gaat het over 60 miljoen. Ja. Is dat dan om inspraak te krijgen? Hoewel natuurlijk hier terecht wordt opgemerkt... dat kan ook op een andere manier.
2: Ja, dus je kiest voor een methode die eigenlijk niet zo goed past bij de structuur. En vanuit... het management van HEMA begrijp ik dit. Maar de Raad van Commissarissen moet ook eens kijken... van ja goed, wat zegt dat nou over ons en is dat die investering waard? Ik denk dat ze dus de slotsom hebben getrokken dat het zo is. Maar je moet wel trouw blijven wie je bent en wat je wil zijn. En daar zit denk ik hier de crux een beetje.
1: En ik ben ook wel benieuwd wat voor afspraken er zijn gemaakt. Dus wie is nou, gaat nou waarover? Wat betekent dat als jij voor een deel de overname financiert? Ben je dan mede-eigenaar? Of wat voor construct zit erachter? Daar kunnen problemen uit ontstaan.
0: Maar op de grote lijnen zal het toch wel zo zijn dat HEMA wordt overgenomen door...
1: Ja, zeker. Nee, dat is wat er gebeurt. Ja.
0: En wat betekent dit, denk je, voor de mensen die al wat langer bij HEMA rondlopen en misschien toch een kleine flashback krijgen naar het verleden? Van daar gaan we weer.
1: Ik denk,
0: zou dat niet zo gevoelig liggen?
1: Net als Hugo ben ik van overtuigd dat dit een goede keuze is voor de lange termijn. Dus ik denk dat het uiteindelijk rust geeft in het bedrijf. De private equity geeft altijd heel veel onrust. Het is korte termijn gedreven, rendement vooral gestoord. En dit soort familiebedrijven kijken ook naar de lange termijn.
0: En voor welk product kom jij wel eens bij de HEMA?
1: Ik kom er eigenlijk heel weinig.
2: Nou, de tompoezen zijn heel lekker.
1: Ja. En de vegetarische rookworst zijn ook lekker.
0: Wel die vegetarische rookworst. Jawel. Het is opgemerkt. Rob van Eibergen was hier als lid van het boardroompanel hoogleraar integriteit aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ook organisatieadviseur. En Hugo Reumkes, partner bij Van Doornen. Voorzitter van het stichtingsbestuur van de Tilburg University. Dat is Tilburg. Willem II staat op punt van promoveren. Moet er nog wel wat gebeuren, hè?
2: Ja, de Kingsite is er ook nog.
0: Dank. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via ons kanaal of de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. In het Drentse Gieten slapen vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal. Ze werden daar opgevangen omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek is. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde er zoiets soortgelijks, toen schoot Stadskanaal te hulp. Starters op de woningmarkt hebben hun financiële grens bereikt, zegt een hypotheekverstrekker. Voor het eerst in jaren groeit het gemiddelde leenbedrag nauwelijks. Dat staat nu op bijna 3,5 ton. En dat terwijl de prijzen maar blijven stijgen. Starters wijken nu steeds vaker uit naar kleinere woningen of goedkopere plekken. Duitse reddingswerkers hebben het lichaam van een derde vermiste slachtoffer gevonden na de instorting van een appartementencomplex in West-Duitsland bij de grens met Polen. Het gebouw met huur- en vakantiewoningen stortte maandag in. Waarschijnlijk was er een gasexplosie, maar er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij is blij met de nieuwe regels. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol. Verstappen had eerder kritiek op de regels om met half elektrische auto's te rijden en twijfelde daarom nog of die nog wel wilde blijven. Dan nog het weer van Weer Online. Het is 1 graad of 10, later vandaag veel zon, zomers warm en maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Een samenleving waar meer wordt hergebruikt en minder wordt weggegooid. Als het aan pre-zero zou liggen, zouden we daar nu al zijn. De Europese Milieudienstverlener is sinds 2021 actief in Nederland, wil zich inzetten voor meer bewustwording en minder verspilling. Iwan te Winkel is hier. Hij is de COO Nederland van pre-zero. Welkom.
6: Dankjewel.
5: Hoe lang is pre-zero nog pre-zero en wanneer wordt het dan zero?
6: Nou, daar gaat echt nog wel een tijdje overheen. Maar er zijn heel veel goede stappen te maken op die weg die naartoe. Als je nu kijkt waar we staan, dan weet je dat heel veel... Als je zelf thuis afval weggooit, dan kies je of je hem in de papierbak gooit, of dat je wat in de plasticbak gooit, of dat je wat in de restafvalbak gooit. En dan kijk je goed wat het is.
5: Jij gaat al uit van 3 verschillende bakken. Het hangt er net vanaf waar je woont overigens.
6: Maar... Absoluut, absoluut. Maar voor een huishouden is dat al vrij normaal. Ga je naar het MKB, dan zie je dat daar gemiddeld 1,3 bak aan verschillende afvalsoorten worden ingezameld. Dus daar is nog zo makkelijk zoveel te bereiken dat daar nog hele stappen gemaakt kunnen worden.
5: Want die naam van jullie overigens, en dan hou ik daarover op hoor, maar dat verklapt een beetje de doelstelling.
6: Absoluut.
5: Wat is de zero in pre-zero?
6: De zero in pre-zero staat ook echt voor zero waste. Dus dat betekent dat onze einddoel is om te werken aan zero waste. Samen met onze klanten, door hun te begeleiden in wat krijg je nou eigenlijk binnen als grondstoffen. Waar komen die vandaan? Is dat recyclebaar? Wat kun je daarmee doen? En hoe kun je dat verminderen of een betere kwaliteit inkopen? En aan het eind van de rit, als het afval ontstaat, dan staan we letterlijk met onze handen in het afval om te kijken wat zit er eigenlijk in het afval. En wat zou je eruit kunnen halen zodat het niet verbrand wordt, maar dat het een nieuwe bestemming krijgt.
5: Maar naar nul veronderstelt dat er van alles iets te maken valt. Is dat zo?
6: Nou, je staat er versteld van wat er nog uit te halen valt. Dus als je naar bijvoorbeeld een universiteit kijkt, wat daar in de afvalbakken te vinden is, en je maakt die restafvalanalyse, dan kom je tot de conclusie dat er al bij die eerste afvalanalyse 85% zomaar uit te halen is wat eerder verbrand werd en wat je er nu uithaalt. Dat is
5: ik ben nog nooit zo diep in prullenbak ingedoken, maar wat kom je dan tegen?
6: Nou, dan kom je bijvoorbeeld tegen tissues. Een hele uitdagende stroom.
5: Waar ja, nog is er weer een tentamen verknald? Dan komen,
6: Tranen. Dan komen de tranen. Of je moet er gezond zijn of niet te veel lawaai maken. Maar het is zeker zo dat tissues, blikjes, allerlei plastic artikelen, wat allemaal in het afval zit, waar je gewoon iets van kunt maken.
5: Ja, maar dan moet er ook nog wel goed worden gescheiden. En jij zegt 1,4 afvalbak in het MKB. Misschien is het 1,2. Maar jij pleit dan voor heel veel meer afvalbakken.
6: Ja, zeker. En je ziet daar allerlei verschillende gradaties in. Dus als je kijkt naar hoe je dat benadert, dan hebben wij in het MKB heb je eigenlijk een soort standaardpakket dat je zegt van, hey, kijk nou eens naar hoeveel bakken heb je. Moet je er geen plastic bak neerzetten, wat echt zelfs gratis is voor de MKB-ondernemer, omdat het door de producentenorganisatie wordt ondersteund. Of een papierbak erbij, of een GFT-bak erbij. Kijk je naar een ziekenhuis, ja, dan maak je een hele analyse over alles wat er in de afvalbakken vrijkomt. En ga je naar maatwerk kijken. Ga je nog een stapje verder.
5: Ik denk dat de afvalberg van een ziekenhuis, waar alles één keer wordt gebruikt en daarna wordt weggegooid, immens is.
6: Ja, absoluut. Daar zitten ontzettende grote kansen om daar extra stappen in te maken. Om te kijken, niet alleen is er veel meer herbruikbaar voordat je het weggooit. Hè. Hygiëne voert de boventoon. Maar dan maak je echt analyses met het ziekenhuis zelf, met leveranciers, van kun je dat anders doen.
5: Dan zijn we over hygiëne sinds corona ook weer niet heel anders gaan denken. Dat daar juist meer nadruk op is komen te liggen.
6: Nou, ik denk dat we daar veel bewuster zijn gaan worden wat je aan hygiëne moet doen. En tegelijkertijd waar je ook stappen kunt maken in die circulariteit. En als je kijkt naar waar zo'n ziekenhuis voor staat, die hebben ook een verplichting om in de Green Deal te kijken naar hoe ga ik veel minder afval produceren, hoe ga ik veel minder emissies verbruiken.
5: Komt het nu ook nog voor dat je als medewerker van een bedrijf denkt dat je iets in een specifieke bak gooit, maar dat er onder of achter die bak één simpele zak zit?
6: Dat komt bij ons niet voor. Je
5: nee?
6: ziet, nee. Ik kan een voorbeeld geven.
5: Deze vraag komt niet uit het niets.
6: Nee, ik weet het. Die hoor ik ook heel vaak door anderen gezegd worden. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld ons huishoudelijke plastic afval. Wij hebben een kunststof sorteerinstallatie in Zwolle staan. Daar wordt het huishoudelijk afval, wat jij al puur het plastic wat je in je bak gooit, wordt daar in 14 verschillende kunststofsoorten wordt dat gescheiden. En al die 14 stromen die gaan naar aparte recyclers om daar echt weer als grondstof te dienen voor nieuwe producten.
5: Okay. Dus het kan, het gebeurt?
6: Het kan en het gebeurt.
5: Maar jij wijst al een paar keer op hoe het bij huishoudens gaat. Ja. Zijn die huishoudens nu verder dan het gemiddelde bedrijf?
6: Nou, ik zou het gemiddelde bedrijf is eigenlijk heel lastig, want je ziet dat er verschillende categorieën. Dus je hebt de absolute koplopers die ons ook echt vragen om met zero waste adviseurs aan de slag te gaan en te kijken van wat kun je allemaal doen. En die scheiden nog veel meer stromen dan een gemiddeld huishouden. En je hebt het type ondernemen wat door relatief eenvoudige stappen dus een extra stroom kan toevoegen. Maar en ik denk dat die ondernemers inderdaad minder ver zijn en heel laagdrempelig daar een extra stap in kunnen.
5: Waarom maken. Zouden ze het nu nog niet doen?
6: Ik denk, sorry, dat het heel vaak te maken heeft met onbekendheid.
5: We zijn toch al een tijdje bezig met elkaar, of niet?
6: Zeker, zeker. Maar, en wij helpen ondernemers daar ook bij. Maar dat ze vaak niet het beeld hebben van, hey, hoe kan ik daar op die manier ook een makkelijke bijdrage leveren in duurzaamheid? Hoe kan ik bijdrage leveren aan de CO2-emissie? En zelfs dat ze onbekend zijn met dat per saldo ze vaak nog goedkoper uit zijn. Want als jij je plastic afval eruit haalt, dan is dat een gratis stroom. En de hoeveelheid restafval blijft lager kosten.
5: Kun je toch nog even beter uitleggen, ook omdat ik er nog niet naar gevraagd had, hoe dat dan zit met wanneer het voor een ondernemer iets zou kunnen gaan opleveren. Want jij zegt afval bestaat niet. Dat is altijd weer de basis van iets nieuws, een grondstof.
6: Ja.
5: Als die grondstof een zekere waarde vertegenwoordigt en jullie komen dat voor mij ophalen.
6: Klopt.
5: Dan zou er een situatie kunnen ontstaan dat jullie mij moeten gaan betalen in plaats van andersom.
6: Nou, dat doen we zelfs ook bij bepaalde stromen. Dus als je van nature kijkt, dan zie je dat papier al heel lang een bepaalde marktwaarde heeft. En dat je daar ook over praat met je klanten. En daar staat tegenover dat als je naar restafval krijgt, dat de overheid steeds meer heffingen oplegt, waardoor het restafval steeds duurder en duurder wordt. En naarmate je die balans verandert en je kijkt naar welke afvalstroom heeft waarde, en dan denk ik aan hout, dan denk ik aan papier, dan denk ik aan metalen, dan zitten daar heel veel materialen in die daadwerkelijk waarde in de grondstofketen.
5: Als ik een bedrijf zou hebben waar metalen een belangrijke rol in speelt, dan zou het toch eigenlijk gek zijn dat ik jullie nodig heb om in te kunnen zien dat metalen een zekere waarde vertegenwoordigt. Dat weet ik dan toch wel?
6: Absoluut, maar dan praat je echt over een bedrijf wat primair met metaal bezig is. Je hebt natuurlijk ook heel veel bedrijven die zijn bezig in de bouw en die gooien een afvalbak vol met allerlei bouwafval.
5: Ja,
6: en dat gebeurt nog steeds. Dat is, ik denk dat de bouw wel relatief ver is, maar zo zijn er ook andere industriële bedrijven die dat doen. En daar kunnen we in onze bouw- en sloopsorteerinstallatie nog wel weer metalen uithalen. Ja. Of op onze locaties.
5: En dat is dan een totaal pakket, namelijk jullie adviseren, jullie halen op en doen er vervolgens iets goeds mee. Zou ik als bedrijf, als ondernemer ook kunnen zeggen, nou weet je wat, laat het hele adviseren maar zitten. Kom het gewoon ophalen, zoals je altijd al deed. En dan zijn we even goede vrienden. Of werkt het niet meer zo?
6: Nou, wij zijn van mening dat, dat je als ondernemer... Ik denk dat iedere ondernemer eigenlijk wel wil bijdragen aan een duurzamere wereld. En als je kijkt naar de opdrachten die ook veel ondernemers gewoon wettelijk krijgen... is dat je een bijdrage levert aan het verminderen van de emissieuitstoot. En daarvoor, daar wordt vaak nog in onderschat welke bijdrage afval daarin kan hebben. Dus eigenlijk is het een no-go. En natuurlijk zijn er situaties waarin dat nog voorkomt... of dat er gewoon geen andere optie is omdat er heel krappe... omgeving is waar de afvalbak staat. Maar per saldo kun je je makkelijkste stap maken... om aan emissievermindering te werken. Dat door.
5: Maar dan hebben jullie eigenlijk best een makkelijke baan... als ik het zo bij elkaar veeg. Want dan zeg jij, mensen zijn van goede wil... en er komt wetgeving... en het kan ondernemers ook nog eens wat opleveren. Wat moeten we hier dan nog bespreken?
6: Nou, ik denk dat de bewustwording nog aanzienlijk omhoog kan. He, dus de wil is er wel, maar niet altijd is er de exacte mogelijkheid... om dat fysiek mogelijk te maken in een bedrijf. Dus je moet je echt creatief zijn.
5: Er zijn dat is heel makkelijk veel... excuus, het is ook ingewikkeld.
6: Je duikt, zeker bij complexe bedrijven, duik je echt in het proces... om te kijken per stap, hoe gaat het nou eigenlijk? Hoe kun je het gedrag van de medewerkers daarin meenemen? Hoe kun je de inkoop beïnvloeden? Hoe kun je de achterkant de bak op de juiste plek neerzetten? Hoe maak je dat?
5: Want hoe zuiver zijn die stromen? Ook die ondernemer die van goede wil is en de medewerker die goed getraind is... zal af en toe nog een foutje maken. Er zal nooit een 100% score zijn. En dan moeten jullie dat natuurlijk weer achteraf gaan proberen te corrigeren. Echt zuiver te maken. Ja. Of is die score al heel behoorlijk?
6: Nou, die score die is al heel behoorlijk. Al zie je wel dat hoe publieker de omgeving wordt... Hoe meer stoorstoffen, zoals we dat dan noemen, erin zitten. Dus daar hebben we ook in gedrag nog echt wel wat te doen. En daar ondersteunen wij overigens ook bedrijven bij om daar naar te kijken.
5: Ik wil naar een aparte categorie binnen dat afval. Dat is namelijk elektronisch afval. Het zal bij bedrijven zo zijn, het zal binnen huishoudens zo zijn. Er zijn steeds meer elektrische apparaten.
6: Ja.
5: Wat ook kan leiden tot steeds meer elektrisch afval. Zie je inderdaad een flink stijgende lijn?
6: Ja, we zien absoluut een enorm stijgende lijn. En daar kunnen we ook, denk ik, als maatschappij enorm van profiteren. Dus we zien steeds meer dat in ieder geval huishoudens daar natuurlijk ook weer een eerste stap maken. Maar bedrijven zijn zich er ook steeds bewust van.
5: 140 elektronische producten in een gemiddeld huishouden.
6: Ja.
5: Wordt ook het nodige afgedankt. Overigens komt er ook nog weer een wet met het recht op reparatie. Dat kan weer zorgen voor minder afval of een later moment van afval.
6: Ja.
5: Maar als het afval is, dan komt het ook bij jullie binnen.
6: Zeker.
5: Met alle risico's van dien. Wat zijn die risico's?
6: Nou, er zitten zeker risico's aan als je kijkt dat het in de verkeerde afvalbak wordt gegooid. Dus als dat elektronisch apparaat in de restafvalbak terechtkomt en je gaat daar op een van onze locaties met de shovel tik je dat aan of schamp je het, dan heb je het risico dat zo'n lithiumbatterij of wat voor accu dan ook, dat die kan ontvlammen. En dat betekent ook dat je een brandrisico hebt. Dat is ook voor de afvalwereld best een maatschappelijk probleem. Dat is heel moeilijk te sturen. Terwijl als je die batterij, of als het elektrische apparaat... als je die batterij eruit haalt... of je gooit het elektrische apparaat echt in een e-waste... specifieke container, of je brengt het weg... dan komt het in de juiste stroom. Dan gaan we kijken, kun je het hergebruiken? Kun je het ontmantelen? Kun je daar de kostbare materialen uithalen... die dus weer bijdragen aan de grondstoffentransitie?
5: Maar je zegt, het is een maatschappelijk probleem dat heel specifiek op jullie... bordje komt,
6: klopt.
5: Want jullie krijgen ermee te maken.
6: Ja.
5: Dus waar ligt dan de oplossing?
6: Nou, de oplossing ligt daar heel sterk in dat daar ook eigenlijk een producent verantwoordelijkheid zou komen om die batterijen daaruit te gaan halen. Of dat die in ieder geval makkelijk verwijderbaar zijn. Dat die dat daar aanwijzingen
5: die producenten verantwoordelijkheid die hebben we nu voor textiel, die hebben we voor matrassen. Die...
6: Niet specifiek voor batterijen. Ja, wel voor e-waste, hè, want daar betaal je al een verwijderingsbijdrage als jij een telefoon of een televisie of wat dan ook koopt in de winkel. Dus daar wordt ook de goede dingen mee gedaan. Maar het gaat wel vaak om apparaten. Pak je telefoon, hoe krijg je je batterij daar nog uit?
5: Ik kwam branden tegen. Alleen dit jaar al in Apeldoorn, in Maastricht, in Alphen aan de Rijn. Dat is denk ik elke keer weer schrikken. Dat is ook elke keer weer een moeilijk gesprek misschien met je verzekeraar, met de medewerkers die daarbij betrokken zijn. Hoe hebben jullie daar inmiddels tegen gewapend?
6: Nou, we hebben vrijwel op elke locatie hebben wij detectieapparatuur. We hebben op heel veel locaties sprinklersystemen. Onze medewerkers die zijn, ik zou bijna zeggen, volleerd in ervaring en in training om te kijken hoe ga ik daarmee om. Dus dat betekent dat heel vaak als er een brand ontstaat, en dat geldt voor ons en dat geldt ook bij onze concurrenten, dat ze weten wat ze moeten doen door het afval uit elkaar te trekken. Als het gebeurt ook in vrachtauto's op de weg, dan lees je wel eens in de krant dat ze even wat afval op de weg storten om ervoor te zorgen dat de vrachtwagen niet uitbrandt. Ja, en wij zijn gewoon in onze compliance, zoals het zo mooi heet, heel erg erop gericht om ervoor te zorgen dat het risico minimaal is. Ingangscontroles.
7: Maar het kan zo weer gebeuren.
6: Het kan gebeuren, maar we hebben allerlei stappen qua controle ingebouwd om te voorkomen dat het gebeurt.
8: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. In onze missie naar een circulaire economie, naar nul afval, verwachten wij volledige steun van de overheid. Of ook zonder steun van die overheid komen wij er wel. Je mag het achteraf nuanceren.
6: Ja, dan kies ik toch dat we volledige steun van de overheid nodig hebben.
7: Iwan te Winkel is hier. Hij is de COO Nederland van PreZero. Overigens, de laatste cijfers uit een rapport van Plastics Europe bleek eerder deze week nog dat de productie van herbruikbaar plastic in Nederland terugloopt. Maar dat we in Europa, op het gebied van dat herbruikbare plastic, dus toch een vorm van circulariteit, nog altijd wel een koploper zijn. Ik wilde beginnen met de vraag, gaat het nu goed of slecht in Nederland?
6: Nou, ik denk dat we in Nederland te maken hebben met uitdagende omstandigheden. Als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren met de recyclingmarkt is gebeurd, dan zie je dat die gewoon onder druk staat van allerlei, ik zou bijna zeggen, lage virginprijzen, waardoor recycling marginale business is. En dat betekent dat wij, als we naar onszelf kijken, echt iets te doen hebben door aan de voorkant bij die bronscheiding die klanten helpen naar die zero waste route te gaan om zoveel mogelijk zuivere materialen daaruit te halen. Maar dat we tegelijkertijd ook de overheid nodig hebben om bepaalde normen aan te leggen met hoeveel gerecycled materiaal moet je nou eigenlijk gebruiken.
7: Want die zijn er vanuit de overheid, maar die zijn er ook vanuit Europa, toch?
6: Er komt een bijding van verplichting. Dus we praten ook over de Europese overheid.
7: Ja. Die verhouding tussen gerecycled plastic en virgin plastic heeft dan alles te maken met prijs. En die prijs heeft weer van alles te maken met de olieprijs.
6: Ja.
7: Ik las de afgelopen weken juist dat recycling weer veel populairder aan het worden was vanwege die spectaculaire stijging van dat nieuwe plastic, vanwege de spectaculaire stijging van de olieprijs. Dus het kan ook snel gaan.
6: Het kan snel gaan, maar het is twee dingen daarover. Dat de prijs van gerecycled plastic stijgt, lijkt heel mooi. Maar gemakshalve vergeten we even dat ook voor het produceren van gerecycled plastic ook de prijs omhoog gaat.
7: Ja, ja.
6: Dus je hebt meer energie nodig. Dat betekent die energie is duurder. Dus die kostprijs stijgt ook. Dus het is niet per se dat de recyclinginstallaties daar nou zoveel meer van gaan verdienen. En het tweede is denk ik belangrijk, is dat het, ja, ik zou bijna zeggen, ook wel een beetje van toeval onderhevig is. Hè? Ook tijdens de eerste jaar van de oorlog in de Oekraïne zag je hetzelfde effect. Maar zodra het weer verdwenen was, was het ook weer over. Dus we hebben hier veel consistenter beleid nodig, wat stimuleert en wat ook stimuleert om te blijven investeren in recyclingtechnologie.
7: Je zou het bijna consistent kunnen noemen dat er nog altijd een dreiging is van een heffing van 500 miljoen.
6: Die is toch overeind gebleven.
7: Ja,
6: al is die heffing zou ik absoluut niet consistent willen noemen.
7: Wil je even kort uitleggen waar die heffing uit bestaat?
6: Die heffing dat bestaat uit een bedrag wat bedoeld is eigenlijk om het gebruik van plastic, het verbranden van plastics terug te dringen. Ja. En die heffing die was oorspronkelijk bedoeld om die eigenlijk aan het begin van de keten te leggen, zodat je veel meer aandacht hebt voor het design van het ontwerp van een product dat daar gerecycled plastic in wordt gebruikt, of te recyclen plastic in wordt gebruikt, zodat je daar gedurende de keten ook daadwerkelijk iets mee kunt doen.
7: Klinkt goed?
6: Dat klinkt goed. Nu ligt hij aan het eind van de keten. Dat is het plan. Dat betekent dat elke kilo plastic die wordt verbrand, dat je daar dan een heffing voor zou moeten betalen. Wat we daar gemakshalve in vergeten is dat in elk recyclingproces wat er nu is, dat daar een residustroom uit ontstaat die uiteindelijk nog verbrand wordt. En dat zal al naar gelang de tijd verstrijkt wel wat minder worden. Maar ja, die residustroom, als die duurder wordt, dan wordt de recycling per saldo ook duurder. Dus je creëert eigenlijk het effect dat het te duur wordt om in Nederland te recyclen, dat de recyclingbranche onder druk komt te staan, terwijl wij als Nederland een hele vooruitstrevende, degelijke, goede recycling.
7: De probleemanalyse die werd gedeeld, ook door het vorige kabinet overigens. Daar hebben ze de hand uitgestoken naar de branche, onder leiding van Steven van Eyck. De plastic tafel vond plaats.
6: Ja.
7: Met de opdracht. Oké, die heffing die vinden jullie vervelend. Kom dan maar met kostendekkende alternatieven.
6: Ja.
7: Dat is ook weer niet helemaal gelukt. Waarom niet?
6: Nou, ik denk dat de tafel op zich best een goed effect heeft gehad. Maar dat je ziet dat in het de hete aardappel gewoon vooruit wordt geschoven.
7: Nou, het is een geldkwestie, kabinet. Toch uiteindelijk?
6: Uiteindelijk is het een geldkwestie.
7: Ja, en dus ook die tafel heeft volgens mij wel alternatieven geformuleerd. En ik heb ze ook allemaal braaf gelezen. Maar wel met de conclusie dat er niet echt één goed alternatief is als het aankomt op die heffingen.
6: Nou, ik denk dat hier absoluut speelt dat verschillende partijen in de keten hier een verschillend belang hebben. En ik denk ook dat iedereen er wel van overtuigd is dat we met elkaar de recycling de nek omdraaien als we deze heffing zo laten staan zoals die is. Dus wij hebben als afvalwereld, ook als Prezero, deze heffing niet nodig om helemaal aan de voorkant van de keten al te gaan stimuleren dat het anders moet. Dus als dat het stimulans is, dan gaat daar niets in veranderen. Want die stimulans is er al lang.
7: Maar geef dan zelf eens een voorzet. Want Steven van Eyck die moest concluderen nadat hij die plastic tafel had voorgezeten, dat het wel een beetje gek is als je de kalkoen over het recept voor het kerstdiner gaat raadplegen. Het is aan de politiek, zegt hij, om een oplossing te vinden die de concurrentiepositie van bedrijven in de circulaire plastic keten niet gaat en die bedrijven perspectief geeft en die investeringen in innovatie aanjaagt.
6: Ja.
7: Wat is dan wel dat recept?
6: Nou, ik denk dat absoluut dat we weer terug moeten naar de voorkant van de keten. Wat ga je doen aan je verpakkingsontwerp? Hoe zorg je daarvoor dat er geen laagwaardige materialen worden gebruikt, maar dat er echt materialen worden toegepast die te recyclen zijn? En dan ook nog met de verplichting om daar een bepaald percentage recyclaat in toe te passen.
7: En welke bedrijven zouden zich dan aangesproken moeten voelen? Waar ligt dan de bal?
6: Dan ligt de bal uiteraard bij de producerende industrie. En uiteraard de industrie die daar die verpakkingen verkoopt. Dus dat zit hem in het design.
7: En dan zeggen ze, dankjewel Iwan, hier hebben we zelf nog niet over nagedacht.
6: Zeker hebben ze erover nagedacht. En ik snap ook dat het voor hun een uitdaging is om daar naar te kijken. Ook onder dezelfde, zou ik zeggen, economische druk die er is. Tegelijkertijd zullen we op deze manier echt de kanteling moeten maken door aan de voorkant te sturen. En ik denk dat ze dat ook feitelijk wel inzien. En ik wil een mooi voorbeeld noemen. Wat ik nu zag ontstaan in China, wat we ook allemaal gelezen hebben, de chipszakken die zwart wit werden. Ik zou bijna zeggen, wat dat betreft wordt onder druk alles vloeibaar. Hè? Dus dat
7: we nog een keertje naar China konden wijzen als lichtend voorbeeld.
6: Nou,
7: op dit vlak.
6: Maar ik vond het wel heel creatief bedacht. Hè? Dat ze zeiden van, nee, maar dit is een artikel waar we heel veel vertrouwen in hebben en dat verkoopt zich wel. Dus we halen de kleurtjes er even af, omdat we onze grondstoffen eigenlijk niet op orde hebben. En wat uiteindelijk wat we willen, is dat we die grondstof in onze eigen circulaire economie houden om die opnieuw te gebruiken. En wat je nu doet, is dat je zegt, nou ja, goed, als je er een prijs voor betaalt, dan is het eigenlijk wel goed. Dan verbrand het maar. En ik denk dat je daarmee uiteindelijk de grondstof het land uit je.
7: Jouw inschatting, dat toch al een paar jaar gekissebis en die plastic tafel en dan nu toch weer het voornemen van dit nieuwe kabinet, komt die heffing er in de huidige vorm of niet?
6: Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar in staat zijn om een andere creatieve oplossing te verzinnen.
7: Iwan te Winkel was hier, COO Nederland van PreZero. Dank voor je komst.
6: Graag gedaan.
7: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Hessel Hoekstra van Royal Delft Group. Dan ging het dus over Delft Blauw, maar met hetzelfde gemak ook over kaasschapen, want ze hebben daar Bosca overgenomen. Waarom eigenlijk? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Nationale Autoshow.
1: Ja, echt door een rivier, hoor. Harder. Blijft toch kleine kinderen, hè?
0: Meindert en Wouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Nee, dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
0: Elke vrijdag om 3:00.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
5: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Nederland voelt er weinig voor om Oekraïne snel een gastlidmaatschap van de Europese Unie te geven. Dat stelt Duitsland voor. Die wil Oekraïne toegang geven tot EU-vergaderingen zonder stemrecht om het land te steunen tegen Rusland. Buitenlandminister Berendsen houdt liever vast aan de gewone route naar een lidmaatschap. In het Noord-Hollandse Loosdrecht stopt de noodverordening omdat de rust is teruggekeerd naar de asielrellen. Volgens de gemeente verlopen de demonstraties tegen de noodopvang de afgelopen dagen ordelijk en praten partijen weer met elkaar. Betogers moeten wel binnen de demonstratievakken blijven. Het gaat de goede kant op met de gesprekken tussen Amerika en Iran over nucleaire voorraad in de Straat van Hormuz, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. President Trump eist dat Amerika het uranium van Iran krijgt om het te vernietigen, omdat hij denkt dat het voor een kernwapen is. FC Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen met 3-2 verslagen en dus maakt FC Utrecht nog altijd kans op Europees voetbal. Overmorgen dan is die finale er tegen Ajax. En die wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht en het blijft droog. Vanmiddag dan stijgt de temperatuur naar een zomerse 25 of 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
7: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En in het verhaal van deze ondernemer zit een extra verdrietige kant. Want het idee was helemaal niet om te gaan ondernemen. Maar door een noodlottig ongeval moest ze wel. Hoe worstel je dan en kom je toch weer boven? Welkom, Stephanie.
8: Dank je wel.
7: Wie ben je en wat doe je?
8: Ik ben Stephanie Zee, ik ben eigenaar van Charlie's Travels.
7: Waar heb jij het goed gedaan?
8: Ik ben altijd trouw gebleven aan onze missie. Wij proberen een duurzame geldstroom te creëren naar onze lokale partners op het Afrikaanse continent door reizigers het echte Afrika te laten zien.
7: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
8: In het begin heb ik geprobeerd te ondernemen zoals Charles dat zou hebben gedaan. En uiteindelijk heb ik er mijn eigen draai aan gegeven.
7: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken.

0: Leuk je te zien. Even over Charlie's Travels. Wat voor reizen bieden jullie aan?
1: Wij bieden reizen aan naar het Afrikaanse continent. Voor alle doelgroepen. Families, vriendengroepen, solo travelers, you name it. De lengte, de bestemming, het is allemaal tailor-made. Ze kunnen het aanpassen naar jouw wensen. Mm-hmm. Maar elke reis heeft gemeen dat je de lokale bevolking leert kennen. Dat je de dieren, de natuur, alles wat je mee gaat maken is authentiek.
0: Ja, klinkt heel gaaf.
1: Ja, het is te gek.
0: Ja. En welke landen zijn jullie op het Afrikaanse continent al actief?
1: Wij zitten in 13 landen. We zijn gestart in Oostelijk Afrika. Kenia is ons hoofdkantoor. En daaromheen hebben we een hele loop aan prachtige bestemmingen. Ook Zuidelijk Afrika. We zijn nu ook voor het eerst in Angola geweest. We zijn West-Afrika aan het openen. Noord-Afrika, ja.
0: Overal. Anywhere, ja. Maar goed, Afrika is groot. Is er ooit het doel om elk Afrikaans land te ontsluiten of niet?
1: Absoluut, dat zou geweldig zijn, ja.
0: En de doelgroep, je zegt, we maken het voor iedereen. Nou, is Afrika niet echt voor iedereen? Je hebt er toch een soort met van bepaalde traveler voor nodig. Kun je daar iets meer over zeggen?
1: Onze doelgroep is vrij niche. Wij zijn niet voor de mensen die het zelf willen doen. De echte avonturiers, zoals ik. We zijn er ook niet voor de mensen die op zoek zijn naar de goedkoopste pakketreis. Dus het is net dat stukje reizigers die het belangrijk vinden om een reis te maken die ook daadwerkelijk impact maakt bij de lokale bevolking.
0: Ja, ja. En wat we komen straks op jouw man, die dit ooit heeft opgezet. Want jij was er niet vanaf 2014 bij, toch, of niet?
1: Nee.
0: Nee, vertel het oprichtingsverhaal eens.
1: Ja, als Charles hier had gezeten, had je denk ik een leuker of een voller ondernemersverhaal gehad dan ik, die het net 2 jaar doet. Hij is in 2014 naar Kenia vertrokken voor een stage. Werd helemaal verliefd op het land en heeft zijn motor gepakt en is safaris gaan verkopen aan Nederlanders. En op die reizen die hij maakt, ontmoette hij locals en daarmee heeft hij experience opgezet. Dus ook in onze reizen kom je op plekken of doe je dingen die niemand anders doet.
0: Ja. Geef eens een voorbeeld, wat doen we dan?
1: Wij hebben een hele lange partner als Steve. Die zit in de woestijn, dat is een Maasai. Mm-hmm. Die had nog nooit een toerist gezien, zo ontmoette hem. En jij kan nu met hem op een motorsafari daar kamperen.
0: Wauw.
1: Al zijn...
0: Hij op de motor, jij op de motor? Of bij hem achterop? Of,
1: Nee, onze reizigers mogen zelf rijden. Je mag ook achterop, wat je wil.
0: Ja, al geweldig zeg. Ik ben ooit een keer ook op motortaxi geweest in Togo of Benin. Dat is ook een enorme ervaring. Als je daar zo door... Dit was Westelijk Afrika dan maak je alles echt enorm mee, toch?
1: Ja, te gek. Ja. Wil je ook een keer naar Oostelijk Afrika?
0: Ja, ik ben er wel eens geweest, maar het is heel lang geleden.
1: Ja.
0: Dus het is 2003 was ik er. En jij zegt, ben ook zelf zo'n avonturier. Kun je iets vertellen over waar je hebt gereisd en hoe jij reisde, et cetera?
1: Ik heb bijna overal gereisd. En toen ik Charles leerde kennen, toen woonde ik nog in Texas. Hij vroeg aan mij of ik het aan zou kunnen om dan 6 dagen door de woestijn te chasen en alleen maar poephutten te slapen. En ik zei toen ja. En toen zei hij, ik ben verliefd op jou. Nou, en toen zijn we... Onze eerste date was 3 weken door Namibië.
0: Wauw.
1: Ja, was te gek.
0: Ja.
1: Het is niet per se, denk ik, het avonturier. Het is niet per se dat het heel erg avontuurlijk moet zijn als je met Charlie's Travels wil reizen. Maar je bent op zoek naar hoe het echt is. Je bent er meer als reiziger dan toerist.
0: Ja.
1: Ik denk dat is wat we proberen neer te zetten in onze reizen. Niet iedereen heeft maanden de tijd om op de motor rond te gaan. Dus wij helpen je daar een beetje bij.
0: Ja, geweldig. Voor mij even, hoeveel mensen werken er? Kun je iets zeggen over omzet? Wordt er winst gedraaid?
1: Wij zijn met een team, echt wel een hecht familieteam van 35 mensen. Mm-hmm. Verspreid over het hele continent. We zitten underground. Dat is de USP. Daardoor weten we ook precies waar je moet zijn en met wie je samenwerkt. Wij maken, denk ik, gemiddeld 10 miljoen omzet. Mm-hmm. Of wij draaien 10 miljoen omzet. Wij draaien ook winst, maar de filosofie is niet voor mij om er rijk van te worden. Dus het concept is, of de formule, dat er zoveel mogelijk van die winst ook naar lokale partners gaat.
0: Ja.
1: Geen middelman, het gaat niet weer retour naar een of andere rijke lodge-eigenaar in Duitsland. Dus dat betekent dat ondernemen binnen de toerisme-tak in Afrika is wel voor mij liefdewerk oud papier. Ja, maar geweldig.
0: Ja, ja. En je zegt het gaat dan terug naar de mensen waarmee jullie werken. Dus dat gaat naar de lokale mensen. Die kunnen weer hun business verder opbouwen. Of gewoon hun leven verder opbouwen, toch?
1: Ja, we hebben 100 lokale partners in Afrika. Die wij niet op een white savior manier helpen door gelddonaties. Maar wij doen business met ze. En omdat wij experiences creëren, vaak ook met locals die nog helemaal niet in toerisme werkten. Mm-hmm. Ontstaat er in dat stukje waar zij wonen een
0: soort ecosysteempje. Ja, ja. En help je ze dan ook om te zeggen, ja, dit is wat toeristen leuk vinden, dit moet je niet doen. Ben je echt
1: absoluut
0: aan het ontwikkelen? Ja?
1: Dat is de hele fundering. Ah, ja. Dus we kijken samen met ze wat werkt wel, wat werkt niet.
0: Kun je een voorbeeld geven waar je echt iemand helpt om eigenlijk zijn eigen toeristische propositie op te bouwen?
1: Absoluut. Wij proberen onze partners bij te brengen dat wanneer reizigers hen bezoeken, zij hen onderdeel maken van hun dagelijkse, ja, hoe zij daar leven, om te laten zien het verschil in cultuur. En dat echt als gelijke te doen. Dus niet te veel in de rol van, oh, er komen toeristen en nu moeten we een showtje opvoeren of we vragen om dingetjes die we nodig hebben. En dat is super tof, want daardoor voelen onze partners ook heel erg, ja, het zijn gewoon onze gelijken.
0: Je zit op het Afrikaanse continent, meer dan 35 man, vooral in Nairobi geconcentreerd. Ben jij dan, want er is geen hoofdkantoor in Nederland, begrijp ik.
1: Niemand woont in Nederland.
0: Nee.
1: Iedereen woont in Afrika.
0: Ja.
1: Het hoofdkantoor is in Nairobi. Daar zit ook onze managing director. Ik ben zelf creatief directeur. Ik heb dat geprobeerd, de MD-rol in het begin. Net na de geboorte van onze zomer, dat was te veel.
0: Ja.
1: En verder zitten onze operations en sales verspreid over alle 13 landen.
0: Laten we eens even praten over Charles, de oprichter. Ik heb filmpjes van hem gezien. Lang blond haar, prachtige glimlach, enthousiast, een beetje een stuiterbal. Klopt dat of niet? Is dat een goede omschrijving van hem?
1: Als ik eraan toe zou voegen dat het een hele charismatische, lieve man is die met iedereen overweg kon en een ongekend kinderlijk enthousiasme had voor het leven, dan klopt het.
0: Ja, hij is de naam van het bedrijf heeft zijn naam. Hij droeg dat bedrijf ook echt, toch?
1: Absoluut.
0: Eind 2022 komt Charles om het leven bij een kite-ongeluk in Zuid-Afrika. Neem mij mee naar die dag. Wat je hoort dat. Was je erbij?
1: Ik was niet bij het ongeluk. Wel kort daarna in het ziekenhuis. Hij was toen al overleden. Voor Charles is het het ergst, denk ik. Ik heb heel veel verdriet, iedereen om ons heen. Maar voor iemand die zo midden in het leven staat en zo ontzettend veel lol eruit haalt en het echt als een speeltuin ziet, is het een enorme klap.
0: Ja, ja.
1: Het team heeft toen wel binnen een paar uur meteen gezegd, we gaan door.
0: Ja.
1: En dat was heel hartverwarmend.
0: Want ik kan me voorstellen dat jij daar ook over na moest denken. Dacht jij ook meteen, ik ga door met dit bedrijf?
1: Ja.
0: Ja?
1: In de tijd dat ik een relatie had met Charles, maar ook in de tijd daarvoor dat ik hem kende, ging het altijd over Charlie's Travels. 24/7, het is niet zijn bedrijf. Het was echt zijn levenswerk.
0: Hmm.
1: Dus absoluut, meteen hebben we gezegd, we gaan door. Ik kwam er alleen een paar dagen na het overlijden achter dat ik zwanger was. Dus daar ging toen eerst even de focus naartoe.
0: Wauw.
1: Maar na de geboorte van onze zoon en in die tussentijd natuurlijk nauw contact gehouden met het team, ben ik aan de bak gegaan.
0: Ja, jij zei, hij droeg het bedrijf. Dat moet je met passie doen. Jij draagt nu dat bedrijf, mede met anderen. Lukt dat?
1: Ja, het lukt. Ik vervloeg soms Charles wel erom dat die passie nu in mij zit en dat je er ook af en toe helemaal knettergek van wordt.
0: Oh ja?
1: Want het is natuurlijk altijd Charlie's Travels voor en achter. Ik vond het wel veel om samen te combineren en ik ben geen ondernemer in hart en nieren. In het begin heb ik heel erg geprobeerd om Charles te evenaren of dingen te doen zoals hij dat had gedaan. En dat werkte niet.
0: Nee, Nee, waarom werkte dat niet?
1: Omdat ik het niet deed vanuit hoe ik het zelf zou willen doen. En ik was in het begin ook bang om het fout te doen, te falen, dat het bedrijf failliet zou gaan, dat we het zouden moeten verkopen, weet ik veel wat. En hij was er niet meer en zijn bedrijf nog wel. Dus het was heel erg belangrijk dat dat in stand zou blijven.
0: Mm-hmm. Ja, en dan ga je dus in het begin, ga je zeggen, oké, ik doe het zoals Charles dat zou doen. Waar blijkt dat dan uit dat niet voor jou werkt?
1: Ik voelde me niet mezelf. En na het overlijden had ik mezelf denk ik sowieso op de derde plek gezet. Het was heel erg baby natuurlijk eerst, bedrijf, tweede plek en dan kwam ik. Dus ik had er ook weinig lol in. En het is heel belangrijk dat als je rouwt om iemand, dat de leuke dingen van die persoon, dat je daar dan wel nog ook iets uit kan halen, dat je daar lol in hebt.
0: Ja.
1: En dat is steeds meer gekomen. En nu is het helemaal geweldig en is het mijn droombaan.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Wat leuk. Maar wat ik me dan afvraag, het is natuurlijk, ja, je moet dan iemands schoenen noodgedwongen vullen. En eerst heb je dan door je, die schoenen lopen eigenlijk niet zo lekker, toch?
1: Mm-hmm, ja. Exact.
0: Maar wat waren dan de kiezeltjes in die schoenen? Dat je denkt, ja, jeetje, waarom moet ik dit nou zo doen? Want ik kan me ook voorstellen dat je dan daar niet zomaar afscheid van durft te nemen. Want het is het levenswerk van een ander dat je aan het overnemen bent.
1: Absoluut. En Charles droeg nooit schoenen, dus het was nog complexer. Het bedrijf is zo persoonlijk. Naast dat ik het van hem moest overnemen in het, gewoon het reilen en zeilen van de onderneming, was het ook dat we het gezicht van het merk kwijt waren.
0: Ja.
1: En daar hebben we heel erg mee gestruggeld. Hoe gaan we nu verder? Besloten om het zo te behouden. Het werkt. Men komt nog steeds bij ons omdat ze hem hebben gekend. Het is uiteindelijk, denk ik, een kwestie van tijd geweest. En ook durven we om hulp vragen. Dus ik merkte dat in mijn staat als netmoeder, heel erg verdrietig, ineens ondernemen in Afrika te veel was. Dus ik heb de beste vrienden van Charles erbij betrokken. Zijn moeder is dagelijks hangen we aan de telefoon. En veel goede gesprekken met het team.
0: Ja.
1: En ook echt wel met de billen bloot en laten zien dat het KUT gaat.
0: Ja. Dat moment met de billen bloot, wat is dat dan? Dat je zegt, ik ben hier geen MD. Laat mij het creatieve gedeelte doen, maar ik ben geen managing director.
1: Ik heb dat te danken aan het team. Zij hebben dat heel expliciet wel gemaakt naar mij. Van, goh, zo werkt het niet. Laten we samen de puzzel leggen. En het is moeilijk als je, ik heb nog nooit, ik vind het rouwproces is heel erg complex en veel meer omvattend dan alleen maar het missen van een persoon. Dus alles is natuurlijk veranderd. En zij hebben mij echt aan de hand genomen en gekeken met, wat is het dat jij nu nodig hebt om ook zelf beter te worden?
0: Ja.
1: En waar zit wat energie? En dat zit bij het verhaal en de missie die wij nastreven.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik op gaan focussen. En aan de andere kant hebben we dus een hele leuke man aangenomen die daar underground altijd zit in Nairobi. En wij zijn op de goede manier water en vuur.
0: Even voor mij, hè. Je verliest je man, je bent zwanger, je neemt de leiding over dat bedrijf over. Is er dan tijd voor een rouwproces of niet?
1: Er is minder tijd voor een rouwproces, zou je kunnen zeggen, in echt absolute tijd. Maar het werken in het bedrijf voor mij was ook een groot onderdeel van de rouwverwerking. En door hem, ja, toch naast mijn zijde te voelen, dingen te lezen, gewoon notities die je had gemaakt, en erachter komen dat in het begin je probeert hem te evenaren, dat werkt niet. Dus je geeft er je eigen draai aan, en nu dan alles op zijn plek valt, kom je erachter dat je het eigenlijk exact hetzelfde doet.
0: Ja, ja.
1: Dat is heel erg bijzonder.
0: Ja.
1: Ik denk dat het voor mij een hele belangrijke pilaar is geweest binnen het rouwproces. En als ik dit niet had gehad, dan was het met mij, denk ik, nu minder goed gegaan.
0: Ja. Heb je nogal contact met hem? In je
1: met
0: hoofd?
1: Jou?
0: Ja.
1: Ja, elke ochtend even onder de douche.
0: Ja.
1: Even ouwe hoeren. Ja hoor, als er weer, er komt vaak een hele stroom aan ideeën binnen bij mij. Soms denk ik, waar komt dit ook vandaan? Ik probeer dat dan wel ook wat meer, te organiseren voordat ik het zo over de bühne gooi naar het team. Dat was voor het team in het begin wel een beetje lastig. Ze waren wel wat gewend van Charles, gelukkig. En ik zie hem elke dag in mijn zoon terug.
0: Oh ja. Ja, want daar hebben we het helemaal niet over gehad. Jouw zoon is geboren, Charles Junior.
1: Ja.
0: Ja, die is nog te jong om nu al mee te nemen in dit hele verhaal.
1: Of die beslissingen kan maken in het bedrijf, bedoel je?
0: Nee, ik zit gewoon na te denken van dat je, als je man is overleden en je hebt wel een kind met hem, en het is ook nog zijn bedrijf en het draagt nog zijn naam, en je zoon draagt ook nog die naam, dat daar soorten met van, ja, ik weet niet. Laat ik zo zeggen, het mag niet falen.
1: Het mocht niet falen en nu doe ik het niet meer voor Charles of om Charles in stand te houden, maar omdat ik echt in onze missie geloof. Dus als het nu zou falen, ja, dan is dat, dat is het spel van het ondernemen. En ja, dat is leuk dat ik nu meer die element van het ondernemerschap kan ervaren en niet alleen maar vanuit paniek in het begin.
0: Ja, ja. Wanneer is dat moment gekomen dat je denkt, oké, die paniek ben ik kwijt. Ik denk dat ik het in handen heb.
1: Nou, het echt in handen hebben, Rens, weet ik niet.
0: Hoort ook een beetje bij ondernemerschap natuurlijk, ja.
1: Ik denk vrij snel na de geboorte van onze zoon. Die was er gezond, dat was mij gelukt. Toen dacht ik, nou, als ik dit kan, joh, we gaan het gewoon proberen.
0: Ja.
1: Charlie Junior of Charles Junior, of hoe we hem willen noemen, is officieel de eigenaar van het bedrijf. Want dat gebeurt als je niet getrouwd bent. Charles had wel al mijn vader om de hand gevraagd en et cetera, maar net niet gelukt. Hij is dus officieel mijn baas, daar maken we ook vaak grappen over. We hebben een raad van advies met de beste vrienden van Charles, die natuurlijk daar ook, als wij een jaarlijkse vergadering hebben, dan is de kleine man er gewoon bij.
0: Ja.
1: En dan maken we grapjes. In het begin zeker, toen die wel eens aan de borst hing in een meeting, zullen we A of B doen? En dan was het, nou ja, welke borst die pakte. Maar verder is het niet, ik heb niet de droom dat hij dit ooit gaat overnemen of daar gaat stage lopen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, dat kan toch bijna. Hij is op papier zelfs de eigenaar van dit bedrijf. Hij draagt de naam. Het zou toch gek zijn. Maar je wilt natuurlijk geen druk op hem leggen. Kan me zo voorstellen.
1: Nee, maar als hij degene van zijn vader en zijn moeder heeft, dan gaat hij gewoon lekker doen wat hij zelf wil. Ja. En hij is meer dan welkom.
0: Ja.
1: Maar echt geen must.
0: Je bent door die periode heen. Is het bedrijf sindsdien gegroeid?
1: Het bedrijf is zeker gegroeid. Wij merkten na het overlijden van Charles dat we ook heel veel aanvragen kregen. Dat is een beetje bitterzoet. Wel mooi ook dat mensen kiezen voor een merk omdat ze weten dat het, ja, zo'n bijzonder verhaal heeft. En dat ook het hele team erachter zo gepassioneerd is om te doen wat goed is. We zijn gegroeid, we hebben meer landen aangeboden. Ik ben net terug uit Angola. We voegen nieuwe natuurlijk bestemmingen toe. Vroeger deed Charles dat alleen op de motor. Dat kan ik niet, want ik heb een peuter. Dus we hebben het idee bedacht om reizigers uit te nodigen om tegen kostprijs mee te gaan op de manier zoals Charles dat vroeger deed.
0: Mm-hmm.
1: Dat heet de pioniersreis. Dat hebben we nu momenteel in Madagaskar gaande. We zijn er terug uit Senegal. Eind van het jaar ga ik naar Sierra Leone.
0: Wauw.
1: Ja, dan ga je kan mee, Rens, als je het leuk vindt.
0: Ja.
1: Het is 2 weken.
0: Gaaf.
1: Het is zonder echt een plan. We gaan de bevolking ontmoeten en kijken wat we daarop kunnen zetten en met wie we kunnen samenwerken om iets moois te doen.
0: Ja. Wat is je droom? Wat wil je? Wat wil je met het bedrijf?
1: Ik denk dat droom eigenlijk al werkelijkheid is. Mm. We maken bij honderden mensen nu impact. En dat is te gek. En dit is wat Charles ooit 10 jaar geleden zo heeft bedacht.
0: Ja.
1: Ja, dat is prachtig. En de droom is, denk ik, om altijd trouw te blijven aan het oké vinden dat het langzaam groeit. Er ligt altijd de verleiding op de loer voor het grotere geld. Toch meer automatiseren. Toch meer, nou, zeker nu met AI, dingen met robots doen. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Hm. We zijn een persoonlijk merk. Alles is door mensen gemaakt. En dat is soms een uitdaging.
0: En ik kan me ook wel voorstellen dat juist als er meer vraag is, dat er ook wel weer vraag komt naar standaardisering, et cetera. Weet je, dat soort groter. Ja, dan gaan allerlei managementwetten gelden.
1: Mm-hmm.
0: Ik kan me voorstellen dat je dat. En je zei, ik heb het goed gedaan om vast te houden aan die missie. Maar naarmate je groter wordt, kan ik me voorstellen dat het lastiger wordt om aan die missie vast te houden. Of dat je moeilijker vindt om partners te vinden die betrouwbaar zijn, dat soort dingen.
1: Ik denk dat je daar zeker absoluut eens. Het is ook een uitdaging. Het gaat bijna altijd goed. Het is het opbouwen van een relatie met de partners, met de collega's, met de klanten. Als je daar je best voor blijft doen, dan geloof ik dat je kan groeien in. Tuurlijk, er komt een land bij. Dan krijgen we een extra operation sales consultant die dedicated op dat land zit.
0: Ja.
1: Het is hetzelfde trucje.
0: Ja. Wat is de grootste les die je hebt geleerd? Niet zozeer misschien van Charo, maar gewoon in dit hele proces.
1: Voor mijzelf persoonlijk, dat als je als innovator binnen een bedrijf zit, dus als je met de ideeën komt, dat het toch verstandig is om die een klein beetje te stroomlijnen voordat je ze zo allemaal in voice note ergens heen gooit in een team wat meer pragmatisch te werk moet gaan. Want dat is ook gewoon de day-to-day operatie.
0: Geef een voorbeeld. Jij kwam uit die douche, begrijp ik dus, en daar had je heel veel ideeën.
1: Ja, dan bijvoorbeeld het idee van deze pioniersreizen geloofde ik heilig in. En ik wilde zo ontzettend graag dat we gingen doen. Dat ik dacht, we gaan gewoon over 4 maanden naar Angola met 10 mensen. En we hebben nog geen plan. En dat veroorzaakt dan enerzijds enthousiasme. Maar dat wordt een beetje ondergesneeuwd door de stress die er ook achter zit. Van maar hoe dan?
0: Mm-hmm.
1: En dan misschien net iets te makkelijk denken van, ah joh, het komt al goed.
0: Ja, en hoe doe je dat nu dan?
1: Ik probeer dat iets rustiger te doen. Ik geloof wel ook dat mijn kracht zit in, en dat zat denk ik ook bij Charles, erop vertrouwen dat, ja, als je het niet probeert, weet je het niet. En dat heeft het bedrijf ook heel erg nodig. Maar communicatie is key.
0: Ja.
1: Dus ook in wat ik net zei, even 10 seconden extra een uitleg erbij. En dan laten zien ook een keer dat je het kan. En nu is het team van oké, let's go.
0: Let's go. Normaal gesproken kijken we aan het einde van deze uitzending altijd terug. Bloed, zweet en tranen, indachtig André Hazes met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Maar ik wil daar een uitzondering voor maken. Het mag deze keer wat mij betreft ook een Afrikaans tegeltje zijn. Wat zou de tegeltjeswijsheid zijn die op dit tegeltje mag geplaatst worden?
1: Ik zou toch zeggen, Rens, afzien verbroedert.
0: Verklaar je nader.
1: Het is voor mij breed. Charlie's Travels, maar ook het leven aan zich. Door wat er gebeurd is met Charles. Überhaupt het ondernemen op het continent. Het komt uiteindelijk altijd wel goed. En als je er lol kan in hebben. Hè, het spel van, hoe moeilijker het is om iets te krijgen, hoe mooier.
0: Mm.
1: Dan zie je ook binnen ons team, dat is echt een familie. Omdat we COVID al heel veel gedoe hebben doorstaan. Ja. En dit is een quote van Charles. Maar ik denk dat we er wel allemaal naar leven.
0: Ja, afzien verbroedert. Dat hoort bij het ondernemen. Dat hoort misschien af en toe ook bij het reizen. Maakt de reizen ook wel weer mooier als je het allemaal weer overleefd hebt.
1: Ja, het leven aan zich.
0: Ja. Dankjewel voor je openheid. Stephanie Zee was dat van Charlie's Travels. Volgende keer in Bloed, Zweet en Zaken. Een rijbewijs heb je nodig om een auto of een scooter te rijden. Maar in de digitale wereld navigeren we allemaal zonder. Ja, daar moet verandering in komen, zegt Marjolein van Tilburg van Chat License. Maar ja, hartstikke leuk idee. Maar als er in eerste instantie geen markt voor is, hoe ga je dat dan weer doen? Nou, dat hoor je allemaal in de volgende aflevering. Dus druk alvast op die abonneerknop en mis helemaal niets. Tot de volgende keer. Dag.
2: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto, de alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Nederland voelt er weinig voor om Oekraïne snel een gastlidmaatschap van de Europese Unie te geven. Dat stelt Duitsland voor. Die wil Oekraïne toegang geven tot EU-vergaderingen zonder stemrecht om het land te steunen tegen Rusland. Buitenlandminister Berendsen houdt liever vast aan de gewone route naar een lidmaatschap. In het Noord-Hollandse Loosdrecht stopt de noodverordening omdat de rust is teruggekeerd naar de asielrellen. Volgens de gemeente verlopen de demonstraties tegen de noodopvang de afgelopen dagen ordelijk en praten partijen weer met elkaar. Betogers moeten wel binnen de demonstratievakken blijven. Het gaat de goede kant op met de gesprekken tussen Amerika en Iran over nucleaire voorraad in de straat van Hormuz, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. President Trump eist dat Amerika het uranium van Iran krijgt om het te vernietigen, omdat hij denkt dat het voor een kernwapen is. FC Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen met 3-2 verslagen en dus maakt FC Utrecht nog altijd kans op Europees voetbal. Overmorgen dan is die finale er tegen Ajax. En die wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht en het blijft droog. Vanmiddag dan stijgt de temperatuur naar een zomerse 25 of 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
7: De deuren hebben wel geklapperd, zeg maar. Dat is wel tussen mij en mijn vader op dat moment even geëscaleerd.
8: Eigenlijk na een traject van een jaar of 8 heel intensief daar werken, gewoon in loondienst bij het familiebedrijf, is hij uitgestapt.
7: Dan voelen de kinderen ook van, nou, laten we het daar maar niet over hebben, want we willen dat ook vader of moeder niet aandoen, dat we hun plek gaan innemen of zo, want dat is dan ook uit respect.
9: Wat als je je bedrijf verkoopt aan een familielid? Een zoon, dochter, neef of nicht? Achter zo'n deal gaan maar al te vaak botsende verwachtingen schuil. Over vaders die niet loslaten, kinderen die wachten op een kans en spanningen die soms hoog oplopen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Esther Reinders, opvolgerscoach voor de nieuwe generatie.
7: De term opvolgerscoach is allereerst iets wat ik zelf ooit zo bedacht heb. Ik heb er nog nooit eentje meer mogen ontmoeten. Ik noem mij zo, ik begeleid familiebedrijven bij de opvolging, maar ik kies het perspectief van de opvolger. Ik begeleid de opvolger, maar ik begeleid ook de hele familie. Dus soms heb ik individuele gesprekken, maar daar komen soms ook gesprekken achteraan met het gezin. Of alleen met de vader of moeder.
9: Dat en de opvolger is in deze de zoon, de dochter, een neef kind. Of een nicht, het
7: ja,
9: kind?
7: Nou ja, ja, het kan ook een neef of een nicht zijn. Ja,
9: waarom juist die positie gekozen?
7: Nou, dat komt voort uit eigen ervaring. Mijn man en ik hebben een periode bij mijn vader in het bedrijf meegewerkt. Mijn vader bouwt biomassa verbrandingsinstallaties. Het bedrijf bestaat sinds 1910. Wij zouden de vierde generatie zijn. En hebben toen een periode meegewerkt met het idee van misschien gaan wij opvolgen. En in die periode heb ik eigenlijk gemerkt dat advies, en dat is nu, dat is ruim 10 jaar geleden, vooral gericht is op de overdrager. En de overdrager die neemt iemand in de armen, dat is vaak zijn vertrouwenspersoon, al jarenlang. Maar wie staat er dan naast de opvolger? Vanuit ja, die ervaring heb ik bedacht, daar is echt iets in te doen.
8: Treed je ook wel eens op namens beide partijen?
7: Nee, ik kies altijd het perspectief van de opvolger. Dat zeg ik er wel bij.
8: Ja.
7: Dus, want ja, in welk belang ben je aan het werk? Hè? Want wil je het financieel goed doen, zeg maar, voor de overdrager? Het gaat mij om de familieharmonie.
8: Ja.
7: En eigenlijk is er altijd een vraag. Dus het kan wel ingehuurd worden door ouders. Dat is heel vaak zo eigenlijk. Maar kan ook benaderd worden door ouders. Van, goh, mijn kinderen hebben echt hulp nodig.
8: Maar dan stap je over, in het bootje van de kinderen?
7: Ja, want ik begin altijd met individuele gesprekken met kinderen. Waarna vaak de ouders aanhaken. Omdat ik echt op zoek ga naar verwachtingen en talenten, passie.
9: Ja, dat soort zaken. Ja. Nog even terug op wat jij net zei. Jij zei zouden. Wij zouden het familiebedrijf overnemen.
7: Scherp, ja.
9: Ja, dat duidt erop dat er niet gekomen is.
7: Nee, wij hebben het.
9: Waar lag dat aan? Want de bedoeling was er wel.
7: De bedoeling was er wel om te kijken of wij de opvolger zouden kunnen zijn. Mijn broertje was eigenlijk een beetje de gedoodverfde opvolger, maar die vertrok voor de liefde naar Zuid-Afrika. Vervolgens niet meer terug te komen. Hij is nu overigens wel weer terug, maar goed. En mijn vader had een opvolgingsvraagstuk. En gaandeweg werd een beetje terloops kwam het idee van, goh, misschien zou mijn man een goede opvolger kunnen zijn. En daarmee kwam ik natuurlijk ook in beeld. Na lang beraad hebben we besloten dat echt met z'n tweeën te willen doen. Het bedrijf opereert internationaal. Dus we hadden toen nog jonge kinderen. En dan zoiets van, misschien kunnen we dat dan makkelijker samen oplossen. Ik kwam uit de communicatie en de marketing. En daar was ook echt iets te doen in het bedrijf. Dus dat was het besluit om dat met z'n tweeën te gaan doen. Maar daarmee werd het misschien ook wel wat complexer. Want met je vader communiceer je toch anders op de werkvloer dan thuis. En ik heb het ook in mijn boek staan. Een voorbeeld van een man die zegt, ik ben daarmee gestopt met het familiebedrijf. Daarna heb ik zelf een ander bedrijf overgenomen. Want communiceren met familie op de werkvloer, dat is gewoon anders dan met niet-familie communiceren.
9: Maar leg nog even uit dan, hoe ging dat? Want jullie hadden de bedoeling was om in te stappen. Jullie zijn daar ook mee aan de slag gegaan. Maar er kwam een moment waarop jij, s'avonds thuis aan de keukentafel en je dacht, schat, gaat het misschien toch niet worden.
7: Het bleef eigenlijk onduidelijk. Wat precies de bedoeling was en wanneer wij zouden instappen. Wij waren allebei al rond de 40, eind 30. Hadden al een carrière achter de rug. We zagen dit echt als een andere stap in ons leven. En we wilden ook eigenlijk volle bak ervoor gaan. Maar we hadden heel erg het gevoel dat we nog moesten wachten totdat mijn vader wist wat hij nou eigenlijk wilde. Daar kwamen dan de gesprekken ook over. En die onduidelijkheid die bleef heel erg in de lucht hangen. Op een bepaald moment kwam er een deal met een buitenlandse partner waar wij het niet mee eens waren. Dat heeft voor ons wel doen besluiten van, volgens mij gaat dit nog zo lang duren. Die deal had verregaande gevolgen, ook jarenlang. Tot ver in de periode dat wij de boel zouden overnemen. En
8: wat was de impact op de relatie binnen de familie?
7: Nou, de deuren hebben wel geklapperd,
9: daar kan ik me iets bij voorstellen.
7: Dus is wel tussen mij en mijn vader op dat moment even geëscaleerd. Maar ja, bij ons kan het knallen, maar daarna maken we het altijd weer goed. Dat heeft even geduurd, maar dat is wel allemaal weer goed gekomen. En sterker nog, ik denk dat de relaties daarna beter zijn geworden dan ooit daarvoor. Ja.
8: Hoe vaak zie je dat bij jouw eigen praktijk, dat de relatie echt onder spanning komt en het misschien ook niet meer goed komt?
7: Dat zie ik helaas wel gebeuren. Ik ga voor harmonie en duidelijkheid. Dat is wat ik lever. En ik wilde ook absoluut geen mediator zijn, want dan ben ik te laat. Hè? Dan is er een conflict. Maar ik heb 2 jaar geleden toch een deeltje conflictbemiddeling gedaan van de opleiding tot mediator. Omdat ik daar tegenkom. Hè? Dat er al een conflict is tussen vader en zoon. Is het vaak wat ik ben tegengekomen.
8: Want in welke fase kom je meestal aan boord?
7: Dat kan dus heel erg verschillen. Ik heb nu een klant van 16. Oh. Ja, dat is een van de neven en nichten. Maar ik heb ook een man van 60 aan tafel gehad.
9: Die het bedrijf van zijn.
7: Nee, dat was allemaal wel al. Is een ander verhaal.
9: Oh, okay.
7: Dat was allemaal al gepasseerd station. Maar had nog heel veel trauma, daarop zitten. Maar ook 40, wel 40ers ook.
8: Ja, maar dat is de leeftijd. En ik bedoel ook, in welke fase van het traject?
7: Dat kan ook verschillen. Soms weten ze nog helemaal niet hoe ze het willen aanvliegen. Soms komt een opvolger bij mij, terwijl het nog nooit besproken is, maar die weet niet hoe het gesprek met ouders aan moet gaan. Soms zijn er al certificaten of aandelen verdeeld, maar weten ze nog niet goed welke rol straks echt in het bedrijf gaat nemen. Dus de thema's kunnen heel erg verschillen. En eigenlijk kan het in elke fase zijn dat ik aanhaak. Toen ik begon, had ik ook het ideaalbeeld van, je hebt de ik-fase, zoals ik dat dan noem. Dus wil ik het, kan ik het. Dan heb je de familiefase, dan ga je met de familie in gesprek. En de acceptatiefase, want dan zit je in het bedrijf en dan gaat jouw leiderschap, moet dan geaccepteerd worden.
8: Ja.
7: Maar de praktijk is heel anders. Sommige opvolgers werken al 15 jaar mee, weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Zijn er eigenlijk al lang geaccepteerd. De medewerkers zitten dan ook wel een beetje van, wat gaat er nou gebeuren?
9: Ik hoor een beetje in in jouw verhaal dat onduidelijkheid hier de grote stoorfactor is.
7: Absoluut. Ja? Ja. Ja, want we hebben het vaak over de exit van een van de ouders. Wanneer gaan ze weg? Dat is dan dat een vader vaak te lang aanblijft. Maar eigenlijk is dat het probleem niet. Want sommige vaders blijven tot hun dood in het bedrijf lopen. Maar het probleem is de duidelijkheid. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Is er vertrouwen?
9: Wat wordt de rol van de vader nadat de zoon of dochter instapt?
8: Ja. Heeft dat ook te maken met de omvang van de bedrijven? En ik stel die vraag omdat ik van een aantal wat grotere familiebedrijven weet dat eigenlijk vanaf de jeugd van het kind het onderwerp van gesprek is: hoe ziet de toekomst eruit? Over de rol, maar het gaat natuurlijk ook over fiscaliteit en dat soort zaken. Dus daar wordt vaak met adviseurs een heel draaiboek gemaakt over hoe ziet het toekomst. En dat wordt afgelopen.
7: Ja, maar dan heb je het over zakelijke afspraken, denk ik. Ja. Of misschien een familiestatuut.
8: Ja, maar ook wie gaat de directie voeren? Welke rol krijgt een broer of een zus? Ja. Hoe ziet de overdracht eruit? Wanneer gaan we dat doen? Tegen welke voorwaarden is dat?
7: Nou, het is niet de praktijk die ik tegenkom.
9: Jij zegt veel bedrijven hebben dat niet zo vastgelegd op die manier.
7: Nou ja, ik kan me voorstellen dat jij vanuit jouw professie dan op moment misschien instapt dat er al wel is.
8: Ja, ik denk met name dat er ook de vraag hebben bij wat voor type bedrijven, families stap je in. Maar ik denk met name bij de wat grotere familiebedrijven dat dit vaak echt wel al.
9: Ja. Heb jij overigens iets met familiebedrijven, David? Ik weet dit pas sinds een minuut of 10 overigens. Want jij liep mij voor de aflevering, deelde jij een geheim met mij?
8: Ja, nou ja, een geheim. Mijn achternaam is Sluis. Ja. En je hebt Sluis Vogelvoer.
9: Sluis Vogelvoer, dat goed, dames en heren. Ja.
8: Dat was best een serieus bedrijf. Ik denk dat mensen van boven de 50, in ieder geval boven de 60, zullen het eigenlijk allemaal wel kennen. Daar werkten echt honderden mensen en leverden over de hele wereld.
9: Ik dacht aan een of ander klein winkeltje in het centrum van Castricum. Maar niets is minder waar.
8: Het is begonnen als een klein winkeltje op de ouderzijds Voorburgwal of de nieuwerzijds Voorburgwal in Amsterdam. Waarbij de opa van mijn opa, die had een idee bedacht. Als ik verschillende zaadjes met elkaar meng op een bepaalde manier, dan gaan die vogels ongelooflijk mooi fluiten.
9: Dit meen je niet. Ja, nee. Wat is dit voor marketingterm?
8: Dat heeft een aardige vlucht genomen. Maar wat ik weet is dat mijn vader het niet zo zag zitten om daar onderdeel van uit te maken. En dat had met name te maken met de familiedynamiek. Dat bedrijf was in eigendom van een groot deel van de familie die deels in het buitenland woonde, eigenlijk soms ook het geld nodig had uit dat bedrijf om van rond te komen met alle gesprekken en gedoe van dien. En ik geloof dat mijn moeder, die zegt nog steeds wel eens, ik ben heel blij dat Peter dat nooit heeft gedaan, want dat had tot een hoop gedoe kunnen leiden.
9: En hoe gaat het inmiddels met het bedrijf?
8: Ja, het is al heel lang geleden overgenomen, dus ik heb eigenlijk geen idee.
9: Sluis Vogelvoer. We gaan hem nog eens googlen, zo is dat. Hoe vaak gaat het eigenlijk mis, bedrijfsopvolging?
7: Er is inmiddels wel wat gedateerd onderzoek. Maar 70% van de overnames van de eerste op de
9: niet
7: tweede.
9: Niet waar, 70%?
7: Ja.
9: Hoe komt dat?
7: Door communicatie. Dat is 60% van de gevallen die niet goed gaan, komt door slechte communicatie. Of slechte voorbereiding van de opvolger is de volgende reden. En slechte voorbereiding van de financiële kant.
9: Ja, en ook wederzijdse verwachtingen. Daar kan ik me namelijk ook iets bij voorstellen.
7: Ja, dat zit hem natuurlijk in de communicatie stuk, zeg maar. Ja, dat is een hele grote opgebouwde verwachtingen, niet uitgesproken verwachtingen.
9: En als je dat dan heel concreet maakt, dat betekent dat een zoon denkt, goh, als ik straks 30 jaar ben, dan krijg ik de rol van directeur en dan doet mijn vader een stapje terug en dan is hij niet meer elke dag op het bedrijf te vinden. Ga ik hier de beslissingen nemen? Maar een vader denkt daar stiekem dan toch heel anders over.
7: Ja, dat gebeurt. Als daar nooit over gesproken wordt, en met name als het bedrijf, dus ook heb ik een voorbeeld in mijn hoofd, de derde generatie ingaat. Dus de zoon heeft gezien van, mijn vader was ook de oudste en die ging op zijn 30ste ongeveer het bedrijf in. Dan schept dat vanzelf een soort van aanname misschien van, dat zal misschien voor mij ook wel de bedoeling zijn.
9: Maar ja, je hebt de werver, de erver en de bederver. Dus de derde generatie is geen garantie voor succes, toch?
7: Nee, ik ken de uitdrukking. Ik heb hem nog nooit onderzocht of het echt helemaal klopt.
9: Ja.
7: Kijk, het bedrijf is natuurlijk ooit ontstaan met iemand die een goed idee had. En dat is de initiatiefnemer. En ik denk dat je bij een volgende generatie ook niet op zoek moet gaan naar een kopie van jezelf. En daar gaat er volgens mij ook wel eens wat mis.
9: Maar zit het hem ook niet heel erg in de generatie, de oudere generatie, de papa's, denk ik dan maar even, dat die niet kunnen loslaten?
7: Ja, vooral als ze al heel jong in het bedrijf zijn gerold, hun eigen identiteit daar aan ontlenen, dan is dat wel heel ingewikkeld om voor hen om los te laten. Ik heb ook wel geleerd, want ik ben natuurlijk zelf ex-opvolger, om ook daar wel heel veel respect voor te hebben. Want ik zie dat echt dagelijks, dat de overdrager net zo worstelt eigenlijk als de opvolger. Alleen
8: dat is
7: vanuit...
8: logisch, hè? Want dan Tuurlijk. Heb je hele leven keihard gewerkt ja. in dat bedrijf. Dat is je gezicht, je hebt misschien een bepaalde positie, status. In ieder geval, het voelt goed. Ja, en dan thuis zitten... Terwijl die zaak een kilometer verderop staat, waar je nog wat reuring hebt, de mensen kent.
9: Ja, dat is eigenlijk niet te doen.
8: Dat is niet te doen. Een vriend van mij heeft dit meegemaakt. En die vader kon niet loslaten. Hebben uiteindelijk ook geen stappen gezet in het overnemen. En hij is eigenlijk na een traject van een jaar of 8 heel intensief daar werken, gewoon in loondienst bij het familiebedrijf, is hij uitgestapt. Er gewoon geen toekomst in zat. Het werd niet concreter, wat jij al zei. En is gesneuveld.
9: En aan de andere kant kun je zeggen, communicatie en verwachtingen, de dingen die Esther noemt, dat zijn ook vaak dealbrekers bij de trajecten waar jij bij betrokken bent, toch?
8: Ja, die verwachtingen meer vind ik dan communicatie. Communicatie is een groot begrip. Dat is ongelooflijk belangrijk. Maar net in een andere context vind ik, als je het hebt over het begeleiden van een verkoop, daar gaat communicatie met name over, vind ik, tussen de founders. Waarom doen we dit? Waarom wil ik, dat is ook het gesprek met de koper vaak, het eerste gesprek, de rationale van zo'n deal. Maar ook, wat wordt mijn rol dan na een deal? Dat je daar heel duidelijk over communiceert, dat is heel erg belangrijk. En die verwachtingen, dat gaat toch vaak ook over cijfers. Wanneer gaat het mis? Als je in je informatiememorandum of in gesprekken prachtige forecast laat zien van de cijfers. En gaande het proces, valt dat tegen. Dat is misschien wel dealbreaker nummer 1.

0: Om het gedonder voor te zijn, treedt Esther bij voorkeur dus niet op als mediator. Want dan is het eigenlijk al te laat. Nee, liever nog in de fase daarvoor. En dat is dan vooral om het gesprek over die opvolging op gang te brengen. Want de verwachtingen van de oude generatie komen dus lang niet altijd overeen met de ambities, wensen en ideeën van de jonkies.
1: Bijvoorbeeld 3 broers. En er zit steeds een aantal jaren tussen die kinderen. En die kinderen die hebben van huis uit meegekregen, je moet eerst 5 jaar ergens anders werken voordat je in een bedrijf mag.
2: Ja, kan ik me niet meer voorstellen.
1: Ja, dat is op zich best een hele goede, denk ik ook. Je hebt alleen wel dat de oudste op een gegeven moment al een tijdje meewerkt. En die wil al stappen gaan zetten. Terwijl de jongste denkt, ja hallo, ik kom net van school.
3: Wat bedoel je met stappen zetten?
1: Ga de boot missen.
3: Echt al inkopen? Of?
1: Nou ja, die weet dan misschien niet zo goed wat zijn positie is in het bedrijf. En dat er al gesprekken gaan plaatsvinden over taken overnemen. Soms gebeuren dat soort...
0: En hoe los jij dat dan op? Van dit lijkt me iets wat... je kunt je inbeelden dat zowel de jongste als die oudste...
1: Ja.
0: Zit wat dat in.
1: Ja, ja. Zeker. Eerst erkennen dat het is zoals het is. Want soms mogen dingen ook niet gezegd worden. Hè? Dus dat is het eerste wat ik altijd doe. Ik benoem altijd de olifant in de kamer. Ik laat echt even zien van, nou, dit is dus de situatie wat nu voor jullie ligt. Hoe pijnlijk dat misschien ook kan zijn. En dan laat ik ook de jongste erkennen van, ja, ik ben inderdaad de jongste. Ik heb gewoon wat meer geduld nodig. Tegelijkertijd zijn ze op de werkvloer uiteraard gelijkwaardig. Maar het verschil tussen de oudste en de jongste ga je nooit opheffen. Ook niet op de werkvloer. Je bent broer en zus, je bent vader en moeder. Ik ben ervoor om dat even zichtbaar te maken. Dat is gewoon het verschil tussen een niet-familiebedrijf en een familiebedrijf. En ik ga dan op zoek naar handvatten van hoe gaan jullie daar mee om. En dat verschilt denk ik per
0: En is het dan situatie. De noodzaak dat jij, leg jij kant-en-klare oplossing op tafel? Nee. Of probeer jij juist...
1: Nee, ik ben geen adviseur. Dat is een groot verschil met een coach.
0: Jij legt met name de onderwerpen op tafel en zij moeten dan vervolgens dat bespreekbaar maken en dan zelf de knoop doorhakken.
1: Ja, nou ja... Inmiddels kan ik soms wel een beetje stiekem wat adviseren. Soms is dat even handig, helpt dat.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen probeer ik op te halen wat er is. En een gesprek, de onderwerpen naar boven te halen die inderdaad besproken moeten worden. En dat geef ik ze dan ook mee. Van, ga dit uitzoeken. Ga dat gesprek eens aan met je vader. Ga eens onderzoeken of je deze taak of deze functie interessant vindt. Ga eens op zoek naar welke opleiding je misschien nog meer nodig zou hebben. Nou ja, ik geef zo even wat dingen mee die ze zouden kunnen doen.
0: Je gaf ook aan, je hebt hier een boek over geschreven. Familiezaken zonder ruzie. Hij ligt ook voor je. Ik heb daar eens doorheen zitten bladeren. En ik las ook een voorbeeld van iemand die er uiteindelijk uitstapte. Dirk heet hij.
1: Ja.
0: Wat gebeurde daar? Kun je dat voorbeeld eens schetsen?
1: Hij zat samen met zijn broer in het bedrijf. Een bedrijf in de kunstsector. En de vader had het bedrijf samen met een partner. En hij dacht dat hij met zijn broer dan wel het bedrijf mocht overnemen. Maar zijn vader die nam eigenlijk geen stappen in. Ze hebben heel lang samengewerkt. Totdat die vader met die partner er niet helemaal uitkwam. Toen hebben ze een adviseur in de arm genomen. Die kwam na een aantal assessments met het advies. Vooral de zoon van de partner in het bedrijf te laten. Dus toen zaten ze er ineens met z'n drieën.
0: Ja, dat is pijnlijk.
1: En dat is dus niet goed gegaan.
0: Nee.
1: Na een hele lange periode is uiteindelijk die jongen eruit gegaan. En... de 2 broers die zijn blijven zitten, maar het bleef nog steeds heel erg onduidelijk. Waarop Dirk in dit geval heeft gezegd tegen zijn vader: ik wil nu duidelijkheid.
0: Hij eruit of ik eruit?
1: Hij eruit of ik eruit. Ja, nou ja, de vader gaf geen duidelijkheid. Die zei zand erover, we praten er niet meer over. Dat was voor hem geen duidelijkheid.
0: Nee, dus een reden om de deur achter zich dicht te doen.
3: Trekt dan vaak de jongere generatie aan het kortste eind?
1: Als zij heel veel hebben gegeven om het bedrijf in te gaan en het gaat uiteindelijk niet lukken, dan trekken ze aan het kortste eind.
3: Ja.
0: Dat onderlinge vertrouwen is heel belangrijk, hè? Vooral tussen veelal vader en zoon. Je hebt nog een voorbeeld van iemand van de jonge generatie die dat vertrouwen miste. Roderick heet hij. 15 jaar werkte hij al mee in het bedrijf en ook bij hem kwam er geen duidelijkheid.
1: Dat is dus een vader die heel moeilijk vindt om afscheid te nemen. Nog heel veel plezier uithaalt, identiteit aan ontleent en tegelijkertijd ook heel erg met gezondheidsproblemen kampt. Dus eigenlijk wel moet stoppen, maar dat nog steeds niet echt wil. En Roderick, die was zo gefrustreerd. Ik heb ze met z'n tweeën ook aan tafel gehad. En het leek allemaal heel goed te gaan. Maar uiteindelijk heeft die vader nog wat besluiten genomen waar hij het niet mee eens was. En hij ging nog nadenken of hij nu nog dat door wil zetten. Dus
3: en wat doe jij concreet dan in zo'n situatie?
1: Dit was trouwens het gesprek waarna ik dacht, ik moet een stukje conflictbemiddeling van de mediation gaan volgen. Ja. Want dit was echt al een conflict. En dat ben ik eigenlijk al te laat aan tafel. Dat is wel heel erg jammer. Ja, ik probeer echt te benoemen wat er is. Op dat punt. En de pijn op tafel te leggen. Alleen in dit geval was het al zo ver heen dat ze daar met z'n tweeën volgens nog niet echt zo echt
0: heel pijnlijk.
1: Echt heel pijnlijk, ja.
0: Ja. Ik denk overigens, David, dat jij dit ook zou kunnen. Zo'n rol als mediator. Ik bedoel, jij hebt ook bij veel deals gezeten.
3: Ja, je ziet, het doet me een beetje denken aan de dynamiek tussen compagnons, waar we laatst een uitzending over hadden.
0: Met Nadia.
3: Precies, dat je niet meer helemaal op hetzelfde spoor zit en dan uit elkaar moet. Dit is zomaar nog wat ingewikkelder, omdat er staat veel op het spel natuurlijk met die familieband.
0: Ja, het diner met kerst en de verjaardagen.
3: Maar
0: ja,
3: ik zit er... dit is niet iets voor mij.
0: Nee?
3: Mijn hart gaat echt heel snel kloppen van het begeleiden van ondernemers die een bedrijf willen verkopen en dat hele traject te begeleiden. Want dit is echt ander werk. Hey,
0: wat is jouw allerbelangrijkste advies als het gaat over bedrijfsopvolging binnen de familie?
1: Dat is heel clichématig, hè. Ga het gesprek met elkaar aan en op tijd ook. En maken geen...
0: En jij zegt op tijd, zie je dat het in de praktijk vaak te laat is?
1: Je stelt het makkelijk uit, denk ik. Want het is een moeilijk gesprek. Dat komt nog wel.
3: We
1: komen er wel uit. En als het dan een onbesproken onderwerp blijft, dan voelen de kinderen ook van, nou, laten we het daar maar niet over hebben. Want we willen dat ook vader of moeder niet aandoen. Dat we hun plek gaan innemen of zo. Want dat is dan ook uit respect. Dus dan uiteindelijk gaat het een eigen leven leiden.
0: Maar je gaf net aan dat je ook een klant hebt, iemand van 16. Is dat dan de juiste leeftijd om dan te beginnen? Of verschilt dat ook weer per familie?
1: Dat is toevallig, omdat de oudste is al ergens in de 30 van het geheel. Ze hebben wel gewacht tot hij dan 16 is. Ik vind dat wel heel erg vroeg. Ik merk het ook in de communicatie. Dat gaat vooral via WhatsApp en zo.
0: Ja, dat is weer de nieuwste generatie. Ja, die durven niet te bellen. Dat is
1: heel formeel via mailtjes en zo.
0: Dat herken ik heel erg, ja.
1: Maar ik vind het ook wel lekker, hoor. Dus
0: als je nog sneller antwoord wil, weet ik van die generatie, moet je Snapchat op je telefoon zetten. Dan reageren ze altijd pijlsnel.
1: Ja. Ja.
0: Maar goed, dat even volledig terzijde.
1: Dat geloof ik wel ergens.
3: En niet bellen, dat is cringe.
0: Ja, en cringe.
1: Oh ja.
3: Ja, dan ben je een boomer.
1: Ja.
0: Dus begin er op tijd aan, maar dat verschilt wel per situatie, per gezin, per familie.
1: Absoluut. Ja, op tijd, dat is eigenlijk altijd bij iedereen. Je moet gewoon op tijd beginnen. Daarmee heb je het gesprek geopend en voorkom je problemen.
0: En
1: maar elke situatie is overal weer anders.
0: Ja, en als het dan even gaat om de rol van de generatie die gaat overdragen, wees duidelijk over wat je wil en hoe jij de toekomst ziet.
1: Ja, die duidelijkheid is heel belangrijk. En je kan zelfs ook duidelijk zijn over dat je het nog niet duidelijk hebt. Dan heb je, dat klinkt dan weer heel gek, maar dan heb je ook
3: een agree to disagree.
1: Ik weet het gewoon nog niet. Voorlopig loop ik nog wel even mee, want ik vind het nog veel te leuk. Dus de komende 5 jaar gaan we het er niet over hebben. Nou ja, prima, dat is ook een antwoord, hè?
0: En dat zei Esther Reinders over de familiedeal. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk. Dit is BNR Nieuwsradio.
6: Luister ook eens naar BNR Business Beats.
5: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
6: Met de lekkerste pop,
5: funk en soul. BNR Business

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De Nederlandse activisten van het hulpconvooi voor Gaza landen later vandaag op Schiphol. De 6 zitten nu in Istanbul. Hoe het precies met ze gaat is niet duidelijk. Wel dat er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De opvarenden werden onderschept door Israël en kregen volgens een mensenrechtenorganisatie te maken met extreem geweld. Ondernemers eisen ook dat het kabinet de AOW-plannen volledig intrekt. Dat zegt ondernemersclub VNO-NCW in de Telegraaf. Die wil liever geen conflict met de vakbonden en juist een akkoord met alle partijen voor een betere economie. Ook de kortingen op de WW en de WIA moeten in de ijskast, zeggen de ondernemers. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar afgebroken omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden voor de dodelijke injectie. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu de veroordeelde 1 jaar uitstel gegeven. Volgens een organisatie voor alternatieven voor de doodstraf zijn er al jaren problemen met de gifspuit. En de 12e testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het laatste moment uitgesteld. Eigenaar Elon Musk zegt dat er een technisch probleem is. Als dat een beetje snel verholpen is, is er over een paar uur een nieuwe poging. Het gaat om een raket voor lange ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen naar Mars en terugbrengen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon. Het wordt maximaal 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Donderdag 21 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. En vandaag onder meer over de Amerikaanse militairen in Europa en de opvattingen van de Russische bevolking. Maar eerst de Russische dreiging voor Europa. Een vraag van Paul Versteeg die zegt: ik heb een vraag over de mate waarin de Europese defensie zich aanpast aan de veranderende technologie. In Europa prijzen we Oekraïne om hun innovatieve manier van oorlogvoering. Ze hebben hiermee de grote Russische strijdkrachten tot staan weten te brengen. Maar we praten er weinig over dat het Russische leger eenzelfde innovatie ondergaat, gedwongen door de werkelijkheid op het slagveld. In Rusland zouden zo'n 100.000 AI-specialisten per jaar worden opgeleid die vaak naar het leger gaan. Slimme drone-technologie. Ja, als Rusland een vergelijkbare ontwikkeling meemaakt als Oekraïne, hoeveel kans heeft de NAVO dan bij een Russische aanval? Hij heeft ook nog voor een podcast van de New York Times met David French en David Wallace Wells over de, ja, die noemde de Russische en de Oekraïnse landmachten mogelijk de beste ter wereld. Dus is dit niet een probleem waar eigenlijk te weinig naar wordt gekeken, de innovatie die ook aan Russische zijde plaatsvindt?
5: We hebben daar in het verleden wel over gesproken. Ik denk dat het een jaar, anderhalf jaar geleden is dat we behoorlijk wat hebben gezegd over het zogenaamde Rubicon Center van de Russen. Dat

0: werd ongeveer gelijktijdig opgericht met het innovatiecentrum van Oekraïne. Dus daar komen al die, die innovaties komen daar naartoe. En wat de Russen ook hebben gedaan is, ze delegeren ook steeds meer autoriteit, verantwoordelijkheid naar beneden toe, naar de lagere echelons. Dat is echt typisch on-Russisch om dat te doen, omdat er alles hartstikke hiërarchisch wordt georganiseerd. Dus op alle gebieden, op doctrinegebied, op de manier van commandovoering, maar ook de manier van innovatief bezig zijn, zie je dat de Russen ook aan het werk zijn. En dit zijn golfbewegingen. Dus de ene keer zie je dat Rusland iets beter is, en de volgende keer zien we dat technologisch Oekraïne iets beter is. Wat wij doen bij de NAVO is, wij hebben heel nauwe banden met Oekraïne. Er is in Opole is er een Lessons Learned Centrum, om het maar even heel huiselijk te zeggen, waar alle operationele ervaringen worden geanalyseerd. Die worden gebruikt ook om de defensieplannen voor de NAVO te updaten. Dus als Oekraïne innoveert, dan innoveert de NAVO ook. Er zijn enorme discussies op dit ogenblik gaande over de vraag hoe je dan je wapenindustrie moet inrichten. Op dit ogenblik, of deze week moet ik eigenlijk zeggen, wordt daar ook over gediscussieerd, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De hoogste militairen die zijn bij elkaar gekomen uit Europa om hierover te praten. En een van de grote zaken die moet worden besproken is, moet je nou blijven vertrouwen op die geavanceerde peperdure wapensystemen, of moet je iets ontwikkelen wat eigenlijk gewoon veel wat net zo goed is, of misschien iets slechter is, maar wat veel goedkoper en een veel grotere hoeveelheid kan worden geproduceerd, zoals drones. Nou, die discussie loopt op dit ogenblik, en je ziet op dit ogenblik dat er dat daar vorderingen over wordt gemaakt, en wordt heel nauwkeurig gekeken van wat gebeurt er in Oekraïne, wat kunnen we daarvan overnemen, hoe kunnen we dat misschien wat dupliceren, en welke gezamenlijke projecten kunnen we op dit ogenblik met de Oekraïners uitvoeren. En dat gebeurt ook. Er worden nu gewoon ook gezamenlijke wapensystemen ontwikkeld met de Oekraïners. Dus ja, dus als het met Oekraïne goed gaat, dan heeft dat ook grote positieve gevolgen voor de NAVO. Want die kan dan ook zijn verdediging versterken.
1: Ja, nog twee dingen misschien, zonder te beweren dat doorslaggevend is. Weet je, 2-3 jaar geleden met die dreiging van mobilisatie zijn heel veel IT-jongens zijn gevlucht. Hè? Ja. Er zijn een deel van teruggekeerd, heb ik begrepen. Maar dat is natuurlijk toch vervelend. En het tweede is, ik denk dat Rusland heel centralistisch opereert, en Oekraïne veel decentraler.
0: Klopt.
1: En dat is natuurlijk gunstig voor Oekraïne en niet zo gunstig voor Rusland.
0: Nou ja, en Oekraïne kan dus heel goed samenwerken met de zeer geavanceerde NAVO-landen. Feitelijk gebeurt dat nu ook met Amerika. Maar heel veel van die componenten voor die high-tech toestanden die de Russische krijgsmacht gebruikt, die komen gewoon uit China. Het geldt trouwens ook voor componenten die Oekraïne gebruikt. Maar die probeert dus nu onafhankelijker daarvan te worden. Maar die band tussen Rusland en China op dit gebied is natuurlijk echt innig. En zonder dat kan het niet. Want eigenlijk, ja, ze kunnen wel 100.000 AI-specialisten op opleiden. Ik weet ook niet eerlijk gezegd dat cijfer wel klopt. Ja. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat de Russen geen fatsoenlijke auto in elkaar kunnen schroeven.
2: Dat is waar.
0: En een auto is helemaal niet zo high-tech, hoor, wat dat betreft.
2: Ja, kernwapens kunnen ze dan weer wel goed. En raketten,
0: met een kernwapen, die hadden we 80 jaar geleden ook al. Dat is technologie van 100 jaar geleden. En
2: dat
0: is
2: de auto ook, toch?
0: Op dat gebied. Ja, dat klopt. Maar een elektrische auto maken, dat is een andere koek dan een Lada oppimpen.
2: Ja. Ik heb een vraag, interessante vraag van iemand die me gevraagd heeft zijn naam niet op de zender te noemen. Dus dat zal ik niet doen. Die zegt, ik was afgelopen weekend nog in de derde hoofdstad van Rusland. En afgezien van de uiterst vriendelijke man van de FSB, werd ik door de lokale bevolking zeer welkom geheten. De derde hoofdstad, dan hebben ze het vaak over Kazan in Tatarstan. In de aflevering van dinsdag zegt deze anonymus, noemde jullie Europa de grote vijand van Rusland. Dat kan zo zijn voor Vlad en cohorten, lees ik hier. Maar ondanks dat het Kremlin nog altijd grip heeft op de bevolking, heb ik niet het idee dat zelfs een autoritair regime als het hedendaagse Rusland weg zou kunnen komen met een aanval op een Europese NAVO-staat. Veel Russen zien zichzelf nog altijd als Europeaan, en een mogelijke aanval op een EU-land gaat mijns inziens niet goed vallen. gevallen bij de Russische bevolking, die nu al meer dan genoeg heeft van de situatie in Oekraïne. Wat is jullie mening? Interessant inkijkje hier van iemand in het Rusland van vandaag.
0: Nou, het is een beetje een vervolg op een vraag die we eerder hebben besproken. Hè, van hoe westers is Rusland? Nou, het westen van Rusland is behoorlijk westers. En het oosten van Rusland is behoorlijk niet westers. Zo simpel is dat. Historisch gezien heeft de Russische elite altijd een belangrijke band onderhouden met het Westen. En dat geldt eigenlijk ook voor de bevolking in dat deel van Rusland. Arjan?
1: Ja, we moeten ook denk ik praten over Russische propaganda. Hè? Het zijn met name de oudere Russen vanaf 50 jaar die naar de televisie kijken. Mm. En als je dat doet, je kan het doen. Hè? Op YouTube staan van die scènes uit die belachelijke talkshow die daar is. Hè? En dan hoor je dus wel steeds weer, ja, het Westen staat op het punt om Rusland aan te vallen. En ik vrees dat sommige Russen dat ook geloven.
0: Ja. Hè?
1: Maar het is zeker waar wat Rob zegt, dat het is absoluut ook een deel van de Russen die altijd op het Westen georiënteerd is. Maar ik zou dus niet willen onderschatten wat die Russische propaganda allemaal doet.
0: Eens. Ja, daar ben ik het mee eens. Gisteren hebben we dat nou, moeten de mensen maar even de uitzending van gisteren beluisteren. We hebben natuurlijk uitvoerig gesproken over wat er gebeurt op dit ogenblik in de Baltische Staten met die drones. Daar wordt gewoon een dreiging gefabriceerd door Rusland, die dan eigenlijk een voorwendsel kan gaan opleveren om iets te gaan doen tegen de Baltische Staten. En dat kun je ook en dan kom ik weer terecht op wat Arjan net zei over de desinformatie die er wordt verspreid en de wijze waarop de bevolking onder druk wordt gezet. Ja, dat kun je toch uiteindelijk makkelijk verkopen aan de bevolking, omdat die bevolking gewoon eigenlijk niet een zelfstandige afweging daar kan maken op dat gebied. Maar tegelijkertijd, en ik ga dan wel mee hoor met de anonieme vragensteller, zal een oorlog tegen de NAVO uitermate impopulair zijn. Als je ook verschillende redenen, als je kijkt naar de militaire doctrine van Rusland, die kan je overigens gewoon downloaden als je dat zou willen van de website van de president. Misschien niet altijd even handig om daarin te gaan zitten met een. Maar goed, ik bedoel, het kan dus wel.
2: VPN-verbindingje.
0: Daar zou ik wel even mee beginnen als je dat gaat doen. Dan zie je dus dat ten koste van alles moet worden vermeden dat er een oorlog met Rusland ontstaat. En al die ontregelende activiteiten die zijn in belangrijke mate ook bedoeld om ervoor te zorgen dat er geen oorlog komt met de NAVO. Want als je ontregelt, dan kan de NAVO eigenlijk geen deuk in een pakje boter slaan. En dat is eigenlijk gewoon de reden waarom dit soort operaties worden uitgevoerd. Maar het kan natuurlijk een keer misgaan en ontstaat er wel een oorlog. Nou, die oorlog, die willen inderdaad de Russen niet. De gemiddelde Rus wil die niet, want dat betekent mobilisatie. Ja. En het is geen wonder dat er niet gemobiliseerd wordt met betrekking tot de Oekraïne-kwestie. En dat dat een eufemistisch speciale militaire operatie moet heten. En geen oorlog, wat het natuurlijk gewoon is. Maar dat komt omdat Poetin heel goed doorheeft dat als je echt tot een oorlog gaat besluiten, dat je moet gaan mobiliseren. Dat er nog meer jonge mannen gaan sneuvelen. En dat wordt. Dat wordt niet echt gepikt op dit ogenblik in Rusland. Dus ik ben het in belangrijke mate wel eens met de vragensteller en de veronderstelling die daar aan ten grondslag ligt.
2: Ja, interessant. Dus waar we begonnen bij de Russische dreiging door de innovatie die zij ook doormaken in de oorlog die ze aan het voeren zijn. Is dit wel een belangrijke factor die misschien Poetin toch zou moeten meewegen als hij overweegt te escaleren?
0: Ja, en dan nucleair speelt er ook een grote rol bij Hugo. Want als het dus inderdaad een artikel 5 situatie komt, wie zegt dan niet dat op een of andere manier toch de Amerikanen zeggen van ja, dit pikken we niet en we gaan toch onze afschrikking in werking stellen. Dus dat is nucleair. Ze zien nu ook wat de Britten en de Fransen aan het doen zijn. Met name de Fransen. Met de discussies om hun nucleaire capaciteit beschikbaar te stellen voor de verdediging en de afschrikking van een Russische aanval op de NAVO. Dus zij kunnen ook niet echt er zeker van zijn dat het niet compleet uit de klauwen loopt. En dat de consequenties voor Rusland gigantisch zullen zijn.
2: Olaf Terbille, helemaal vanuit Genève, is inmiddels betalend lid van Boekestein en de Wijk en heeft gebruik gemaakt van de mooie kortingscode NAVO. Hopelijk zegt hij binnenkort ook gadgets zoals een BNW-trui of paraplu.
0: Zullen nou, dat lijkt me wel wat. Ja, ik wil ook dan ga ik die paraplu zelf wel gebruiken. Ja.
2: En dan een trui met jullie hoofden zo erop. Dat,
0: daar ga ik natuurlijk zelf niet mee lopen, want ik wil natuurlijk niet het hoofd van Arend-Jan op mij hebben. Nee. Maar als andere mensen dat graag willen, dan zou ik zeggen, alle drie de hoofden. Hè?
1: Maar dan pak je gewoon een onderbroek erop. Dus
0: ja, precies. Ja, jij komt ook niet echt boven het niveau van de onderbroeken lol. Hè? Ja.
2: Dit is voor ons ook een beetje nieuw, Boekestein en de Wijk Plus. Maar we zullen dit allemaal in overweging nemen, dit soort suggesties. Dank, Olaf. Hij heeft ook nog een vraag. Oh. Namelijk, hoe kan Europa een geloofwaardige gouden brug aanbieden aan Poetin? Met andere woorden, welke logische en diplomatiek haalbare uitweg bestaat er waardoor Poetin de oorlog zou kunnen beëindigen zonder volledig gezichtsverlies te leiden? Een vraag die we natuurlijk vaker hebben besproken, maar zou die, gezien de situatie in Rusland, je merkt dat het piept en kraakt, opnieuw relevant kunnen zijn als bijvoorbeeld Europa ook gesprekken met de Russen zou gaan beginnen?
1: Weet je, het grote probleem is dat het is niet zozeer aan Europa, het ligt aan Oekraïne zelf. Hè? Wat Poetin heel graag zou willen is dat als het allemaal nog slechter gaat, is dat hij in ieder geval het gebied kan behouden dat hij heeft. En hij zou ook willen een belofte dat Oekraïne geen lid van de NAVO zou worden. Hè? Nou, dat kan niet, want Europa vindt dus dat Oekraïne dat zelf moet kunnen kiezen. En Oekraïne zegt zelf van luister eens, wij willen het gebied terug. Dus ik zie nog geen potentiële mogelijke gouden brug.
0: Ik ook niet. Die bestond in het begin wel. He, toen hebben we ook gezegd van je moet een gouden brug bouwen voor Poetin. Maar dat was in het begin van de oorlog. Dan praten we over de maanden na 22 februari. Ja. Toen zijn er ook allerlei onderhandelingen geweest achter de schermen. Dus toen zag je echt dat er een grote dynamiek was op het gebied van onderhandelen. Waarbij dus alle partijen betrokken waren. En toen hadden we ook nog een toch veel normalere president in Amerika zitten dan nu. Ook al werd hij ook wat oud, net zoals Trump. Maar in ieder geval, dat voltrekt ze nog wel in die tijd volgens de normale logica van de internationale politiek. Nu niet meer. En ik zie niet goed in hoe je op dit ogenblik Poetin door middel van een gouden brug zou kunnen verleiden om iets te gaan doen. Zo'n gouden brug zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het in het vooruitzicht stellen van het opheffen van alle sancties. Nou, gaat niet gebeuren. Dit is een conflict wat een dynamiek heeft gekregen, waardoor er uiteindelijk toch een soort van oplossing moet komen die of voortvloeit uit de overwinning van een van beide partijen, dat zie ik niet, of vanuit een padstelling, en die is al jaren gaande, en beide partijen houden er ook niet mee op. Dus dit is wel een tamelijk achtelijk conflict, hoor, wat er hier gebeurt. Ja. En daar passen ook geen gouden bruggen meer bij, helaas. Want als we die zouden hebben, ja, dan zouden we dus Poetin misschien toch nog een keer over de streep kunnen trekken. Maar dit verhoudt zich niet meer tot de normale dynamieken van dit soort conflicten.
1: Ja. Weet je, de Hormuz is ook een totale padstelling, hè?
0: Ja.
1: Is dat mooi vergelijkbaar?
0: Ja, dat is heel erg vergelijkbaar, Arend-Jan.
2: En daar heeft misschien Trump een gouden brug nodig.
0: Ja, en die is er ook niet. En de Iraniërs zijn niet bereid om die gouden brug aan Trump te geven. Ja. De Iraniërs hebben zelf geen gouden brug nodig. Want die hebben ze namelijk al gevonden. En dat heet asymmetrische vooroorlogsvoering. Dus door onder andere de buurlanden te bombarderen.
2: Had ik hier nog Jan Evert uit Zutphen. Die heeft last van een vraag die al een tijdje in zijn hoofd spookt. Die zeer voor de hand ligt, zegt hij. En hij had eigenlijk verwacht dat die vraag al een keer gesteld zou worden door een luisteraar. Maar dat gebeurt maar niet. Dus dan toch maar even op deze wijze. Ja. Wat als, dat is de vraag, wat als Europa de Amerikanen de toegang ontzegt van de Amerikaanse basis in Europa? Als antwoord op een of andere escalatie van Trump. Hè, en Trump daarop reageert door te zeggen, nou, wij blijven gewoon.
0: Ja.
2: Wat dan eigenlijk?
0: Ja, heb ik ook wel eens een keer over nagedacht. En wat is het antwoord? Geen idee.
1: Spanje heeft natuurlijk al gezegd van ik wil niet dat je de Spaanse basis gebruikt. Hè? Dat ging natuurlijk al heel ver. En dat heeft dus Trump is daar ontzettend kwaad over geworden. Maar dat is wel gebeurd. Ja. En Duitsland heeft het uiteindelijk wel toegestaan, toch? Weet je nog hoe het precies zat? Daar waren ook schermutselingen, hè?
0: Nou ja, goed. In ieder geval, er is een hele discussie ook met Frankrijk geweest over die basis. Daar, is, ja. Daar zijn de Amerikanen heel boos over geworden. Ja. Hebben vervolgens weer gezegd van, ja, maar op deze manier heeft de NAVO helemaal geen waarde voor mij. De Britten hebben het ook gedaan. Dus daar mochten de strategische bommenwerpers, de grote strategische bommenwerpers mochten daar niet meer landen. Nou, ga zo maar door. Ja, kijk, het zijn toch soevereine landen. Dus als Amerika zegt van, ik pik het niet, ja, wat gaan ze dan doen? Dan zullen ze dus eigenlijk met militaire macht de boel moeten openbreken. Maar dan heb je dus oorlog met je bondgenoten. Althans, voor zover we nog bondgenoten zijn. Nee, ja. Dit is echt een heel lastig probleem. Wat je dan ziet, ja, dan moet je zo'n basis die moet je gaan afsluiten van de buitenwereld. Maar dat zal waarschijnlijk ook niet makkelijk gaan. Want zo'n basis is natuurlijk ook ingericht op oorlog. Dus die moeten hun systemen ook kunnen laten draaien als de boel verder ontregeld is in Europa. Nee, dit zijn wel hele lastige dingen.
2: Dan, ja, dat zou ook wel een vrij achterlijk conflict zijn dan wat we hebben. Maar dat je natuurlijk een beetje als je de regels overboord zet in de wereldorde. Dat het dan allemaal een beetje achterlijk wordt, denk ik.
0: Ja, nee, maar dat is natuurlijk het hele punt. Ik zie ook op X, maar ook zelfs in allerlei programma's op radio en televisie. Zie en luister ik naar mensen die zeggen, ja, die internationale rechtsorde, ja, weet je, wat is het allemaal waard? En daar moeten we ook ons niet meer al te veel van aantrekken. Nou ja, wat je dus krijgt, zijn dus dan dit soort dingen. En je kunt een beetje vergelijken met van, laten we alle verkeersregels opheffen in Nederland. Nou, ik denk dat het een redelijk chaos wordt.
1: Zeker als je klein land bent, hè?
0: Ja, want die internationale rechtsorde die beschermt de kleine landen. Dat is het hele punt. Die beschermt de kleine landen tegen de grote landen. Dus over achterlijkheid gesproken. Mensen die daarvoor pleiten voor het opheffen van de internationale rechtsorde. Ik zie ook die kritiek op ons hoor. Ik bedoel, we hebben dat punt natuurlijk vaak gemaakt van, hoor eens even aanvallen op Venezuela. Kan je moreel iets van vinden, maar het mag niet. En daar moet je moreel ook wat van vinden. Aanvallen op Iran. Ja, je kunt wel het Iraanse regime klootzakken vinden. Maar uiteindelijk is er ook nog zoiets als internationale rechtsorde. Dat mag niet. En dat is toch echt bedoeld om stabiliteit in de wereld te houden. En dat geldt natuurlijk ook voor alle afspraken over bijvoorbeeld host nation support. Want daar gaat het in dit geval over. Oh ja. Als het gaat over basis. Hè? Dus, ja. En daar liggen verdragen aan te grondslag. Maar als versterkingen worden aangevoerd, dan liggen daar host nation regelingen aan te grondslag. Om dat spul op een fatsoenlijke manier te kunnen doorvoeren vanaf de haven van Rotterdam naar het Oostfront. Ja jongens, als je dat allemaal terzijde gaat schuiven, heb je een probleem. En een voorproefje daarvan hebben we natuurlijk gezien met Groenland, de hele affaire Groenland. Waarbij Trump zegt van, ik wil dat eiland gewoon hebben. Ja, nou ja, als je dat gaat doen, jongens, dan houdt gewoon alles op.
1: Back to the jungle.
0: Yes. Ja, je gaat terug naar de jungle. Ja.
2: Ja. Als mensen meer informatie willen over de jungle en al het achterlijks dat daarin gebeurt, dan kunnen ze natuurlijk lid worden van Boekestein en de Wijk Plus op boekesteinandewijk.nl met de kortingsdeel code NAVO voor €25 voor het eerste jaar. Reclamevrij luisteren, allerlei extra's waar we aan werken. En later ook de zaterdaguitzending. En eventueel, maar dat nemen we dus nog eventjes in overweging, truien of onderbroeken met Rob en Arjan.
0: Paraplu's. Ik ben zelf voor paraplu's.
1: Ja, okay. Dat is een beetje wandelstokken.
2: Staat genoteerd. Dank jullie wel. En tot morgen.
0: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
4: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De Nederlandse activisten van het hulpconvooi voor Gaza landen later vandaag op Schiphol. De zes zitten nu in Istanbul. Hoe het precies met ze gaat is niet duidelijk. Wel dat er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. De opvarenden werden onderschept door Israël en kregen volgens een mensenrechtenorganisatie te maken met extreem geweld. Ondernemers eisen ook dat het kabinet de AOW-plannen volledig intrekt. Dat zegt ondernemersclub VNO-NCW in de Telegraaf. Die wil liever geen conflict met de vakbonden en juist een akkoord met alle partijen voor een betere economie. Ook de kortingen op de WW en de WIA moeten in de ijskast, zeggen de ondernemers. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar afgebroken omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden voor de dodelijke injectie. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu de veroordeelde een jaar uitstel gegeven. Volgens een organisatie voor alternatieven voor de doodstraf zijn er al jaren problemen met de gifspuit. En de 12e testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het laatste moment uitgesteld. Eigenaar Elon Musk zegt dat er een technisch probleem is. Als dat een beetje snel verholpen is, is er over een paar uur een nieuwe poging. Het gaat om een raket voor lange ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen naar Mars en terugbrengen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon. Het wordt maximaal 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
6: Welkom. Goed dat je er weer klaar voor zit op deze donderdag 21 mei. De dag dat we het hebben over het fenomeen Nvidia.
7: They obviously beat on the top and bottom line and they provided a better than anticipated Q2 outlook.
8: Ja, en dat alles zorgt ervoor dat Nvidia gaat uitdelen.
9: We do want to note that the company reports $80 billion added when it comes to a share buyback authorization. Nvidia boosting its quarterly dividend to 25 cents a share from 1 cent per share.
8: Jawel, het dividend gaat keer 25.
6: En toch worden die cijfers lauw ontvangen. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Hebben we het ook over het enorme verlies van SpaceX.
8: De Amsterdamse beurs ging hoger de dag uit. De AEX sloot een tiende in de plus. Grootste stijger dat is DSM Firmenich met een winst van 5,3%. En de beurs in de VS die staan allemaal in de min. We gaan de beurstocht doornemen. Dat doen we met Jordi Beuving van de Aandeelhouder. Dag Jordi.
10: Goedemiddag. Leuke dag weer natuurlijk. Nvidia-cijfers.
8: Ja, daar gaan we.
6: Mooi dat je er bent. En laten we dan maar gelijk beginnen met iets anders, met SpaceX. Dat gaat, als alles goed is, over een paar weken naar de beurs. En komt daarom nu met een document met extra informatie. Dat ze naar de Nasdaq gaan, staat daarin. En dat de tickertape SPCX wordt. Altijd leuk om te weten. En ze vertellen over hun galactische plannen.
11: What they're outlining in the document is a world where if they get their rocket launch system fully reusable and the cadence right, they build out a massive network of satellites that operate as data centers. But the point of the data centers is inference, running AI workloads on a dollar per token basis that would make them, if they can get the economics of it right, better and more competitive than a data center here on Earth, Terra Firma, that's a big tin can with lots of servers on it. And the money raised from this IPO is used to buy GPUs.
6: Maar belangrijker misschien nog wel voor potentiële beleggers. SpaceX maakt ook bekend hoe het ervoor staat met de financiën. Nou, dat ziet er minder gezellig uit. Verlies komt uit op $4,3 miljard. Dat is 8 keer zoveel als een jaar eerder. En het is helemaal bizar als je het dan weer afzet tegen de omzet. Die was $4,7 miljard. Dus een verlies van $4,3 miljard op een omzet van $4,7 miljard. Jordi, ze willen de grootste IPO ooit worden. Ze willen $75 miljard ophalen. In totaal willen ze een prijskaartje van zo'n $2000 miljard. Gaan ze dat, denk jij, op basis van deze cijfers halen?
10: Gaan ze het halen? Waarschijnlijk wel. Zijn ze het waard? Als je het mij vraagt op dit moment met deze waardering niet. Maar goed, ambities van SpaceX zijn hoger. Ik probeer altijd iedereen voor de chip-aandelen enthousiast te krijgen. Maar ik kan niet opboksen tegen Elon Musk die al zijn plannen voor de ruimte en alles op Mars en daarbuiten aan iedereen voorschotelt. Hè. Zeker met het huidige beurssentiment. Dat is enorm positief. Zeker in de techsector. Dus dit is het juiste moment om zoiets te doen. Maar goed, als je kijkt naar de cijfers. Hè, de doelstellingen zijn volgens mij op kortere termijn een omzet tussen de 20, 30, 40 miljard. Hè. Mm-hmm. Nou, als je dan kijkt naar nu waarover wordt gesproken, 2000 miljard market cap. Nou, dan handel je op 50 tot 100 keer sales. Ja, dat is echt een waardering. Dat loopt wel heel erg ver op de muziek vooruit. Maar goed, dat is vaak het geval geweest op de beurs. Hè. Kijk naar Tesla, daar is dat ook al heel lang het geval. En Musk die krijgt het toch voor elkaar.
12: Ja, nou, Dan Heijmans, het gewoon even lekker in Nederland, even iets kleiner.
6: Anders.
12: Ja, het bouwbedrijf dat heeft de lat een stukje hoger gelegd voor zichzelf. Het denkt in 2030 een omzet te draaien van tegen de 4 miljard. Ja, het valt echt in het niet natuurlijk met waar we het net over hadden. Maar vorig jaar was dat nog 2,8 miljard, dus dat is echt wel een stukje hoger in 2030. Ook de winstdoelen die gaan omhoog. En dat allemaal staat in een bericht dat de midkapper vandaag naar buiten bracht. Nou, waar moet dat nou vandaan komen, die groei? Energienetwerken, onderhoud en bouw van wegen, dus infrastructuur. En daarnaast ziet Heijmans ook nog meer vraag naar opknapbeurtjes voor bedrijfsgebouwen. Dus ja, ze verwachten dan ook nog eens meer inkomsten uit opdrachten van Defensie. En beleggers die deden daardoor terstond een vreugdedansje toch wel. Koers schoot vanochtend meteen met 10% omhoog en sloot uiteindelijk bijna 8% in de plus.
6: Gaan we door naar Shell beleggers. En de kans is groot dat jij dat bent als je luistert. Want Shell is altijd te vinden in die top 3 beleggingen van Nederlandse beleggers. Nou, uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat Nederlandse huishoudens in het eerste kwartaal voor een kleine 700 miljoen euro aan olieaandelen hebben verkocht. Ze profiteren, schrijft DNB, van het feit dat dit soort aandelen flinke waarde zijn gestegen. Nou, de heren en dames van de Nederlandse bank hebben het verder over een grillig kwartaal. Veel winsten op andere beleggingen deden het dan weer slechter door al die onrust in het Midden-Oosten. Maar ondanks dat zijn alle beleggingen bij elkaar toch meer waard geworden.
12: Je zou bijna denken dat het beleggen zonder risico is. Mm-hmm. En daar ga ik even op door, want er is een nieuw revolutionair concept, namelijk beleggen zonder risico. Dat kan op het nieuwe handelsplatform van een voormalige topman van de gevallen cryptobeurs FTX. Daar waar het grootste crypto-schandaal ooit zich afspeelde met Sam Bankman-Fried. Iedereen weet het vast nog wel. En ja, dan spits ik natuurlijk mijn oren. Het platform dat er moet gaan komen, dat heet Upside Now. En dat verklapt dus meteen de belofte. Je kan als gebruiker daar geen verlies maken. Werkt zo.
13: Gebruikers kunnen ideeën aanleveren voor bepaalde transacties. Bijvoorbeeld, we gaan nu heel veel goud kopen. En een model dat dan getraind is op 11 miljard historische trades maakt dan de keuze voor het beste idee, dus een AI-model. En als je dan wint, krijg je 50% van de opbrengsten, maar de verliezen die zijn voor upside only.
12: Ja, dus dat is alleen maar geld te verdienen. Dat wil je toch, Jelle?
6: Mm-hmm.
12: Ja. Alles valt op status wel met dat AI-model dat winstgevend kan handelen. En volgens mij zou dat wel een unicum in de geschiedenis zijn. En dan stuitte Daniel Mol van de CryptoCast, die je net ook hoorde, ook nog op een ander addertje in het gras.
13: Die 11 miljard trades waar dat AI-model op is getraind, die komen van klanten van FTX Europa.
12: Oh, joh.
13: En dat zijn klanten die daar sowieso geen toestemming voor hebben gevraagd.
6: En die heel veel verloren hebben.
13: Ja.
12: Ja, Jo leidt alom, je hoort het al. Een platform waar je niets kan verliezen, gebouwd op data van gebruikers die heel erg veel verloren hebben. Ja, de ironie die ontgaat mij niet.
6: Ja, kansloos. Straks hoor je welke autobouwer 60 miljard euro gaat investeren, tot verbazing van aandeelhouders.
12: En er is nieuws over Anthropic.
6: Eerst Nvidia. Dat is, om met de woorden van Ivo Nieuwer te spreken, een unaniem belachelijk groot succes. Vorig kwartaal was er bijna 82 miljard dollar aan omzet. Een plus van 85%, ook meer dan waarop analisten rekenden. De winst van ruim 58 miljard, een plus van 221%, ook meer dan gedacht.
14: Nobody used to know who they were. And now you've got everybody and their brother thinking about it.
6: Ja, het aandeel reageert nogal lauw op de fabelachtige cijfers, moet ik zeggen. Het gaat zo'n 1,5% omlaag. Sowieso doet het Nvidia-aandeel het wat minder dan andere AI-aandelen op dit moment. Iets waar topman Jensen Huang niet veel van snapt.
15: You know, that's one of the mysteries of the universe. But I think that all of this is going to get sorted out. In the end, they can't hold back performance. But I think most people are starting to understand that in this new AI era, compute is revenues. And so I think each one of these concerns that were brought up this last year has been fairly clearly addressed. And I think that in time, I think people will recognize our position in the marketplace, the value we deliver, and how we're supporting the ecosystem to create this new industry.
6: Snap jij, Jordi, waarom het aandeel wat achterblijft bij die andere AI-aandelen?
10: Ja, ik denk dat er wel een aantal redenen voor zijn waarom dat zo is. Het is eigenlijk al langere tijd het geval dat Nvidia toch achterblijft. Nou, dit jaar 20% hoger, maar ja, de semi-index doet 60%. wat je eigenlijk heel duidelijk ziet is dat je voor het aandeel Nvidia een soort van twee kampen hebt van beleggers. Je hebt het ene kamp dat zegt eigenlijk van Nvidia dit moment ruim 5000 miljard dollar waard. Gigantische omzet, gigantische groei meegemaakt. Hoe lang gaat dat feest nog door? Hoe lang kan je op zo'n groot niveau die omzetgroei nog bewerkstelligen, realiseren? Met tegelijkertijd daarbij de zorg van die winstmarges. 75% bruto marge, die zijn natuurlijk enorm hoog. Hoe houdbaar is dat naar de toekomst toe? Mm-hmm. En denk ook aan dingen zoals marktaandeel. Nvidia, voorheen 90% plus marktaandeel voor de GPU-markt. Voornaamste groeimotor. Ja, hoe houdbaar is het naar de toekomst? Want als dat niet houdbaar is, waarom zou ik dan nu het aandeel nog op dit moment kopen, bij wijze van spreken? Nou, aan de andere kant heb je het kamp dat zegt van nee, je hebt hier een enorme sterke speler in die chipmarkt, die een dominante positie heeft, die een gigantische omzetstroom heeft, gigantische vrije kaststroom, gigantische marges, en waarbij de komende tijd nog steeds aanzienlijke groei van zowel de omzet als de winst in het verschiet ligt. Mm-hmm. En als je dan nu kijkt naar de waardering van het aandeel, dan is het wel opvallend hoe dat dan achterblijft.
6: Het is een beetje Expeditie Robinson, kamp Noord of kamp Zuid. In welk kamp zit jij dan in jouw voorbeeld?
10: Nou, ik dacht dat ik dat niet zou hoeven moeten vertellen.
6: Maar je moet het toch doen.
10: Je weet natuurlijk welke hoek ik een beetje zit. Nee, gekkigheid aan de kant. Maar als je nu kijkt naar dit kwartaal en deze outlook, je ziet een groeiversnelling van de omzet op jaarbasis. Dat zal dit kwartaal aanhouden. En tegelijkertijd laat Nvidia zien dat ze die bruto marge van 75% weten te handhaven. Ondanks dat er zorgen zijn over kostinflatie en geheugenchips zijn heel duur geworden. Nou, dat is voor Nvidia de inkoopkant. En dat weten ze eigenlijk dus vanwege prijsrettingskracht, vanwege natuurlijk constant innoveren met betere performance. Wat Jensen Huang net ook zei, van we leveren gewoon de beste performance. Dus de klant is dan gewoon bereid om die kosten voor zich te nemen. Vergelijkbaar met ASML. Iedereen die kijkt met verbazing hoe kunnen ze een machine van 200 miljoen en van 400 miljoen verkopen. Ja, als jij uiteindelijk voor de klant de beste total cost of ownership kunt bieden, dan ga je dat als klant betalen. Dus dat is de case bij Nvidia.
6: Dus het is een lang antwoord, maar jij zit dus in het kamp dat enthousiast is. Als we nog heel even teruggaan naar het vorige kwartaal, waardoor draaide Nvidia zo goed? Aan welke klanten leverden ze bijvoorbeeld?
10: Het zijn nog steeds met name de grote techbedrijven, de grote hyperscalers. We hebben natuurlijk cijfers toen gehad, Microsoft, Meta, Alphabet, maar denk ook aan natuurlijk OpenAI, Anthropic. Ja, die partijen investeren zo gigantisch veel nog steeds in AI-infrastructuur. Dat gaat voor een groot gedeelte nog steeds naar de markt leiden. Dat is Nvidia. Mm-hmm. Dat is nog steeds waar die omzetgroei nu vandaan komt. Hè. Je hebt natuurlijk de Blackwell-transitie die gaande is. Die helpt natuurlijk mee. Er komt nu het Vera Rubin-platform aan. Eigenlijk het nieuwste platform van Nvidia. En zo blijft die groei toch doorzetten.
6: Er was ook een beetje onduidelijkheid over die outlook. Of die nou tegenvalt of niet. Wat vind jij?
10: Je hebt eigenlijk bij Nvidia tegenwoordig een soort van twee verwachtingen. Je hebt de officiële sell-side analisten consensus. Dat is een getal dat je in Bloomberg kunt vinden, dat je in Coinfint kunt vinden. Nou, dat lag rond de 87 miljard dollar voor de guidance. Hè. Dat is ook het getal wat je dan in de media ziet. Maar daar heb je meteen de nuance dat je hebt ook het whisper number, boogie number, buy-side number. Dat zijn zeg maar de echte verwachtingen. Dat zijn met name de meer recentelijke verwachtingen. De verwachting van de analisten die een week geleden nog hebben gekeken naar wat zit eraan te komen. En dat nummer ging toch echt wel naar de 90, 91 miljard toe. Sommigen zelfs daarboven. Nou, dan kom je nu met die omzetguide van Nvidia, die 91 miljard. Zit je ongeveer in die richting. Hè? Dus dat is een beetje hoe je ernaar kunt kijken, denk ik.
12: Maar dan toch, Jordi, die opkopen van eigen aandelen. Ze hebben 80 miljard gaan ze weer aandelen inkopen. Dat dividend flink verhogen. Hebben ze dan bijna geen idee meer waar ze het eigenlijk aan moeten besteden? Zien ze zelf nog wel groeimogelijkheden?
10: Hele goede vraag, actueel ook voor Nvidia. Ze hebben natuurlijk de enorme vrije kaststroomgeneratie die enorm is, zeker in absolute getalen. Ja, wat doe je daarmee als bedrijf? Dat is een kwestie van kapitaalallocatie. Investeer dat in groei, investeer dat in R&D. Nou, Nvidia is nu heel duidelijk bezig geweest met A, het verzekeren van de supply chain. Dus overal hier 1 miljard in stoppen, hier 2 miljard in stoppen. Denk aan Marvell, denk aan Select, noem het allemaal maar op. Om ervoor te zorgen dat ook die supply chain mee kan groeien met de vraag die Nvidia ziet. Nou, dat is 1 gedeelte waar heel veel geld naartoe is gegaan en nog steeds gaat. Het tweede gedeelte is de supply chain. Dus Nvidia heeft al heel vroeg ervoor gezorgd dat zij alle spullen hebben om maar te kunnen blijven groeien. Dus dat zit ook, daar is een heleboel geld naartoe gegaan. En de vraag is nu naar de toekomst toe inderdaad, wat ga je met de rest doen? Nou, op dit moment keert Nvidia ongeveer de helft van de kaststroom uit aan aandeelhouders met die inkoop en met dividend.
12: Klinkt best veel.
10: Is best veel, maar als je kijkt naar sectorgenoten, dan is dat soms wel een stuk meer, 80, 90%. Dus is ook ruimte om nog meer terug terug uit te gaan keren. Maar goed, dat is een strategische keuze van het bedrijf. En het is natuurlijk in het geval van Nvidia en zo. Ja, zij kunnen wel meer engineers gaan aannemen. Zij kunnen wel het R&D-budget ophogen. Maar dat is al hoog. Ze hebben al een heleboel goede mensen. Dus daar ga je ook niet één op één extra groei of winst mee realiseren. Dus ja, dat is een beetje de split waar je naar moet kijken.
6: Zijn er ook nog zorgen onder beleggers? Daar wil ik het met je over hebben. Om te beginnen met China. Jens Huang mocht op het allerlaatste moment toch mee met president Trump naar het bezoek aan China. En daarom vroeg ze bij CNBC of dat nog wat heeft opgeleverd.
16: I don't have any expectation, which is the reason why we put all of our guidance, all of our numbers, all the expectations that I've set with all of our analysts and investors to invest nothing, to expect nothing. And so that's my expectation.
6: Blijft echt gek. Je hebt bizarre cijfers. En dan zit China dus gewoon ook helemaal niet in die cijfers verwerkt. In die outlook in dit geval. Hoe lang, vroeg ik me af, kan China nog uit die voorspellingen houden?
10: Ook ja, wederom goede vraag. China is natuurlijk voor Nvidia een hele belangrijke markt geweest. En is nog steeds natuurlijk na Amerika een hele interessante groeimarkt voor AI-infrastructuur. De techontwikkelingen daar gaan net zo snel als in Amerika. Techbedrijven zoals Tencent, Baidu, Alibaba, die investeren ook massaal in capaciteit. En wat er natuurlijk is gebeurd, is dat Nvidia door de Amerikaanse overheid die markt aan het kwijtraken is. Hè. Nou, nu is die meegegaan daar naartoe om dat deels misschien goed te krijgen. Schijnbaar 10 Chinese techbedrijven die wel weer mogen afnemen bij Nvidia. Maar het is A, duidelijk dat de overheid in Amerika nog niet overtuigd is dat wenselijk is, dat het doorgaat. En B, China heeft nu zoiets van laten wij maar gewoon inzetten op onze binnenlandse spelers. Dus die willen eigenlijk überhaupt al die Nvidia-chips niet meer op dit moment. Omdat hun voelen natuurlijk de bui al hangen. Ze willen iets hebben wat ze zelf kunnen installeren in al die datacenters. En dat is eigenlijk ook precies het punt wat Jensen Huang elke keer probeert te maken tegenover de beleidsmakers. Als je die markt uit handen geeft, dan krijg je een standaard in China op Chinese techbedrijven. Dan missen we echt een hele cruciale groeimarkt daar. Maar voor nu, het zit niet in de guidance. In het verleden was het soms 20% van de omzet. Ja, je kunt denken aan 10, 20, 30 miljard uiteindelijk, wat nog naar China zou kunnen op jaarbasis. Afhankelijk van wat er precies die kant op mag. Dat zou mooi meevallen zijn. Het zit nu niet in de verwachtingen, maar het gaat niet meer worden wat het was, denk ik.
6: Dat is echt een enorm getal, hè? Heb je het over tientallen miljarden wat je misschien wel of niet erbij hebt. Dan nog dat andere risico, en dat is de concurrentie. Daar zijn ook zorgen over. Een Cerebras, als ik het goed zeg, ging naar de beurs. Maar ook klanten van Nvidia worden een risico, want die gaan zelf chips maken. Is dat gevaar genoeg ingeprijsd bij Nvidia op dit moment?
10: Daar zijn beleggers, analisten heel huiverig voor hoe dat allemaal ontwikkelt. Dus ik denk zeker dat daar rekening mee wordt gehouden hoe dat naar de toekomst toe gaat ontwikkelen. Daar is iedereen redelijk messcherp op, heb ik het idee, in de beleggingswereld. Het probleem daarbij is alleen dat het heel moeilijk inschatten is hoe dat gaat ontwikkelen. En je hebt eigenlijk van twee kanten waar Nvidia zou kunnen worden aangevallen. De ene kamp is inderdaad die big tech bedrijven die zien, wij staan 75% bruto marge af aan Nvidia. Kunnen we dat niet beter in-house doen? Hè? Ja. Alphabet doet dat met de TPU's. Amazon doet dat. Microsoft is daarmee bezig. Dat doen ze eigenlijk allemaal. Maar goed, chips ontwikkelen, zeker op dat gebied, dat gaat ook gepaard met kosten. Daar heb je in-house mensen voor nodig. Dan moet je aankloppen bij Broadcom. Dan betaal je ook een behoorlijke premie voor die diensten. Het is denk ik zo dat die big tech bedrijven met name voor niche-applicaties en de in-house dingen steeds meer daarnaar zullen kijken. Maar dat betekent niet dat heel die markt voor Nvidia van GPU's in één keer verdwijnt. Die totale markt die blijft natuurlijk ook gewoon groeien. En aan de andere kant heb je inderdaad Cerebras IPO. Dat is een heel leuk verhaal. Dus eigenlijk iedereen is al jarenlang bezig om chips steeds kleiner te maken. Dat is waar ze in Veldhoven weet ik het hoeveel uur in hebben gestopt. En Cerebras zegt eigenlijk van jongens, wij kijken er eigenlijk anders naar. Wij willen dingen juist groter maken. Heel gechargeerd gezegd. Ja. Zo'n Cerebras chip is bijna 70 keer zo groot dan een GPU. En eigenlijk is het het idee dat door al die chips aan elkaar te combineren, dat je alsnog een betere performance hebt. Hè, dat het met name voor inference heel geschikt is. Maar als ik het goed begrijp, is het met name echt wel nog steeds voor een niche-applicatie binnen de AI-infrastructuur, waar de pijlen op gericht zijn met die specifieke chips. Nou, dat is een markt waar natuurlijk iedereen om wil vechten. Zowel Nvidia als AMD, als Cerebras, als een aantal andere spelers. Maar het is niet zo dat dat een dusdanig gevaar voor Nvidia oplevert, denk ik, dat het echt heel veel impact gaat hebben.
6: Ja, want ik dacht wel, die grote techspelers als Meta en Alphabet, die hebben zoveel geld te besteden. Sommigen tot wel 200 miljard. Als die zich een beetje kwaad gaan maken en geld gaan pompen in het maken van eigen chips, dan zijn ze misschien wel weg. Dan nog even naar de komende tijd. Houdt Nvidia dit immense groeitempo vast, wat jou betreft?
10: voorlopig wel. Zeker als je nu de guidance ziet voor het lopende kwartaal. En zeker als je meeneemt, en dat is denk ik het belangrijkste ook wel mee te geven aan beleggers die nog in het kamp sceptici zitten. De groeimarkt agentic AI die komt er echt aan. We hebben natuurlijk allemaal gezien dat AI-modellen worden getraind. Nou, we zijn allemaal wel bezig met Claude, met ChatGPT. Maar de echt volgende shift binnen tech, en met name binnen de grote techbedrijven, is toch echt wel agentic AI. Dus echt AI agents die taken over gaan nemen van jou en mij binnen de bedrijfswereld, binnen de bedrijfsvoering. Dat gebeurt al. Die tractie is enorm, die groei is enorm. En dat zorgt ervoor dat de vraag naar tokens toeneemt. De vraag uiteindelijk naar AI-infrastructuur toeneemt. En die shift is net begonnen. Die gaat de komende jaren, als je het mij vraagt, ongetwijfeld accelereren en verder doorzetten. En dat is voor Nvidia natuurlijk nu een hele mooie nieuwe groeimarkt om van te profiteren. Daar hebben ze nu zelfs de CPU, de Vera CPU voor in de markt gezet, ook om daar nog meer van te kunnen profiteren. En dat gaat snel. 20 miljard visibility voor de tweede jaarhelft. En Nvidia schat die markt op 200 miljard in totaal groot. En ze hebben daar duidelijk de pijlen op gericht om daar ook een nieuwe groeimotor vandaan te halen. Dus Jensen Wang die zegt het ook. Een heleboel CEO's uit de software sector zijn er druk mee bezig. Onder meer de CEO van ServiceNow. En agentic AI kan denk ik voor Nvidia echt wel een nieuwe groeimotor gaan worden.
12: En dan zou je veel minder hebben aan die TPU's toch van Alphabet?
6: Ja, we kunnen hier nog uren over doorpraten, maar ik hoor ze.
3: BNR Beurs.
12: De bellen.
6: De bel, ja. Yeah. Want we moeten echt, door naar Wall Street. Ik ben heel streng. Dow Jones staat 0,2% in de min. De S&P 500 verliest 0,4%. De Nasdaq gaat 0,5% naar beneden. Grote opvallen, of in dit geval tegenvallen, is Walmart. De grote supermarkt van de VS en van de wereld. Heeft een prima kwartaal achter de rug. Goed kwartaal zelfs. Maar is minder enthousiast over de komende periode. Ze denken dat dat wat minder wordt. En beleggers schrikken daarvan. Aandeel gaat 7,6% naar beneden.
12: Oei, en dan hebben we nog Google en Meta. Die hebben het aan de stok met Europese consumentenorganisatie EUC. Zij doen te weinig tegen illegale en schadelijke content op hun platforms. Met name de oplichting via fraudeleuze advertenties, dat is een probleem. Dus denk aan die reclames voor loesje crypto-investeringen. Misschien heb je Gert-Jan Segers wel voorbij zien komen de afgelopen tijd. Met crypto dus, voormalig lijsttrekker van de ChristenUnie of All People. En ook de Nederlandse psychiater Iris Sommer heb ik voorbij zien komen, die opeens middeltjes aanbeveelt om de geslachtsgemeenschap te verlengen. Jawel, nou, het zal wel. Google reageert en die zegt, sorry, maar ja, wij doen eigenlijk al heel veel hiertegen. 99% van dat soort advertenties wordt geblokkeerd voordat ze ooit het daglicht zien. Maar ja, leg dat maar eens uit aan die lieve meneer Segers, of aan al die brave burgers in Europa die erin trappen en honderden tot duizenden euro's kwijt zijn. Nou ja, daarom dus die klachten die de BEUC heeft ingediend. En mocht het ooit tot boetes komen, dan kunnen die zomaar oplopen tot 6% van de jaaromzet.
6: Gaan we nog even snel naar autobouwer Stellantis. Dat moest met een plan komen om het bedrijf weer op de rit te krijgen. Een paar maanden geleden kwamen ze namelijk met een gigantische afschrijving van 22 miljard euro. Het bedrijf had totaal verkeerd gegokt op elektrisch rijden. Nou, vandaag was de beleggersdag en daarin kwam de directie met een plan, de campagne. Daar komt die. Ze gaan de komende 5 jaar 60 miljard investeren in nieuwe modellen en technologieën. Daarbij richt Stellantis zich op 4 merken. Jeep, Ram, Peugeot en Fiat. De andere merken, en dat zijn er heel wat, die krijgen minder budget. Tot slot wil Stellantis nu ook nog jaarlijks 6 miljard euro gaan besparen. Nou, een enorm plan, maar volgens vriend van de show Nout Broekhoff is het best wel een goed plan.
17: Er worden duidelijke keuzes gemaakt. Er zijn 4 kernmerken. Die moeten de winstgevendheid weer aanjagen. De overige merken krijgen een wat kleinere rol, minder budget, en gaan zich echt regionaal oriënteren. En die moeten dus ook meer leunen op de technologie van die 4 kernmerken. Dat is wel heel ingrijpend, maar het is denk ik ook echt nodig om de kosten te verlagen en de concurrentiepositie van het gehele bedrijf te verbeteren.
6: Ja, plan valt alleen niet heel lekker. Aandeel staat nu zo'n 4,5% lager, volgens ziet.
12: En dan zijn wij er zo goed als doorheen. Kijken we alleen nog even wat er morgen op de agenda staat. Ten eerste Shell, dat staat weer tegenover Milieudefensie in de rechtszaal. Het gaat om de eerste klimaatzaak die Milieudefensie heeft aangespannen, waarvan de inzet is dat Shell dus de uitstoot die het veroorzaakt voor eind 2030 met 45% moet verlagen. Milieudefensie verloor die zaak in hoger beroep, tot groot verdriet van toenmalig directeur Donald Pols destijds. Ze gingen in cassatie en morgen is dus de eerste zitting daarvan bij de Hoge Raad. En verder vooral een hoop Europese macrocijfers. In Duitsland krijgen we cijfers over de economische groei en het consumentenvertrouwen en het ondernemersvertrouwen. Over het laatste krijgen we ook de Franse stand van zaken. En op eigen bodem nog wat cijfers over de investeringen in maart en prijzen van koopwoningen voor de liefhebber.
6: Ja, sorry, ik vergat nog helemaal te zeggen, we zijn helemaal niet toegekomen aan die andere grote IPO die eraan zit te komen. Ja. Anthropic.
12: Mijn lieveling.
6: Ja. Ja, cloud gebruik je altijd heel ver.
12: Ja, vibecode, gaat het allemaal proberen. Ja, jammer dat we niet aan toegekomen zijn.
6: Nee,
12: ja.
6: We kunnen het misschien nog wel heel kort vertellen. Ze gaan operationeel winstgevend zijn, denken ze. Voor het eerst in de eigen geschiedenis dat ze winstgevend gaan zijn. Nou, dat is toch een mooie opsteker.
12: Ik gun het ze.
6: Dit was hem, de BNR Beurs van donderdag 21 mei. We danken Jordi Beuving van de aandeelhouder. Goed die er was.
10: Ja, jullie ook hartstikke bedankt.
12: En we danken jou voor je aandacht, je toewijding en het luisteren dan wel kijken. Kom morgen weer, hè? Dan staat Jorik hier met Jelle weer in de studio.
6: Mooi. Tot morgen.
12: Tot morgen.
18: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile. Bring it back.
4: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Loosdrecht stopt de noodverordening. Dat laat de gemeente weten nu de rust is teruggekeerd na de asielrellen. Er zijn nog wel demonstraties tegen de noodopvang, maar die verlopen de afgelopen dagen netjes. Betogers mogen niet uit de aangewezen demonstratievakken stappen. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Er komen toch 5000 Amerikaanse soldaten in Polen. Dat laat president Trump weten. Eerder werd gezegd dat Amerika even geen en later minder militairen zou sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn over de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij zegt blij te zijn dat de regels voor volgend jaar weer worden aangepast. De verbrandingsmotor krijgt dan weer een grotere rol. Verstappen vond de huidige regels met half elektrische auto's maar niks en twijfelde daarom of hij wel door wilde gaan met de Formule 1. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon en het wordt maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
8: Nog een paar dagen en ze zitten er 3 maanden, het kabinet Jetten. Bijna 100 dagen dus. Er is al veel gebeurd, van een asielcrisis tot een bezoek aan het Witte Huis. En ja, waar het ene plan uit het coalitieakkoord al diep in de koelkast is verdwenen, weet het kabinet op andere vlakken wel stappen te zetten. Hoe zijn ze nou uit de startblokken gekomen? Dat bespreek ik deze week met 5 deskundigen. In BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. En vandaag schuift bij me aan Jelle Posma. Hij is oud-AIVD'er en oprichting van de stichting Justice for Prosperity. We gaan het hebben over de maatschappelijke effecten van het kabinetsbeleid tot nu toe. Eerst wil ik graag 2 dingen van je weten. Vanavond is de eerste vraag, is er een spoeddebat in de Tweede Kamer? Volgens mij Jesse Klaver aangevraagd. Ja. Naar aanleiding van de rellen bij de AZC-protesten van de afgelopen weken. Wat hoop je dat eruit komt?
9: Ik hoop dat we gaan horen hoe de Kamer van plan is om te gaan normeren. Mm-hmm. En het kabinet vooral natuurlijk.
8: Ja, en dat normeren uit dan, want er komt meer ondersteuning voor gemeentes, heeft Jette al gezegd. Maar het gaat vooral om die protesten, hoe je daarmee om moet gaan. Maar gaat zo'n debat dan relschoppers? Jij brengt ze in kaart met de stichting.
9: Ja.
8: Gaat dat hun overtuigen om hun onvrede op een andere manier te uiten vanaf nu?
9: Nou, dat zijn voor ons wel 2 verschillende dingen. Als ik het heb over normeren, dan denk ik dat we mogen vragen aan de bewindspersoon, aan het kabinet, aan de minister-president en ook aan sommige Kamerleden, om een spiegel voor te houden en even bij zichzelf eerst te raden te gaan. Hoe willen wij met elkaar omgaan in de Kamer? Want uiteindelijk zien we daar als burgers het grote voorbeeld en dat nemen we over. Dus mijn pleidooi is voor iedereen om, voordat ze het debat ingaan, even in de spiegel te kijken en denken bij zichzelf: hoe wil ik nou als mens dat we met elkaar omgaan? Hoe wil ik dat mijn kinderen met de buurkinderen omgaan? Enzovoort. Dus dat is 1.
8: Bewustzijn van een voorbeeldfunctie.
9: Bewustzijn van een voorbeeldfunctie. En bewustzijn dat zij direct aan de knoppen staan van de temperatuur van de maatschappij. Hm. Als zij escaleren, escaleert het op straat.
8: Ja. Dus die lijn is gewoon direct te zien.
9: En dat is natuurlijk niet van het ene uur op het andere, maar dat groeit. En dat zal dus ook weer langzaam moeten afgebouwd moeten worden. Dus dat is 1 ding. En dat normeren, dat is zo'n technisch woord geworden. Wat

0: betekent dat nou eigenlijk? En ik denk eigenlijk dat het dus inderdaad gaat over de vraag: hoe willen we met elkaar omgaan? Wat vinden we normaal? En ook hoe kunnen we elkaar aanspreken op dingen als mensen te ver gaan? En dat mag ze ook stevig. Hè? Ik zeg niet dat we alleen maar zoet broodje moeten bakken met elkaar. Want een beetje polarisatie is helemaal niet erg. Een stevig gesprek mag. Alleen als je groepen gaat uitsluiten, angst gaat creëren rondom bepaalde groepen mensen, zoals vluchtelingen. Maar dat kan ook zomaar volgende keer LBTI-gemeenschap of vrouwen zijn. Dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Mm-hmm. Ja, dan gaan we grens over. Ja. En dat heeft direct impact op de temperatuur van de maatschappij. En dat creëert frictie.
1: Ja, nou moet het vanavond, vinden sommige partijen bijvoorbeeld ook gaan over de uitspraken van Gidi Markeshauer. Die heeft wat opvallende uitspraken gedaan. Laat ik het zo verwoorden. Er moet maximaal geweld gebruikt worden tegen Palestijnen die hier asiel aanvragen, heeft hij bijvoorbeeld gezegd. Hij heeft het gehad over omvolking bij een demonstratie in Loosdrecht. Er is wat ze zijn niet helemaal eens in de Tweede Kamer of dat nou ook onderwerp van gesprek moet zijn. Maar eigenlijk zeg jij dat normeren, daar gaat het juist over. Over dit soort uitspraken.
0: Ja, zeker. Maar dit soort excessen, die zijn wat mij betreft net iets te evident, te duidelijk, te makkelijk. En dit is een hele goedkope strategie van Mark Sauer om lekker aan de rechterflank van zelfs om de PVV te gaan schieten en daar wat stemmen op te halen. We moeten het ook niet groter maken dan het is. Het is een bizarre uitspraak van zo iemand die dan ook nog eens een keer in de Kamer rondloopt. Met hoeveel stemmen had hij ook weer gekregen? Nog niet eens 2000, geloof ik. Dus laten we ook niet te veel aandacht geven. Nee. Voor je het weet, haalt hij bij de volgende verkiezingen, God voor ons allemaal, heel veel stemmen.
1: Het gaat misschien om andere politici. Want het gaat misschien dan, dat is de tweede vraag waarmee ik wil beginnen. Dat opiniestuk wat je schreef in de NRC. Ik heb met plezier gelezen op 13 mei. Heb je het over die verharde toon bij gematigd rechts. En wat je daarin doet, is de reacties van Dylan Jesselgus, huidige VVD-leider, vergelijken met die van Mark Rutte bij vergelijkbare incidenten.
0: Ja.
1: Wat viel je op?
0: Ja, dat de VVD toch wel veranderd is qua woordvoeringslijn, laat ik maar zo zeggen. Het is duidelijk dat Rutte die stond voor de mensen, ook de kwetsbare groepen. Die ze meteen gaan kijken en mensen een hart onder de riem gaan steken op het moment dat toen er ellende uitbrak rondom vluchtelingen. Ja, en de huidige partijleider, Dylan Jesselgus, en nu ook tevens vicepremier, laten we dat ook niet vergeten, die spreekt dus namens het kabinet, die durft niet te zeggen dat er vluchtelingen in dat gebouw zaten. Die begint eerst, die zegt eerst...
1: Ja, in Loosdrecht, hè?
0: Ja. In Loosdrecht, precies. De brand die uitbrak bij het gebouw, die werd gesticht bij het gebouw. Laten we ook even die intentie erachter nog benadrukken. De hulpverlening die werd tegengehouden. En ja, als je dan als vicepremier reageert met... Ja, het is toch wel heel erg dat de hulpverlening is tegengehouden. Ja, dat is ook heel erg. Want van onze hulpverleners blijf je af. Hè? Dan krijg je die standaard lijn. Maar dat was niet het ergste. Het ergste was dat er misschien zelfs wel met terroristisch oogmerk, zoals volgens het OM nu, een aanslag is gepleegd. Op mensen die binnen zaten, levende mensen. Dat zijn gewoon mensen zoals wij allemaal. Mm-hmm. Alleen ze hebben toevallig een ander paspoort. En nog een keer de co-op-medewerkers die daar binnen zaten. En dan krijg je dus niet uit je mond om te zeggen dat er mensen binnen zaten. Want in de tweede reactie probeerden ze dat te herstellen. En zeiden ze niet alleen, ja, je moet de poten af van de hulpverleners. Nee, ze zei ook dat het gebouw...
1: Exact.
0: Maar geen woord over mensen
1: in dat gebouw. Nee.
0: Dat is zwart-wit als je het vergelijkt met dat is een totaal contrast.
1: En dan gaat het dus over normeren waar we dit gesprek mee begonnen.
0: Ja, en dat is misschien heel spannend, want dat kan je zomaar stemmen kosten.
1: Mm-hmm. Ja. We kijken naar minderheidskabinet. Ze zijn nu bijna 3 maanden geleden aangetreden. Vanavond dus een spoeddebat. Ze hebben al verschillende debatten in de Tweede Kamer gevoerd. Dat heeft een effect op ons als maatschappij. Hoe zie jij de relatie tussen dit minderheidskabinet en wat er speelt in de maatschappij? Hoe zou je dat betitelen?
0: Nou, ik durf bijna niet te zeggen, want meestal laat ik mensen heel depressief achter. Dus ik wil dat vandaag graag anders aanpakken. Ja. Maar misschien kunnen we de rest van de tijd...
1: schijnen vandaag, Jelle.
0: Ja, precies. We kunnen de rest van de tijd gebruiken om het weer goed te maken. Ja. Wij doen graag aan scenario plannen bij onze stichting Justice for Prosperity. En we zitten nu al in een van de meest zwarte scenario's die wij hebben geschetst. Toen we nog in het laatste kabinet Schoof zaten. En dat is inderdaad een minderheidskabinet waarbij gezocht moet worden naar... naar compromissen, naar steun bij niet-kabinetspartijen. En wat er dan gebeurt, is dan is het niet alleen zo dat je met iedereen vrienden wil blijven. Want dat is hartstikke mooi, dat we met elkaar vrienden wil blijven. Maar dat betekent ook dat je chantabel bent en dat je eigenlijk heel moeilijk kunt gaan normeren en anderen tot de orde kunt roepen.
1: Neem chantabel omdat?
0: Ja, chantabel is misschien niet het goede woord, maar je bent niet meer vrij om te normeren, om paal en perk te stellen aan zo'n Marcus Sauer. Want die heeft wel, hoeveel zijn het, 7 zetels?
1: Dus die heb je de volgende keer misschien weer nodig.
0: Exact. En dan krijg je inderdaad een reactie van de premier die zegt, ja, dat was niet zo'n prettig begin van de samenwerking. Dat je denkt, hoe kan het zijn dat de premier niet nu gewoon een grens trekt en zegt, ben je helemaal van de pot gerukt?
1: Ja, maar dat kan niet omdat hij aan het roer staat van een minderheidskabinet. Juist. En daarmee zeg je, we hebben scenario's hebben we bij onze stichting uitgewerkt en dit was een van de zwartste.
0: Juist, en het is niet alleen het erge wat er in de Kamer gebeurt. Maar mensen zien dat ook. En dan normaliseer je, daar komt het woord normeren natuurlijk vandaan. Je kunt het ook gebruiken om te normaliseren. En dan normaliseer je dus dit soort retoriek. Dat je dus eigenlijk zegt, wij worden omgevolkt. Er is een grote elite bezig om ons bloed te verdunnen met migranten. En nou, dan moeten we dus voor zorgen dat die migranten worden gedeporteerd. Mm-hmm. Ja, dat is dus, als je dat niet begrenst, ja, dan normaliseer je dat. En dan is het einde zoek. Ja, plus het zwarte scenario mag ik ook niet. Het is in het verleden vaker gebeurd natuurlijk dat de VVD de stekker eruit trekt als de peilingen goed staan. Dat zou zomaar kunnen. En wat er dan gebeurt, ja, dan hebben we een nog hogere temperatuur dan dat we al hadden een paar maanden geleden. Zoals we nu kunnen zien, protesten op straat. Ja, dan hou ik mijn hart vast hoe de uitslag dan gaat zijn.
1: Ja. Dat heeft ook te maken met vertrouwen in politici en in de Tweede Kamer's algemeenheid. Vorige week dinsdag meldde het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, dat het vertrouwen in politici en de Tweede Kamer op het laagste niveau staat sinds 2012.
0: Oh. Ja, sinds het start van de metingen.
1: Ja, ja, nou ja, precies. Dus, maar dat loopt terug tot 2012. Ja, ja. Verrast jou zoiets dan?
0: Nee. Nee, we zijn. En Ronald sprak hier gisteren ook al.
1: Ronald van Raak.
0: Van Raak, ja. Die sprak daar gisteren ook al over. Dat de politiek veranderd is. Dat er eigenlijk niet meer wordt uitgesproken over waar staan we nou eigenlijk voor? Hè, politiek bedrijven. Dat is iets anders dan dossiers implementeren op een technische manier. Ja, dus mensen weten ook eigenlijk niet meer wie waarvoor staat. Opportunisme en transactionalisme, dat viert hoogtij. Ja, en dat zie je niet alleen in Nederland overigens. Hè. Laten we ook niet zeggen dat wij het allemaal zo slecht doen. Vergeleken met de rest van de wereld. Yeah. Dat is een zorgelijke situatie.
1: Ja, ja, ja. Ander onderzoek, ik gooi ze even naar je toe. Hè. 2025, Sociaal Cultureel Planbureau. 59% zegt 2 op de 3 Nederlanders, rond het een beetje naar boven af. Maakt zich zorgen over de verharding van het politieke debat en moreel verval. Neem aan dat jij erbij zit.
0: Ja. Ja. Dat heb je goed gegokt, ja.
1: Ja, ja. We zijn in de meerderheid dus. Want dit is 2/3 van de mensen die zich inmiddels zorgen maakt.
0: Ja, precies. Het interessante is van de tijd waarin we leven is dat we zien en we horen veel heftigheid. Online, op straat zien we dat. Een brandende politieauto op Malieveld tot aan explosieven die worden gegooid. Dat trekt onze aandacht. Wat we niet zien in de krant, en dat snappen we natuurlijk ook, is dat er ook ontzettend veel goed gaat. Dat er ook ontzettend veel mensen, laat ik zeggen, kaartjes sturen naar de vluchtelingen, naar de opvanglocaties. Ja, maar 5 postzakken vol kaartjes, dat weegt niet op tegen 1 cobra naar een politieagent. Dus er gaat ook ontzettend veel goed. En ik zou dus ook heel graag oproepen, maar misschien kunnen we nog naar een lijstje suggesties van hoe komen we eruit.
1: Voor de journalistiek, ik schrijf meteen mee.
0: Nou, zeer zeker. Laten we ook de successen vieren. We hebben een fantastisch mooi land met elkaar. Laten we dat ook niet vergeten. We zijn afgrijzelijk rijk met elkaar. Dan moeten mensen niet zeggen, ja, jij wel, linksmannetje. Nee, wij als gemiddeld land hebben het gewoon goed voor elkaar. Dat willen we graag zo houden. Volgens mij wil iedereen dat. Ook de mensen die protesteren. Dus laten we elkaar daar vinden. En mijn allerbelangrijkste wens is voor de mensen die nu stil zijn. ja, speak up. Laat je horen. En voor de journalistiek, doe daarin mee. En probeer afscheid te nemen van onze verslaving aan hectiek en aan opzweperij. Daar mogen we van afkicken met elkaar. Want ik moet heel eerlijk zeggen, als ik soms interviews geef, dan doe ik altijd een pleidooi voor nuance, mm-hmm. voor tolerantie, om elkaar een mandje aan te geven als je naar Albert Heijn mm-hmm. loopt. En dan vraag ik ook, alsjeblieft laat het erin staan. En dan toch het eerste dat er vaak wordt uitgeknipt...
1: is dat mandje.
0: Is dat saai, die saaie oproep voor, inderdaad, is het mandje. Ja.
1: Het is nu gezegd, het mandje. Ja.
2: De Big Five. Art Rooijakkers.
1: Vandaag de gast Jelle Posma, oud-AIVD'er, oprichter en directeur van Stichting Justice for Prosperity. Misschien goed om te zeggen wat jullie met de stichting beogen.
0: Wij onderzoeken maatschappelijke manipulatie. Wij ook onderzoeken, dat klinkt misschien een beetje technisch, maar instrumentalisering van bepaalde onderwerpen om angst aan te jagen in de maatschappij. En ik noemde net al even de LBTI-gemeenschap, mm-hmm. Met name in het buitenland. Hier in toenemende mate ook overigens vrouwenrechten. Denk aan Rutgers met de lentekriebelsweek, mm-hmm. Seksualiteitsvoorlichting. Of inderdaad migranten. Maar dat kan ook zomaar zijn, stikstof, huizencrisis, dat maakt eigenlijk niet voor uit. En die thema's die zien we worden geïnstrumentaliseerd door bepaalde groepen. En wij komen op voor de mensen die worden geïnstrumentaliseerd als een soort, die worden geslachtoffers. Maar dat is meer een soort nevenschade in het grotere spel. En wij lichten dus voor de maatschappij, politici, mediapartijen, advocatenkantoren tot aan het bedrijfsleven. Hoe werkt die manipulatie nou en hoe kunnen we ons daar met z'n allen weerbaar tegen maken? Want zoals onze grote roerganger al zei, je gaat het pas zien als je door hebt. Ja. En dat is dus waar wij aan bijdragen. Wij willen graag uitleggen hoe werkt die manipulatie. Want dan kun je het ook heel makkelijk zien gebeuren door een bepaald ecosysteem van actoren. Die onderzoeken wij en die frustreren wij. Dus wij onderzoeken online. Denk aan een soort Bellingcat, geweldige organisatie. Met name OSINT. Wij doen ook veel veldwerk. Dus wij zijn ook onderdeel van de groepen die instrumentaliseren. En dat
1: daar heb je mensen in zitten dan?
0: Dat kan zo zijn.
1: Online? Die kijken mee?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Kijk,
1: nu moet je voorzichtig formuleren, merk ik.
0: Ja, zo is het inderdaad. Ja. Dan, hier stopt het ook. Ja. Maar dat zijn de manieren hoe wij werken. Wij krijgen ook veel informatie toegestuurd. Ja. Via ons SafeSend portaal. Van mensen die zich zorgen maken. En die zien dingen om zich heen gebeuren. Die ze graag met ons delen.
1: Zijn die groepen er altijd blij mee dat jullie onderzocht worden?
0: Nee. Ja. Nee. In het begin waren het vooral de DDoS aanvallen vanuit Sint-Petersburg. Mm. Vanuit de Russen. Omdat we ook veel op Rusland werken. Tegenwoordig krijgen we ook de aanvallen vanuit de andere kant. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.
1: Vanuit Amerika.
0: Maar dat zijn dus de statelijke actoren. En ondertussen veel niet-statelijke actoren ook die ons weten te vinden. Dus ja, van doodsbedreigingen tot reputatieaanvallen en dergelijke. Ja.
1: Je zegt het met een glimlach op je gezicht.
0: Nou, doodsbedreigingen niet, maar ik vind het...
1: Je kijkt er luchtig bij, laat ik het anders formuleren.
0: Nou, ik heb er mee leren omgaan. Dat soort dingen zijn afgrijzelijk. Dat gun je niemand, dat gun ik absoluut helemaal niemand. En tegelijkertijd, ik ben een absoluut gedreven professional. En zien we ook dat als wij een DDoS-aanval krijgen uit Rusland, dat we blijkbaar ertoe doen. Als we onze namen opduiken in FSB-onderzoeken, dan zijn we blijkbaar relevant en doen we ons werk goed. Dus wat dat betreft probeer ik hem om te denken, want anders dan kunnen we het licht wel uitdoen.
1: Ja, snap ik. Laten we eens kijken, dan voorbij die rellen kijken. We hadden het al over de rellen rondom AZC-protesten. Je zei al, ja, die postzakken met brieven die er bezorgd worden, of kaarten. Ik heb ze in mijn omgeving ook gezien, mensen die dat schrijven. Ja, die wegen niet op tegen die ene cobra die gegooid wordt. Wat zie je eigenlijk als je naar die relschoppers kijkt? Ik zie veel verschillende mensen. Ik zie moeders met kinderen rondlopen. Ik zie mannen met zwarte hoodies rondlopen. Ik zie mensen die uit andere dorpen en steden naar de plek komen waar een protest gaande is. Wat is dit voor verzameling mensen die daar staan?
0: Ja, ik snap dat je. Ik vind het fijn trouwens dat je die analyse al maakt, want dat scheelt mij een hele hoop uitleg. Dat is precies wat het is. Je ziet inderdaad een verzameling rijp en groen door elkaar. Waarbij sommige mensen zich helemaal niet van plan zijn om geweld te gaan gebruiken, maar zich wel mee laten voeren. In de heat of the moment. Anderen zijn juist wel van plan om ellende te schoppen. En die komen ook met explosieven aan. Die komen ook met gezichtsbedekkende kleding aanzetten. Dus ja, dat doe je niet.
1: De intentie is dan duidelijk.
0: De intentie is dan duidelijk, precies. Dan bereid je je voor. En dat escaleert dus ook steeds vaker. Ja, wat dat voor groepen zijn. Je kan ze opdelen inderdaad in de lokale mensen met oprechte zorgen. Sommigen zeggen, daar moeten we stoppen om dat te zeggen. Want het is te ver geëscaleerd om dat te zeggen. Ik denk toch dat het belangrijk is om te erkennen dat er ook ontzettend veel mensen zijn met oprechte zorg. Ik zeg vaker, dat hoeft niet altijd terecht te zijn. Daar kun je het gesprek over aan. Maar die oprechte zorg, die moeten we ook erkennen. En dan zijn er natuurlijk heel veel mensen die er naartoe gaan vanuit georganiseerde groepen. Defend bijvoorbeeld is een belangrijke. Ja,
1: Defend Netherlands, die naam hoor je nu veel voorbij komen.
0: Defend Netherlands, Defend United zijn meerdere. Zijn inmiddels voor de mensen die dat interessant vinden. Kijk, inderdaad, de Pointer-uitzending die we hebben gemaakt.
1: Ja, jullie hebben samen met Pointer een uitzending gemaakt. En dan was het een paar weken geleden inmiddels, of niet?
0: Ja.
1: Nou, ik heb in ieder geval zitten kijken. Interessant om daarin te zien hoe die groepen eigenlijk in elkaar overlopen. En hoe dus de groepen vanuit heel Nederland naar één plek zie trekken om daar samen dan te protesteren tegen AZC.
0: Ja, exact. En wat we dus daaraan aan koppelen. Anderhalf week geleden gepubliceerd een onderzoek over het nieuw leven inblazen van een internationaal pan-Europees neofascistisch netwerk. Dat is van Franse origine, Génération Identitaire, Generation Identity. Is nu ook weer groter aan het worden in Nederland onder de naam Identitair Verzet, IDV. En dan met name vanuit bepaalde kerngroepen van Defend, die dat dan weer nieuw leven inbrengen. En de nieuwste zorg die wij vandaag zullen publiceren gaat over toegenomen christelijk nationalisme, wat zich tegen deze groepen nu aanschuurt.
1: Dat moet je uitleggen, dat laatste. Jullie gaan eens publiceren over christelijk nationalisme.
0: Ja, we zien dat een van de belangrijkere componenten die we zien is het proberen te normaliseren eigenlijk van extremistisch gedachtegoed. Mm-hmm. En dat kun je doen door je dicht te bewegen tegen iets wat authentiek wordt, als authentiek wordt gezien. Bijvoorbeeld oprechte zorgen in Loosdrecht op straat. Mm-hmm. Als je daar als Defend tegenaan gaat schuren, dan normaliseer je je extremistische organisatie, je extremistische gedachtegang. Nou, dat kun je ook doen met christelijk nationalisme. Dus je ziet steeds meer kruisen, je ziet steeds meer symbolen vanuit religieuze symbolen, die zie je opduiken.
1: Je hebt beelden van ridders en kruistochten zie je ook in de beeldvoering.
0: Dat is exact wat het is. Het is denk aan de tatoeage. Ik weet niet hoeveel mensen dat weten, maar het is heel interessant om eens te googlen op de tatoeages van Piet Hegseth. Dat is precies de minister of War in de VS. Die steekt ook onder de tatoeages die hiermee te maken hebben. Dat zijn echt de kruisvaarders. En daar publiceren we vandaag over, inclusief een aantal voorbeelden, om mensen te laten zien dat we niet moeten denken dat dit puur gaat over geloof of religie. Want dat is juist waar we zorgvuldig mee moeten omgaan en
1: eigenlijk
0: moeten omarmen.
1: Misschien vat ik het te kort door de bocht samen, wordt die religie in zekere zin gebruikt, gekaapt misschien wel, om een andere agenda te pushen?
0: Nou, ik zou eerder zeggen dat de oprechte zorgen op straat worden gekaapt om extremistisch gedachtegoed te pushen en extremistische organisaties te doen groeien. Mm-hmm. Zoals Identitair Verzet en zo ook als de christelijk-nationalistische bewegingen.
1: Ja. Maar je ziet dus dan dat christelijke jongeren, hebben het dan over, of gewoon mensen die naar de kerk gaan elke zondag, dat daar bepaalde groepen zich bij aansluiten. Ik probeer het heel praktisch te maken.
0: Ja, dat gaat twee kanten op. Je ziet inderdaad mensen vanuit Defend en andere extremistische groepen, die zie je aansluiten bij dat soort genootschappen. En je ziet ook steeds meer kruisen en bijbels boven de hoofden worden gedragen, mm-hmm, bij protesten en demonstraties.
1: En zometeen praat ik verder met Jelle Postma. Want we gaan het ook hebben over de aantal lagen die er zijn achter de protesten. Want we zien de mensen op straat. Maar wat gaat er eigenlijk achter schuil? Wie zijn degenen die dat beïnvloeden, die daar belang bij hebben? En dan zijn het geen mensen meer, maar dan zijn het grote bedrijven, misschien wel staten. Jelle Postma gaat er zometeen meer over vertellen. Als directeur van de door hem opgezette stichting Justice for Prosperity. En we hebben het over de slagkracht van het kabinet. Maar het heeft er allemaal mee te maken. Dus blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 17:30.
5: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Loosdrecht stopt de noodverordening. Dat laat de gemeente weten nu de rust is teruggekeerd na de asielrellen. Er zijn nog wel demonstraties tegen de noodopvang, maar die verlopen de afgelopen dagen netjes. Betogers mogen niet uit de aangewezen demonstratievakken stappen. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Er komen toch 5000 Amerikaanse soldaten in Polen. Dat laat president Trump weten. Eerder werd gezegd dat Amerika even geen en later minder militairen zou sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn over de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij zegt blij te zijn dat de regels voor volgend jaar weer worden aangepast. De verbrandingsmotor krijgt dan weer een grotere rol. Verstappen vond de huidige regels met half elektrische auto's maar niks en twijfelde daarom of hij wel door wilde gaan met de Formule 1. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon en het wordt maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken uit over het minderheidskabinet, over de slagvaardigheid daarvan. Gisteren sprak ik met Ronald van Raak, SP-prominent, voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer, hoogleraar filosofie nu aan de Erasmus Universiteit. En we gingen over de kracht van het kabinet Jetten. Straks horen we ook nog een kettingvraag van hem. Maar het gesprek is terug te luisteren als podcast in onze eigen app. Vandaag de gast Jelle Posma, oud-IVD'er en directeur van de door hem opgezette stichting Justice for Prosperity. Komend half uur nog 2 onderwerpen. We hebben nog veel te veel te bespreken, Jelle. Maar in ieder geval 2 onderwerpen. Polarisatie in de praktijk. En hoe het Nederlandse maatschappij, misschien hoe kunnen we hier weerbaar voor maken. Maar laten we eens kijken naar wat er achter die rellen schuil gaat. Want dat is interessant. Ik heb je daar ook horen spreken in de podcast van Dijkhoff en Segers. Jij onderscheidt een aantal, niet niveaus, want dan lijkt het alsof iets hoger en lager is, maar een aantal lagen die erachter schuil gaan, toch?
7: Ja, een aantal groepen actoren inderdaad in wat wij noemen een ecosysteem. Ja. Van partijen, groepen die er een verdienmodel van hebben gemaakt om te polariseren.
6: Ja, wat is de bovenste laag, zou ik maar zeggen? Zie je? Wat is het meest zichtbaar?
7: Ja, dan moet ik toch zeggen, wij kijken niet naar hiërarchie. Nee. Dan inderdaad plaats je de een boven de ander.
6: Nee, zo bedoel ik het. Ik bedoel meer de meest zichtbare.
7: Wij gebruiken eerder een soort klok. Een cirkel met daaromheen de 4 groepen. Ja. Als je dan kijkt, voor ons in ieder geval op 9 uur. Dan zien we daar de extremisten en de influencers. Die maken online en offline, de extremisten vaak offline, op straat bij demonstraties. En natuurlijk de influencers online. Die maken de onrust, de onvrede zichtbaar. De onvrede en de crisis die vaak worden gepredikt door de tweede groep, de politieke groep, de populistische politieke groep, die dan voor ons in ieder geval bovenaan de cirkel staat op 12 uur. En dan kun je denken van ja, dan houdt het wel een beetje op, want dat is eigenlijk alles wat we zien. Het is de politiek die niet normeert en die schreeuwt asieltsunami, die schreeuwt onze kinderen zijn niet meer veilig, we worden omgevolkt. Nou, en dat uiteindelijk
6: uitzicht dat op straat en online.
7: Dat op straat, precies, en online via disinformatie, dat wordt verder geamplificeerd door de influencers. Nou, en dan uiteindelijk slaat de vlam in de pan in Loosdrecht op Malieveld en alles wat ertussen zit. Mm-hmm. Maar dan wordt het voor ons pas echt interessant.
6: wat daarachter zit.
7: Precies, want voor ons, als je dan verder gaat met de klok mee, dan staat op 3 uur, staan voor ons de ideologische, ultraconservatieve denktanks en organisaties en netwerken. Denk dan aan de Heritage Foundation als auteurs van Project 2025.
6: Ja, waar Trump zijn beleid op lijkt te baseren.
7: Precies, inderdaad, de instructies aan Trump. In Europa heb je ook een heel aantal Hongaarse denktanks, gevoed met Russisch oliegeld, natuurlijk op aansturing van Orbán. Die hebben het nu wat moeilijker. Maar er zijn er nog helaas genoeg over om dat over te nemen. In Polen, in Nederland ook. In alle landen van Europa heb je er een paar.
6: En die denktanks schrijven beleidsstukken?
7: Die denktanks, dat zijn echt de matchmakers. Ook met het geld en tussen het geld en de politiek. Maar inderdaad, die bedenken ook de plannen. Die bedenken de plannen 10, 15 jaar vooruit. En hoe wij dat weten is omdat wij krijgen soms breach datasets. Dus de gehackte databestanden. Wij hacken zelf niet. Wij zijn een legale organisatie. Wij overschrijden de grens absoluut nooit. Maar die ontvangen we soms wel. En als je dan ziet in de interne stukken, interne communicatie, dan is dat inderdaad waar de communicatie-experts ook naar binnen worden gehaald, die normaal gesproken een auto als een droom verkopen, of een glas cola als een lustobject. Ja. Die weten dus hoe je emotie moet verbinden aan een bepaalde ambitie. Bijvoorbeeld het verkopen van meer auto's.
6: En dat passen ze toe nu op politieke ideeën of maatschappelijke ideeën?
7: Ja, die snappen hoe je een maatschappij moet beïnvloeden en op welke knoppen je dan kunt drukken. Vaak gaat het over cultuur en identiteit. Maar dat zijn de meest basisknoppen die iedereen ook mens maakt. Hè? We hebben allemaal dromen en ambities en angsten. En we willen dat we morgen eten op tafel hebben. Gooi dan de stikstof nog even extra vlam in de pan. We willen dat we een huis boven en een dak boven ons hoofd hebben voor ons kroost. Kun je de huiscrisis mooi gebruiken. We willen dat onze kinderen veilig zijn. Dan moet je natuurlijk, denk dan aan Trump die zegt dat ze onze dochters verkrachten, dat ze drugs meenemen en dat ze de katten en honden allemaal opeten. Dus dat werkt fantastisch. Dat zijn voor ons echt de puppetmasters.
6: Dat zijn zo'n spindokters die met ze meedenken?
7: Die voordenken, zou ik eerder zeggen. Ja, ja. En die verbinden ook dan uiteindelijk het grote geld daarbij. En dat is voor ons de industrieën. Denk dan, we wisten allemaal van de oligarchen uit Rusland en de verdwaalde Berlusconi. Maar tegenwoordig weten we natuurlijk al hoe het zit ook met de big tech. Die ongeveer in het Witte Huis wonen op dit moment. Om daar ook het Witte Huis in te zetten. Om bijvoorbeeld de Digital Services Act.
6: De Europese wet.
7: Precies, die regelgeving die zegt, we willen bepaalde content niet in Europa hebben. Om daar tegen te vechten.
6: Want dat was mijn vraag. Als we nog even bij het vorige, bij die denktanks blijven. Bij zoiets als de Heritage Foundation of andere organisaties. Wat is hun motivatie om dat soort stukken te schrijven, om die maatschappelijke onrust te gebruiken, om bepaalde politieke ideeën over het voetlicht te brengen?
7: In de kern, en ik wil ook even benadrukken, dit is geen wetenschappelijk onderbouw. Oude constructie. Hè? Dit is iets wat ons onderzoek.
6: Jullie model.
7: Ons model waarbinnen wij blijven ook om te voorkomen dat we als we de rabbit hole induiken, dat we verdwalen. Dat geeft ons houvast.
6: Ja.
7: De motivatie, de gemene deler in deze, wat wij wel eens de Unholy Alliance noemen, is geld, macht, electorale winst.
6: Het ordinair is dat eigenlijk.
7: Het is zo oud is de weg naar Rome.
6: Ja.
7: En de instrumenten die je daarvoor gebruikt zijn disinformatie. Het ophitsen van de temperatuur. Het verstevigen, het versterken van de polarisatie. En dat betekent niet de normale polarisatie die gezond kan zijn in een democratie. Maar juist het ervoor te zorgen dat je angst creëert rondom de tegenpol in een outgroup. Dus je bent of met mij of je bent tegen mij. En als je maar hard genoeg schreeuwt dat die tegenpartij, dat daar risico vanuit gaat, dat het crisis is. En dan moeten we ons beschermen. Beschermen, als je dat maar vaak genoeg zegt, dan mag je op een gegeven moment in de tegenaanval gaan. En daar wordt er ook toe opgeroepen door bijvoorbeeld, en dan gaan we weer de eerste groep, zo'n Eva Vlaardingenbroek, die roept ook op, hè, we moeten actie nemen. Ja. Kom in opstand.
6: Dit is eigenlijk dus jullie model. En we gaan er nu een hele grote stappen doorheen, want er zit natuurlijk een hele wereld achter. Ik zou het eigenlijk graag concreet met je willen maken. We gaan terug naar Oud en Nieuw. Dat vierde ik bij vrienden in Amsterdam-Zuid. Alleen een rustige avond. Maar we keken op een gegeven moment naar buiten, dachten vuurwerk te zien, maar we zagen de Vondelkerk in vlammen opgaan. Ja. Historische, monumentale kerk aan het Vondelpark. Ik dacht nog, wat een drama, dat vuurwerk en dat het zomaar kan gebeuren. Wat jullie zagen was iets heel anders.
7: Ja, ja, het is een helaas een heel mooi voorbeeld. Want het is natuurlijk afgrijzelijk dat we zo'n fantastisch pand moeten missen in Amsterdam. Of althans, dat het zo vreselijk beschadigd is geraakt. Wat we zagen is dat er vrij snel na het uitbreken van de brand, en inderdaad, goed dat je nog even in herinnering roept, dit was met Oud en Nieuw in een deel van Amsterdam waar toch wel redelijk wat geld aanwezig is om stevige vuurpijlen te kopen. Mm-hmm. En iedereen hield zich ook aan het vuurwerkverbod. Nee. De brand breekt uit en al vrij snel zien we online de disinformatie ontstaan dat het een aanslag is door moslims uit de waarschijnlijk jihadistische kringen, maar in ieder geval door buitenlanders, door moslims. En die hebben dus een aanslag gepleegd op een van de symbolen van het christendom. Hm. Nou, dus dat laatste, dat zat er in het begin nog niet bij. Maar als je dan ziet dat er eerst wordt gezegd, moslims, aanslag. Binnen 2 minuten na die eerste post over het insinueren dat dit wel eens een aanslag kon zijn geweest, werd de hashtag omvolking trending. Denk nog even terug aan Mark Sauer. Ja. Dus het gaat inderdaad, ze moeten allemaal het land uit deporteren, die handel. Even later zien we dat de influencers erop springen. Dus dat zijn dan weer die eerste groep. De Eva Vlaardingenbroek, Tommy Robinson uit het VK. Die dan inderdaad zeggen, we moeten actie nemen. We moeten gaan knokken, we moeten vechten, we moeten ons land verdedigen. Want niet alleen maar ons land, onze witte, christelijke, etno Europese identiteit staat op het spel. Mm-hmm. Onze hele cultuur gaat eraan. Nou, en dan zie je nog niet heel veel later, en dan denk je, hoe krankzinnig kun je het verzinnen. Dan zie je de insinuatie dat dit aangestuurd is, die aanslag door de moslims, door de linkse woke elite. En dat is een hele slimme zet. Want daarmee heb je niet alleen maar de moslims in een hoekje, maar duw je ook nog eens een keer je andere tegenstanders erbij, namelijk de linkse woke elite. Mm-hmm. Nou, dat zorgt voor een enorme splitsing in de maatschappij. En dat vinden de Russen weer heerlijk. Dus die pakken dan vervolgens dat over. En die, dat is een vaak gebruikte strategie. Ja. Dus die monitoren veel onrust in, nou, laten we zeggen, Nederland. Ja. Die trekken dat dan vervolgens naar Sint-Petersburg of naar West-Afrika, waar ze veel trollenlegers aansturen. En die trekken dat dus die kant op. En die als een spervuur vermenigvuldigen ze dat. En dat spugen ze uit over Nederland en de rest van Europa. Dus je ziet dan overal opduiken dat het inderdaad de moslims zijn. En dat de christelijke Europese cultuur onder vuur ligt. En dan uiteindelijk is dat de waarheid.
6: Ja. Voor hoeveel mensen, want het wordt dus dan afgevuurd, we hebben het over brand in een kerk, dus een mooie woordspeling, maar dat gebeurt dan, bij hoeveel mensen is dat dan de waarheid? We hebben het dan over duizendtallen, miljoenen van dat soort
7: berichten. Miljoenen. We moeten toch erkennen, vaak in bubbels. Mm-hmm. Wij proberen als organisatie daar ook expres uit te komen. Ja. En dan zien we inderdaad dat veel van de mensen die hoger opgeleid zijn, nieuws volgen en dergelijke, die lachen dit weg. Ja. Die zeggen bij zichzelf, ja, dat verzin je niet. Ja. En we zien ook dat de posts die daarover circuleren, die worden miljoenen keren bekeken en verder verspreid.
6: En dan is het toch met zo'n boodschap, hoe vaker je het ziet, hoe meer je er misschien aan gaat wennen, meer je het normaliseert.
7: Zo werkt helaas ons hoofd. Als je het maar vaak genoeg één boodschap ziet, dan kun je het onderscheid niet meer maken tussen waarheid en fictie.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: We hebben het over de slagkracht van het minderheidskabinet. Het heeft natuurlijk dan ook met ons als maatschappij te maken. Dus daarom hadden we het net over die manier waarop de maatschappij eigenlijk op drift geraakt kan raken. Dat doe ik met Jelle Posma, oud-IVD'er en directeur van de stichting Justice for Prosperity. Ik wil de ketting graag met je vraag met je behandelen. Ronald van Raak was gisteren te gast, SP-prominent, tegenwoordig hoogleraar filosofie, Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij had deze vraag voor je.
8: We hebben een democratische rechtsstaat. Daar is een publieke ruimte voor nodig. Een plek, hè, publieke discussie. En we zien nu dat die publieke ruimte in Nederland, die publieke sfeer, heel erg bepaald wordt door commerciële algoritmes van Amerikaanse multinationals. Mm-hmm. En mijn vraag is eigenlijk, hoe zou je dat weer publiek kunnen maken? Hoe zou je er eigenlijk weer voor kunnen zorgen dat die algoritmes mensen niet uit elkaar spelen, maar met elkaar in contact brengen? Kan dat technisch? Hoe zou je dat kunnen doen?
6: Ja, hoe maak je die publieke ruimte die nu in handen is van Amerikaanse multinationals online weer publiek?
7: Nou, ik ben blij trouwens dat hij technisch zegt, want dat maakt het antwoord een stuk makkelijker.
6: Ja.
7: Maar ik zal het iets breder proberen te beantwoorden. Ik wil graag eerst constateren dat het niet is ingenomen, maar we hebben het gewoon weggegeven.
6: Mm-hmm.
7: En daar staat tegenover dus dat je dat weer moet terug gaan pakken.
6: Dus ja. Het voelt wel als terminologie die Defend Netherlands ook zou kunnen gebruiken trouwens.
7: Ja, nou ja, misschien willen ze helpen daarbij.
6: Ja.
7: Dat lijkt me interessant.
6: Ja.
7: Het belangrijkste van dit verhaal is dat dit geen technisch probleem is, maar een politiek probleem.
6: Mm-hmm.
7: Je moet durven terugpakken. We moeten niet vergeten, dit gaat natuurlijk over Europese samenwerking. En we moeten als Europa samenstaan. Want anders worden we gewoon zoekgespeeld door de Amerikanen. Want daar gaat het natuurlijk vaak om. Hè. En zeker wat ik net ook noemde. Het huwelijk tussen het Witte Huis en de tech bros. Dat helpt niet. Want de tech bros willen de DSA zo snel mogelijk...
6: Die Digital Services Act,
7: willen ze van tafel hebben. Slecht voor hun verdienmodel. Mm-hmm. En Europa zit vervolgens tussen twee hele moeilijke dossiers. Aan de ene kant dit dossier. Aan de andere kant hebben we ook geopolitiek nog wel een aantal spannende elementen als Oekraïne. En
6: handelstarieven, we noemen maar wat op.
7: Ja. Nou precies, en de lijst is lang.
6: Ja.
7: Dus ga je nu je spierballen laten zien als Europese Commissie bijvoorbeeld richting Trump. En zeggen van, tot hier is de grens en niet verder. Als dat ten koste gaat van misschien wel de samenwerking op militair gebied.
6: Ja.
7: Dus dat is een component, dat moeten we niet vergeten. Nee. Het tweede is, we zijn allemaal verslaafd aan de snelle informatievoorziening. Aan vluchtig, aan soms zelfs punt zes seconden flitsfilmpjes die de jeugd voorbij zien komen.
6: Ja.
7: Overigens niet alleen de jeugd, we doen er allemaal aan mee.
6: Mm-hmm.
7: En dat is een verslaving, daar moeten we van afkicken. En dat is helaas ook een onderdeel van populisme natuurlijk. Dat zijn hele snelle oplossingen voor complexe problemen. Daarom werkt het ook niet. Daar hoorden we gisteren ook Ronald van Raak natuurlijk over spreken. Dat werkt niet. Dus daarom moeten we kijken naar het verdienmodel. Zolang dat verdienmodel lekker floreert... is het kansloos om te denken dat je die publieke ruimte kunt terugpakken. Dus daar zul je iets aan moeten doen. Dat doen we als organisatie bijvoorbeeld ook. Hè. Het dweilen moet gebeuren, die content moet weg. Het vlaggen en het weghalen van die illegale content moet weg. Maar wij concentreren ons liever op het dichtdraaien van die kraan... en het verdienmodel van de mensen die die kraan steeds verder opendraaien.
6: Mm-hmm.
7: Nou, daar is in dit geval is dat een belangrijk element. Als ik dan begin met de technische oplossing...
6: Mm-hmm.
7: Als organisatie kijken wij bijvoorbeeld naar hoogtoxisch online debat. Dat kun je heel.
6: Wat betekent dat?
7: Hoe heftiger de taal, hoe meer haat, hoe meer afgunst, hoe meer geweld online, hoe beter het eigenlijk is voor ons studiemodel. Je kunt dat meten online en dat bekijken we dan. Wie zijn er nou eigenlijk de aanstichters van? Nou, dat kun je omgekeerd ook doen. Je kunt ook meten, algoritmisch, hoe genuanceerd is het debat. Zijn mensen echt op zoek naar oplossingen of niet? Dus dat onderscheid is vrij makkelijk te maken.
6: Ja.
7: Dus technisch heb je daar niet zo'n probleem mee.
6: Nee, maar het is politiek.
7: Het is absoluut politiek. Dus daar zul je ook dan stellingen moeten nemen.
6: Ja.
7: Ga je verplichten om bijvoorbeeld de algoritmes die worden gebruikt door de big tech, ga je die verplichten om die transparant te maken?
6: Ja.
7: Nou, ik wens je een prettige wedstrijd.
6: Ja.
7: Ik hoop dat het er ooit van komt. Ja. Maar,
6: terwijl toch, het is interessant. Hè? Deze week kwam het commissariaat van de media met een rapport waarin ze zeggen, we zagen de headlines voorbij komen, mensen, Nederlanders, kunnen zich minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen door sociale media en door hun feed. Lees door de algoritmes. Toezichthouder, commissariaat van de media, maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op nieuwsconsumptie. Dat raakt dan ook meteen, waar we dit gesprek mee begonnen, aan vertrouwen in de politiek. En je zei al, mensen zijn meestal somber nadat ik met ze heb gesproken. Hoe kun je dit dan zonnig maken, zeg maar? Want je hebt het over een verdienmodel van Big Tech. Dat algoritmes ervoor zorgen dat mensen in hun eigen bubbel zitten. Nou, dat heeft direct invloed op een vrije en geïnformeerde mening die je toch nodig hebt om bijvoorbeeld een goede keuze te maken als kiezer.
7: Ja, dat klopt. Dus je zult hele impopulaire maatregelen moeten gaan nemen.
6: Ja, noem maar eens een paar.
7: Het verbannen van bepaalde apps. Het wellicht instellen van een leeftijdsgrens. En dan moet je meteen bij bedenken, creëer daar niet een valse veiligheidsgevoel mee, want die kun je ook ontwijken.
6: Ja.
7: Heel complex.
6: Wat voor apps moeten er verboden worden dan?
7: Ja, kijk, wij vinden het heel zorgelijk als er bommen en granaten rondvliegen steeds dichter bij Europa. En dan nog doen we er jaren over om wakker te worden en te denken, misschien moeten we ook ons zorgen gaan maken als Amerika wegvalt als steun. Online zien we hetzelfde geweld, alleen daar blijkbaar vinden we dat toch minder spannend. In hoeverre wij weten waar onze eigen kinderen bijvoorbeeld naar kijken. Kijk dan naar de apps. TikTok bijvoorbeeld. Het zou toch raar zijn als wij, als we bijvoorbeeld Chinese staatspropaganda hier in Nederland de woonkamers binnen laten komen. Maar dat doen we natuurlijk wel indirect.
6: Via TikTok.
7: Via TikTok. Dat is maar een voorbeeld. Hè. Er zijn legio voorbeelden. Tegelijkertijd, het verbannen van dingen, het verbieden van dingen, daar ben ik niet zo'n fan van. Mm-hmm. Ik denk dat we veel meer moeten investeren in kritisch denkvermogen in de jeugd, maar niet alleen de jeugd.
6: Ook van iedereen.
7: Van onszelf. Ja, als we even heel eerlijk zijn, als de luisteraar even bij zichzelf nakijkt, als je googelt, wie komt er nog voorbij de AI-gegenereerde bovenste resultaten van Google? In alle eerlijkheid.
6: Ja.
7: Die vraag stel ik wel eens aan onderwijskundigen.
6: Heel weinig mensen.
7: Zeggen, nou, ik moet zeggen, ik verifieer altijd mijn bronnen, maar in alle eerlijkheid, nee, ik doe het niet meer.
6: Nee.
7: Dus daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. En simpele antwoorden, die verspreiden zich nou eenmaal sneller, hitserige elementen ook, dan eerlijke analyses, want die zijn vaak toch lastig.
6: Ja, en dan kom ik terug bij het begin, waarin we het hadden over dat minderheidskabinet, waarvan je zegt, ja, dat is lastig als je een minderheidskabinet hebt, om bijvoorbeeld te normeren, als het gaat om uitspraken die in het parlement worden gedaan. En dat, heb je ook proberen aan te tonen in het gesprek, heeft direct gevolgen op de maatschappij. Ja, ik begin nu toch in die somberheidstrechter van jou te vallen eigenlijk.
7: Nou ja, ik geloof erg in ons land, in ons bestel. Ik denk dat we robuust zijn en best wel wat kunnen hebben. Maar wel time is now.
6: Mm-hmm.
7: En we moeten ons realiseren dat het meegaan. Wij adviseren ook overheden en veel overheden kampen op dit moment met dezelfde stress. Namelijk, ga ik mee met de populistische retoriek? Of ga ik normeren, neem afstand met het risico dat ik electoraal dus
6: afgestraft
7: word. Nou, de eerste keuze is de quick win. En de tweede keuze is toch een langdurig, maar op de lange termijn heb je daar winst mee. Maar dat vergt moed. Dat Keir Starmer wordt daar nu ook voor gestraft in het VK. En Farage, die profiteert daar stevig van. Maar ik denk wel dat er nog altijd moedige politici zijn. Bijvoorbeeld de manier hoe D66 en het CDA op dit moment met elkaar omgaan en met de rest van de mensen om hen heen. Die zijn op zoek naar consensus en naar stabiliteit.
6: Ja.
7: Maar het mag nog wel iets meer gedurfd.
6: Ja. Maar er is moed te ontdekken. We schieten door de tijd heen. Ontzettend jammer, want ik had nog zoveel meer met je willen bespreken. Maar we gaan de kettingvraag behandelen voor Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Morgen mijn gast, je mag een vraag stellen.
7: Ja, ik ben daar ontzettend blij mee. Want het bedrijfsleven is iets waar wij mee stoeien als organisatie. Wij zien dat er veel partijen en belangrijke funderingspalen onder de maatschappij, die voelen zich betrokken en die laten zien dat ze betrokken zijn bij de stabiliteit eigenlijk van onze democratie. En toch denk ik, die voorspelbaarheid en het consumentenvertrouwen, investeringsklimaat, dat is belangrijk voor het bedrijfsleven, voor onze economie. En toch zie ik dat het met name media, overheid, het maatschappelijk middenveld zijn die zich actief bemoeien met de stabiliteit van onze democratie. En het bedrijfsleven lijkt toch, en dat zeg ik even pikant, omdat het toch een uitdagende vraag moet zijn, lijkt te schitteren door afwezigheid. En natuurlijk snappen we allemaal dat actief bemoeien met democratie, dat brengt reputatierisico's en andere risico's met zich mee. Maar waarom is die stilte zo hardnekkig? En wat is er nodig om het bedrijfsleven een sterkere stem te laten krijgen in het bevorderen van de stabiliteit nationaal?
6: Morgen ga ik het vragen aan Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Jelle Posma, het was een plezier om met je te spreken. Oud-AIVD'er en tegenwoordig directeur van de Door Hem Stichting. Je wil nog iets zeggen?
7: Ja, want wat we kunnen doen met elkaar is dus weer die nuance. En denk aan het mandje.
6: Yeah.
7: En toch stiekem steun ook organisaties zoals Justice for Prosperity, Bits of Freedom en andere kanjers.
6: En geef elkaar een mandje aan.
7: Ja, zo is het.
6: Nou, die ga ik onthouden als ik straks boodschappen doen. Dankjewel.
7: Dankjewel.
6: Onze afleveringen zijn terug te luisteren in onze eigen kanaal, onze eigen app. Tot morgen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Dit hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
6: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Op het eiland Saba is de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar gestopt. Er werd 8 dagen naar hem gezocht met speurhonden, boten, drones en helikopters. Maar hij is niet gevonden. Hij was op Saba om te werken aan een communicatietoren voor Defensie. De gouverneur wenst zijn familie alle sterkte. In het Drentse Gieten hebben vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal geslapen. Die konden daar terecht omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek was. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde zoiets ook, toen schoot Stadskanaal te hulp. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar niet doorgegaan. Er kon geen geschikte ader worden gevonden voor de dodelijke injectie. De staat Tennessee heeft nu 1 jaar uitstel gegeven. Een organisatie voor doodstrafalternatieven zegt dat er al jaren problemen zijn met de gifspuit. Starters op de woningmarkt hebben hun financiële grens bereikt, zegt een hypotheekverstrekker. Voor het eerst in jaren groeit het gemiddelde leenbedrag nauwelijks. Dat is bijna 3,5 ton. En dat terwijl de prijzen maar blijven stijgen. Starters wijken nu steeds vaker uit naar kleinere woningen of goedkopere plekken. En FC Utrecht maakt nog steeds kans op Europees voetbal. Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen in Utrecht met 3-2 verslagen. Overmorgen is de finale al tegen Ajax. Die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan het weer van Weer Online. Er komt veel zon aan en ook warmte. Maximaal 26 graden. In de middag kan het op de stranden koeler worden door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Advocatenkantoor Pels Rijken, dat ook optreedt als de landsadvocaat, heeft de privacywetgeving overtreden en bleef dat nog heel lang doen. Wat ze allemaal gelekt hebben en hoe ernstig dat is, gaan we zo meteen bespreken in de podcast Ochtendnieuws.
10: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
14: Thomas van Zijl.
15: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de uit de hand gelopen verkoop van een zeldzaam horloge en een gesprek met Georgette Feyneman, topvrouw van Zilveren Kruis. Ik vraag haar bij haar vertrek bij de verzekeraar naar de toekomst van de Nederlandse zorg. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Iwan Verrips.
9: Goedemorgen, goed dat je luistert naar Ochtendnieuws. Het is vrijdag 22 mei, het begin van een lang zomers en warm Pinksterweekend. Maar dat is over 20 minuten na de podcast Ochtendnieuws. Nina van den Dingen, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Iwan.
9: Pinksteren, waar stond het ook alweer voor?
17: Weet ik veel.

0: Ja, dat zoeken we nog even op.
1: Jij weet het ook niet.
0: Uitstorting van de Heilige Geest. Dat heb ik op de basisschool geleerd.
1: Maar... Uitstorting van de Heilige Geest. Ja. Klinkt goed.
0: Daarom hebben we een dag vrij.
1: Oké.
0: Okay. Wat gaan we in deze podcast doen voor zover er nog mensen luisteren en niet al aan het strand liggen?
1: Nee, precies. Maar we hebben hier een hele redactie die luistert.
0: Ja,
1: daar doen we het zeker voor.
0: Precies.
1: Goed, een nieuw hoofdstuk in de zaak tussen Milieudefensie en Shell. Wat er precies allemaal gaat gebeuren, dat gaan we zo meteen bespreken. En de buitenlandministers van de NAVO, die hebben geen Pinksterweekend. Die zijn vandaag voor de tweede dag samen voor een ontmoeting in Zweden. Ook een beetje al in voorbereiding op de NAVO-top in juni. En er is veel te bespreken. Uiteraard Straat van Hormuz en nog een hele hoop meer.
0: Nou, inzicht in de dag die komt hier op BNR in Nederland, in de rest van de wereld. Wij zijn er gewoon. Calling for duty, een vliegende start van je werkdag. En die beginnen we in de wereld van de advocatuur. Want advocatenkantoor Pels Rijken, dat ook optreedt als landsadvocaat, heeft zonder toestemming gegevens van websitebezoekers gedeeld met Amerikaanse techbedrijven. Blijkt uit onderzoek van een ethisch hacker, Mick Beer. En die gegevens zijn in handen van BNR. En daarmee heeft de landsadvocaat de privacyregels overtreden. En is dat blijven doen totdat wij hen gingen bellen om dit aan te kaarten. En ja, toch wel pikant en gevoelig dat juist de landsadvocaat zelf de regels niet volgt. Praat erover met Bart van Rijswijk van de BNR-onderzoeksredactie. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat voor gegevens zijn hier dan naar die Amerikaanse bedrijven gelekt?
2: Nou, een heleboel. Het gaat om IP-adressen, locatiegegevens, browserinformatie, apparaatgegevens. Eigenlijk alles om waarmee je toch al redelijk kan achterhalen wie nou een bezoeker is.
0: Mm-hmm. Oké, en wat kan je met die gegevens vervolgens? Hoe gevoelig is dat?
2: Nou, deze gegevens werden ook echt doorgestuurd dus naar derde partijen zonder dat hiervoor toestemming was gegeven. En je kan wel, wanneer je een website bezoekt, krijg je vaak zo'n cookie banner. Die is vaak al heel omslachtig om te weigeren. Nou, bij de website van Pels Rijken had dat eigenlijk überhaupt geen zin. Het was al doorgestuurd voordat je überhaupt toestemming voor kon geven. Mm-hmm. Ja, en daarmee kan je natuurlijk toch al best wel wat achterhalen wie het is, wie het bezoekt, wie zo'n website bezoekt. En wat je ook verder gaat doen. Daarna mijn collega eigenlijk Eva Henkes het kantoor had benaderd, werd dat toch wel serieus genomen. Hebben ze de website naar aanleiding van het onderzoek aangepast. Ja. Deze gegevens hebben dus ook gewoon gedeeld met Google, maar ook met andere bedrijven. Bedrijven ook met servers op Amerikaanse bodem. Nou, we weten daarvan dat die toch wel iets andere privacyregels hebben en iets andere dataregels hebben. Dus ja.
0: Ja, en dat ingrijpen is dus pas gisteren gebeurd. Hoe lang is deze omissie gaande geweest, weten we dat?
2: Dat weten we niet precies, maar dat zou makkelijk maanden of jaren kunnen zijn.
0: Ja, ja. Het kwam dus terecht bij onder andere Google, maar ook bij een bedrijf hier in de EU. Wat doet dat?
2: Ja, dat is een Maltese bedrijf genaamd Hotjar. En dat heeft dan weer service in de VS staan. Ja, daardoor komt die data ook in de Verenigde Staten terecht. Nou, we zien natuurlijk nu ook met het hele DigiD-dossier hoe problematisch dat kan zijn. Want dan betekent ook dat die data voor het grijpen ligt van de Amerikaanse overheid.
0: Mm-hmm. Ja, duidelijk. En natuurlijk een gevoelig verhaal. Ging het ook om vertrouwelijke informatie, om cliëntinformatie of iets dergelijks? Of dat helemaal niet? Dat is niet gelekt.
2: Nee, we hebben het hier echt over websitegegevens, of eigenlijk gegevens van websitebezoekers. Dus dan hebben we het niet over per se cliëntgevoelige informatie. Gewoon iedereen die naar die website gaat, ja, die data, die stond gewoon. Die lag toch een beetje voor de opraven.
1: Ja. Ja.
0: En natuurlijk extra gevoelig, omdat je zou verwachten dat een kantoor dat optreedt als de landsadvocaat, ja, dat zij hun zaakjes misschien nog wat beter op orde hebben dan de rest. We weten natuurlijk dat de overheid vaker een beetje rommelig hiermee omgaat. Het is wel vaker op vacaturesites gebeurd. Bijvoorbeeld als je wilde solliciteren bij de AIVD, dan werd er ook allerlei informatie naar Google gestuurd. Ja, hoe verstandig is dat nou? De overheid die heeft nog wel een beetje bij te zetten op dit dossier, denk ik zomaar.
2: Nee, precies. Van Pels Rijken mag je wel een zekere mate van integriteit op het gebied van deze regels verwachten. Zij staan de overheid in iets van meer dan 1000 rechtszaken bij. Waaronder rechtszaken die over privacy gaan, die over deze onderwerpen gaan. Nou, dan is het natuurlijk toch wel een beetje gênant als uitgerekend dit kantoor zich niet aan de regels houdt. Moet ik wel zeggen dat veel van dat ook wel meerdere websites eigenlijk dus dit probleem hebben. Ja. Eerder ontdekten wij ook nog dat bijvoorbeeld dit het geval was bij de website van zelfmoordpreventielijn 113. Ja. Ook die deelde zonder toestemming eigenlijk websitegegevens, bezoekersgegevens. Dus dit is wel onderdeel van een breder probleem, moet ik wel zeggen.
0: Maar bij Pelsrijk is het nu in ieder geval opgelost. Na het telefoontje van de collega van Bart van Rijswijk van de BNR-onderzoeksredactie. Het hele verhaal van zijn hand kan je lezen op bnr.nl en in de BNR-app. Ja, Nina, langzaam komt de zomervakantie weer in beeld. Heb je al geboekt?
1: Ja.
0: Wordt het Frankrijk?
1: Ja, het wordt Frankrijk.
0: Dat vermoed ik al. Ja, het vergt vaak heel wat voorbereiding. Hè. Wat doe je met de huisdieren? Wat doe je met de planten en dergelijke? Zometeen een oplossing voor een hipsterprobleem. Waar je waarschijnlijk nog niet aan had gedacht.
1: Maar wat je wel moet oplossen?
0: Een oplossing op zoek naar een probleem.
1: Oké.
0: Over een minuut of zo.
3: Ochtendnieuws.
1: Even het laatste nieuws over de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio zijn er goede tekenen in de gesprekken die lopen tussen Iran en de Verenigde Staten.
4: There are some good signs, but we understand this. I don't want to be overly optimistic as well. So let's see what happens over the next few days.
1: Ja, dat zei Rubio gisteren tegen verslaggevers, vlak voordat hij vertrok naar Zweden. Je hoort het ook aan de vliegtuigmotoren ernaast, voor een ontmoeting met de buitenlandministers van de NAVO, waar hij dus nu is. Rubio voegde er wel aan toe dat als er geen akkoord komt tussen Iran en de VS, dat Trump andere opties heeft om tot een einde van de oorlog te komen. Iran en de VS die liggen nog best wel uit elkaar, als je het hebt over de uraniumvoorraad bijvoorbeeld van Iran. Een Iraanse bron die zei wel tegen persbureau Reuters, nou het gaat beter, er zijn al heel wat klovige dicht. Dus ik moet wel zeggen, van beide kanten, Iran en Amerikaanse zijde, lijken er wel positieve berichten te zijn.
0: Ja, we hebben natuurlijk een staakt het vuren dat begin april inging. En sinds die tijd heeft Iran zijn militaire capaciteiten sneller opgebouwd dan wellicht tot nu toe verwacht, melden bronnen aan CNN. Zo heeft het land de productie van drones gedeeltelijk weten op te starten en te hervatten, ondanks de aanvallen van Amerika op Israël op de militaire industrie van dat land, van Iran. Amerikaanse inlichtingendiensten schatten dat de dronecapaciteit van Iran al binnen 6 maanden volledig zou kunnen herstellen. En daarmee blijft het land een bedreiging voor de regionale bondgenoten van Amerika, mocht Trump besluiten de bombardementen op Iran te hervatten.
1: Dan gaan we naar een nieuw hoofdstuk in de zaak tussen Milieudefensie en Shell. Dit gebeurde er eerder.
5: Het eindoordeel van het Hof is dat de vorderingen van Milieudefensie niet kunnen worden toegewezen. Het Hof heeft het vonnis van de rechtbank dan ook vernietigd.
1: Ja, dit was in 2024. Toen vernietigde het gerechtshof in Den Haag het vonnis dat Shell verplichtte om de uitstoot van CO2-emissies tegen 2030 sneller af te bouwen. En ja, dat hoopte natuurlijk Milieudefensie, dat Shell verplicht werd en bleef om snel CO2 te verminderen. Maar nou, dat ging niet door. Het was niet alleen Shell die daar verantwoordelijk voor was. Dat was toen het oordeel van het gerechtshof. Maar goed, nu dus het derde en wellicht het laatste hoofdstuk in deze episode. De Hoge Raad die gaat er vandaag naar kijken. Wij praten erover met Laura Burgers, klimaatjurist aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is ook vandaag bij de zitting. Mevrouw Burgers, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Even bij het begin van vandaag. Waar staan we nu in dit proces?
6: Ja, dit wordt inderdaad de laatste stap in de 3-trapsraket die je hebt in de Nederlandse rechtsorde, rechtbank, hof en hoge raad. Dus hierna loopt het in principe af. Mm-hmm. En vandaag zijn er inderdaad de zittingen. Dus dat betekent dat er nog niet een beslissing komt, maar dat de partijen nog één keer hun standpunten gaan toelichten bij de Hoge Raad.
1: Oké, okay, en wat wordt vandaag, worden er nieuwigheden ingebracht, of is het gewoon eigenlijk de oude zaak Shell versus Milieudefensie? Wie krijgt er gelijk?
6: Ja, ik denk meer dat laatste, dat er niet heel erg veel nieuwigheden worden ingebracht. Die partijen hebben natuurlijk ook al stukken van honderden pagina's allemaal ingediend. Mm-hmm. Dus dat je dit meer als een soort samenvatting moet zien. Maar nou ja, dat gaan we merken. Het is natuurlijk in die zin nieuw dat het nu over iets anders gaat. Namelijk over de vraag, heeft het Hof het goed gedaan, ja
1: precies,
6: of nee?
1: Ja, want daar kijken we ook
6: inderdaad
1: naar.
6: En dat is in die zin een nieuwe vraag.
1: Ja, en waar gaat u dan op letten?
6: Ja, er zijn eigenlijk 2 punten op grond waarvan dat Hof heeft gezegd dat Shell eigenlijk die zaak won. Mm-hmm. En het eerste is dat het Hof het weliswaar eens was met Milieudefensie dat Shell een zorgplicht heeft het haren te doen om klimaatverandering te voorkomen. En ook meer moet doen dan andere actoren wereldwijd, omdat Shell historisch natuurlijk veel heeft bijgedragen aan het probleem. Mm-hmm. Dus daar was het Hof het wel mee eens, maar zei ja, maar dat kunnen we niet vertalen in een concreet reductiepercentage. Dus ik kan niet zeggen met zo en zoveel procent moet dan tegen die en die tijd jullie uitstoot verminderd zijn. En dat was het eerste punt. En het tweede punt was dat het Hof zei, ja, en zelfs al zouden we dat doen, dan zien we niet hoe dat effectief zou zijn. Want dan springt een andere speler in dat gat op de markt. En dan is dat klimaatprobleem alsnog niet opgelost.
1: Nee.
6: Dus Milieudefensie moet eigenlijk beide punten onderuit halen. Want als je maar één van die pijlers onderuit haalt, dan heb je nog altijd die andere pijler over, zeg maar.
1: Ja, hebben ze kans dat het lukt, denkt u?
6: Nou, ze zijn zeker niet kansloos. Kijk, je ziet natuurlijk al in die zaak dat de rechtbank het anders aan heeft gevlogen dan het Hof.
1: Ja.
6: Dus ze hebben al een keer gelijk gekregen van een Nederlandse rechter. En ja, onder juristen zeg je dan dit laat zien dat je redelijkerwijs van mening over, kunt verschillen over dit onderwerp. En je ziet ook wereldwijd wel dat rechters verschillend over deze kwesties denken.
1: Mm-hmm.
6: Bijvoorbeeld met betrekking tot die effectiviteit. Dat is een argument dat ook wel door de staat is gemaakt in de Urgenda-zaak.
1: Ja.
6: En dat heeft toen de Hoge Raad niet geaccepteerd. Want die zei, ja, anderen kunnen het wel minder doen, maar je hebt zelf alsnog een plicht om die uitstoot te verminderen.
1: Ja, ja. Dus wat dat betreft kan het eigenlijk beide kanten opvallen, als ik u zo hoor. Het wordt echt wel spannend wat die Hoge Raad
6: zeker.
1: Gaat doen.
6: Ik vind het ook echt spannend.
1: Ja,
6: ja.
1: Ja, dan speelt er natuurlijk ook nog een andere zaak. Milieudefensie die heeft wel echt de pijlen op Shell gericht. Hè. Onlangs ook weer een proces aangespannen. En ditmaal voor een verbod op nieuwe olievelden. Dat staat helemaal los van vandaag. Dat is gewoon een apart lopende zaak, lijkt me.
6: Dat is inderdaad een apart lopende zaak. Die heeft natuurlijk wel inderdaad een beetje mee te maken. En dat komt eigenlijk door wat het Hof in deze zaak tussen neus en lippen door had opgemerkt. Namelijk, ja, het zou eventueel wel effectief kunnen zijn om inderdaad te ageren tegen nieuwe olie- en gasvelden.
1: Oké, dat was gewoon een gratis tip van het Hof aan Milieudefensie.
6: Ja, nou, zo heeft Milieudefensie het in elk geval wel opgevat. Dus die is daar meteen voortvarend mee aan de slag gegaan.
1: Nee, precies. Oké, nou, u zei al, dit is de laatste van de drie trapsraket die mogelijk is in Nederland, de Hoge Raad, eindstation. Daar komt dan binnenkort een uitspraak van. Stel dat die ongunstig uitvalt voor Milieudefensie, ja, dan zou je altijd denken, Europese rechtspraak, of niet?
6: Ja, dat klopt, maar dan zeg je, maar je komt niet zomaar bij de Europese rechter. Dan moet er echt sprake zijn van een mensenrechten schending. En normaal gesproken is dat in zaken tegen staten.
1: Ah, dus, ja. Nou ja, ik zie Milieudefensie ervoor aan om te zeggen... ja, maar dit is toch gewoon een mensenrechten schending? We worden allemaal vergiftigd hier.
6: Nu vraag je me zo wat. Ik denk dat maar dit moet je me niet op vastpinnen. Het lijkt me dat het procedureel niet mogelijk is, omdat het een zaak tegen het bedrijf is.
1: Ja, ja, ja, precies.
6: Dus ik denk niet dat die vlieger opgaat. Nee, ook al zouden ze het willen.
1: Nou, ik pin u er zeker niet op vast, maar toch goed dat we een idee hebben van welke kant het nog op zou kunnen gaan. Wordt spannend vandaag. We houden het in de gaten en we spreken u er ongetwijfeld op een later moment over de uitspraak. Laura Burgers, klimaatjurist aan de UvA. Dank u wel.
0: Ja, en ook bij beleggers staat Shell uiteraard in de belangstelling vandaag. Je hoort Milou Brandt van BNR Beurs.
7: Ten eerste, Shell, dat staat weer tegenover Milieudefensie in de rechtszaal. Het gaat om de eerste klimaatzaak die Milieudefensie heeft aangespannen, waarvan de inzet is dat Shell dus de uitstoot die het veroorzaakt voor eind 2030 met 45% moet verlagen. Milieudefensie verloor die zaak in hoger beroep, tot groot verdriet van toenmalig directeur Donald Pols destijds. En verder vooral een hoop Europese macrocijfers. In Duitsland krijgen we cijfers over de economische groei en het consumentenvertrouwen en het ondernemen. Over het laatste krijgen we ook de Franse stand van zaken. En op eigen bodem nog wat cijfers over de investeringen in maart en prijzen van koopwoningen voor de liefhebber.
0: BNR Beurs, vanavond om 6:30, een nieuwe aflevering hier op BNR. Je kan live luisteren en terugluisteren, allemaal in de BNR-app. Dan gaan we naar Zweden, want in het zuiden van het land, in Helsingborg, komen de buitenlandministers van de NAVO samen. Gisteren ook al, vandaag de tweede dag. Een informele ontmoeting in voorbereiding naar de NAVO-top in juli in Ankara. Bij die laatste NAVO-top in ons eigen land, in Den Haag, werd er nog vol lof gesproken over de eensgezindheid van de NAVO. En ja, dat eigenlijk toch een beetje de NAVO gered was.
8: Allies have laid the foundations for a stronger, fairer and more lethal NATO. It means that no matter the challenges we face, this alliance is and will remain ready, willing and able to defend every inch of allied territory.
0: Ja, nou, Mark Rutte die blijft altijd positief, alsof er niks aan de hand is, maar bijna een jaar later ziet de wereld er toch heel anders uit. Ook als het gaat om de NAVO. Bijvoorbeeld berichten over terugtrekking van troepen uit Europa. Dinsdag zouden er nog 5000 Amerikaanse militairen worden teruggehaald. Gisteravond liet Trump weten dat hij juist weer troepen naar Polen gaat sturen. Ja, veel gerommel bij de NAVO. Rubio is er ook bij. Nou, die zal ook duidelijke woorden hebben. We gaan praten met Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Michal, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Ivan.
0: Nou, eerst maar even naar het nieuws van gisteravond. Trump die stuurt 5000 troepen naar Polen, omdat hij zo'n geweldige band heeft met Nawrocki daar. Die militairen die kunnen nu van Duitsland naar Polen verhuizen, want het lijkt een soort verschuiving.
9: Het is een beetje vroeg om te rekenen, dus verbeter me vooral. Maar volgens mij zit het als volgt. Deze week hoorden we inderdaad dat 5000 militairen weg zouden gaan uit Duitsland en naar Polen zouden vertrekken, sowieso al. En daarop, bovenop hoorden we van verschillende media dat 4000 Amerikaanse soldaten die nu in Polen zijn en die weg moesten, of die worden afgelost, niet zouden worden afgelost. Nu horen we, oh, toch wel, 5000 gaan gewoon van Amerika naar Polen, zoals eigenlijk het plan was. En dat zet de teller volgens mij gewoon op nul, of misschien zelfs wel op plus 1000.
0: Ja.
9: Dus ja, het enige wat je met Trump zeker weet, is dat je het nooit weet.
0: Ja, en waarom stuurt hij nou die mensen, die militairen, naar Polen toe? Dat wordt niet helemaal duidelijk, geloof ik. Het lijkt een soort cadeautje aan het land te zijn. Wij gunnen jou deze mensen.
9: Nou, er zijn sowieso ongeveer 10.000 Amerikaanse militairen gestationeerd in Polen. En die worden af en toe afgelost. Ja. En volgens mij is dit gewoon de reguliere aflossing op zijn Trumps aangekondigd.
0: Ja, precies. Nou, much ado about nothing. Oké, dan naar de top. Wat staat er op de agenda? Want Rubio is er ook bij, hè?
9: Ja, Rubio is er ook. En met hem alle andere NAVO-buitenlandministers. Het is inderdaad een voorbereiding op de NAVO-top in Ankara. Op 7 en 8 juli. En de top vandaag en morgen, of vandaag en gisteren, is in Zweden. En dat is ook wel belangrijk, omdat Zweden heel graag als jongste NAVO-lid wil laten zien wat ze kunnen bijdragen aan het bondgenootschap op het gebied van materieel, maar ook op het gebied van weerbaarheid van de bevolking. Het gaat deze twee dagen over gewoon NAVO-onderwerpen, over steun aan Oekraïne, maar ook over de defensieindustrie, want daar gaat die top heel erg over in Turkije. De voortgang van de 5% over de defensieuitgaven, en dan vooral die van de Europeanen, want het lijkt erop alsof de relatie tussen Amerika en de Europese bondgenoten ook in Zweden weer echt een onderwerp is.
0: Ja, ook op de agenda eerder deze week de hoogste commandant van de NAVO, die zei, ja, we denken toch echt wel na over een missie in de Straat van Hormuz, een NAVO-missie dus. Daar zitten niet alle landen op te wachten. Bijvoorbeeld Frankrijk zei gelijk al, nou, voor ons hoeft het niet. Wordt daar dan nu inhoudelijk over gesproken op deze bijeenkomst of niet?
9: Of niet? Nee, er wordt zeker inhoudelijk over gesproken. En er zijn inderdaad dit soort dossiers waar landen het NAVO-landen het niet allemaal over eens zijn. Meneer Mark Rutte heeft gisteren al wel een voorzetje gegeven. Hij verzekerde ons gisteren namelijk dat hij zich geen zorgen maakt.
10: We are in this together, but this over-reliance has to stop. What will be announced later this week and next week by the US, I think is absolutely doable. And is exactly why we had a process in place starting last year. Then coming to conclusions in The Hague when it comes to defense spending. So that's a structured business as normal process.
9: Ja, hij verzekert ons hier, of de pers, weer dat er helemaal geen oneenigheden zijn en dat het gewoon dezelfde boodschap is eigenlijk als vorig jaar, namelijk Europa en de Europese NAVO-landen moeten meer doen dan Amerika, maar daaronder liggen inderdaad ook nog wel wat andere oneenigheden.
0: Oké. Dan kwam Rutte zelf ook nog met het plan om alle lidstaten een 0,25% van hun BBP te laten reserveren voor bescherming van Oekraïne. Nou weten we, geld besteden aan de NAVO, dat is voor veel lidstaten al een uitdaging. We hadden al de Rutte 3,5 plus 1,5%, nu nog een 0,25% erbij voor Oekraïne. Is daar, denk je, overeenstemming over?
9: Nee, daar zijn ze het eerder deze week ook al niet over eens geworden. Het idee is inderdaad dat de kosten voor de steun aan Oekraïne een beetje gelijk worden verdeeld onder de NAVO-lidstaten. En de frustratie van vooral noordelijke NAVO-landen, dus bijvoorbeeld Nederland, maar ook het Verenigd Koninkrijk, Scandinavische landen, is dat zuidelijke landen te weinig betalen. Een klassieke tweedeling. Mark Rutte die wilde inderdaad die 0,25% vastzetten. Dat is niet gelukt. Tot nu toe dus er is nog oneenigheid over.
0: Ja, en Rubio is er dus ook bij. Ik geloof dat hij al heeft aangekondigd of uitgelegd via Reuters dat hij daar gaat vertellen dat Trump toch wel heel erg teleurgesteld is in al die NAVO-landen als het gaat om Iran, hè?
9: Ja, dus dat is een van de breekijzers, of dat is eigenlijk een van de dossiers waar we weer heel erg zien dat Amerika en Europa in de NAVO eigenlijk niet hetzelfde willen. Dus het is interessant ook vandaag om weer naar die rol van Amerika te kijken. We hebben er een paar al genoemd. Die beledigingen die vlogen ons afgelopen dagen en ja, afgelopen maanden wel om de oren. De NAVO zou een papieren tijger zijn. Trump heeft allerlei dingen gezegd over artikel 5. Hij heeft dat hele circus met die troepen die hij terugtrekt en toch niet. Ze willen toch weer over Hormuz hebben. Terwijl heel veel Europese NAVO-landen zeggen, volgens mij is dat helemaal geen NAVO-gebied. Dus het is helemaal niet ons probleem. Dus ja, dat laat allemaal heel erg de verhoudingen zien. Amerika staat er anders in. En Rubio die heeft weer een interessante dag voor de boeg, denk ik. Want ja, die breuk die er in de NAVO, binnen de NAVO is ontstaan onder Trump, die is nog helemaal niet gedicht.
0: Nou, kijken of het Rutte lukt om dat te lijmen. Dankjewel, Europa-verslaggever Michael van der Toorn. En dan gaan we koppen snellen, de interessante verhalen uit de kranten.
1: In het verlengde hiervan in de Volkskrant staat dat onze minister Berendsen weinig ziet in het Duitse plan om Oekraïne een soort gastlid van de Europese Unie te maken. Hè, want we weten dat Oekraïne graag lid wil worden van de EU. Nou, dit zou een idee kunnen zijn, gastlid, al dus Duitsland. Maar Berendsen zegt, laten we gewoon vasthouden aan de normale route naar het EU-lidmaatschap.
0: In de Telegraaf, VNO kraakt plannen AOW, zo kopt de krant. Volgens de nieuwe voorzitter van VNO-NCW, Koen van Oosterom, moet het kabinet die AOW-plannen volledig intrekken en de bezuinigingen rond de WW en de VIA parkeren. Nou, we weten, de werknemers vonden dat al bij monden van de vakbonden, maar de werkgevers dus ook. Hij pleit voor een akkoord over investeringen en ondernemerschap om de economische groei te verhogen.
1: En tot slot in de Financiële Telegraaf, de huizenprijzen die stijgen nog altijd, maar de grens voor de starter qua hypotheek is bereikt. De gemiddelde hypotheek die startende kopers afsluiten, ja, het gaat gewoon niet meer hoger dan dit. Dit is het, zegt de hypotheker.
0: En dan staan de lampen uit, is de hond naar het pensioen, zijn de planten naar de buren. Tijd voor zomervakantie, bijna. Veel mensen die zullen hun plannen al wel gemaakt hebben. Maar, Nina,
1: ja?
0: Wat doe je met je zuurdecemstarter?
1: Dat heb ik niet. Dat heb ik niet.
0: Oké, die heb jij niet, maar veel mensen hebben die wel. Die zijn lekker bezig met
1: veel
0: zelf.
1: Veel mensen hebben die wel?
0: Ja, allemaal hipstertypes, die hebben zelf zuurdecem.
1: Heb jij er een?
0: Nee.
1: Kijk even naar de eindredactie. Heb jij er een? Nee?
0: Nee.
1: Techniek?
0: Nina?
1: Heb jij er een?
0: Nee.
1: Regie?
0: Arthur ook niet?
1: Dit is echt gelul.
0: Arthur heeft geen zuurdecemstarter?
1: Dit is gewoon gelul. Dus niemand heeft dit.
0: Jawel, die hebben wel veel.
1: Oké, maar stel hypothetisch dat je er één hebt.
0: Ja? Nou, in Kiel, in het noorden van Duitsland, heeft een bakker nu de oplossing. David Schöne, die is de bakker, en die opent een opvangplek voor zuurdecemstarters tijdens de zomervakantie. Oftewel een zuurdecemhotel.
1: Ja.
0: Het hotel heet The Grand Doe.
1: Ja.
0: Maar heel luxe is het niet. Het gaat om een houten rek in de bakkerij met plek voor 15 potten zuurdecem. Hoe zit het? Want inderdaad, jij zegt, ik ken eigenlijk niemand die zo'n ding heeft. Nou, dan moeten we even gaan uitleggen wat het is. Je kan er brood mee bakken, maar dat zuurdecem, dat moet regelmatig worden gevoed met meel en water. Dat gebeurt normaal elke paar dagen. Maar ja, als jij 4 weken weg bent, dan kan dat dus niet. En die meneer Schöne zegt, wij werken in een bakkerij. We kunnen het prima meenemen in ons dagelijks werk. Dus dan zorgen wij eventjes voor jou.
1: Dat moet wel betaald worden, neem ik aan.
0: Dat moet wel betaald worden, ja. Het kost wat. Voor een weekopvang betaal je €20. Vind ik best pittig.
1: Ja.
0: En voor extra weken komt er €10 per week bij. En het idee kwam ook van klanten zelf. Die zeiden van, dan komen wij terug van vakantie. De zuurdecem, dat moeten we dan weer heel veel moeite kosten om dat ding weer een beetje aan de praat te krijgen, om het actief te krijgen. En dat is zonde, zegt bakker Schöne, want sommige zuurdecems die gaan tientallen jaren mee. Nou, die hele trend komt voort uit een soort hernieuwde waardering voor ambachtelijk werk en het zelf maken van dingen, zegt meneer Schöne. Iets wat wij dus allebei niet heel erg hebben. Maar de belangstelling lijkt er wel degelijk te zijn. Er is een klant die heeft haar zuurdecem al aangemeld voor de duur van 3 maanden.
1: Wat gaat hij doen, joh?
0: Weet het niet.
1: Wereldreis.
0: Lekker wereldreis.
1: Lekker.
0: Duur grapjes.
1: Zonder je zuurdecem.
0: Ja, zonder je zuurdecem. Er zijn nog plekjes vrij. Meer informatie en beschikbaarheid. En misschien ook een boekingstoel via schönesbrood.de.
1: Joke, pleuren zij het rijden, zeg. Als je daar je zuurdecemstarter naartoe wil brengen.
0: Ja, zou gewoon wegsmijten.
1: Precies.
0: De luchtvaartsector heeft geen goed kwartaal achter de rug. En dat kwam onder andere door winterse perikelen in januari. En uiteraard een oorlog in het Midden-Oosten. Blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. Zometeen in de ochtendspits.
11: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
12: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Zet Eventships regelt het op het water.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zet eventships.nl.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: De Magnum Ice Cream Company splitste december vorig jaar af van Unilever met het doel om als losse entiteit beter te presteren. Hoe staat het ijsbedrijf er een half jaar later voor? Dat vraag ik morgen om 11:30 in CMO Talk aan Pieter Olierook, algemeen directeur Benelux bij Magnum.
16: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
17: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: Niet tevreden met je huidige studie? Start je eigen bedrijf bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
17: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
21: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne beurt begint met luisteren.
19: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
22: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
23: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
24: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
25: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland. BNR Verkeer.
26: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment nog geen files. Er zijn wat flitsers. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Hectometerpaal 31,6. A27, Gorkum-Utrecht bij 44,4.
27: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
28: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Op het eiland Saba is de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar gestopt. Er werd 8 dagen naar hem gezocht met speurhonden, boten, drones en helikopters. Maar hij is niet gevonden. Hij was op Saba om te werken aan een communicatietoren voor Defensie. De gouverneur wenst zijn familie alle sterkte. In het Drentse Gieten hebben vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal geslapen. Die konden daar terecht omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek was. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde zoiets ook, toen schoot Stadskanaal te hulp. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar niet doorgegaan. Er kon geen geschikte ader worden gevonden voor de dodelijke injectie. De staat Tennessee heeft nu een jaar uitstel gegeven. Een organisatie voor doodstrafalternatieven zegt dat er al jaren problemen zijn met de gifspuit. Starters op de woningmarkt hebben hun financiële grens bereikt, zegt een hypotheekverstrekker. Voor het eerst in jaren groeit het gemiddelde leenbedrag nauwelijks. Dat is bijna 3,5 ton. En dat terwijl de prijzen maar blijven stijgen. Starters wijken nu steeds vaker uit naar kleinere woningen of goedkopere plekken. En FC Utrecht maakt nog steeds kans op Europees voetbal. Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen in Utrecht met 3-2 verslagen. Overmorgen is de finale al tegen Ajax. Die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan het weer van weer online. Er komt veel zon aan en ook warmte, maximaal 26 graden. In de middag kan het op de stranden koeler worden door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, de sky's the limit. God, ook altijd voor de luchtvaartsector. Maar heeft nu toch geen goed kwartaal achter de rug. De eerste jaar-op-jaar daling van kwartaalcijfers sinds de coronapandemie. Hoe dat komt? Nou, onder andere door winterweer. Kan je nu eens bij voorstellen, maar was wel zo. En door een oorlog in het Midden-Oosten. Zometeen de cijfers over anderhalve minuut in de ochtendspits.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
6: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
5: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
7: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
5: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
27: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, 6:55. Goed dat je luistert naar de laatste Ochtendspits van de week. Laatste vrijdag van de week, zeg ik dan. En wat gaan wij het komende half uur allemaal doen, Nina?
1: We gaan het onder andere hebben over evacuatietreinen voor Oekraïne die nodig zouden zijn. Het Oekraïense leger die wil heel graag dit soort speciaal gebouwde treinen waarmee je gewonde soldaten kunt aan- en afvoeren.
0: Ja, een soort ziekenhuis in een trein, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. En daar is geld voor nodig. En ze kijken daarvoor eigenlijk naar Nederland. Dus hoe dat precies zit, gaan we zo meteen bespreken. En toch wel fijn nieuws voor de chocoladeliefhebbers onder ons. Weten we nog, de krimpflatie van de Milka-reep. Mm-hmm. Dat ze ineens wel een heel klein reepje hadden gemaakt. Het gaat weer goed met de cacaoprijs. En ze gaan nu blijkbaar toch weer meer chocola, pure cacao, echt in de reep stoppen.
0: Echte chocola.
1: Ja, dus niet alleen maar van die gore zeezout en karamel erin flansen. Nee, het mag gewoon weer cacao zijn, want dat is weer betaalbaar.
0: Hebben we het zo meteen over. Ja. Maar we beginnen in de luchtvaartindustrie. Want voor het eerst sinds de coronapandemie is het aantal luchtvaartpassagiers gedaald. Blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden er 16 miljoen passagiers van en naar Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal. 2% minder dan het jaar ervoor. Ik praat erover met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige verbonden aan de TU Delft. Joris, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Ja, en dan toch wel een soort van omslagje, hè?
9: Ja, eigenlijk vorig jaar zaten we nog net niet op het pre-corona-niveau. Dus het idee was van nou, dat gaat dit jaar wel gebeuren. Dat zullen we het eerste kwartaal wel zien. Aan de andere kant ook wel weer een beetje spannend, want voor het eerst geldt groeibeperking op Schiphol. Schiphol mag niet verder meer groeien. Mm-hmm. Dus als niet in het aantal vliegbewegingen, gaan we dat dan nog wel zien in het aantal passagiers, omdat de vliegtuigen wat groter worden. Ja. Maar dan opeens toch als toch een beetje verrassing. Juist een daling in plaats van een groei.
0: Ja, en het heeft twee oorzaken, zegt het CBS. Eén, dat was die hevige sneeuwval begin januari. Nou, dan zou je kunnen zeggen dat is een incident, hebben we gehad. Maar twee, alsnog honderden vluchten geschrapt. Maar twee, dat is die oorlog in het Midden-Oosten. En die zal wel wat langer duren, denk ik zomaar. Hè?
9: Ja, dus allebei waar. In januari opeens onverwacht veel en langdurig sneeuw in Nederland. Dat heeft over een periode van ruim een week. Ja, Schiphol niet helemaal platgelegd, maar dat ging wel even heftig. Honderdduizenden mensen gestrand daar. Mm-hmm. Dat heeft heel veel geld gekost ook. En toen kwam 28 februari Donald Trump met zijn aanval op Iran. De kerosineprijs verdubbelde vrijwel meteen. Begint nu een klein beetje weer te dalen, heel langzamerhand. Maar er worden overal vluchten geschrapt over de hele wereld. En dat heeft dus ook in Nederland zijn effecten.
0: Ja, en dat is blijvend.
9: Nou, of het echt blijven, dus weet ik niet. Het zal wel langdurig zijn, want die kerosineprijs die verdubbelde dus. Mm-hmm. Spontaan zit nu nog steeds op 60% meer dan het eerder was. Heel langzaam is die wel aan het dalen. Maar je ziet overal luchtvaartmaatschappijen die vluchten cancelen. Een aantal maatschappijen zijn al failliet gegaan. Ja. Dus dit zal wel langdurig zijn. Hè? Ja.
0: En gaan die hogere kerosineprijzen, die allerlei airlines die rekenen nu toeslagen daarvoor, gaan die ook ervoor zorgen dat we dus minder gaan vliegen? Of gaan vooral andere mensen vliegen die het makkelijker kunnen betalen?
9: Nou ja, kijk, Schiphol is nu beperkt in de capaciteit. Maximaal 478.000 bewegingen. Mm-hmm. Die bewegingen zullen waarschijnlijk wel vol of bijna vol gevlogen worden. Maar dat zullen dan duurdere tickets zijn. En dat zullen dus mensen zijn die dat kunnen betalen. Voor andere luchthavens die ongelimiteerd kunnen groeien, zul je dat anders dan zien. Maar dat geldt in Nederland eigenlijk niet.
0: Hoe gaan die luchtvaartmaatschappijen met dit probleem om? Want ja, als ik KLM zie, ik heb toevallig de KLM-app op mijn iPhone. Die kwam gisteren met een pushbericht over onze aanbiedingen beginnen weer. En het lijkt een beetje business as usual, alsof er niks aan de hand is.
9: Nou ja, daar spelen natuurlijk een paar dingen mee. Door ook wat minder goed weer de laatste tijd. En de hogere prijzen stellen mensen dingen uit. Deze maand komt ook het vakantiegeld weer. Daar probeert men natuurlijk ook van te profiteren. Dus dat speelt allemaal mee natuurlijk. Maar de boekingen blijven wel achter op dit moment. En je ziet dus ook dat we luchtvaartmaatschappij afvluchten geschrapt hebben.
0: Luchtvracht nam wel toe met 6%. Weten we hoe dat komt?
9: Er is blijkbaar toch wel vraag naar alle pakketjes die van over de hele wereld komen, met name China en Amerika. En wat ook opvallend is Maastricht is toch behoorlijk hard aan het groeien. Vergelijk met vorig jaar bijna 60% erbij. Mm. Daar hebben ze ook echt op ingezet. En ze willen ook nog meer vracht daar naartoe halen. Turkish Cargo van Turkish Airlines is daar behoorlijk actief geworden. My Freighter is daar behoorlijk actief. Dus dat zit behoorlijk in de lift. Het is wel nog steeds de kleinere vrachtluchthaven in vergelijking met Schiphol. Schiphol doet nog steeds het overgrote deel van de vracht in Nederland.
1: En het feit dat die luchtvracht zoveel stijgt, kan het ook echt te maken hebben met toch wel de zeecontainers, het gedoe in het Midden-Oosten, de straat van Hormuz. Dat er toch, dat zal geen olie zijn dat met een vliegtuig meegaat, maar toch andere zaken die normaal ook via de straat worden vervoerd, dat die nu via de lucht gaan?
9: Dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Vanuit de straat van Hormuz komt natuurlijk veel olie. Ja. Dat is een bulkproduct, dat stopt dan niet zomaar in de vliegtuigen. Precies. Maar ook kunstmest, er komt een heel belangrijke stroom van de kunstmest in de wereld, komt via de straat van Hormuz. Maar ook dat is een bulkproduct. Dus ik verwacht dat eerder mensen zijn die een beetje bang zijn ik kan nu niet meer door de straat van Hormuz, maar hoe zit het dan aan de andere kant van het Arabisch Schiereiland. Maar daar moeten we ook omheen. En daar wordt natuurlijk ook af en toe wat onminder uitgevochten. Wat gebeurt er met Israël? Want dat speelt natuurlijk ook mee. We zien ook minder vluchten naar Israël. Misschien dat een beetje meespeelt.
0: Dankjewel, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige, verbonden aan de TU Delft.
27: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Van het Midden-Oosten naar Oekraïne. Want een commandant van het Oekraïnse leger heeft aan de Nederlandse stichting Protect Ukraine gevraagd om speciale evacuatietreinen te gaan realiseren. En die evacuatietreinen die zijn dan bedoeld om gewonde soldaten van het front sneller te kunnen verplaatsen. Het is eigenlijk een soort ziekenhuistrein, zo stel ik het me dan maar voor. Het is de bedoeling dat er 5 van dat soort treinen komen. En daar is natuurlijk geld voor nodig. En daarom start de stichting vandaag met een inzamelingsactie. Dirk Smits van Ooyen is van deze stichting, Protect Ukraine. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Is dat inderdaad wat ik me erbij moet voorstellen? Een soort ziekenhuistrein?
10: Ja, helemaal. Het zijn wagons die worden ingericht als een ziekenhuis. Met bedden, met een intensive care unit, met alle apparatuur die erbij hoort voor beademing en het monitoren van patiënten en het behandelen als er spoedgevallen zijn. Mm-hmm. Dus het is echt een rijdend ziekenhuis.
1: Ja. En moet ik me dan gewoon een soort Nederlandse sprinter voorstellen die wordt omgebouwd? Of gaat het hier echt om, bij wijze van spreken, goederenwagons die je op die manier kan inrichten?
10: Nou, het zijn oude restauratiewagons van de Oekraïnse spoorwegen die stilstonden en die worden omgebouwd tot ziekenhuiswagons voor het transport van gewonde militairen.
1: Ja, precies. En u werkt daarvoor samen met een partij in Noorwegen, zie ik al in een persbericht. Waarom kijkt Oekraïne specifiek naar Nederland en Noorwegen voor deze vraag?
10: Nou, omdat de stichting Protect Ukraine heel erg nauw samenwerkt met het Oekraïnse leger en investeert in alle evacuatiemiddelen. En dat begint met evacuatierobots die gewonden uit de zogenaamde killzone halen. De 10, 20 kilometer langs de frontlijn waar eigenlijk mensen niet meer kunnen bewegen. Mm-hmm. Die dan in een omgebouwde terreinauto die als ziekenauto functioneert, geplaatst worden om naar het eerste opvangsziekenhuis te gaan, dichter bij de frontlijn. Mm-hmm. En dit is eigenlijk het laatste traject van de ziekenhuizen langs de frontlijn naar ziekenhuizen in West-Oekraïne, waar ze veilig verder behandeld kunnen worden.
1: Ja, ja, oké. Okay. Dus het is echt een extra natuurlijk op de mogelijkheden die er nu al zijn, want die mogelijkheden nu zijn vrij beperkt, lijkt me ook.
10: Ja, nu worden die gewonden vaak per ambulance vervoerd. Ja. En dat is een afstand van 1000 kilometer.
1: Kun je één
10: niet
1: persoon
10: al de beste
1: meenemen.
10: Wegen overal. Ja. En dan kun je één persoon meenemen zonder alle doktoren en mogelijkheden voor behandelingen die erbij horen. Mm-hmm. Die nodig zijn om die gewonde soldaat veilig en gezond, of ja, relatief gezond,
1: te kunnen vervoeren.
10: In West-Oekraïne te brengen.
1: Ja, en het spoor ligt er al, neem ik aan dan. Hè? Dus dat is echt geregeld. Het gaat echt juist om de juiste wagons, de trein en ziekenhuistrein.
10: Ja, het spoor ligt er. Oekraïne heeft een heel goed spoornetwerk. Het gaat echt alleen om de wagons.
1: Ja. U gaat geld inzamelen. Hoe gaat dat in zijn werk als mensen luisteren die willen doneren? Waar kunnen ze dat doen?
10: Ze kunnen ons vinden op protectukraine.nl. Mm-hmm. Daar staat alles op hoe mensen kunnen doneren.
1: Top.
10: En we zijn nu geld aan het inzamelen en we hebben in totaal 2,5 miljoen euro nodig.
1: 2,5 miljoen euro nodig. Nou, ik zeg van start allemaal. Veel dank met dit mooie initiatief. Veel succes daarmee. Dirk Smits van Ooyen is van de stichting Protect Ukraine.
0: En daarmee wordt het 6:15. Dan gaan wij naar Erwin de Hart bij de AWB. Nou, Erwin, hoe staat het ervoor op de wegen?
11: Nou, niet druk, hè. Zoals gebruikelijk op vrijdagochtend. Op de A2 Den Bosch Eindhoven liggen wat spullen op de weg bij Best. Dat geeft nog geen 5 minuten vertraging. Het goede nieuws is ook dat de A2 bij Everdingen, Den Bosch-Utrecht, weer helemaal vrij is. Er zat een gat in de weg. En dat was een doorn in het oog van menig weggebruiker. Want het leidde zeker tijdens de avondspits voor heel veel vertraging. Ook op de A27. Nou, dat is dus verleden tijd. Er wordt op dit moment alleen geflitst als iemand te hard rijdt op de A20 hoek van Holland-Gouda. Bij hectometerpaal 31,6.
27: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
12: Mochten advocaten meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding in deze zaak, dat het Hof daar wel willend naar zou kijken.
13: Mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die kaart moeten aanpakken.
14: En vervolgens zijn we maar 2 tot 3, heel soms 4 jaar aan het bouwen. En dat moet echt veel sneller.
27: BNR.
0: En dan door naar Michael Mania. Want ja, de gekte rondom zanger Michael Jackson is terug van weg geweest. Hij heeft 17 jaar na zijn dood de nummer 1 bioscoopfilm te pakken. Een nogal omstreden film, omdat het vooral een viering is van Michael Jackson en allerlei kritische kanten niet bepaald aan het licht komen. En hij staat in 14 landen op de nummer 1 in de hitlijsten weer. Ja, nou weet jij, Nina, onze collega Jelle Maasbach, die is fan.
1: Groot fan van Michael Jackson, ja.
0: Zeker. En die zocht uit wat dat nou financieel opbrengt.
15: 43 jaar geleden werd hij uitgebracht als single, Billie Jean. Maar staat nu, decennia later, in 14 landen op nummer 1. En is op dit moment het meest succesvolle nummer. En wat het helemaal bijzonder maakt, hij staat nu in meer landen op de eerste plaats dan in 1983, toen hij uitkwam als single. En dat allemaal dankzij de biopic Michael over het leven van de zanger, die nu wereldwijd in de bioscopen draait.
16: I'm just getting started. I said you wanna be starting something.
17: There's no one like you.
16: Gotta be starting something.
18: This is what I was put on earth to do.
20: I knew you were different the moment you were born.
15: Nou ja, het leven. De film laat het leven van de zanger zien tot eind jaren 80. De jaren 90, met alle beschuldigingen van kindermisbruik en de financiële chaos, die zitten niet in. Ook niet de Zero's, de periode dat Michael Jackson overleed. Maakt de fans allemaal niet veel uit, want de film heeft tot nu toe al $700 miljoen opgebracht. 25% van de winst is voor de erven van Jackson. En er komen alle streaminginkomsten nog bovenop. Hits die nu ook een nieuwe generatie leren kennen. Ja, en dat is kassa. De film levert tientallen miljoenen op. Plus nog eens miljoenen voor de streams.
29: Ha ha ha ha ha ha ha ha.
15: Michael Jackson was persoonlijk failliet toen hij stierf, maar werd een postume moneymaker. Sinds zijn dood is er volgens zakenblad Forbes $3.5 miljard verdiend. Deals met bijvoorbeeld Sony en inkomsten van muziek. Vorig jaar alleen al kwam er ruim 100 miljoen binnen. Dit jaar gaan ze daar overheen, is de verwachting. En dan komt er later nog een tweede film, die mogelijk nog eens voor een financiële uithaal zorgt.
0: En dat was collega Jelle Maasbach over icoon Michael Jackson.
1: En dan gaan we het hebben over chocola. Want waar het eerst de trend was om de repen gewoon wat kleiner te maken, want de cacao was nogal duur, of wat rotzooi eraan toe te voegen, hè, zeezout, karamel, alle onzin die je tegenwoordig erbij kan krijgen, lijkt dat nu door de dalende cacaoprijzen niet langer het geval te zijn. Zo schrijft persbureau Reuters althans. Het Amerikaanse Hershey's heeft al aangekondigd het cacaopercentage weer te gaan verhogen in de chocoladerepen. Kun je lekker 70% puur eten. We gaan erover praten met Yuka Waarts, onafhankelijk expert op het gebied van koffie, cacao en andere commodities. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
1: Ja, steeds minder cacao in die chocolade. Dat was een beetje het idee om het betaalbaar te houden, een reep. Wat heb ik dan zitten eten? Wat zat er allemaal in?
17: Ja, verschillende toevoegingen. Ze hebben eigenlijk nieuwe productlijnen ontwikkeld. En dat is eigenlijk ook logisch, want de cacao werd ook wel heel duur. Dingen als noten en fruit en koekjes, ja, werden koekjes toegevoegd. Ja. Nieuwe producten waardoor mensen toch chocola bleven eten, maar de kosten beheersbaar waren.
1: Ja, en dan is natuurlijk altijd de vraag, is het dan een hit? En we hebben natuurlijk al lang zien we al die trends van allerlei dingen erin. Slaat dat aan? Is dat iets waar de consument goed op gaat?
17: Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet per se heel duidelijk.
1: Dus daar
17: kan ik moeilijk een antwoord op geven. Ik hou heel erg van pure chocola, dus ja, daar precies. Blijf ik van bij eigenlijk.
1: Wij zijn van hetzelfde kamp.
17: Alleen heel veel consumenten vinden vooral chocola die betaalbaar is, maar ook minder de pure variant wel lekker. Dus ik denk dat er wel een kans is dat chocolade met koekjes wel een voordeel heeft.
1: Ja, nee, zeker. Er zal altijd een doelgroep voor zijn. Aan de andere kant, de daling in de cacaoprijs is dus voor, in elk geval jou en mij, goed nieuws voor de pure liefhebbers. Waar komt de daling nu vandaan?
17: Er zijn verschillende factoren. Er is vermindering van vraag geweest naar cacao, hè, waardoor je effect hebt op de termijnmarktprijzen en dus de prijs van cacao. Maar ook is er weer meer productie, want er is een tijd een veel minder productie geweest, 2 jaar geleden. Mm-hmm. Waardoor er eigenlijk een heel erg angst was voor nog minder productie. Waardoor er is gespeculeerd. Dus eigenlijk de hogere prijzen die we hebben gehad, die zijn eigenlijk meer uitzonderlijk. Door de decennia heen dan de lage prijzen die we nu weer zien.
1: Ja. En waarom was er echt minder productie dan 2 jaar geleden?
17: Klimaatverandering heeft roet in het eten gegooid. Bovenop al jaren of decennia lange boerderijen die minder goed beheerd zijn dan dat ze zouden moeten. Mm-hmm. En dat komt dan weer door armoede. En op het moment dat je dan slecht klimaat hebt, dan gaat je productie naar beneden. Dan krijg je last van ziektes en plagen waar je dan niks tegen kan doen.
1: Ja, het is ook een hele moeilijke markt ook voor de cacaoboeren. Want je zegt ook al, de vraag was echt minder. Terwijl er was wel aanbod. Maar ja, als er dan minder vraag komt omdat het simpelweg te duur is, dan moet je dus iets met je marge doen. Komt die pijn uiteindelijk gewoon keihard bij die boeren terecht, bij die cacaoboeren?
17: Eigenlijk hebben we allemaal last van deze prijsontwikkeling en de volatiliteit, zoals we dat dan technisch noemen. Dus bedrijven zelf ook, maar boeren vooral. Hè. Dus die hebben een tijd lang een hogere prijs gehad, maar die konden dan soms, die hadden of minder productie, dus konden ze minder verkopen. Dus ze hebben een tijdje wel meer verdiend. Maar nog steeds zitten het merendeel van de boeren ver onder een fatsoenlijk inkomensgrens.
1: Ja, dus wat dat betreft is
17: het
1: natuurlijk.
17: Dus ik zou zeggen dat de boeren zijn nog steeds degene die het meeste last van hebben.
1: Ja, en daar kun je op korte termijn, hè, ook in zeker ook in de vraag- en aanbodkant, je kan er niet zo heel veel aan veranderen. Of zijn er wel makkelijke manieren om dat te verbeteren?
17: Nou, het interessante is dat er prijsinitiatieven zijn van Nederlandse supermarkten ook en allerlei bedrijven die de leefbaar inkomen referentieprijs, dat is een hele technische term voor een prijs die een fatsoenlijk inkomen kan helpen te behalen. En er zijn heel veel supermarkten die zich daaraan gecommitteerd hebben. En die prijs is relatief hoog. Die is nu $3.11, om het maar even technisch te houden. Mm-hmm. Ten opzichte van de huidige $2.16 prijs die bijvoorbeeld in Ivoorkust geldt.
1: Dat is wel echt een verschil.
17: Dus op het moment dat wij met z'n allen bij die supermarkten, en dat zijn er nogal wat in Nederland, vooral de huismerken cacao blijven kopen, dan hebben we meer bijdrage aan het inkomen van de boer.
1: Ja, oké, dat is goed om te
17: als
1: weten.
17: Consumenten.
1: Ik had het al over Hershey's, dat zegt dus nu, wij gaan het cacao percentage in de repen weer verhogen. Gaat dit echt inderdaad ook gevolgen hebben? Gaan andere bedrijven dit ook nu doen?
17: Nou ja, weet je, de consumentenvraag is de kern. Dus er is natuurlijk nogal wat kritiek geweest op receptaanpassingen. Er zijn ook wel rechtszaken over shrinkflation. Dus dat repen kleiner werden en dezelfde prijs of zelfs een hogere prijs.
1: De Milka-reep bijvoorbeeld.
17: Dus het hangt een beetje af van de consumentenvraag. Ook vooral hoe de prijzen zich gaan ontwikkelen. Want op het moment dat de prijzen hetzelfde blijven, maar er komt net iets meer cacao bij, dan zal er niet zoveel verwacht worden. En de prijs ontwikkeling voor de consument. Ik verwacht dat die nog wel even duurt voordat die daalt.
1: Dat is dan weer jammer.
17: De hoop is dan voor de kerst, bijvoorbeeld.
1: Voor Pasen volgend jaar zou fijn zijn.
17: Ja. Maar het zijn van die bewegingen die vaak even duren. Dus er zit zit tijd tussen dat er zo'n prijsdaling is en dan hopelijk ook een prijsdaling voor de consument.
1: Dank.
17: Yuka Waerts. Maar ik hoop vooral ook dat we veel chocola blijven kopen voor een goede prijs, zodat de boeren daar genoeg mee verdienen.
1: Nou, aan mij zal het niet liggen. Dankjewel, Yuka Waerts, onafhankelijk expert op het gebied van cacao en andere commodities.
0: En dan moet toch even naar het Himalaya-gebergte, want lange tijd was het iets wat uitzonderlijk knap was. Echt een prestatie die niemand je nadoet. In 1953 gebeurde het voor het eerst. Een Nieuw-Zeelander, Edmund Hillary, die deed het.
18: So we looked up and there was the summit just 30, 40 feet above us. So we cut up onto the summit and stepped on it. I think my first reaction was definitely one of relief, yes. And relief that we were there.
0: Wat hoor ik hier, Nina?
1: A relief that we were there. Ah. Ja, het was dus een ongekende prestatie toen. Vandaag de dag niet echt meer. Afgelopen woensdag bereikte namelijk nog nooit zoveel mensen op één dag tegelijk de top van 's werelds hoogste berg, de Mount Everest.
0: Ah.
1: Ja, maar liefst 274 mensen.
0: Oh, wat file.
1: Op één dag die de top van de Mount Everest bereiken. Ja, en dan was het die inderdaad Edmund Hillary met zijn Nepalese Sherpa, zijn gids, die dat in 1953 als enige lukte. Nou, dat is nu gewoon normaal eigenlijk, gewoon dagelijks gang van zaken. Sowieso heeft Nepal dit jaar een record aantal vergunningen voor de Mount Everest afgegeven. Bijna 500. En dan heb je ook nog de gidsen die dus meegaan. Die hebben geen aparte vergunning nodig, dus die mogen ook die berg op. Ja, inderdaad, jij zei al, die file. Daar kennen we natuurlijk wel foto's van. Hè? Files vlak voor de top. Ach, mensen die wachten tot ze aan de beurt zijn. Alsof je voor een attractie van de Efteling staat. Komt natuurlijk allemaal omdat er maar een paar dagen per jaar zijn waarop het weer perfect is om daar te geraken. Dus honderden mensen die wachten op dat moment in Basecamp. Tot dat weather window. En dan racen ze allemaal naar de top als het even kan. Blijft natuurlijk loodzwaar, supergevaarlijk. Jaarlijks meerdere doden. Aan de andere kant, misschien kun je het al bijna vergelijken met een dagelijkse file naar je werk. Want daar vallen ook nog wel eens wat slachtoffers. Ja, voor jou zeker 10 anderen. Het is echt niet meer heel bijzonder als je dit redt.
0: Kan je van je bucketlist.
1: Maar wel knap.
0: Maar wel knap. Advocatenkantoor Pels Rijken vertrad tot gisteren privacy- en cookie-wetgeving. Dat is toch wel brisant, want dat kantoor is onder andere de landsadvocaat. Wat er kan gebeuren met die gegevens die gelekt zijn, onder andere naar Amerika, hoor je zometeen in de ochtendspits.
19: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
21: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
22: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
23: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
24: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
25: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van Kalem Open.
2: Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op KLMopen.nl of in de KLMopen app.
3: Thomas van Zijl.
4: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de uit de hand gelopen verkoop van een zeldzaam horloge en een gesprek met Georgette Fijneman, topvrouw van Zilveren Kruis. Ik vraag haar bij haar vertrek bij de verzekeraar naar de toekomst van de Nederlandse zorg. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
2: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem
6: ja,
7: in,
6: maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken.
25: In de Friday Move gaat het over tv.
26: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk,

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: In de BNR-app.
5: Trump draait bij en stuurt toch 5000 extra Amerikaanse troepen naar Polen. Rubio ziet goede tekenen in besprekingen met Iran. En SpaceX schrapt de lancering van het Starship op het laatste moment. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
6: Het is 7 uur geweest. We gaan naar Erwin de Hart bij de ANWB. Nou, valt er iets te melden deze vrijdagochtend, Erwin?
7: Op dit moment is er weinig te melden. Ja, die ene flitser dan, de A27 Gorkum-Utrecht... tussen Noordeloos en Lexmond, snelheidscontrole... in de vorm van een mobiele flitser bij hectometerpaal 44,4.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zoektocht naar de Nederlander die al meer dan een week wordt vermist op Saba is stopgezet. Ondanks intensief speuren, onder meer met honden, is die niet gevonden. De Nederlander was op het eiland voor een defensieklus. De gouverneur van Saba hoopt voor de nabestaanden dat ze alles ooit definitief kunnen afsluiten. Opnieuw konden asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel ergens anders slapen. Bijna 100 vluchtelingen brachten de nacht door in een sporthal in het Drentse Gieten. Ze gaan later vanochtend weer terug. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, nam Stadskanaal gisteren nacht al asielzoekers op. Tijdens de examens huren scholen steeds vaker mensen van buiten in om toezicht te houden, meldt nu.nl. Bijna 2/3 van de onderzochte scholen doet dit om leraren te ontzien. Sinds een paar jaar is er een speciaal potje voor werkdrukgelden. En steeds meer scholen betalen daar de externe examensurveillanten van. Koophuizen zijn nog altijd duurder dan een jaar geleden, maar de prijsstijging vlakt wel af, ziet het CBS. In april steeg de prijs met ruim 4% ten opzichte van 2025. In maart was dat nog 5%. Een bestaand huis kost nu gemiddeld €486.000. Het aanbod steeg doordat er meer ex-huurhuizen op de markt zijn. En de Nederlandse luchthavens hebben in de eerste 3 maanden van dit jaar minder passagiers gezien, meldt het CBS. Het winterse weer in januari en het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten, een maand later, zorgde voor veel annuleringen. Het was de eerste daling sinds het herstel na corona. Er werd wel meer vracht verwerkt dan het weer van weer online. Het wordt een zonnige dag en warm, maximaal 26 graden. Alleen op de stranden wat koeler door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
6: En dan gaan we kijken naar de beurzen. We beginnen in Amerika. Hoe zijn die gesloten? Allemaal in het groen. Dow Jones 0,5% hoger. S&P 500 0,2% hoger. En de Nasdaq 0,1% hoger ongeveer. In Azië is het beeld ook volledig groen. Hang Seng 1,2% hoger. Nikkei 2,6% hoger. En de Kospi een kleine 0,5% hoger. En ook even kijken naar de olieprijzen. Want die zijn vandaag weer gestegen. Nadat ze 3 dagen op rij wat waren gedaald. Allerlei tegenstrijdige signalen over vredesonderhandelingen tussen Amerika en Iran. Ja, die brengen onzekerheid in die oliemarkt. Hoewel Amerika erop wijst dat een akkoord binnen handbereik ligt. Ja, dat horen we al langer. Blijven de landen het oneens over de uraniumvoorraad van Iran. Dus komen ze er wel uit of niet? Brentolie, een vat, steeg met 1,4% naar $104 op dit moment. Heffingen en beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Landsadvocaat Pels Rijken overtrad tot gisteren privacy- en cookie-wetgeving en stuurde allerlei data van websitebezoekers naar Amerika. Waarom dat brisant is en wat er kan gebeuren met die gegevens hoor je zometeen over 2 minuten in de ochtendspits.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: De beste

0: De kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
1: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
2: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties. Ook het MKB. Met de komst van de NIS2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het Microsoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar. Ook voor MKB-bedrijven.
3: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
4: Wil je weten wat er speelt
5: en of waarom?
4: In de BNR-app
5: heb je ook altijd en overal breaking news.
4: Download de BNR-app en...
5: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
6: Goedemorgen, 6:06. Tweede uurtje van de Ochtendspits van vrijdag 22 mei. Goed dat je luistert. Het begin van een lang Pinksterweekend. En die beginnen we graag met jou hier bij BNR. En met vrijdag, dus altijd, Nina van den Dungen.
7: Goedemorgen,
6: Nina,
7: Ivan.
6: Goedemorgen. Wat gaan we de komende half uur allemaal doen?
7: We gaan naar Mexico. Nou ja, dat zou lekker zijn. Maar
6: Mexico.
7: Oké. Daar gaan we, althans als EU, namelijk praten met Mexico over een nieuwe handelsdeal dit weekend. Uiteraard allemaal bedoeld om toch wat minder afhankelijk te worden van de VS. Dus ja, er ligt een handelsdeal op stapel nu. En we gaan naar Canada, want daar wordt dit weekend weer geraced. Het was 3 weken geen race. En nu mogen ze weer dit weekend. Het is een geliefd circuit bij de liefhebbers.
6: En ik garandeer je geen zangeres zonder naam dit half uur bij Mexico.
7: Wat fijn.
6: Laten we het gewoon niet doen. We beginnen met ander nieuws. Want advocatenkantoor Pels Rijken, dat ook optreedt als landsadvocaat, deelde zonder toestemming gegevens van websitebezoekers met Amerikaanse techbedrijven. Blijkt uit onderzoek van een ethisch hacker, Mick Beer. Dat heeft doorgespeeld hier aan ons, aan BNR. Het kantoor van de landsadvocaat overtrad daarmee ook de privacywetgeving. En Bart van Rijswijk van onze onderzoeksredactie legde eerder vanochtend uit om welke gegevens het gaat.
8: Het gaat om IP-adressen, locatiegegevens, browserinformatie, apparaatgegevens. Eigenlijk alles om waarmee je toch wel redelijk kan achterhalen wie nou een bezoeker is.
6: Ja, veel data dus gelekt van die websitebezoekers. Maar hoe belangrijk is dat? Hoe urgent is dit? Gaan we bespreken met Vincent Mans. Hij is privacyadviseur, IT-jurist en nu bij ons in de studio. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
6: Ja, wat is hier misgegaan? Allerlei data gelekt. Hoe kon dat gebeuren?
9: Op de website, als een bezoeker op de website komt, worden er gelijk allerlei tracking aangezet zonder dat de bezoeker een keuze heeft. Mm-hmm. Dus op dat moment begint eigenlijk al die datastroom, de metadatastroom richting Google en dus eigenlijk richting de Verenigde Staten op gang te komen.
6: Ja, maar er zijn toch altijd knopjes of ik wil instemmen met cookies en dergelijke of niet? Waren die hier ook?
9: Die zijn er, alleen het begint al eigenlijk voor dat moment. Dus de bezoeker heeft geen keuze. Je kan klikken wat je wil daarna. En dan is het nog maar de vraag of het goed afloopt. Maar in ieder geval voordat je die keuze hebt kunnen maken, begint het eigenlijk al. Ja.
7: En ligt die fout dan bij Pels Rijken of ligt die fout bij Google die lekker al onze data wegtrekt van zo'n site?
9: Pels Rijken maakt niet zelf die website, neem ik aan. Dus
7: denk ik.
9: Daar zit iemand tussen. Een partij die de website leverancier. En ik denk eerlijk gezegd dat het een beetje een stukje historie is. Hè. Het is in de loop der jaren is dat eigenlijk ontstaan. En het is een beetje een gewoonte geworden om het aan te zetten.
7: Ja. Om het aan te zetten. Dus dan maakt zo'n cookie melding. Hij staat er letterlijk voor de lol, voor de show. Want het maakt dus niet uit.
9: Nou ja, dat is niet zoals het hoort. Niet zoals het mag. Hè. Dat is in strijd met de telecomwet. Je moet cookies. Je moet aangeven wat voor cookies dat je aanzet of gebruikt. Vervolgens wordt je gegevens verwerkt. En dat is dan het AVG-stukje. Het mag gewoon niet.
6: Nee. We hoorden net van Bart wat er allemaal gelekt is. Dus IP-adressen, locatiegegevens, browserinformatie, apparaatgegevens. Wat kan je met die gegevens als Google zijnde?
9: Met Google kan daar een hoop mee. Maar het gaat er met name om wie daar weer achter zit. En dat is dan in dit geval natuurlijk de overheid in de Verenigde Staten. Wat kunnen ze daarmee? Ze kunnen persoonlijke, eigenlijk wel dossiers aanleggen. Hè, want die informatie wordt 13 maanden vastgehouden. Dus er ontstaat echt al een beeld van iemand. Kijk je naar het grotere geheel nog, dan kun je zelfs analyses trekken op groepen, landen, heel Europa, bij wijze van spreken.
6: Ja.
9: Dus dat is wel degelijk, ja, dat is dan de metadata.
6: Ja, en potentieel natuurlijk gevoelig, omdat het hier gaat om een website van een advocatenkantoor. Dus ja, dat kunnen mensen zijn die conflicten hebben met de staat of anderszins op zoek zijn naar gevoelige informatie. Ligt daar bij deze sector, denkt u, een hogere verantwoordelijkheid dan bij, de Albert Heijn op de hoek die ook een website heeft?
9: Nee, bij allemaal denk ik dat het even zwaar weegt. Het is alleen wel zo dat het natuurlijk, ja, het voelt minder belangrijk of je welke pindakaas dat je koopt, bij wijze van spreken, dan wanneer je juridisch in de knoei zit.
6: Ja.
9: Dus die data is wel, ja, die kun je wegen. En het gaat er ook om wie browse of langs websites gaat. Het kan zijn een politicus. En zijn gedrag kan worden vastgelegd. In tijden van verkiezingen is dat natuurlijk altijd wel een dingetje.
6: Ja.
9: En op die manier ontstaat natuurlijk ook wel de manipulatie.
6: Mogelijkheden
9: eigenlijk.
7: Ja, want mogelijk, daar gaat het om. Want heel veel mensen zullen denken, ja joh, maar alles van mij ligt toch al lang in Amerika. Ik ben lid bij Google.
6: Ik stuur het er zelf naartoe elke
7: precies,
6: dag.
7: Ja. Ik ben Microsoft. Ik bedoel, alles ligt er al. Dus boeien dat het nu bij Pels Rijken dan nog een keertje naar Amerika vertrekt?
9: Nou ja, kijk, dat zijn twee dingen. In de eerste plaats is het zo dat zij natuurlijk de overheid adviseren op het gebied van privacy. Dat knelt wel, hè, als dan je eigen website op die manier al die informatie loslaat.
7: Mm-hmm.
9: Maar metadata is niet onschuldig.
7: Ook niet als het er dus al lang ligt. Ook niet als ze van mij al alles weten. En dan zien ze ook nog dat ik naar de website van Pels Rijken ga.
9: Misschien hebben ze niet per se jou op de korrel. Maar dat kan op een gegeven moment wel ontstaan.
7: Ja, ja.
9: En een NRC-directeur zei jaren geleden van, we kill people based on metadata. Dus ja, het geeft al aan dat er een belang is.
7: Okay.
9: En dan niet zeggen dat je...
7: Nee, maar inderdaad, je weet nooit wat er gebeurt, wie er op een gegeven moment... We kijken nu ook naar geopolitieke spanningen. We willen minder afhankelijk worden van Amerika. Dan is dit dus heel slecht nieuws.
9: Ja, we worden nu wakker, een soort van.
7: Ja.
9: En alleen het speelt al 25 jaar in een opbouw.
6: En Pels Rijken heeft het probleem nu opgelost, maar zij zijn er zeker niet uniek in. Dit is natuurlijk gewoon aan de orde van de dag op allerhande websites. Hoe komt dat zomaar kan en dat er eigenlijk niks tegen gebeurt?
9: De autoriteit persoonsgegevens die heeft de AP, die is beperkt in zijn capaciteit, denk ik. Zij reageren voornamelijk op klachten en op een eigen prioritering. Het is niet aan de beurt geweest, waarschijnlijk.
6: Nee.
9: Nee.
6: Maar dat juist deze organisatie die hun zaken niet op orde had, is dan toch wel brisant, omdat ze ook voor die overheid werken natuurlijk.
9: Ja, wat ook.
6: En die overheid die ook niet per se een goed track record heeft op dit terrein.
9: Nee, volgens mij, Mick Beer heeft iets van 177 websites, heeft daar een lijst van. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een andere website, laten we eens kijken naar meldmisdaadanoniem.nl. Hoe zitten die erbij? Nou, dat is allemaal goed geregeld. Ja.
7: Dan ben je echt anoniem als je dan niets meldt.
9: Ja, dus dan ben je echt anoniem,
7: Fijn, dus prettig.
9: Van Oort had misschien langs die route een melding moeten doen.
7: Ja.
9: Maar het is, dus het kan wel.
6: Het kan wel, dank. Ja. Ja. Vincent Mans, privacyadviseur en IT-jurist. En het hele verhaal van de BNR-onderzoeksredactie kan je lezen op bnr.nl en in de BNR-app.
9: Nou, dank jullie wel.
5: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: Het Rode Kruis waarschuwt voor het gevaar van nepnieuws over het ebola-virus. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen zoals Oeganda en Zuid-Soedan gaan er nu op dit moment veel geruchten rond over dat ebola-virus. Mensen dachten ook bij eerdere uitspraken dat ebola helemaal niet bestaat, of dat mensen juist expres ziek gemaakt worden in behandelcentra. Ja, allemaal dat soort fake nieuws wat we toen de tijd ook over corona hadden. En dit soort fake nieuws kan mensenlevens kosten. Dat zegt Dirk Segaar, hoofd internationale hulp bij het Rode Kruis. Nou, volgens het Rode Kruis is voorlichting superbelangrijk om dit soort desinformatie tegen te gaan. Daarom gaat de hulporganisatie in Congo en Oeganda langs de deuren om mensen letterlijk te vertellen wat er wel en niet klopt en wat ze wel en niet moeten doen. En gisteren werd er in Congo ook een deel van een ziekenhuis in brand gestoken. Nou, woedende mensen die kwamen bij tenten van een ebola-ziekenhuis, staken die tenten in de fik, omdat de familie van een overleden jongen zijn lichaam niet mee kon nemen voor een begrafenis. Want het mocht mocht niet mee, omdat het nog altijd besmettelijk kon zijn. En er was een lokaal politicus die tegen de BBC zegt dat de menigte niet geloofde dat het jochie daadwerkelijk aan ebola was overleden. Dus dat er een soort conspiracy aan de hand was. En daarom werden uiteindelijk dus die tenten in de hens gestoken. Nou, dat kan natuurlijk niet erger voor een ziekenhuis. Volgens deze lokale politici is ebola voor een deel van de bevolking een verzinsel. Ze geloven dat NGO's en ziekenhuizen dit verzinnen om geld te verdienen. Ja, dat is super tragisch. En tegen dit soort misinformatie moet je enorm optreden.
6: Kwart over zeven is het. Wij gaan schakelen met Erwin Hart bij de ANWB. En die ziet een ongeluk op de A28.
10: Ja, 28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Zwolle Centrum en Wezep, 5 kilometer file. En een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. Verder staat er een file op de N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg bij Boezingen-Lieden, 3 kilometer. En een flitsermelding van de A27 Gorinchem-Utrecht, hectometerpaal 44,4.
5: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
6: En dan ondertekenen de EU en Mexico vandaag in Mexico-stad een nieuwe samenwerkingsverdrag. Een handels- en samenwerkingsverdrag. Een handelsdeal vooral bedoeld om de afhankelijkheid van Amerika te verkleinen. Voor ons en voor Mexico. De vraag is een beetje welk effect die deal kan hebben. Want de handel tussen de EU en Mexico is natuurlijk een stuk kleiner dan de handel tussen Amerika en Mexico. Amerika blijft misschien relevant. En toch, het is wel een signaaltje. Het is de eerste top tussen Mexico en de EU op dit niveau in 11 jaar tijd. Ik praat erover met Ron Stoop, strategisch analist geo-economie bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Meneer Stoop, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
6: Ja, eigenlijk beide landen hebben dus, beide landen, althans EU en Mexico, hebben allebei een doel om wat minder afhankelijk te worden van Amerika. Is dat inderdaad het gesternte waaronder deze deal nu wordt gesloten? En staan beide partijen er inderdaad zo in?
11: Ja, ik denk voor een groot deel wel. We zitten natuurlijk in een snel veranderende wereld. De EU staat onder druk van zowel de VS als China. China door de vele export, VS door de tarieven. Mexico staat ook onder druk van de VS, omdat ze natuurlijk heel lang vooral vrijhandel hebben kunnen drijven onder het NAFTA-verdrag. En nu sinds kort eigenlijk, sinds de tweede Trump-termijn, ook tarieven hebben op een heel aantal producten van 25% en soms zelfs hoger. Voor beide partijen lijkt dan ook de oplossing om die handel tussen elkaar te verdiepen. Om zo beter te kunnen diversifieren.
6: Ja, en wat wordt er dan precies in dat ondertekende document geregeld? Costa en von der Leyen zijn in Mexico-stad. Wat gaan zij regelen?
11: Nou, er zijn eigenlijk twee dingen die getekend gaan worden. Dat is de ITA, dat is de Interim Trade Agreement. Dat is eigenlijk voor nu eventjes de commerciële deel van de deal die al gesloten wordt. En dan hebben we nog de MGA, en dat is de Modernized Global Agreement. En dat is een wat diepgaandere samenwerking, onder andere op klimaat en op veiligheid. Die twee dingen worden eigenlijk getekend. En die hebben een verschillende waarde. Want de eerste is dus die interim overeenkomst, die moet alleen door het Europese parlement moeten worden goedgekeurd en natuurlijk door het Mexicaanse, door het Senaat in Mexico. Mm-hmm. En het andere deel, die MGA, dat is eigenlijk die grotere overeenkomst, die moet nog door de lidstaten geratificeerd worden. En dat kan soms wat langer duren, ook in Europa.
6: Ja, nou komt het voor Mexico misschien ook wel op een gevoelig moment, want zij gaan binnenkort weer opnieuw onderhandelen met Amerika en Canada over het Noord-Amerikaans handelsverdrag. Is het voor Mexico ook een beetje balanceren en koordansen om ervoor te zorgen dat je Trump niet al te hard voor zijn hoofd stoot?
11: Zeker, want voor Mexico is de VS eigenlijk gewoon een van de belangrijkste markten. Ze exporteren heel veel. Ook binnen NAFTA waren zij natuurlijk een soort van maakcluster geworden. Waar heel veel dingen gemaakt werden, zoals auto-onderdelen. Dus zij zullen die relatie met de VS natuurlijk superbelangrijk blijven vinden. Mm-hmm. Maar dit kan natuurlijk ook dienen als een soort van ammunitie om te zeggen van, wij willen een goede deal met jullie, maar we hebben ook andere opties.
6: Ja, als we kijken naar om welke bedragen het gaat handel, dan stelt het eigenlijk niet zo veel. Althans, dat zeg ik wel. Het huidige handelsverdrag dateert uit 2000. Sindsdien is de handel, geloof ik, tussen EU en Mexico meer dan verdrievoudigd. Maar dan alsnog, het gaat om 80 tot 90 miljard per jaar. Is natuurlijk ook niet geweldig veel.
11: Nou, ik zou zeggen dat dat best grote bedragen zijn. Dus ook natuurlijk, de wereldeconomie is een stuk groter, maar toch zijn dat wel substantiële handelsbedragen. En als we zien wat er dus vooral geëxporteerd wordt vanuit de EU, is dat agri-food, maar ook veel diensten die wij exporteren, hoogwaardige diensten, wel consultancy of financiële diensten en dat soort zaken. En wij betrekken uit Mexico bijvoorbeeld ook heel veel auto-onderdelen, maar ook landbouwproducten en andere soorten dingen die ze daar maken. Dus dat is toch best wel een relatie waarvan je zegt, oh, die heeft best wel wat waarde voor beide landen.
6: Ja. Er zitten ook afspraken in, bijvoorbeeld over grondstoffen, geloof ik, investeringen, klimaatbeleid, dat soort zaken. Dus het is echt een breed verhaal. Het Europarlement wil er, geloof ik, haast mee maken. Ze willen voor de zomer nog ratificeren, of in de zomer.
11: Ja. Ja, precies. En dat is dus inderdaad voor die interim overeenkomst. Ja. Want die hoeft dus niet geratificeerd te worden door al die landen. En ze willen inderdaad daar haast mee maken. Zodat in ieder geval die handelsvoordelen snel vrijgespeeld kunnen worden.
6: Dank, Ron Stoop. Strategisch analist geo-economie bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
12: Formule 1 update.
7: Ja, Formule 1. Na een pauze van maar liefst 3 weken strijken ze dit weekend neer in Canada. En dat is toch wel een publieksfavoriet. Zondag staat daar de 5e race van het seizoen op het programma. Toch wel misschien een sleutelrace voor de rest van het seizoen. Bij ons natuurlijk Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine. Mark, goedemorgen.
13: Hi, goedemorgen.
7: Canada ook voor jou een favoriet?
13: Ja, absoluut. Geweldig leuk land. Enorm gepassioneerd voor de Formule 1. En dit circuit ligt er al bijna 50 jaar. Het is een heel snel circuit, maar wel met het karakter van een soort stratencircuit. En dat betekent heel veel gelegenheid om inhalen, maar toch hoge snelheden. En één fout maken en je ligt eraf. En je zou denken dat coureurs dat niet zo leuk vinden, maar dat maakt het juist heel erg leuk. Want ja, je noemt dat dus een oldschool baan. Zo worden ze eigenlijk niet meer gebouwd, ook vanuit veiligheidsredenen. Mm. Maar dit kan eigenlijk niet veranderd worden. Het ligt op een eiland. Ja, echt onder veel coureurs. Een baan waar ze altijd naar uitkijken. Dus nee, absoluut. Je zei het heel terecht. Het publiek favoriet, maar ook bij de rijders zelf.
7: Ja, oké. Dus Max is hier ook. Die heeft hier zin in.
13: Ja, die heeft sowieso, ik denk wel zin in als Red Bull de lijn door kan zetten die ze in Miami hebben ingezet. Toch wel goede updates meegebracht, auto verbeterd. Ook nu nemen ze weer wat dingen mee. Dan zal die altijd zin hebben in een race. Natuurlijk een rijder die elk weekend uitkijkt om te racen. Alleen ja, het ging wat minder.
7: Ja,
13: Red Bull heeft een slechte start van het seizoen gehad. Maar het lijkt erop alsof ze die lijn kunnen doorzetten. En dat is ook wel meteen voor hem de hamvraag dit weekend. Hè? Want in Miami, die vorige race, ging het eigenlijk best wel goed. Ze waren er nog niet, laten we dat vooropstellen. Mm-hmm. Dit is weer een heel ander circuit. Dus hij weet na dit weekend echt wel van wat hij van deze zomer nog kan gaan verwachten.
7: Hoe staat het ervoor? Dus wat dat betreft, wat ik zei, zondag is wel een bepalend moment. Nou, sowieso voor Verstappen. Maar ook wel breed voor de race. Het is een sleutelrace, toch?
13: Ja, dat heel gek gezegd, al heel vroeg in het seizoen, want we moeten nog heel lang. Maar met name voor de strijd voorin. Mercedes domineert dit jaar met de nieuwe regels, hebben zij die het beste geïnterpreteerd. En die gekke Kimi Antonelli, waar we allemaal wel een beetje van houden, want het is een kleine jonge Italiaan die als een soort duveltje uit een doosje zich heeft ontpopt als titelfavoriet. Die heeft al 3 races achter elkaar gewonnen. Dat gebeurt niet zo vaak, dat slaan op die leeftijd. Als zijn teamgenoot George Russell, de Engelsman, die eigenlijk vooraf geacht had moeten worden om met zijn ervaring maximaal te profiteren van die favoriete rol die Mercedes heeft. Als die nu niet toeslaat, als die niet die Antonelli verslaat, ja, dan is die trein richting de wereldtitel, die is eigenlijk al heel eind op weg naar die jonge Italiaan. Ja. Dus gek genoeg, al heel vroeg in het seizoen, gaat zeker voor de strijd, de interne strijd bij Mercedes, dit een heel belangrijke race worden.
7: Ja, precies. En dan als het zo beslist wordt als jij nu schetst, dan is er dus voor de rest van het seizoen geen hol meer aan om ernaar te kijken.
13: Jawel, want er zijn nog heel veel races. En er kan natuurlijk nog weer van alles gebeuren. Maar het is wel een trend waar heel weinig mensen rekening mee gehouden hadden. Zo jong en zo onervaren.
7: Ja.
13: En dan zo'n favoriete rol pakken.
7: Wat zegt
13: heel
7: dat?
13: Heel knap wat Antonelli op dit moment doet.
7: Ik wou zeggen, wat zegt dat? Want dan hebben we dus de nieuwe Max Verstappen te pakken.
13: Ja, ik denk dat dat nog wel even duurt. Maar het zegt in ieder geval wel dat er dus inderdaad een generatie is. 10 jaar geleden Max Verstappen met zijn eerste overwinning op hele jonge leeftijd. Nu een Antonelli. Dat we zien wel dat de Formule 1 steeds toegankelijker is geworden. We hebben het in andere sporten ook gezien. Hè? Voetbal, tennis, al jaren geleden. Dat je op jonge leeftijd al heel goed kan pieken. Ze beginnen er ook steeds jonger mee. Mentaal kunnen ze het ook aan. Het zegt in ieder geval dat die markt ontzettend dynamisch is. En dat Formule 1 steeds toegankelijker is geworden aan 2 kanten. Jonge rijders, maar ook oudere rijders. Want een Lewis Hamilton en een Fernando Alonso, door de stand van de techniek, kunnen voorbij hun 40ste doorgaan. Dus ik moet zeggen dat het een hele interessante generatie is, de huidige Formule 1.
7: Ja, zeker. Dat is een mooie dynamiek. Nog even het weerbericht dan maar. Hè? Er bestaat een kans op een bui. Ja, dat betekent voor Max prima. Hè? Die vindt dat wel prima.
13: Ja, die geeft er helemaal niks om of het de zon schijnt of het regent. Die sterker nog, bij regen komt hij meestal bovendrijven. Wat wel heel interessant is, we rijden met half elektrische auto's voor dit jaar. Het elektrische vermogen speelt een enorme rol. Het is iets aangepast, maar nog steeds heel belangrijk. Daar is eigenlijk in de regen nog helemaal niet mee gereisd. Dus het vermogen, dat komt er best hard in. We hebben ook minder grip, minder downforce. Dus die regen, als die valt in Canada, kan die ook nog best wel heftig zijn. Mm-hmm. Die kan nog wel eens gaan zorgen voor een grote tombola. Want er is onder die omstandigheden met dit type auto eigenlijk nog geen race gereden. Dus dat is wel een soort wolk die er letterlijk en figuurlijk boven hangt. Mm-hmm. Maar die het zeker voor iemand als Max Verstappen, die het momenteel moet hebben van een beetje omstandigheden die zijn voordeel uitpakken, zodat hij dat nadeel wat hij heeft met die auto kan egaliseren. Ja, dat is helemaal geen slecht vooruitzicht.
7: Nee. Nou, we gaan kijken dit weekend. Maandag, ja, dan is het tweede Pinksterdag. We spreken jou niet.
13: Nee, verschrikkelijk. Nou. Maar ondanks dat wordt het toch wel een mooie dag.
7: Nou ja, oké. Ja, dan moeten we het nieuws toch maar zelf gaan duiden. Dankjewel voor nu. Veel plezier. Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine.
6: En er wordt vandaag Kevin Warsh beëdigd als voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Ja, wat kunnen we van hem verwachten? Wat voor nalatenschap erft hij van de Jerome Powell? En die beëdiging die gebeurt in het Witte Huis. En dat is best bijzonder voor een Fed-voorzitter. Zometeen allemaal met onze huiseconom Han de Jong.
14: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
16: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
17: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
18: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
17: Vijfhart, dat klopt voor jou.
19: Be Frank, pensioenalert.
20: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
21: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
22: Yes!
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
22: Yes!
24: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
25: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
26: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables, energie die vooruitkijkt.
27: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
28: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
27: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
29: BNR Verkeer.
0: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort door een ongeluk met twee auto's tussen Zwolle Centrum en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file. Gelukkig is de weg net weer vrij. En er staat een file op de N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg tussen de N201 en Boezingen-Lieden. 3 kilometer stilstaand verkeer. 1 flitser A27 Gorinchem-Utrecht. Hectometerpaal 44,4.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zoektocht naar de Nederlander die al meer dan een week wordt vermist op Saba is stopgezet. Ondanks intensief speuren, onder meer met honden, is die niet gevonden. De Nederlander was op het eiland voor een defensieklus. De gouverneur van Saba hoopt voor de nabestaanden dat ze alles ooit definitief kunnen afsluiten. Opnieuw konden asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel ergens anders slapen. Bijna 100 vluchtelingen brachten de nacht door in een sporthal in het Drentse Gieten. Ze gaan later vanochtend weer terug. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, nam Stadskanaal gisteren nacht al asielzoekers op. Tijdens de examens huren scholen steeds vaker mensen van buiten in om toezicht te houden, meldt nu.nl. Bijna 2/3 van de onderzochte scholen doet dit om leraren te ontzien. Sinds een paar jaar is er een speciaal potje voor werkdrukgelden. En steeds meer scholen betalen daar de externe examensurveillanten van. Koophuizen zijn nog altijd duurder dan een jaar geleden, maar de prijsstijging vlakt wel af, ziet het CBS. In april steeg de prijs met ruim 4% ten opzichte van 2025. In maart was dat nog 5%. Een bestaand huis kost nu gemiddeld €486.000. Het aanbod steeg doordat er meer ex-huurhuizen op de markt zijn. En de Nederlandse luchthavens hebben in de eerste 3 maanden van dit jaar minder passagiers gezien, meldt het CBS. Het winterse weer in januari en het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten een maand later zorgde voor veel annuleringen. Het was de eerste daling sinds het herstel na corona. Er werd wel meer vracht verwerkt. Dan het weer van weer online. Het wordt een zonnige dag en warm, maximaal 26 graden. Alleen op de stranden wat koeler door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Ja, Kevin Warsh wordt later vandaag beëdigd als baas van de Federal Reserve. Lang verwacht en toch gekomen. Wat kunnen we van hem verwachten en ja, welke dossiers liggen er prangend op zijn tafel? Gaan we zo meteen bespreken over 1,5 minuut met onze huiseconoom Han de Jong. Blijf luisteren.
2: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
2: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
4: Van Bentum en Keulen advocaten.
8: Van Bentum en Keulen advocaten en notariaat.
9: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
29: We kunnen niet alles beloven, meneer de Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
5: NR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
6: Goedemorgen, 7:54. Je luistert naar de Ochtendspits op BNR. Het is vrijdag 22 mei, bijna weekend, dat is mooi. We hebben nog een extra maandag die we aan vast kunnen plakken. Maandag geen Ochtendspits hier. Nee. Dus inderdaad, wat jij zei, geen Formule 1 update.
7: Nee, geen Nout, zelf kijken.
6: Geen Corné van Zijl.
7: Oh, zullen we toch komen?
6: Zullen we het gewoon wel doen? Ja. Nee. En dan, okay, dan niet. Nina, wat gaan wij komend half uur allemaal doen?
7: Wij gaan vandaag wel aan het werk.
6: Bijna vrijdag door je neus geboord.
7: Nee, ik wou zeggen, we gaan vandaag wel aan het werk. We gaan zo meteen praten over AI als wereldhandel. Want nou ja, er valt natuurlijk heel erg veel geld te verdienen met AI. Mm-hmm. Maar toch blijkt dat Nederland en ook breder gewoon Europa echt wel de slag aan het verliezen is als het gaat om de handel in AI. Nou, hoe dat kan en of we daar nog wat aan kunnen doen, wat het betekent, dat gaan we zo meteen bespreken.
6: En een tech-update, hè? Ja, met Stijn. Ja. Okay. Maar eerst gaan we praten over Kevin Warsh, de nieuwe voorzitter van de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank, vanaf vandaag. Hij neemt het stokje over van Jerome Powell, die niet vertrekt, maar in het bestuur van de Fed blijft. En de vraag is een beetje, ja, hoe gaat de toekomst van dat instituut eruit zien? Wat voor plannen heeft Warsh met de Fed? De Amerikaanse economie heeft last van de oorlog in Iran. Trump wil dat de rente omlaag gaat en voert daar flink campagne over. Iets waar de Fed trouwens verdeeld over is. Ook met Warsh aan het roer en bij een verhoor van een speciale commissie van de Senaat zei hij in ieder geval niet zomaar alles te willen doen wat Trump wil.
11: Are you going to be the president's human sock puppet?
12: Senator, absolutely not.
11: Are you going to be anybody's human sock puppet?
12: No, I'm honored the president nominated me for the position and I'll be an independent actor if confirmed as chairman of the Federal Reserve.
6: Ja, dat zei dus Kevin Warsh, die geloof ik wel toch wel flinke hervorming wil gaan doorvoeren. We gaan erover praten met onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
6: Nou, die benoeming, die beëdiging vindt plaats in het Witte Huis. Dat is geloof ik niet heel gebruikelijk, hè? Wat weten we daarvan?
13: Nou, ik heb dat eventjes gecheckt. Ik wist dat niet. Maar de benoeming van een voorzitter, of de beëdiging van een voorzitter, dat vindt eigenlijk altijd plaats in de burelen van de Fed zelf. Mm-hmm. En dan meestal gewoon door een rechter. Ja. Maar dit keer gebeurt het op het Witte Huis. Ik neem dan aan dat, ik weet niet of de president dat kan doen, of dat er een rechter aan te pas moet komen. Maar Trump die wil daarmee kennelijk laten zien dat Warsh zijn man is en hoe belangrijk hij die aanstelling vindt. En dan komt Warsh natuurlijk toch wel terecht in een moeilijke situatie, want de president heeft hooggespannen verwachtingen. Maar je geeft het zelf al aan, er is een oorlog gaande, de inflatie is opgelopen, de Fed is verdeeld. En als klap op de vuurpijl blijft zijn voorganger, Paul, die verdwijnt niet, maar die wordt gewoon lid van het bestuur. En vergeet ook niet, hè, dat is toch wel een rare verhouding, want Boris heeft natuurlijk al bij de Fed gewerkt tussen 2006 en 2011. Ja. En toen was Paul gewoon een collega. Ja, nu wordt hij zijn baas. Ja, het zijn voor Warsh ook best wel gecompliceerde omstandigheden.
6: Ja, dat begrijp ik. En hij heeft best wel plannen met die Fed. Hij wil de boel eigenlijk, gaan hervormen.
13: Ja, je liet net een stukje horen uit die nominatie-hearing. Of ik weet niet precies wat de goede Nederlandse term daarvoor is. Hè, maar toen werd hij gehoord in de Senaat om te kijken of die Senaat hem voldoende capabel acht. Daarin heeft hij nogal wat gezegd. Hij heeft gezegd dat hij regime change wil bij de Fed. Mm-hmm. Dat is nogal wat. Want zijn voorgangers, ik heb in ieder geval de benoeming van drie voorgangers van Warsh meegemaakt. Die hebben gewoon het beleid van hun voorgangers voortgezet. Maar Warsh die wil significante veranderingen. Nou, wat wil hij dan precies? Hij wil eigenlijk het hele economisch denken binnen de Fed wil die veranderen, want dat vindt hij ouderwets. En wat hij zeker gaat doen is proberen de Fed ervan te overtuigen dat kunstmatige intelligentie de inflatie gaat drukken en dat je daarom de rente wat eerder zou kunnen verlagen. Mm-hmm. Hij heeft ook gezegd dat hij vindt dat de Fed zich veel te veel met zaken bezighoudt waar ze zich helemaal niet mee bezig moeten houden. Dat wil hij terugdringen. Dan heeft hij gezegd dat hij misschien de vergaderfrequentie van het rentecomité wil veranderen, de manier van communiceren wil die misschien veranderen. En tenslotte heeft hij ook nog gezegd dat persconferenties, dat is onduidelijk of hij die gaat voortzetten. Mm. En hij heeft ook iets gezegd over, dat is een beetje een technisch verhaal hoor, maar dat hij de balans van de Federal Reserve te lang vindt en dat hij eigenlijk vindt dat de Federal Reserve helemaal geen langlopende staatsobligaties op de balans moet hebben. Dat is eigenlijk in ieder geval voor economisch dat ook wel een spannend onderwerp eigenlijk.
6: Ja, maar goed, toch even over de persoon, hè, door Trump naar voren geschoven, omdat Trump dus blijkbaar denkt dat hij, zijn belangen kan behartigen. Tegelijkertijd zegt Warsh dus, ik ben onafhankelijk, ik ben geen verlengstuk van het Witte Huis. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe weeg jij dat af? Geef je hem het voordeel van de twijfel? Of is het toch wel een besmette, gevaarlijke benoeming?
13: Nou, voor, ja, ja. Voorlopig zou ik hem het voordeel van de twijfel geven. Een kennis van een Amerikaanse econoom... met wie ik lang binnen ABN AMRO samen heb gewerkt... die heeft voor Warsh gewerkt in de tijd dat mijn kennis ook bij de Fed werkte. En die is zeer lovend over hem en looft ook zijn onafhankelijk denken. Aan de andere kant, hij is toch bij Trump in het gevlei gekomen. Hij zal toch uiteindelijk een keer moeten leveren. Ik hoop dat Trump ook wel begrijpt dat als de inflatie 3,8% is wat het nu is... Ja, dat de Fed dan niet de rente kan gaan verlagen. En gelet op hoe er op het ogenblik binnen het rentecomité gedacht wordt... en men neigt eerder naar renteverhogingen dan renteverlagingen... moet Trump ook begrijpen dat Warsh... die kan ook geen ijzer met handen breken. Nee. Dus die heeft ook maar één stem. En die leidt de discussie wel, dus die bepaalt toch wel in hoge mate... hoe er gediscussieerd wordt. Hij is toch maar één stem in het geheel. Ja. En ik denk niet dat het erin zit... dat er op korte termijn renteverlagingen aan zitten te komen.
6: Nee, precies, want midden juni is er weer een rentebesluit. Hè?
13: Ja.
6: Dan krijgt Trump opnieuw niet zijn zin, denk jij?
13: Nou, dat denk ik niet. Hè? Want vooral dat hele verhaal dat kunstmatige intelligentie... de inflatie gaat drukken. Dat verhaal heeft misschien merites, maar... dat zit niet heel erg in het denken van de Fed. En die rentevergadering die is al over 3,5 week. Nou, ik kan me niet voorstellen dat Warsh er in zo'n korte periode in gaat slagen... om dat hele denken binnen de Fed te veranderen. Dat zit er niet in. En ja, het is te hopen dat Trump zich dan gedijst houdt... en niet meteen begint te tieren.
6: Ja, nou, ik kan een leuke bijnaam gaan bedenken. Kevin Worth of zoiets. Ik zie al helemaal dingen voor me op het Truth Social. Zo moeilijk is het niet. Dankjewel, huiseconoom Han de Jong.
5: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: Vandaar een andere kerstverse baas, in dit geval van WNO-NCW, Koen van Oostrom, roept het kabinet op om de bezuinigingen in de sociale zekerheid te heroverwegen. Dat zegt hij in een interview met de Telegraaf. Met name over de AOW-plannen van het kabinet is van Oostrom stellig. Die moeten van tafel, zegt hij. Vakbonden en werkgevers hebben afspraken gemaakt wat betreft de AOW en daar moet het kabinet zich gewoon aan houden. Breek dat pensioenakkoord niet open, zegt dus Oostrom van Oostrom. De bezuinigingen op de WW en de WIA moeten volgens van Oostrom worden geparkeerd, want de oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor financiële onzekerheid. En al die getallen van het ministerie van Financiën om de begroting sluitend te krijgen, die kloppen zometeen simpelweg niet meer, zo zegt hij. Nederland zit met grotere problemen, zoals inflatie en een afnemende economische groei. Daar moet de aandacht dus eerst naartoe. En de discussie rondom de bezuinigingen komt later wel, zegt hij in de Telegraaf. En daarom wil de VNO-NCW-voorzitter geen sociaal akkoord, dat is natuurlijk het voorstel van het kabinet, maar hij wil een breed akkoord. En dat moet dan gaan over investeringen, over ondernemerschap, denk daarbij ook aan oplossingen voor stikstof, netcongestie, regeldruk. Want als dat allemaal niet wordt aangepakt, dan blijft de economie ook achter. Ja, dan moet je inderdaad gaan bezuinigen in de sociale zekerheid. Dus eigenlijk zit het gewoon in economische groei, zegt van Oostrom. Wanneer moet zo'n breed akkoord dan tot stand komen? Het liefst ziet hij dat de grote lijnen nog voor Prinsjesdag zijn opgesteld. Nou, dan zou ik zeggen, dat wordt geen zomervakantie voor de kabinet en de sociale partners.
6: En dan naar Cuba, want de regering Trump die richt zijn pijlen steeds openlijker op het regime daar. Zo zei Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, een paar uur geleden dat Amerika van plan is om het communistisch systeem op dat eiland te gaan veranderen.
14: Their system doesn't work, right? Their economic system does not work. It's broken. And you can't fix it with the current political system that's in place. They just don't comprehend how to do it. And it's a failed state.
6: Ja, woensdag werd bekend dat Raúl Castro, de voormalig Cubaanse president, in Amerika is aangeklaagd vanwege samenzwering en moord. Rubio wil niet zeggen of ze Castro gaan halen, lees ontvoeren, zoals dat eerder dit jaar met Maduro gebeurde in Venezuela. Maar de methode waarop Amerika nu te werk gaat, die lijkt eigenlijk best wel heel wat overeenkomsten te hebben met de methode Venezuela. En ook heeft Trump een vliegdekschip samen met kleinere oorlogsschepen naar de Caribische Zee gestuurd. Maar, zo zegt Trump, het is niet de bedoeling om Cuba te intimideren. Volgens minister Rubio wil Amerika een diplomatieke oplossing, maar er zijn ook andere oplossingen. Zo luidt de waarschuwing van Marco Rubio. Het is 14 minuten over half 8. Bij de ANWB is Erwin Hart met file bij Tilburg.
0: Ja, file bij Tilburg op de A58 Eindhoven richting Breda. Het is niet druk op de weg, dus dat moet wel een oorzaak hebben. Dat was een kapotte vrachtwagen. De weg is gelukkig weer vrij. 10 minuten vertraging nog wel tussen Oorschot en Knopend de Baars in 7 kilometer file. Dus terwijl ik deze zin uitspreek, komt de melding binnen van een ongeluk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Venlo West staat al 4 kilometer file. De vertraging is al bijna 10 minuten. Dus het zal wel al ras toenemen. En flitsen langs de A27 Gorkum richting Utrecht bij hectometerpaal 44,4.
5: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
7: Europa heeft eigenlijk geen antwoord wat betreft AI. En dan zeker geen antwoord op de VS en Azië, want daar gaat het hard. En bij ons blijft het nogal achter, de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Daardoor dreigen wij een digitale kolonie te worden. Daarvoor waarschuwt althans Allianz Trade in een nieuw rapport. En specifiek Nederland krijgt een slechte beoordeling. We praten met Johan Gerooms, risicodirecteur van Allianz Trade Benelux. Goedemorgen.
15: Een goedemorgen.
7: Nou, wat doen we niet goed? Waarom krijgt Nederland nou specifiek de slechte beoordeling?
15: Nou, eerst de woordspeling op de digitale kolonie. Dat is natuurlijk een woordspeling op die betrekking heeft op de geopolitieke situatie. Als je kijkt naar datacenters, iCloud, rekenkracht zijn een nieuw machtsmiddel geworden. En de VS beschikt over 10 maal meer datacentercapaciteit dan Europa. Ja. Als je dan kijkt naar de Amerikaanse hyperscales, zoals Amazon, Microsoft, Google, die hebben nu al 35% van de Europese rekenkracht in handen. Dus ze controleren ook de helft van wat in de pijplijn zit. Natuurlijk, in Nederland hebben wij een topper met ASML, maar dat is natuurlijk begin van de waardeketen. Het is de meest geavanceerde chipmachinemaker ter wereld. Mm-hmm. Maar dat alleen natuurlijk is niet voldoende. De zwaarste AI-rekenclusters die vestigen zich vooral in de US, zoals ik zei, maar ook gedeeltelijk in Scandinavië. En er zijn wel een aantal redenen voor natuurlijk. De strenge regelgeving, schaarse stroomcapaciteit, lange vergunningstrekten. Er is ook geen gelijk speelveld natuurlijk qua financiering. We weten allemaal, US trekt sowieso veel financieringen aan. En natuurlijk in China wordt de financiering verzorgd natuurlijk door de communistische partij of de staat. Ook trage netaansluitingen. We hebben geen Europese hyperscalers zoals de Amazons enzovoort. Dus we hebben toch heel wat in te halen.
7: Ja, nou, dit is een hele mooie concrete schets van het probleem. Dan kijk je natuurlijk ook naar de oplossingen. Want je weet dat een Europese commissie is hier hard mee bezig. Die zien dit ook wel, dit probleem. Dan is de vraag, kunnen we nog heel hard achter de bal aanhollen en hem uiteindelijk in het doel schieten? Of zijn we gewoon, staan wij gewoon bij de derde helft?
15: Ja, ik denk dat we op dit moment in de derde helft staan. Natuurlijk, we mogen het hoofd niet laten hangen. Er zijn een aantal aspecten, van wat ik daarnet gezegd heb. Je moet de stroomcapaciteit opschalen. Mm-hmm. Je moet de vergunningstrajecten verkorten. Je moet ook een consistente strategie hebben. Dus geen versnippering zoals met het defensiebeleid, waar elk land maar van alles en nog wat doet.
7: En dat is lastig
15: maar
7: in Europa.
15: Dat is heel lastig natuurlijk met 27 landen. En we moeten ook investeren in Europese hyperscalers. Misschien moeten we ook een beetje een muur rond Europa trekken. Ik ben geen voorstander van protectionisme, maar het is misschien toch wel op dit moment de enige manier.
7: Maar op welk vlak dan? Hoe kan je dat doen, een muur om Europa heen trekken wat dit betreft?
15: Ja, je kan natuurlijk ook met importtarieven werken. Je kan ook met non-tarifaire beperkingen werken. Maar het grote probleem natuurlijk in Europa, dat is de financiering. We zouden een eengemaakte kapitaalmarkt moeten hebben. Want uiteindelijk, heel wat landen in Europa die laten het budgetair niet toe om zeer zwaar hierin te investeren. Hmm. We spreken over de eurobonds. Maar je weet, we zitten in Europa met een economie op 2 of 3 snelheden. Dus sommige landen zijn wel voorstander van die euro-obligaties, maar andere dan weer niet. Dus dat leidt allemaal tot immobilisme, inertie. En daar zal snel iets aan moeten veranderen.
7: Ja, maar als ik u zo hoor, dan is dit helemaal niet snel te veranderen. Want het is dan een log systeem. Je kunt eigenlijk een aantal losse oplossingen wel gaan instarten. Maar het totaalplaatje, het totaalresultaat, als ik u zo hoor, kunnen we over 10 jaar misschien een beetje bijbenen. Of ben ik dan te negatief?
15: Ik heb geen glazen bol natuurlijk. Ik hoop dat Europa snel wakker wordt. Maar dan zal het toch heel snel moeten gaan. Want anders is het too late, too little, zou ik zeggen. Kijk maar bijvoorbeeld ook naar de AI-rekenclusters. Die vestigen zich vooral in de US. Het enige gedeelte in Europa waar investeringen gebeuren zijn eigenlijk Scandinavië. Die doen het wat dat betreft heel goed. Maar het wordt ook alsmaar meer gebruikt, zoals ik zei, als geopolitiek middel. Dus ja, we doen gewoonweg niet mee. En ja, het is een soort breekijzer voor de twee grote wereldmachten om Europa natuurlijk er nog meer onder de duim te krijgen.
7: Hartelijk dank. Johan Gerelms is risicodirecteur van Allianz Trade Benelux. Tech Update.
6: En wij gaan naar tech-redacteur Stijn Goossen. Stijn, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
6: We beginnen in Rotterdam. Daar nemen studenten het heft in eigen hand om zichzelf een beetje AI-vaardig te maken. En ze hebben daar een speciale AI-studentenvereniging opgericht. Ik zie nu voor me een studentenhuis met allemaal Optimus die daar rondlopen. Wat is dit?
16: Nou, misschien over een tijdje wel. Je weet het niet. Het is een hele leuke reportage in het FD deze ochtend. Studenten die aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam zijn eigen AI-vereniging hebben opgezet. Doel is om een brug te slaan tussen hun eigen opleiding, de lessen die ze hebben, en de impact van AI-innovaties in de maatschappij. Want ze zeggen, ja, we leren op de universiteit eigenlijk te weinig AI-skills in onze eigen studie. En daarom hebben we nu een hele eigen AI, Erasmus AI Society, zo heet het, studentenvereniging opgezet, waar we juist onszelf die AI-vaardigheden kunnen aanleren.
7: Dus niet zuipen, maar gewoon achter een computer code, een beetje code. Nerden.
16: Inderdaad, ja. En ik zag op de plaats ook wel, dat zijn ook wel mensen die dat ook leuk vinden natuurlijk. Maar ze zeggen, ja, het is ook voor mensen die misschien gewoon een random studie doen, niet eens iets technisch, maar die juist wel ervaren van, ja, ik heb wel die AI-skills nodig. Stel, je doet een juridische studie, dan word je waarschijnlijk niet zoveel over AI geleerd. Je gaat het misschien later wel heel erg nodig hebben. En daarvoor is die AI Society dus opgericht om er meer mee bezig te zijn. Wat organiseren ze dan? Nou ja, een soort lezingen met lessen hoe je met AI moet omgaan. Maar ook een hackathon, daar was het FD ook aanwezig. Een speciale hackathon, leuk, waar ze in dit geval een speciale AI-camera aan het ontwikkelen waren. Maar misschien later dus ook wel eigen robotjes. Er komen dan tot nu toe al rond de 50 studenten sluiten wekelijks aan bij de bijeenkomsten die ze organiseren. En zoals ik al zei, is het bedoeld voor studenten van tal van verschillende disciplines. Ik vind het ook een beetje een wake-up call voor de scholen en universiteiten in ons land.
7: Jullie doen het niet goed.
16: Die doen het niet echt goed. Want dan denk ik, ja, dan heb je een opleiding waar je iets leert, waarbij je er uiteindelijk de arbeidsmarkt op gaat. Al die studenten zijn nu bang, hè? Als er zo meteen zoveel AI is, kom ik niet meer aan een baan, want die kunnen het allemaal beter doen, die AI. Of ik moet die AI-skills hebben. Dus tijd voor de universiteiten om misschien ook wat curriculi aan te bieden, waarbij die ook bij juridische of andere opleidingen toch die technische AI-skills wel een beetje aan de orde komen.
6: Ja, nou, de Erasmus AI Society, mooi initiatief. Dan moeten we nog even naar OpenAI. Dat claimt dat ze met kunstmatige intelligentie een wiskundig probleem hebben opgelost, waar wiskundig experts zich al bijna 80 jaar op stuk bijten. Wat voor probleem is dat?
16: Ja, ik ga het je proberen uit te leggen. Ja. Maar ik heb het net 5 keer gelezen en ik kan het nog steeds niet helemaal goed begrijpen.
6: Nee, dan ga ik heel serieus nemen.
16: In ieder geval, het is een raadsel uit 1946. Ja. Een Hongaarse wiskundige Paul Erdős. Die heeft heel veel wiskundige raadsels in het leven geroepen. Daar staat wiskunde altijd wel onbekend, hè? Dat je een wiskundig probleem hebt waar de slimste mensen eigenlijk niet meer uitkomen. En het gaat als volgt. Je hebt een soort ruitjespapier met allemaal puntjes die allemaal met een gelijke afstand, dan dus bijvoorbeeld 1 centimeter van elkaar verwijderd zijn. Hoeveel van die gelijke lijntjes tussen die puntjes kan je dan trekken, dat je dat oneindig kan blijven doen en dat die gelijke afstand gelijk bent? Je snapt het al niet, hè? Nee, dat begrijp ik al.
7: Ik zie het wel voor me, maar
16: Volgens hem zou dat, volgens die wiskundige Erdős, zou dat eruit zien als een vel met een ruitje papier, dus met gewoon vierkante puntjes. Dus dat al die puntjes in een vierkant raster eruit zien. Nou heeft OpenAI met een speciaal rekenkundig model een oplossing gevonden waarbij het er niet zo uitziet zoals Erdős dat voorspeld heeft.
6: Ja.
16: Dat er dus een nieuwe een soort van lijnenpatroon ontstaat, waardoor dit dus met veel meer lijnen kan dan dat hij in eerste instantie de wiskundige zei dat het kon.
6: Daar maar niks van.
16: Nee.
6: Leg het nog eens uit. Begin.
16: Gaat niet nog uitleggen, maar het verhaal eromheen is veel leuker. Ja. Dit is volgens OpenAI, die schreeuwt het van de daken, de eerste keer dat een AI-model een wiskundig probleem zo ingewikkeld als deze heeft opgelost. Daar vertellen ze niet bij, en dat is het leuke verhaal hier. OpenAI heeft een jaar geleden hetzelfde ook al een keer geroepen. Dat was ook een probleem van Erdős. Daar zeiden ze, dit hebben we opgelost. Wat bleek nou? Dat was een probleem wat al was opgelost door wiskundigen. En daar had het AI-model zichzelf op getraind. Alleen dat wisten de AI-wetenschappers niet.
6: Ze hadden een probleem opgelost dat er opgelost was.
16: En dat de wetenschappelijke literatuur dus al bekend was waar dus dat AI op getraind was. Nou, daar kwam toen best wel veel kwamen slechte reacties op in de AI-wereld. Ook Demis Hassabis van Google, die ook een Nobelprijs gewonnen heeft, die zei zei daar nog op, nou, dit kan echt niet.
6: Fight, hè? Ja.
16: Met de staart tussen de benen terug naar de tekentafel bij OpenAI. En nu zeggen ze dus, het is ons echt gelukt. Een externe wiskundige heeft het ook gevalideerd voor ons. En wat hebben we hier nou aan? Nou, wiskundige problemen zijn wel grappig, want je hebt er niet zo heel veel aan. Maar het feit dat een AI-model dit nu voor het eerst doet, AI was nooit zo goed met wiskundige problemen, dat laat zien dat we dus toch op een situatie komen dat ook wiskundige wetenschappers mogen gaan vrezen voor hun baan. Nee, die kunnen dit gewoon gaan gebruiken. Het is gewoon heel interessant dat dit voor het eerst gelukt is.
6: Mag ik een klein stukje redactievergadering hier in de uitzending doen?
16: Ja, vertel. Ja.
6: Vorige week sprak je met Menno Lagerwey, die wiskundedocent, over die rekenmachine.
16: Ja, dat is toevallig inderdaad.
6: Moeten we hem niet even bellen hierover?
16: Zal ik eens vragen of die hier...
7: Of hij het wel kan uitleggen. Ja,
16: hij geeft les aan wiskundigen, aan leerlingen op een middelbare school. Ja, ik kan het aan hem vragen of hij het kan uitleggen.
6: Laten we het gewoon eens proberen.
16: Ik ga eens kijken of ik hem kan bereiken deze ochtend.
7: Dat we het dan wel snappen. Of wij zijn gewoon te dom, Iwan.
16: Ik ga mijn rekenmachine er weer bij halen.
6: 10 voor 10. Ja, kijk of hij het kan. 10 voor 10, de schaal van hebben. Je hebt een nieuw techproduct getest. Dat heb je getest.
16: Ja, ik heb iets getest dat in dit handtasje zit. Ik vind het zelf,
6: koptelefoon?
16: Dit is het hoesje. Het is een beetje een koptelefoon van een merk dat we allemaal kennen. Het moet heel exclusief en luxe zijn. Heeft een hoog prijskaartje. Oh. Maar het is ook vooral om iets te vieren. Iets dat 10 jaar bestaat. Daar gaan we het zo over hebben.
6: Goeie
7: ik zou niet weten welke het is.
6: Stijn Goossens, dankjewel.
17: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
6: Voor het eerst in jaren stijgt het gemiddelde hypotheekbedrag onder starters nauwelijks meer. Ze lijken hun financiële grens bereikt te hebben, terwijl die huizen die worden wel duurder. Gaan we zo meteen bespreken in de ochtendspit.
18: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
19: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
20: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
21: Klopt, minstens 2 dagen per week.
20: En jij?
21: Ik meestal maar 1 keer per maand.
20: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
21: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
20: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
19: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
23: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
24: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
23: Ook Beukenhorst koffie op het werk? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
27: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
25: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid. Voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
27: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
26: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
28: Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
30: Van Bentum en Keulen Advocaten.
31: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
32: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
32: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Online veilingmeester.nl.
3: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
5: Nu in de BNR-app.
7: De NAVO-top in Zweden staat in het teken van verdeeldheid en van Trump. Voor het eerst een daling van het aantal luchtvaartpassagiers sinds de coronapandemie. En de laatste kans voor milieudefensie in de klimaatzaak tegen Shell bij de Hoge Raad. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
6: We gaan om 8 uur naar Erwin de Hart bij de ANWB, die met een loop...
4: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk,

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Vanochtend weer terug. Gisternacht nam Stadskanaal al vluchtelingen uit Ter Apel op toen ze dreigden buiten te moeten slapen. Op Saba is de zoekactie naar een vermiste Nederlander gestaakt. Er is 8 dagen gezocht met honden, boten en drones. Maar de man is nog steeds spoorloos. Er wordt vanuit gegaan dat hij niet meer leeft. De gouverneur van het eiland heeft familie en vrienden sterkte gewenst en hoopt dat er op termijn alsnog duidelijkheid komt. De parkeergarage naast het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is vanaf vandaag weer open. 2 jaar geleden stortte in de garage de hellingbanen in. Die zijn hersteld. Ze zijn nu extra stevig en overdekt. Het ziekenhuis is blij dat mensen weer dichterbij kunnen parkeren. En scholieren die examen doen zien steeds vaker onbekende toezichthouder. 2/3 van de middelbare scholen huurt externe surveillant in, heeft nu.nl uitgezocht. Sinds een paar jaar hebben scholen een extra geldpotje om de werkdruk van leraren te verlagen. En daarmee worden tijdens de examens vaak mensen van buiten ingehuurd. Dan het weer van weer online. Het wordt een mooie zonnige dag en warm. Maximaal 26 graden. Alleen op de stranden vanmiddag wat koeler door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dan gaan wij nog eventjes kijken naar de beurzen. Hoe is Amerika gesloten? Dat ga ik je nu vertellen. Allemaal in het groen. Dow Jones 0,5% hoger. S&P 500 0,2% hoger. En de Nasdaq ongeveer 0,1% hoger. Een beeld op de beurzen in Azië. Ook allemaal in het groen. Momenteel, als we kijken naar de Hang Seng, 1,2% hoger. Nikkei 2,8% hoger. En bijvoorbeeld de Kospi 0,7% hoger. Heffingen en beursnieuws vind je in de BNR-app. En natuurlijk in onze nieuwsuitzendingen, de ochtendspits en de avondspits. Voor het eerst in jaren stijgt het gemiddelde hypotheekbedrag onder starters nauwelijks meer. Zij lijken hun financiële grens bereikt te hebben, terwijl ja, die huizen, die worden wel duurder. Wat betekent dat? Want ja, die starters kwamen er toch steeds meer tussen, hoorden we. Is dat nu ten einde? Zometeen over 2 minuten in de ochtendspits.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Van Rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar. ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
8: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
9: Van Bentum en Keulen, advocaten.
10: Van Bentum en Keulen, advocaten en notariaat.
11: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
2: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
4: Ja, de Black Eyed Peas zong het al. Meet me halfway. We zijn halverwege de ochtendspits. Het is 8:05. Goed dat je luistert. Nina, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Ivan.
4: Nou, wat gaan we doen?
13: Er is vandaag een informele NAVO-top. Dat is de voorbereiding voor de echte NAVO-top in juli in Ankara. Er zijn alle buitenlandministers van de NAVO-lidstaten aanwezig. Zometeen eventjes erin duiken wat ze daar allemaal te bespreken hebben. En we gaan het hebben over

0: Chocola, want je hebt vast wel gehoord van die Milka-reep die ze wat kleiner hadden gemaakt om een beetje de kosten te drukken, want die cacaoprijs was zo ziekelijk hoog.
1: Ja.
0: Het goede nieuws is nu, hij is wat omlaag. En dat betekent ook dat nu de eerste grote chocolade...
1: Wordt die reep groter dan?
0: Nee, ze gaan er gewoon meer cacao in proppen en niet allerlei ellende van alleen maar zeezout en koekjes en...
1: Andere troep.
0: Noten, weet ik veel wat er allemaal. Gewoon niet in, dat hoort niet in chocola.
1: Staalslakken.
0: Ja, staalslakken, ja, PFAS.
1: Chocola. Wordt gewoon weer echt chocola.
0: Dat hopen we
1: chocola
0: dan maar.
1: Chocola mag gewoon weer chocola zijn.
0: Ik hoop het, ja.
1: Oké, nou, hoe dat zit horen we zo meteen. Maar eerst beginnen we op de woningmarkt, of eigenlijk de hypotheekmarkt. Want voor het eerst in jaren stijgt het gemiddelde hypotheekbedrag onder starters nauwelijks meer. Zij lijken hun financiële grens inmiddels bereikt te hebben. Zo blijkt uit de cijfers van de hypotheker. €348.000. Terwijl, ja, die huizen, die worden wel duurder. Ik praat erover met Boudewijn de Jong, hypotheekadviseur bij de Hypotheker Rotterdam. Meneer de Jong, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat betekent dat dus? Dat die starters steeds kleinere huizen kunnen kopen of andere huizen?
2: Nou, niet zozeer kunnen. Ja, dat is daar natuurlijk ook een gevolg van. Maar wat we eigenlijk wel bij de hypotheker ook wel zien is dat ze steeds gewoon kritisch kijken naar van wat is nou daadwerkelijk haalbaar? En daarin komt dit is mijn budget, oké, en dit is wat ik ervoor wil betalen. Nou ja, dan kom je al sneller nu uit met duurdere woningen, dat je voor een kleinere woning gaat of naar goedkopere regio's trekt. Of je moet toch weer meer eigen geld meenemen van ouders of familiehypotheek. Of mocht het je gelukt zijn, goed te kunnen sparen.
1: Ja, maar we hoorden de afgelopen jaren toch wel vaker het bericht, nou, die starter die weet er een beetje tussen te komen inmiddels. Misschien ook wel door uitgeponden woningen, dat soort verhalen. Maar neemt dat beeld dan nu langzaam een beetje af?
2: Ja, dat is wel wat we zien in 2024 en 2025. Ik zit bijvoorbeeld zelf bij de hypotheker in Rotterdam. Mm-hmm. Daarin hebben wij echt wel geconstateerd dat er, en dat bleek ook uiteindelijk uit cijfers landelijk, dat er heel veel huurwoningen uitgepond werden. Hè. Dus de grote, veel grote vastgoedpartijen die verkochten eigenlijk hele appartementblokken. Waarvan de starters wel echt hebben kunnen profiteren om iets te kunnen kopen. Mm-hmm. En dat daarvan is, lijkt het grootste gedeelte nu wel de markt op als zijnde koopwoningen. Ja, en als dat ook stagneert en aan de andere kant gaat het met het bouwen en zeker voor starterswoningen niet zo hard. Mm-hmm. Of eigenlijk helemaal niet hard zoals je zou wensen. Ja, dat bij elkaar maakt deze conclusie, denk ik.
1: Ja, en is het dus dat die starter niet hogere hypotheken kan afsluiten omdat die lonen bijvoorbeeld minder stijgen? Of wat u net zegt, willen ze het niet omdat ze andere keuzes maken? Of is het een combinatie van beide?
2: Nou, precies. Ik wel een combinatie. Kijk, uiteindelijk willen mensen ook graag leven. En wat wij met die hypotheek altijd vragen, nou, wat dit is wat je kan, maar wat wil je betalen per maand? Ja, en op basis daarvan maak je een bepaald budget. En wat je gewoon ziet, de afgelopen jaren zijn ook die lonen flink gestegen. Nou, voor werkgevers is het ook wel eens een moment van ja, prima, je gaat wel mee, maar niet meer wellicht die enorme excessen. Mm-hmm. En aan de andere kant, de rentes zijn ook weer wat aan het stijgen. Wat dus ook weer invloed heeft op het maximale budget.
0: Ja, en gisterochtend kwam natuurlijk ook het nieuws dat eigenlijk heel veel huiseigenaren, of althans steeds meer huiseigenaren, de rekening, de hypotheek, aan het einde van de maand niet kunnen betalen. Of daar echt steeds meer moeite mee krijgen. Letterlijk te hoge lasten en een te laag inkomen. Dat blijkt dus uit onderzoek van de Nationale Hypotheekgarantie over de afgelopen paar jaar. Dus dat aantal mensen dat die rekening niet kan betalen aan het einde van de maand, dat stijgt. Ik vroeg me af, zit dat dan niet juist ook vooral bij die starters die echt flink diep in de buidel moesten tasten, veel eigen geld meebrengen, hoge leningen moesten afsluiten, die dan misschien nu toch wel als eerste in de knel komen?
2: Nou, dat weet ik niet. Van concreet inhoudelijk, anders dan dit bericht, ken ik de getallen niet welk doelgroep het betreft. Mm-hmm. Alleen, wat natuurlijk wel is, kijk, juist door eigen geld meenemen zitten ze natuurlijk wel aan, in die zin, lagere lasten. Maar wellicht hebben ze wel hun maximale budget
0: Je moet overbieden ongeveer, hè, om er ergens tussen te komen.
2: Ja, precies. Alleen, kijk, uiteindelijk gaat het lasten relateer je natuurlijk aan je financiering. Nou, daar zijn best gekaderde richtlijnen voor, waarop bepaald is, oké, vanuit het Nibud, dit is wat mensen kwijt kunnen en mogen zijn aan een hypotheek. Mm-hmm. Aan hypotheeklasten, op basis daarvan wordt een maximale financiering verstrekt. Nou, daarin is eigenlijk al veel discussie over van, nou, is dat al niet te laag? Als dit inderdaad de uitkomst is van dat onderzoek, dan, maar ik weet niet nogmaals of het aan starters gerelateerd is of dat het gewoon meer is dat mensen heel graag heel veel uitgeven. En uiteindelijk dan dit vaak een van de grootste kostenposten is, dus daar invloed op hebben. Maar het neemt niet weg dat het gewoon voor ons als hypotheekadviseurs, zeker bij de hypotheker, en ik weet in ieder geval dat we het op die manier ook insteken, goed uitvragen van oké, wat is je levensstijl, wat vind je belangrijk,
0: en op basis betalen, daarvan. Ja.
2: Juist, en wil je dat ook betalen? En op basis daarvan je kijken naar welk budget jij iets kan vinden. Ja. Nou, aan de andere kant, en dan komen we weer terug op het onderzoek, starters willen er ook wel een keer tussen komen. Ja. En dan ben je misschien soms ook, ga je toch je grens over om het wel te kunnen kopen. Ja. Omdat je zo graag iets wil kopen en denk, ik ga toch wel groeien met inkomen. Of wellicht komt er nog een partner bij.
1: Of je neemt natuurlijk genoeg met wat minder op een wat mindere plek of wat minder vierkante meters. Ja. Omdat je toch een keer bij je ouders weg wil op je 84ste.
2: Precies dat.
1: U ziet de kloof tussen starters en doorstromers wel toenemen. Ja, dat is denk ik een beetje het verhaal van de haves en de have-nots. Als je er eenmaal in zit, dan kan je gaan profiteren van het voordeel daarvan. Ja, als je er niet in zit, dan is het balen.
2: Nou ja, exact. En dat is dus wat we ook wel zien. Dat ze dus ook genoegen nemen nu die starters met kleinere woningen om maar die markt op te zijn. Ja. Want je gaat al rente en aflossing betalen. Je bouwt al vermogen op. Omdat die woningwaarde nog stijgt. Dus als jij over 2, 3, 4 jaar dan weer wel naar een grotere woning wil, dan heb je extra budget gecreëerd als doorstroom, omdat je dan op dat moment een doorstromer bent. En ben je dus ingestapt de afgelopen jaren, dan profiteer je daar nu wel van, omdat je dus wat in te brengen hebt in voor een nieuw huis.
1: Dank, Boudewijn de Jong, hypotheekadviseur bij de Hypotheker in Rotterdam.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Gaan we even naar de situatie in het Midden-Oosten. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio zijn er goede tekenen in de gesprekken tussen Iran en de VS.
4: There are some good signs, but we understand this. I don't want to be overly optimistic as well. So let's see what happens over the next few days.
0: Dat zei Rubio gisteren tegen verslaggevers vlak voordat hij vertrok naar Zweden voor een ontmoeting daar met de buitenlandministers van de NAVO. Rubio zei wel dat als er geen akkoord komt tussen Iran en de VS, president Trump andere opties heeft om het tot een einde van de oorlog te brengen. Iran en de VS verschillen momenteel vooral nog van mening over de uraniumvoorraad van Iran. Maar ook daar zijn wel hoopvolle berichten over. Want een Iraanse bron zei notabene tegen persbureau Reuters dat de kloven zijn gedicht. Nou, tijdens het staakt het vuren dat begin april inging, heeft Iran wel de militaire capaciteiten sneller opgebouwd dan verwacht, melden bronnen aan CNN. Zo heeft het land de productie van drones gedeeltelijk weten te hervatten, ondanks de aanvallen van de VS en Israël op de militaire industrie van Iran. En de Amerikaanse inlichtingendiensten die schatten dat de dronecapaciteit van Iran al binnen 6 maanden weer volledig zou kunnen herstellen. Zo helemaal op het oude niveau zou kunnen zijn. Dus daarmee blijft het land wel een bedreiging voor regionale bondgenoten van de VS, de Golfstaten, mocht Trump alsnog te besluiten om de bombardementen op Iran te hervatten. Maar we weten ook van de ruzie tussen Netanyahu en Trump gisteren nacht, telefonisch dan, omdat Netanyahu absoluut wil starten met bombarderen van Iran. En Trump zegt absoluut niet, ik wil het echt zoeken in de diplomatie.
1: De kloven zijn gedicht. Ik zie je toch allemaal klovenzalf voor me. Okay. Bijna 7:45. We gaan naar Erwin de Hart bij de ANWB, die andere berichten heeft.
5: Ja, op de A73 Maasbracht richting Nijmegen veel vertraging tussen Belfeld en Venlo West. 7 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is alweer vrij. En een ongeluk op de A28 Zwolle richting Amersfoort geeft 4 kilometer file tussen het Harde en Afrit Elspeet. Gaat in de weg helaas op de A27 Utrecht richting Gorinchem bij Houten. 7 kilometer file. Voorlopig zijn 2 rijstroken dicht en er wordt geflitst langs de A15 Rotterdam Europoort. Hectometerpaal 53,6.
3: BNR. Luister vandaag, begrijp morgen.
6: Mochten advocaten meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding in deze zaak, dat het Hof daar welwillend naar zou kijken.
7: Mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die keihard moeten aanpakken.
8: En vervolgens zijn we maar 2 tot 3, heel soms 4 jaar aan het bouwen. En dat moet echt veel sneller. BNR.
1: En dan is vandaag dag 2 van de bijeenkomst van buitenlandministers van de NAVO-landen in Zweden, in Helsingborg, in het zuiden van het land. Informele ontmoeting, een voorbereiding op de NAVO-top die in juli in Ankara wordt gehouden. Bij de vorige NAVO-top, vorig jaar in Den Haag, was er nog...

0: dit allemaal van jou?
1: Alleen de belangrijke dingen.
2: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Geeft.
5: Dit zijn niet de personen, Christy.
4: Oh,
5: maar het gaat om twee Italianen die met een vrij bonte verzameling exotische dieren door Gelderland reizen. Zo lezen we bij Omroep Gelderland. In hun trailer zaten, let op, hier komen dieren waar je nog nooit van gehoord hebt: steppenarenden, kleinklauwotters, blauwoogkakatoes, roze kakatoes, prairiehonden, roodrugbuizerds en bleekkoprozella's. Ik weet van dat laatste geen eens wat voor soort diersoort het is.
4: Niet.
5: Maar goed,
4: ik ga het googelen.
5: Zij liepen in juli 2024 al tegen de land met hun dieren. En dat gebeurde nadat ze hun bestelbus met een aanhanger fout hadden geparkeerd in Apeldoorn.
4: Is een vogel. Bleekkoprozella.
5: Is het een mooie vogel?
4: Ja, is een mooie vogel.
5: Heeft hij een bleek hoofdje?
4: Ja, maar het is echt een heel mooi verendekje.
5: Dat klopt het. Liepen tegen de lamp dus, nadat zij dus hun bestelbus met aanhanger fout hadden geparkeerd in Apeldoorn. Boa's kwamen daarop af en troffen die trailer aan. Vol met
4: nee, de slang, de boa.
5: Nee, die zat er niet in. Oh. De gemeentelijke handhaver, die boa, die kwam erop af en trof de trailer met andere dieren aan. Ze wisten niet precies wat ze daarmee moesten. Uiteindelijk is de politie erbij gehaald en zaten er dus meer dan 100 dieren in. Ja, dat lijkt me niet helemaal
4: zielig.
5: De bedoeling. Ja, zielig inderdaad.
4: Het zijn wel heel veel vogeltjes, dus je zou zeggen op zich, die hebben dan nog iets van ruimte. Maar
5: ja,
4: het is wel echt.
5: Het is niet allemaal weggevlogen toen die boa's die deur open trokken.
4: Nee.
5: Als er twee boa's voor de deur staan. Boa's lust ook wel vogels.
4: Misschien is het kooitjes.
5: Enfin, dit gebeurde dus al 2 jaar geleden. Gisteren stond het duo in de rechtszaal. En dan kregen ze van de rechter te horen dat dit dieren zijn die met uitsterven bedreigd worden. En dat ze ook bovendien niet de juiste papieren hadden om met de dieren te reizen. En daarnaast is het onduidelijk of de dieren nou uit de illegale handel kwamen. Zij hadden dus als verklaring dat zij een soort dierentuintje speelden. En dat het een soort uit de hand gelopen hobby was. En dat ze daarom met die beesten door, in dit geval, Gelderland reisde.
4: Nou, maar kon je dan ook daar gewoon een kaartje kopen en dan naar binnen?
5: Geen idee, ik vind het een heel raar verhaal. Uiteindelijk moeten ze €15.000 boete betalen en die boa's die lopen nog gewoon vrij rond.
4: Maar mochten ze die bleekkoprozella's houden? Mochten ze alle dieren houden of zijn die in beslag genomen?
5: Dat weet ik niet, maar we laten onze onderzoeksreactie er even onderzoek naar doen. Ik heb geen idee. Het is heel raar verhaal.
4: Ik denk dat ze wel wat beters te doen hebben.
5: Spoedoverleg op het Katshuis. Een spoeddebat dat toch niet doorging. En dan was het woensdag ook nog gehaktdag, verantwoordingsdag. Ja, weer een druk Haags weekje. Zometeen brengen we orde in de chaos met Michiel Jurjens, onze politieke verslaggever.
6: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
7: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
8: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
9: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
8: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
10: True Lease met Genken.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genken.nl.
12: Een wereld die onder druk staat vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat, die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
10: Ontdek flexibel leasen op genken.nl.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en

0: dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
1: Geeft ruimte.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
5: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
9: BNR Verkeer.
10: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Door gaten in de weg zijn twee rijstroken dicht op de A27. Utrecht richting Gorinchem tussen afrit De Bilt en Houten. 7 kilometer file en een kwartier vertraging nu. Er is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's op de A28 Zwolle richting Amersfoort. De weg is helemaal dicht bij afrit Elspeet. Je kan omrijden bij knooppunt Hattemerbroek via Apeldoorn, via A50 en de A1. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 5 kilometer file en een half uur vertraging. Er liggen obstakels op de weg op de A73. Maasbracht-Nijmegen is de weg weer vrij. 5 minuten vertraging bij Venlo-West. En dan de flitser nog. A7 Den Hoeve-Hoorn. Hectometerpaal 51,3.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Voor het eerst sinds de coronacrisis hebben de Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal minder passagiers verwerkt. Dat komt, zegt het CBS, door het winterse weer en later de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor moesten veel vluchten worden geannuleerd en kwamen er dus veel minder reizigers. Bijna 100 asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in Gieten in Drenthe. Ze konden daar slapen in een sporthal en gaan vanochtend weer terug. Gisternacht nam Stadskanaal al vluchtelingen uit Ter Apel op, toen ze dreigden buiten te moeten slapen. Op Saba is de zoekactie naar een vermiste Nederlander gestaakt. Er is 8 dagen gezocht met honden, boten en drones. Maar de man is nog steeds spoorloos. Er wordt vanuitgegaan dat hij niet meer leeft. De gouverneur van het eiland heeft familie en vrienden sterkte gewenst en hoopt dat er op termijn alsnog duidelijkheid komt. De parkeergarage naast het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is vanaf vandaag weer open. 2 jaar geleden stortte in de garage de hellingbanen in. Die zijn hersteld. Ze zijn nu extra stevig en overdekt. Het ziekenhuis is blij dat mensen weer dichterbij kunnen parkeren. En scholieren die examen doen zien steeds vaker onbekende toezichthouder. 2/3 van de middelbare scholen huurt externe surveillant in, heeft nu.nl uitgezocht. Sinds een paar jaar hebben scholen een extra geldpotje om de werkdruk van leraren te verlagen. En daarmee worden tijdens de examens vaak mensen van buiten ingehuurd. Dan het weer van weer online. Het wordt een mooie zonnige dag en warm. Maximaal 26 graden. Alleen op de stranden vanmiddag wat koeler door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Woensdag hakdag, spoedoverleg op het Catshuis. Een spoeddebat dat toch niet doorging. Er gebeurde heel wat in Politiek Den Haag. En daarom gaan we zo meteen spoedig orde in de chaos brengen. Met politiek verslaggever Michiel Jurjens over 1,5 minuut. Blijf luisteren.
13: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
14: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master.
1: Kijk op studerenbijunknown.nl.
13: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
15: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
12: En zo werd het 9:05. We zijn in volle gang met de Ochtendspits van vrijdag 22 mei. Wat ga je het Pinkster gaan doen, Nina?
19: Ik ga lekker naar Frankrijk.
12: Ja, dat dacht ik al. Ja.
19: 31 graden.
12: Heerlijk. Daar, ja, gewoon 3 dagen en dan dinsdag weer terug.
19: Ja, maandag weer terug.
12: Lekker.
19: Dinsdag weer werken.
12: Heel veel wijn drinken.
19: Ja, zeker.
12: Ja. Zo ken ik je.
19: Ja, nee, ja. Dat is toch, dat, wat doe je anders in Frankrijk?
12: Ja, ik zou het ook niet weten.
19: Nee, precies.
12: Wat dan meer?
19: Wil je inhoud of niet?
12: Nou.
19: Of vind je dit... Moet het glas ook
12: interessant, maar...
19: Precies.
12: Ja, laten we maar vertellen wat we de helft gaan doen. We hebben best wel wat te doen nog.
19: Ja, want om 9:00 gaat de beurs open. Dus over 10 minuten kijken we even naar een vooruitblik van de beurs. En nou, Broekhoff die komt ons vertellen dat een iconische auto een remake gaat krijgen. Superleuk.
12: En welke dat is, horen we?
19: Over 20 minuten.
12: Nee, dan zijn we klaar.
19: 15 minuten.
12: Maar eerst gaan we de politieke week doornemen. Het is iets na 8:30 op vrijdag. En dus inderdaad, ja, een kijk op de politieke week. Hoog overleg op het Katshuis. Een spoeddebat gisteravond. Oh nee, toch niet. Ging niet door. Crisis in Ter Apel. En deze week ook nog een kritische rekenkamer.
20: Spoedoverleg over de AZC-rellen.
21: Laten we ook weer wat minder schreeuwen naar elkaar, wat meer luisteren naar elkaar.
22: Ik heb gezegd dat ik steun wilde van dit kabinet en dat ze naar voren moesten stappen. En dat hebben ze vanavond gedaan.
23: Onbegrijpelijk dat een politicus geweld goed praat. Dat hoort niet in onze democratie. En hij zou er verstandig aan doen om daar ook heel hard afstand van te nemen.
24: Ik heb een aantal verkeerde woorden gebruikt. Ik neem daar afstand van.
25: Het is de hoogste tijd hier voor een plenair debat over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving.
26: Goedemiddag. Ik wil graag aan u de parlementaire enquêtecommissie corona voorstellen. Dion Huidekoper, Soengel Mutler, Anne-Lotte Lammers en André Poortman. En ik ben zelf Daan de Kort, voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie.
12: Het is de derde woensdag van mei, verantwoordingsdag.
27: Gehaktdag.
12: Bekend als gehaktdag inderdaad.
27: Zo hoort het ook. Er is hard gewerkt voor al dat geld wat wij uitgeven. Dus dat moet ook gewoon netjes gebeuren.
28: En geef het woord aan de president van de Algemene Rekenkamer.
29: Zijn de gestelde doelen gehaald? Zijn er resultaten te noemen en te vieren? Nee, niet echt.
12: En laatst die hoorde was Pieter Duisenberg van de Algemene Rekenkamer. Afgelopen woensdag in de Tweede Kamer. We gaan naar politiek verslaggever Michiel Jurjens. Michiel, goedemorgen.
30: Goedemorgen Ivan, goedemorgen Nina.
12: Nou, spoeddebat gisteravond dus. We hadden er gisterochtend nog even contact over. Wat wordt dat voor debat? Maar uitgesteld dus. Wat hadden we daarvan? Want het was best een gekke omschrijving. Wat was de omschrijving ook weer van het debat?
30: Ja, men wilde een debat over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. Met als aanleiding daarvan natuurlijk de rellen in Loosdrecht, in Apeldoorn, in IJsselstein. En dus ook de uitlatingen van politici rondom die onrust. Maar de Kamer moet die energie nog even vasthouden tot aan dinsdag. Het was gisteren zo dat er voordat dit debat zou zijn ook al een ander debat aan de gang was. Daar kunnen we het zo even over hebben, want dat was best belangrijk. Maar dat liep enorm uit. Dus we gingen al wat verder de avond in. Dus de aanvrager van dat debat, Jesse Klaver van Pro, stelde voor: laten we het uitstellen naar dinsdag, want anders zijn we hier misschien tot diep in de nacht bezig. En dan
19: daar had niemand zin in. Nee.
30: Ja, nou ja, het wordt tegenwoordig wel echt onwenselijker gevonden dan hoe dat eerder wel eens was.
19: Waarom?
30: We hebben dat eerder wel gezien, debatten tot diep in de nacht. Ja. Nou, er werd door Kamerleden gezegd.
19: Rijdt niet meer.
30: Nou,
12: ook.
30: Nee, ja, kijk, als het echt moet, dan blijft men gewoon tot in de nacht doorgaan. Maar de aandachtsspannen, de concentratie. Het kan ook zijn dat het debat er daar niet beter van wordt. En wat ook nog zo is. Die Kamerleden die zien wij aan het werk. Maar daarachter zit nog allerlei ondersteunend kamerpersoneel. Dat dan ook tot diep in de nacht door zou moeten. Maar misschien is ons best iets vervelends bespaard gebleven. Want inderdaad, er werd vooraf al met een beetje argwaan naar dat debat gekeken. Dat zou wel eens heel naar kunnen worden met een hoop verwijten over en weer. Politiek Den Haag dat vooral met zichzelf bezig is en niet met het oplossen van de problemen. Dus nu krijgen we een Pinksterweekend voor wat bezinning. Dus we gaan dinsdag zien wat het effect daarvan geweest is. Maar er was de hele dag gisteren dus ook een ander debat aan de gang. Dat ging ook over asiel. Mm-hmm. En dat was zowaar heel inhoudelijk. En dat heeft ook tot iets geleid. Namelijk dat een aantal onderdelen van de asielnoodmaatregelenwet door een Kamermeerderheid gesteund wordt. Die noodmaatregelenwet lag in de Eerste Kamer. Is daar weggestemd een maand geleden met alle drama daarbij. Maar een aantal onderdelen wil het kabinet dus snel in stemming gaan brengen. En daar is ook gewoon een duidelijke meerderheid voor. En dan gaat het bijvoorbeeld over het sneller ongewenst verklaren. En dan dus kunnen uitzetten van mensen die hier niet mogen zijn en zich zwaar misdragen. En ook de dwangsommen die de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, moet betalen op het moment dat zij een aanvraag niet snel genoeg beoordelen. Dat moet eigenlijk binnen
19: zes maanden.
30: Ja, moet binnen zes
19: het
30: maanden.
19: Het is nu 2 jaar.
30: In de praktijk 2 jaar of meer. Zelfs, inderdaad.
19: Het is gewoon rondpompen van belastinggeld.
30: Ja,
19: dus het gaat nergens over.
30: Ja, dat kostte de IND vorig jaar 80 miljoen. Het jaar daarvoor 35 miljoen. Dus je ziet dat ook enorm toenemen ieder jaar. Mm. Er was dan wel wat discussie en ook kritiek over de rechten die iedereen in Nederland heeft. Dus ook asielzoekers. Zo'n beslistermijn van 6 maanden is er niet voor niets. Dus de discussie over beschermd kunnen worden tegen een machtige overheid, die liep daar wel. Maar er is een duidelijke meerderheid om dus van die dwangsommen, die nu dus nog steeds betaald moeten worden, omdat die wet uiteindelijk in de prullenbak beland is, om dat echt te gaan schrappen.
0: Ja, dat is het dossier van minister Bart van den Brink. Die heeft er een nieuw probleem bij sinds deze week. Het aanmeldcentrum in Ter Apel van het COA zit net als 1 jaar of 4 geleden helemaal vol. En dat leidt, geloof ik, afgelopen nacht weer tot buitenslapers.
30: Ja, sinds woensdag zien we dat dus. Dat er in Ter Apel wordt gezegd bij het aanmeldcentrum dat er alleen nog plek is voor kwetsbare mensen, zoals dat dan gezegd wordt. Er is niet genoeg noodopvang op andere plekken. Dus woensdag moesten er mensen 's avonds laat naar Stadskanaal. Gisteren meldde de gemeente Amsterdam zich met iets meer dan 200 plekken. En er hebben dus vannacht mensen in de gemeente Gieten moeten slapen. Konden we zien aankomen allemaal dat dit weer zou gaan gebeuren. Minister Van den Brink zag het ook aankomen. Hij deed een maand of 2 geleden al een beroep op gemeenten. Voor het einde van de zomer zouden er 8000 plekken nodig zijn. Een probleem dat hier speelt is dat de spreidingswet die we natuurlijk hebben en waar we het misschien zo ook nog wel even over hebben, die gaat over langdurige structurele opvang. Niet over spoedopvang. Dus die kan Van den Brink hier niet zomaar gebruiken.
19: Nee.
30: Ook het dwingende karakter dat die wet kan hebben. Er is druk op Van den Brink vanuit het COA, maar ook vanuit de commissaris van de Koning in Groningen. Die zei deze week, roep een crisis uit en vergroot op die manier je bevoegdheden. Nou, Van den Brink wil echt wegblijven bij dat woord, crisis, maar hij gaat wel een stap verder zetten met die spreidingswet. Dat meldde Nieuwsuur dan gisteravond. Het is zo dat 250 van de 342 gemeenten de doelen die volgens die spreidingswet moeten nu niet halen. Als het gaat om aantal opvangplekken. En die gemeenten die gaan een tik op de vingers krijgen. Die moeten op het ministerie bij Van den Brink tekst en uitleg komen geven de komende weken.
19: De burgemeester of de verantwoordelijk wethouder moet dan naar Van den Brink toe. Ja. En een verhaal houden.
30: Ja, en
19: zou het helpen?
30: En gaan uitleggen waarom dat nu nog niet lukt. Zou dat gaan helpen? Nou, op korte termijn waarschijnlijk niet. Maar we zien dat ondanks dat die spreidingswet er nu is en dit kabinet hem wel wil uitvoeren, in tegenstelling tot het vorige kabinet, dat die hele keten nog steeds vastloopt. Dus daar zal iets moeten gebeuren.
19: Ja, het is gewoon echt een ramp. Ja.
0: Succes aan degene die de agenda plant van Van den Brink, van 250 gesprekken. Kwartiertje, ben je 62 uur onderweg. Nou.
19: Ja, er is zoveel reces. Van den Brink wel eens aan het werk.
0: Dat is waar. Gemeente en kabinet.
30: In de zomer pas weer reces. En dan moet wel echt eerder wat gebeuren.
0: Gemeente en kabinet, die hebben al langer spanningen. Nou, dat weten we. Maandag was er zelfs een spoedoverleg.
30: Ja.
0: Om kabinet en gemeente weer een beetje op 1 lijn te krijgen. Dat was allemaal naar aanleiding van Loosdrecht. En wat daar gebeurd is, hè?
30: Ja, de dag na die rellen in Loosdrecht. Op een dinsdag gebeurde dat. Ruim een week geleden. Dus toen kwam er op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de VNG. ING een brief naar het kabinet. Ook over wat je dan vanuit hen hoort, dat er geen steun wordt gevoeld vanuit Den Haag. Daar is die spreidingswet bedacht. En vervolgens de gemeente, de wethouders, de raadsleden die vol in de wind komen te staan. Nou, Dijksma, de voorzitter Sharon Dijksma van de VNG, zei dat ze een stap naar voren zag. Het kabinet zegde ook hulp toe voor kleine gemeenten die met opvang geconfronteerd worden, daar eigenlijk geen ervaringen mee hebben. Daar kunnen dan extra mensen en ook extra geld tijdelijk naartoe, om dat in ieder geval beter te kunnen gaan regelen. Er was voor premier Jette ook wat aangelegen. Hij was op werkbezoek, hè, in Caribisch Nederland. Ja. Toen dat in Loosdrecht speelde. Daar was veel kritiek op. En ook Jette wilde laten zien: ik ben hier echt wel volop mee bezig. De dag daarna, dat viel ook wel op. Dus dit spoedoverleg was maandagavond. En toen dinsdag daarna in de Tweede Kamer hoorde je meer dan eerder Haagse politici die duidelijker zeiden: de wet is de wet en die moet uitgevoerd worden. Ja. Bijvoorbeeld Ruben Brekelmans van de VVD, die in de dagen daaronder over vuur lag. Ja. Onder vuur lag, omdat hij het ook toch weer wat voor interpretatie open leek te laten. Maar nog steeds betekent dit allemaal niet dat de crisisachtige sfeer nu weg is in Den Haag.
0: Nina. Nou ja, mag kiezen. Doen we nog even korte rekenkamer of even coronacrisis? En,
19: corona.
0: Ja, toch, dat dacht ik ook. Ja, ja. Ja, want als je rekenkamer wil weten, was ook afgelopen woensdag Studio Den Haag, denk ik, vandaag de podcast hadden we over aangekomen.
30: Ja, gaan we het uitgebreid over hebben. En ik had nu ook willen gaan zeggen dat er eigenlijk heel weinig aandacht voor verantwoordingsdag is. Nee, zeker. Maar je gaat er nu wel.
0: Ja, nu niet.
30: Je wil het nu liever over corona.
19: Maar mijn schuld.
0: Wat is
19: mijn
0: schuld? Dat is toch veel spraakmakender.
30: Nina's schuld.
0: Ja, want er moest een parlementaire enquête komen. Dat is al een tijdje gaande, maar de openbare vervolgen gaan volgende week beginnen. En er komt een keur aan gasten.
30: Ja, in 2024 werd al besloten dat die parlementaire enquête, zo'n diepgaand onderzoek vanuit de Tweede Kamer, nodig zou zijn. De coronamaatregelen die voor iedereen in Nederland heel ingrijpend waren. Gisteren was er een persconferentie van de parlementaire enquêtecommissie. En de voorzitter, Daan de Kort, die zei het ook wel mooi. Die zei, corona, dat was 18 miljoen verhalen in Nederland. Nou, die commissie is dus al zo'n 2 jaar bezig. Maar dat is achter de schermen. Dat is om documenten eerst maar eens in handen te krijgen en daarna te gaan bestuderen. En ook op achtergrondbasis gesprekken te gaan voeren. Maar volgende week, dan wordt het echt zichtbaar. En dan zal het weer heel veel over de coronacrisis en de maatregelen toen gaan. De eerste openbare verhoren met Marion Koopmans, de virologe. En kennen jullie hem nog? Bruno Bruins.
19: Oh, ik dacht dat je Siewert ging zeggen. Maar Bruno Bruins kennen we ook nog.
30: Het is bij niemand, dus ook bij Siewert van Linden, niet uitgesloten dat hij opgeroepen zal worden. De eerste namen zijn bekendgemaakt, maar niet alle namen zijn direct bekendgemaakt.
19: Nee.
30: Dus het is lastig speculeren daarover. Maar Bruno Bruins, hij was minister van Medische Zorg in de eerste fase.
19: Hij viel
30: fase.
19: Flauw, bijna flauw. Toen die, dat is het eerste wat bij mij opkomt.
0: Ja, snap ik,
19: Toen hij in die heat of the moment, helemaal aan het begin.
30: Helemaal aan het begin. Inderdaad.
19: Moest beantwoorden vanuit vak K.
0: Ja. Een briefje toch op tv, was hij het ook?
30: Ja, dat was hij ook. Hij maakte toen die eerste besmetting bekend. Ja. Bij Rob Trip aan tafel was het uit mijn hoofd. En hij is toen afgetreden. Hij is toen afgetreden als minister Bruins. Daarna, later, dat weten we inmiddels wel, Jaap van Dissel, Hugo de Jonge.
19: Ja, Marion Koopman, inderdaad.
30: Mark Rutte, destijds de premier. Hugo de Jonge natuurlijk, minister van Volksgezondheid destijds. En er wordt echt wel met spanning naar gekeken. We zagen grote onrust toen natuurlijk. Onrust is er nu ook in Nederland rondom een ander onderwerp. Maar ook toen hebben we die protesten gezien, al dan niet gekaapt door extremistische groepen. Defend Netherlands, waar het nu veel over gaat, ontstaan in de coronacrisis. Ik wilde het toch nog maar eens gezegd hebben. Dus ja, heel benieuwd wat we in die verhoren te weten gaan komen. En ook wat het allemaal teweeg gaat brengen. Eind volgende week is dat. Dus rustig aan. Nu nog
0: 9 weken lang, geloof ik, hè?
30: Ja.
0: Nou, oké. Okay. Ja. Bruno Bruins, tegenwoordig Chief Strategy Officer bij Renewing, het afvalbedrijf.
19: Oh. Ja,
0: weer wat geleerd. Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurins. Het is 12 minuten voor 9. We gaan naar Erwin de Hart bij de ANWB met een ongeluk bij Hoevelaken. Links of rechts?
1: Bij Hoevelaken is het... u moet eerst door de file heen op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Eer je die keus kan maken tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken, staat het helemaal stil door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht met 2 vrachtwagens en een auto. Eerder al vanaf Zwolle naar Amersfoort sta je ook stil bij Alfred Elspeet door een ander ongeluk. Daar worden auto's weggeborgen. Omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1 is sowieso een heel goed idee. In verband met dat andere ongeluk. ongeluk. En de gaten in de weg die zitten er natuurlijk nog steeds op de A27 Utrecht richting Gorinchem, tussen de afrit de Beeld en Houten, 7 kilometer file. Kwartiervertraging, 2 rijstroken dicht. Nou, oké, dan nog een flitser. De A12, Duitse grens Arnhem, hectometerpaal 148,2.
9: Blik op de beurs.
0: Over een minuutje of 11 gaat de beurshandel van start aan het Damrak. En wij blikken vooruit met Nadia Belousi van THB Vermogensbeheer. Nadia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, het was in Amerika allemaal groen, het is in Azië allemaal groen. Wat gaat de Damrak zo meteen doen? Dat rijmt.
2: Nou, laten wij vooral lekker hetzelfde doen. We gaan straks een hogere opening tegemoet, zoals de futures laten zien. Een kleine 10 punten hoger, dat is een procentje, rond de 1044.
0: Duidelijk. En welke fondsen ga jij op het Damrak opletten zometeen?
2: Ja, in Amsterdam gaan er een aantal aandelen ex-dividend. Mm-hmm. Dus daar zien we waarschijnlijk wat minder bij de koersen, maar dat komt door het uitgekeerde dividend. En dat gaat dan om de aandelen ASR Nederland, Arcadis en CTP. Die gaan vandaag allemaal ex-dividend.
0: Verder nog bedrijven waar we op moeten letten?
2: Ja, misschien wel leuk. Hè? We zijn natuurlijk met z'n allen allemaal naar SpaceX aan het kijken en de introductie die eraan komt. Maar in Europa hebben we natuurlijk ook een satellietoperator. En dat is Eutelsat. Mm-hmm. Nou, we zien dat ook wel als de Europese uitdager van SpaceX. En dat aandeel dat steeg gisteren 12,8% en deze week al 22%. Natuurlijk ook allemaal omdat de introductie van SpaceX nu elke dag voorbij komt. En wat we zien is dat het bedrijf heeft een beurswaarde van 4 miljard. Mm-hmm. En het afgelopen jaar zien we daar echt een onnoemelijke koersstijging van wel 124%. En dat is niet de enige in Europa. Ook in Duitsland hebben we een satellietontwikkelaar. Dat is OHB. Die ligt misschien ook niet op het netvlies van heel veel beleggers. Die steeg gisteren 8%, maar dit jaar al meer dan 400%. Mm. Dus denk ik goed om behalve in Amerika ook hier op onze eigen Europese markt naar dit soort bedrijven te kijken.
0: Ja, zeker. Macro dan? Ja, Kevin Warsh vandaag beëdigd.
2: Ja, die wordt vandaag beëdigd als de nieuwe Fed-chairman. Nou, zijn eerste rentebesluit gaat pas in juni vallen, 17 juni. Maar de markt die kijkt natuurlijk wel wat hij gaat doen. Als we kijken naar de verwachtingen, dan houdt 99% van de markt toch echte rekening met een rentepauze. En zelfs op het eind van het jaar verwacht nu ongeveer 60% dat de Fed zelfs de rente gaat verhogen met 25 basispunten. Maar goed, dat is buiten Trump gerekend, hè, want het is altijd maar even afwachten wat hij weer gaat roepen en hoe dat van invloed is op de ontwikkeling van de rente daar.
0: Dankjewel en een mooi Pinksterweekend gewenst. Nadia Belousi van THB Vermogensbeheer.
9: Auto-update.
0: Nou, Broekhoff is hier van de Nationale Autoshow. Nout, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: We beginnen met het nieuws van Citroën.
4: And today, one icon is about to return. Yes, de 2 chevaux, de 2 CV is back.
0: Hij is terug. Ja. Een spirituele opvolger voor de Deux Chevaux.
3: Ja,
0: eend.
3: Spiritueel, ja. Ja. De lelijke eend. Ja. Ja, volledig elektrisch natuurlijk. Dus,
0: oh, nee.
3: Het komt niet helemaal uit de lucht vallen. Er werd al even over gespeculeerd. Ja. Ook begin dit jaar in onze eigen show, de Nationale Autoshow. Toen hadden we die Chardin, de Citroën-topman, te gast. Dus hij zei, ja, het is wel heel verleidelijk om terug te brengen. Terwijl jarenlang zeiden ze, nee, dat gaan we niet doen. Daar gaan we onze handen niet aan branden. Maar ja, ze zien natuurlijk ook het succes van de Renault 5 en de Renault 4. Ja. En de Twingo die weer elektrisch is teruggekeerd. Dus ja, er komt een... Ja, de chevaux, maar waarschijnlijk heel anders. Ik heb een plaatje laten zien. Je ziet wel in het silhouet een beetje...
0: Kan je het licht even aanzetten, het plaatje? Het is het plaatje de donker.
3: Dat doen ze in Parijs later dit jaar in oktober. Want dan gaan ze deze auto onthullen. Dat zal nog wel een conceptcar zijn. De verwachte verkoopprijs van onder de 15.000 euro, zegt die Chandal.
4: Ja, de 2 CV gave freedom of mobility to millions. And 80 years later... The new 2 CV will democratize electric mobility. 100% electric, made in Europe, below 15,000 euro. A true people's car designed for real life.
3: So,
0: I love the English of this man.
3: Yeah.
0: It's a great English.
3: Absoluut, ja. Yeah. Nee, we hebben hem geïnterviewd. Dus,
19: het lijkt er echt niet op, hè? Die op het lelijke eentje. Hij is gewoon veel... Het silhouet ziet er echt heel anders uit.
3: Ja, maar ook de chauffeur moet met zijn tijd meegaan, Nina.
19: Nee, moet hij dus juist niet.
0: Nee, exact. Hij had gewoon precies hetzelfde uit moeten zien.
19: Nee, maar ja, dat, ja. Serieus, dan wil ik echt wel mijn elektrisch wil ik hem wel hebben.
3: Er zullen vast styling-elementen zijn die terugkeren. Hij staat trouwens op een nieuw platform, dat is wel interessant. Dat wordt ook een nieuwe autocategorie hier in Europa. Een kleine categorie elektrische auto's. En dat is nog even afwachten wat dat precies gaat inhouden. Want dat is een categorie boven de Biro, Roxy en dat soort... wat dat dan precies gaat worden, dat wordt wel spannend.
0: Nou, binnenkort op een fietspad bij u in de buurt. Dan nog even naar Pelvi, de maker van de vliegende auto. Is voorlopig uit de problemen.
3: Ja, precies een week geleden vertelde ik hier over een zaak die was aangespannen door een oud-manager van Pelvi. Die claimt nog geld te krijgen. Hè, salaris, onkosten, bonusopties. Het zou in de miljoenen lopen. Nou, hij liet beslag leggen op de bankrekeningen van het bedrijf dat al jaren belooft dat die vliegende auto ook echt de lucht in gaat. Hij mag volgens mij wel de weg op, maar nog niet de lucht in.
0: Of ligt hij niet?
3: Nee. Maar de rechter heeft dus dat beslag opgeheven, schrijft de RTLZ vandaag. Pelvi zei in de problemen te komen omdat het personeel leveranciers belastingen niet meer kon betalen. De rechter denkt dat de ex-manager waarschijnlijk geen recht heeft op het geld en daarom woog het belang van Pelvi zwaarder dan dat van de ex-manager. Later dit jaar is er nog wel een bodemprocedure over deze claim. Dus ze zijn nog niet helemaal volledig uit de problemen.
0: Wat heb jij vanmiddag om 3:00 in de autoshow?
3: Ja, ik denk voor veel BNR-luisterers een heel belangrijke auto in de rijtest. De Volvo EX60. Oh. Toch wel een verkoophit wereldwijd, maar ook in Nederland. Die is dus volledig elektrisch. De huidige XC60 wordt ook doorgezet, maar hij is dus nu ook volledig elektrisch te krijgen. Een compleet nieuw platform. We hebben de EX60 getest en daar hoor je vanmiddag veel en veel meer over. Leuk. In onze show.
0: Ja. 3:00 live op BNR. Ja. En als je dan niet kan luisteren, dan kan je hem terugvinden als podcast in de BNR-app. Dankjewel, Nout.
3: Graag gedaan.
5: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Ja, het is vannacht de eerste werkdag voor de nieuwe Fed-baas Kevin Warsh, de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. Wat kunnen we van hem verwachten en welke dossiers liggen er bij zijn aantreden op tafel? Bespreken we zo meteen met huiseconoom Han de Jong.
6: Je kent ons van het nieuws,
7: van duiding,
6: feiten en context. En soms is er,
7: naast het nieuws,
6: ruimte voor goede muziek.
7: Zoals deze.
6: Klinkt werken beter.
7: BNR Business Beat.
6: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
7: Luister in de BNR-app.
6: Op bnr.nl/bb.
7: En via DAB+.
8: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
10: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
11: Klopt, elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar fiverr.ai.
13: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio, vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan, azuurblauw. Midden op de baan, een man. Haar goed, alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw, luchtig, tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch, maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit. Past ook in de business class. Après midi, op het terras bij een sterrenchef. Urso, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
11: Vijfhart, dat klopt voor jou.
13: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Ook Beukenhorst koffie op kantoor? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
18: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
20: Be Frank, pensioenalert.
21: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
18: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
22: Nu in de BNR-app.
19: EU en Mexico sluiten een nieuw handelsverdrag om afhankelijkheid van de VS te verkleinen. Europa dreigt een AI-kolonie te worden, want we hebben geen antwoord op het miljardengeweld uit de VS. En weer stijgen de woningprijzen minder hard, maar er zijn wel meer woningtransacties. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
0: Bijna 1 over 9, Erwin de Hart bij de ANWB. Staan er überhaupt files?
1: Ja, er staan files in het midden van het land. Er is van alles te doen. Daar op de A27 Utrecht richting Gorkum heb je gaten in de weg bij Houten. Voorlopig zijn twee rijstroken richting Gorkum dicht. 6 kilometer file vanaf de afrit De Bilt nu 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maarn en Knoopend Hoevelaken 5 kilometer file. En de andere kant op meer dan 20 minuten vertraging tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken. Daar is de rechterrijstrook ook dicht. Dan de flitser A12 Duitse grens Arnhem 148,2.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De 100 asielzoekers die gisteravond hals over kop naar het Drentse Gieten werden gebracht, zijn weer terug in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden ze buiten te moeten slapen en in Gieten konden ze terecht in een sporthal. Gisteren nacht nam Stadskanaal al een groep asielzoekers op. Voor het eerst sinds het eind van de coronapandemie waren er begin dit jaar minder passagiers op de Nederlandse vliegvelden. Het CBS zegt dat het vooral komt door het winterse weer en het uitbreken van de oorlog tussen Amerika en Irak. Het zorgde voor veel uitval van vluchten en dus een stuk minder reizigers. NAVO-baas Rutte is blij dat Amerika toch meer militairen naar Polen stuurt om het land te beschermen tegen Rusland. Dat zei hij voor de vergadering van de NAVO-buitenlandministers. President Trump wil er eerst niet aan, maar stuurt nu toch 5000 manschappen. Hij ziet Polen als een modelbondgenoot en wil het land helpen. ING-medewerkers die dit jaar gedwongen moeten vertrekken lopen geld voor hun pensioenpot mis. Het gaat om duizenden tot soms wel tienduizenden euro's, meldt NOS. ING schrapt dit jaar bijna 1000 banen, maar ontslagen medewerkers krijgen geen compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. En opnieuw zijn tientallen gal- en galslijterijen dicht. Vorige week vrijdag was het ook al zo. De medewerkers staken uit onvrede met het eindbod voor een nieuwe cao. Daarin krijgen ze 3% loon bij, maar voor nieuwe mensen wordt de zondagstoeslag gehalveerd. Dat schiet onder de streep amper op, vindt vakbond FNV. Het weer nog van weer online. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Maar op de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dat was het ANP-nieuws.
0: En we zijn 3,5 minuut onderweg aan het Damrak in Amsterdam. 1042 punten. Een plus van 0,7%, zo opent de AEX. Er zijn 5 dalers. Grootste daler, ASR, 3,1% eraf. En ook IMCD gaat 3,1% af. En bij de stijgers zien we Adyen bovenaan met 3,2% erbij. Heffingen en beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen Ochtendspits, Avondspits, In Zaken Doen en in de BNR-app. Kevin Warsh wordt later vandaag beëdigd als baas van de Fed, de Federal Reserve. Ja, wat kunnen we van hem verwachten en wat staat hem te wachten? Bespreken we zo meteen over anderhalve minuut al met onze huiseconoom Han de Jong. Blijf luisteren.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
3: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het MicroSoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
2: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
4: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
4: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
25: In de BNR-app.
24: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
25: En blijf scherp.
24: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, bijna 6 minuten over 9. Laatste uurtje van de Ochtendspits van vrijdag 22 mei. En dan kunnen we een warm weekend in. Zo
19: ja,
0: een
19: lekker
0: beetje.
19: Hè?
0: 5, 26 hoesten in Frankrijk? Qua
19: nee, ja, nog warmer, maar ik zit in Noord-Frankrijk notabene, maar daar wordt 31 graden. Ja, ik zou er bijna voor in Nederland blijven. Ha!
0: Ja, precies. Lekker het zomer weer ontvlucht
19: ja.
0: in. Nee.
19: Ja. Nee hoor, het is heerlijk. Het wordt hier echt, het wordt overal hartstikke lekker.
0: Ja, heel fijn is dat. Lekker het terras op. Maar eerst nog even een uurtje werken. Wat zit er in de show?
19: Zometeen hebben wij het Rode Kruis even aan de telefoon. Want er is een echt wel iets naars gaande in onder andere Congo. Maar ook in omliggende landen zoals Oeganda en Zuid-Soedan. Het Ebola-virus is daar weer de kop op aan het steken. Er zijn ook echt allemaal noodziekenhuizen voor opgericht. Maar er gaat zoveel nepnieuws rond in die contraien over dat mensen expres ziek worden gemaakt, of juist dat ebola helemaal niet bestaat, dat tot hele nare taferelen leidt daar, waaronder het gewoon in de fik steken van al die ziekenhuistenten die nu worden gebruikt. Zometeen gaan we daar eens uitgebreid over spreken met Danielle Brouwer van het Rode Kruis.
0: Maar we beginnen in Washington, want de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, krijgt vandaag een nieuwe voorzitter en dat is Kevin Warsh. Die neemt het stokje over van Jerome Powell, die stopt als voorzitter, maar wel in het bestuur van de Fed blijft. De vraag is een beetje hoe de toekomst van de Fed eruit gaat zien. De Amerikaanse economie heeft last van de oorlog in Iran. Trump wil graag dat de rente omlaag gaat, iets waar de Fed verdeeld over is, ook met Warsh aan het roer. En bij een verhoor van een speciale commissie van de Senaat zei hij in ieder geval dat hij niet zomaar alles wil doen wat Donald Trump zegt.
26: Are you going to be the president's human sock puppet?
27: Senator, absolutely not.
26: Are you going to be anybody's human sock puppet?
27: No, I'm honored the president nominated me for the position and I'll be an independent actor if confirmed as chairman of the Federal Reserve.
0: Al dus Kevin Warsh. Han de Jong is onze huiseconoom. En die vertelt 1. Waar die benoeming plaatsvindt, opvallende plek. En 2. Ja, dat Trump Warsh echt als zijn man ziet.
28: De benoeming van een voorzitter, of de beëdiging van een voorzitter, dat vindt eigenlijk altijd plaats in de burelen van de Fed zelf. Mm-hmm. En dan meestal gewoon door een rechter. Ja. Maar dit keer gebeurt het op het Witte Huis. Ik neem dan aan dat, ik weet niet of de president dat kan doen, of dat er een rechter aan te pas moet komen. Maar Trump die wil daarmee kennelijk laten zien dat Warsh zijn man is en hoe belangrijk hij die aanstelling vindt. Ja, en dan komt Wors natuurlijk toch wel terecht in een moeilijke situatie. Want de president heeft hooggespannen verwachtingen. Maar je geeft het zelf al aan, er is een oorlog gaande. De inflatie is opgelopen, de Fed is verdeeld. En als klap op de vuurpijl blijft zijn voorganger, Paul, die verdwijnt niet. Maar die wordt gewoon lid van het bestuur. En vergeet ook niet, hè, dat is toch wel een rare verhouding. Want Boris heeft natuurlijk al bij de Fed gewerkt tussen 2006 en 2011. Ja. En toen was, Paul gewoon een collega. Ja, nu wordt hij zijn baas. Ja, het zijn voor Wars ook best wel gecompliceerde omstandigheden.
0: Ja, dat begrijp ik. En hij heeft best wel plannen met die Fed. Hij wil de boel eigenlijk, gaan hervormen.
28: Ja, je liet net een stukje horen uit die nominatie-hearing. Of ik weet niet precies wat de goede Nederlandse term daarvoor is. Hè, maar toen werd hij gehoord in de Senaat om te kijken of die Senaat hem voldoende capabel acht. Daarin heeft hij nogal wat gezegd. Hij heeft gezegd dat hij regime change wil bij de Fed. Mm-hmm. Dat is nogal wat. Want zijn voorgangers, ik heb in ieder geval de benoeming van drie voorgangers van Wars meegemaakt. Die hebben gewoon het beleid van hun voorgangers voortgezet. Maar Wars die wil significante veranderingen. Nou, wat wil hij dan precies? Hij wil eigenlijk het hele economisch denken binnen de Fed wil die veranderen, want dat vindt hij ouderwets. En wat hij zeker gaat doen is proberen de Fed ervan te overtuigen dat kunstmatige intelligentie de inflatie gaat drukken en dat je daarom de rente wat eerder zou kunnen verlagen. Mm-hmm. Hij heeft ook gezegd dat hij vindt dat de Fed zich veel te veel met zaken bezighoudt waar ze zich helemaal niet mee bezig moeten houden. Dat wil hij terugdringen. Dan heeft hij gezegd dat hij misschien de vergaderfrequentie van het rentecomité wil veranderen. De manier van communiceren wil die misschien veranderen. En tenslotte heeft hij ook nog gezegd dat persconferenties, dat is onduidelijk of hij die gaat voortzetten. Mm. En hij heeft ook iets gezegd over, dat is een beetje technisch verhaal hoor, maar dat hij de balans van de Federal Reserve te lang vindt. En dat hij eigenlijk vindt dat de Federal Reserve helemaal geen langlopende staatsobligaties op de balans moet hebben. Dat is eigenlijk in ieder geval voor economisch dat ook wel een spannend onderwerp eigenlijk.
0: Ja, maar goed, toch even over de persoon. Hè, door Trump naar voren geschoven, omdat Trump dus blijkbaar denkt dat hij, zijn belangen kan behartigen. Tegelijkertijd zegt Wars dus, ik ben onafhankelijk, ik ben geen verlengstuk van het Witte Huis. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe weeg jij dat af? Geef je met voordeel van de twijfel? Of is het toch wel een besmette en gevaarlijke benoeming?
28: Voorlopig zou ik hem het voordeel van de twijfel geven. Een kennis van mijn Amerikaanse econoom, met wie ik lang binnen ABN AMRO samen heb gewerkt, die heeft voor Wars gewerkt in de tijd dat mijn kennis ook bij de Fed werkte. En die is zeer lovend over hem en loofde ook zijn onafhankelijk denken aan de andere kant. Hij is toch bij Trump in het gevlei gekomen. Hij zal toch uiteindelijk een keer moeten leveren. Ik hoop dat Trump ook wel begrijpt dat als de inflatie 3,8% is wat het nu is, dat de Fed dan niet de rente kan gaan verlagen. En gelet op hoe er op het ogenblik binnen het rentecomité gedacht wordt, en men neigt eerder naar renteverhogingen dan renteverlagingen, moet Trump ook begrijpen dat Wars, die kan ook geen ijzer met handen breken. Nee. Dus die heeft ook maar één stem. En die leidt de discussie wel, dus die bepaalt toch wel in hoge mate hoe er gediscussieerd wordt. Hij is toch maar één stem in het geheel. Ja. En ik denk niet dat het erin zit dat er op korte termijn renteverlagingen aan zitten te komen.
0: Nee, precies, want midden juni is er weer een rentebesluit, hè?
28: Ja.
0: Dan krijgt Trump opnieuw niet zijn zin, denk jij?
28: Nou, dat denk ik niet, hè, want vooral dat hele verhaal dat kunstmatige intelligentie de inflatie gaat drukken. Dat verhaal heeft misschien merites, maar dat zit niet heel erg in het denken van de Fed. En die rentevergadering die is al over 3,5 week. Nou, ik kan me niet voorstellen dat Wars er in zo'n korte periode in gaat slagen om dat hele denken binnen de Fed te veranderen. Dat zit er niet in. En ja, het is te hopen dat Trump zich dan gedijst houdt en niet meteen begint te tieren.
0: Dat zei BNR's huiseconoom Han de Jong.
19: Blijven we even in de VS. Daar zou het Huis van Afgevaardigden stemmen over de War Powers Act. Maar die stemming is niet doorgegaan. Waarom? Omdat de Republikeinen niet genoeg stemmers bij elkaar kregen. Ja, hoe zit dat nou? Het ging om een voorstel dat president Trump zou dwingen om de militaire inzet tegen Iran te stoppen. Democraten die willen dat het congres weer meer controle krijgt over het starten van een oorlog. Maar het ligt gevoelig binnen de Republikeinse partij. Normaal gesproken stemmen ze mee met Trump. Maar steeds meer Republikeinen die twijfelen openlijk, want we weten hoeveel kritiek er is binnen de Verenigde Staten op de oorlog in Iran. De stemming werd daarom uitgesteld tot juni, dus om tijd te winnen en steun te zoeken. En aan alles is te merken dat de frustratie in Washington groeit. De oorlog sleept zich voort, de spanningen die blijven hoog, en intussen stijgen natuurlijk ook de benzineprijzen. Dat vinden ze helemaal niet leuk in de VS. Dus volgens de wet moet het congres eigenlijk toestemming geven voor langdurige oorlogen, militaire acties. Maar Trump die vindt dat die regels niet voor hem gelden. Dus we gaan kijken of het in juni toch dan tot een stemming komt en wie dan aan het langste eind trekt.
0: 14 over 9. Erwin Hart bij de ANWB. Veel ongeluk op de A28.
1: Ja, het is echt heel apart wat er gebeurt op de A28 Utrecht richting Zwolle. Dus afrit Maarden knoopt Hoevelaken 5 kilometer file door een ongeluk met twee busjes. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dik. De andere kant op bij Hoevelaken is ook een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens en een auto. Er staat 20 minuten vertraging voor de file tussen Nijkerk en knoopt Hoevelaken. En op de A28 Zwolle Amersfoort daarvoor al was een ongeluk gebeurd tussen het Harde en afrit Elspeet. De weg dicht en 7 kilometer file. Maar dat gaat niet lang meer duren volgens Rijkswaterstaat. Ook op de A27 in het midden van het land bij Bilthoven 5 kilometer file door een ongeluk. En door gaten in de weg Utrecht richting Gorkum bij Houten 2 rijstroken dicht en 10 minuten vertraging. Dan een flitser A9 Alkmaar Amstelveen hectometerpaal 56,0.
5: Blik op de beurs.
0: Even kijken naar de beurskoersen. Hoe staat het ervoor aan de Damrak? Nou, AEX, mooi. Een plus van 0,8%. 1043 punten. Grootste stijger momenteel bij de hoofdfonds is Adyen nog steeds. Daar gaat 3,7% vanaf. En dan gaan we even kijken naar de dalers. Eén van die dalers, de grootste momenteel, zat in het lesje van Nadia Belousi met fondsen die we in de gaten moeten houden. Ze zijn namelijk AZR, Arcadis en ook CTP. Waarom?
6: In Amsterdam gaan er een aantal aandelen ex-dividend. Dus dan zien we waarschijnlijk wat minder bij de koersen, maar dat komt door het uitgekeerde dividend. En dat gaat dan om de aandelen ASR Nederland, Arcadis en CTP. Die gaan vandaag allemaal ex-dividend.
0: Ja, dus allemaal volledig verklaarbaar, maar daardoor wel de grootste daler. Aan het Damrak bij de hoofdfondsen ASR, 2,7% eraf. Arcadis, momenteel eventjes kijken, bij de midcapfondsen 1,5% eraf. En voor CTP zag ik soortgelijke getallen, 1,6% lager.
19: Dan gaan we naar een waarschuwing vanuit het Internationaal Energieagentschap, het IEA. Want de oliemarkten die zullen in juli en augustus in de red zone terechtkomen. Dat zegt de baas, Fatih Birol. Hij waarschuwt dat de voorraden afnemen van olie, terwijl er dus geen nieuwe olie komt vanuit het Midden-Oosten vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. En de vraag die stijgt alleen maar. Dat komt voornamelijk door het reisseizoen in de zomer. Ja, dat kan moeilijk worden, zegt hij. We kunnen in juli, augustus de gevarenzone ingaan als er geen verbeteringen komen. Hij deed deze uitspraken tijdens een toespraak bij de Londense denktank de Chatham House. Dat lezen we bij The Guardian. En daar vertelde de directeur van het IEA ook dat het de belangrijkste oplossing een volledige en onvoorwaardelijke heropening is van de Straat van Hormuz. Liever ook geen tol, kan ik hem er zo bij horen zeggen. Volgens Birol is de huidige situatie erger dan tijdens eerdere oliecrisis. Kun je denken aan de crisis in 73, 79 en 2022. Hij ziet ook geen enkel vooruitzicht dat de olieproductie binnen minstens een jaar volledig zou herstellen. Dus dit is een serieuze waarschuwing van de baas van het Internationaal Energieagentschap.
5: Goedemorgen. BNR, dit is de ochtendspits.
19: Het Rode Kruis is bang dat duizenden mensen in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen zoals Oeganda en Zuid-Soedan het gevaar lopen besmet te zijn of dat nog te raken met het ebola-virus. En tegelijkertijd waarschuwt het Rode Kruis ook voor het gevaar van nepnieuws over dat virus, want er gaan heel veel geruchten rond in de regio. Doet toch een beetje terugdenken aan de coronapandemie. We praten erover met Danielle Brouwer van het Rode Kruis. Mevrouw Brouwer, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
19: Nou, er is daar een uitbraak van het ebola-virus. Hoe erg is de situatie nu wat dat betreft?
7: Ja, de situatie is echt ontzettend zorgelijk. Dus ongeveer een week geleden is het ebola-virus daar uitgebroken. En We vrezen ervoor dat dit nog maar het topje van de ijsberg is wat we nu weten. Er zijn zo'n 700 besmettingen en tientallen doden in Congo, maar ook in Oeganda is een besmetting vastgesteld. Mm-hmm. En het virus verspreidt zich razendsnel. Dus als mensen contact met elkaar hebben, elkaar aanraken, maar ook via kleding of via lakens, als daar zweet in zit, kan het virus zich verspreiden. Mm-hmm. En omdat veel mensen bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen wonen, dicht op elkaar, vrezen we ervoor dat we nu weten dat er 700 besmettingen zijn, maar dat het er eigenlijk nog veel meer zijn. Ja. En het is zaak voor het Rode Kruis en alle hulporganisaties om dit zo snel mogelijk de kop in te drukken. Want heel veel mensen sterven door ebola. 1 op de 2 mensen die het virus krijgen, die overleeft het niet.
19: Het is ontzettend dodelijk, hè? Een zeer ernstige infectieziekte. Wat u zegt, die zich verspreidt via gewoon contact tussen mensen. Dan is dus ook een heel groot probleem daarbij dat er ongelooflijk veel geruchten de ronde doen over ebola. Met allemaal nepnieuws, allemaal zaken die niet kloppen. Mensen die geloven dat ze expres worden besmet, of mensen die geloven dat het überhaupt niet bestaat. Moet ik aan dat soort berichten denken?
7: Ja, dat klopt. Je kan het eigenlijk een beetje vergelijken, ook wat je net al zei, met het coronavirus in Nederland en in Europa en in de wereld. Daar was heel veel wantrouwen. En wat je bijvoorbeeld in Congo ziet, is dat er veel wantrouwen is tegen de overheid. Dus als de overheid zegt, blijf thuis. Als er iemand ziek is of moet overgeven, raak diegene niet aan. Mm-hmm. Dan vinden mensen dat heel erg moeilijk om dat op te volgen. Maar het gaat ook nog om iets anders. Als iemand met ebola is overleden, dan houdt dat lichaam het virus nog even vast. Mm-hmm. Dan is er dus de kans, en 1 op de 5 keer gebeurt dat ook, dat jij het virus krijgt van een overleden persoon. Ja. Je kan het een beetje vergelijken met het coronavirus, waar ja, als oudere mensen in een verzorgingshuis woonden, je niet meer dichtbij mensen mocht komen. Er zelfs mensen zijn overleden in je eigen familiekring. Ja. Dat je hen nooit meer aan mocht raken.
19: Nee, zegt
7: dat gebeurt hier ook. Ja, ja, en als iemand is overleden, is het in Congo heel normaal om mensen ritueel te wassen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar je mag het lichaam niet meer aanraken dan. Dus het moet echt in een lijkzak, heftig woord, maar het moet in een lijkzak. Mm-hmm. Met allemaal mensen in pakken die dan je meenemen. In een kist dragen. Maar je gaat nooit meer je geliefde zien en nooit meer op die manier afscheid mogen nemen. Dus ik heb ook al beelden gezien van Rode Kruis hulpverleners die zo'n lijk zou dragen in een kist stoppen en om er omheen staan ontzettend veel mensen keihard te huilen. Ja. Want ja, je geliefde die ontvalt je ineens. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dan is het voor mensen in zo'n emotionele periode heel moeilijk soms om iemand niet aan te raken of geen troost te bieden als iemand ziek is.
19: Nee, dat is natuurlijk heel logisch.
7: Naast alle nepnieuws.
19: Ja, want over dat nepnieuws inderdaad. Dat is iets waar je dus ook als Rode Kruis ook mee te maken krijgt. Dat mensen je niet geloven, dat mensen dus boos zijn. Ik las hele berichten over tenten, ziekenhuistenten die nu in brand worden gestoken door woedende menigte. Het probleem is dus ook, het is ook direct gewoon heel gevaarlijk, ook voor hulpverleners in het gebied.
7: Ja, dat is zo inderdaad. Het Rode Kruis heeft heel veel ervaring, gelukkig. Want ook in 2015 en in 2018 was er een grote ebola-uitbraak. Het Rode Kruis heeft daar heel veel ervaring mee om hulp te verlenen. Dus we hebben heel veel heel goede getrainde vrijwilligers. Mm. En het allerbelangrijkste is dat wij als Rode Kruis lokale hulpverleners hebben die echt in de vluchtelingenkampen wonen, in de dorpen zelf, in de steden zelf wonen. Ja. Die de mensen kennen. Dus als jij van je buurman hoort, dit is wat je moet doen en dit is waarom het belangrijk is, zodat je het ebola-virus niet krijgt, dan vertrouw je dat veel meer dan als het de overheid is. Mm-hmm. Dus het Rode Kruis gaat echt langs de deuren om mensen hierover te informeren. Maar we hebben bijvoorbeeld ook in Congo een eigen radioprogramma waar we mensen bewust maken van de risico's en de gevaren van ebola.
19: Dus dat is allemaal in de strijd ook tegen nepnieuws. En natuurlijk in de strijd tegen ebola, maar ook juist tegen dat nepnieuws en al die conspiracy theories.
7: Ja, precies. En we hebben ook al wel eens meegemaakt een hulpverlener van ons die bekogeld is met stenen, bijvoorbeeld omdat zij een lichaam weg wilde halen in zo'n lijkzak. Dus je ziet ook hoe belangrijk het is om mensen te blijven informeren en om dicht bij ze te zijn. Om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt. En ook heel begripvol naar mensen toe te zijn.
19: Ja, precies. Ik begrijp ook dat jullie het Giro nummer 7244 hebben geopend, hè, om verspreiding van ebola verder terug te dringen. Daar kan nu op gedoneerd worden, neem ik aan, hè?
7: Jazeker, Gerard 7244, kan je een donatie overmaken? Heel belangrijk, want we hebben echt meer beschermingsmiddelen nodig. Dus zoals die lijkzakken, maar ook chloor en handschoenen... om ervoor te zorgen dat het virus niet verder zich verspreidt. Anders kan dat echt ontzettend veel levens kosten en dat moeten we voorkomen.
19: Heel veel sterkte en succes. Danielle Brouwer van het Rode Kruis.
0: Dan nog even opletten als je denkt, nou, het wordt vandaag heerlijk weer. Ik ga lekker naar het park, een paar flessen wijn mee en hartstikke gezellig. Die flessen wijn, dat is misschien een beetje een probleem. Want zo'n 50 winkels van Gal en Gal, die blijven vandaag dicht. Omdat medewerkers opnieuw gaan staken. Vakbond FNV is ontevreden over het laatste cao-voorstel en vindt dat werknemers er te weinig op vooruit gaan. Vorige week werd er ook al gestaakt en toen bleven zo'n 40 winkels dicht. Sindsdien is er volgens de vakbond maar weinig veranderd en blijft het stil vanuit de directie. Een flinke kater dus. Gal en Gal biedt onder meer een loonsverhoging van 3%, maar dat is volgens FNV niet genoeg om de koopkracht op peil te houden. Ook ligt er een plan om de... Een flinke kater dus. Gal en Gal biedt onder meer een loonsverhoging van 3%, maar dat is volgens

0: En dan nog even iets heel anders. Als je lekker op vakantie gaat, dan moet je natuurlijk wel bepaalde dingen regelen voor thuis. Hè, als je even weggaat, als je huisdieren hebt, hè, hond naar pension, planten door de buren verzorgen, et cetera. Nou ja, er is iets nu wat toch blijkbaar erg in opkomst is onder bepaalde groepen. Een zuurdesemstarter.
1: Daar kan je daar zelf je brood mee maken.
0: Ja, weet je wat het is? Nou, een zuurdesemstarter?
1: Weet het
0: een
1: niet.
0: Deegje, toch?
1: Ja, een soort deegje. Maar dat je een beetje onderhoudt. Ik lees op de website van Miljuska. Dat is die.
0: Ja, tv-kok.
1: Thuiskok. Een zuurdesemstarter is een beetje als een huisdier. Je moet hem voeden, verzorgen en af en toe even aandacht geven. Maar je krijgt er zoveel voor terug. Ook dus Miljuska.
0: Want daar kun je de zuurdesembrood dan mee bakken.
1: Met
0: de zuurdesemstarter. Probleem is dus, als jij op vakantie gaat, dan willen je buren misschien wel je poes eten geven. Maar gaan ze ook je zuurdesemstarter verzorgen, als ze daar nog nooit van hebben gehoord? Ik zou het niet doen. En daarom heeft een bakker de oplossing. En in Kiel, in het noorden van Duitsland, bakker David Schöne, die opent daar een pension voor zuurdesemstarters tijdens de zomervakantie. Het zuurdesemhotel. Het heet ook The Grand Doe, zo heet het zo het hotel. Het is natuurlijk niet heel luxe, het gaat gewoon om een houten rek in een bakkerij. Er is plek voor, maar liefst, hou je vast, 15 potten zuurdesem. Ja, je moet ergens beginnen. Dan denk je, goh, leuk, doet hij dat er misschien bij voor de gratis? Of nee, dat is betalen. Een week opvang kost €20 voor je zuurdesemstartertje. En voor een extra week komt daar €10 bij. Dus dan per week €10. Nou, volgens de bakker kwam het idee van zijn klanten. Want die zeiden van ja, dan kom ik terug van vakantie en dan krijg ik mijn zuurdesemstarter niet meer aan de praat. Zonde, zegt Schöne. Want sommige zuurdesemstarters die gaan tientallen jaren mee, mits je hem goed verzorgt. Ze moeten regelmatig worden gevoed met meel en water. Dat gebeurt normaal elke paar dagen. Nou, in de bakkerij, daar is elke dag personeel wat met brood werkt. Dus die kunnen dat wel doen. Mm-hmm. En het is ook een trend rond zuurdesem. Het komt voort uit een hernieuwde waardering voor ambachtelijk werk. Het zelf maken van dingen. Ja, misschien moeten jij en ik dat ook eens kiesje uit gaan proberen. Lekker om 3 uur 's nachts eerst een zuurdesembroodje bakken voordat we hier naar BNR komen.
1: Ja, wij bespraken, toen we dit eerder bespraken in de uitzending, dat wij niemand kennen die dat heeft.
0: Nee.
1: Ik heb zojuist een appje van een collega van Frederik die stuurt, ik zoek nog een oppas voor mijn starter deze vakantie.
0: Dat hoeft niet, ze kan gewoon naar Kiel reizen.
1: Ja, dat is wel een beetje ver weg. Helemaal in Hamburg geloof ik.
0: Ja, maar je moet iets over. Zo zou je voor je huisdier ook doen.
1: Mochten er luisteraars zijn die op de zuurdesemstarter van onze collega Frederik willen passen, mail even naar redactie@bnr.nl, dan brengen we jullie met elkaar in contact.
0: Goed verhaal.
1: De luchtvaartsector heeft geen goed kwartaal achter de rug. Een daling, en dat is voor het eerst eigenlijk sinds de coronapandemie, komt door een koude winter, ja, begin januari, maar ook een oorlog in het Midden-Oosten. Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
2: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
3: De afscheiding van Friesland.
4: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
3: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
2: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
5: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Event Ships.
6: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
5: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
7: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
8: Thomas van Zijl.
9: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel over de uit de hand gelopen verkoop van een zeldzaam horloge en een gesprek met Georgette Feyneman, topvrouw van Zilveren Kruis. Ik vraag haar bij haar vertrek bij de verzekeraar naar de toekomst van de Nederlandse zorg. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Openstaande facturen.

0: Arcadius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
1: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
2: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
3: Yes!
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: BNR Verkeer.
7: Ik ben Erwin Hart van de ANWB. Op de A27 Almere richting Utrecht staat 4 kilometer file door een ongeluk bij Bilthoven. Vertraging is 10 minuten. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem door gaten in de weg bij Houten. 3 kilometer file zijn 2 rijstroken dicht. A28 Zwolle richting Amersfoort bij afrit Elspeet staat 2 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden is de weg dicht en verkeer wordt via de af- en oprit geleid. En een ongeluk met 20 minuten vertraging bij knooppunt Hoevelaken. De A28 weer rechterrijstrook is dicht. Van de flitser A27 Utrecht-Gorinchem, hectometerpaal 56,5.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De 100 asielzoekers die gisteravond hals over kop naar het Drentse Gieten werden gebracht, zijn weer terug in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden ze buiten te moeten slapen en in Gieten konden ze terecht in een sporthal. Gisteren nacht nam Stadskanaal al een groep asielzoekers op. Voor het eerst sinds het eind van de coronapandemie waren er begin dit jaar minder passagiers op de Nederlandse vliegvelden. Het CBS zegt dat het vooral komt door het winterse weer en het uitbreken van de oorlog tussen Amerika en Irak. Het zorgde voor veel uitval van vluchten en dus een stuk minder reizigers. NAVO-baas Rutte is blij dat Amerika toch meer militairen naar Polen stuurt om het land te beschermen tegen Rusland. Dat zei hij voor de vergadering van de NAVO-buitenlandministers. President Trump wil er eerst niet aan, maar stuurt nu toch 5000 manschappen. Hij ziet Polen als een modelbondgenoot en wil het land helpen. ING-medewerkers die dit jaar gedwongen moeten vertrekken lopen geld voor hun pensioenpot mis. Het gaat om duizenden tot soms wel tienduizenden euro's, meldt NOS. ING schrapt dit jaar bijna 1000 banen, maar ontslagen medewerkers krijgen geen compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. En opnieuw zijn tientallen gal- en galslijterijen dicht. Vorige week vrijdag was het ook al zo. De medewerkers staken uit onvrede met het eindbod voor een nieuwe CAO. Daarin krijgen ze 3% loon bij, maar voor nieuwe mensen wordt de zondagstoeslag gehalveerd. Dat schiet onder de streep amper op, vindt vakbond FNV. Het weer nog van weer online. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Maar op de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dat was het ANP-nieuws.
10: Voor het eerst sinds de coronapandemie krimp in de luchtvaartsector in ons land. Komt door 2 redenen. 1. Winterweer, begin januari, weet u nog. En 2. Een oorlog in het Midden-Oosten, weet u nog. Zometeen meer over 1,5 minuut in de ochtendspit.
11: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Koffie met karakter, service met aandacht. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
14: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt
3: en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
14: De Friday Move zendt straks om 4 uur uit vanuit het Avila Beach Hotel op Curaçao. Zangeres Bente Fokkens is de co-host van Wilfred Gené. Ook schuiven Tanja Cross, Raymond Mens, Tina Nijkamp, Wim Kieft en Valentijn Dries aan.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
10: Goedemorgen, 5 minuten over 9:30. Laatste half uurtje van de ochtendspits en dan is het weekend. Nina, we hebben inmiddels een oppas voor de starter van Frederik. Een andere collega die wil dat gaan doen in ruil voor brood en fles wijn.
16: Ja, net heeft gemist. Zuurdesemstarter, dat is een ding. Mm-hmm. En die moet je onderhouden. Ja. Dus ja, je moet hem iedere paar dagen water geven. Dus wat doe je ermee op vakantie? Ja.
10: Nou, deze starter van onze collega is onder de pannen. Dat
16: ja, kijk,
10: is fijn.
16: Die collega die staat daar achter het gras. Ja,
10: precies, heel goed.
16: Die gaat oppassen op de zuurdesemstarter.
10: Van Frederik, nou, dat is toch wel maar leuk.
16: Wel betaald, hè? Je moet hier wel geld voor vragen, Michal.
10: Maar wat gaan we dit half uur nog doen voordat we hier nog een half uur over gaan praten?
16: Gaan we hier echt niet een half uur over praten?
10: Oké,
16: okay, nou goed, dan gaan we het zo meteen wel hebben over eindexamens, want die zijn in volle gang. En het blijkt dat er eigenlijk steeds minder docenten bij die eindexamens aanwezig zijn, maar gewoon ingehuurde surveillanten, studenten, die gewoon een bijbaantje, en die moeten dan toezicht houden en zorgen dat er niet gespiekt wordt. Dit is een trend. Bijna 2/3 van de scholen die doen dat. Dus ja, waarom eigenlijk? Is dat nuttig? Houdt dat wat werkdruk van de docenten af? Gaan we zo meteen vragen.
10: Maar eerst naar luchtvaartcijfers. Voor het eerst sinds de coronapandemie is het aantal luchtvaartpassagiers in ons land gedaald, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In totaal reisden er 16 miljoen mensen van en naar Nederlandse luchthavens, 2% minder dan een jaar geleden. Joris Melkert is luchtvaartdeskundige van de TU Delft en noemt die daling in het aantal passagiers ja, toch wel een verrassende wending.
17: Vorig jaar zaten we nog net niet op het pre-corona-niveau, dus het idee was van nou, dat gaat dit jaar wel gebeuren. Dat zouden we het eerste kwartaal wel zien. Aan de andere kant ook wel weer een beetje spannend, want voor het eerst geldt groeibeperking op Schiphol. Schiphol mag niet verder meer groeien. Mm-hmm. Dus althans niet in het aantal vliegbewegingen. Gaan we dat dan nog wel zien in het aantal passagiers, omdat de vliegtuigen wat groter worden. Ja. Maar dan opeens toch als ja, toch een beetje verrassing. Juist een daling in plaats van een groei.
10: Ja, en het heeft twee oorzaken, zegt het CBS. 1, dat was die hevige sneeuwval begin januari. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dat is een incident, hebben we gehad. Maar 2, althans alsnog honderden vluchten geschrapt. Maar 2, dat is die oorlog in het Midden-Oosten. En die zal wel wat langer duren, denk ik zomaar. Hè?
17: Ja, dus allebei waar. In januari opeens onverwacht veel en langdurig sneeuw in Nederland. Dat heeft over een periode van ruim een week. Ja, Schiphol niet helemaal platgelegd, maar dat ging wel even heftig. Honderdduizenden mensen gestrand daar. Mm-hmm. Dat heeft heel veel geld gekost ook. En toen kwam 28 februari Donald Trump met zijn aanval op Iran. Nou, de kerosineprijs verdubbelde vrijwel meteen. Het begint nu een klein beetje weer te dalen, heel langzamerhand. Maar er worden overal vluchten geschrapt over de hele wereld. En dat heeft dus ook in Nederland zijn effecten.
10: Ja, en dat is blijvend.
17: Nou, of het echt blijven, dus weet ik niet. Het zal wel langdurig zijn, want die kerosineprijs die verdubbelde dus. Mm-hmm. Spontaan zit nu nog steeds op 60% meer dan het eerder was. Heel langzaam is die wel aan het dalen. Maar je ziet overal luchtvaartmaatschappijen die vluchten cancelen. Een aantal maatschappijen zijn al failliet gegaan. Ja. Dus dit zal wel langdurig zijn. Ja.
10: En gaan die hoge kerosineprijzen, die allerlei airlines die rekenen nu toeslagen daarvoor, gaan die ook ervoor zorgen dat we dus minder gaan vliegen? Of gaan vooral andere mensen vliegen die het makkelijker kunnen betalen?
17: Nou ja, kijk, Schiphol is nu beperkt in de capaciteit. Maximaal 478.000 bewegingen. Mm-hmm. Die bewegingen zullen waarschijnlijk wel vol of bijna vol gevlogen worden. Maar dat zullen dan duurdere tickets zijn. En dat zullen dus ja, mensen zijn die dat kunnen betalen. Voor andere luchthavens die ongelimiteerd kunnen groeien, zul je dat anders dan zien. Maar dat geldt in Nederland eigenlijk niet.
10: Ja. Hoe gaan die luchtvaartmaatschappijen met dit probleem om? Want ja, als ik KLM zie, ik heb toevallig de KLM-app op mijn iPhone. Die kwam gisteren met een pushbericht over ja, onze aanbiedingen beginnen weer. En het lijkt een beetje business as usual, alsof er niks aan de hand is.
17: Nou ja, daar spelen natuurlijk een paar dingen mee. Door ook wat minder goed weer de laatste tijd. En de hogere prijzen stellen mensen dingen uit. En deze maand komt ook het vakantiegeld weer. Daar probeert men natuurlijk ook van te profiteren. Dus dat speelt allemaal mee natuurlijk. Maar de boekingen blijven wel achter op dit moment. En je ziet dus ook dat we luchtmaatschappijen afvluchtig geschrapt hebben.
10: Luchtvracht nam wel toe met 6%. Weten we hoe dat komt?
17: Er is blijkbaar toch wel vraag naar alle pakketjes die van over de hele wereld komen. Met name China en Amerika. En wat ook opvallend is Maastricht is toch behoorlijk hard aan het groeien. Vergelijk met vorig jaar bijna 60% erbij. En daar hebben ze ook echt op ingezet. En ze willen ook nog meer vracht daar naartoe halen. Turkish Cargo van Turkish Airlines is daar behoorlijk actief geworden. My Freighter is daar behoorlijk actief. Dus dat zit behoorlijk in de lift. Het is wel nog steeds de kleinere vrachtluchthaven in vergelijking met Schiphol.
10: Dat zei Joris Melkers, luchtvaartdeskundige van de TU Delft.
8: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
16: Ja, dan naar de eindexamens. Die zijn in volle gang in Nederland. En steeds vaker zitten er dan geen eigen docenten meer in de examenzaal. Maar gewoon een ingehuurde surveillant van buiten. Blijkt uit de rondgang van nu.nl langs allerlei scholen. En bijna twee derde van de scholen, maken dus deze docenten gebruik van buitenstaanders als surveillant. Blijkbaar hebben ze geen tijd, of misschien geen zin, om voor de examenklas te staan. We gaan erover praten met Ludo Jacobs van Talent voor Docent. Want zij leveren dit soort surveillanten aan bijna 200 scholen in Nederland. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
16: Ja, waarom zien we die trend ineens zoveel?
18: De trend is denk ik ontstaan omdat de werkdruk is wel een heel actueel thema in het onderwijs. En daar zijn gelden voor uitgebracht. Dus scholen zijn gaan kijken wat kunnen we doen met die gelden. Er wordt een stemming uitgebracht en vanuit die stemming komt het naar voren dat ze externe surveillanten willen inzetten.
16: Oké, maar is dit dan echt zo'n frustratiedingetje van docenten die gewoon geen zin hebben om een uur, anderhalf uur een beetje gapend voor zo'n examenklas te zitten?
18: Geen zin, dat zou ik zeker niet zeggen. De docenten zijn heel druk. En ook gedurende een toetsweek, wanneer zij normaliter surveilleren, hebben zij ook gewoon dingen na te kijken, lessen voor te bereiden. Er zijn gewoon heel veel dingen die zij doen. En veel docenten, althans dat horen wij vaker, dat zij denken van we hebben niet de opleiding gekozen om te gaan surveilleren. Ze hebben vaak hele andere dingen te doen die ook heel nuttig en belangrijk zijn.
16: Precies.
18: Dus dit wordt soms ook als een randzaak beschouwd.
16: Ja, precies. Dus meer efficiëntie, meer tijd voor de docent om dat inhoudelijke werk te doen. Dan komt u om de hoek kijken, bijvoorbeeld. En u levert dus wel mensen die dus wel gapend voor zo'n examenklas gaan zitten. Want ik kan me gewoon wel voorstellen, als ik mezelf herinner, als ik achter zo'n bureautje zat om een examen te maken. Er was echt geen hol aan voor mijn juf of meester die dan echt een beetje om zich heen stond te kijken. Nog een bakje koffie er maar bij. Ja, het duurt ook wel lang zo.
18: Dat zie ik wel heel anders. Want onze kandidaten, wij noemen ze onderwijstalenten. Zij zijn heel gedreven. En we zeggen ook wel, als we hebben surveilleren is niet per se hogere wiskunde. Maar wat we verwachten is dat ze juist met passie, energie en heel veel zin daarheen gaan. En vooral ook dat ze kneedbaar zijn. Luisteren naar wat zijn de instructies van de school. Dus daar zijn we ook heel streng op. En iedere toetsweek weer evalueren we samen van wie waren die uitblinkers met de school. En die uitblinkers komen terug. En zo hou je een vaste pool van alleen maar toppers. Die er heel veel zin in hebben en ook scherp zijn.
16: Ja, dat klinkt echt superleuk. Maar je kan toch helemaal niks doen als surveillant. Je moet stil zijn. Je moet alleen je ogen openhouden om te kijken of niemand bij elkaar afkijkt.
18: Ja, maar dat is het belangrijkste. Want in het kader van kansengelijkheid is het juist zo goed dat niemand afkijkt. En we hebben veel liever dat zij continu in de klas kijken. En dat is trouwens ook bij de ene school lopen ze rond, de andere zitten ze stil. De een voor in de klas, de ander achter in de klas. Mm-hmm. En iedere school vraagt iets anders en hier wordt ook op gecontroleerd.
16: Ja.
18: En er zijn echt heel veel onderwijstalenten die dit fantastisch vinden. En dat is heel mooi.
16: Ja, precies. Is het een gewild bijbaantje?
18: Zeker, ja. Ja, juist omdat wij dus door heel Nederland werken met 200 scholen en we werken met die vaste gezichten als het goed bevalt, is er steeds minder ruimte voor nieuwe mensen. Dus we werken inmiddels gewoon door heel Nederland met vaste pools. En met veel scholen waar we al jaren mee samenwerken, zie je niet heel veel nieuwe mensen meer.
16: Nee, precies.
10: Zijn het oude vandaag die het erbij doen? Want ik kan me uit mijn eigen eindexamentijd nog herinneren dat het wat oudere mensen waren die dan een beetje rondschokten en af en toe een boek lazen. En wie zijn het?
18: Zo kennen veel mensen het ook van het vroeger, hè, dat iemand voor de klas zat, wat meer op leeftijd. Maar wij richten ons in eerste instantie voornamelijk op recent afgestudeerde, pedagogisch onderlegd en ook interesse in het onderwijs. Dat ze ook in één keer een kijkje kunnen nemen binnen de muren van een school zonder direct een onderwijsdiploma te hebben.
16: Mm-hmm.
18: Maar we merken wel dat er ook veel kandidaten zijn die wat meer op leeftijd zijn. En ik denk dat die dynamiek heel mooi is. En dat vragen we ook echt bij scholen. Hè? Niet van welke leeftijdscategorie zoeken jullie, maar wat is een goede dynamiek die past bij jullie cultuur?
16: Ja, en kan het ook nog zijn dat je toevallig een bekende hebt, de buurjongen die bij jou serveert en die net dat oogje toekneept, of de broer?
18: Nee, daar zijn we ook al heel scherp op inderdaad. Want je hoort ook wel eens dat er geserveerd wordt ergens, dan niet bij ons, maar gewoon een oud leerling. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Dus het zijn wel echt dingen die we behandelen. Geen ouders, geen vriendjes, vriendinnetjes.
16: Nee.
18: Het is wel zo dat ze vaak in hun eigen stad werken. Dus dat maakt het meer ook heel bereikbaar voor hunzelf.
16: Ja.
18: En dat is voor de school ook fijn in het kader van reiskosten bijvoorbeeld.
16: Ja, precies.
10: Ik zie tientallen vacatures op uw site. Door heel Nederland, €16 per uur.
16: Zo?
18: Ja.
16: Het klinkt voor mij echt, ja, met alle respect, hè, maar als het makkelijkste bijbaantje ter wereld. Ja, je hoeft er niks voor te kunnen. Ja.
18: Nou, zoals je net aangeeft, als je een paar uur stil zit en je moet continu opletten, dan, ik weet niet of je dat als makkelijk.
16: Ja, dat doen wij ook. Dat doen wij nu ook. We moeten een beetje opletten. Nee, er is echt niks aan. Ja. Iedereen kan dit.
18: Nou, dat is dus echt zeker niet zo. Nee, dat blijkt al in heel veel gevallen. Want wat ik al aangeef, van, we gaan iedere toetsweek kijken weer van voor wie past dit nou echt en bij jullie als school. En daar zit toch al wat werk in om daar toch de juiste match in te vinden. Mm-hmm. En het leuke is, want ja, op basis van dit gesprek, dit komt ook vanuit het artikel wat gisteren gepubliceerd is, dat ook kandidaten vanuit ons op dat artikel reageren en daar ook zeggen van wij merken en wij horen zelfs van de scholen dat wij soms dat wij nogal strenger zijn dan de docent. Dus ik wil zeker niet de docenten daarin in de nadeel bespreken. Maar dit is al hetgeen waar zij voor komen. Dit willen zij doen en hiervoor worden zij betaald.
16: Ja.
18: En ik vind die combinatie zelf heel sterk.
16: Nou, mooi gezegd. Dank Ludo Jacobs van Talent voor Docent.
18: Ja.
10: 10 voor 10 bijna. We gaan. Nee, dat klopt helemaal niet. Sorry. 14 voor 10. We gaan naar Erwin Hart bij de ANWB. Met een blik op het laatste stukje vrijdagochtendspits voor wat het waard was. En een vooruitblik naar het Pinksterweekend.
7: Ja, het is inmiddels bijna 10 voor 10. De A12, Arnhem richting de Duitse grens. 3 kilometer file tussen Zevenaar en de grens. Een kwartier vertraging. A27, Utrecht richting Gorinchem bij Houten. Er zijn 2 rijstroken dicht door gaten in de weg. Geeft 10 minuten vertraging vanaf afrit De Bilt. A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen het Harde en afrit Elspeet. 3 kilometer file. Maar de weg is gelukkig weer vrij. Nou, dat waren de files. Ik zie wel dat het druk is op weg naar het veer naar Den Helder. Naar Texel. 2 kilometer file. Maar ja, dat is het teken dat mensen lekker met de Pinksterdrukte op vakantie gaan. En die drukte zal allengs toenemen. Want iedereen heeft natuurlijk vrij op maandag. En geniet van een lang Pinksterweekend. En daarom wordt het drukker dan gebruikelijk verwachten we tijdens de avondspits. De eerste files van de avondspits die ontstaat op vrijdag altijd veel eerder dan op andere werkdagen. Namelijk al kort na het middaguur. Het drukste moment is zo tussen 3 uur 's middags en 5:30 vanmiddag. Vanavond gaan er ook nog wegen dicht vanwege werkzaamheden. De A10 Zuid richting A10 West tussen de Nieuwe Meer en Slotervaart. Tot maandagochtend de N44, Den Haag-Wassenaar in beide richtingen tussen de N14 en Wassenaar Centrum tot morgenochtend. Verder zijn er veel evenementen waar veel mensen op afkomen. Natuurlijk Biddinghuizen met Festival Opwekking. De DTM races in Zandvoort. Suzanne en Freek die treden op in het Gelredoom in Arnhem. En in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam Harry Styles concerten. En dan zijn er nu nog flitsers. De A12 Den Haag-Utrecht bij hectometerpaal 15,7. En de A27 Gorinchem-Utrecht bij 44,4.
8: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
19: Mochten advocaten meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding in deze zaak, dat het Hof daar welwillend naar zou kijken.
20: Mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die kaart moeten aanpakken.
21: En vervolgens zijn we maar 2 tot 3, heel soms 4 jaar aan het bouwen. En dat moet echt veel sneller.
10: Zo, en toen was het wel ongeveer 10 voor 10. We gaan zo meteen naar BNR's Big Five. Deze week, de hele week al als thema. Slagkracht van het kabinet. En hier is de meest zomers geklede man van vandaag.
22: Dankjewel.
10: Ja, Art Rooijakkers.
22: Ja, wel zonder zonnebril ging het huis uit. Daar heb ik dan wel spijt van.
10: Dat is wel onhandig.
22: De hele stad, ik kom op de fiets hier naartoe. Uh-huh. In de ochtendspits met zonnebril. Ik denk dat ze ook nog een mooie schaal van hebben om dat dan te onderzoeken. Wat is de beste zonnebril? Die hang niet bij me, maar compenseer het ruim, toch? Ja, of niet?
10: Zeker.
16: Zeker. Ik vind het echt leuk dat je hier alleen in je zwembroek komt. Ik vind het echt goed dat je hier alleen in je zwembroek komt.
10: Goed zonnebril. Zomers. Zomers lichaam ook.
22: Precies, dank je.
10: Art, wie ga je zo meteen shirtless bespreken?
22: Marieke Blom.
16: Oh.
22: Ja, die gaan we niet bespreken, daar ga ik meespreken. Ja. Hoofdeconoom bij ING. We hebben het over de slagkracht van het minderheidskabinet. En dat doen we dan met haar eigenlijk over die economische uitdaging die er zijn. Want we gaan gigantisch veel uitgeven aan defensie. Volgend jaar gaat het allemaal een beetje spelen. Geld moet ergens vandaan komen. Nina, wil jij inleveren? Of wil je meer belasting betalen? Dat is een beetje de keuze.
16: Ik was naar je slippers aan het kijken.
10: Nou, ik ken Nina een beetje, die wil meer geld vooral.
16: Ja. Wat? Ben ik zo'n geldwolf? Sta ik zo bekend bij jou?
22: Hier wel, ja. Nou, niet alleen bij Iwan, hoor.
16: Weet je, ik ben blij met mijn 16 euro per uur.
22: Knikken.
16: Ik ben heel blij met mijn 16 euro per uur.
22: Ja, dat is een mooi bijbaantje bij jou, toch?
16: Ja.
22: Nou, daar gaan we het dus over hebben. Over wat jij nog wel kan krijgen dan.
16: Nou, fijn. Ja.
22: Marieke Blom, hoofdeconoom ING. Het is interessant natuurlijk, hè, want we gaan vanaf
0: volgend jaar... Ze hebben geen idee wat je nu gaat doen. Maar...
22: Nee, daar, ja. Nou, zeg nog één keer. Ik denk dat wij allemaal nog leven in het jaar 2026. Ja. Daar zitten we nu in. Maar volgend jaar gaat er echt veel gebeuren. Ook met onze portemonnee. Marieke Bloms hoofd leeft al in dat jaar. Dus die gaat erover vertellen.
16: Oké.
22: Okay. Heel even mijn zwembroek nat maken.
16: Ja, tot zo. Goed. Doei. Gadver.
0: Dankjewel, Art Rijgers. Update. Stijn Goossens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
16: Het escaleert nogal.
0: We zijn bijna klaar.
16: We zijn er bijna doorheen.
1: Heel even.
0: Zometeen vieren we het 10-jarig jubileum van een superluxe koptelefoon. Maar eerst een kort rondje technieuws. Want allerlei bedrijven die willen naar de beurs, dat weten we. SpaceX, OpenAI, Anthropic en nog een ander techbedrijf dat stilletjes een beursgang voorbereidt. En dat veel mensen misschien toch wel zullen kennen de laatste tijd. Namelijk...
1: Ringenmaker Aura. Ja. Bekend van de slimme ring. Ik weet dat Bas er eentje heeft. Heb jij een slimme ring?
0: Ik heb een...
1: Die van Bas is overigens niet van Aura. Die komt... uit een ander land.
0: China.
1: Ja.
0: Maar waar komen die dingen van Aura misschien ook wel vandaan?
1: Nee, Aura komt uit... Ja, dat zou wel goed kunnen. Maar Aura zelf stamt uit Finland oorspronkelijk, maar inmiddels wereldwijd bekend. Ring waarmee je activiteiten, hartslag en andere gezondheidsmetingen kan bijhouden. Ben zelf niet zo'n fan van slimme ringen. Ik heb er wel eens een getest in de schaal van hem van Samsung. Maar ja, ik heb ook liever gewoon geen ring om. Maar ze hebben steeds meer concurrentie. Onder andere van Samsung. Ook Apple zou mogelijk zelfs aan een slimme ring werken. En Aura zou dus stilletjes een IPO aangevraagd hebben bij de Amerikaanse beurs waar komt. Afgelopen oktober hadden ze nog een nieuwe investeringsronde. Haalden ze $900 miljoen mee op. En er blijkt uit dat ze inmiddels zo'n 11 miljard waard zijn.
0: Zo, daar kan een ringetje om.
1: Maar ja, dat gaan we pas zien als ze echt naar de beurs gaan. Het bedrijf is op koers om dit kwartaal zo'n of meer dan 5 miljoen betalende abonnees te hebben. Dan denk ik, ja, vind ik wereldwijd dan ook wel weer tegenvallen ergens. Ze hebben ook nog niet aangegeven wanneer die beursgang echt gepland staat. Dat is ook helemaal afhankelijk van of het een beetje toelaat allemaal op de beurs. En hoe SpaceX het misschien wel doet, je weet het niet. Eerst moet de toezichthouder SEC de appje ook nog beoordelen. Maar ik vind het toch bijzonder, want ze verkopen echt maar één product. Alleen die slimme ring. Ja. En daar hebben ze dan toch al best wel een business mee gebouwd. En AI speelt daar natuurlijk ook een belangrijke rol bij. Dus ik ben benieuwd hoe dat in de toekomst weer gaat groeien.
0: We gaan naar...
4: De schaal van hebben.
0: Met een nieuwe hoofdtelefoon van inderdaad, het is Sony... Die in een hoesje komt dat eruit ziet als een soort handtas.
1: Ja, echt waar.
0: Is dit nou die
16: niet
0: serie?
16: Mooi. Geen mooie hoes.
0: Ik dacht eerst dat het een wafelijzer
16: was.
1: Een tosti ijzer. Ik ga hem ook even aan je geven, het hoesje, want je mag hem straks uitpakken.
0: Want is dit ook, heeft dit ook weer zo'n rare productnaam, zoals ze bij Sony wel vaker
1: precies,
0: hebben?
1: Precies, Sony kennen we van de WH-1000X-serie. En die 1000X-serie, die is dit jaar 10 jaar oud.
0: Ach,
1: en daarom komt dit model uit. Want vorig jaar kwam de WH-1000XM6 uit. De M6 staat voor zesde generatie. Maar dit is niet de M7. Dat ga ik je alvast vertellen. Je hebt hem inmiddels op je hoofd. Ja. Zit hij lekker?
0: Ja, een beetje losjes, maar op zich wel.
1: Nou, ik kan het nog een beetje anders inzetten. Dit is de collection versie. En de collection met een X, want de X staat dan voor 10. Dus inderdaad om te vieren dat die 1000X-lijn 10 jaar bestaat. Die 1000X-lijn is ook heel belangrijk voor Sony. Want die heeft Sony wel op de kaart gezet als het gaat over draadloze hoofdtelefoons. Vooral rond het jaar 2020, 6 jaar geleden, kwam de XM4 uit. Die heb ik hier toevallig hangen. Ik ga hem even pakken.
0: Oh ja,
1: kijk, dit is XM4, die is toevallig van mijzelf.
0: Die is best vaak voorbij komen.
1: Dit is echt een heel populaire hoofdtelefoon... Ja. Toen die in 2020 uitkwam, de coronacrisis natuurlijk... is deze echt sky high gegaan. Bijna iedereen liep er op een gegeven moment mee rond. Je kan hem nog steeds krijgen. Dat ding wordt nog steeds verkocht. Sony verkoopt hem voor nu voor rond de €200. En dan ga ik je meteen vertellen hoeveel deze nieuwe The Collection kost.
0: Ja.
1: Je hebt dus nu de XM6, hè, dus die is vorig jaar uitgekomen. Die kost zo'n 450 euro, sorry. Mm-hmm. En nu komt deze prijs €630 voor The Collection.
0: Voel je er niet af?
1: Nee, ze hebben er speciaal leer en metaal omheen gedaan. Dus het is luxe leer en metaal. Metaal is wel de eerste keer, want voorheen waren ze allemaal een beetje van plastic. En wat Sony belooft met Ding Ding is dat die heel comfortabel zit. Dat die luxe ogen, luxe materialen. En dat vooral ook de geluidskwaliteit enorm verbeterd is. Maar je hebt nog geen muziek gehoord nu.
0: Ik hoor niks.
1: Nou, dan gaan we even muziekje aanzetten, want ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ja. Er zit ook nog een leuke extra functie op. Eerst ga ik even een nummertje aanzetten. Het is van Coldplay. Ik weet niet of je daar fan van bent, maakt verder niet uit.
0: Ik hoor jou nu niet meer, maar ik hoor wel Coldplay.
1: Ja, oké. Okay. Hoe klinkt het? Is het goed, slecht?
0: Ja, prima. Ik hoor nu een beetje muzikaal gebingel. Ja.
1: Oké, er zit dus ook noise cancelling op. Hè? Ja. Die, heb je die nu aanstaan?
0: Nee, denk ik niet, want ik hoor jou.
1: Ja, nou, dat had ik dus ook. Hij staat waarschijnlijk wel aan. Oh. Maar hij is gewoon niet geweldig per se. Terwijl Sony over het algemeen bekend staat om echt goede noise cancelling. Ze zeggen dat deze noise cancelling even goed is als het topmodel ze nu hebben, die XM6. Ja, ik denk, ik vind het niet het beste van het beste. Hm. Geluidskwaliteit vind ik erg goed. Klinkt goed. Mag je ook verwachten voor die prijs. Maar er zit een knopje links achterop je hoofd aan de bovenkant. Ja. En als ik nu de muziek aanzet en dan knik je op dat knopje, dan gaat
0: het. Wil je drukken?
1: Ja.
0: Dan krijg je een ander nummer. Oh.
1: Nee.
0: Wat zei hij? Hij zei iets, maar ik hoorde niet wat.
1: Ja, hij zei, hij gaat nu een 360 graden upscale doen met AI. En dan maakt hij een ruimtelijk geluid van je
0: voor special audio.
1: Maar als je er nog een keer op drukt, dan maakt hij er een cinema versie van. En heb je ook nog een achtergrondversie. Je kan er een paar keer op klikken en dan gaat hij door verschillende varianten heen.
0: Cinema Atmix.
1: Ja, hoe vind je het klinken?
0: Ik zou wat langer moeten luisteren.
1: Ja, dat snap ik.
0: Wat vind jij ervan?
1: Ik vind die AI upscale van het audio, ik vind dat op zich best wel impressive. Ja. Het klinkt ineens best wel ruimtelijk. En je moet ervan houden. Hè. De meeste mensen willen gewoon stereo geluid houden. Maar ik vind het wel een leuk extraatje. Ja. Als je dus nog een keer op dat knopje had gedrukt, had je de achtergrondgeluidversie gehoord. Mm-hmm. Dan doet hij dus alsof het achtergrondgeluid is. Oh, ja. Alsof het soort in een cafeetje te horen is. Dat vind ik ook wel leuk klinken. Verder, het gaat erom dus dat dit premium is. Dus de bedoeling is, het 10-jarig jubileum, dit is voor de fanaten bedoeld. Niet voor de mensen die even simpel een koptelefoon zoeken. De mensen die een beetje luxe houden. Nou, €630, dat is gewoon meer geld dan die AirPods Max, die ook een concurrentie is. Die heb ik toevallig ook nog, want die hebben we een tijdje geleden getest. Ja. Die heb ik helemaal afgekraakt. Geluidstechnisch is hij goed, maar hij is gewoon heel zwaar. En er zijn ook wat nadelen voor deze The Collection. Want er komt geen USB-C-kabel meer bij. Ja. Dus je hebt alleen
0: die heb je toch wel. Waarschijnlijk.
1: Ja, maar je hebt alleen een audiokabel. Nee, maar je betaalt er wel €630 voor. Ja. Er zit minder batterijduur in. Je hebt maar 24 uur batterijduur. De XM6 heeft meer batterijduur. Ik vind, hij kan niet opvouwen. Dat kan die XM6 ook. En dat handtasje, het is maar of je ermee gezien wil worden of niet. Verder, ik vind het model er mooi uitzien. Maar je levert ook in, terwijl je toch het dubbele aan het betalen is. En daarmee kom ik ook een beetje op, is dit nou het geld waard?
0: Ja, nou, en als ik het zo hoor, nee.
1: Nou, Sony heeft een probleem. Sony concurreert een beetje met zichzelf. Zoals ik al zei, die XM4 is nog te koop. De XM6 is nog te koop. Die XM6 kost tegenwoordig nog €330. Dat is de helft van de prijs. En deze The Collection is dus €630. En dan zou ik zeggen, dan hebben ze toch wel een slimme strategie. Dan hebben ze een beetje de small, medium, large strategie. Ze hebben het small model, dus die XM4 van 6 jaar oud, die kan je kopen. Het medium model wordt een stuk aantrekkelijker, want er is nu een large versie. En niemand neemt large, iedereen neemt altijd medium. Dus ik denk dat die XM6 meer gaat verkopen nu ze deze The Collection uitgebracht hebben. Ik vind hem qua geluid goed. Zit een paar minpunten op. Ik zou hem willen geven. Ga ik niet doen. Ik zeg,
2: prima om te hebben.
1: Oh, ik denk dat mensen daar niet voor gaan.
0: Ik vind het nog genadig van je. Stijn Goossens, dankjewel.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: En tot zover de ochtendspits van vandaag en van deze week. Nina, dankjewel.
16: Ja, jij ook bedankt.
0: Goed weekend.
16: Ja, jij ook.
0: Lang weekend.
16: Dinsdag, hè?
0: Op dinsdag, zijn er pas dinsdag weer. Dan zijn we weer met de ochtendspits. BNR gaat gewoon door via bnr.nl, via de BNR-app. We zijn natuurlijk gewoon de hele dag nog. Morgen gewoon weer Boekenstein in de wijk, enzovoorts, enzovoorts. Dus de toko draait gewoon door. Maar maandagochtend even geen ochtendspits. Maar wel zometeen gewoon BNR's Big Five. Van de slagkracht van het kabinet. Art Rooijakkers in zomerse kleding. In gesprek met Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. En wij zijn er dus inderdaad dinsdag weer. Geniet van het Pinksterweekend.
16: Fijn weekend.
5: Je kent ons van het nieuws.
23: Van duiding.
5: Feiten en context. En soms is er
23: naast het nieuws
5: ruimte voor goede muziek.
23: Zoals deze.
24: Jamaica Funk, that's what it is.
5: Zo klinkt werken beter.
23: BNR Business Beat.
5: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
23: Luister in de BNR-app.
5: Op bnr.nl/bb.
23: En via DAB+. Business.
25: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed, Hofman is beter.
26: Start met ondernemen, leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
25: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: De Nationale Autoshow.
11: Gaat echt door een rivier. Harder. Blijft toch kleine kinderen.
9: Meindert en Wouter.
12: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Nee, dat is gewoon zo.
9: De Nationale Autoshow.
13: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
9: Elke vrijdag om 3:00.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
9: Nu in de BNR-app.
16: De huizen worden duurder, maar starters kunnen niet verder lenen. Het gemiddelde hypotheekbedrag stagneert. De NAVO-top in Zweden staat in het teken van verdeeldheid en van Trump. Maar Trump draait wel bij en stuurt toch 5000 extra Amerikaanse troepen naar Polen. Dit en meer nu in de BNR-app.
10: 10:00 geweest bij de ANWB. Erwin de Hart, staan er nog ergens files?
27: Ja, er staan zeker files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Baterdorp door een kapotte auto. 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Culemborg 3 kilometer file. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen Zevenaar en knooppunt Ouddijk 2 kilometer file. Dat komt door de grenscontrole en geeft niet zo heel veel vertraging. De A27 Almere richting Gorinchem 10 kilometer langzaam rijden tussen Bilthoven en Houten door gaten in de weg een kwartier vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort. 6 kilometer file tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten haast. En dan een flitser. A27 Gorinchem richting Utrecht. Hectometerpaal 44,4. A27 Utrecht Gorinchem bij 55,8.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 10 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Vrouwen die net een kindje hebben gekregen moeten meer steun krijgen van hun baas, vindt vakbond CNV. Die zegt dat het moederschap meer is dan alleen een privézaak. De bond wil daarom dat er voor vrouwen een volledig doorbetaald ouderschapsverlof komt. Zo kunnen ze na de bevalling echt herstellen voor ze hun werk weer oppakken. De Britse politie onderzoekt of de voormalige prins Andrew betrokken is geweest bij zedenmisdrijven. Een vrouw zegt naar zijn huis te zijn gebracht voor seks, melden diverse media. Andrew werd 3 maanden geleden opgepakt voor ambtsmisbruik. Ook wordt hij verdacht van het doorspelen van geheime info aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vandaag moet blijken of er genoeg ruimte is voor alle asielzoekers in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden gisteren zo'n 100 vluchtelingen buiten te moeten slapen. En ze werden laat op de avond naar het Drentse Gieten gebracht. Daar konden ze slapen in een sporthal. Vanochtend gingen ze weer terug naar Ter Apel. NAVO baas Rutte is blij dat Amerika toch meer militairen naar Polen stuurt om het land te beschermen tegen Rusland. Eigenlijk wilde president Trump niet meer manschappen sturen, maar hij wilde Polen helpen. De Poolse president heeft Trump bedankt dat er toch 5000 man extra komen. En in Parijs waren vannacht rellen met voetbalsupporters uit Nice. Die zijn in de stad omdat vanavond de bekerfinale wordt gespeeld tegen Lens. Het ging eerst mis in een café en even later was er ook op straat een enorme vechtpartij. Er raakten zeker 6 mensen gewond. De politie pakte 65 relschoppers op. Het weer nog van weer online. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dat was het ANP-nieuws.
7: Een energiecrisis, hoge inflatie, stagnerende economie. Het zijn flinke kluiven voor het minderheidskabinet van premier Jette. En dat terwijl het land weer in beweging gebracht moet worden. Marieke Blom gaat er zo over spreken hier. Ze is hoofdeconoom bij ING en hoofd van ING Research. We bespreken het in BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet.
8: Is dit allemaal van jou?
15: Alleen de belangrijke dingen.
17: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe
18: geeft ruimte.
19: Trulease met Grenke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
21: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
21: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
22: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
21: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
29: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
30: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
31: Yes!
32: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
33: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
32: Obli, meer rust, meer rendement.
30: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
31: Yes!
32: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
34: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
35: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
36: In de BNR-app.
35: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
36: En blijf scherp.
35: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
7: Aan komend weekend, morgen is het zover. Zet de wekker, koop een taartje, want dan zit kabinet Jette er 3 maanden. Bijna 100 dagen dus. Er is al veel gebeurd, van de asielcrisis tot een bezoek aan het Witte Huis. En waar het ene plan uit het coalitieakkoord al diep in de koelkast is verdwenen, weet het kabinet op andere vlakken wel stappen te zetten. Hoe is het minderheidskabinet uit de startblokken gekomen? Dat bespreek ik deze week met 5 deskundigen in BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. En we sluiten deze week af met een mooie gast, Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Fijn dat je er bent, welkom.
37: Goedemorgen.
7: We gaan het hebben over de economische effecten van het kabinetsbeleid tot nu toe. We willen graag eerst 2 dingen van je weten. We zaten net op samen bij de Telegraaf te kijken. De opening daar van de site is dat de werkgevers de hogere AOW-leeftijd van tafel willen. Citaat, zet dit plan in de ijskast en vries de sleutel in.
37: Ja.
7: Opvallend bericht.
37: Zeker opvallend bericht. Hè. Een nieuwe voorzitter en die zegt hier eigenlijk iets heel radicaals. En zegt niet alleen dat, maar noemt ook nog het sociale zekerheidsstelsel. Dat ook dat wat hem betreft ter discussie staat. Nou, dit zijn natuurlijk belangrijke pilaren onder de financiering van al die kabinetsvoornemens. En hij wil het opengooien. Hij zegt van, we moeten samen aan de slag. We moeten een groot akkoord gaan maken wat groeigericht is, waarin we alle problemen van Nederland gaan oplossen. En dan gaan we het daarna wel eens een keertje over geld hebben. Mm-hmm. Dus dit is wel de deur openzetten naar een complete heronderhandeling.
7: Ja, en het is ook de deur openzetten naar iets wat je als econoom misschien een beetje de rillingen bezorgt, of niet? Want je gaat eerst plannen bedenken en dan pas kijken hoeveel het kost.
37: Nou, kijk, het is eigenlijk al wel helder, denk ik, dat het kabinet grote moeite heeft om de financiering voor zijn plannen rond te krijgen.
7: Ja, dus dit een verrassing
37: is,
7: dit.
37: Nee, dus denk ik, dit is denk ik meer een andere manier om het aan te pakken. Mm-hmm. Dit is een andere manier om het onderhandelingsproces aan te pakken. En ja, de uitkomst daarvan uiteindelijk verwacht ik. Ze zal er nog steeds gezocht worden naar een oplossing voor dat geld. Mm-hmm. Dus dat haal je niet weg hiermee. Dus nee, ik krijg daar niet de rillingen van. Ik vind het is politiek natuurlijk wel heel interessant.
7: Ja. Tweede vraag waarmee ik wil beginnen is dat het kabinet zit er nu dus bijna 3 maanden. Dat betekent dat je ook bijna 3 maanden te gast was bij mijn collega Diana Matroos. Dat was toen rondom de start van het kabinet. Toen gaf je aan, het coalitieakkoord had wel wat dapperder gemogen in jouw ogen. Vind je het kabinet tot nu toe zelf in de acties dapper?
37: Nou, het kabinet, de politiek, heeft gewoon op dit moment heel grote moeite om dingen die al zo zijn te veranderen.
7: Dus, dingen die al zo zijn te veranderen.
37: Ja, dus eigenlijk alles wat verandering is, vindt de politiek op dit moment lastig. En dat heeft ermee te maken dat het gewoon verbrokkeld, een verbrokkeld politiek landschap is. En dus worden politici daar niet dapper van. Want ze zijn vooral eigenlijk de gevestigde belangen aan het verdedigen. En ja, het is... Nou ja, dat maakt geen dapper beleid, helaas.
7: Nee, en dat komt nou eenmaal, zeg je, omdat er zoveel verschillende partijen zijn. Het is zo versnipperd politiek landschap geworden.
37: Ja, en
7: werkt dat in de hand?
37: Het is twee dingen. Dus het is en heel erg versnipperd en heel erg veranderlijk. De voorkeuren van de kiezer veranderen radicaal. Van de ene verkiezing naar de andere. Dat weten politici. Dus alles wat zij doen kan tegen ze gebruikt worden. En dat maakt ze enorm behoedzaam.
7: Ik zou het graag met je willen hebben over de economische koers van het kabinet. Want het is een beetje een rapportcijfer. Nou, niet helemaal, maar een beetje de balans opmaken. Laten we het samen doen. De economische koers, ben je daar in eerste instantie positief over?
37: Zoals ik het kabinet zie, is het vooral een kabinet wat een veel hogere defensiebegroting moet gaan bekostigen. Dat is wat mij betreft de kern van de economische koers van dit kabinet. En de richting waar langs het kabinet dat doet, is met name door op een aantal sociale regelingen en op de zorg te bezuinigen en voor een deel door mensen meer te belasten op hun inkomen. Dat is niet zozeer een hele drastische economische koerswijziging. Dat is niet zozeer een oplossing voor het probleem wat we in Nederland hebben. Namelijk dat we eigenlijk te veel economie hebben voor ons land. Dat het niet meer past op een gegeven moment. Dat we zoveel succesvolle sectoren hebben. Zoveel vraag naar mensen hebben. Dat we eigenlijk niet de ruimte hebben daarvoor. Niet de mensen hebben daarvoor. Mm-hmm. Ook niet de energie hebben daarvoor. Mm-hmm. En daar geeft het eigenlijk niet heel duidelijk richting aan. Met één, denk ik, uitzondering. Dat is dat er veel geld opzij wordt gezet om hernieuwbare energie, met name windmolens, neer te gaan zetten op de Noordzee. En om de energiekosten voor het bedrijfsleven laag te houden. En in die zin is het dus een keuze voor, nou ja, toch het op redelijk niveau houden van de energie-intensieve sectoren in Nederland.
7: Ja, je zou kunnen zeggen dat een minderheidskabinet misschien ook bescheidenheid past. Want als je zegt, ja, die grote keuze die gemaakt moet worden, we hebben, wat een interessante uitspraak is voor een econoom, te veel economie in dit land.
37: Ja.
7: Dus daar moet je eigenlijk naar kijken naar een kabinet, als kabinet, zeg je.
37: Ja, en dan is het, er is heel veel over nagedacht. Hoe doe je dat nou eigenlijk precies? Hè? Ga je dan zeggen, nou, ik wil niet meer die sector, of ik wil niet meer die sector of die sector? Dat werkt eigenlijk niet echt. Want waarom zou je als kabinet tegen een sector zijn? Mm-hmm. Maar wat je wel kunt doen, is bijvoorbeeld heel streng zijn op de voorwaarden waaronder mensen werken.
7: Wat doe je daarmee?
37: Nou, als je goed controleert op de arbeidsomstandigheden in allerlei sectoren waar nu heel veel arbeidsmigratie naartoe is, dan maak je het minder makkelijk om hier eigenlijk op kosten en op arbeidsomstandigheden te concurreren. En daarmee maak je dan dat type sector wat daarop draait, maak je eigenlijk relatief kleiner. Maak je minder aantrekkelijk om daarop te...
7: Ik denk dan meteen aan slachthuizen bijvoorbeeld.
37: Ja, bijvoorbeeld.
7: Zijn er slechte omstandigheden waar veel arbeidsmigranten werken?
37: Ja, en je ziet het natuurlijk breder. Ook in de land- en tuinbouw zie je, zijn er plekken waar bijvoorbeeld heel veel mensen samen op een kamer wonen, waar dan ook nog huur voor betaald moet worden. Nou, je kunt daar bijvoorbeeld naar kijken. Dus wat je als econoom eigenlijk dan zegt, is ga dan nadenken over de randvoorwaarden die je belangrijk vindt. Mm-hmm. Nou, die zitten niet alleen daarin. Die zitten niet alleen in de mensen, maar die zitten ook in de ruimte. Waar wil je ruimte voor beschikbaar maken? Dus hoe doe je vergunningverleningen? Geef je wel of niet datacenters de ruimte? Hoeveel ruimte doe je voor luchthavens? Noem maar op allemaal. En tot slot, hoe beprijs je uitstoot? Verschillende vormen van uitstoot, stikstof. Of hoe normeer je dat en hoe controleer je dat? Stikstof, water, CO2 natuurlijk. En als je die dingen, als je die knoppen eigenlijk gebruikt, dan ga je geleidelijk aan naar een sectorsamenstelling sturen die gaat veranderen, die meer in lijn komt met de randvoorwaarden van de Nederlandse economie.
7: En dat is wat economisch gezien eigenlijk nu een stap zou zijn die we zouden moeten zetten als land, maar dat zie je niet gebeuren door het minderheidskabinet.
37: Beperkt. Dus wat je ziet is dat het, als je kijkt naar het stikstofbeleid, dan wordt er met name door uitkoop een poging gedaan om dit meer op te lossen, maar ook geleidelijk. Als je kijkt naar energie bijvoorbeeld, ja, ook daar kiest het kabinet er meer voor om met subsidies, dus de energiekosten laag te houden en het aanbod van hernieuwbare energie zo hoog mogelijk te maken. Dan dat ze zeggen van nou ja, het is gewoon eigenlijk een veranderende randvoorwaarde. We hebben nu eenmaal relatief niet zoveel energie. Dus laat de beprijzing daarvan maar komen. En dan verandert geleidelijk aan de samenstelling van onze economie ten nadele van die energie-intensieve sectoren.
7: Het zijn grote economische keuzes waar ons land voor staat. En eigenlijk, als ik jou tussen de regels een beetje doorvertaal, zeg je, als minderheidskabinet is dat lastig misschien om daar ook echt kordate beslissingen in te nemen.
37: Ja, ik denk de twee dingen. Dus als minderheidskabinet in een zo volatiel en gefragmenteerd politiek landschap, ja, is eigenlijk, het lijkt er wel op dat alles wat pijn doet, alles wat iets afdoet aan wat we nu al hebben, daar is altijd wel een tegenstander voor te vinden. Daar is altijd wel iemand boos over te maken. En het risico van boze mensen is dat ze meer mensen aansteken. En dat ze daarmee het stemgedrag bij verkiezingen heel erg veranderen. Nou, de boer-burgerbeweging is daar denk ik een goed voorbeeld van. Dus dat boeren zich heel erg onder druk gezet voelen. Wat eigenlijk een kleine sector is in verhouding tot de totale economie. Maar op het moment dat zij met z'n allen boos worden en zich verenigen en daarbij ook een grote politieke beweging tot stand weten te brengen, ja, dan stokt op dat moment de besluitvorming rond dat hele dossier. Nou, het is een voorbeeld meer om te laten zien van ja, dat politieke landschap wat we nu hebben kan heel moeilijk aan gevestigde belangen komen.
0: De Big Five. Art Rooijakkers.
7: Met vandaag de gast Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING en hoofd van ING Research. We stapten wat snel over die defensieuitgaven heen. Terwijl dat, je zegt al, dat is de centrale opdracht misschien wel voor dit kabinet. Het gaat natuurlijk ook over enorme bedragen. Volgens mij 19 miljard euro voor defensie. Een enorme kostenpot. Dat wordt dan betaald vanuit de vrijheidsbijdrage, is het gaan heten. Ja, hoe moeten we dat eigenlijk interpreteren, zo'n vrijheidsbijdrage?
37: Dat is eigenlijk gewoon hogere lasten op arbeid. En ook op ander inkomen. Maar in de praktijk is het inkomen in Nederland natuurlijk primair arbeidsinkomen. Dat zit ook nog in een arbeidsongeschiktheidspremie. Maar uiteindelijk zijn dat lasten die met name bij arbeid terechtkomen. En die maken het dus net een beetje minder rendabel om te werken. Net iets duurder om mensen aan te nemen. Het Internationaal Monetair Fonds heeft bijvoorbeeld, maken altijd een hele objectieve weging van nou, en wat vinden we nou van het beleid? En die zeggen ook van ja, dit is eigenlijk niet wat je zou willen.
7: Nee, die hadden vorige week kritiek inderdaad, op die vrijheidsbijdrage.
37: Ja, precies. Dus die komen eigenlijk iedere keer langs. Dan praten ze met allemaal mensen over het beleid in Nederland, maken ze daar een goede inventarisatie van. En die zeggen van ja, maar hiermee ontmoedig je nou juist dat wat je nodig hebt. Want je hebt al een hele krappe arbeidsmarkt. Mm. Nederland is daar echt, dus historisch is het niveau van de krapte heel erg hoog. En ook internationaal vergeleken is de krapte hier in Nederland heel erg hoog. We hebben gewoon veel meer vacatures dan wat we eigenlijk aankunnen. En bedrijven klagen hier ook over. Dus ja, op het moment dat je daar meer belasting op gaat heffen, is het nadeel natuurlijk dat je het minder aantrekkelijk maakt om je aan te bieden op de arbeidsmarkt, om nog even dat extra uurtje te gaan werken. En het IMF zegt daarover, denk ik terecht, ja, dat is niet de eerste knop waar het IMF graag naar zou grijpen.
7: Nee, maar goed, die 19 miljard moet dan ergens anders vandaan komen, economisch gezien. Kijk, het zijn altijd ook politieke keuzes die je maakt, maar wat zou een logische economische keuze zijn als je kijkt naar de rijksbegroting? Waar zou het vandaan moeten komen?
37: Ja, nou, het is natuurlijk niet alleen die vrijheidsbijdrage. Het is daarnaast natuurlijk ook nadrukkelijk de zorg. En het is ook het sociale zekerheidsstelsel. En op lange termijn is het vooral via het verhogen van de AOW-leeftijd. En dus in eerste instantie zijn die andere maatregelen belangrijk. Maar op langere termijn is het verhogen van de AOW-leeftijd belangrijk. Nou, wat je ook vindt van het versoberen van het sociale zekerheidsstelsel, het kan ertoe bijdragen dat er iets meer mensen gaan werken. En datzelfde geldt voor de AOW-leeftijd. Dus als je er als econoom naar kijkt, nogmaals, dan kan je er qua rechtvaardigheidsgevoel een mening over hebben. Maar het is bijvoorbeeld het verkorten van de WW-duur. Ja, uiteindelijk is het toch zo dat mensen rond het moment dat die WW-uitkering stopt, toch vaker weer aan de slag gaan. En dan is het misschien eigenlijk ook beter voor mensen dat dat korter duurt dan dat dat langer duurt. Niet leuk, voor alle duidelijkheid. Dus dat er een hele set aan maatregelen in zit die in potentie ook iets kan doen voor de arbeidsparticipatie, daar kun je economisch wel voordeel van hebben. Nou, dan heb je, als je het over de zorg hebt, als je daar als econoom naar kijkt, nogmaals, het is ook een rechtvaardigheidsvraagstuk. Maar aan de andere kant, als je de zorg beperkt, dan betekent dat dat er op sommige gebieden kan zorgen dat er ook wat minder vraag is naar zorgpersoneel. Mm-hmm. Dus dat kan een voordeel zijn, omdat we al zoveel vraag hebben naar personeel. Het nadeel van die zorgingrepen kan zijn dat je veel meer informele zorg nodig hebt. En die, hè, en dat
1: mantelzorg hebben we het dan over.
37: Precies, ja, dat mensen voor elkaar moeten zorgen. Ja. En dat kan natuurlijk weer het arbeidsaanbod verdringen, zeg maar. Want dan heb je geen tijd om je aan te bieden op de arbeidsmarkt. Dus die is, zou ik zeggen, wat minder evident vanuit economisch perspectief. Als je nou als econoom gaat kijken naar wat is er nog meer mogelijk, dan is denk ik het allerbelangrijkste wat economen al jarenlang zeggen: ga vermogen meer belasten. Het is niet zo dat als je dat gaat doen, dat je daarmee opeens hele grote bedragen binnen kunt halen. Want zeg maar, vermogen is hoog in Nederland. Maar nou ja, het is niet makkelijk om er heel veel geld mee op te halen. Maar wat belangrijk is ieder beetje wat je daar ophaalt, kun je in principe gebruiken om je belasting op arbeid weer te verlagen.
1: Waardoor je daar dus mensen toch weer die arbeidsmarkt op krijgt.
37: Ja, en als je dan, zeg maar concreet, wat bedoel je met het belasten op vermogen? Dan moet je denken aan de woning, dus de eigen woning, de mate waarin die belast wordt. Het is op dit moment aantrekkelijker om je geld in je eigen woning te hebben zitten dan het bijvoorbeeld belegd te hebben, om maar wat te noemen. Mm-hmm. Als je hetzelfde bedrag hebt, dan betaal je veel hogere belastingen over beleggingen dan je over je eigen woning zou betalen. Een tweede voorbeeld is het geld wat allemaal in de BV blijft zitten, box 2. Dus wat mensen nu doen, zeker mensen met veel vermogen, die richten vaak een BV op.
1: Dan stoppen ze dat vermogen in.
37: Precies, en dan hoeven ze een hele tijd lang daar geen belasting over te betalen. Ze kunnen daar ook iets hogere rendementen op maken. En het CPB heeft eigenlijk een hele uitgebreide studie daarnaar gedaan. En die laat ook zien van, ja, dat is een hele belangrijke vermogenscomponent voor echt rijke mensen. En we zien ook dat juist mensen die rijke ouders hebben ook veel vaker zelf ook heel vermogend zijn. Mm-hmm. Op het moment dat je dat dus meer gaat belasten, dan dwing je mensen eigenlijk ook om dat bijvoorbeeld productiever in te zetten, om er meer van te gaan consumeren. En nogmaals, je kunt er relatief werken ook aantrekkelijker mee maken. Een derde is de bedrijfsopvolgingsregeling. Dat is een regeling die ervoor zorgt dat als je het kind bent van mensen met een familiebedrijf, dat je dan voor hetzelfde bedrag aan erfenis veel lagere belasting betaalt. Mm-hmm. Nou, ook dat is een regeling waarvan eigenlijk niet heel erg duidelijk is waar die aan bijdraagt. Wat is het voordeel hier nou eigenlijk van? En dat is een regeling die door een IMF en door een CPB bijvoorbeeld ook genoemd wordt als een mogelijke regeling die je eigenlijk zonder veel economische schade kunt aanpakken. En nogmaals, die verlaging, elders kun je dan dat geld inzetten om bijvoorbeeld de belasting op arbeid te verlagen.
1: Dus je gaat de belastingen deels verplaatsen van arbeid naar vermogen.
37: Als andere kant op.
1: De andere, sorry, van vermogen naar arbeid. Ik zeg het.
37: Zeg ik nou, nee, belasting. Nee, je zei het goed.
1: Ja. Van arbeid naar vermogen. Ik slaat nu heel erg plat. Dat is iets wat door jou, door collega's al jarenlang wordt geadviseerd aan de politiek. Het gebeurt niet. Dat komt natuurlijk door wat we net bespraken. Het zijn economische keuzes, maar het zijn ook politieke keuzes. En bij die politieke keuze hoort wat jij net schetst, dan wordt altijd wel iemand boos. En als je dan een minderheidskabinet bent, is het moeilijk om die hervormingen door te voeren. Is het zo simpel als dat?
37: Ja, precies. Zeker. En er is denk ik nog een laatste categorie die ook veel genoemd wordt. Dat is de AOW-uitkering zelf en de manier waarop we daarvoor betalen. Mm-hmm. Wat je in de afgelopen jaren gezien hebt, is dat alle uitkeringen omhoog gegaan zijn. Dus daarin meegegaan is ook de AOW-uitkering. De AOW-uitkering is voor sommige oudere mensen echt heel erg belangrijk om van rond te kunnen komen. Maar voor een heel groot deel van de ouderen valt dat eigenlijk wel mee. Die hebben het namelijk in verhouding tot de rest van Nederland relatief goed. Mm-hmm. Dan wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de oudere aftrek. Dan wordt er gekeken naar het fiscaliseren van de AOW. Dus dat ouderen een hogere belasting moeten betalen dan ze op dit moment doen. Zodat ze eigenlijk indirect meebetalen aan de AOW.
1: Ik hoor Jan Struijs van 50PLUS zich nu al warm lopen, hoor.
37: Zeker. Nou ja, goed, we hebben een vergrijsde bevolking. Dus
1: een vergrijsde electoraat ook.
37: Zeker. Maar het is wel belangrijk om daarbij aan te geven, geen van die voorstellen gaat erover om ouderen met een kleine portemonnee mee te laten betalen daaraan. Het gaat er juist om mensen met een relatief goed pensioen en een relatief goed inkomen om die eventueel ook meer te laten bijdragen. Kijk, als je mij vraagt wat zijn de alternatieven, hè, dan zijn dat voorbeelden van alternatieven.
1: Ja. Ja. Sterker nog, de vorige keer dat je te gast was bij mijn collega Diana Matroos, 3 maanden geleden, dus zei toen, ja, ik zou wel wat meer belastinghervormingen had je wel willen zien toen dat minderheidskabinet begon.
37: Ja.
1: Nu zijn we 3 maanden verder. Ja, je mist het nog steeds, neem ik aan, hè, of niet?
37: Ja, en dat is eigenlijk meer de techniek van de belastingen. Mm-hmm. Dus daar kun je op het moment dat je gaat hervormen, kun je natuurlijk in meenemen hoe hard belast je vermogen ten opzichte van arbeid bijvoorbeeld. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over het toeslagenstelsel. Mm-hmm. Eigenlijk snakt Nederland ernaar dat je dat hele stelsel met al die toeslagen helemaal op de schop gooit. En al die regelingen waar je dan weer dit kan aftrekken, dat kan aftrekken. Nou, als je zeg maar een belastingaangifte doet, dan raak je soms al helemaal de weg kwijt daarin. Dat die systemen verbeterd worden. Ja, dat zou ook enorm kunnen helpen bij de Belastingdienst zelf om het overzichtelijker te maken. En zeker ook mensen met een kleine portemonnee kunnen ervan profiteren als we meer dingen automatisch krijgen. Maar helaas. Ja.
1: Moet het H-woord nog benoemen, die hypotheekrenteaftrek. Gaat het toch weer een klein beetje over in Den Haag? D66 CDA lijken er toch naar te kijken. Maar voor de VVD is dit niet een heilig huisje, maar een heilig flatgebouw ongeveer, dat nooit om mag vallen.
37: Ja.
1: Hoe kijk je daar economisch naar?
37: Ja, nou kijk, er is dus nu een moment, hè, 2031, waarop een deel van de aflossingsvrije hypotheken niet meer aftrekbaar is.
1: Nee, dat geldt 30 jaar en dan verloopt die termijn, hè?
37: Ja, precies. En nou, daar is allemaal heel goed naar gekeken. Maar het is gewoon helder, het valt niet te controleren. En er heeft een groep ambtenaren naar gekeken en die hebben gezegd van, nou ja, je kan het nog 10 jaar uitstellen, want dan, het is een beetje ingewikkeld, maar iedereen die sinds enig moment een aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten, moet hem al in 30 jaar aflossen. Of een hypotheek heeft afgesloten, moet hij al aflossen om voor aftrek in aanmerking te komen. Als je dat zou doen, dan kost dat 70 jaar aflossen. Of een hypotheek heeft afgesloten, moet hij al aflossen om voor aftrek in aanmerking

0: Niks aan de hand.
1: Ja, alleen nu weten we met z'n allen wel heel goed dat je dit, dat dit dus niet te controleren is.
0: Nee.
1: Dus de kans dat iedereen dat netjes aangeeft is daarmee toch wel wat afgenomen. En ja, dan zie je inderdaad ook, ja, er zit gewoon een volledige blokkade op de hypotheekrenteaftrek. En dat betekent dat het niet meer bespreekbaar is. Kijk, ik probeer het altijd zo simpel mogelijk te maken. Als je nadenkt over de hypotheekrenteaftrek, wat je doet is, je maakt het heel aantrekkelijk om veel geld uit te geven aan een woning en om veel geld in je woning te bewaren. Dat voelt heel erg lekker, maar het nadeel daarvan is dat je dat geld bijvoorbeeld niet op een andere plek bewaart, dat je het daardoor niet liquide hebt, hè, dus dat je er niet aan kunt komen. Dat je eigenlijk in verhouding ook steeds duurdere woningen krijgt. En dat lijkt misschien leuk, maar ja, de volgende woning is ook weer heel erg duur.
0: Ja, dus wie heeft wat aan?
1: Dat mensen liever gaan kopen dan gaan huren, terwijl huren mensen juist flexibeler maakt op de arbeidsmarkt. Dus er zitten eigenlijk heel veel economische nadelen, economische verstoringen aan die hypotheekrenteaftrek. Maar mensen voelen het altijd, als je daar aan komt, dan krijg ik er niks voor terug. Terwijl, ja, we als economen proberen we juist uit te leggen, ja, maar daar word je met z'n allen wel degelijk beter van. Nou ja, daar strandt het toch nog steeds op politiek verzet, helaas.
0: Straks praat ik verder met Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Gaat het ook over de energiemaatregelen van dit kabinet en ook over Europese oplossingen. Want daar moeten we toch echt over hebben, vindt Marieke Blom. Dus blijf luisteren.
2: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks van jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
6: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
7: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
6: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
9: kozijnen. Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag, even na 11, naar MKB Praat Mee.
11: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
2: BNR Verkeer.
13: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzamer hier en daar. Het begint drukker te worden onderweg. We zitten rond de 70 kilometer. Onder andere door een ongeluk bij Culemborg op de A2.

0: A2 Utrecht en Bos. Vanaf Nieuwegein een file van 8 kilometer en een uur. Een ongeluk op de A28, daar heb ik goed nieuws over, richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaak is de weg namelijk weer vrij. Nog 10 minuten oponthoud in totaal. En er zijn gaten in het wegdek geconstateerd op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen De Bilt en Houten 10 minuten, er zijn 2 rijstroken dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A2 naar Den Bosch bij 77,3 en de A9 naar Alkmaar bij 31,1.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Vrouwen die net een kindje hebben gekregen moeten meer steun krijgen van hun baas, vindt vakbond CNV. Die zegt dat het moederschap meer is dan alleen een privézaak. De bond wil daarom dat er voor vrouwen een volledig doorbetaald ouderschapsverlof komt. Zo kunnen ze na de bevalling echt herstellen voor ze hun werk weer oppakken. De Britse politie onderzoekt of de voormalige prins Andrew betrokken is geweest bij zedenmisdrijven. Een vrouw zegt naar zijn huis te zijn gebracht voor seks, melden diverse media. Andrew werd 3 maanden geleden opgepakt voor ambtsmisbruik. Ook wordt hij verdacht van het doorspelen van geheime info aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vandaag moet blijken of er genoeg ruimte is voor alle asielzoekers in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden gisteren zo'n 100 vluchtelingen buiten te moeten slapen. En ze werden laat op de avond naar het Drentse Gieten gebracht. Daar konden ze slapen in een sporthal. Vanochtend gingen ze weer terug naar Ter Apel. Naar verbaas Rutte is blij dat Amerika toch meer militairen naar Polen stuurt om het land te beschermen tegen Rusland. Eigenlijk wilde president Trump niet meer manschappen sturen, maar hij wilde Polen helpen. De Poolse president heeft Trump bedankt dat er toch 5000 man extra komen. En in Parijs waren vannacht rellen met voetbalsupporters uit Nice. Die zijn in de stad omdat vanavond de bekerfinale wordt gespeeld tegen Lens. Het ging eerst mis in een café en even later was er ook op straat een enorme vechtpartij. Er raakten zeker 6 mensen gewond. De politie pakte 65 relschoppers op. Het weer nog van weer online. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dat was het ANP-nieuws.
3: De wereld is met de oorlog tussen Iran en de VS in een nieuwe energiecrisis beland. Landen als Duitsland hebben direct de prijzen aan de pomp verlaagd. Maar nee, ons kabinet kiest voor andere maatregelen. Goed idee of niet? Marieke Blom weet het antwoord als hoofdeconoom bij ING en hoofd van ING Research. En BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
6: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
5: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
7: BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
8: Mijn naam is Harm Edens.
7: Hetzelfde format.
8: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
7: En ook weer net zo inspirerend.
8: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
7: De Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
9: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
3: Het tweede en laatste half uur van BNR's Big Five van de slagkracht van dit minderheidskabinet. 5 kopstukken horen we daarover deze week. Eerder deze week was dat bijvoorbeeld Leendert Beekman, onze eigen politiek verslaggever. Ging over de verhoudingen binnen het kabinet, wat er daar achter de deuren in Den Haag allemaal besproken wordt, wat er allemaal gebeurt en welke van de 3 partijen na 3 maanden echt een succes wil maken van dit kabinet. Het is te luisteren in onze eigen app. Vandaag de gast Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Ja, we gaan toch onderzoeken waar de oplossingen vandaan zouden moeten kunnen komen, Marieke. We gaan het ook nog over die energiemaatregelen hebben. Want misschien zit daar wel een begin in van wat je een beetje de handtekening van dit kabinet zou kunnen noemen. Want volgens mij collega's van jou, ik weet niet of dat ook voor jou geldt, waren eigenlijk wel positief over het steunpakket van €1 miljard... om de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten te verzachten voor bedrijven, automobilisten, andere burgers. Wat er niet gebeurde was de prijzen accijns verlagen, prijzen aan de pomp verlagen, nee. Er was een hogere reiskostenvergoeding, motorrijtuigenbelasting voor grijze kentekens wordt gehalveerd vanaf 1 juli. Vrachtwagens gaat die naar nul volgens mij. Er komt nog wat extra geld voor het noodfonds energie, dat soort maatregelen.
11: Ja. Ja.
3: Zijn het me eens met je collega's dat het een goed pakket is?
11: Ja, want het is klein en het is tamelijk gericht. Mm-hmm. En de kans dat je hierna, zoals we dat vorige keer met die accijnsverlaging hadden, dat je eigenlijk nooit meer daaruit komt. Want nee. Dat is ook wat we nu zien. Hè. Ik bedoel, de vorige accijnsverlaging is nog niet eens teruggedraaid. Het is daarbij denk ik belangrijk dat we ons realiseren dat het natuurlijk heel hard aankomt in de portemonnee. Dat het tegelijkertijd, als we de huidige benzineprijzen corrigeren voor de loonontwikkeling sinds, ik noem maar wat, 2021. Dat eigenlijk je per gewerkt uur en per netto inkomen voor een uur je meer benzine kunt kopen dan je voor de energiecrisis kon kopen.
3: Zo voelt het niet als je aan de pomp staat natuurlijk voor veel mensen.
11: Omdat je denk ik nog niet helemaal scherp hebt dat je loon in de tussentijd, hè, voor
3: zo
11: de meeste
3: is.
11: Mensen toch echt enorm gestegen zijn. En zeker ook de mensen die meer rond het minimum zitten.
3: Ja. Hè,
11: die zijn die inkomens, ik moet nu heel hard uit mijn hoofd denken of het nou 20% of 30% is, maar die zijn echt flink hoger dan ze waren in 2021. En dat betekent dus dat het voor veel mensen hanteerbaar is.
3: Mm.
11: Er is ook een groep waarvoor het niet hanteerbaar is. Dat zijn met name mensen die moeten rijden voor het werk.
3: Die ondernemers, die vrachtwagenchauffeurs, die kleine ondernemers.
11: Nou, ik denk eerder aan de werknemers die moeten rijden voor het werk. Dat zijn de grote hoeveelheden mensen natuurlijk. Nou, daarin doet die kilometervergoeding kan helpen. Wat daarbij wel heel belangrijk is, en dat is denk ik ook wel terechte kritiek. Niet in iedere cao zit überhaupt een kilometervergoeding op het fiscale maximum van 23 cent nu naar 25 cent. Ik zag ergens dat dat ongeveer 20% van de cao's betreft. En dat gaat bijvoorbeeld ook over wijkverpleegkundigen, om maar wat te noemen. Nou, dat is nog wel iets, maar ja, dat kan het kabinet niet oplossen. Dat moet eigenlijk binnen die cao's moet dat opgelost worden. Waarom wil je nou als econoom zo graag dat dat maar een klein en gericht pakket is?
3: Mm-hmm.
11: Omdat er gewoonweg minder energie beschikbaar is. En omdat we ook weten dat op lange termijn dit blijft onder druk staan. Die straat van Hormuz blijft gewoon eigenlijk een twistpunt.
3: Een kwetsbaar punt.
11: Ja, zeg maar, bij dat armpje drukken. Dat kan gewoon zomaar weer gebeuren. We zijn nu inmiddels heel erg afhankelijk van LNG, van de Verenigde Staten hierin. Nou, dat staat ook op geregelde momenten staat dat onder druk. Dus dat je eigenlijk wil je voorkomen dat je maatregelen neemt waarmee je alsnog de vraag naar fossiele producten stimuleert. Daarnaast, denk ik heel terecht, heeft het kabinet gezegd van nou, en we gaan dat miljard ook weer ergens anders weghalen.
3: Mm-hmm.
11: Kijk, het beeld wat denk ik breed ontstond over dit kabinet is een super strenge begroting. Maar dat is niet helemaal waar. Het is uiteindelijk een begroting die op lange termijn een steeds groter gat laat zien, een steeds grotere overheidsschuld laat zien. En ook op korte termijn juist eigenlijk nog een aantal dingen extra doet. Met uitzondering van 1 jaar, namelijk het eindjaar van de doorrekening van het CPB. Dus er zit niet heel veel ruimte in die begroting. En er komt nog veel meer aan wat uitgegeven moet worden. En wat dit kabinet dus gedaan heeft, is het signaal afgeven van luister, als we gecompenseerd willen worden, dan is dat van de een naar de ander. He, dan gaat de een krijgt meer en de ander krijgt minder.
3: In plaats van allemaal.
11: Dat kan namelijk niet. He, als het geld op is en wij moeten met z'n allen meer geld betalen aan het buitenland, dat is wat die hogere brandstofrekening inhoudt. Dat geld gaat weg uit Nederland. Ja, dan is er geen manier waarop we met z'n allen gecompenseerd kunnen worden zonder dat geld te gaan lenen.
3: Nee.
11: Nou, en dit is geen aanleiding om te gaan lenen, maar het is wel een aanleiding om eventueel te herverdelen. Ja, helder signaal. Goed, denk ik.
3: Nou, daar krijgen ze dan een positief rapportcijfer voor van Marieke Blom.
11: Dat is ook wel leuk even.
3: Ja, want we deden net de opsomming voor het nieuws van alle maatregelen die er mogelijk zijn economisch gezien, waar politiek gezien nog geen keuze voor worden gemaakt. We hadden het daar tijdens het nieuws samen even over. Dus kwamen tot de conclusie van ja, dit gesprek hadden we misschien ook wel 2 jaar geleden kunnen voeren met al die economische adviezen. Want je legt het heel helder uit, maar het zijn ook adviezen die al wel vaker en al eerder zijn gegeven.
11: Ja, nee, er liggen lijsten met mogelijkheden. en voor wat je structureel kunt doen, hè, om het groeivermogen van de Nederlandse economie te versterken. Maar ook de manieren waarop je eventueel geld kunt bezuinigen. Er zijn gewoon, het is niet dat de opties er niet zijn. Nee. De vraag is, hoe krijg je een meerderheid om die opties om het daarover eens te worden?
3: Die politieke stilstand, zal ik het maar noemen, op die grote dossiers die we daar straks besproken hebben. Wat zijn de economische effecten daar eigenlijk van?
11: Nou ja, kijk, wat het lastige hiervan is dat het nu eigenlijk best goed gaat met de economie. En ik vond dat het CPB het wel mooi opschreef. Die schreven ergens in hun analyse van, ja, als je bijvoorbeeld veel subsidie geeft aan de energie-intensieve industrie, dan komen er andere sectoren die in de toekomst misschien kunnen gaan groeien, die komen dan niet tot bloei. Mm-hmm. En het lastige hiervan is dus dat we niet zozeer zien of voelen dat we iets kwijtraken hierdoor. We raken de kans om sterker te worden, die neemt af.
3: Ja, dat is eigenlijk wat je vermindert, je eigen potentieel.
11: Je vermindert je potentiële groei naar de toekomst toe. En zeg maar, met het wegnemen van de risico's neem je ook de kansen weg. En dat is het hele pijnlijke. Nou, ik zag van de week een onderzoek. Binnen heel Europa werd mensen gevraagd, wat vind je van de stand van de economie in je land? En Nederlanders waren gewoon echt overweldigend positief hierover.
3: Wel eens leuk, hè?
11: Ook wel eens leuk. Ja. Heeft alles met die krappe arbeidsmarkt te maken. Ja. Want wat is nou het allerbelangrijkste voor mensen als ze zich afvragen, hoe gaat het met de economie? Dat is gewoon, heb ik een baan vandaag nog en morgen nog? Moet ik me daar zorgen over maken? Mensen maken zich wel zorgen over wat er komt, over de energiekosten. En daar zijn Nederlanders juist weer super negatief over. Dus over de verwachtingen voor wat er komt zijn ze heel negatief. Maar over het hier en nu van de Nederlandse economie zijn ze positief. En ik snap ook wel, want de Nederlandse economie doet het in verhouding tot alle ons omliggende landen ook hartstikke goed. Dus naast die politieke verbrokkeling is het lastige dat, zeg maar, het gevoel van, oh, het huis staat in brand, we moeten dit echt anders, ja, dat ontbreekt ook gewoon.
3: Ja, terwijl dat wel het geval is in jouw ogen.
11: Ja, want we gaan ook ergens naartoe. Hè? Dus, en ik denk dat er twee type problemen zijn. Dus één, wat ik net zei, hè, het gebrek aan opwaarts potentieel. De andere is toch echt die enorme kosten van defensie, die volatiliteit van de geopolitiek. De druk die op Europa gezet wordt, dat is wat mij betreft ook het grote op te lossen probleem voor Europa. Want ja, we moeten die defensiekosten wel gaan betalen. En die gaan gewoon oplopen in de komende jaren. Mm-hmm. En als je niet die groei organiseert, dan gaat dat echt ten koste van de koopkracht. Want dan krijg je alleen maar meer en meer van die maatregelen waar we het net over hadden. He, sociale zekerheid, ja. Hogere belastingen, noem maar op. Terwijl je wilt het natuurlijk heel graag gewoon bekostigen door een beetje meer te groeien.
3: Zometeen gaan we verder met Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Gaan we ook eens kijken naar waar zouden de oplossingen vandaan kunnen komen. Moeten we meer naar Europa kijken bijvoorbeeld. Maar eerst gaan we naar Thomas van Zijl kijken, net zo zomers gekleed als
12: ik. Je kan er ook naar luisteren zometeen.
3: Naar jou?
12: Ja.
3: Nou, ik zet altijd de webcam aan.
12: Als jouw benen echt hebben. Nou, ja. Terecht.
3: Ook visueel plezier beleven.
12: Een kappertje geweest.
3: Wat ga je allemaal bespreken?
12: Ik ga praten met Josette Fijnemand. Hij is de directievoorzitter van Zilveren Kruis, grootste verzekeraar van Achmea. Dan gaat het natuurlijk ook over de kosten, want er wordt bezuinigd op de zorg. Het eigen risico gaat omhoog, wordt geïndexeerd in ieder geval. Heeft heel lang vastgestaan. Er waren natuurlijk plannen om dat op zijn minst te halveren. Het basispakket wordt ook nog weer eens kritisch naar gekeken. Het heeft allemaal ook te maken met betaalbaarheid, beschikbaarheid van de zorg. Dus dat is een belangrijk thema. Zij stapt overigens naar de pensioenwereld, ook volop in beweging, naar PGGM. Dus ik weet niet of we tijd genoeg hebben. Was het maar een Big Five. Ja. Maar ik moet ook nog ruimte maken natuurlijk voor het bedrijvenpanel, met alle liefde. Want deze week werd duidelijk dat veel MKB'ers denken, nou, ik kom niet aan mensen, dan ga ik zelf maar meewerken in het bedrijf. En dan komen we terug op een punt dat jullie bespreken. Als je zelf mee gaat werken, dan kun je niet innoveren. Dan kun je niet nadenken over hoe het volgende week moet, hoe het over een maand
3: je bedrijf of aan je bedrijf, toch?
12: Volgens mij werk ik al een tijdje voor BNR. Dit zijn
3: voor
12: teksten, fantastische art.
3: Dankjewel.
12: Ik ben er zo meteen.
3: Ik solliciteer naar het economenpanel.
12: Wie weet, dan kom je Marieke tegen.
3: Wie weet.
12: Joe, hoi.
11: Dat zou leuk zijn.
13: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
3: BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. Eerder sprak ik met Ronald van Raak, voormalig Tweede Kamerlid voor de SP, over de rol van de Eerste Kamer in het minderheidskabinet. En eigenlijk zei hij, misschien moet die Eerste Kamer, moeten die wel afschaffen, alhoewel hij ook inzag dat dat een heel lang en ingewikkeld verhaal is. Het is terug te luisteren in de bekende podcastkanalen of via onze eigen app. Vandaag de gast Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Ik heb nog zoveel te bespreken met je, maar we hebben nog maar een minuut of 10, Marieke. Maar ik zat naar je te luisteren net en dacht ik, ja, jij leeft als econoom. Hè. Jij ziet dat huis in brand, wat wij dan allemaal... Ja, wij leven hier en nu, de zon schijnt, het gaat goed met de economie. We maken ons wat minder zorgen dan jij. Dat is natuurlijk als econoom, je leeft met je hoofd al wat in de toekomst. En tegelijkertijd is het een paradox, want je kan niet voorspellen wanneer het wel of niet goed zal gaan. Wanneer de economie zal instorten bijvoorbeeld.
11: Nee, nou goed.
3: Achteraf voorspellen.
11: Mensen maken zich nu heel veel zorgen over die kosten, hè, over die inflatie en wat dat doet voor de koopkracht. Hè. Dus laten we daar duidelijk over zijn. En daar zou ik dan weer over zeggen, ja, dat is inderdaad echt niet goed voor de koopkracht. Maar niet zoals het in 2022 ging. En we gaan niet op inflatie van 10% terechtkomen waar we toen zaten. Want met name de gasprijzen gaan nu niet zo hard door het dak. En toen zag je ook echt in de aanloop daarnaartoe al dat de lonen heel sterk aan het stijgen waren. Dus echt een andere orde van grootte. Maar mensen lijken dat weer opnieuw te vrezen. Kijk,
3: je hoort woorden als stagflatie inmiddels voorbij komen.
11: Ja, klinkt eng, hè, stagflatie. Ja. En het punt is dat als stagflatie betekent dat je economie nauwelijks groeit...
3: Maar de prijzen wel stijgen.
11: En de inflatie oploopt, hè, van wat we verwacht hadden... zo'n 2,5% naar zo'n 4%, misschien net iets meer dan 4% op sommige momenten... dan is dat hinderlijk, maar niet dodelijk voor de economie. En mensen, nogmaals, hè, hebben heel erg het beeld van 2022 in gedachten. Ja. Toen we in de loop van 2022 en 2023 de prijzen zo waanzinnig stegen... dat mensen echt anders de boodschappen moesten doen... Mm-hmm. En dingen moesten laten, omdat ze het gewoon niet konden betalen. Nou, dat zal in enige mate nu spelen, maar echt niet in de mate waarin we dat in 2022 gezien hebben.
3: Oké, die voorspelling durf je aan?
11: Die voorspelling durf ik aan. Het is altijd een beetje, dus je kunt als econoom niet, ik kan niet zeggen wanneer de straat van Hormuz open gaat, maar ik kan wel proberen in te schatten wat is nou de orde van grootte van dit effect. Mm-hmm. En dat vergelijken met 2022. En dan kan ik wel zeggen, het is echt minder groot dan het toen was.
3: We gaan zo kijken samen naar mogelijke. Ja, Waar moet de doorbraak politiek gezien nou vandaan komen? Maar ik wil eerst de kettingvraag met je behandelen. Dan gaan we heel even een ander pad bewandelen. Want gisteren was Jelle Posma hier te gast. Hij is oud-IVD'er. Tegenwoordig directeur van de Justice for Prosperity Stichting. Ze onderzoeken bijvoorbeeld wat zit er nou achter die protesten bij AZC's. Welke factoren en actoren gaan er achter schuil? Hij had een kettingvraag voor je. Een uitgebreide, dus luister even mee.
14: Bedrijfsleven is iets waar wij mee stoeien als organisatie. Wij zien dat er veel partijen en belangrijke funderingspalen onder de maatschappij... die voelen zich betrokken en die laten zien dat ze betrokken zijn... bij de stabiliteit eigenlijk van onze democratie. Die voorspelbaarheid en het consumentenvertrouwen, investeringsklimaat... dat is belangrijk voor het bedrijfsleven, voor onze economie. En toch zie ik dat het met name media, overheid, het maatschappelijk middenveld zijn... die zich actief bemoeien met de stabiliteit van onze democratie. En het bedrijfsleven lijkt toch, en dat zeg ik even pikant... omdat het toch een uitdagende vraag moet zijn... lijkt te schitteren door afwezigheid. En natuurlijk snappen we allemaal dat actief bemoeien met democratie... dat brengt reputatierisico's en andere risico's met zich mee. Maar waarom is die stilte zo hardnekkig? En wat is er nodig om het bedrijfsleven... een sterkere stem te laten krijgen... in het bevorderen van de stabiliteit nationaal?
3: Ja, dus waar is bedrijfsleven als het gaat om het stabiel houden van onze democratie?
11: Ja, nou kijk, ik denk dat veel mensen in het bedrijfsleven best moeite hebben inderdaad met die instabiele democratie om al die redenen waar we het daarnet over hadden. Hè. Dus je hebt geen stabiele randvoorwaarden waaronder je zaken kan doen. De vraag is denk ik ook of je het als bedrijfsleven dan eens kunt worden over wat je dan wel zou willen. Hè. Dus we hadden het daarnet ook even met elkaar over in de pauze. Kijk, veel ondernemers, als ik op bijeenkomsten spreek... zeggen van, nou, doe nou gewoon een meer technocraat. Doe gewoon, laat ons nou bestuurd worden door een
3: stabiele... Iemand die plannen kan uitzetten.
11: Juist, precies. Maar de essentie van het probleem is dat we het met elkaar niet eens worden... over welke plannen we dan precies uitgezet willen hebben... en precies op welke manier. Want dat daar eigenlijk 17 miljoen verschillende voorkeuren voor zijn. 18 miljoen zijn we inmiddels, geloof ik. En dat is denk ik ook direct het lastige voor het bedrijfsleven hierover. Dus het bedrijfsleven kijkt hiernaar. Maar de vraag is, ja, welk handelingsperspectief hebben wij? Wat kunnen we daar dan in aanbieden? En ook wel in welk wespennest van al die verschillende meningen... over wat goed en wat slecht is... komen we dan eigenlijk terecht. Dus het Ja, weet je wel, het is niet zo dat je kunt zeggen, nou, bedrijfsleven, zeg nu even gewoon dit of doe nu even gewoon dat, want dan is het opgelost. Dus ik denk dat het ook gewoon een stuk lastiger maakt.
3: Ja, en Jelis Postma zegt dan, kijk, je hebt verschillende lagen van actoren die instabiliteit proberen te brengen in onze maatschappij. Dat gaat van de mensen op straat die geweld gebruiken bij AZC-protesten tot conservatieve denktanks die de ideeën daar voeren, tot daarachter weer big tech, bijvoorbeeld in Amerika of in China, die voor je het in belang is dat wij ons om bepaalde dingen druk maken, zodat we ons niet druk maken om big tech. Ik ga nu een hele grote stap door zijn verhaal heen. Maar daar komt het neer. Luister vooral de podcast van gisteren terug. En wat hij dus eigenlijk zegt is, ja, waarom horen we hier het bedrijfsleven niet over die destabiliserende factoren in onze maatschappij?
11: Ja, kijk, ik denk dat het wedervraag zou zijn, wat wil je dan dat het bedrijfsleven hierover zegt, waarmee je ook daadwerkelijk een verandering tot stand zou kunnen brengen hierop. Ik denk gewoon dat het een supercomplexe kwestie is en dat het niet echt makkelijk is voor het bedrijfsleven om hier iets in te veranderen. Dus ja, ik denk dat het met name daarop vastloopt. En ik denk, als je vandaag ziet wat Koen van Oostrom doet, hè, dat hij zegt,
3: VNO-NCW, hè?
11: Juist, nieuwe voorzitter van VNO-NCW, die zegt, luister, ik wil helemaal opnieuw in gesprek over de manier waarop we het gaan doen in Nederland. Wat tot op zekere hoogte een handreiking is naar de andere kracht, namelijk naar de vakbonden. Mm-hmm. Dan denk ik dat een voorbeeld is van een werkgeversleider die zegt, nou, laten we proberen om bruggen te bouwen en om het samen op te gaan lossen. Ik denk dat dat type handelingsperspectief, ja, dat is wat bedrijven hebben. Maar ja, die onderliggende krachten, nou ja, goed, ik zou zelf niet zo goed weten wat je dan moet willen van het bedrijfsleven.
3: Je had het net over die ondernemers die je spreekt, die zegt, laten we nou iemand hebben die gewoon de lijnen kan uitzetten, niet gehinderd door al die beroepspolitici daar in Den Haag. Feit is dat we nu een premier hebben vanuit D66, Rob Jetten, met een kabinet waarvan je zou kunnen denken, nou, D66 zit erin, meer Europa georiënteerd.
11: Ja.
3: Misschien is dat wel iets dan wat Nederland, nou ja, wat in gang kan brengen op dit soort economische dossiers, die Europese, dat Europese aspect.
11: Ja, nou, en het kabinet spreekt zich ook in het regeerakkoord heel pro-Europees uit en doet dat op een aantal dossiers. Europa is op dit moment heel hard, zeg maar, één, op defensie heel erg bezig. Daar is Nederland heel positief, proactief. Is daar helemaal onderdeel van, wat daar ook voor nodig is. Geld voor Oekraïne. Als daar gemeenschappelijk voor geleend moet worden, dan kan dat, zeg maar. Dus daar is, denk ik, het kabinet heel constructief. Er moet van alles veranderd worden aan ons financiële stelsel. In Europa zie je dat eigenlijk heel veel kleine bedrijven, want als je bijvoorbeeld naar Italië gaat of naar Duitsland gaat, zijn allemaal hele kleine bedrijven die lenen hun geld van een bank. En alle consumenten die zetten hun geld op een spaarrekening. Nou, dat is een lekker stabiel stelsel, maar dat is niet heel erg voor groei. Ja. Dus het is eigenlijk goed voor bedrijven als ze wat meer risicodragend kapitaal kunnen aantrekken. En het zou goed zijn voor consumenten als ze wat meer van hun geld beleggen. Dan maken ze een hoger rendement, hoeven ze wat minder geld opzij te zetten en dan zien ze het ook wat minder weg worden.
3: Lekker.
11: Ja, de erosie van inflatie hebben ze dan minder last van. Nou, daar worden allemaal voorstellen voor gedaan. Zit Nederland ook heel erg positief in. Dus twee keer denk ik heel positief. Derde type gebied is alles wat gaat over geld. Europa heeft gezegd, luister, wij moeten zoveel oplossen als Europa. Wij hebben daar meer geld voor nodig. Ja. En we moeten het geld anders verdelen. Nou, en dan zegt dit kabinet eigenlijk, anders verdelen, hartstikke goed idee, maar meer geld, nou, jongens, jullie vragen
3: wij niet doen,
11: veel te veel geld van ons. Nou, en hij zegt, maar dit is echt een typisch Nederlandse reflex hierin. De orde van grootte is, dat gaat dan van 1% van het bbp naar 1,5% van het bbp, waarvan een deel ook weer bij ons terechtkomt. Hè, want het gaat dan bijvoorbeeld, gaat er meer geld naar een fonds voor innovatie, het Horizon Fund. Daar haalt Nederland traditioneel altijd relatief veel geld uit. Ja. Toch staat Nederland op de rem. En we hebben nou juist in de afgelopen jaren, denk ik, een heel mooie ontwikkeling gezien met het corona-herstelfonds. Want wat is daar gebeurd? Is afgesproken, we gaan heel veel geld uitgeven in Europa aan allerlei verschillende projecten die goed zijn voor de groei en voor de vergroening en energieonafhankelijkheid en noem maar op. Maar je krijgt het geld alleen als je ook hervormt. En dat is er eigenhandig ingefietst door Mark Rutte. Dus Nederland was daar een heel sterk voorstander van. En eigenlijk verrassend genoeg moet ik zeggen, heeft dat eigenlijk best wel goed gewerkt.
3: Dus dat is iets wat je zou kunnen kopiëren.
11: Precies. En dat zit ook in die voorstellen van die meerjarenbegroting. Ja. Dus eigenlijk heeft Nederland hier succes gehaald. En als ik er nou naar kijk, denk ik, ja, waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat je dan dus die hervormingen, die vaak in die landen zelf ook moeten gebeuren. Ja. En sommige dingen moeten we samen doen, maar sommige dingen moeten de landen zelf doen. Dus Italië heeft bijvoorbeeld belastingontwijking beperkt doordat ze betere geïnvesteerd hebben in digitale systemen voor BTW. En ze hebben meer geld voor arbeidsparticipatie van vrouwen gedaan door meer in kinderopvang te investeren. Nou, dat heeft de Italiaanse economie structureel ook geholpen. Dat verbetert ook de overheidsfinanciën. En wat mij nou mooi lijkt, is als we, zeg maar, als het kabinet durft te zeggen van luister, we gaan hier heel strak op zitten. Er moet wel ook hervormd worden. Maar dan weten wij dat we door die extra groei die je dan in Europa krijgt, dat wij dat als Nederlandse economie eigenlijk ook weer terugverdienen. Ja. Want als je nadenkt over de toekomstige groei van Nederland, we zijn een exportland, we zijn aan alle kanten verbonden aan Europa, dan is dat heel sterk afhankelijk van hoe hard Europa groeit.
3: Ja. Een advies aan het kabinet, wil ik het maar noemen.
11: Ja,
3: aan het minderheidskabinet. Heel goed. We gaan nog snel een kettingvraag behandelen. Want vorige week, hele andere week, gaat over AI-innovatie. En de AI-coalitie voor Nederland is de gast, de voorzitter ervan, Willem Jonker. Het gaat dus over die AI-revolutie, waar we het wel vaker over hebben. Diana Matroos gaat hem daarover spreken. Jij mag hem een kettingvraag stellen.
11: Ja, nou, AI is natuurlijk een van de groeisectoren van de toekomst. En niet alleen voor de sector zelf, maar ook als steun voor allerlei bedrijven die er gebruik van maken. Dus ik denk als econoom, we hebben jullie nodig. En mijn vraag zou dan ook zijn, wat hebben jullie dan weer nodig van het kabinet om in Nederland die AI-sector zo mooi mogelijk, zo goed mogelijk te laten floreren?
3: Mooie kettingvraag. Die wordt maandag gesteld door mijn collega Diana Matroos aan Willem Jonker, voorzitter van de AI-coalitie voor Nederland. Marieke Blom, dankjewel voor deze
11: bekomst
3: op deze zonnige vrijdag.
11: Ja,
3: hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Onze aflevering is terug te luisteren als podcast in onze eigen app of een ander podcastkanaal. Maar blijf gewoon lekker luisteren naar Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. En voor daarna, lekker weekend. Dag.
15: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
17: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
18: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
17: En naar wat er o zo fout is gegaan.
19: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
17: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
20: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
21: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
22: Grote hotelexploitanten kampen met miljoenen verliezen en betalen als gevolg daarvan hun huren niet meer. Beleggers zien hun verliezen daardoor oplopen en slepen de exploitanten nu voor de rechter. Wat is er toch aan de hand in de markt voor hotelvastgoed? Dat hoor je natuurlijk in Vastgoed Gezocht. Maandag om 2:00 op BNR.
23: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
24: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
0: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
2: Nu in de BNR-app.
12: De EU en Mexico sluiten een nieuw handelsverdrag om de afhankelijkheid van de Verenigde Staten te verkleinen. Voor het eerst in jaren stijgt het gemiddelde hypotheekbedrag onder starters nauwelijks meer. En voor het eerst sinds de coronapandemie daalt het aantal luchtvaartpassagiers. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Ook nu bij de ANWB, Erwin de Hart, hoe is het op de weg?
4: Nou, het wordt alweer drukker op de weg. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch bijvoorbeeld. 8 kilometer file tussen Knoop de Oude Rijn en afrit Everdingen. Er was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. Op de A4 Rotterdam-Belgische grens tussen afrit Tolen en Knoop het Markiezaad staat 11 kilometer file, ook door een ongeluk. Maar daar is de vertraging nog meer dan een half uur, want de rechte rijstrook is afgesloten. Verder wat files op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer. A12 Duitse grens Arnhem 10 kilometer file. Op de A27 Utrecht richting Gorkum, 7 kilometer bij Houten. Door gaten in de weg zijn 2 rijstroken dicht. A29 Berg op Zoom Rotterdam was een pechgeval. 4 kilometer file nog bij afrit Numansdorp. De weg is vrij. En dan de flitser A12 Utrecht Den Haag tussen Bodegraven en Reeuwijk bij hectometerpaal 35,1.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het COA weet nog niet of er vanavond voor alle asielzoekers plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nachten dreigden mensen buiten te moeten slapen en schoten Stadskanaal en Gieten te hulp. Pas aan het eind van de dag wordt volgens het COA duidelijk of er opnieuw extra opvang moet worden geregeld. Het kabinet wil dat het goedkope zomerdalurenabonnement voor de trein op 21 juni ingaat. Het kost €49 per maand in plaats van €128 normaal. Een goedmaken voor de gestegen kosten door de oorlog in Iran. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, kan het plan doorgaan. Het Belgische festival Tomorrowland voert dit jaar wat extra veiligheidsmaatregelen in na de grote brand die vorig jaar vlak voor het begin het hoofdpodium verwoestte. Uit onderzoek is gebleken dat er geen heel grote aanpassingen nodig zijn. Er wordt wel extra ingezet op het monitoren van de drukte en extra bescherming van vluchtroutes. Als vrouwen met een baan een kind krijgen, moet hun werkgever meer voor ze in de bres springen, vindt vakbond CNV. Die wil onder meer een volledig doorbetaald ouderschapsverlof. Dan kan een moeder goed herstellen voor ze weer aan het werk gaat. Op de werkvloer moet er steun zijn van een vertrouwenspersoon en de bedrijfsarts, vindt de bond. En de politie heeft een stel aangehouden dat in Rotterdam een Surinaamse toko runde. De man en vrouw zouden zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. In de toko kon je cryptomunten omwisselen voor cashgeld. En dat werd dan meegegeven in tasjes van het restaurant. In de keuken stond een geldtelmachine en de politie nam €13.000 in beslag. Het weer nog van weer online. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. En op de strand is het koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft zonnig en warm. En dat was het ANP-nieuws.
12: De cijfers van chipontwerper Nvidia verschenen woensdag al en nog steeds zorgt dat voor flinke koersbewegingen. Straks meer in BNR Zaken doen.
6: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
25: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
26: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
27: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
28: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
27: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
1: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
3: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
7: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
3: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
7: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
3: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
7: Op BNR en als podcast.
8: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
12: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Er staan al twee ondernemers klaar om zo meteen te pitchen, maar we beginnen gewoon op het Amrak.
9: Beursnerd.
12: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag. Dat is BNR-redacteur Donner Bakker. Mijn collega Donner, goedemorgen.
11: Thomas, goedemorgen.
12: Stand van de AEX graag.
11: 1043 punten, 0,85% in de plus. Grootste stijger is ASML, 3%. Grootste daler IMCD, 3,2%.
12: En wat zijn de opvallende zaken van vandaag?
11: Die lijst wordt dus een beetje aangevoerd door de chippers. Maar ik zie ook CVC Capital ertussen staan. En dat heeft ermee te maken dat de private equity partij samen met de holding Groep Brussel Lambert, oftewel afgekort GBL, een bot heeft uitgebracht op een Italiaanse farmaceut, Recordati wel te verstaan. En de partijen bieden dan weer een kleine 11 miljard euro, wat dan weer neerkomt op zo'n 51 euro per aandeel. Nou, dat lijken beleggers wel te zien zitten, want het aandeel begon 2% in de plus. Daar is nu nog zo'n 0,7 van over op dit moment.
12: En een kleine beweging bij Shell, dat heeft misschien te maken met de zaak Milieudefensie versus Shell.
11: Maar
12: een
11: kleine beweging, een hele kleine beweging, 0,1%.
12: Ik probeer het nog een beetje spannend te maken.
11: Ja, het zou te maken kunnen hebben met die zaak tegen Milieudefensie. Die zien elkaar vandaag opnieuw in Den Haag in de rechtszaal. Gaat om dat vonnis van 5 jaar geleden, dat Shell de uitstoot versneld moet terugdringen. Nou ja, vandaag is dan eindelijk die cassatiezitting waar we al tijden naar uitzitten te kijken. Volgens mij wel dan weer zonder directeur Donald Pols, want die is natuurlijk vertrokken, hè, zoals we weten. Nou, we gaan zien wat het allemaal doet vandaag, maar het aandeel doet momenteel nog vrij weinig. Ja,
12: wat meer doet, je begon er zelfs mee, dat zijn die chipaandelen, de Nederlandse chipaandelen, maar wereldwijd er is iets aan de gang. Dat koppel jij nog steeds aan de resultaten woensdag bekendgemaakt door Nvidia?
11: Ja, recordomzet, hè. 81,6 miljard. Nou, je hebt het uitvoerig met collega en beursnerd Excel Jochem Fischer besproken. Maar toch wel opvallend dat toen ik vanochtend de krant een beetje doorspitte en alle reacties een beetje zat te bekijken, dat we de Softbank-aandelen nog wel flink in de plus stonden. Momenteel 12% afgerond. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die cijfers van Nvidia. Dan denk je misschien, ze hadden toch die belang in Nvidia verkocht. Ja. En dan zeg ik scherp, dat klopt. En dat is ook zo. Maar ze hebben ook nog een flink belang in een andere chipontwerper, namelijk Arms Holdings, de Britse chipontwerper. Ja, en dat is ongeveer een belang van 90%. En ARM is ook belangrijk voor Nvidia, want hun CPU's, dus een beetje de brein van de chip, die zitten daar weer op. Dus als Nvidia goede cijfers rapporteert, dan doet ARM mee. Nou, Softbank zijnde zit daar natuurlijk flink in. Dus ook die koers staat flink in de plus. En dan heb je ook nog nieuws over iets met een beursgang van OpenAI die eraan zit te komen.
12: Ja, en Musk, en noem het allemaal maar op.
11: Ja, dat is waar, maar Softbank heeft vooral een belang in OpenAI. 30 miljard is uitgegroeid tot 45 miljard. Nou, alles tezamen. Beleggers zijn enthousiast, want het aandeel stond vandaag 12% in de plus en deze week 24%.
12: Maak me maar vast warm voor alle gesprekken die ik nog ga voeren over Kevin Warsh, want volgens mij is vandaag dan toch zijn beëdiging.
11: Ja, vandaag is de dag, inderdaad. Hij wordt beëdigd door president Donald Trump. Hij neemt het stokje over van Jerome Powell, die er na 8 jaar dan weer mee stopt. Of nou ja, als voorzitter mee stopt, want hij blijft natuurlijk als bestuurder aan tot 2028. Rustig beginnen zit er voor Warsh dan weer niet in, want hij voelt de hete adem en de argusogen van die president in zijn nek. Die heeft de rente liever naar beneden. Terwijl zijn medebestuurders nog lijken te leunen op een renteverhoging door al die oplopende inflatie. We gaan dus zien of Warsh inderdaad gaat luisteren naar Trump of luisteren naar zijn bestuurders. Het boek van Jerome Powell zou in ieder geval erg sappig zijn. Van Warsh moeten we dat nog maar gaan zien. Maar we weten wel al dat dat boek dan vandaag een belangrijk hoofdstuk zal opleveren.
12: Donner Bakker, onze beursnieuws van vandaag. Dank je wel. En voor meer nieuws en inzicht over de financiële markten kun je je natuurlijk abonneren op de podcast Beursnieuws voor alle afleveringen.
8: Het MKB praat mee.
12: Vandaag is het de dag van het kasteel. Dat is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij meer dan 150 erfgoedlocaties verspreid over het hele land hun deuren openen voor het publiek. En daarnaast is er tijdens dit weekend ook nog eens een kasteelprijs. En die gaat dit jaar naar het kasteel waar zich het mooiste liefdesverhaal heeft afgespeeld. Contact met Willem te Sla. Hij is directeur-bestuurder van Slot Zuilen in Oud-Zuilen. Finalist van de Kasteelprijs 2026. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Laten we dit gesprek romantisch beginnen, want dat mooiste liefdesverhaal, ik kan niet langer wachten. Wat is dat?
13: Nou, kijk, dit kasteel staat al 800 jaar, dus er zijn vast heel wat liefdes ontsproten hier en avontuurtjes geweest. Maar wij dachten, we gaan nou eens niet voor het geëikte verhaal van de baron en de barones, maar het gaat over een verboden liefde tussen de knecht en het linnenmeisje.
12: En daar begint het verhaal of daar eindigt het verhaal?
13: Nou, nee.
12: Ja, kom op. Nou,
13: nee, kijk. Je hebt helemaal gelijk. Kijk, het verhaal is natuurlijk dat het personeel dat werd strikt gescheiden. Want er woonden hier knechten in huis en er woonden meisjes in huis die moesten werken. En ja, de familie zat natuurlijk niet zo op te wachten dat die verliefd op elkaar werden. Daar kregen alleen maar gedonder van. De mannen woonden in de kelder, de dames woonden op zolder. Maar ja, ze werkten natuurlijk wel samen en in de keuken. Dat was een beetje hun kantine, zou je kunnen zeggen. Daar is toch de vonk overgeslagen. Werden ze verliefd op elkaar. En ja, dat ging zelfs zo ver dat ze er beide uitgekukeld werden.
12: Oh.
13: Want ja, dat was gewoon niet de bedoeling. En uiteindelijk denk ik toch dat de familie heeft geaccepteerd dat ze verliefd werden op elkaar. Ze gingen trouwen. Dat moest wel buiten de gemeente. Dus dat doen ze dan in Baarn, geloof ik, of zo. En toen kwamen ze toch weer terug op het terrein. Mochten ze in een huisje wonen hier tegenover het kasteel. En konden ze toch verder werken voor de familie. Dus ja, ondanks alle inspanningen om het te voorkomen, is het toch gelukt om lang en gelukkig samen te leven en hun baan te behouden.
12: Nou, van mij heb je de prijs al. Ook goed verteld. Dan nu even naar al die jaren later, want het kasteel staat er nog steeds. Hoe is het om dat te moeten exploiteren of te kunnen exploiteren? Want er komt vermoedelijk van alles bij kijken.
13: Ja, kijk, mensen vragen heel vaak aan mij van, ja, directeur van een kasteel, wat doe je dan eigenlijk de hele dag? Het gaat echt over van alles, van openstelling voor bezoekers tot verhuur aan een advocatenkantoor. Erfpachters waarmee je in de clinch ligt, bomen die omvallen, nou ja, noem het maar op. Onderhoud natuurlijk.
12: En, wat is je favoriet dus dat in de clinch liggen bij kijken met erfpachters? Wat is iets wat jou nu echt harder
13: nee,
12: laat lopen?
13: Nee. Nou, ik hoop dat u niet luistert. Het is een hele aardige buurman, hoor. Maar wat ik het leukste ervan vind is dat je... Het is natuurlijk best ingewikkeld, maar het leukste eigenlijk voor mij is om te zien dat als je een beetje slim nadenkt en goed je best doet, dat het eigenlijk een als bedrijf gewoon goed loopt, dat er geld wordt verdiend en dat je de zaken goed kan onderhouden. En ja, steeds meer mensen kan laten zien hoe mooi het hier is, je kan inspireren met verhalen. En dat gebeurt eigenlijk alleen maar omdat er gewoon toch een soort business achter zit.
12: En wat is je energielabel op dit moment?
13: Onbekend, dus dat zegt genoeg.
12: Ja. Dat lijkt me een fikse uitdaging,
13: kijk, het is
12: toch?
13: Natuurlijk een beetje natuurlijk een ding.
12: Ja.
13: Ja, nou ja, wij zijn een aantal jaar geleden hebben we daar wel een onderzoek naar laten doen. Wat er allemaal kan. Dat begint bij allerlei simpele quick fixes. Maar we zijn inmiddels op het punt dat we een klein stukje van ons landgoed, daar hebben we zonnepanelen liggen. Dat klinkt heel makkelijk, want je denkt, ja, zoveel land, dat is toch ook niet zo'n probleem. Maar ja, dan loop je natuurlijk tegen bestemmingen aan. Wat mag wel, je mag het niet zien, het moet achter een haag. Nou ja, noem allemaal maar op. Dus voor een 40 panelen ben je toch al gauw 2 jaar en een hele hoop vergunningen verder.
12: Ik wens je nog veel plezier met wat er vandaag allemaal op het programma staat en de komende dagen. Willem te Sla, directeur-bestuurder van Slot Zuilen, en ik sprak hem in verband met de Kastelendag.
14: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
12: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat kan ook de app van BNR zijn.
15: Zaken doen. Pitch.
12: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de eer aan Maarten Roels, oprichter van Office EU, en Oscar Smits van het onderbroekenmerk Son of John. Ook aangeschoven Niels Molenwijk. Hij is een van de oprichters van M&A-adviseur Oryx Partners. Gaat de start-ups beoordelen en daar waar nodig van advies voorzien. Welkom, heren.
16: Goedemorgen.
12: Goed dat jullie er zijn. Met aan jou, Maarten. de taak om als eerste af te trappen. Ben je er klaar voor?
16: Leuk, zeker.
12: Succes.
16: Na anderhalf jaar voorbereiding hebben wij afgelopen maart de wachtlijst opengezet voor onze kantoorsoftware. Inmiddels hebben al 30.000 organisaties zich ingeschreven voor de wachtlijst en iedere dag komen er nog honderden bij. En dat zonder dat we überhaupt nog geadverteerd hebben. Wij zijn Office.eu, het Europese alternatief voor Microsoft en Google als het gaat om kantoorsoftware. Bijvoorbeeld e-mail, tekstverwerking, videobellen, etc. Eigenlijk alles wat je gewend bent, maar nu in veilige Europese handen. Meer dan ooit willen organisaties grip hebben op hun software. Software die niet uitgezet kan worden door een president. Eigen data waar de Amerikaanse overheid niet standaard bij kan. Wij zijn er klaar voor. Doe je mee?
12: Dat was de pitch binnen een minuut.
17: Keurig. Heel goed.
12: Keurig. Niels, jouw eerste indruk?
17: Ja, nou, ik vind het een heel interessant product. Ik heb natuurlijk wel een aantal vragen. Ik ben zelf Microsoft 365 gebruiker.
16: Mm-hmm.
17: En eigenlijk mijn vraag is jullie systeem een complete vervanging daarvan? Of moet ik altijd ook nog elementen van een ander bestaand systeem gebruiken?
16: Ons systeem, daar kan je mee tekst verwerken, spreadsheets, presentaties. En de bestanden die jij gewend van Microsoft kan je ook gebruiken in ons systeem. Ze zijn compatible. Ja. Dus het is een volledige vervanging. En voor, nou, ik zou zeggen, 99% van de gebruikers voldoet onze software aan alles wat je nodig hebt.
17: Ja, dus ik kan bijvoorbeeld, ik gebruik zelf veel Excel en PowerPoint. Dat kan ik blijven gebruiken.
12: Klinkt als een spannende baan.
17: Ja.
12: Veel Excel gebruiken dan PowerPoint. Yes.
17: Naast mijn carrière als radio.
12: Ja, natuurlijk.
17: Sidekick, natuurlijk. Maar kan ik dat blijven gebruiken? Of is dat, zit daar een limiet aan of een beperking aan?
16: Nee, kan je gewoon blijven gebruiken. Er is één limiet. En dat is wat door de Amerikanen zelf ingebouwd is. Als je hele ingewikkelde macro's gebruikt. Die heel specifiek ontwikkeld zijn voor die software. Dat is lastiger. Maar voor 99% van alle wat we noemen use cases. Is het perfect gebruikbaar.
17: Ja, mooi. Mooi, mooi. Wat jullie ook hebben aangegeven is dat jullie gebruik maken van open source software. En de vraag is een beetje, wat is precies jullie toegevoegde waarde? Kan je dat aangeven? Want jullie draaien volgens mij op Nextcloud, als ik het goed begrijp.
16: Ja.
17: Is dat een soort van wrap? Is dat het uiterlijk ervan? Of is het meer dan dat?
16: Nou, Nextcloud is een fantastisch project. Ik denk een van de grootste open source projecten zeker in Europa. Wij zijn daar ook officieel partner van. Nextcloud zelf, het product, is niet één keer SaaS ready. Dat je zegt, nou, we maken het zo eenvoudig mogelijk voor consumenten om het te gebruiken. En zo ben ik hier zelf eigenlijk ook bij gekomen. Want 2 jaar geleden wilde ik weg bij de Amerikaanse software. Ik ben toen gaan zoeken en ik zag dat er helemaal niks in de markt was wat zo eenvoudig was om en zo gebruiksvriendelijk om in één keer klant te worden en je software suite te kunnen gebruiken.
12: Maar toch heb ik jou natuurlijk even gegoogeld en het bedrijf dat je hier komt pitchen natuurlijk ook. En dan wordt dat als een kritisch puntje beschouwd. Ja, het is dan wel Office EU, maar feitelijk verkopen ze Nextcloud diensten en hebben ze er een ander labeltje op geplakt. Doet dat jou pijn? Is dat wat het is?
16: Het doet alles behalve pijn. Ik denk dat het juist heel goed is dat er een Europese standaard in Europa komt. En Nextcloud zou daar heel goed voor kunnen zijn. Kijk, de merendeel van de mensen krijgen het niet voor elkaar om die software goed en veilig neer te zetten en dat het heel goed werkt. En juist die partnership met Nextcloud maakt ons juist veel sterker.
17: Ja. En is het, zie je dat partijen als Microsoft bijvoorbeeld, zijn die ook bezig? Want die horen natuurlijk ook dat mensen naar Europese servers willen en die horen de problemen die jullie adresseren, wat heel sterk is. Maar denk je dat Microsoft daar zelf ook aan gaat werken? Of Google of dat soort partijen?
16: Nou, ze proberen van alles om daarmee te werken. Ze zijn hier bij BNR ook in regelmatig in de podcast geweest. En, in ieder geval bij jouw collega's.
12: Ik pleit onschuldig. Wat is er misgegaan?
16: om daar te vertellen. Maar zij kunnen niet zo heel veel. Want zij hebben aan de Amerikaanse wetgeving te voldoen. En de Amerikaanse wetgeving is crystal clear. Je zal en moet voldoen aan de US.
12: En bij jou is het helemaal Europees. Want ik kwam een interview tegen waarin het wat stekelig werd met tweakers over waar dan precies opgeslagen was
16: in
12: wat
16: Duitsland.
12: Jij moet opslaan.
16: Ja.
12: Ja, en toen werd er gevraagd, ja, waar dan? En toen zei je, ja, dat zeg ik niet. Dat ga je nu wel doen natuurlijk.
16: Ja, zeker.
12: Waarom is dat zo geheim?
16: Nou, omdat we de security optimaal willen hebben en daarmee bezig zijn.
12: Het is nu nog niet zo veilig.
16: Het is zeker veilig. We slaan nu onze data op bij Duitse partners. De computer doen we bij een club die heet Hetzner, heel bekend. De data zelf slaan.
12: Dus je gaat er op een gegeven moment mee naar buiten komen?
16: Zeker.
17: Ja, ik vroeg me nog af hoe moeilijk of makkelijk is het om over te schakelen. Want je hebt veel gebruikers met bestaande systemen. Je hoort horrorverhalen over migratie naar andere systemen. En dat zie je helemaal gebeuren, ook in dit geval. Hoe moeilijk of makkelijk is dat?
16: Ja, het is veel makkelijker dan je denkt. Uiteraard, als je een hele grote organisatie hebt met 40.000, 50.000 gebruikers, dan is het heel complex. Maar voor het MKB is het vrij eenvoudig. We hebben een migratietool daar ook voor gebouwd en werken we samen ook weer met partners om te zorgen dat je eigenlijk met self-service en kliks over kan gaan en dat je data wordt omgezet. Ja. Zo frictieloos.
12: Nog één vraag tot slot. Want je zei, doe je mee? Maar daarvoor hoorde ik je dingen zeggen over bedrijven op een wachtlijst. Dus als ik meedoe, dan kom ik op een wachtlijst. Wat een fantastisch perspectief.
16: ik was hier gevraagd om te pitchen onder andere voor investeerders. Dus daar was die doe je mee voor. Bij ons, de wachtlijst die groeit. Wij gaan over, ik denk, 2-3 weken gaat het product open. Okay. Gaan we batchgewijs de eerste klanten erop zetten. Op een gecontroleerde manier. Maar wij krijgen dagelijks nog berichten binnen van mensen op de wachtlijst. Van joh, kan je hem alsjeblieft hoger zetten? Of ik wil zo snel mogelijk over.
12: Maar je moet nu vooral nog investeerders zien te verleiden. Dat is wel nodig nog.
16: Nou, wij zijn zelf-funded en we kunnen hier prima mee doorgaan. Alleen de tractie die we nu zien en de interesse die we zien uit alle hoeken en gaten, om een idee te geven van alle interesse die we hebben, komt maar 7% uit Nederland. De rest komt uit heel Europa en verder. Zelfs uit Canada, Australië en de Verenigde Staten van Amerika. Maar we zien die kans nu zo groot dat we zeggen, ja, weet je, misschien moeten we met investeerders een versnelling gaan maken.
17: Hoe ben je naar op zoek? Naar welke
12: laatste
17: dag?
12: Vraag.
16: Dat zou de eerste ronde een paar miljoen zijn.
12: Een paar miljoen. Heb je het bij je?
17: Nou, ik heb het niet bij me, maar
12: wie weet.
17: Als ik, ja.
12: We gaan eerst nog even naar Oscar luisteren van Son of John. Ready?
0: Leuk. Ready.
12: Oké dan.
0: Goedemorgen. Nou, ik ben Oscar en samen met Boris en Rijk hebben we Son of John opgericht. Rond 2 jaar geleden zagen we een duidelijke trend. Steeds meer mannen wilden weer terug naar wijde boxers in plaats van die, ja, lelijke strakke ballenknijpers. Maar we vonden echt geen enkel merk die deze echt goed deed. Ze waren allemaal heel ouderwets, van slechte kwaliteit of simpelweg niet comfortabel. Dus hieruit is Son of John ontstaan met het idee die perfecte wijde boxer naar de hele wereld te brengen. Samen met John Crockett hebben we dus de Son of John boxer ontwikkeld. En dat is de eerste boxer gemaakt van overhemdenstof, met mooie tijdsloze designs en vooral zonder overdreven prijzen. De eerste boxer, ja, een boxer die lekker draagt en waarin hij er goed uitziet, vooral als het er echt op aankomt, namelijk in de slaapkamer. Wij zien het als een boxer helemaal als fundament en niet als bijproduct zoals de meeste andere merken. We zijn nu rond 2 jaar bezig, verkopen door heel Europa, sindsdien elke maand verdubbeld en zijn nu rechtstreeks onderweg naar Amerika uit te breiden.
12: Oké dan, Amerika nog even meegepakt.
17: Ja, daar zit ambitie in.
12: Jawel, zeker.
17: In ieder geval.
12: Deal.
17: Nee, ik vroeg me af, hoeveel boxers hebben jullie tot nu toe verkocht? Dus waar moeten we aan denken? Hoe ver zijn jullie?
0: Nou, we zijn nu in april hebben we gemiddeld rond 1000 per week verkocht. 1100 per week, dus dat komt ongeveer op 4000. In totaal hebben we rond de 15 tot 17.000 boxers verkocht.
17: Oké. Okay. Ja. Ja. En jij, je hebt het opgericht met 3 partners.
0: Zeker.
17: Doen jullie dat inmiddels fulltime? En wat is jullie taakverdeling? Wie doet wat? Jij doet de pitches, maar wat doen de andere partners? Hoor.
0: Nee, we zijn we zijn 3 vrienden. We zijn allemaal samen mee begonnen. De taakverdeling is een beetje dat Rijk, die heeft best een finance background. Die heeft ook een ander bedrijf hiervoor opgezet. Dus die is meer voor de finance kant. Die doet dat meer. Boris heeft AI gestudeerd. Die maakt eigenlijk alles back-end, de website. We zijn nu heel veel programma's intern ook aan het bouwen om echt gewoon data te scrapen, om gewoon perfect op de klant gewoon in te gaan. En ja, mijn vader heeft John Crockett. Dat is dus de overhemden en pakkenbedrijf. Dus vanuit daar komt het product. Ja. En ja, ik heb echt
12: mag sinds... die overhemden en die pakken er toch nog even bij nemen? Want je zegt, wij maken nu onderbroeken, boxers van overhemdenstof.
0: Precies, ja.
12: Ja, ik zou zeggen dat een onderbroek toch andere kwaliteiten moet hebben.
0: Ja.
12: Qua hygiëne of hoe vochtig het mag zijn of juist niet.
0: Zeker.
12: Dan een overhemd.
0: Ja, het blijft zeker gewoon, het blijft katoen. Dus onze onderbroeken zijn gemaakt van 100% katoen. De meeste onderbroeken zijn wel van eenvoudig katoen gemaakt. Ja, dat heet single 50s. Dat is één draad. Wij gebruiken double 100s katoen. Dat zijn 2 draden, die zijn in elkaar gewoven. En die katoen wordt eigenlijk alleen maar beter door het wassen. Want bij eenvoudige katoen
2: gaat die draad zeg maar uit elkaar door het wassen. En dan komen op het moment de gaten in.
12: Je moet echt elke dag een schone onderbroek aan en dan in de was.
2: En, precies, en je kan het wassen. En door die tweevoudige katoen gaat de stof soort van in elkaar. Dus hij wordt eigenlijk alleen maar zachter en beter met de tijd. Daarom geven we ook 2 jaar garantie op ons onderbroeken. Want we weten eigenlijk zeker ervan dat zij goede kwaliteit zijn.
17: Super, nou, wij kunnen testen volgens mij.
2: Ja, want, zeker, we hebben ze hier meegenomen.
17: Dus,
12: ik doe het wel na de uitzending, is dat goed?
17: Ik ben heel benieuwd. Ik was ook nog eventjes benieuwd over jullie verkoop.
2: Ja.
17: Want jullie doen dat voor een deel via boutiques. En je doet dat ook online.
2: Ja.
17: Hoe ga je dat verder uitrollen? Ga je kijken hoe goed het online gaat? En naar aanleiding daarvan bijvoorbeeld besluiten dat je ook boutiques in die regio's moet zoeken? Ja. Of wat is jullie strategie daarbij?
2: Nou, we zijn nu voor de ongeveer 90% verkopen via social media. Dus gewoon via online advertisements.
17: Ja.
2: We zijn nu bezig gewoon met de hele B2B. Dus we liggen nu in 5 winkels of in 4 winkels in Nederland. In eentje in Duitsland. We zijn nu naar heel Europa uitgebreid met die online advertisements. We zien nu dat bijvoorbeeld UK een hele grote markt voor ons is. Dus we zijn nu ook bezig gewoon die B2B-strategy ook in de UK uit te breiden. Dus zijn daar
12: tot slot, wat heb je nodig? Geld, klanten, alles? Waar pitch je voor? Je hebt nu de microfoon.
2: Wij pitchen vooral gewoon voor die ook in de UK uit te breiden. Dus zijn daar
12: tot slot, wat heb je nodig? Geld, klanten,

0: Wat ik wel lastiger, wat me lastiger lijkt, is toetreding toch van de grote partijen die wel zich op EU gaan richten. En misschien de kleinere die met die open source software aan de haal gaan. Dus dat lijken me de grootste bedreigingen voor je. En ik ben het eens met wat je zegt. Je moet denk ik zo snel mogelijk funding ophalen. Want ik denk dat dit misschien nog ook wel de winner takes all. Of een aantal winnaars die samen de markt gaan claimen. En dan moet jij toch voorop lopen.
1: Oscar Smith was er ook van Son of John.
0: Ja, natuurlijk een totaal andere propositie. Maar wel ontzettend goed. Ik vind het knap hoe jullie in korte tijd iets hebben opgebouwd. Ja. En ook al internationaal verkopen. De afzetmarkt is groot. Maar is ook druk. Dus ik denk dat dat meteen ook wel wat lastig is. Ik zou zeggen, geef vol gas op marketing. Ja. En ik vind, wat ik wel interessant vind, is Mr. Marvis. En bijvoorbeeld, dat is een bedrijf wat één product heeft genomen en vervolgens daar vol aandacht heeft besteed. En toen van daaruit, toen dat merk eenmaal stond, hebben ze dat uitgebreid met een productportfolio.
2: Ja.
0: En dat zouden jullie ook kunnen doen. Ik zou wel focus houden. Want ik hoor je Amerika, ik hoor je Europa. Je kan niet heel de wereld in één keer veroveren. Dus ik zou wel heel selectief zijn. Eerst Nederland of eerst Europa. En van daaruit verder. Want anders lijkt het me lastig.
1: Ik stel voor dat jullie de lobby gebruiken voor een gesprek buiten deze studio. Dank voor jullie aanwezigheid. Zeg ik natuurlijk ook tegen de beoordeler van vandaag. Niels Molenwijk van Oryx Partners. Wil je ook komen pitchen? Is je bedrijf niet ouder dan een jaar of drie? Mail dan naar zaken@bnr.nl. En voor pitches van andere enthousiaste ondernemers, zoek de pitch op in je podcast-app. Zometeen het bedrijvenpanel. De Europese Unie wil loonverschillen inzichtelijk maken om de kloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Wat gaat dat betekenen voor het MKB?
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties, ook het MKB. Met de komst van de NIS2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het Microsoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar, ook voor MKB-bedrijven.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. What's hybrid menswear? Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op what's.com.
8: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
14: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
13: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
14: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
13: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
14: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
15: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
16: BNR Verkeer.
17: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. De Pinksterdrukte komt al aardig op gang. Er zijn files in het midden en zuiden van het land vooral. De files met de meeste vertraging op de A1 Hengelo-Amersfoort. Door een spoedreparatie bij Kootwijk zijn er twee.

0: rijstroken dicht. 6 kilometer file, 25 minuten vertraging. Een vertraging op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Afrit Tolen en Hogerheide. 7 kilometer file. De weg is weer vrij bij Berg op Zoom. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de Brug. Bijna een half uur vertraging. Op de A27 Almere-Gorkum 8 kilometer file. Door gaten in de weg bij Houten een kwartier vertraging. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 3 kilometer file en een half uur vertraging.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het COA weet nog niet of er vanavond voor alle asielzoekers plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nachten dreigden mensen buiten te moeten slapen en schoten Stadskanaal en Gieten te hulp. Pas aan het eind van de dag wordt volgens het COA duidelijk of er opnieuw extra opvang moet worden geregeld. Het kabinet wil dat het goedkope zomerdalurenabonnement voor de trein op 21 juni ingaat. Het kost €49 per maand in plaats van €128 normaal. Een goedmaken voor de gestegen kosten door de oorlog in Iran. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, kan het plan doorgaan. Het Belgische festival Tomorrowland voert dit jaar wat extra veiligheidsmaatregelen in na de grote brand die vorig jaar vlak voor het begin het hoofdpodium verwoestte. Uit onderzoek is gebleken dat er geen heel grote aanpassingen nodig zijn. Er wordt wel extra ingezet op het monitoren van de drukte en extra bescherming van vluchtroutes. Als vrouwen met een baan een kind krijgen, moet hun werkgever meer voor ze in de bres springen, vindt vakbond CNV. Die wil onder meer een volledig doorbetaald ouderschapsverlof. Dan kan een moeder goed herstellen voor ze weer aan het werk gaat. Op de werkvloer moet er steun zijn van een vertrouwenspersoon en de bedrijfsarts, vindt de bond. En de politie heeft een stel aangehouden dat in Rotterdam een Surinaamse toko runde. De man en vrouw zouden zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. In de toko kon je cryptomunten omwisselen voor cashgeld. En dat werd dan meegegeven in tasjes van het restaurant. In de keuken stond een geldtelmachine en de politie nam €13.000 in beslag. Het weer nog van weer online. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. En op de strand is het koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft zonnig en warm. En dat was het ANP-nieuws.
3: De EU wil de loonkloof dichten met nieuwe, transparantere wetgeving. Schrik het zometeen allemaal in het bedrijvenpanel van BNR Zaken doen.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
7: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
8: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
9: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
7: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
10: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
8: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
7: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
3: Ondernemers werken meer uren om tekorten aan personeel in het eigen bedrijf op te vangen. Is dat een duurzame oplossing? Of een retorische vraag. En de EU wil de loonkloof dichten met nieuwe wetgeving. Wat betekent het voor werkgevers als ze transparanter moeten zijn over alle salarissen? Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel. Johan Ambak is hier, hij is van Pax Music. En Carlijn Lortie, een van de oprichters van People Power People. Welkom leden van het panel.
13: Goedemorgen.
3: Met ook ruimte voor jullie eigen nieuws. Johan, waar wil jij mee beginnen?
14: Ik wil beginnen met dat ik wonderingswaardig zag dat de prijzen van huizen 5% zijn gestegen. Maar daarna kwam er gelijk een bericht over dat het heel moeilijk is voor starters om hypotheken te krijgen tot max 350k. Ik denk dat we gewoon een probleem hebben in Nederland. Hè. Weet dat uiteindelijk de singles waren op buitenspel gezet. Nu, de setjes kunnen ook amper meer een hypotheek krijgen. We moeten uiteindelijk meer gaan bouwen. Ik als vastgoedbezitter vind het heel prettig natuurlijk dat de huizen omhoog gaan. Maar uiteindelijk lopen we gewoon keihard vast.
3: Ja. Volgens mij was de conclusie nu wel dat die huizenprijzen nog stijgen ten opzichte van vorig jaar, maar niet meer ten opzichte van een maand geleden. En is het wel zo dat die starters het moeilijker hebben gekregen omdat de grote uitpontgolf geweest is? Mm. Die huizen die op de markt zijn gekomen omdat verhuurders dachten, hier kan ik geen droogbrood meer mee verdienen. En dat ze nu dus noodgedwongen ook nog weer kleiner gaan zoeken dan ze al deden tot onder de 60 op de 50 vierkante meter. Ja, dat is een probleem natuurlijk.
14: Ja, dat is een heel groot probleem. En ik denk echt dat nu de overheid in actie moet komen en de regeldruk moet verminderen, hè, zodat we kunnen bouwen.
3: Het schijnt dat dat al een tijdje op de agenda staat, 100.000 woningen per jaar erbij.
14: Ja, absoluut. Volgens mij is er ook een hele mooie website met verminderde regeldruk. Ja. En zitten we nu op 7?
3: We gaan naar jouw nieuws, Carlijn. Dat heeft alles te maken met de nieuwe wereld. Een AI-vereniging?
13: Ja, mijn nieuws komt uit Rotterdam, Erasmus Universiteit. Daar hebben studenten een AI-vereniging opgezet. Omdat ze zagen dat in het curriculum en in hun lessen eigenlijk AI toch niet voldoende nog aan bod kwam. En dat snap ik ook wel. Het curriculum loopt altijd wat achter. Maar wat ik hier zo mooi aan vind, is dat die jongens dat op hebben gezet om eigenlijk snel te leren ontwikkelen. En dan niet zozeer die taalmodellen, want dat schrijft het artikel ook. Dat taalmodellen kent iedereen inmiddels dan. Wel. Dat vind ik ook een best wel grote uitspraak. Maar goed, zij krijgen het wel voor elkaar om een hackathon te organiseren met niet alleen studenten van de Erasmus Universiteit, maar met 400 mensen, ook engineers, juristen, uit van verschillende universiteiten, uit het bedrijfsleven. Ja, daar ga ik helemaal op aan.
3: Ik zie het.
13: Ja.
3: En toch ga ik jou beknotten, want ik denk dat het andere onderwerp jou ook wel aanspreekt, namelijk het dichten van de loonkloof. En de EU wil dat voor elkaar krijgen met nieuwe wetgeving. Vanaf 1 juni, dat is dus al over een paar weken, moeten bedrijven werknemers de mogelijkheid geven om loonverschillen te controleren bij collega's met vergelijkbaar werk. Maar we wonen in Nederland en Nederland haalt de deadline niet. Minister Velbrief hoopt dat hier vanaf volgend jaar een soortgelijke wet van kracht zal zijn. Ondertussen staat de meerderheid van de Nederlanders niet te springen om loon met anderen te delen, blijkt uit een enquête van het HR en salarisplatform Deel. Telegraaf schreef daarover, maar ik heb gelukkig hele openhartige leden van het bedrijvenpanel, dus Johan, dan vertel het maar.
13: Wat je verdient, hè, moet je nu vertellen.
14: Ja, nou, dat is geen enkel probleem. Maar dat heeft al in de krant gestaan een paar keer. Dus dat is helemaal geen geheim.
3: Nou, ik heb die krant gemist.
14: Oh, 300.000 euro per jaar.
3: Oké. Okay.
14: Factureer ik, hè, dus dat verdien ik niet.
3: Oké, okay, en als je dat dan factureert, maar niet verdient, wat blijft er onderaan de streep over?
14: Nou, dat kan je zelf bepalen als je eigen entiteit hebt. En ik probeer zo min mogelijk natuurlijk. Zodat er zoveel mogelijk in de BV blijft hangen.
13: Oh, same here. Guilty. DGA salaris.
14: Juist.
3: Ja, daar zijn ook rapporten over verschenen onlangs.
13: Ja. We hadden het over loonkloof, hè?
3: We hadden het over jouw salaris.
13: Oh, over mijn salaris. Ja, nee, daar zijn geen rapporten over verschenen.
3: En dat hou je liever zo.
13: Nee, ik heb geen rapportageverplichting. Nee, nog niet.
3: Nee. Vind je het wel goed dat er op deze manier wordt gekeken en nagedacht wordt over dat verkleinen van die kloof? Want als je corrigeert voor functie, voor opleidingsniveau, voor aantal uren werk, dan is er tussen mannen en vrouwen nog altijd een verschil van zo'n dikke 6%.
13: Ja, klopt. Ja.
3: Wordt dat minder met deze wet?
13: Ja en nee, ja. Want je gaat namelijk transparantie creëren. Dus je wil eigenlijk dat medewerkers die krijgen de gelegenheid, want dat is sterker nog, die mogen, die moeten, die inzichten krijgen. Aan de andere kant, wat hier letterlijk net gebeurt, is praten over geld. Dat doen we niet in Nederland. Loon is een soort van taboe.
3: We zijn openhartig.
13: We zijn openhartig.
3: Ik heb zelf ook nog niks gezegd. Dan dat.
13: Nee, wat verdien jij eigenlijk, Thomas?
3: Ja, meer dan genoeg.
13: Ja, precies. Loon is eigenwaarde. Dat is eigenlijk, en als jij ontdekt binnen een bedrijf dat iemand anders met diezelfde functie meer verdient, dan doet dat wat met je eigenwaarde.
15: Loon is eigenwaarde, oké. Okay. Ja. Nee, dat was als startpunt van de discussie.
13: Nou ja, en dat is, als je dus iets wil veranderen, ga dan daaraan werken. Ga met campagnes, ga met zorgen dat dat taboe wordt doorbroken. En dit gaat puur over transparantie en de middelen geven om dat te doorbreken.
15: Heb je dat nodig, die middelen? Want ik kwam in het stuk van de Telegraaf ook Jort Kelder tegen, die jaren geleden al als hoofdredacteur van Quote gewoon op de redactie een lijstje had opgesteld met wat iedereen verdiende. Ja, inclusief zijn eigen salaris.
14: Ja, ik ben het helemaal mee eens dat die kloof dicht moet. Ik heb alleen heel veel moeite weer dat het bij de ondernemer wordt gelegd. Dat het ondernemer weer moet gaan rapporteren. Een extra invullijstje, et cetera, et cetera, et cetera. Ik denk dat dat heel anders kan.
15: Maar jij hebt dat lijstje toch al?
14: Uiteraard heb ik dat lijstje, maar er moet weer iemand dat downloadje maken en exporteren en ergens importeren. En dat is eigenlijk heel raar, terwijl je maandelijks al je loonheffing aangifte doen bij de Belastingdienst. Die weet alles, die weet precies ieder persoon,
15: je
14: man,
15: kan ook
14: vrouw,
15: zeggen dat het nog steeds heel raar is dat verschil er is in 2026. Absoluut, dus dat er blijkbaar iets moet gebeuren.
14: Dat vind ik ook. En ik vind ook dat er wat moet gebeuren. Maar volgens mij moet je die verantwoordelijkheid niet bij de ondernemer neerleggen, maar bij de overheid die al die data al heeft.
13: Nou, daar ben ik niet mee eens. En in die wet gaat het eigenlijk ook over de verantwoordelijkheid van de werknemer, die dus die transparantie krijgt. En we hebben het hier ook vaak over oplossingen. Ik denk eigenlijk dat die HR-software en overal waar je die gegevens invoert, die kunnen daarin faciliteren. Het artikel zegt, Nederland gaat die deadline allemaal niet halen. Nou, volgens mij is dat een enorme kans dat al die herinneringen en al die informatie gewoon technisch beschikbaar gemaakt kan worden.
14: Wij hebben ook AHR software van AFAS. Een fantastisch pakket.
13: Gaat hij dit doen?
14: Als ik een wens heb, dan duurt dat gemiddeld heel lang, helaas. Echt fantastisch bedrijf.
15: Maar het is heel vrij, hè?
13: Hij luistert niet pas dan natuurlijk. Nee, ja, dat is jammer.
14: Zeggen, ja. Of juist wel,
13: ja,
14: natuurlijk.
13: Precies.
15: Hij mijt het nieuws.
14: Maar ik zie niet gebeuren dat deze HR-pakketten hier de prioriteit aan gegeven. En nogmaals, als we met z'n allen instemmen dat dit moet gebeuren, die informatie is al beschikbaar bij de Belastingdienst. Dus haal het lekker daarop. En spreek die bedrijven aan die daadwerkelijk die kloof hebben, zodat de bedrijven die het wel goed worden hebben, en als de meerderheid.
15: Die kloof heb jij niet.
14: Bij ons bedrijf niet. Nee, zeker niet.
15: Zeker niet?
14: Zeker niet. In alle winkels, man, vrouw verdienen exact hetzelfde. Marketingafdeling, et cetera. En anders kunnen we het uitleggen. Als iemand gewoon meer ervaring heeft, kan het zijn dat. Maar het kan ook zijn dat een vrouw meer verdient.
15: Ik kwam in een ander onderzoek weer tegen dat 70% van alle medewerkers denkt dat hij of zij ook beter werk levert dan zijn directe collega. En ergens loopt dat natuurlijk spaak. Want als 70% dat denkt, ja, dat kan niet.
13: Zelfoverschatting.
15: Ja.
13: Ja. Nou ja, en als loon eigenwaarde is, dan heb je inderdaad, dan denk je, ik verdien meer. Want ik doe meer dan die collega. En dus,
15: maar dat ga je natuurlijk krijgen.
13: Ja, dat ga je natuurlijk krijgen. En daar moeten we wel zeggen, er zit evolutionair ook een verschil tussen mannen en vrouwen. Want vrouwen vragen daar niet zo snel om. En mannen die overschatten of die, nou ja, zetten zichzelf misschien iets groter neer. Waardoor je dus ook wellicht aan het begin wat meer salaris krijgt. En daar begint het natuurlijk
15: al. Het is volgens mij ook onderzocht dat tot het 30ste levensjaar vrouwen meer verdienen dan mannen.
13: Mm-hmm,
15: en dan komt er ergens een biologische hiaat, zoals dat ooit ongelukkig is genoemd door VNO-NCW. En dan wordt het anders.
13: Ja, ik bedoel dat ze moeder worden. Ja. En dat ze daardoor minder gaan werken. Ja. En dan verdienen ze daarmee minder.
15: Ja,
13: maar uiteindelijk, ook als je minder gaat werken, dan kan je nog steeds evenveel verdienen als het gaat om je inzet.
15: Ja.
13: Super jammer dat we het nog steeds over die loonkloof hebben.
15: Gaat, en er zijn hier, een opwaarts druk op lonen uit voortkomen?
14: Nee, dat denk ik niet. Daar ben ik niet zo heel erg bang voor. Alleen, uiteindelijk, laten we die bedrijven aanpakken die daadwerkelijk die kloof hebben. In plaats van al die bedrijven waar helemaal geen kloof is en weer extra regeldruk krijgen.
15: En als je dat dan zou regelen, dan wijs jij naar de Belastingdienst en niet zozeer naar ondernemers zelf.
14: Maakt me niet uit hoe ze het regelen, maar bij de Belastingdienst vul ik al iedere maand alles netjes in. En als je te laat bent, dan word je daar vriendelijk voor op je vingers getikt. Dus laten we dat parkeren daar waar ze het ook gecreëerd hebben.
15: We gaan naar iets anders wat gecreëerd is, namelijk een enorme hype rondom een horloge.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
15: De leden van het bedrijvenpanel zijn Johannan Baks. Hij is van Baks Music en Carleen Lortie van People Power People. Swatch heeft de nieuwe Royal Pop horloges uit 3 Nederlandse winkels gehaald vanwege de veiligheid van klanten en het personeel. Dat Zwitserse bedrijf ontwierp die horloges samen met Audemars Piguet. En de introductie van die lijn leidde tot de nodige chaos. Ik kijk even om me heen. Ik zie toch 2 dragers van horloges. Mag het een naam hebben? Ik ben geen kenner.
13: Dit is een Garmin.
14: Voor mij hetzelfde.
13: Ja.
15: Wauw. Nou,
14: nog een woep aan de rechterkant.
15: Top van de markt. Oh jeetje. Ja. Dus niet zo van de hele dure klokjes?
14: Helemaal niet, als ik heel eerlijk ben.
13: Nee, sporthorloge.
14: Nee. Functioneel.
15: Toch zijn er hier mensen op de vuist gegaan... Ja. Om ervoor te zorgen dat zij dat horloge weten te bemachtigen. Is dat een compliment waard voor Swatch? Of niet?
14: Ik denk dat ze een superslimme marketingcampagne hebben gedraaid. Ik denk dat ze net iets te ver zijn gegaan. dat uiteindelijk had van tevoren even een beveiliger neergezet. Dan had je alsnog de media gehaald. Had je nog... zoveel aandacht gekregen. Maar was het niet net omgeslaan naar een stukje negativiteit. Al zag ik wel dat het met name in Nederland was. En dat in heel veel landen het wel heel goed is gegaan. Ja, ik denk een hele dikke pluim voor de marketingafdeling. Ik denk dat ze ook stiekem heel erg blij zijn op die paar incidenten na.
13: En het is niet de eerste keer dat Swatch dit doet, hè? Want Swatch, het merk Omega valt onder Swatch. En ze hebben een Moonwatch ooit uitgebracht. Hetzelfde verhaal. En dat de Moonwatch, dat is een horloge die begint bij 6.000, 7.000 euro. En toen hebben ze de Moon Swatch uitgebracht voor 2.500 euro. Nou, toen hebben ze ook zo'n hoos veroorzaakt. Dus het is niet nieuw voor Swatch.
15: Nee. Nu zei retaildeskundige Paul Moers op BNR... Swatch heeft al hype heel bewust gecreëerd. Doen ze slim. Natuurlijk moeten ze als fatsoenlijk merk nu zeggen... dat die commotie niet de bedoeling was. Feit is, iedereen heeft het erover. Dus is het ook een beetje een excuus dat we niet al te veel waarde moeten toekennen? Want volgens retaildeskundige Paul Moers is dit allemaal bewust gecreëerd. En dat het dan een beetje uit de hand loopt, ach, zij zo.
13: Het is zeker, ik ben het helemaal eens dat het een goede marketingstunt is... en dat het zo gecreëerd is. Maar er is namelijk iets anders gaande, namelijk die doorverkoopmarkt. En dit heeft heel erg de hebzucht aangewakkerd. Dus die mensen die dus naar die winkel kwamen... die waren niet per se de dragers of de fans wellicht.
15: Nee, die dachten, ik tik dit voor een paar honderd euro op de kop en daarna...
13: En dan door. Ja, doorschuiven. Dus dat is die hebzucht. Dus en dat is één. En ik denk dat...
14: Dat erg dan?
13: Nou, dat maakt het wel. Haalt wel de charme ervan af, eigenlijk. Hè?
14: Dat is een slim ondernemer die denkt: ik ga daar in de rij staan en ik heb een paar duizend euro verdiend.
13: Heb jij ondernemers gezien op dat filmpje van de Westfield Mall?
14: Ja, ik heb hem niet gezien. Maar...
13: Ja, ik heb wel even zitten kijken. En natuurlijk, die chaos trok ook chaos aan. Hè? Je hebt altijd railschoppers erbij. Dus en ik mag ook niet per se oordelen op de beelden. Maar daar hadden vrij veel gastjes allemaal capuchonnetjes en dingetjes die echt een beetje van de online doorverkoop maakt. En ik had gisteren even contact met mijn buurman, die is juwelier en heeft voor Swatch notabene gewerkt. En die had het dan over AP, want we zeggen niet Audemars Piguet, maar AP.
15: Pardon, ik ben al door de mand gevallen.
13: Ja, nee, ja, die en die zei, ja, AP heeft gewoon een heel ander publiek. En ja, wat de vraag is even, wat doet dat ook weer met het publiek?
15: Maar goed, die hebben hun eigen reputatie te grappig gegooid. Nou, vind ik niet, want het gaat over deze samenwerking.
13: Ja.
15: En dat verwatert een beetje waar je als merk, als AP, voor staat.
13: Ja.
14: Ik denk dat ze het heel bewust hebben gedaan, als ik heel eerlijk ben. Want zij zitten heel erg aan die bovenkant en een beetje oudere doelgroep 50+.
13: Ja.
14: En een samenwerking met Swatch... is natuurlijk super slim, want dan pak je die jongens die jij in de rij zag staan. Ja. Of dat helemaal het publiek was, weet ik niet.
13: Maar gaan zij dus uiteindelijk ook een AP kopen? Zitten zij dan ook echt uiteindelijk in dat segment waar AP zich op wil richten? Of is het inderdaad gewoon even een naamsbekendheid?
15: Ja, dus het zou kunnen zijn dat het een eerste kennismaking is... en als ze dan uiteindelijk voldoende hebben gespaard... om tegen de echte prijzen van AP hun slag te slaan, doen ze het dan ook.
13: Ja,
15: of
13: precies.
15: Niet?
13: Ja, wellicht.
14: Maar kijk, weet dat een publiek bereiken... is mega kostbaar.
13: Ja.
14: En nu hebben ze voor relatief weinig geld... Hè, want ze hebben gewoon dat product onder kostprijs verkocht... hebben ze natuurlijk miljarden mensen bereikt. Ja, dat is toch super slim. Ik denk dat marketing de polonaise loopt daar op de afdeling.
13: Ja, maar hoe kijk je dan tegen die veiligheid aan? Want jij zegt, er moet een beveiliger bij. Maar ik denk dan, joh, heb je dan niet ingecalculeerd... dat daar risico's aan verbonden zitten? Dat dingen op social media gaan, dat er chaos komt... dat er politie bij komt. En in andere steden zijn zelfs vechtpartijen geweest. Dus uiteindelijk is in Nederland geen enkel horloge verkocht... en is die deur gewoon dichtgebleven. Maar ja, dat doet ook wat met die winkeliers eromheen.
14: Absoluut. Nou ja, het is niet goed te praten. Ze hadden daar een beveiliger in moeten zetten. Wij hebben volgende week onze open dag op 30 mei. En dan hebben we de eurodeals. En dan doen we producten voor 1 euro weggeven. Terwijl ze normaal niet de 2.000-3.000 euro zijn.
15: Hij zegt het even.
13: Ja,
15: zegt
13: ja,
14: was
13: het
14: volgende week zaterdag.
13: Chaos voor de deur. Dan heb je een beveiliger ingehuurd.
14: Ja, dan liggen mensen vanaf woensdag voor de deur in tentjes. Maar dan hebben we altijd 2 beveiligers, een wc. Dat is goed gecreëerd.
13: Ja.
14: De eerste keer hebben wij dat ook fout gedaan. En toen hadden we ook niks geregeld.
13: Ja. He,
14: dus ik hoop dat ze hiervan leren.
15: En toen?
14: Nou, er was geen chaos, maar mensen moesten bijvoorbeeld naar de wc. En denk je, oh ja, shit, dat is ook wel makkelijk, weet je wel. Dan gingen de buren klagen. Nou, dat soort zaken, daar hebben we nu van geleerd. En ik hoop dat Swatch er ook van leert. Maar ik denk echt dat de marketingafdeling een goede zet heeft.
15: Laatste onderwerp. Belangrijk onderwerp. 1 op de 3 ondernemers in het MKB werkt zelf meer uren om het tekort aan personeel op te vangen. Bovendien zoekt 1/4 van de bedrijven naar werknemers in het buitenland om vacatures op te vullen. Blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Motivaction. Afgelopen maandag kwam het naar buiten. Veel MKB'ers zijn daarnaast ook nog eens terughoudend met externe financiering. Om maar met het eerste te beginnen. Hoe verleidelijk is het om, als je het rooster niet helemaal rond krijgt, als het je een beetje over de schoenen loopt, te denken, nou, dan doe ik het zelf wel. Vraag ik even aan iemand die heel ervaring mee heeft.
16: Heel verleidelijk. Nee, ja, maar ik denk dat we allemaal dat probleem hebben. Hè? Er gaat iemand weg, er moet iemand op vakantie en je pakt dat even over. Als dat voor 8 tot 12 weken is, helemaal prima. Weet je wel. Alleen maak dan je plan, wat ga je daarna doen? Maar met wie ik ook spreek, wel ondernemers, iedereen heeft dit probleem. En je denkt natuurlijk altijd van, joh, ik pak dat er wel even bij. Maar uiteindelijk, het aantal uren houdt een keer op. Hè? Je werkt er al 60, 70, 80. En op een gegeven moment houdt het gewoon op.
15: Ja. Carlijn, jij bent bezig aan je zoveelste bedrijf.
13: Ja.
15: Hoe vaak is het op deze manier toch wel een beetje contraproductief geweest dat je dan te veel dingen zelf ging doen?
13: Oh, heel vaak. Zeg ik gelijk. Guilty. Want ja, je wil gewoon door. Je hebt voor ogen waar je heen wil. Je pakt nog eventjes die paar uur erbij. Of daar ben ik wel veel in doorgegaan. Maar er is wel, voor mij is er wel iets veranderd de afgelopen jaren. En dat heeft echt met de automatisering te maken. Toen ik besefte dat er, als je ruimte maakt en tijd maakt om te werken aan je bedrijf. Hè, hier komt hij weer, aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf. Ja, hij kan bijna zijn eigen jingle krijgen. Maar goed, anyhow. Dan ga je dus ook productiever worden. En volgens mij was dat ook een van die uitkomsten of de oorzaken. De arbeidsproductiviteit. Want als je die dus beter op peil krijgt, heb je ook minder mensen nodig voor dezelfde output.
15: Maar dat betekent dat je de ruimte moet hebben om erover na te denken. Ja. En financieel ook de ruimte moet willen creëren of moet hebben. Om te zeggen, ik investeer nu niet in een mannetje of vrouwtje extra, maar in nieuwe technologie.
13: Ja, ja, zeker.
15: En dat vraagt iets meer wellicht financieel. Ja. En dat moet je dan maar net aandurven of kunnen.
13: Nou, ik weet niet of dat financieel nu een drijver is. Want ik zat afgelopen week met een managementteam. We hadden een strategie-sessie. En toen hadden ze het over agents. Ze willen meer agentic work, zoals het mooi heet. En eigenlijk was een heel concreet voorbeeld. Ze hadden er eentje ontwikkeld. En die heette Backup Henk. En Backup Henk deed alle backups. En toen dacht ik, ja, maar dit is dus heel mooi. Want daardoor kan 1 medewerker of 2 of 3 die de backups deed, nu andere dingen doen. En volgens mij had dat geen hoge investering. Nee, sterker nog, dat had geen hoge investering. En ik denk dat we toch in kleinere stapjes daar naartoe moeten gaan bewegen.
15: Johan?
16: Ieder ondernemer kan vandaag de dag met een cloud bijvoorbeeld, een cloud code, heel makkelijk je eigen werk efficiënter maken en anderen vervangen.
13: Ja.
16: En als je dat niet lukt, ja, dan kan je echt niet lezen. Hè, want het is zo makkelijk gemaakt vandaag de dag en het gaat zo snel. Ik ben wel een klein beetje verslaafd aan het worden. Hè, dat ik gewoon vrijdag, zaterdag, zondagavond met cloudcode allerlei dingen aan het bouwen ben. Daar worden ze wel eens gek van bij ons op de IT-afdeling. Maar je moet vandaag de dag.
15: En als je het niet doet, dan doet de andere. Dus wanneer komt dat dan ook echt terecht in je bedrijf? Want je zegt, ik ben verslaafd aan het worden. Ik verzin de hele tijd nieuwe dingen. En
16: nou, ik gebruik het zelf hè, om gewoon mijn eigen werk veel efficiënter te doen. En dat is heel basic. Hè, e-mails opstellen, e-mails beantwoorden, dat soort dingen. Hè, maar ook nog steeds handmatig werk wat je iedere week even een keer doet. Wat nu je agent doet.
15: Ja, maar ik kwam op die financiële vraag. Omdat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat externe financiering voor het MKB als oplossing van dit probleem blijkbaar nog niet een heel verleidelijke oplossing is, omdat ze daar terughoudend in zijn, omdat ze daar misschien toch wat huiverig voor zijn. Begrijp jij dat?
16: Ja, nee. Kijk, ik ben zelf een hefbomer, weet je wel. Maximaal financieren, of het nou om vastgoed gaat, om ondernemingen of wat dan ook. Maar ik slaap heel erg goed. Dus het interesseert me niet zoveel. Ik neem dat risico en ik lig er niet wakker van. Je calculeert het goed door. Maar ik ken ook ondernemers die daar echt niet van kunnen slapen. En dat echt heel vervelend vinden. En echt zeggen, joh, doe mij maar gewoon helemaal zonder. Weet je wel, eerst verdienen en dan uitgeven. Moet je alleen gewoon realiseren dat je gewoon minder snel gaat. Heel simpel.
13: Ja. Ja, en ik wilde 1 kritische kant tegen zeggen. Dat onderzoek was natuurlijk gedaan ook mede door een financier. Mm-hmm. Dus die heeft er belang bij dat ook dat antwoord goed landt. Maar ja, nog even over die ondernemer, waarom die dat dan niet doet. Het gaat ook over loslaten. En als je dan, en we hadden het in het vorige onderwerp erover, dat je jezelf overschat en denkt, nou, ik kan dit beter. Dat is hier net zo het geval. Dus dat een ondernemer denkt, nou ja, ik pak wel even door. Ik ga hiermee verder. En op een gegeven moment dan loopt diegene vast en heeft hij wel wensen of technologie nodig.
15: Maar wat bedoel je precies met loslaten in relatie tot...
13: Nou, tot het werk, tot wat gedaan moet worden. Dus een ondernemer is vaak ook iemand die... ja, ik fix dit, ik regel dit, ik ga zorgen dat het lukt. Wat voor anderen onmogelijk lijkt. Ja. Dus het zit heel erg in de aard ook wel.
15: Ja, ben jij daar? We hebben elkaar niet zo heel erg lang geleden gesproken... over alles wat er bij Bucks Music is voorgevallen en wat niet. Ben jij daar makkelijker in geworden, in dat loslaten?
16: Nee. Maar ik denk dat heel veel ondernemers daar heel veel moeite mee hebben.
13: Is dat een gezichtsverlies? Primaire... Wat is dat voor jou?
16: Nou, de primaire reactie is, joh, ik doe dat er wel even bij. Ja. En ik fix het wel even. En vervolgens ga je terugkijken en denk je, jongens, oké, waar zijn we nou mee bezig? Dus daarom zeg ik wel, voor korte termijn
15: wat zijn
16: prima.
15: Dan de taken waarvan jij denkt, ja, maar dat kan ik ook echt gewoon het beste?
16: Kijk, ik vind inkopen heel erg leuk. En ik doe het liefst alle deals zelf, met alle leveranciers. Alleen als je 250 leveranciers hebt, dan zit je dag vol met deals maken. En er moeten ook nog andere dingen gebeuren. En dan werk je dus weer in je bedrijf in plaats van aan je bedrijf. Maar dat is echt iets wat mijn valkuil is. Qua inkoop, ik vind het gewoon superleuk. Maar uiteindelijk ja, moet ik daar niet al te veel tijd mee bezig zijn.
13: Ik wil één punt nog maken over, er stond in het artikel dat er meer connectie moest komen met mbo en hbo. Ja. Zoals je weet, Thomas, ben ik toezichthouder bij mbo Amersfoort. Dat is de meest ondernemende mbo-instelling van Nederland. En een van de dingen die me daar opvalt is dat mbo'ers die krijgen hele mooie aanbiedingen ook. Hè. Dus ze krijgen een stageplek, maar die krijgen ook wel eens een aanbieding. En dat noemen ze groenpluk. Dus als de student erop ingaat en dus stopt met zijn studie en in dienst gaat, ja, is dat in de basis niet goed voor die student. Misschien op korte termijn voor die ondernemer wel. Maar vanuit goed werkgeverschap mag dat echt minder gebeuren. Dus ik wil heel even een oproep doen. Ja, ga zeker met stagiaires werken, maar pluk ze niet weg.
15: Iedereen heeft hier zijn punt te kunnen maken. Spectaculaire acties, een oproep richting bedrijven en de relatie met het mbo. Jochanna Baks was hier van Baks Music en Carlijn Lortie van People Power People. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
16: Ja, bedankt.
15: Wat overigens ook nog weer terug te luisteren is als podcast via onder andere de app van BNR. En zometeen in het tweede uur van dit programma het laatste macro-economische nieuws. En daarvoor meldt zich niemand minder dan Arnoud Boot. Blijf luisteren.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
18: Je kent ons van het nieuws.
19: Van duiding.
18: Feiten en context. En soms is er
19: naast het nieuws
18: ruimte voor goede muziek.
19: Zoals deze.
18: Zo klinkt werken beter.
19: BNR Business Beat.
18: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
19: Luister in de BNR-app.
18: Op bnr.nl/bb.
19: En via DAB+.
20: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
21: Creon kozijnen.
22: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
23: Rustig, adem in,
22: ja, maar misschien
23: uit.
22: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
23: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
25: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
26: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
27: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
28: De Friday Move zendt straks om 4 uur uit vanuit het Avila Beach Hotel op Curaçao. Zangeres Bente Fokkens is de co-host van Wilfred Gené. Ook schuiven Tanja Cross, Raymond Mens, Tina Nijkamp, Wim Kieft en Valentijn Dries aan.
29: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
30: Nu in de BNR-app.
15: De EU en Mexico sluiten een nieuw handelsverdrag om de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten te verkleinen. Hier in de studio komt Arnoud Boot binnen in een spectaculaire outfit van daar het lawaai. Landadvocaat Pels Rijken deelde zonder toestemming de gegevens van websitebezoekers met Amerikaanse techbedrijven. En voor het eerst in jaren stijgt het gemiddelde hypotheekbedrag onder starters nauwelijks. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Erwin de Hart. Hoe staat het met de Pinksterdrukte?
0: Nou, die is op gang gekomen. Er staan meer dan 50 files. En dat is sensationeel eigenlijk voor een vrijdag rond het middaguur. Het is vooral druk in het midden en zuiden van het land. De files met de meeste vertraging op een rijtje. Op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Bijna 40 minuten vertraging tussen Knopenbergen en Kootwijk. Er zijn dan ook wel twee rijstroken dicht. Omdat er een spoedreparatie aan de gang is. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. 7 kilometer file. A4 Rotterdam, Belgische grens. Een half uur vertraging tussen Afrit Tolen en Knopend Markizaat. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer vakantieverkeer. A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Houten. Een half uur vertraging door gaten in de weg. Twee rijstroken zijn waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag nog afgesloten. Een flitser langs de A7 Hoorn-Zaanstad. Hectometerpaal 11,1.
2: Hoi.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Supporters van Willem II zijn morgen toch welkom bij de play-offswedstrijd in en tegen Volendam. Eerder besloot de gemeente ze te weren na de rellen bij Volendams laatste wedstrijd. Maar na overleg is besloten om 400 uitfans toe te laten. Wel is het duel 's middags in plaats van 's avonds. Volendam won de heenwedstrijd met 2-1. Het dodelijk ongeluk gisteren op station Bijlmer Arena met een man in een rolstoel was geen misdrijf of zelfmoord. Hij stond te dicht bij de rails en werd door een voorbijrijdende trein naar het spoor gezogen, zegt de politie. Veel mensen zagen het gebeuren. Door het ongeluk lag het treinverkeer uren stil. Het Rode Kruis maakt zich zorgen om de asielzoekers die buiten staan bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De komende dagen wordt het erg warm en op het terrein zijn amper schaduwplekken. Hulpverleners delen water en eten uit en kijken wat verder nodig is. Het Rode Kruis hoopt op oplossingen voor langere tijd. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten op de vingers tikken die zich niet houden aan de spreidingswet. Maar niet allemaal, zegt hij, dan zou ik wekenlang dagelijks aan het praten zijn. Van der Brink wil van gemeenten weten waarom ze in gebreken blijven en grijpt desnoods in. En er is een tweede voetballer, miljardair. Na de Portugese Cristiano Ronaldo is dat ook Lionel Messi uit Argentinië gelukt, blijkt uit een Amerikaanse miljardair-index. Hij zou niet alleen met voetballen rijk zijn geworden, maar ook door sponsors. Zo maakt Messi reclame voor Apple en Adidas en heeft hij zijn eigen sportdrank. Het weer nog van weer online. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. Maar op de stranden is het koeler door wind van zee. Het hele Pinkse weekend blijft het zonnig en wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
15: Kijk, Verzet Fijneman terug op 8,5 jaar aan het roer van 's lands grootste zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Straks meer. En Arnoud Boot hekelt de Haagse haast en heigerigheid. Zowel de financiële sector als de volksgezondheid is gebaat bij meer rust en regelmaat. Ook dat in BNR Zaken doen.
6: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
7: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
6: Obli. Meer rust, meer rendement.
8: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
6: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
9: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
15: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Georgette Fijneman. Zij is nu nog bestuursvoorzitter van Zilveren Kruis, maar vertrekt zeer binnenkort. Eerst.
12: Macro met Boot.
15: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
13: Thomas, goedemiddag.
15: Je verrast me wel, want wij gaan het hier op deze plek echt nog even hebben over de parlementaire enquête corona.
13: Ja, Thomas, want het is misschien wel het belangrijkste, niet de corona per se, maar dit gaat, is parlementaire enquête, zeg je al, dit gaat over de rol van de Tweede Kamer. En dan bedoel ik niet of de Tweede Kamer schuldig is aan de coronacrisis. Dan bedoel ik eigenlijk van hoe krijgen we wat meer standvastig beleid. En ik heb het onderzoeksvoorstel van een parlementaire enquêtecommissie corona doorgelezen. En wat valt op? Er staat uiteindelijk in, ja, dan moet ik alle stappen van welke beslissingen zijn genomen en hoe is iedereen daarbij betrokken, et cetera. Natuurlijk, er wordt op die detail, naar die details gekeken. En terecht natuurlijk, want het is belangrijk, want het had grote invloed op.
15: Je hebt nogal wat voet in de aarde gehad ook, deze hele commissie.
13: Laat daar maar even niet over hebben. Laten we even vanuit gaan dat er nu een commissie zit die met open vizier naar die problematiek wil kijken. En niet uit hoofde van waanbeelden of andere ideologische motieven in die commissie is gaan zitten. Ik heb daar, op dat punt heb ik er vertrouwen in. Maar de commissie eindigt bij de vraag: wat zijn de lessen voor de toekomst? In datzelfde onderzoeksverslag parlementaire enquêtecommissie corona.
15: Vind ik een vrij logische vraag om het er ook nog even te stellen.
13: Absoluut. Hetgeen wat ontbreekt in dat geheel is volgens mij de allerbelangrijkste vraag. En dat geldt niet alleen bij deze coronacrisis, maar ook bij de financiële crisis. Beide zijn systeemcrisis, hè, die de hele maatschappij beïnvloeden. Beide zijn ook zaken die terugkomen. Wij kunnen al weddenschap doen of de volgende crisis een nieuwe pandemie is of een nieuwe financiële crisis is. En dan weet ik niet wie gaat winnen.
15: Goed, daarom moet je paraat staan. En daarom is het de afgelopen maanden in Politiek Den Haag ook wel gegaan over pandemische paraatheid en wat er nog van over is en of je daar geld voor moet reserveren.
13: Ja.
15: Dus dat geeft aan dat er toch wel nagedacht wordt over wat als we weer in zo'n scenario komen.
13: Dat klopt. Het zit niet in dit onderzoeksverslag. Onderzoeksvoorstel, wat zijn lessen voor de toekomst? En dan gaat het er echt om, wat moeten we doen als het weer uitbreekt? Het gaat niet over hoe kunnen we in een parlementaire democratie die gedreven wordt toch een beetje de waan van de dag, hè, wat die ochtend in het nieuws is. Hè. De verkiezingen win je niet met paraatheid voor iets wat over 10 jaar gaat gebeuren. Het is buitengewoon ingewikkeld. Hoe kun je in een parlementaire democratie, hoe kun je voorbereid zijn en de maatschappij optimaal voorbereiden op mogelijke zaken die in de toekomst gebeuren? Nou, met betrekking tot het algemeen kan natuurlijk niet, want er kan van alles gebeuren in de toekomst. Dan kun je alleen maar zeggen, laten we zorgen dat we een sterke economie hebben, dat we fatsoenlijke vangnetten hebben. Dus als er iets gebeurt, dat mensen niet meteen tussen wanden vallen.
15: Dingen die voor een deel zijn gebleken tijdens de coronacrisis. De veerkracht van de economie hebben we hier vaak genoeg besproken.
13: Absoluut. Dus dat is belangrijk. Ik denk ook dat die discussie wel gevoerd wordt, ook in het algemeen. Met name door die inval van Rusland, Oekraïne, et cetera. Dus strategische autonomie vaak, hè, onder dat hoofdje. Maar hoe neem je in periodes dat er geen pandemie is of geen financiële crisis is, hoe neem je het risico serieus? En hoe ga je eigenlijk controleren, scherp zijn om te kijken of de zaken die je misschien op papier hebt ingericht, of die ook werken? En dan is er voor mij één hele belangrijke les te trekken uit beide crisissen. Namelijk dat er op papier, want de pandemie kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Financiële crisis was ook niet zomaar uit de lucht komen vallen. De belangrijkste organisaties in het land, die hadden een soort draaiboeken liggen. Maar niemand had die draaiboeken serieus genomen. En op het moment dat er iets gebeurde, was dus een totale disconnect. En het mooie was, en dit is niet het mooie, maar in ieder geval het frappante, ik denk dat dat het goede woord is, het frappant was, dat zowel bij de financiële crisis als bij de pandemie, in beide gevallen, de boeken waren er van wat je moest doen, Tegelijkertijd was er geen enkele scherpte. Men wist van elkaar niet hoe men moest gaan acteren daadwerkelijk. Er waren zelfs met de financiële crisis waren er zelfs voorbereidingen geweest. Laten we even 2 jaar van tevoren, voordat het überhaupt er was, laten we het doen alsof er een financiële crisis is. En eigenlijk heel makkelijk, want de centrale banken in de verschillende landen zijn dan het centrale punt. En weet je wat er gebeurde? In die verschillende centrale banken zaten mensen lacherig achter het scherm. Dat gebeurt toch niet. En we zijn met een soort oefening bezig. Grappig dat we deze oefening aan het doen zijn. Niemand nam het serieus.
15: Denk je dat het nu, nadat die financiële crisis is uitgebroken en overigens voor sommige mensen alweer heel erg ver weg is, anders zou zijn?
13: Nee, het is niet anders.
15: Oh, nou, dan weten we dat ook
13: niet.
15: Weer.
13: Er is geen voorbereiding. Maar helaas geldt dat ook voor corona. Het was niet voor niks dat bij dit kabinet het geld wat er voor uitgetrokken was om beter voorbereid te zijn, het geld was weggehaald.
15: Ja, is voor een deel weer terug.
13: Is voor een deel terug, omdat de pandemie nog niet lang genoeg geleden is.
15: En ik heb minister Hermans rondom dat hantavirus vaak genoeg horen zeggen, ja, maar wij weten nu beter wat we moeten doen. We kunnen de lessen van corona in de praktijk brengen.
13: Ja, het is gelukkig vanuit dat perspectief dat zoiets akeligs als dat virus weer opstak. Ja, want dat geeft weer even een beleving. Maar het is dus niet het geval. Als het mogelijk is hier kabinetten te formeren op basis van een structurele, systematische crisis in de maatschappij, zoals de pandemie is, waarvan we weten dat die terug gaat komen. Het is inherent aan hoe wij leven dat die terug gaat komen. Dat je zomaar de voorbereiding wegtrekt en het geld voor de voorbereiding weghaalt, en dan heb je nog niet eens over de maatschappelijke oefening die je van tijd tot tijd nodig hebt om te weten hoe je moet acteren en wat je kunt verwachten. Dus, wat is de conclusie?
15: Oh.
13: De conclusie is,
15: nou, God, dat we daar aan
13: de conclusie is dat we terug moeten naar een briljant rapport uit van de WER uit 2016.
15: Ja, geleden. Ik heb nog even gekeken.
13: Samenleving en financiële sector.
15: Ik heb nog even gekeken.
13: Briljant, rapport.
15: Precies, en dat mag jij zeggen, want je hebt de groep geleid die dat rapport heeft
13: opgesteld. Ja, briljant rapport.
15: Ik heb nog even gekeken.
13: Briljant rapport. En wij hebben dus, dit is dus geschreven 8 jaar na de financiële crisis toen. Ja, 2016, nu 10 jaar geleden trouwens dat we het rapport schreven. En wat was onze hoofdaanbeveling? Organiseer periodieke politieke betrokkenheid. En wat bedoelde daarmee? Als er geen crisis is, zorg dat het parlement 1 dag in het jaar bijvoorbeeld door alle scenario's moet lopen, geïnformeerd wordt op een niet-crisismoment, waardoor iedereen er niet politiek in zit, maar mee moet denken van of we het goed geregeld hebben en wat de eventuele stappen zijn. Op een niet-politiek moment, leg het vast. En dat hebben we met de financiële crisis, met de financiële zaken gedaan. Dat is 1 dag in het jaar. En je kunt er kritiek op hebben of het serieus genoeg genomen wordt, maar dat is 1 dag aan het jaar waar de president van de centrale bank en directeur van het Centraal Planbureau rapporten indienen over de financiële sector, hoe het ervoor staat, die systeemrisico's. En de Tweede Kamer, ongeacht de waan van de dag, moet daarover discussiëren en standpunten innemen. En dat moeten we dus ook doen met de coronacrisis.
15: Arno Boot, dankjewel. Tot volgende week.
14: Blik op de wereld.
15: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van André Gerrits. Hij is emeritus hoogleraar International Studies and Global Politics aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
15: Op onze agenda staat het voorstel van bondskanselier Merz. Daar kwam hij gisteren mee op de proppen om voor Oekraïne tot zoiets te komen als een gastlidmaatschap van de EU. Allereerst, wat stelt dat voor?
16: Nou, dat is best een ingewikkeld verhaal. Het is in feite een soort tussenpositie tussen een geassocieerd land, wat Oekraïne op dit moment is, dus associatie met de Europese Unie en volledig lidmaatschap. Dat laatste, daar werken we wel toe. Er is eigenlijk geen enkel land meer dat betwijfelt. Alleen er is heel veel oneenigheid over het tempo van de toelating, het lidmaatschap van Oekraïne. En om die impasse een beetje te doorbreken, nu ook de Hongaarse premier is vertrokken, die altijd een fel tegenstander was van lidmaatschap van Oekraïne, om dat proces te versnellen, kwam Merz met een hele nieuwe categorie waar nog nooit iemand van gehoord had, en dat is het gastlidmaatschap. Ja, dat wil zoveel zeggen als Oekraïne krijgt de zit aan tafel in Brussel. Oekraïne kan zelfs Europarlementariërs leveren. Maar ze mogen niet meestemmen, ze mogen niet meebesluiten. 2, Oekraïne krijgt financiële steun van de Europese Unie, maar het is ad hoc steun zal dat zijn. En dat betekent dat Oekraïne niet automatisch meedraait in de structurele fondsen van de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld het Landbouwfonds. Dus ja, het is lidmaatschap, maar zonder dat je mag meestemmen. En het is lidmaatschap, maar zonder dat je automatisch profiteert van de hulpprogramma's. Ja,
15: dit komt uit de koker van Merz, dus uit de Duitse hoek. Als je even kijkt naar de Nederlandse positie over het algemeen ten opzichte van Oekraïne, dan zou je kunnen stellen financieel relatief gul. Terughoudend als het aankomt op dat lidmaatschap. Daar moet toch nog een hoop voor gebeuren. En 2027, dat is helemaal buiten de orde. Hoe denk jij dat de reactie is op dit voorstel?
16: Nou ja, dit is het tweede voorstel in korte tijd dat dat over dit specifieke thema gaat. Toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Er was eerder een voorstel van de Europese Commissie. Dat ging eigenlijk verder. Dat voorzag in volledig lidmaatschap van Oekraïne. Maar dan moest tijdens dat lidmaatschap, dus vanaf het moment dat Oekraïne zou zijn toegetreden, zou pas de discussie beginnen over de geleidelijke uitbreiding van het profiteren door Oekraïne van Europese gelden. Nou, dat leek mij een nog veel gekunstelder geheel dan wat Merz nu voorstelt. Kijk, ik denk uiteindelijk, Nederland is klassiek terughoudend als het gaat om nieuwe lidstaten voor de Europese Unie, met uitzondering wellicht van een land als IJsland. Maar zeker als het gaat om de Balkanstaten. En Oekraïne is op zich al groter dan alle potentiële lidstaten van de Balkan bij elkaar, qua bevolkingsaantal. Dus er is al terughoudend. Nou, er is eigenlijk verschillend gereageerd op het idee van Merz. Terughoudend daar waar het gaat om, is dit wel een constructie die werkbaar is? En kan deze constructie, zonder dat je allerlei verdragen moet gaan herzien en heronderhandelen? Volgens Merz kan dat, volgens anderen kan dat niet. Uiteindelijk zal een land als Nederland, mocht dit uiteindelijk dit voorstel van Merz leiden tot een grote mate van steun binnen de Europese Unie, door de lidstaten, daar zal Nederland hier uiteindelijk niet tegen zijn, denk ik.
15: En dat het nu vanuit Duitsland komt, wat zegt dat over de positie van Duitsland in het hele debat?
16: Nou ja, het geeft eigenlijk aan dat Duitsland zich toch geleidelijk aan, het gaat heel erg langzaam en heel erg terughoudend, zich ook de politieke positie verwerft die past bij de economische macht van Duitsland binnen Europa. Daar is natuurlijk al veel langer sprake van. Europa, of Duitsland is eigenlijk was altijd een economische reus, maar een politieke dwerg. En dat begint wel langzaam maar zeker te veranderen. Het nadeel bij Merz is een beetje dat hij af en toe wel de juiste dingen zegt, maar niet op een uitermate diplomatieke wijze, zoals ook zijn kritiek op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Hij had volledig gelijk. Maar het leidde uiteindelijk tot een ruzie tussen Amerika en Duitsland. Hij zal dit voorstel gedaan hebben als een soort voorzet voor de bijeenkomst op 27 juni van de Europese leiders. Daar wordt gesproken over de mogelijke toekomstige relatie met Oekraïne. En op zich is het heel goed begrijpelijk dat Merz dit voorstel nu doet. En het is in ieder geval een voorstel dat getuigt van de zekere mate van verbeeldingskracht. En het zal ongetwijfeld ontzettend ingewikkeld zijn. Oekraïne is een groot land van meer dan 40 miljoen inwoners. Dus Oekraïne zal onmiddellijk als het lid wordt van de Europese Unie, een gewoon structureel lid, een enorm beslag leggen op de fondsen van de Europese Unie. Zal ook een belangrijke stem krijgen in besluitvorming. Besluitvorming, het gewicht van landen in de besluitvorming wordt bepaald door het aantal inwoners. Dus Oekraïne is eigenlijk een soort Turkije, waar we al vanaf het midden van de jaren 60 over toetreding mee aan het spreken zijn. Dus dat gaat allemaal best nog wel een tijdje duren. Maar het is in ieder geval een voorstel, denk ik, dat niet door alle lidstaten onmiddellijk zal worden verworpen.
15: André Gerrits, emeritus hoogleraar International Studies en Global Politics, verbonden aan de Universiteit Leiden. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Josette Fijneman, directievoorzitter nog even van de verzekeraar Zilveren Kruis. En Corné van Zijl van Cardano voor zijn blik op de beurs. Corné, goedemiddag.
17: Thomas.
15: Zullen we maar eens beginnen met iets waar vermoedelijk dan vandaag een einde aan komt. Namelijk de zaak tussen Shell en Milieudefensie. Cassatie, uitspraak volgens mij net na dit programma. Waarom wilde jij je tijd toch voor een deel daaraan spenderen?
17: Nou ja, ik ben wel vaker criticus van partijen die zo nodig tegen allemaal bedrijven aan moeten schoppen. En dan met name dat het Shell is. Want waarom Shell? Omdat het voormalig Nederlands bedrijf was. En dat vind ik altijd zo, maar eigenlijk wel hypocriet. Waarom geen zaak tegen Aramco als je dat zo graag wil? En dat stoort mij gewoon. Het geeft een anti-bedrijfshouding in Nederland. En dat is gewoon slecht voor de economie en uiteindelijk slecht voor ons allemaal.
15: Maar begrijp je de zaak aan zich wel? Want je zegt nu, waarom adresseer je dan Shell en niet pak een beet Aramco. Maar het gaat hier natuurlijk over afspraken die gemaakt zijn of waarover gecommuniceerd is. En de vraag of je je daaraan houdt of niet.
17: Ja, nou ja, dat is waar Milieudefensie voor in de leven is geroepen. Maar ik vind het wel kwalijk dat een bedrijf, dat een organisatie die gefinancierd wordt voor een derde door belastinggeld. En dan nog wat staats, of nee, wat loterijgelden en dat soort zaken. Dan denk ik van, je zit eigenlijk alleen maar.
15: Je kunt ook donateur worden, maar dat ben je volgens mij niet.
17: En ik gok ook niet. Dus wat dat, ja, daar heb ik gewoon een principiële hekel aan. Dat je tegen je eigen bedrijfsleven ingaat. En het is niet eens meer het eigen bedrijfsleven. En daar heb ik gewoon moeite mee.
15: Heb je dan meer sympathie voor de weg die bijvoorbeeld Volodis kiest?
17: Ja, nee, heel simpel. Als jij zoveel aandeelhouders achter je weet te scharen, dat zij dus gewoon als eigenaar van het bedrijf besluiten om een andere kant op te gaan, dat is aan de eigenaren. Ik heb moeite met juist de reactie van bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid tegen Volodis. Als wij met z'n allen eigenaar van een bedrijf zijn, mogen wij besluiten of het linksaf of rechtsaf gaat, of dat een goede manier weg is, dat is een andere vraag. Maar als eigenaar mag jij dat besluiten.
15: En als er wettelijke afspraken zijn vastgelegd waar bedrijven zich aan zouden moeten houden, zich aan hebben gecommitteerd, is het dan aan de rechter om uitspraak te doen?
17: Simpel. Je hebt een afspraak gemaakt en daar moet een rechter over oordelen.
15: Georgette, begrijp jij? Goedemiddag overigens.
18: Goedemiddag.
15: Ja, ik zie je zo aandachtig meeluisteren. De skepsis van Corné, of niet?
18: Nou, ik weet onvoldoende van het onderwerp. Waar ik me wel wat bij voor kan stellen is dat je er volgens mij niet heel veel mee vooruit komt als je alleen maar tegenover elkaar komt te staan. Je hebt toch natuurlijk ook als bedrijf vaak een hele historie en je zult het toch samen moeten doen. En dat is natuurlijk iets wat ik in de zorg ook vaak zie. Is dat iedereen op zijn eigen tegel blijft staan en dan van elkaar gaat roepen dat het zo niet werkt. Ja, het gaat natuurlijk alleen maar werken als je met elkaar gaat begrijpen waarom de ene vindt wat die vindt en de ander, en kijken of je samen dan toch tot wat beweging kunt komen.
15: We gaan naar nieuws dat jou bezighoudt, en dat is dat de zon schijnt.
18: Ja.
15: Ja, gefeliciteerd iedereen. Ja,
18: heerlijk, ja. Wie wil het niet?
15: Nee, en waarom verdient het de plek in dit programma?
18: Nou ja, sowieso, het is natuurlijk heerlijk dat als je veel mensen 3 dagen weekend hebben, dat het al prachtig weer is. Ook weer een mooi haakje vanuit de Zilveren Kruis proberen wij mensen ook wel duidelijk te maken dat als je van de zon geniet, smeer je dan wel even lekker in. Dus wij hebben net weer 200 palen door het hele land gezet, zodat mensen gewoon ook gratis gebruik kunnen maken van de zonnebrand om te voorkomen dat er huidkanker komt. En wat ik zelfs zo mooi daarvan aan vind, is dat het niet alleen preventief is voor de ziekte, maar dat ook voor heel veel mensen met een kleine beurs die de hele dag met de kleine kinderen op het strand zitten toch best heel fijn is dat ze dat gewoon kunnen pakken.
15: Dat goed smeren, dat is een ritueel om daar toe op te roepen. Ja. Al jaren eigenlijk. Ja. En dat wordt vaak geïllustreerd met het aantal mensen dat een vorm van huidkanker meemaakt in zijn leven. Is er in de bewustwording iets veranderd de afgelopen tijd?
18: Zeker. Okay. Ja, je merkt gewoon dat het veel normaler is. En dat het dus ook niet meer alleen is van ik ga de hele dag naar het strand. Maar ook bijvoorbeeld, ik zit op het terras 1,5 uur. Wie heeft er zonnebrand bij zich? Je merkt gewoon dat dat veel meer speelt. Dus dat is heel fijn. Dus
17: eigenlijk is dat de grote achterliggende boodschap achter al dat gratis verlenen van die.
18: Absoluut, absoluut. Eigenlijk ook, je kan het roepen dat je het moet doen, maar dat is ingewikkeld. Ik noem het altijd handelingsperspectief. Dus dat je denkt, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Dat je dan ook gelijk het kan pakken en ziet dat het ook dat je er baat bij hebt.
15: Corné, op ons lijstje staat nog de Duitse economie. En wat ervan verwacht mag worden, staat nog Walmart. Wat vecht om voorrang, wat jou betreft?
17: De Duitse economie kan kort en simpel. Het gaat slecht en het blijft even slecht gaan als vorige maand. Al dus de ondernemers, dat is de IFO-index.
15: Ja, dus Merz moet zich ook met het binnenland bezighouden, zou je denken?
17: Nou ja, wat hij dus doet is fiscaal stimuleren. Maar dat gaat de verkeerde kant op. Dat gaat met name naar consumptie toe. Dat is by far de stomste manier om je veel geld uit te geven. Maar goed, dat doen ze wel.
15: Hoe zou het dan moeten?
17: Gewoon investeren, met name de infrastructuur, defensie. Daar gaat ook wel veel geld aan.
15: Dat staat toch al heel lang op het Duitse lijstje. En daar hebben ze toch ook die schuldenbremsen voor verlaten.
17: Ja, inderdaad. En als je die schuldenbremsen verlaat, dan ga je dus meer schulden aan. Ga je dus meer rentelasten betalen. En wat je daarmee wil bereiken, is dat je economie beter gaat. Maar wat gebeurt er? De belasting op restaurantbezoeken gaat naar beneden, de BTW. Een subsidie voor moeders. En dat denk ik, dat is allemaal gewoon extra subsidie, extra uitkeringen. Dus dom, moet je niet doen.
15: Nou, dat duurde toch iets langer dan die 10 seconden. Houden we nog Walmart over?
17: Ah, oké, dan zal ik Walmart kort houden. Wat je daar ziet, koers ging naar beneden, min 7%, ondanks de 7% omzetstijging. En wat daar vooral opviel, de koers ging naar beneden omdat er sombere vooruitzichten er waren. Maar dat Walmart zei, ja, wij zien echt dat mensen gewoon minder gallons benzine tanken. En dat vond ik toch wel bijzonder, dat je daar wel vraaguitval ziet. Daar heb je dus geen accijnsverlaging. A, omdat er niet zoveel accijns is. En B, omdat de Amerikaanse overheid zo niet in elkaar zit. Maar daar zie je dus, ja, daar leidt hogere prijzen tot minder vraag. En dat is uiteindelijk de bedoeling.
15: En een tankbeurt in Amerika is, neem ik aan, nog altijd veel goedkoper dan een tankbeurt hier in Nederland.
17: Ik heb de laatste keer dat ik het heb uitgerekend per liter, maar ik dacht 1,5 euro nu. Dus,
15: en toch al veel vraaguitval.
17: Ja, want het gaat van 1 naar 1,5 euro. Ja, dat is 50% stijging. Wij hebben geen 50% stijging. Wij betalen gelukkig heel veel accijns, zodat we het minder merken.
15: Nog even naar mantelzorg. Belangrijk onderwerp, kan denk ik niet voldoende besproken worden. Dus ja, pak de gelegenheid aan de hand van het Sociaal Planbureau. Wat is de conclusie van het Sociaal Planbureau?
18: Nou, het Sociaal Planbureau heeft onderzocht dat er toch eigenlijk steeds meer mensen zijn die mantelzorg verlenen. En dat met name ook jonge mensen daar toch ook wel veel stress van krijgen. Hè. Dus dat het impactvol is dat je dus en je eigen leven en je werk en dan dus blijkbaar ook nog mantelzorg. En dat is op zich een vervelend bericht. Wat wel zo is wat we ons vaak niet realiseren, is dat we een hele grote groep potentiële mantelzorgers hebben, doordat mensen veel ouder worden. Hè, waarvan we vroeger dachten dat de mensen die werkten ook voor die ouderen moesten zorgen. Maar de ouders van de mensen die werken, ja, die zijn vaak tussen, ik zal zeggen, 67. En waarvan we vroeger dachten dat de mensen die werkten ook voor die ouderen moesten.

0: Je krijgt als je 8,5 jaar directievoorzitter bent geweest van Zilveren Kruis, dat je denkt, ja, dit idee ken ik. Dit plan, dat ligt er al een tijdje. Wat gebeurt daarmee?
1: Ja. Nou ja, gelukkig wordt het wel steeds concreter. Hè? Dus als ik bijvoorbeeld DSB pak, hè, wat ik wilde zeggen is bijvoorbeeld, als jij, mensen denken vaak van je moet proberen zo lang mogelijk thuis te blijven, dat het het huis is waarin je opgegroeid bent. Nee, ga nou gewoon naar een woning die past bij jou als senior.
0: En hoe gewoon is dat? Hoe is die doorstroom op dit moment?
1: Nee, is heel slecht. Maar dat is vooral ook, omdat er dus ook heel weinig levensloopbestendige woningen zijn. Ja. En hoe lang vragen we daar al om?
0: Ja, goed.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel. Weet je, als je ziet wat dat teweeg zou kunnen brengen, dat is dus wel heel veel. En gelukkig, hè, ik ben een positief mens, ik kijk altijd naar wat er wel gebeurt. Als je bijvoorbeeld kijkt, ook hier in Amsterdam, hè, daar heb je de Lang Leven Thuisflats, waar mensen echt lang kunnen wonen. Dus ze zijn er wel, maar het zou nog veel meer kunnen zijn.
0: Getal van de week, Corné.
2: 76 miljard euro. Ik hou van grote bedragen. En dat is de toevoeging van de beurswaarde van het bedrijfje SoftBank. En SoftBank dacht van, goh, laat eens een keer wat wilde investering doen. Doen ze eigenlijk altijd. En dat hebben ze in OpenAI gedaan. En OpenAI gaat naar de beurs. Dus de koers is bijna verdubbeld van 3500 yen naar 6750 yen. Oftewel, je stopt een hoop geld in het bedrijf in dromen. En als die dromen uitkomen, dan ben je blij.
0: Corné van Zijl van Cardano, dank voor je komst. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX en ik zie een plusje van bijna 1%. En dus een stand van 1044 punten. Zometeen werpt alle nadruk op preventies en vruchten al af als het gaat om het beperken van de zorgkosten. Een uitgebreid gesprek, zometeen in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
4: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
5: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
7: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
8: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
9: De Magnum Ice Cream Company splitste december vorig jaar af van Unilever met het doel om als losse entiteit beter te presteren. Hoe staat het ijsbedrijf er een half jaar later voor? Dat vraag ik morgen om 11:30 in CMO Talk aan Pieter Olierook, algemeen directeur Benelux bij Magnum.
10: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. De pikse zorgt voor veel vertraging al. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Bij Boegestel 10 kilometer file met een half uur vertraging. En een snelheidscontrole op de A10. Koenplein richting de Nieuwemeer bij hectometerpaal 21,5.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
14: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Supporters van Willem II zijn morgen toch welkom bij de play-offswedstrijd in en tegen Volendam. Eerder besloot de gemeente ze te weren na de rellen bij Volendams laatste wedstrijd, maar na overleg is besloten om 400 uitfans toe te laten. Wel is het duel 's middags in plaats van 's avonds. Volendam won de heenwedstrijd met 2-1. Het dodelijk ongeluk gisteren op station Bijlmer Arena met een man in een rolstoel was geen misdrijf of zelfmoord. Hij stond dicht bij de rails en werd door een voorbijrijdende trein naar het spoor gezogen, zegt de politie. Veel mensen zagen het gebeuren. Door het ongeluk lag het treinverkeer uren stil.

0: Het Rode Kruis maakt zich zorgen om de asielzoekers die buiten staan bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De komende dagen wordt het erg warm en op het terrein zijn amper schaduwplekken. Hulpverleners delen water en eten uit en kijken wat verder nodig is. Het Rode Kruis hoopt op oplossingen voor langere tijd. Asielminister Van den Brink gaat gemeenten op de vingers tikken die zich niet houden aan de spreidingswet. Maar niet allemaal, zegt hij, dan zou ik wekenlang dagelijks aan het praten zijn. Van den Brink wil van gemeenten weten waarom ze in gebreken blijven en grijpt desnoods in. En er is een tweede voetballer, miljardair. Na de Portugese Cristiano Ronaldo is dat ook Lionel Messi uit Argentinië gelukt, blijkt uit een Amerikaanse miljardair-index. Hij zou niet alleen met voetballen rijk zijn geworden, maar ook door sponsors. Zo maakt Messi reclame voor Apple en Adidas en heeft hij zijn eigen sportdrank. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. Maar op de strand is het koeler door wind van zee. Het hele Pinkse weekend blijft het zonnig en wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Kunnen digitalisering en preventie een belangrijke rol spelen bij het beperken van de almaar stijgende zorgkosten? Straks een uitgebreid gesprek met Georgette Fijneman. Ze is nu nog directievoorzitter van Zilveren Kruis, maar verruilt die wereld voor de pensioenen. Straks meer.
2: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
7: Kozijnen. Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
8: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
9: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
7: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
10: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
8: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
7: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Vergrijzing, digitalisering, personeelstekorten, veranderende zorgbehoeften. Genoeg uitdagingen voor het Nederlandse zorglandschap. Gelukkig heb ik een gesprekspartner die als hoofd van de grootste zorgverzekeraar van Nederland al 8,5 jaar met dat beltje hakt. Ze zag talloze zorgakkoorden en ambitieuze Haagse plannen voorbij komen. En over een paar weken dan zwaait ze af als directievoorzitter van verzekeraar Zilveren Kruis. Georgette Fijneman, nu nog directievoorzitter. Welkom.
13: Dank je wel.
1: Heb je al een wat leger agenda?
13: Nee, nog niet echt. Nee, mijn opvolger wordt volgende week bekendgemaakt en ik hoop dat ik dan flink wat over kan dragen.
1: Waarom stop je ermee?
13: Enerzijds omdat ik gezien mijn leeftijd leuk vind om gewoon nog één mooie baan te doen. En anderzijds geloof ik ook wel heel erg in corporate governance. Dat je gewoon een aantal jaren, dan is het ook goed voor jezelf, maar ook voor je bedrijf, dat er iemand weer komt met frisse blik, frisse ideeën.
1: Waar merkte je dat aan? Ook bij jezelf?
13: Ja, aan de ene kant helemaal niet, hè, want in de zorg is altijd wat te doen. En er zijn er zoveel dingen waarvan je denkt, oh, ik zou er wel wat mee willen. Maar aan de andere kant ook wel dat je zegt, ja, het is ook, sommige dingen zie je dan voor de zoveelste keer voorbij komen. Ja, ben je dan nog in staat om met frisse blik naar te kijken?
1: Noem eens iets waarvan je denkt, ja, dat ken ik nu wel.
13: Nou, wat ik soms in de zorg heb, is dingen duren allemaal heel lang. Er wordt veel gepraat in de zorg. En ik ben af en toe wat ongeduldig. Dus dat ik ook denk van, joh, we moeten wat doen. Ja, dat handelingsperspectief, wat gaan we doen? Ja, als wij met bestuurders met z'n allen veel zitten te overleggen, wat hebben de patiënten of de verzekerden of de cliënten, wat hebben ze eraan? Nou, wanneer zien ze er iets van?
1: In de pensioenwereld, waar jij zo meteen
13: ja, in ja, vertel mij wat.
1: Is dat dan wel zo'n gelukkige overstap?
13: Ja, ik hoop het wel. Weet je. We gaan natuurlijk daar. We zijn over naar een nieuw pensioensysteem. We hopen daar ook weer wat beweging te krijgen.
1: Maar je hebt, zoals gezegd, meer dan 8,5 jaar de grootste zorgverzekeraar van Nederland mogen leiden. Jouw conclusie nu is, en het eerste antwoord, het duurt allemaal zo lang. Laten we eens wat gaan doen. Wat is er in die afgelopen 8,5 jaar ten goede gekeerd? Laten we zo beginnen.
13: Nou, er zijn heel veel dingen ten goede gekeerd. Hè. Wat ik zelf heel erg mooi vind, want dan kan je natuurlijk ook terugkijken, dan weet je waar je vandaan komt, is dat er veel meer gemeenschappelijkheid is. In de zin van, we weten met elkaar wat onze ambitie voor de toekomst is. En dat zijn die akkoorden waar jij ook naar verwees. Hè. Daar staat gewoon echt in wat alle partijen in de zorg belangrijk vinden dat er moet gebeuren. En dat is een hele grote winst. Want hoe kan je bewegen als je niet weet waar je naartoe...
1: Ja, er is een integraal zorgakkoord, er is nog weer een aanvulling op gekomen. Wordt ook overigens keurig gemonitord wat dat dan oplevert. Ja. En dan is tot nu toe de conclusie, er is beweging, er is een eerste stap gezet. Ja. Maar of dat al meetbaar is, of je ook echt al de effecten ziet, tja, dan moet je van goede wil zijn.
13: Dat klopt ook, ja. Maar veel dingen zijn, het zijn ook lange systemen, hè, zeg ik daar dan tegenover. Veel partijen, mensen vinden het zelf ook spannend om te veranderen. Hè, dat hoort daar dan ook weer een beetje bij. Maar je ziet de beweging wel, je ziet de digitalisering. Je ziet meer het oog van zorg naar gewoon leven. Hè, dus dat niet alles in de zorg opgelost hoeft te worden. Passende zorg, nou, dat was een term die je 8 jaar geleden echt niet hoorde. Ja. Nu is het in iedere zin ongeveer compassende zorg. Ja. Hè, dat we veel meer met elkaar bespreken, is het doelmatig, ja, levert het iets op.
1: Dat bespreken we met elkaar. Passende zorg, ja, dat ligt in ieders mond vooraan. Ja. Daar wordt ook veel over gesproken. Is dat dan al zo? Want de uitgangspunten zijn nog altijd dat de zorg toegankelijk moet zijn, dat de kwaliteit er moet zijn. Dat het ook nog betaalbaar moet zijn. Dat zijn eigenlijk, denk ik, grosso modo de zaken die je ook voor de toekomst moet kunnen bestendigen.
13: Ja.
1: Durf jij te zeggen dat dan nu geborgd is, dat kan?
13: Nou, wat de belangrijkste stap is die nu gemaakt moet worden, want alles wat we ambiëren is al geprobeerd. In de zin van, er zijn goede pilots van, er zijn goede voorbeelden van. En waar we nu van af moeten is dat iedereen zegt, oh, ik zal het zelf ook eens even gaan proberen. Opschalen, opschalen, opschalen. Geen excuses. Rotterdam is hetzelfde als Amsterdam als het over de zorg gaat. Dus weet je, we hebben heel erg de neiging om te kijken, nou, eens even kijken wat er bij mijn ziekenhuis past. Het is niks ervan. Opschalen, implementeren. We weten altijd dat het werkt.
1: Maar, en dat doe je dan op basis van een pilot die succesvol is gebleken.
13: Precies. En dan, hè, dus dat je laat zien dat het werkt. Hè, want als je gaat wachten totdat je de laatste overtuigd hebt, nou, dan heb ik helemaal grijze haren. Maar juist laten zien dat het werkt en dan vervolgens ook zorgen. En dat is natuurlijk een rol die wij als verzekeraars kunnen pakken. Zorgen dat je het dan ook bij anderen groot gaat
1: hoe
13: maken.
1: Hoe komt het dat alle zaken die ik net noemde, namelijk de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg, dat dat allemaal onder druk staat?
13: Ik denk zelf dat de betaalbaarheid dat meevalt. Hè. Er is nu gelukkig ook in het regeerakkoord is er gewoon gezegd van, we geven er gewoon ook niet meer voor uit. Hè. We hebben meer geld ook voor andere dingen nodig. Daar moeten we ook aan vasthouden. Dus iedereen die nu in de zorg nog durft te vragen om extra geld, dat slaat nergens.
1: Sterker nog, jij zegt, we gaan er niet meer geld aan uitgeven. Het is altijd de vraag volgens mij in de zorg van minder meer.
13: Precies.
1: Maar als je kijkt naar dat coalitieakkoord, dat leest wel als een soort bezuinigingsoperatie zelfs op de zorg.
13: Ja, op onderdelen wel. Het meeste is inderdaad minder meer. Hè, want we gaan met elkaar steeds meer zorg gebruiken. We worden allemaal ouder. We hebben steeds meer technieken. Dus je kan ook veel meer dingen kan je toepassen.
1: Maar we gaan ook kijken wat er wel of niet in een pakket zou moeten zitten. We gaan dus anders nadenken over medicijnen die je op recept kunt halen. We hebben heel andere afslagen gemaakt als het gaat over het eigen risico. Ja. Dat is natuurlijk de facto ook een vorm van bezuinigen.
13: Ja.
1: Of niet? En dat is prima.
13: En dat is prima. Ja, volgens mij kan dat prima. Ik heb wel eens gezegd, haal er maar een stuk meer vanaf. Ik denk dat we dan veel sneller tot verandering zouden komen.
1: En waar moet je wat vanaf halen? Van het pakket? Of van het budget?
13: Nou, bijvoorbeeld, hè, jij benoemde net in de intro het woord preventie. Kijk, we zitten nu allemaal elkaar aan te kijken, omdat er niemand is die echt van preventie is. En als ik nu, ik zal maar zeggen, een groot deel van het budget van ziekenhuizen af zou nemen, ja, dan hebben ze een probleem. Maar als ik tegen de ziekenhuizen zeg, jij mag een deel van jouw budget gebruiken om te zorgen dat sommige patiënten nooit meer in het ziekenhuis komen, dan weet ik zeker dat er hele goede dingen gebeuren.
1: Wat gaan ze dan doen? Want overgewicht, dat weten we al lang. Roken weten we al lang. Het RIVM schrijft dat ook allemaal keurig op in rapporten. En
9: je ziet nog niet echt een dalende lijn.
13: Als je nu met flink overgewicht naar het ziekenhuis gaat omdat je knieën kapot zijn, dan krijg je nieuwe knieën. Maar er is niemand die tegen jou zegt van goh, maar zullen ze over de oorzaak hebben. En dat begint nu gelukkig ook te komen. Dat heet dan verbinding met het sociaal domein. Zorgen dat er aansluiting is tussen zorg en gewoon wat meer het gewone leven. Van zorgen dat je iemand verbindt aan iemand die ook op dat punt wat kan doen. Veel mensen maken gebruik van de zorg voor klachten die eigenlijk helemaal geen zorg zijn.
9: Wel leuk dat je die nieuwe knieën even aan had, want dat is iets wat je kunt plannen. Dat ja. is repeteerbare zorg. Ja. En dan kunnen we gelukkig heel veel keuzes maken, want klinieken genoeg.
13: Meer dan.
9: Meer dan genoeg?
13: Ja.
9: Moet ik dat ook letterlijk nemen? Er zijn meer dan genoeg klinieken? Dat zouden er minder moeten zijn?
13: Nou, wat ik zelf... ik denk misschien wel. Kijk, waar het om gaat, is dat we met elkaar de verantwoordelijkheid hebben om te kijken hoeveel aanbod wij nodig hebben. Want hoe meer aanbod er komt, zeker als er aanbod bij zit wat we al hebben, hè, en wat je dan dus niet nodig hebt, betekent dus ook dat je eigenlijk je personeel, wat de grootste schaarste is eigenlijk in de zorg, is het personeel. Dat je dat in moet zetten daar waar je het hardste nodig hebt.
9: Die klinieken zeggen natuurlijk bij hoog en bij laag ook in deze radiostudio dat ze niet concurreren op personeel. Dat ze niet proberen om ziekenhuispersoneel linksom of rechtsom te verleiden bij een kliniek te gaan werken. Zie je dat wel gebeuren?
13: Nou, kijk, er wordt altijd de klinieken worden over één kam geschoren. En dat is totaal onterecht. Er zijn heel veel klinieken in Nederland waar ook wij als Zilverkruis super blij mee zijn, waar we contracten mee hebben, niks aan de hand. Maar wat van belang is, is dat op het moment dat jij een nieuwe kliniek start, dat jij je vergewist, wat is hier nodig in deze regio? Hebben wij dat überhaupt wel nodig? He, als je in Rotterdam in een infrastructuur zit waar 5 ziekenhuizen zijn en er wordt een hele grote nieuwe kliniek weer geopend, hebben we helemaal niet nodig.
9: Nee, maar dan sluit je daar toch ook geen contract mee af, of wel?
13: Ja, maar alleen in Nederland hebben we afgesproken dat mensen keuzevrijheid moeten hebben. En dat betekent dat als jij naar een ongecontracteerde kliniek gaat, dat wij 70% van het bedrag moeten betalen. Een beetje technisch, maar zij kiezen voor het simpele werk. Ik betaal er 70% voor, omdat het simpele werk is, kunnen ze daar makkelijk mee uit.
9: Vinden we in Nederland overigens ook wel een groot goed, hè? Dat je zelf kunt kiezen waar je behandeld wil worden, dat je toegang hebt tot de hele markt.
13: Ja, maar het is een beetje heel erg gek, want wij vinden dat voor sommige dingen wel. Bijvoorbeeld in de GGZ wordt dat altijd heel hoog opgespeeld. Terwijl voor bijna alle andere zorg, hè, als je het aan je hart hebt, ga je dan zeggen, nou, ik wil wel eens even alle cardiologen op een rijtje kijken wie ik ga nemen. Als je naar de fysiotherapeut gaat, dan pak je de fysiotherapeut die bij jou op de hoek zit. Ga je ook niet zeggen van, nou, ik vind het wel belangrijk dat ik hem zelf kan kiezen.
9: Dus je vindt het vrij selectief, dit alles?
13: Nou, kijk, wat ik lastig vind is dat wij zeggen van, wij zijn bereid om iedereen keuzevrijheid te geven, omdat een paar groepen dat heel belangrijk vinden. Dat zie je bij heel veel dingen. He, er komt iemand met een heel bijzondere ziekte, die krijgt aandacht van de politiek of van social media. En daardoor kunnen we voor heel Nederland bepaald beleid niet maken. Mm-hmm. Je moet het andersom doen. Je moet beginnen met die 80% en zeggen van, hoe zorgen we dat het voor de grootste groepen van Nederland goed is? En laten we wel kijken, dat is wel belangrijk, voor die uitzonderingen wat we daarvoor moeten regelen.
9: Maar zou je dan toch kunnen zeggen, want zo wordt het uitgelegd, hè, als die ongecontracteerde zorg, en volgens mij wordt daar in het coalitieakkoord wel op voor gesorteerd, toch anders wordt behandeld, dat daarmee ook de macht van de zorgverzekeraar toeneemt?
13: Ja, dat weet ik niet, want het is natuurlijk altijd, kijk, er zijn meerdere zorgverzekeraars, er zijn meerdere zorgaanbieders. Dus het is altijd iets wat je met elkaar te doen hebt. En wat mensen heel vaak vergeten is, wij hebben gewoon zorgplicht. Hè. Wij zijn, en dat betekent betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Hè. Dus als ik niet genoeg zorg heb ingekocht, dan staat mijn toezichthouder mij op de stoep. Mm-hmm. En dan kan je vertellen dat hij heel streng controleert.
9: Ik heb nog eens gekeken naar een enquête van Medisch Contact. En daar hebben ze gekeken naar wat nu diegene die dan ongecontracteerde zorg aanbiedt, wat dan hen motiveert. En dan zegt verreweg de grootste groep van die aanbieders dat ze graag een contract zouden hebben, maar er niet uitkomen met de verzekeraar. Dat het allemaal wel moet kunnen. Waarom komen ze er dan niet uit met die verzekeraar?
13: Maar als ik al meer dan voldoende van die zorg ingekocht heb, waarom zou ik dan een contract sluiten?
9: Dan kom je er dus niet uit.
13: Nee, maar dat is premiegeld. Hè, dat is waar wij allemaal geld voor betalen. Om ervoor te zorgen dat we met elkaar genoeg zorg hebben tegen een betaalbare prijs. Als ik iedereen die met aanbod op de markt komt een contract ga sluiten, ja, dan wordt die premie helemaal onhoudbaar. En vooral, wat dan het erg is dat we dat allemaal niet nodig hebben. Nee. Dus waarom zou ik voor iets betalen wat ik niet nodig heb?
9: Het gaat inderdaad over hoe houdbaar het op deze manier is. Dan is er ook tijdens de campagne overigens en daarna veel gesproken over wat er in een basispakket zou moeten. En nog nog weer meer is er gesproken over hoe het toch verder zou moeten met het eigen risico.
13: Ja.
9: Gehalveerd, dat was in ieder geval het plan van het kabinet Schoof. Inmiddels is duidelijk geworden, nee, het wordt geïndexeerd. We gaan een inhaalslag maken wat dat betreft. De Raad van State heeft gezegd, dat begrijpen we allemaal, redelijk recent, een paar weken geleden. Maar we maken ons wel zorgen over de groep chronisch zieken. Is dit een verantwoorde maatregel?
13: Ik kan me er wat bij voorstellen, hè, omdat je weet dat als je altijd aan de beurt bent, dan is het eigenlijk niet meer eerlijk. Ik vind dat zelf meer een inkomenspolitiek-achtig iets. Hè, van hoe zorg je ervoor dat iedereen evenveel betaalt. Dat is waar het eigenlijk om gaat. Dat was ook waarom kabinet Schoof zei, we willen eigenlijk wat van het eigen risico afhalen. Om te zorgen dat ook even iedereen dezelfde toegang heeft tot zorg. Hè. Dus dat als mensen die een kleine beurs hebben, dat die niet zeggen, ik ga maar niet naar de huisarts, want ik kan het niet betalen. Terwijl de huisarts gratis is.
9: Ja, die van niet goed, gratis. Nu wordt er dan gezegd, nee, het wordt niet, het is niet gratis, maar je kunt erheen zonder af te rekenen.
13: Ja.
9: Nu wordt er gezegd, dan moet het maar vanuit de gemeente komen. Die moeten dan dat kunnen compenseren. Daar heeft de Raad van State, ik begrijp dat dit misschien een beetje ver buiten jouw scope valt, maar wel wat zorgen over, want ja, de vorige decentralisatie is ook niet alleen maar succesvol geweest. Dus moet er wel wat extra aandacht naar die groep chronisch zieken, de mensen die toch echt in de knel zouden kunnen komen?
13: Ik kan me daar wat bij voorstellen, maar ik denk dat daar ook simpelere maatregelen voor zijn. Er wordt dan gelijk in ingewikkelde constructies gedacht. Daar zijn we heel goed in Nederland. Terwijl als we weten om wie het betreft, dan zou je ook eigenlijk een simpele verrekening kunnen maken.
9: Ja, dat zou dan op die manier moeten. Je zei overigens, het moet allemaal wel betaald worden. Het gaat voor een belangrijk deel in jullie geval om premiegeld.
13: Ja.
9: Maar Achmea heeft vorig jaar wel meer dan 1 miljard winst geboekt.
13: Klopt. Maar dat heeft helemaal niks met het zorgbedrijf te maken.
9: Dat heeft helemaal niets met het zorgbedrijf te maken. Want dat wilde ik wel eventjes goed uitgelegd hebben. Want volgens mij is het niet de bedoeling van een zorgverzekeraar om winst te maken.
13: Nee. Het is goed dat je dat vraagt. Wij maken wel winst als Zilveren Kruis, maar dat gaat altijd weer terug in de premie. Wij zijn onderdeel van Achmea, maar wat geld betreft zijn wij een gesloten systeem. Hè, dus er gaat geen geld van Achmea in en er gaat geen geld naar Achmea uit. Ik heb een gemaximeerd salaris, ik heb geen variabele beloning. Ik val netjes onder de WNT, dus als wij winst maken, gaat dat gewoon weer terug in de premie.
9: Ja, jij zwaait af, zometeen over een paar weken al.
13: Ja.
9: Wat had jij nu graag toch een etappe verder gekregen dan nu het geval is?
13: Ik had heel graag gezien dat wij eigenlijk dat is misschien ook weer een technisch bericht, maar dat heet dan de basisinfrastructuur, dat wij in iedere gemeente in Nederland voor elkaar hadden dat de huisarts wist waar die terecht kon als het ging over mensen die eigenlijk geen zorg nodig hadden, maar die gewoon moeten gaan bewegen, die eenzaam zijn, die financiële zorgen hebben, dat die hele infrastructuur, dat we dat echt hadden kunnen neerzetten en dat het beschikbaar was. Ik denk dat dat heel veel gaat brengen.
9: Maar dat is nog wel dat je echt in de haarvaten van de samenleving terecht moet kunnen komen. Is dat niet ook veel gevraagd?
13: Eigenlijk niet. Hè, want ook hier geldt alle oplossingen zijn er. Maar het is ingewikkeld, omdat iedere gemeente dat natuurlijk toch een beetje op zijn eigen manier oplost. Maar het geld is ervoor. We weten welke interventies er zijn. Dit is nou ook echt iets van, laten we het gewoon gaan doen.
9: Ja. Dus het is niet gebeurd omdat er niet voldoende urgentie werd gevoeld?
13: Nee, het is in gang gezet. Maar je vraagt mij, wat had je leuk gevonden als het klaar was geweest? Hè? Dus het is geen beklag hè, van verdorie, waarom is het niet af? Het is, dat is iets moois wat ik had gehoopt dat was gebeurd.
9: En waar vind je zelf dat je wat hebt laten liggen?
13: Waar heb ik ze? Ja, misschien dat ik toch ook zelf nog meer mijn resultaatgerichtheid in had kunnen zetten. En dat heb ik wel vaak gepoogd. Maar dat is soms dat ik denk, nou, ik had me ook echt in iets nog meer in dingen beet moeten pakken. Kijk, waar ik met heel veel plezier op terugkijk, is dat ik samen met veel mensen in de zorg, als we iets zeiden van hoe is het mogelijk, de beste manier om het op te lossen was bij elkaar. Waar zit het probleem? Wat moet jij doen? Wat moet jij doen? Wat moet jij doen? En dan gingen we aan de slag en dan deden we het ook. En dat zouden we eigenlijk in de zorg veel meer gedaan moeten hebben.
9: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het zorglandschap, dat is vermoedelijk toch de mooiste sector om in te werken, of de wereld van pensioenen is op dit moment veel interessanter.
13: Jeetje, dat is heel gemeen.
9: Hoe kom je dan meteen binnen bij PGGM? Ja.
13: Kijk, wat ik het mooie...
9: Nee, we gaan eerst even kiezen. Daarna gaan we nuanceren.
13: Oké. Okay.
9: Dus zeg jij, die pensioenwereld is interessanter, of het zorglandschap mooier dan dat wordt het niet?
13: Mooier dan dat wordt het niet.
9: Verzette Fijneman gaat wel degelijk aan de slag in de wereld van die pensioenen bij PGGM. Dat heet nu nog pensioenbeheer, maar dat wordt services, begrijp ik?
13: Klopt.
9: Jawel.
13: Ja.
9: Wat ga je doen?
13: Ja, ik word verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ieders pensioen goed geadministreerd wordt, goed uitgekeerd en dat mensen het ook een beetje gaan begrijpen. Dus de hele communicatie daarmee.
9: Is dat leuk?
13: Dat is heel erg leuk, want wat ik als mijn grote uitdaging zie, los van allerlei systemen die nog afgemaakt moeten worden. En,
9: nou, los van allerlei systemen die nog moeten worden afgemaakt, dat is nogal wat in een bijzin.
13: Ja, maar PGGM staat er heel goed voor, dus dat is heel erg fijn. Dus, maar goed, daar moet natuurlijk toch altijd nog veel gebeuren. Maar wat ik echt als mijn uitdaging zie, is hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen snappen hoe hun pensioen in elkaar zit en dat ze er ook in hun werkende leven nog verantwoordelijkheid voor kunnen nemen.
9: Want dat is op dit moment helemaal marginaal, dat begrip, dat pensioenbegrip?
13: Dat is, ja, je ziet dat mensen dat heel moeilijk vinden en zoiets hebben. Ik kijk er maar niet naar, want wat ik niet weet, daar heb ik ook geen last van. En dat is natuurlijk jammer, want als er nog keuzes zijn die je had kunnen maken, dan is dat goed om te doen. En zeker met die nieuwe pensioenwet, waarin het dus eigenlijk een variabel pensioen is. Het is niet meer zoals vroeger, je weet wat je krijgt. Ja, zul je dus ook wel jezelf een beetje tegenaan moeten bemoeien. Dus dat is, vind ik dan ook, de verantwoordelijkheid van ons om te zorgen dat jij in staat bent om dat te doen of daarbij geholpen te worden.
9: Wat verwacht jij daarvan? Want het wordt een persoonlijk pensioenpotje dat gaat meebewegen met de financiële markten. Er is hier in deze studio door meerdere experts al gezegd dat ze hopen dat niet iedereen voortdurend het scherm aan het verversen is om te kijken of er wat bij komt of wat afgaat. Dat mensen niet snel in paniek raken of niet te snel euforisch raken. Maar ja, je hebt er wel meer inzicht in en dat is ook een pre, toch?
13: Dat is zeker ook een.
9: Dus hoe ga je dat mitigeren?
13: Nou, dat is dus ook inderdaad gewoon ook een beetje uitleggen hoe beleggen werkt. Hè. Dus dat het hartstikke leuk is als je zelf een potje hebt om mee te spelen. Maar dit gaat over je pensioen. Hè. Dus dan moet je toch ook echt andere keuzes in maken. Ja, en je kunt zeggen, je moet niet willen dat ze iedere dag zitten te kijken. Nou, dus dat zou fantastisch zijn als mensen er iedere dag met hun pensioen bezig zouden zijn. Dat
9: maar
13: zal ik weer
9: niet
13: keer
9: iedere
13: zeggen.
9: Dag zullen kijken en dan denken...
13: Nee, maar niet handelen. Niet handelen. Nee, zeker maar, niet handelen.
9: Maar het handelen is toch niet iets wat mensen zelf kunnen gaan doen?
13: Nee, maar het is natuurlijk wel in de zin van, hè, dus dat je denkt, oh, paniek, of oh, het gaat goed. En dat is wat je dus moet realiseren, dat er dus gewoon variatie in zit. Maar dat als het goed is, er nog tijd genoeg is om te zorgen dat het stabiel blijft, dat je straks genoeg hebt.
9: En het moment waarop jij binnenkomt, is het moment dat de meeste fondsen al wel over zijn. Dus je komt na een belangrijke stap.
13: Ja.
9: Is dat bewust?
13: Dat is wel bewust, ja. Nou ja, bewust, het is natuurlijk, dat moet natuurlijk ook gewoon de baan moet beschikbaar zijn, zeg ik dan maar heel plat. Maar dat is ook wel, hè, als we nu nog het hele systeemmigratie hadden moeten doen, dat zou niet mijn uitdaging geweest zijn. Nee. En ik kan het wel, ik heb het in het verleden genoeg gedaan, maar dat was het niet.
9: Er komt overigens bij PGGM nog een baan beschikbaar, want ik begreep dat de CEO ook vertrekt.
13: Dat klopt.
9: En dat heeft hij in ieder geval publiekelijk kenbaar gemaakt, nu een weekje geleden, maar... Ik neem aan dat jij eerder op de hoogte was, of niet?
13: Ik was eerder op de hoogte, ja.
9: Is dat niet ook een beetje jammer dan, dat die samenwerking niet doorgaat? Of?
13: Zeker. Want ik ken Edwin Velsel goed en dat is een zeer fijne collega. Maar hij is er nog tot 1 januari.
9: Hij is er nog tot 1 januari. Hij heeft een groot interview gegeven, ook zeer recent in het FD. Waarin hij zei dat ook al stoppen andere partijen met pensioenbeheer, hij niet per se zit te wachten op nieuwe klanten. Want het is al druk genoeg en de klanten die je hebt moet je goed bedienen. Maar... ja, is dat niet ook een beetje jammer? Is dat niet ook een bepaald gebrek aan ambitie? Jij begint nu. Het zou toch mooi zijn als dan ook nog de opdracht is... nou, bedien zoveel mogelijk klanten, we kunnen groeien.
13: Nou, je moet pas zoveel mogelijk klanten bedienen als je ervoor kunt zorgen dat iedere klant die erbij komt, dat zowel aantrekkelijk is voor de zittende pensioenfondsen als ook voor het pensioenfonds wat erbij komt. En als dat alleen maar tot heel veel meer extra werk en dus kosten leidt, dan moet je dat niet doen.
9: Maar je zou ook kunnen zeggen maar schaal kan ook tot kostenbesparing leiden.
13: Ja, maar die fase, daar moet PGG nog naartoe groeien. Dus ik denk, voor nu stap ik dat helemaal. En in de toekomst kan het anders zijn.
9: Maar PGGM is toch al een vrij grote pensioenuitvoerder?
13: Zeker.
9: Waar moet PGGM dan nog naartoe groeien?
13: Er zijn nog genoeg grote pensioenfondsen in Nederland die misschien op termijn nog een goede partner zoeken. Maar dat is dus echt voor over een paar jaar.
9: En waar zitten dan die grote kostenbesparingen? Want Edwin Velsel zei in het FD, er gaat heel veel veranderen hier binnen onze muren. Wij worden een soort Tesla-fabriek. Ja, we hebben het nog steeds over een pensioenuitvoerder.
13: Ja.
9: Maar waar stap je in dan?
13: Nou ja, dat is natuurlijk, heeft natuurlijk expliciet AI genoemd. En dat herken ik wel. Dat zie ik zelf nu ook binnen Zilveren Kruis. Wij hebben al een hele efficiënte organisatie. Wij doen 98% van alles is gewoon geautomatiseerd. Maar alles wat nog niet geautomatiseerd is, als je nu ook weer ziet wat je dus met AI iedere keer weer voor nieuwe mogelijkheden komen om dingen slim te doen. En niet alleen maar om kosten te besparen, maar ook om klanten beter te bedienen. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor die enorme administratie van PGGM.
9: We zijn wat dat betreft de testfase al voorbij.
13: Nou, we zitten er nog middenin. Met je hele wereld zit er nog middenin. Er zijn nog zoveel dingen. Juist nu ook met de AI doen we natuurlijk al heel lang. Maar juist nu met die large language models hebben we nog wel heel veel te leren.
9: Ja, maar jij zit natuurlijk wel in branches. Of het nu gaat over de zorg of het pensioen. Je kunt je geen fout veroorloven. Mensen rekenen erop dat het altijd van een bepaalde standaard is.
13: Zeker.
9: Dus moeten dan alle remmen los? Of moet je dit toch terughoudend implementeren?
13: Nee, als je guardrails maar goed zijn, als je maar weet wat er gebeurt. He, je moet je niet overleven. He, dat kan niet. En dat zal de toezichthouder ook niet toestaan. Dus die guardrails zijn heel erg van belang. Maar nu, weet je, dat klinkt al gek, maar we doen altijd net alsof mensen nooit fouten maken. Mensen maken ook fouten. He, dus dat het 100% foutloos is, ja, dat is natuurlijk een illusie.
9: Voorzitter Fijneman was hier, directievoorzitter, nu nog van Zilveren Kruis. Wanneer is je laatste werkdag?
13: 8 juni.
9: 8 juni. Nou, nog veel plezier dan de komende weken. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Iwan te Winkel. Hij is van PreZero over circulaire afvalstromen. Want afval bestaat niet. Het is altijd de grondstof voor iets nieuws. Maar er komt ook nog eens een heffing aan van 500 miljoen op plastic. Als je er meer over wil weten, luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen gaat het ook nog over de zorg. Want is een curator van een failliete zorgorganisatie eigenlijk wel opgewassen tegen de macht van de lokale politiek? Het antwoord zo in Onder Curatoren.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Je kent ons van het nieuws.
15: Van duiding.
14: Feiten en context. En soms is er
15: naast het nieuws
14: ruimte voor goede muziek.
15: Zoals deze.
14: Zo klinkt werken beter.
15: BNR Business Beat.
14: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
15: Luister in de BNR-app.
14: Op bnr.nl/bb.
15: En via DAB+.
16: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
17: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
18: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
19: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO HBO Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
18: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
20: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
21: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
22: Voetnoten is een podcast van Energeia.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere
25: Monks, Brush AI en Google.
24: Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
26: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
27: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS 2-eisen. Zie het MicroSoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
24: Nu in de BNR-app.
9: De EU en Mexico sluiten een nieuw handelsverdrag om de afhankelijkheid van de Verenigde Staten te verkleinen. Landsadvocaat Bels Rijken deelde zonder toestemming de gegevens van websitebezoekers met Amerikaanse techbedrijven. En voor het eerst in jaren stijgt het gemiddelde hypotheekbedrag onder starters nauwelijks. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Erik, hoe staat het ervoor met de Pinksterdrukte?
0: Ja, die is op gang gekomen, kunnen we wel zeggen. Want inmiddels staat er ruim 350 kilometer file in totaal. En dat is, omdat het normaal op vrijdag ook al snel druk wordt op de weg, nu wel opvallend veel meer verkeer. Er is wel opvallend veel meer verkeer op de weg. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Kerkdriel is zojuist een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging al opgelopen tot 3 kwartier. Een vrachtwagen met pech op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. De hoogte van Meersen staat hier. Vertraging bijna een half uur. Dat is ook druk vanuit Duitsland naar Arnhem. Op de A12 vanaf de grens tot aan Duiven 9 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En de A27 Almere-Gorkum. Daar is bij Houten een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Er is maar één rijstrook open. De vertraging is opgelopen tot 25 minuten. En dan nog een snelheidscontrole gezien op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Die staat bij hectometerpaal 67,0.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Vluchtelingen die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten moeten wachten, hoeven niet in de volle zon te zitten. Het Rode Kruis zet op het terrein 5 open tenten neer voor beschutting. Ze zijn dus niet om in te slapen. Het is al dagen overvol in Ter Apel. Het is nog niet duidelijk waar mensen die er vanavond niet terecht kunnen naartoe moeten. De vroegere burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt ook verdacht van ontucht. Daartoe zou hij jaren geleden een man hebben gedwongen die veel jonger was dan hij zelf. De 77-jarige oud-burgemeester werd in februari opgepakt. Dinsdag moet hij voor de rechter komen. Met een heet weekend in het vooruitzicht neemt de organisatie van de Roparun maatregelen. Zo zijn er extra waterpunten langs de route en wordt zonnebrand uitgedeeld. Morgen vertrekken de 5000 deelnemers vanuit Enschede en Frankrijk om maandag te finishen op de Rotterdamse Coolsingel. Met de Roparun wordt geld opgehaald voor mensen met kanker. Feyenoord krijgt thuishonk de Kuip in eigen handen. De voetbalclub en het stadion zijn nu nog 2 aparte bedrijven. Het is de bedoeling dat Feyenoord de meeste aandelen krijgt en in 10 jaar tijd ruim 40 miljoen euro in de Kuip steekt, bovenop de huur. Met het geld worden flink wat verbeteringen doorgevoerd. En de wedstrijd zondag tussen Ajax en FC Utrecht om Europees voetbal is vervroegd. Het duel in Volendam begint om 11:15 in plaats van 18:00, meldt de KNVB. Er wordt gespeeld in Volendam omdat Harry Styles in de arena staat. Morgen speelt FC Volendam thuis om 16:30 tegen Willem II om een plek in de Eredivisie. En daar mogen toch uitfans bij zijn. Het weer nog van Weer Online. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts maximaal 26 graden. Maar op de stranden is het koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
9: Wat doe je wanneer een omgevallen zorgorganisatie een vrijwel vlekkeloze doorstart kan maken en gemeenten dodelijk het tapijt onder je weg trekken? Straks in Onder Curatoren.
3: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4:00 een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4:00 kuppensoep.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables, energie die vooruitkijkt.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
10: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
7: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
11: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
7: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
9: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Op vrijdag sluiten we dit programma af met de serie en de podcast Onder Curatoren. Je gaat nu luisteren naar een aflevering over Pantijn Vivent, een noodlijdende zorggroep die begin 2015 omviel, maar waar een snelle, vrijwel pijnloze doorstart tot de mogelijkheden behoorde. Maar om het voor elkaar te krijgen moest de lokale politiek wel meewerken. En dat bleek minder makkelijk dan gedacht.
15: Het was natuurlijk decembermaand. En als jij in de decembermaand een faillissement krijgt, net na Sinterklaas en voor de kerst, dan kun je al op je vingers natellen dat dat leidt tot een hele hoop onrust. Dus we wilden koeterkoet eigenlijk die faillissementsdatum over de kerst heen tellen.
9: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zijl, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. Elisa, we zijn inmiddels gepokt en gemazeld wat dat betreft zorgfaillissementen. En dat blijkt toch regelmatig dat de overheid daar een, laat ik zeggen, speciale, bijzondere rol in heeft gespeeld.
28: Ja, dat zag je natuurlijk bij het Slotervaartziekenhuis. Hè, dat er toch wel een soort conflict ontstond met de gemeente Amsterdam. Maar ook bij het faillissement van een van de grootste sociale werkplaatsorganisaties in ons land, LICOM in Limburg. Ook daar speelde die gemeente een bepaalde aparte rol, kan ik toch wel zeggen. En vandaag bespreken we het faillissement van Pantijn Vivent. Ook een zorgorganisatie. En ook in dit geval is er een bijzondere rol weggelegd voor lokale overheden. En daar gaan we het vandaag over hebben met een mooie gast. En dat is Floris Dix, partner en curator bij Turnaround Advocaten.
29: Ja.
28: Van harte welkom.
29: Dankjewel.
28: Ik wil eigenlijk beginnen bij het moment niet dat Pantijn Vivent failliet ging. Maar er was een hele periode daarvoor van stille bewindvoering. Nou, daar hebben wij het wel vaker over gehad in dit programma. Maar misschien kan je nog even uitleggen, kort, wat een stille bewindvoerder doet.
29: Ja, nou, dat kan ik zeker. Stille bewindvoering, de pre-pack eigenlijk, is een beetje ontstaan door een artikel van Nicolaas Tollenaar. En onze rechtbank, Oost-Brabant, waar ik benoembaar ben als curator, leek een van de eerste uitspraken te hebben gedaan, dat was meester Nijt. Die leek op een stille bewindvoering. En toen is het balletje gerollen. En eigenlijk vanaf 2012 hebben we een aantal keren getracht om een pre-pack of een stille bewindvoering te doen. En het dossier, hè, huishoudelijke hulp Pantijn Vivent, waar het vandaag over gaat, was zo'n stille bewindvoering waarbij dan voorafgaand aan een faillissement een beoogd curator en een beoogd rechtercommissaris wordt benoemd. Die gaat kijken of een doorstart op datum faillissement mogelijk is. En een andere stille voorbereiding is het voorbereiden op het faillissement zelf. Zodat je eigenlijk niet meteen in die hectiek komt en er heel veel dingen mis kunnen gaan. Dus dat je goed voorbereid het faillissement in kan gaan. En dat was huishoudelijke Pantijn Vivent. Vindt. Ja.
28: En dit begon in november 2014. Kan je even teruggaan naar het moment dat je voor het eerst van de problemen, toen nog problemen bij Pantijn Vivent hoorde en dat jij daarbij betrokken werd?
29: Ja, het was dat ik eigenlijk werd gebeld door een rechter van de rechtbank. Die zegt, we hebben hier een verzoek voor stille bewindvoering. Ik was op dat moment al een paar keer benoemd geweest in een dergelijk traject. En ik hield me er zelf ook mee bezig. Ik schreef mee aan de praktijkregels voor beoogd curatoren van Insulat. Ik had in de consultatiecommissie gezeten op het wetsvoorstel. Ik werd eigenlijk gevraagd om heel eventjes mee te denken... op dat verzoek te reageren. En toen ging het eigenlijk heel snel, want toen heeft de rechtbank eigenlijk een brief gestuurd aan de verzoeker, in dit geval de bestuurder, dat ze bereid waren om er medewerking aan te verlenen, dat ik dan benoemd zou worden als beoogd curator. En dat in dit geval meester De Vries beoogd rechtcommissaris zou zijn. Maar we moesten wel na 10 dagen een soort plan van aanpak of de haalbaarheid vaststellen. Dus we moesten nog een keer terugkomen naar de rechtbank. Ja, en zo werd ik benoemd en toen begon het traject.
9: De haalbaarheid is dan de mogelijkheid tot een doorstart?
29: Nou, niet zozeer. Het was eigenlijk met name of dat verzoek wat door de bestuurder was gedaan wel een realistisch verzoek was voor stille bewindvoering. De rechtbank wilde even wat meer feeling erbij hebben van wat is het voor een organisatie en kan het eigenlijk wel wat ze verzoeken. Dat vroegen ze of ik dat samen met de bestuurder kon onderzoeken en er verslag over kon doen.
28: En wat was het voor organisatie? Huishoudelijke hulp ging het dus om.
29: Ja.
28: Kan je er wat meer over vertellen en misschien ook schetsen in welke tijd dit zat? Ja. Hè? Want er was net natuurlijk ook heel veel gaande qua bezuinigingen.
29: Ja, dat klopt. Eigenlijk werd de thuiszorg werd afgewenteld naar de gemeente. En de gemeente die moest dat inkopen. Financieren. Daar speelde in de tijd dat daar ook op werd bezuinigd en een andere vorm van huishoudelijke hulp werd geboden. Je moet je zo zien, Partijn Vivint was een organisatie die aan circa 6.500 mensen huishoudelijke hulp bood. En het deed dat in 20 à 23 verschillende gemeentes. En dat deden ze met 1800 medewerkers. Dus dat was een omvangrijke club.
28: Maar dat klinkt als heel veel medewerkers per persoon. Of?
29: Ja, dat is klopt. Maar het is niet zo dat het allemaal FTE'ers waren. Maar ze hadden natuurlijk deeltijdbanen. Dus sommige mensen die werkten 1 of 2 dagen. En sommige wat meer.
28: Oké, dat verklaart de
29: hoop. Ja, zeker. Ja. Zeker.
9: Maar er gaat hoe dan ook veel van de kosten op aan salarissen, toch?
29: Ja, zeker. Salaris was eigenlijk de enige kostenpost. Al het andere was redelijk te overzien. Het was een klein team wat er bovenop zat. En ze hadden niet echt hoge huisvestingskosten of andere kosten. Alleen doordat die financiering van die zorg, die werd eigenlijk afgeschaald. In die zin, men moest zorg verlenen in minder uren. Dus de zorguren werden naar beneden gebracht. Het was niet meer zomaar mogelijk voor iemand die hulp bood om nog een kopje koffie te drinken. Dus moest echt gewerkt worden.
9: Terwijl dat ook gezien mag worden soms als het bieden van hulp, een kopje koffie drinken. Maar goed, daar kun je over twisten.
29: Ja, daar kun je over twisten. Dat is niet op zich voor mij om dat te beantwoorden, die vraag. Maar ik kan me er wel bij voorstellen. Wat er ook was, dat men eigenlijk daar hadden men twee types zorg. Een soort indicatie, H1 en H2. En voor H2 moet je wat hoger opgeleid zijn. Dan heb je ook een ander salaris. Maar de zorg die eigenlijk werd ingekocht of verstrekt moest worden, werd steeds de wat goedkopere H1 of H1 zorg. Dus het echt schoon en leefbaar houden van een woning. Terwijl de wat zwaardere zorg was ook meer. Was namelijk erop toezien dat mensen hun medicijnen namen of niet zich aan het verwaarlozen waren. Dus net wat meer echt achter die deur zijn van die wat oudere hulpbehoevenden. Als er iets aan de hand was, dat ze een signaalfunctie hadden en dat ze door konden schakelen naar eventueel een huisarts of naar een andere zorginstelling.
28: En er waren vooral wat mensen aan het werk voor Partij Vivint die dat laatste goed konden, toch?
29: De mix, dat is de mix op dat moment. Maar daar waren ze al mee bezig geweest om dat te realiseren. Die was niet goed. Er was meer vraag voor H1-zorg dan voor de wat duurdere H2-zorg. Terwijl de mix binnen die organisatie, die was daar niet op ingericht.
28: En die bestuurder, dat was de heer Mertens, meen ik?
29: Ja, dat was de heer August Mertens. Die was een tijd daar werkzaam. Die was ook al bezig geweest om te kijken of hij een reorganisatie door kon voeren. Dat had hij ook al gedaan.
9: Hij was niet specifiek aangesteld voor de reorganisatie?
29: Hij was wel bezig om te kijken of die onderneming weer gezond gemaakt kon worden, levensvatbaar. Daar heeft hij een aantal maatregelen voor genomen. Er is ook verzocht vanuit de aandeelhouders onder het ziekenhuis Pantijn om te kijken of het verkoop mogelijk was. Dat heeft hij ook gedaan. Dus hij was al langer betrokken en was zeer goed op de hoogte van de organisatie. Ja.
28: En heb jij hem toen, na dat verzoek van de rechtbank, ben jij hem toen meteen gaan spreken?
29: Ja, eigenlijk toen ik de brief op de mat krijg, waar het eigenlijk wordt gezegd van dit is de beoogde curator en daar krijg je de contactgegevens. Heb ik hem eigenlijk vrij snel daarna gebeld en gewoon een afspraak gemaakt van goh, laten we eerst een kop koffie drinken, laten we met elkaar kennis maken. En van daaruit ga je verder. En het eerste contact was eigenlijk al meteen prettig. Hij is zelf registeraccountant, dus ja, hij was heel goed in het verstrekken van informatie en ook de informatie die ik nodig had om snel een beeld te krijgen. Dus dat was van begin af aan fijn.
28: En dit alles vond allemaal plaats in Brabant, toch? Het gaat om allerlei gemeentes die deze hulp afnemen in Brabant.
29: Ja, klopt. De gemeente Den Bosch, de Meirijstad, Os was daar en gemeente Vught. Ja, nog een aantal randgemeenten. Ja.
9: En wat was het beeld dat jij kreeg na het gesprek met Mertens?
29: Wat was het beeld? Kijk, op zich waren de factoren waarom de onderneming in moeilijkheden verkeren waren wel duidelijk, door hem uitgelegd. Er was ook op dat moment sprake van een heel hoog ziekteverzuim, 16%. Dus het was allemaal heel goed te verklaren hoe het was ontstaan dat de onderneming niet kon voortblijven bestaan en dat het faillissement dreigde. En daarnaast, het was op dat moment wel liquide. Hè, er stond voldoende geld op de bank. Alleen de 13e maand kwam eraan. En je hebt de loonbelastingen die dan eroverheen moeten. Dus je zag het gewoon gebeuren. Hè, dus,
9: December kon de nekslag worden.
29: December zou zeer goed de nekslag. Ze konden in ieder geval op dat moment niet meer aan al hun verplichtingen voldoen. Ja.
28: Ik zag dat ook. Hè, het ziekteverzuim viel me ook op, 15%. Was duidelijk waardoor dat kwam.
29: Ja, daar heb ik me niet enorm in verdiept. Maar in ieder geval wat mij bleek, is dat de mensen die daar bezig waren, die werden natuurlijk steeds vaker onder druk gezet om binnen een kortere tijd die zorg te verlenen. De mensen waar ze al jaren kwamen, geen tijd meer te hebben om een kopje koffie te drinken. En elke keer weer die reorganisatie of die druk van blijven we bestaan. Dus dat hakte erin. Ja, en daardoor liep de ziekteverzuim op. Dus.
28: Ja, nee, mijn broer werkt in de thuiszorg toevallig. En die heeft ook wel in die tijd verteld van ja, de druk nam gewoon in eerste instantie heel erg toe. Omdat er moest gewoon veel minder gebeuren in kortere tijd.
29: Ja.
28: En veel meer cliënten op één dag.
29: Ja,
28: ja en dat, dat moet dan allemaal in die korte tijd geperst worden. En je wil misschien ook nog aandacht voor de mensen. Dat is vooral zijn ding dat hij zegt, ja, ik vind het ook leuk om echt contact te maken.
29: Kan ik me voorstellen, want die mensen hebben zorghart. En die zijn van die mensen daar. En die zijn niet alleen maar even daar het huis leefbaar te maken, maar ook aandacht te geven aan die mensen zelf. Ja.
28: Jij sprak met de heer Mertens. En daar rolden twee scenario's uit. Hoe is dat zo gegaan? En wat voor scenario's waren dat?
29: Nou, wij zagen het wel als stille voorbereiding. En we hadden zoiets van, nou, of we gaan een zuivere prepack doen, zoals ik dat betitel. Een zuivere prepack is heel goed de hele markt verkennen en gedetailleerd op zoek gaan naar ideale kandidaten met een sluitstuk. Een aantal kandidaten die geschikt zijn om de activiteiten over te nemen en die een goede bieding doen.
9: Dus door hoeveel tijd had je daar dan voor? Deze verkenning?
29: Ik had 10 dagen de tijd om een plan te maken. En als de rechtbank dat plan akkoord zou bevinden, dan pas zouden we het traject kunnen starten. Maar dat was de ene kant, hè, dus een zuivere prepack. En ervan uitgaan dat we eigenlijk op datafaillissement meteen een kandidaat hadden die meteen door kon starten, zoals het dan heet. Of dat wij zouden moeten besluiten dat een gecontroleerd faillissement, dus met andere woorden, je gaat gecontroleerd failliet, zodat je meteen alles operationeel kunt houden in het faillissement. Dus niet dat de stekkers eruit worden getrokken, dus de telefonie eruit of de website uit de lucht. Dat zou kunnen blijven doordraaien. En dat je meteen goed kon communiceren. Dus naar alle mensen die diensten afnamen, dus de ruim 6000 mensen. Maar ook naar alle medewerkers. Dus dat je meteen je communicatiekanalen helemaal klaar had. We zijn snel gaan schakelen met wie moeten we erbij hebben. Destijds waren we van mening dat je jezelf als curator niet moet dat recht zelf moet doen. Maar daar hebben wij iemand voor betrokken Michel Pols van Whitlocks van de Bomen. Dus die echte corporate finance adviseur die de markt ons ging benaderen en ons ging begeleiden in dat traject.
16: En dat is dus degene die je inschakelt voor een eventuele overname of een kandidaatkoper?
29: Nee, ja, om dat te zoeken, ja. Om dat proces heel goed te bewaken. En we hadden besloten om daar een aparte gecertificeerd taxateur waardeerder te vragen. Dat was Hans Minnaar van Florijns. Dat hij in ieder geval ons kon aanleveren wat zou die organisatie waard zijn na data faillissement. Dus die moest een waardeberekening maken.
28: Maar dit moest natuurlijk wel allemaal in het geheim, toch? Want het heet niet voor niks stille bewindvoering.
29: Ja, dat klopt. In eerste instantie hou je team heel erg klein. Vertel je er eigenlijk niemand over. Dus de rechtbank weet het. Een paar mensen op kantoor weten het. En de twee instanties die je inschakelt. En we hadden in een vroegtijdig stadium een communicatieadviseur bij betrokken. Die wist ervan. Want stel dat het wel openbaar zou worden en het zou een stroomversnelling komen, dan moesten we ook goed kijken hoe we daarmee om zouden kunnen gaan in de communicatie.
28: Hebben jullie in die tijd nog gedacht van, goh, we moeten misschien ook de grootste gemeenten die deze hulp afnemen hierbij betrekken?
29: Nee. Heel eerlijk, nee. En straks aan het einde zul je misschien vragen, wat zou je anders doen? Dan zal ik daar een antwoord op geven. Maar op dat moment dachten we gewoon, wat zijn onze doelstellingen? En we hebben meteen drie doelstellingen of uitgangspunten geformuleerd. Namelijk 1, maximale opbrengst ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Met andere woorden, ja, waarde, creatie of behoud. 2, continuïteit van zorg. Die mag niet staken. En 3, dat was een andere tijd dan nu, behoud van werkgelegenheid. Want ja, we zaten toen ook in de tijd dat je niet zomaar een nieuwe baan had. Dus dat waren onze 3 hoofddoelstellingen.
16: Maar waarom zou je daar niet, fast forward misschien naar het einde, maar waarom zou je daar niet die gemeente bij betrekken die uiteindelijk puntje bij paaltje verantwoordelijk zijn voor die zorg?
29: Nou, om heel eerlijk te zijn, als je de gemeentes bij gaat betrekken, dan komen er altijd meer mensen dan 1 komen erbij. En waarvoor ook geld. We hadden natuurlijk 20 plus, hè, dus 20 à 23 gemeenten. Als die allemaal die mensen zouden komen en dan zou 1 iemand aan de keukentafel vertellen van, goh, wat ik nu te doen heb. Ja, dan zou
16: gaat rondzingen.
29: Gaat rondzingen.
28: Kreeg tante Ant niet huishoudelijke hulp van die organisatie daarom, die elk moment om kan vallen?
29: En dat moet je gewoon niet doen. Je moet gewoon heel kijken wanneer ga je welke partijen aanhaken. Net zoals de vakbonden moeten ook betrokken worden, de ondernemingsraad. En dan heb je allemaal je momenten voor waar je denkt van, nu kunnen we dat doen en nu is het dienstbaar voor ons, voorbereiding en doel. Ja.
28: Dat plan, dat werd akkoord bevonden.
29: Ja, we hadden 10 dagen later, begin december, hadden we weer een zitting op de rechtbank. Het was toen niet eens een zitting, gewoon het informeren van de rechtbank. En die vond het team wat we hadden samengesteld en de ideeën en de plannen hadden we helemaal uitvoerig uitgeschreven, vond dat akkoord en gaf ons de tijd tot 14 januari. En die datum is niet helemaal onbewust gekozen. Want het was natuurlijk decembermaand. En als jij in de decembermaand een faillissement krijgt, net na Sinterklaas en voor de kerst, dan kun je al op je vingers natellen dat dat leidt tot een hele hoop onrust. Dus we wilden koeterkoet eigenlijk die faillissementsdatum over de kerst heen tellen.
28: Want anders krijg je verhalen in de media dat tante Ans misschien haar huishoudelijke hulp niet krijgt.
29: Nou ja, en je krijgt de maximale afbreuk van een faillissement. Veel ongeruste mensen, de werknemers die meteen gedemotiveerd zouden kunnen raken. En daarnaast was het natuurlijk ook, als ik een doorstart zou willen hebben, hè, dus een kandidaat die de activiteiten overneemt en dat goed snel wil laten kunnen doen, ja, dan moet ik dat niet laten gebeuren in een kerstperiode waar heel veel mensen vrij zijn. Dus,
16: maar dat betekent dus ook dat je die 13e maand waar je het eerder over had, ja, wel moet uitbetalen.
29: Ja, dat klopt. Dus dat betekent dat andere partijen even op hun centjes hebben moeten wachten. Dat betekent dat we ook in een vroegtijdig stadium met een belangrijke stakeholders, schuldeisers die zouden kunnen bewegen, gesprek hebben gevoerd en hun verteld hebben over ons plan. Daarbij natuurlijk wel aangevende dat wij niet zomaar even geld gingen verkwisten en de schulden op zouden lopen. Maar dat we wel even vroeger maken pas op de plaats en gaan niet beslag leggen of andere faillissementsaanvragen indienen.
28: Dus je hebt echt bewust gekozen van, we betalen wel dat personeel,
29: ja,
28: die 13e maand.
29: Ja.
28: Dan betalen we even andere partijen niet of wat later.
29: Ja.
28: Maar daar gaan we wel mee in gesprek.
29: Zeker, ja, zeker. Ja.
28: Precies.
29: Ja.
28: En dan ga je van start met dat plan. Dan komen de biedingen, denk ik.
29: Nou, dat traject is nog wel wat uitdagender. Maar dan komt met name Michel Polsen om de hoek kijken. Ja, die gaat dan een hele marktverkenning doen. Welke partijen zijn allemaal geschikt en zouden mogelijk aangeschreven moeten worden? We hebben, denk ik, bijna 200 partijen aangeduid als partijen die mogelijk overnamekandidaat zouden kunnen zijn. En die hebben allemaal aangetekend, aangeschreven met een brief. We hebben hier een propositie. Bent u geïnteresseerd? Zo ja, reageer.
16: Nou, is in het kader van het rondzingen van het verhaal ook al een risico, denk ik, hè? Als nou, je 200 bedrijven informeert.
29: Dat viel wel mee, want er was op dat moment meerdere instellingen die in moeilijkheden verkeerden. Onder in Thebe in Tilburg. Dus weet je, we hadden het zo eigenlijk aangepakt dat je niet kon traceren van het gaat om deze club.
16: Oh, echt?
29: Ja, ja, dat, ja, van de verschillende adressen, post versturen, dat soort dingen. Dus, maar goed, op een gegeven moment dan, ja, dan komen de eerste reacties. En we hadden meteen toch wel eens een groep van volgens mij tussen de 30 en de 40 zei: ik ben geïnteresseerd. Ja, dan moeten ze van tevoren een geheimhoudingsovereenkomst tekenen met een hele grote boeteclausule erop. Nou, dan krijgen ze vervolgens een memorandum die samengesteld door de corporate finance adviseur van: nou, dit is het, hè, de onderneming, dit zijn de kerngetallen. Wilt u zich verder in verdiepen? Ja, en dan is samengesteld door de corporate finance adviseur van: nou, dit is het, hè, de onderneming, dit

0: om het te zeggen, die ze moesten uitbrengen, die hadden we op volgens mij op 5 januari gezet. En daar kwamen volgens mij 7 of 8 biedingen uit.
1: Maar daarbij zat ook een bieding van, goh, ik neem alleen het personeel over, toch?
0: Zeker, zeker. Er zaten eigenlijk een aantal biedingen bij die 0 euro gaven. Er zaten ook biedingen bij die zeggen, we nemen een ton en we nemen specifiek bepaalde onderdelen over. Dus bepaalde gemeentes over.
2: Want wat was de waardering als je zegt, als je ook probeert het met 0 euro over te nemen?
0: Nou, de waardering, dat is misschien wel een belangrijk punt. Je hoopt natuurlijk in een stille voorbereiding dat in de prepack er liefst meerdere kandidaten een bod uitbrengen die substantieel is. En als je dan dat taxatierapport in de hand hebt, dan kun je gaan onderhandelen. Want dan weet je waar je over je moet onderhandelen en wat je verkoopt. Dat is ook een beetje de gedachte hoe je moet voorbereiden als beoogd curator. Hier was het geval dat degene die het beste bod deed, eigenlijk zat op de laagste getaxeerde waarde van going concern. Maar die zat wel op die gewaardeerde waarde. Dus daarmee vonden wij dat we een goed bod hadden die goed te verdedigen was.
1: En van wie was dat bod en hoe hoog was het?
0: Ja, dat bod was van Zuidzorg. En Zuidzorg die bood het volgende. Die bood 6 ton betaling bij datum doorstart. Die zou een earn-out nog doen van 2 ton als ze een omzet zouden realiseren in het eerste jaar, volgens mij van circa 13 miljoen. Waarvan eigenlijk de mensen die mij adviseerden zeiden, nou, dat is buitengewoon realistisch, dat gaan ze sowieso maken. Die zou 80% van de werknemers een nieuwe baan aanbieden. En die zou instaan dat de zorg 100% gecontinueerd zou worden vanaf 1 februari. Dus we zouden eerst het even zelf moeten doen. En dan zouden zij de zorg maximaal continueren.
1: Het lijkt alsof de geplande doorstart in kannen en kruiken is. Maar niets blijkt minder waar. Wil je weten hoe deze droom van een doorstart misliep? Zoek Onder Curatoren op in je podcast-app en luister verder vanaf ongeveer 21 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
2: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Fijn weekend en tot maandag.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
4: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslissers. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
5: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
6: Ontdek Obly en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
5: Obly, meer rust, meer rendement.
7: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
8: Uitstekende keuze, dat is dan 2 miljard euro.
7: Dank je. Hé, maar wacht eens even, dit staal is helemaal niet groen.
9: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
5: Meer rust, meer rendement? Obly.nl met AU en EY.
10: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
11: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
15: De Nationale Autoshow.
16: Ja, echt door een rivier, hè? Zo, harder. heeft toch kleine kinderen?
17: Meindert en Wouter.
18: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Nee, dat is gewoon zo.
17: De Nationale Autoshow.
19: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
20: Elke vrijdag om 3:00.
21: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enzo.

0: Enterprise. Car sharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
2: BNR Verkeer.
3: Dit is Erik Evloen, ANWB Verkeersinformatie. Het is al hartstikke druk op de weg. Dat komt natuurlijk door de Pinkse drukte. Ruim 400 kilometer file. De meeste oponthoud op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Er staat een vrachtwagen bij Maastricht-Noord en de vertraging is opgelopen tot ruim 3 kwartier. En de snelheidscontrole op de A32 Meppel-Heerenveen bij hectometerpaal 35,7.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Vluchtelingen die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten moeten wachten, hoeven niet in de volle zon te zitten. Het Rode Kruis zet op het terrein 5 open tenten neer voor beschutting. Ze zijn dus niet om in te slapen. Het is al dagen overvol in Ter Apel. Het is nog niet duidelijk waar mensen die er vanavond niet terecht kunnen naartoe moeten. De vroegere burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt ook verdacht van ontucht. Daartoe zou hij jaren geleden een man hebben gedwongen die veel jonger was dan hij zelf. De 77-jarige oud-burgemeester werd in februari opgepakt. Dinsdag moet hij voor de rechter komen. Met een heet weekend in het vooruitzicht neemt de organisatie van de Roparun maatregelen. Zo zijn er extra waterpunten langs de route en wordt zonnebrand uitgedeeld. Morgen vertrekken de 5000 deelnemers vanuit Enschede en Frankrijk om maandag te finishen op de Rotterdamse Coolsingel. Met de Roparun wordt geld opgehaald voor mensen met kanker. Feyenoord krijgt thuishonk de Kuip in eigen handen. De voetbalclub en het stadion zijn nu nog twee aparte bedrijven. Het is de bedoeling dat Feyenoord de meeste aandelen krijgt en in 10 jaar tijd ruim 40 miljoen euro in de Kuip steekt, bovenop de huur. Met het geld worden flink wat verbeteringen doorgevoerd. En de wedstrijd zondag tussen Ajax en FC Utrecht om Europees voetbal is vervroegd. Het duel in de Volendam begint om 12:15 in plaats van 18:00, meldt de KNVB. Er wordt gespeeld in Volendam omdat Harry Styles in de arena staat. Morgen speelt FC Volendam thuis om 16:30 tegen Willem II om een plek in de Eredivisie. En daar mogen toch uitfans bij zijn. Het weer nog van Weer Online. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts maximaal 26 graden. Maar op de stranden is het koeler door wind van zee. Het hele Pinkse weekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
5: Trulease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Online veilingmeester.nl.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
11: Donderdag 21 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. En vandaag onder meer over de Amerikaanse militairen in Europa en de opvattingen van de Russische bevolking. Maar eerst de Russische dreiging voor Europa. Een vraag van Paul Versteeg die zegt: ik heb een vraag over de mate waarin de Europese defensie zich aanpast aan de veranderende technologie. In Europa prijzen we Oekraïne om hun innovatieve manier van oorlogvoering. Ze hebben hiermee de grote Russische strijdkrachten tot staan weten te brengen. Maar we praten er weinig over dat het Russische leger eenzelfde innovatie ondergaat, gedwongen door de werkelijkheid op het slagveld. In Rusland zouden zo'n 100.000 AI-specialisten per jaar worden opgeleid die vaak naar het leger gaan. Slimme drone-technologie. Ja, als Rusland een vergelijkbare ontwikkeling meemaakt als Oekraïne, hoeveel kans heeft de NAVO dan bij een Russische aanval? Hij heeft ook nog voor een podcast van de New York Times met David French en David Wallace Wells over de, ja, die noemde de Russische en de Oekraïnse landmachten mogelijk de beste ter wereld. Dus is dit niet een probleem waar eigenlijk te weinig naar wordt gekeken, de innovatie die ook aan Russische zijde plaatsvindt?
5: Nou ja, we hebben daar in het verleden wel over gesproken. Ik denk dat het een jaar, anderhalf jaar geleden is dat we behoorlijk wat hebben gezegd over het zogenaamde Rubicon Center van de Russen. Dat werd ongeveer gelijktijdig opgericht met het innovatiecentrum van Oekraïne. Dus daar komen al die innovaties komen daar naartoe. En wat de Russen ook hebben gedaan is, ze delegeren ook steeds meer autoriteit, verantwoordelijkheid naar beneden toe, naar de lagere echelons. Dat is echt typisch on-Russisch om dat te doen, omdat er alles hartstikke hiërarchisch wordt georganiseerd. Dus op alle gebieden, op doctrinegebied, op de manier van commandovoering, maar ook de manier van innovatief bezig zijn, zie je dat de Russen ook aan het werk zijn. En dit zijn golfbewegingen. Dus de ene keer zie je dat Rusland iets beter is, en de volgende keer zien we dat technologisch Oekraïne iets beter is. Wat wij doen bij de NAVO is, wij hebben heel nauwe banden met Oekraïne. Er is in Opole is er een Lessons Learned Centrum, om het maar even heel huiselijk te zeggen, waar alle operationele ervaringen worden geanalyseerd. Die worden gebruikt ook om de defensieplannen voor de NAVO te updaten. Dus als Oekraïne innoveert, dan innoveert de NAVO ook. Er zijn enorme discussies op dit ogenblik gaande over de vraag hoe je dan je wapenindustrie moet inrichten. Op dit ogenblik, of deze week moet ik eigenlijk zeggen, wordt daar ook over gediscussieerd, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De hoogste militairen die zijn bij elkaar gekomen uit Europa om hierover te praten. En een van de grote zaken die moet worden besproken is, moet je nou blijven vertrouwen op die geavanceerde peperdure wapensystemen, of moet je iets ontwikkelen wat eigenlijk gewoon veel wat net zo goed is of misschien iets slechter is, maar wat veel goedkoper en een veel grotere hoeveelheid kan worden geproduceerd, zoals drones. Nou, die discussie loopt op dit ogenblik, en je ziet op dit ogenblik dat er dat daar vorderingen over wordt gemaakt, en wordt heel, heel nauwkeurig gekeken van wat gebeurt er in Oekraïne, wat kunnen we daarvan overnemen, hoe kunnen we dat misschien wat dupliceren, en welke gezamenlijke projecten kunnen we op dit ogenblik met de Oekraïners uitvoeren. En dat gebeurt ook. Er worden nu gewoon ook gezamenlijke wapensystemen ontwikkeld met de Oekraïners. Dus ja, dus als het met Oekraïne goed gaat, dan heeft dat ook grote positieve gevolgen voor de NAVO. Want die kan dan ook zijn verdediging versterken.
12: Ja, nog twee dingen misschien. Mm-hmm. Zonder te beweren dat doorslaggevend is. Weet je, 2-3 jaar geleden met die dreiging van mobilisatie zijn heel veel IT-jongens zijn gevlucht. Hè? Ja. Er zijn een deel van teruggekeerd, heb ik begrepen. Maar dat is natuurlijk toch vervelend. En het tweede is, ik denk dat Rusland heel centralistisch opereert, en Oekraïne veel decentraler.
5: Klopt.
12: En dat is natuurlijk gunstig voor Oekraïne en niet zo gunstig voor Rusland.
5: Nou ja, en Oekraïne kan dus heel goed samenwerken met de zeer geavanceerde NAVO-landen. Feitelijk gebeurt dat nu ook met Amerika. Maar heel veel van die componenten voor die high-tech toestanden die de Russische krijgsmacht gebruikt, die komen gewoon uit China. Het geldt trouwens ook voor componenten die Oekraïne gebruikt. Maar die probeert dus nu onafhankelijker daarvan te worden. Maar die band tussen Rusland en China op dit gebied is natuurlijk echt innig. En zonder dat kan het niet. Want eigenlijk, ja, ze kunnen wel 100.000 AI-specialisten opleiden. Ik weet ook niet eerlijk gezegd dat dat cijfer wel klopt. Ja. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat de Russen geen fatsoenlijke auto in elkaar kunnen schroeven.
13: Dat is waar.
5: En de auto is helemaal niet zo high-tech, hoor, wat dat betreft.
11: Ja, ja, kernwapens kunnen ze dan weer wel goed. En,
5: ja, maar de kernwapen die hadden we 80 jaar geleden ook al. Dat is technologie van 100 jaar geleden. En
11: de auto ook, toch?
5: Op dat gebied. Ja, dat klopt. Maar een elektrische auto maken, dat is een andere koek dan een Lada oppimpen.
11: Ja. Ik heb een vraag, interessante vraag van iemand die me gevraagd heeft zijn naam niet op de zender te noemen. Dus dat zal ik niet doen. Die zegt, ik was afgelopen weekend nog in de derde hoofdstad van Rusland. En afgezien van de uiterst vriendelijke man van de FSB, werd ik door de lokale bevolking zeer welkom geheten. De derde hoofdstad, dan hebben ze het vaak over Kazan in Tatarstan. In de aflevering van dinsdag zegt deze anonymus: noemden jullie Europa de grote vijand van Rusland? Dat kan zo zijn voor Vlad en cohorten, lees ik hier. Maar ondanks dat het Kremlin nog altijd grip heeft op de bevolking, heb ik niet het idee dat zelfs een autoritair regime als het hedendaagse Rusland weg zou kunnen komen met een aanval op een Europese NAVO-staat. Veel Russen zien zichzelf nog altijd als Europeaan en een mogelijke aanval op een EU-land gaat mijns inziens niet goed vallen bij de Russische bevolking, die nu al meer dan genoeg heeft van de situatie in Oekraïne. Wat is jullie mening? Interessant inkijkje hier van iemand in het Rusland van vandaag.
5: Nou, het is een beetje een vervolg op een vraag die we eerder hebben besproken. Hè, van hoe westers is Rusland? Nou, het westen van Rusland is behoorlijk westers. En het oosten van Rusland is behoorlijk niet westers. Zo simpel is dat. Historisch gezien heeft de Russische elite altijd een belangrijke band onderhouden met het Westen. En dat geldt eigenlijk ook voor de bevolking in dat deel van Rusland. Arjan?
12: Ja, we moeten ook denk ik praten over Russische propaganda. Hè? Het zijn met name de oudere Russen vanaf 50 jaar die naar de televisie kijken. Mm. En als je dat doet, je kan het doen. Hè? Op YouTube staan van die scènes uit die belachelijke talkshow die daar is. Hè? En dan hoor je dus wel steeds weer, ja, het Westen staat op het punt om Rusland aan te vallen. En ik vrees dat sommige Russen dat ook geloven.
5: Ja. Hè?
12: Maar het is zeker waar wat Rob zegt, dat er absoluut ook een deel van de Russen die altijd op het Westen georiënteerd is. Maar ik zou dus niet willen onderschatten wat die Russische propaganda allemaal doet.
5: Eens. Via de daar ben ik het mee eens. Gisteren hebben we dat moeten de mensen maar even de uitzending van gisteren beluisteren. We hebben natuurlijk uitvoerig gesproken over wat er gebeurt op dit ogenblik in de Baltische Staten met die drones. Daar wordt gewoon een dreiging gefabriceerd door Rusland, die dan eigenlijk een voorwendsel kan gaan opleveren om iets te gaan doen tegen de Baltische Staten. En dat kun je ook en dan kom ik weer terecht op wat Arjan net zei over de desinformatie die er wordt verspreid en de wijze waarop de bevolking onder druk wordt gezet. Ja, dat kun je toch uiteindelijk makkelijk verkopen aan de bevolking, omdat die bevolking gewoon eigenlijk niet een zelfstandige afweging daar kan maken op dat gebied. Maar tegelijkertijd, en ik ga dan wel mee hoor met de anonieme vragensteller, zal een oorlog tegen de NAVO uitermate impopulair zijn. Als je ook verschillende redenen, als je kijkt naar de militaire doctrine van Rusland, die kan je overigens gewoon downloaden als je dat zou willen van de website van de president. Misschien niet altijd even handig om daarin te gaan zitten met een. Maar goed, ik bedoel, het kan
11: dus wel. VPN-verbindingje.
5: Daar zou ik wel even mee beginnen als je dat gaat doen. Dan zie je dus dat ten koste van alles moet worden vermeden dat er een oorlog met Rusland ontstaat. En al die ontregelende activiteiten die zijn in belangrijke mate ook bedoeld om ervoor te zorgen dat er geen oorlog komt met de NAVO. Want als je ontregelt, dan kan de NAVO eigenlijk geen deuk in een pakje boter slaan. En dat is eigenlijk gewoon de reden waarom dit soort operaties worden uitgevoerd. Maar het kan natuurlijk een keer misgaan en ontstaat er wel een oorlog. Nou, die oorlog die willen inderdaad de Russen niet. De gemiddelde Rus wil die niet, want dat betekent mobilisatie. Ja. En het is geen wonder dat er niet gemobiliseerd wordt met betrekking tot de Oekraïne-kwestie. En dat dat een eufemistisch een speciale militaire operatie moet heten. En geen oorlog, wat het natuurlijk gewoon is. Maar dat komt omdat Poetin heel goed doorheeft dat als je echt tot een oorlog gaat besluiten, dat je moet gaan mobiliseren. Dat er nog meer jonge mannen gaan sneuvelen. En dat wordt. Dat wordt niet echt gepikt op dit ogenblik in Rusland. Dus ik ben het in belangrijke mate wel eens met de vragensteller en de veronderstelling die daar aan ten grondslag ligt.
11: Ja, interessant. Dus waar we begonnen bij de Russische dreiging door de innovatie die zij ook doormaken in de oorlog die ze aan het voeren zijn. Is dit wel een belangrijke factor die misschien Poetin toch zou moeten meewegen als hij overweegt te escaleren?
5: Ja, en dan nucleair speelt er ook een grote rol bij Hugo. Want als het dus inderdaad een artikel 5 situatie komt, wie zegt dan niet dat op een of andere manier toch de Amerikanen zeggen van ja, dit pikken we niet en we gaan toch onze afschrikking in werking stellen. Dus dat is nucleair. Ze zien nu ook wat de Britten en de Fransen aan het doen zijn. Met name de Fransen met de discussies om hun nucleaire capaciteit beschikbaar te stellen voor de verdediging en de afschrikking van een Russische aanval op de NAVO. Dus zij kunnen ook niet echt er zeker van zijn dat hij niet compleet uit de klauwen loopt. En dat de consequenties voor Rusland gigantisch zullen zijn.
11: Olaf Terbille, helemaal vanuit Genève, is inmiddels betalend lid van Boekestein en de Wijk en heeft gebruik gemaakt van de mooie kortingscode NAVO. Hopelijk zegt hij binnenkort ook gadgets zoals een BNW-trui of paraplu.
5: Zullen nou, dat lijkt me wel wat. Ja, ja, ik wil ook een. Ja, dan ga ik die paraplu zelf ook gebruiken. Ja.
11: En dan een trui met jullie hoofden zo erop. Dat.
5: Daar ga ik natuurlijk zelf niet mee lopen, want ik wil natuurlijk niet het hoofd van Arend-Jan op mij hebben. Nee. Maar als andere mensen dat graag willen, dan zou ik zeggen, alle drie de hoofden.
12: Maar dan pak je gewoon een onderbroek erop. Dus
5: ja, precies. Dus gewoon, jij komt ook niet echt boven het niveau van de onderbroeken lol. Hè? Ja.
11: Dus voor ons ook nog een beetje nieuw, Boekestein en de Wijk Plus. Maar we zullen dit allemaal in overweging nemen, dit soort suggesties. Dank, Olaf. Hij heeft ook nog een vraag. Oh. Namelijk, hoe kan Europa een geloofwaardige gouden brug aanbieden aan Poetin? Met andere woorden, welke logische en diplomatiek haalbare uitweg bestaat er waardoor Poetin de oorlog zou kunnen beëindigen zonder volledig gezichtsverlies te leiden? Een vraag die we natuurlijk vaker hebben besproken. Maar zou die, gezien de situatie in Rusland, je merkt dat het piept en kraakt, opnieuw relevant kunnen zijn als bijvoorbeeld Europa ook gesprekken met de Russen zou gaan beginnen?
12: Weet je, het grote probleem is dat het is niet zozeer aan Europa, het ligt aan Oekraïne zelf. Hè? Wat Poetin heel graag zou willen is dat als het allemaal nog slechter gaat, is dat hij in ieder geval het gebied kan behouden dat hij heeft. En hij zou ook willen een belofte dat Oekraïne geen lid van de NAVO zou worden. Hè? Nou, A, dat kan niet, want Europa vindt dus dat Oekraïne dat zelf moet kunnen kiezen. En Oekraïne zegt zelf van, luister eens, wij willen het gebied terug. Dus ik zie nog geen potentiële mogelijke gouden brug.
5: Nee, die bestond. Nee, ik ook niet. Die bestond in het begin wel. He, toen hebben we ook gezegd van je moet een gouden brug bouwen voor Poetin. Voor Poetin. Maar dat was in het begin van de oorlog. Dan praten we over de maanden na 22 februari. Ja. Toen zijn er ook allerlei onderhandelingen geweest achter de schermen. Dus toen zag je echt dat er een grote dynamiek was op het gebied van onderhandelen. Waarbij dus alle partijen betrokken waren. En toen hadden we ook nog een toch veel normalere president in Amerika zitten dan nu. Ook al werd hij ook wat oud, net zoals Trump. Maar in ieder geval, dat voltrekt zich nog wel in die tijd volgens de normale logica van de internationale politiek. Nu niet meer. En ik zie niet goed in hoe je op dit ogenblik Poetin door middel van een gouden brug zou kunnen verleiden om iets te gaan doen. Zo'n gouden brug zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het in het vooruitzicht stellen van het opheffen van alle sancties. Nou, gaat niet gebeuren. Dit is een conflict wat een dynamiek heeft gekregen, waardoor er uiteindelijk toch een soort van oplossing moet komen die of voortvloeit uit de overwinning van een van beide partijen, dat zie ik niet, of vanuit een padstelling, en die is al jaren gaande, en beide partijen houden er ook niet mee op. Dus dit is wel een tamelijk achterlijk conflict, hoor, wat er hier gebeurt. Ja. En daar passen ook geen gouden bruggen meer bij, helaas. Want als we die het zouden hebben, ja, dan zouden we dus Poetin misschien toch nog een keer over de streep kunnen trekken. Maar dit verhoudt zich niet meer tot de normale dynamieken van dit soort conflicten.
12: Weet je, de Hormuz is ook een totale padstelling, hè?
5: Ja.
12: Is dat mooi vergelijkbaar?
5: Ja, dat is heel erg vergelijkbaar, Arend-Jan.
11: En daar heeft misschien Trump een gouden brug nodig.
5: Ja, en die is er ook niet. En de Iraniërs zijn niet bereid om die gouden brug aan Trump te geven. Ja. De Iraniërs hebben zelf geen gouden brug nodig. Want die hebben ze namelijk al gevonden. En dat heet asymmetrische vooroorlogsvoering. Dus door onder andere de buurlanden te bombarderen.
11: Had ik hier nog Jan Evert uit Zutphen. Die heeft last van een vraag die al een tijdje in zijn hoofd spookt. Die zeer voor de hand ligt, zegt hij. En hij had eigenlijk verwacht dat die vraag al een keer gesteld zou worden door een luisteraar. Maar dat gebeurt maar niet. Dus dan toch maar eventjes op deze wijze. Ja. Wat als, dat is de vraag, wat als Europa de Amerikanen de toegang ontzegt van de Amerikaanse basis in Europa? Als antwoord op een of andere escalatie van Trump. Hè, en Trump daarop reageert door te zeggen, nou, wij blijven gewoon.
5: Ja.
11: Wat dan eigenlijk?
5: Ja, heb ik ook wel eens een keer over nagedacht. En wat is het antwoord? Geen idee.
12: Spanje heeft natuurlijk al gezegd van ik wil niet dat je de Spaanse basis gebruikt. Hè? Dat ging natuurlijk al heel ver. En dat heeft dus, Trump is daar ontzettend kwaad over geworden, maar dat is wel gebeurd. Ja. En Duitsland heeft het uiteindelijk wel toegestaan, toch? Weet u nog hoe het precies zat? Daar waren ook schermutselingen, hè?
5: Nou ja, goed. In ieder geval, er is een hele discussie ook met Frankrijk geweest over die basis. Daar, is, ja. Daar zijn de Amerikanen heel boos over geworden. Ja. Hebben vervolgens weer gezegd van, ja, maar op deze manier heeft de NAVO helemaal geen waarde voor mij. De Britten hebben het ook gedaan. Daar mochten de strategische bommenwerpers, de grote strategische bommenwerpers mochten daar niet meer landen. Nou, ga zo maar door. Ja, kijk, het zijn toch soevereine landen. Dus als Amerika zegt van, ik pik het niet, ja, wat gaan ze dan doen? Dan zullen ze dus eigenlijk met militaire macht de boel moeten openbreken. Maar dan heb je dus oorlog met je bondgenoten. Althans, voor zover we nog bondgenoten zijn. Nee, dit is echt een heel lastig probleem. Wat je dan ziet, ja, dan moet je zo'n basis die moet je gaan afsluiten van de buitenwereld. Maar dat zal waarschijnlijk ook niet makkelijk gaan. Want zo'n basis is natuurlijk ook ingericht op oorlog. Dus die moeten hun systemen ook kunnen laten draaien als de boel verder ontregeld is in Europa. Nee, dit zijn wel hele lastige dingen.
14: Dan, ja, dat zou ook wel een vrij achterlijk conflict zijn dan wat we hebben. Maar dat natuurlijk een beetje als je de regels overboord zet in de wereldorde. Dat het dan allemaal een beetje achterlijk wordt, denk ik.
5: Ja, nee, maar dat is natuurlijk het hele punt. Ik zie ook op X, maar ook zelfs in allerlei programma's op radio en televisie zie en luister ik naar mensen die zeggen, ja, die internationale rechtsorde, ja, weet je, wat is het allemaal waard? En daar moeten we ook ons niet meer al te veel van aantrekken. Nou ja, wat je dus krijgt, zijn dus dan dit soort dingen. En je kunt een beetje vergelijken met van, laten we alle verkeersregels opheffen in Nederland. Nou, ik denk dat het een redelijk chaos wordt.
12: En zeker als je klein land bent, hè?
5: Ja, want die internationale rechtsorde die beschermt de kleine landen. Dat is het hele punt. Die beschermt de kleine landen tegen de grote landen. Dus over achterlijkheid gesproken, de mensen die daarvoor pleiten, voor het opheffen van de internationale rechtsorde. Ik zie ook die kritiek op ons, hoor. Ik bedoel, we hebben dat punt natuurlijk vaak gemaakt van, hoor eens even, aanvallen op Venezuela. Kan je moreel iets van vinden, maar het mag niet. En daar moet je moreel ook wat van vinden. Aanvallen op Iran. Ja, je kunt wel de Iraniërs, het Iraanse regime klootzakken vinden. Maar uiteindelijk is er ook nog zoiets als internationale rechtsorde. Dat mag niet. En dat is toch echt bedoeld om de stabiliteit in de wereld te houden. En dat geldt natuurlijk ook voor alle afspraken over bijvoorbeeld host nation support. Want daar gaat het in dit geval over. Oh ja. Als het gaat over basis. Hè? Dus, ja. En daar liggen verdragen aan te grondslag. Maar als versterking worden aangevoerd, dan liggen daar host nation regelingen aan te grondslag. Om dat spul op een fatsoenlijke manier te kunnen doorvoeren vanaf de haven van Rotterdam naar het oostfront. Ja, jongens, als je dat allemaal terzijde gaat schuiven, heb je probleem. En een voorproefje daarvan hebben we natuurlijk gezien met Groenland, de hele affaire Groenland. Ja. Waarbij Trump zegt van, ik wil dat eiland gewoon hebben. Ja, nou ja, als je dat gaat doen, jongens, dan houdt gewoon alles op.
12: Back to the jungle.
5: Yes. Ja, je gaat terug naar de jungle. Ja.
14: Ja. Als mensen meer informatie willen over de jungle en al het achterlijks dat daarin gebeurt, dan kunnen ze natuurlijk lid worden van Boekestein en de Wijk Plus op boekesteinendewijk.nl met de kortingscode NAVO voor €25 voor het eerste jaar. Reclamevrij luisteren, allerlei extra's waar we aan werken. En later ook de zaterdaguitzending. En eventueel, maar dat nemen we dus nog eventjes in overweging, truien of onderbroeken met Rob en Arjan.
5: Paraplu's. Ik ben wel zelf voor paraplu's.
14: Ja, okay.
12: Dat is een beetje wandelstokken.
14: Staat genoteerd. Dank je wel. En tot morgen.
15: Luister naar de beste podcasts van BNR. Zoals In het Defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz nemen je elke week mee langs de frontlinies van Europa en bespreken hoe het gesteld is met de Europese defensieindustrie.
16: We weten dat de missionair minister van Defensie Ruben Brekelmans wil dat de aanschaf van nieuwe drone-radars en andere counter-drone-systemen versneld wordt goedgekeurd. Hij zegt die investering is noodzakelijk om Nederland beter te beschermen tegen vijandige drones. En hij stuurde op 19 november een aanvullende begroting naar de Kamer. En vorige week was daar een debat over en dat heb jij gevolgd, Ria.
17: Klopt. Het debat ging heel erg over het feit dat zowel Brekelmans als staatssecretaris Tuinman gewoon snel extra geld wil voor drones. De aanleiding is natuurlijk de droneoverlast bij Volkel, bij Eindhoven en in de rest van Europa. En het verhaal was natuurlijk van we hebben dus snel meer radars nodig, meer spullen die drones kunnen overnemen, die vijandige drones kunnen overnemen, zodat we ze uit de lucht kunnen halen, et cetera. Nou ja, dat is gelukt, hè? Er komen snel extra drones. Alleen werd natuurlijk in de Kamer ook heel erg gevraagd van, ja, wat is dit ongelooflijk laat? We weten al een hele tijd sinds Oekraïne dat drones zoveel gevaar kunnen vormen. Waarom komen jullie hier nu pas mee?
15: In het defensief verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
2: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
21: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. What's hybrid menswear? Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op what's.com.
22: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
23: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
24: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
25: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
23: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
26: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
24: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
23: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
27: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. BNR
3: Verkeer. Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Ja, de Pinkse drukte zorgt voor behoorlijk wat files op dit moment. Bijna 500 kilometer in totaal. De meeste oponthouden op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 10 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Meersen ook een half uur oponthoud. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven rijdt het langzaam over 11 kilometer met 20 minuten vertraging. Er is een spoedreparatie aan de gang op de A27 van Almere naar Gorkum. Dat gebeurt ter hoogte van Houten. 20 minuten oponthoud, is daar maar één rijstrook open. En tenslotte een ongeluk op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Dit is gebeurd bij knooppunt Waterberg. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is wel een uur. En tenslotte een snelheidscontrole op de A16 van Rotterdam naar Breda bij hectometerpaal 45,8.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Update van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Het aantal plofkraken in ons land is enorm gestegen. Waren het er heel vorig jaar nog 4, dit jaar zijn het er volgens de politie al 15. Doordat het daders steeds moeilijker wordt gemaakt om geldautomaten op te blazen, hebben ze het nu vooral gemunt op sealback-automaten, waarin ondernemers geld kunnen storten. Vluchtelingenwerk is blij dat het Rode Kruis 5 tenten neerzet bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar hoeven mensen niet in de volle zon in het gras te zitten. Het gaat om open tenten, dus ze kunnen er niet in slapen. Medewerkers van Vluchtelingenwerk zijn in Ter Apel om te controleren hoe het met de vluchtelingen gaat. Een spellengroothandel waarschuwt voor de magneetjes die horen bij het spel Magnetics. Die zijn zo klein dat ze makkelijk kunnen worden ingeslikt. In het lichaam kunnen de sterke magneetjes naar elkaar toetrekken en letsel veroorzaken. Wie het spel in huis heeft, kan het bij de winkel inleveren en krijgt dan zijn geld terug. Milieuvriendelijker gas, dat klinkt goed, maar we gaan er wel meer voor betalen. Groen gas uit afval of mest kost een huishouden 15 euro extra per jaar aan energie, zegt minister Stientje van Veldhoven. Wel moet de Tweede Kamer er nog mee akkoord gaan dat groen gas verplicht aan het aardgas wordt toegevoegd. En coach Pep Guardiola vertrekt na 10 jaar bij Manchester City. De Spanjaard kwam over van Bayern München en bezorgde City 20 prijzen. Met als hoogtepunt het winnen van de Champions League en 6 keer het landskampioenschap. Het is niet bekend wat Guardiola nu gaat doen. Het weer nog van Weer Online. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Het is warm, landinwaarts maximaal 26 graden. Maar op de strand is het koeler door wind van zee. Het Pinksterweekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
6: De hete zomer, Crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast.
6: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: De Friday Move zendt straks om 4 uur uit vanuit het Avila Beach Hotel op Curaçao. Zangeres Bente Fokkens is de co-host van Wilfred Gené. Ook schuiven Tanja Cross, Raymond Mens, Tina Nijkamp, Wim Kieft en Valentijn Dries aan.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
13: In de BNR-app
10: heb je ook altijd en overal breaking news.
13: Download de BNR-app
10: en blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
28: Studio Den Haag van vrijdag de 22e mei in het jaar 2026. Met Michiel, met Leendert, ik ben Mark. Ik heb 4 weken natuurlijk gemist. Die waren heel leuk, die afleveringen met Martijn. Dankjewel, Martijn. Is Den Haag veranderd in de afgelopen weken?
29: Ja, zeker.
28: Echt waar?
29: Ja, Den Haag is zeker veranderd. En we hebben natuurlijk veel maatschappelijk onrust gehad. Daar hebben we het uitgebreid in de afgelopen weken ook wel... We hebben hier gesproken in de podcast.
28: Onrust, er werd gereld. Er was politiek geweld.
29: Er was politiek geweld. Daar kunnen we het zo meteen nog even over hebben. Vooral over het normeren en het benoemen. Maar binnen de coalitie is er ook wel iets gebeurd. We hebben de asielwetten gehad. Ze zijn afgeschoten.
28: Ja, dat
29: we
28: was
29: hebben
28: daarbij
29: nog de hypotheekrenteaftrek.
28: Die is weer terug in de agenda,
29: hè? Ja, die is weer eventjes was. Die weer even terug van weg geweest.
30: Ik heb hem deze week, gaan we het zo ook nog over hebben, ook weer voorbij
29: gekomen.
30: Zeker. Hypotheekrenteaftrek.
29: Ja. Maar wat is nou het verschil dat er nu al echt wel chagrijn geslopen is in de coalitie? Het is ondertussen ook wel weer een beetje uitgesproken. Maar het idee is een klein beetje...
28: Wij hadden het in de voorjaarsvakantie ging over dat het bij de VVD steeds zijn eigen koers nam. En daarmee schuurde met de andere twee partijen. Is dat het?
29: Ja.
28: Daar zit het chagrijn?
29: Ja, de VVD die is toch gaan profileren. Neem de borden langs de snelweg. Waarbij we op een gegeven moment zelfs de opmerking hoorden van... ja, met die hypotheekrenteaftrek, we kunnen ook niet meer terug. Want die borden hebben al langs de snelweg gestaan. En ik zo, ja goed, dat heb je toch echt zelf gedaan?
28: Ja.
29: Maar daarna is natuurlijk D66... Ze zullen zelf zeggen, niet bewust. Dan wel onbewust. Maar D66 is zich ook gaan profileren.
28: Zit een nieuwe modus operandi.
29: Ja, en het CDA zit daartussenin. En het CDA wil dit niet. Het CDA heeft zoiets van, als minderheidscoalitie... op het moment dat wij binnen die minderheid ons en tegen elkaar gaan afzetten... Dan kunnen we geen beleid gaan maken met elkaar. Want wij moeten het in ieder geval eens zijn. En dan moeten we zorgen dat we daarna de oppositie nog meekrijgen. En het CDA verdwijnt ook wel een beetje van de kaart. Want het gaat over de VVD, het is er veel over D66 gedaan.
5: Er zijn toch allemaal moeilijke debatten met Bart van der Brink en zo? Het gaat toch de hele tijd over het CDA?
29: Dat is met het kabinet.
5: Oh, je bedoelt de fractie CDA, in de Kamer.
29: Ja, de fractie, ja.
5: Henri Bontebal is een beetje in de marge.
29: Ja, en de optie is om zich dan ook te gaan profileren. Maar dat wil het CDA dus eigenlijk niet. Want zij willen niet de boel verder opstoken.
5: Nee, en ze hebben natuurlijk ook vooral Henri Bontebal. Want alle CDA'ers die we bij naam kennen, die zitten in het kabinet.
29: En Thijs van der Brink.
5: Oh, en Thijs van der Brink, ja. Maar die ken ik, dat is dus grappig, want die ken ik eigenlijk dus niet als CDA'er nog steeds. Die ken ik nog steeds als tv-man. Ja, ik weet wel dat ik daarmee achterloop, maar...
29: Nee, hij zit toch echt in de fractie van het CDA.
7: Hij gaat over drugsbeleid onder andere. Dus ik zag dat hij een paar weken geleden dat hij in het weekend op een festival was.
5: Om te kijken wat je daar kon krijgen.
7: Nou, eigenlijk wel, ja. Ja.
5: Okay. Weet je ook of hij dan dat is gaan proberen allemaal?
7: Nee. Dat weet ik niet.
29: Oh, dat weet ik wel. Absoluut niet.
5: Nou, dat zou er best kunnen. Dan denk ik ook, ik moet weten waar je het over hebt.
7: Nee. Dat wou ik zeggen. Nee, natuurlijk niet.
5: Okay. Ja, sorry, ik ben nog nooit Thijs van der Brink geweest.
29: Maar er zijn nu wel gesprekken binnen de coalitie geweest. Vooral op het kamerniveau. Van, joh, hoe houden we elkaar nou een beetje heel de komende tijd? En helemaal op onderwerpen die nu belangrijk zijn. Want uiteraard heeft D66 natuurlijk in de Eerste Kamer ervoor mede voor gezorgd. Maar dat die asielwetten het niet gehaald hebben.
5: Ja, dat was een ingewikkeld verhaal.
29: Dat is een ingewikkeld verhaal.
5: Iedereen heeft daar zijn bijdrage geleverd.
29: Elke van de CDA heeft uiteindelijk ook tegen de asielnoodmaatregelenwet gestemd.
5: Ja, zelfs de PVV, dus ik bedoel...
29: Zelfs de PVV, dus daar zijn genoeg schuldigen aan.
5: Iedereen heeft het gedaan.
29: Maar het idee was wel een beetje, asiel moet van de agenda.
5: Ja, nou, dat is niet gelukt.
29: En ook bij er zijn veel mensen gek genoeg. Bij de VVD zijn ze hier echt heel chagrijnig over.
5: Ja.
29: Want zij zijn ondertussen ook tot de conclusie gekomen dat op asiel ze de stem op rechts niet gaan winnen.
5: Nee.
29: Dus als die discussie over asiel door blijft gaan, en we hebben gezien dat die helemaal geëscaleerd is, zeker bij rechtse partijen, als grote voorbeeld Marcus Hauer. En met zijn omvolking. Dat thema loopt helemaal weg bij de VVD. Nou had de asielwoordvoerder, help mij even jongens.
7: Van de VVD?
29: Elian. Kwam natuurlijk wel nog bij WNL 's morgens van, we moeten nu echt wat aan de instroom doen. En als dat niet van de zomer gebeurd is, dan moeten er nieuwe maatregelen komen.
7: Was bij SBS, sorry.
29: Was bij SBS, SBS. Ja.
5: Even goed, hij zei het.
29: Hij zei dat op dus de VVD probeerde zich nog wel even te profileren. Maar het feit dat asiel weer op de agenda staat, wordt binnen de coalitie echt als een hele onwenselijke situatie gezien. En er moet zo snel mogelijk een einde aan komen. Zo simpel is het eigenlijk.
5: Als je denkt, zitten ze misschien op een groot zeilschip, een mooi houten schip. Wat raakt er op de achtergrond allemaal? We hebben nieuwe stoelen en na een week of 4-5 beginnen die te begeven. Dus ik hoop dat ze het einde van het uur halen. Maar het kraakt af en toe een beetje, het piept. Maar goed, zo is het.
29: Ja, en ze moeten natuurlijk een paar stappen gaan zetten richting de augustusbesluitvorming. Om te kijken, hoe kunnen we nou met elkaar verder? En vooral, hoe binden we nou de oppositie aan het minderheidskabinet, zodat we in ieder geval in dat eerste jaar die begrotingen door de Kamer krijgen.
5: En Jesse Klaver zei dat deze coalitie heeft geen idee hoe ze met de oppositie wil samenwerken. En daar is geen verandering in gekomen, geloof ik, hè?
29: Nee, want daar ben ik wel even over gaan rondvragen. Want Jette bracht een bezoek aan JA21, maar dat was echt nog steeds in het kader van kennismaking. Want een groot plan, van hoe gaan we nou meerderheid
5: creëren?
29: Ga je zaken
5: combineren om te kijken of je een deal kan sluiten met de oppositie? En welke dingen wil je dan combineren? Wil je één gedoogpartner of probeer je toch steeds links en rechts steun te vergaren? Dan moet je toch een keer in kiezen, toch?
29: En
5: dat is niet gedaan nog.
29: Nee, en laten we even de partijen nemen waar ze echt, in ieder geval als ze over links willen of rechts, naar zullen moeten kijken. Dan hebben we het over Pro en over JA21. Bij beide partijen is het nog geheel onduidelijk wat de coalitie nu precies wil. En dat komt omdat de coalitie zelf nog moet bepalen
5: wat eigenlijk
29: de route gaat worden. Want JA21 en Pro zijn niet verenigbaar. Want als we bijvoorbeeld op het sociaal domein gaan kijken, dan zegt Pro, voor ons is de inzet dat de lasten verlicht worden. Ja, dat zeggen zij, eerlijker verdeeld worden. Maar dat zeggen ze bij JA21 ook. Alleen
5: dat bedoelen ze niet anders.
29: Dat bedoelen ze in het tegenovergestelde. Want JA21 wil namelijk dat de belastingen omlaag gaan. Zowel voor gewone burgers, maar ook voor bedrijven. En bij GroenLinks Partij van de Arbeid willen ze dat de belastingen omhoog gaan. Zeker voor de vermogenden en voor de grote bedrijven.
5: Ja.
29: Dus met beide een deal sluiten, als je geld nodig hebt, en daar hebben we het nog steeds over, dat gaat heel erg lastig worden. Dus tot nog toe, de eerste stap richting de augustusbesluitvorming, of de grote stap richting augustusbesluitvorming, is op dit moment nog niet gezet. Hm. En zowel bij GroenLinks Partij van de Arbeid, dus bij PRO, als bij JA21, ja, ik ga gewoon lekker door, sorry.
11: Ja, je praat, ik zag Michiel een paar keer bijna naar adem op. Sorry, Michiel.
29: Nee, dit is mijn laatste zin.
30: Ik kom zo wel.
29: Maar bij beide partijen realiseren ze zich, dit gaat waarschijnlijk alleen maar over links lukken. Want ook bij JA21 voelen ze wel aan dat de kloof, en ook omdat ze het niet tot een meerderheid kunnen komen, en ook niet substantieel kunnen zijn in de Eerste Kamer, begint iedereen zich, en ook bij de coalitie, zich wel te realiseren, ja, we zullen toch waarschijnlijk over links moeten.
11: Ja, dat is nog even wennen voor de mensen bij de VVD die echt dat geblokkeerd hebben. Mm-hmm. Tot nu toe. Ja. Maar goed, daar gaan ze vast aan wennen in de komende 4 jaar.
30: Ja, want in de Eerste Kamer, dan ben je bijna bij die meerderheid, hè, als je PRO mee hebt. Dan heb je nog 2 zetels nodig en dan ben je er in de Eerste Kamer.
11: Elk geval tot de volgende verkiezingen.
30: En met JA21 is dat nog lang niet. Maar ik zit eigenlijk naar jou te luisteren, Leendert. En het is nu al, ook in deze studio is het warm, maar ik ben toch in gedachten gewoon weer even in de winter. Toen speelde eigenlijk hetzelfde probleem, dat een deel, de VVD, liever naar rechts zou kijken en een ander deel liever naar links.
11: Dat is niet veranderd.
30: Dat is opgelost voorlopig. Daarom hebben we een minderheidskabinet nu op dit moment. Maar dit speelt gewoon nog steeds.
11: Ja.
29: Jij noemt de Senaat al. Het idee was natuurlijk de echte grote hervormingen. Alleen de verhoging van het eigen risico zit al in het begroting van volgend jaar, maar de rest zit in latere begrotingen. We wachten op die Provinciale Statenverkiezingen en de getrapte verkiezingen in mei voor de Senaat. En dan moet er een gunstigere verhouding in de Eerste Kamer zijn.
11: Maar wat gunstiger is, daar zijn de partijen natuurlijk ook niet met elkaar over eens.
29: Nee, en nou hoor ik ook wel bij de coalitie van, ja, als dit zo doorgaat, want we hebben nu gewoon te maken met identiteitspolitiek en rechts spint daar garen bij. Als dit zo doorgaat, dan houden we ons hard vast voor de Provinciale Statenverkiezingen. Want dan kan dat wel eens een hele grote overwinning gaan worden over rechts. En rechts is al heel verdeeld. Dat zie je ook in de Tweede Kamer nu. Maar daarbij is er heel veel profileringsdrang onderling. Wat ook moeilijker maakt om op rechts, met dit gefragmenteerde rechts, om daar met elkaar, als zij zich tegen elkaar aan het afzetten zijn, om met elkaar daar deals te sluiten. Ja, men houdt echt zijn hart vast voor de Provinciale Statenverkiezingen. Want als die ondertussen heel politiek geworden Senaat ook nog eens naar rechts trekt en met meer partijen nog politieker gaat worden, dan wordt het echt heel lastig om.
11: Ik stel een onschuldige openingsvraag, zodat we daarna naar ons eerste onderwerp gaan. Ja, we zijn meteen 10 minuten verder.
29: Je hebt maar één vraag bij mij nodig, Mark.
11: Ik wilde langzaamaan toch richting verantwoordingsdag. Het jaarverslag van de Ombudsman, dat is eigenlijk ook een soort verantwoordingsdag, waarin de Kamer wordt geconfronteerd met hoe het tot nu toe functioneert. Wat was het gevoel van, gehaktdag wordt ook wel genoemd, volgens mij was vroeger op de dag dat het rapport van de minister van Financiën kwam, die zegt dan, onze ministeries hebben hun geld netjes uitgegeven. En dan komt de rekenkamer geeft het aan de minister van Financiën. Is het daarna het debat, maar tegenwoordig is dat later?
30: Het verantwoordingsdebat, ja, dat komt er nog aan. Dan zitten we in juni.
11: Volgens mij was vroeger de gehaktdag ook meteen de dag dat het debat was. Nou ja, goed, hebben ze nu even wat tijd om al die rapporten te lezen. Wordt het een gehaktdag op 3 juni, wanneer dit debat gaat plaatsvinden?
30: Wat ik sowieso ter introductie hiervan wilde zeggen, dat Leendert, jij mij echt geïnfluenced hebt.
29: Okay.
30: Want ik verbaasde me er een beetje over deze week, hoewel ik het ook wel begrijp, maar dat hier toch niet zo heel veel aandacht voor is, voor verantwoordingsdag. Mm-hmm. Wel op BNR, zeg ik dan een beetje flauw, maar ja, toch asiel, ik denk dat het grote verhaal was deze week. We hebben het er nu zijdelings ook al weer voor een groot deel over gehad. En dat gaan we ook inhoudelijk nog wel hebben zometeen.
11: Mm-hmm.
30: Terwijl ja, het is toch de Prinsjesdag. Dat is de grote feestelijke dag met de hoedjes en een tour met de koets. En dan gaan we het over
11: nieuwe plannen is veel leuker dan kijken of plannen goed uitgevoerd zijn. En of
30: precies
11: de bonnetjes goed bewaard zijn.
30: En dan gaan we het over de plannen hebben. Maar wat er van die plannen terecht is gekomen, dat is natuurlijk ook niet heel onbelangrijk.
11: Nee, ja, tegelijkertijd, het was wel een heel geruststellend rapport in essentie. Er zitten natuurlijk wel allerlei details in. Ze schrijven altijd onaardige dingen op, want dat moet de rekenkamer.
30: Ja.
11: Maar als je zegt dat 99,7% geloof ik
28: druk van de bonnetjes kloppen.
30: Dat klinkt goed, hè?
28: Ja, dan denk je toch, nou, die administratie gaat eigenlijk over het algeheel wel goed.
30: Dat klinkt goed. En er zit wel wat ceremonieel bij, al is het allemaal heel weinig en heel sober. Maar er zijn
29: met een koffertje.
30: Er zijn twee koffertjes zelfs. Dus,
28: een mooi glazen transparante koffertje. Dat vond ik voor de transparantie wel mooi.
30: Ja, een houten koffertje bij het Eelco Heijnen met het jaarverslag vanuit het Rijk. Maar inderdaad het doorzichtige koffertje. En daar zit dan het rapport van de Rekenkamer in. Dat wordt dan ook in de Tweede Kamer aangeboden. Eelco Heijnen zegt daar iets over. En ook Pieter Duisenberg van de Rekenkamer die zegt er in de Tweede Kamer wat over. Leendert, ik weet niet of jij Pieter Duisenberg in de Tweede Kamer gehoord hebt.
29: Zeker wel.
30: Jij was ook in de buurt van Heijnen op dat moment, die daarna ook naar buiten zou komen. Maar ik heb toch, en daar wil ik kort wat van laten horen, enorm genoten van de speech van Pieter Duisenberg in de Tweede Kamer. Ik zat op de publieke tribune en daar zei, tenminste Duisenberg zei in de Tweede Kamer, en ik zag het vanaf de publieke tribune gebeuren, daar zei Duisenberg dit.
12: Dank u wel, voorzitter. 950 arbeiders, 4 locomotieven, 22 paarden en 25 flataken. Die waren nodig om in januari 1864 een begin te maken met de aanleg van de Nieuwe Waterweg. Een kanaal van 4,3 kilometer dat een einde zou maken aan de slechte bereikbaarheid van de Rotterdamse haven. Een grote opgave die volgens minister Johan Rudolf Thorbecke nodig was om Nederland weer vlot te trekken. Mee in de vaart der volkeren. Want Nederland wil stil blijven staan.
30: Dus hij had het over 1863. Nou, de Rotterdamse haven groeide uit tot de grootste ter wereld. Mooi Nederlands project, Nederlandse durf. Mijn patriotisme werd aangewakkerd.
28: Ik ben
30: daar
28: geboren. Ik voelde ook alles meteen opgloeien. Lekker warm. Ja.
30: Maar op het moment dat hij het zegt, dan weet je ook, ja, 1863, de Nieuwe Waterweg, er komt natuurlijk een parallel met nu. Die gaat er getrokken worden. Nederland stond stil. Er moest iets gaan gebeuren. Nou, dan was ik heel benieuwd wat Duisenberg over nu ging zeggen. Dus ik hing aan zijn lippen en toen ging hij dus verder.
12: Want Nederland wil stil blijven staan. Dat gevoel heb ik nu ook. Het gevoel dat Nederland stil is blijven staan. Terwijl de wereld om ons heen steeds meer vaart lijkt te maken. En dat is niet alleen een gevoel. Want vandaag, op verantwoordingsdag, rapporteert de Algemene Rekenkamer over geld en resultaten in het afgelopen jaar. Wat hebben we met het belastinggeld van burgers en bedrijven gedaan? Zijn de gestelde doelen gehaald? Zijn er resultaten te noemen en te vieren? Nee, niet echt.
28: Dat is oké, okay, ja, jammer.
30: Dan denk je, pijnlijk. Nou is het natuurlijk wel zo dat de Rekenkamer op verantwoordingsdag nooit met een verhaal komt. Nou, het is allemaal fantastisch en niks meer aan doen allemaal en ga lekker zo door. Maar het was toch best een harde afrekening van de Rekenkamer kregen.
28: En je zei, er is weinig aandacht voor. Ik denk dat de aandacht wel komt als het debat erover is. In juni.
30: Zeker.
28: En dan tegen die tijd, dan gaan we natuurlijk, want dan wordt het politiek. Nu is het gewoon een stapel papier waar dingen in staan.
30: Ja, maar goed, het is toch anders dan in die Prinsjesdagweek, waarop je op dinsdag, de derde dinsdag van september, Prinsjesdag hebt en de algemene politieke beschouwingen direct de dag daarna beginnen.
28: Ja.
30: En nu zit het toch een paar weken tussen de angel er misschien een beetje uit. Maar er zeker gaat hierover teruggekomen worden. Het is niet zo dat het nu al in een la verdwijnt.
28: Nee, en er werd wel één ministerie werd er echt uitgehaald. Hè? Van, eigenlijk alles gaat oké, maar defensie. En er werd niet mevrouw Jezulkus bij name genoemd, maar daar kwam het toch op neer.
30: Ja.
28: Haar ministerie doet aanbestedingen op een manier die kennelijk niet kunnen.
29: Ja, waar ze naar kijken is het naar twee dingen. Dat hoorden we Duisenberg ook zeggen. Kloppen de bonnetjes. Hè? Simpelweg. De begroting zoals die er stond, is het geld netjes uitgegeven? En wat zijn de resultaten? En over dat uitgeven van het geld, er is in het verleden wel veel kritiek op geweest, zeker in coronatijd, omdat sommige bonnetjes niet te verantwoorden waren of het verkeerd gegaan was.
28: Ja,
29: nou,
28: ander ministerie van Defensie, dat was Volksgezondheid toen. Ja.
29: Nu gaat meer dan 99,5% is rechtmatig uitgegeven. Bij Defensie 4,4 miljard. Hebben ze kritiek op en dat heeft te maken met de aanbesteding.
28: Ja.
29: Dat wordt niet Europees.
28: Het gaat natuurlijk meteen om grote getallen bij Defensie als je een aanbesteding doet. Maar 4,4 miljard is toch even een getal waar je het over moet hebben, denk ik.
29: Ja, en waar zat nou? Want de Rekenkamer gaf een tik op de vingers richting het ministerie. En zei ook dat het ministerie niet wilde luisteren, niet wilde praten. En bij het ministerie zeggen
28: ze, weigeren te leren, dat zeiden ze.
29: Ja, weigeren te leren. Zij zeggen, nou, wij hebben een andere visie hierop. Want bij Defensie, er moet gewoon een hoop aanbesteed worden. En we willen dat snel doen. Snelheid is geboden. En op het moment dat je de...
30: Tweede Kamer wil dat ook.
29: Wil dat ook. Ja. En we hebben een uitzonderingsregel. En we maken daar gebruik van. En het is een verschil van inzicht. En nu heeft Heijnen gezegd... we gaan met de twee kemphanen... de Rekenkamer en het ministerie van Defensie... aan tafel zitten om te kijken hoe we dit voor in het vervolg kunnen oplossen... en de neuzen dezelfde kant op kunnen krijgen.
14: Ja, ja, en het is uiteindelijk, de Rekenkamer is geen rechter. Het is alleen maar adviseur. Dus die schrijft een rapport. En als de Kamer zegt, ja, maakt ons niet uit. Ja. Die 4,5 miljard mogen ze hebben. Ja. En dan is het ook goed.
30: En er zit heel veel in. Ander punt, fiscale regelingen.
14: Ja, effectieve fiscale regelingen, denk ik.
29: Want dan komen we dus bij de resultaten.
30: Okay.
29: En dan hebben ze voor het eerst hebben ze op verzoek van de Kamer... een hoog risicolijst hebben ze gemaakt. En daar staan verschillende zaken op waarvan zij zeggen... ja, daar wordt te weinig wordt daar op geleverd. En dat kost uiteindelijk, zowel het Rijk als de samenleving, kost dat geld.
14: En noem eens een voorbeeld wat dat leveren dan betekent.
29: Nou, daar komt Michiel op. De eerste, gewoon aan de inkomstenkant van het Rijk... dat gaat dus over ondoelmatig... en ondoeltreffende fiscale regelingen waar niks aan gedaan wordt.
14: Dus dat zijn de rode diesel.
29: Nou, we hebben het over de hypotheekrenteaftrek.
14: Ja. Eigenlijk de dingen die we al weten.
30: Landbouwvrijstelling werd ook expliciet genoemd aan dat soort zaken.
29: Ja. Ja. En,
14: dat zijn belastingen die leuk zijn voor een doelgroep... maar geen beleid ondersteunen. Toch? Daar komt het op neer, denk
29: ik. Nou, nee, het zijn fiscale maatregelen... die doordat ze niet doeltreffend of doelmatig zijn... want met een fiscale maatregel wil je natuurlijk een bepaald doel bereiken. Ja, en over het algemeen wil je bijvoorbeeld gedrag sturen daarmee.
14: Ja, dat zei ik.
29: Oké.
14: Okay. ik zei belastingen in plaats van fiscaal... en die het beleid ondersteunen. En dat is hun doel.
29: Nou, ja. En bij die niet doelmatig of efficiënte fiscale maatregelen... gebeurt dat te weinig of niet. Er gaat 5 van die geëvalueerde... en dat is vanuit de financiën zelf gebeurd... die geëvalueerde fiscale regelingen, daar kan 5, nou tegenwoordig bijna 90 miljard op. Tenminste, daar gaat het om in totaal. Ja. En wat je daar kan ophalen is 35 miljard. Op het moment dat je dat geheel zou hervormen.
30: Het leuke daaraan, dat is natuurlijk heel veel geld. Het leuke daaraan vond ik dat de Rekenkamer noemt dat ombuigingen. Dat klinkt natuurlijk vriendelijk. En wat kun je daar nou tegen hebben? Ilko Heijnen noemt het belastingverhogingen.
29: Ja, maar dat zijn het dan ook.
30: Ja, en daar heeft hij ook gelijk in. Maar
14: grappig om te zien. Is gewoon ambtelijke taal daarvoor. Ja, zodat het wat minder heftig klinkt.
30: Ja, precies. Eufemistisch, maar grappig om te zien hoe dat dan uitgelegd werd. Ja,
14: ja en daar valt dus veel geld aan. Dat is eigenlijk wat je zegt. Die 35 of 38 miljard, hoeveel was het? Die
29: 35.
14: Ja, 35.
29: Als je alles zou doen, hè? Dan,
14: Dat is... Daar kunnen we alle begrotingsproblemen van dit kabinet mee oplossen.
29: Ja, moet je wel bedenken dat bijvoorbeeld... dat de hypotheekrenteaftrek blijft een mooi voorbeeld. Dat als je die gaat afbouwen, heb je dat geld niet per direct binnen.
14: Nee,
29: in de toekomst
14: hoe je het afbouwt, ja. Ja.
29: Maar zaken die de samenleving geld kosten... omdat er geen beleid op is waar de resultaten geboekt worden... meerdere voorbeelden gegeven. Te weinig investeren in R&D. Dat willen ze op 3% doen. Dat zit nu op 2,2% geloof ik. Daardoor zwakt de economie af en verslechtert de concurrentiepositie. We zwakken af als kennisland. Dus te weinig investeringen in onderwijs. Milieu- en klimaatdoelen zijn uit zicht. Schade voor de economie geschat tussen de 12 en 15 miljard. De woningbouw wordt niet vlot getrokken. Stijgende kosten in de zorg. Doordat er meer vraag is. Er gebeurt niks aan infrastructuur. Er is 35 miljard voor nodig. Kritische...
30: Depositiewaarde?
29: De kaderrichtlijn water. Milieuschade, maatschappelijke schade... kan oplopen tot 7 miljard. Netcongestie, 10 tot 40 miljard aan schade. En wat ze nou zeggen... Dit soort problemen, maak keuzes. Je kan niet alles oplossen, maar maak keuzes... want dit schaadt de Nederlandse samenleving en de Nederlandse economie te veel.
14: En dan hoor je dat je misschien eerst met de netcongestie aan de slag moet gaan... voor je de kaderrichtlijn water gaat naleven. Want daar is gewoon sneller meer te winnen.
29: Dan zegt Duisenberg, dat is een politieke keuze. Ja, wij geven alleen
14: maar als ik hem zo hoor, dan denk ik... op die manier kan je zo'n rapport lezen en zo'n advies, Michiel.
30: Ja, en vandaar dus die nieuwe waterweg waar hij het in zijn speech over had. Daar zei hij ook over... destijds zo halverwege de 19e eeuw begroot op 6,3 miljoen gulden. Ja, uiteindelijk was die 6 keer zo duur. Dat is natuurlijk,
29: het Binnenhof!
30: Dat is natuurlijk
14: ook 6 keer zo duur.
30: Wauw, nog meer historische parallellen.
14: Maar ook
30: heerlijk. Maar
14: dus wat ook het woord durf zat daar wel onder, hè?
30: Dus, dus risico's durven nemen, keuzes durven te maken. Net als het rapport Wenning natuurlijk zegt. Net als de coalitiepartijen zelf ook graag zeiden toen hun akkoord gepresenteerd werd. Dus ik vroeg ook bij de persconferentie inderdaad aan Duisenberg met alles wat er nu moet gebeuren en lange termijn doelen die niet alleen nu niet in zicht zijn, maar verder uit zicht raken. Is het dan een probleem dat we nu een minderheidskabinet hebben dat eerst nog al die kopjes koffie moet gaan drinken voordat zaken überhaupt in gang gezet kunnen worden? En dat was misschien een beetje vervelend voor Duisenberg, want de Rekenkamer geeft advies, is niet een politiek orgaan.
14: Had hij daar een antwoord op?
30: Dus gaat ook geen politiek oordeel geven. Hij had ook een rekensom gemaakt met hoeveel kopjes koffie er gedronken moesten worden.
14: Als iedereen met iedereen een kopje koffie ging drinken.
15: En dan, nu dus, breekt het grote koffiedrinken aan. Om er samen uit te komen. En volgens onze berekening als Rekenkamer, Kamerleden, keer bewindspersonen, keer beleidsplannen, keer eigenzinnigheid en rekening houdend met onze tolerantiegrens van 1%, 14.810 kopjes koffie. Koekje erbij, meneer Heijnen?
30: Dus zonder het hardop te zeggen, zei hij eigenlijk, ja, dat helpt niet.
14: Nee, en dat is ook logisch. Sowieso, want eigenlijk zei hij hetzelfde wat later in de week dan door de... Sowieso, want eigenlijk zei hij hetzelfde wat later in

0: Raad van State heeft dit ook al geroepen.
1: Ja.
0: Waarom het ook van belang is, is op het moment dat je geen resultaten boekt en je laat mensen wel belasting betalen en naar de stembus gaan.
1: Ja, misschien worden mensen daar wel ongelukkig van.
0: Ja, maar in ieder geval neemt het vertrouwen in de politiek daardoor niet. Die wordt niet beter.
1: Ik heb een heel goed idee. We gaan dit probleem gaan we aan de andere kant van de reclame gaan we oplossen. Ja. Dan gaan we door met deel 2 van Studio Den Haag. Met Leendert, met Michiel, ik ben Mark. Tot zo.
2: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
3: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water. Bij Z-Eventships.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen. Z-Eventships.nl.
7: Laat je niet inhalen door AI. Leer innoveren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
8: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
9: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
10: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
8: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
11: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
9: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
8: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Erik Heepgroen, ANWB Verkeersinformatie. Pinksterdrukte zorgt voor veel verkeer onderweg. Bijna 600 kilometer file in totaal. Vooral in het midden en het zuiden van het land staan lange files. Zoals de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven zo'n 10 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A27 Almere-Gorkum. Bij Houten is een spoedreparatie aan de gang. Er is maar één rijstrook vrij. Vertraging is een half uur. Een auto met pech op de A27 van Utrecht naar Breda. De hoogte van knooppunt Gorkum. Het was al druk omdat de brug daar open heeft gestaan. Maar nu ook nog een rechte rijstrook dicht door deze auto met pech. De vertraging is een half uur. Een ongeluk op de A28 van Groningen naar Zwolle. De hoogte van afrit Westerbork. Vertraging bijna 3 kwartier. En tenslotte de A50 Apeldoorn-Arnhem. Daar gebeurde een ongeluk bij Schaarsberg. Maar de weg is inmiddels vrij. Vertraging nog wel een half uur. En dan nog een snelheidscontrole gezien op de A16 van Rotterdam naar Breda bij hectometerpaal 45,8.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
17: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal plofkraken in ons land is enorm gestegen. Waren het er heel vorig jaar nog 4, dit jaar zijn het er volgens de politie al 15. Doordat het daders steeds moeilijker wordt gemaakt om geldautomaten op te blazen, hebben ze het nu vooral gemunt op sealback-automaten, waarin ondernemers geld kunnen storten. Vluchtelingenwerk is blij dat het Rode Kruis 5 tenten neerzet bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar hoeven mensen niet in de volle zon in het gras te zitten. Het gaat om open tenten, dus ze kunnen er niet in slapen. Medewerkers van Vluchtelingenwerk zijn in Ter Apel om te controleren hoe het met de vluchtelingen gaat. Een spellengroothandel waarschuwt voor de magneetjes die horen bij het spel Magnetics. Die zijn zo klein dat ze makkelijk kunnen worden ingeslikt. In het lichaam kunnen de sterke magneetjes naar elkaar toetrekken en letsel veroorzaken. Wie het spel in huis heeft, kan het bij de winkel inleveren en krijgt dan zijn geld terug. Milieuvriendelijker gas, dat klinkt goed, maar we gaan er wel meer voor betalen. Groen gas uit afval of mest kost een huishouden 15 euro extra per jaar aan energie, zegt minister Stientje van Veldhoven. Wel moet de Tweede Kamer er nog mee akkoord gaan dat groen gas verplicht aan het aardgas wordt toegevoegd. En coach Pep

0: Guardiola vertrekt na 10 jaar bij Manchester City. De Spanjaard kwam over van Bayern München en bezorgde City 20 prijzen. Met als hoogtepunt het winnen van de Champions League en 6 keer het landskampioenschap. Het is niet bekend wat Guardiola nu gaat doen. Het weer nog van Weer Online. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Het is warm, landinwaarts maximaal 26 graden. Maar op de strand is het koeler door wind van zee. Het Pinksterweekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Grote hotelexploitanten kampen met miljoenen verliezen en betalen als gevolg daarvan hun huren niet meer. Beleggers zien hun verliezen daardoor oplopen en slepen de exploitanten nu voor de rechter. Wat is er toch aan de hand in de markt voor hotelvastgoed? Dat hoor je natuurlijk in Vastgoed Gezocht. Maandag om 2 uur op BNR.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
7: Studio Den Haag, het tweede deel van de 22e mei in het jaar 2026... met nog steeds Leendert en Michiel en ik ben Mark. We hebben net besloten dat de politiek zichzelf helemaal vast heeft gelopen in Nederland... en dat alle adviseurs van de regering en van de Kamer dat hebben gezegd inmiddels.
8: Ja, maar laten we niet vergeten dat
7: kunnen we zeggen dat we misschien op het dieptepunt zitten... en dat er ook lichtpuntjes zijn dat we nu weer omhoog gaan?
8: Nou, het kabinet wil alle problemen, alle grote problemen zoals ze aangekaart worden... is het kabinet voornemens om ze gaan op te lossen.
7: Ja.
8: En ze zitten er nog niet zo lang, dus we moeten zien of dat gaat lukken.
7: Oh ja, dat is contrast met het vorige kabinet... wat eigenlijk helemaal dat plan niet had, trouwens.
8: Nou ja...
7: dat bedoel ik letterlijk.
8: Ja,
7: niet cynisch en ook niet grappig.
8: Ja, oké. Okay. Het belang is natuurlijk wel... op het moment dat je iets met netcongestie wil... of met de energietransitie of met stikstof... dat je in ieder geval met elkaar het probleem erkent. En,
7: ja.
8: En in ieder geval het erover eens bent... wat je moet gaan aanpakken. En dat was natuurlijk in het vorige kabinet was dat ver te zoeken.
7: Mm-hmm.
8: Nu hebben ze dat wel, maar nu is de vraag... hoe gaan we dat dan met elkaar doen? En dan moet ik wel terugdenken aan het gesprek... zoals we die hier hadden met Mark Thiessen. En hij zei, ja, ook met meerderheidskabinetten... hebben we voor verschillende grote politieke vraagstukken... de afgelopen jaren wel meerderheden gezien. Ook voor asiel... Maar is het toch niet opgelost?
7: Er is altijd één partij in de coalitie geweest... die wat er ook opgelost kon worden, kon blokkeren.
8: Ja, en de eerste opdracht voor het minderheidskabinet is nu... en daar, dat zullen ze zelf, dat zien ze zelf ook in... dat als ze met de oppositie gaan praten... dat ze eerst met elkaar erover uit moeten zijn... Welke richting ze nou op willen gaan. En een goed voorbeeld daarvan is stikstof.
7: Oh, ik dacht dat je de brief, die vuilbrief moet gaan schrijven, ging noemen. Want dat is ook iets wat heel actueel is natuurlijk.
8: Ja. Mag ik eerst even op stikstof?
7: Doe heel even kort stikstof.
8: Ja, stikstof wordt over gesproken. Jamie van Es, de minister van Landbouw.
9: Essen.
8: Essen, dat is ook goed. Jamie van Essen, heel goed. Dit heb ik vaker verkeerd gezegd. Jamie van Essen komt eind volgende maand...
9: Vroeger had je Jacobsen en van Es. Ja. En we hebben nu de landbouwminister van Essen. Ik denk dat de verwarring
8: van
9: is.
8: Van Essen komt met een nieuwe stikstofaanpak. En daarin wordt ook gesproken over zonering. Als je heel dicht bij een Natura 2000-gebied zit met een bedrijf... meestal een boerenbedrijf, agrarisch bedrijf... komt er een zone waarin je aan strengere regels moet voldoen.
7: We komen terug bij mevrouw Van der Wal.
8: Ja. De vraag is nu, hoe breed wordt die zone?
7: Ja.
8: En 500 meter wordt geadviseerd. Maar het CDA en de VVD vinden dat nog wat aan de ruime kant.
7: Kan ook wel 100.
8: 250.
7: Oh, 250.
8: Ja, en daar spreekt ook bijvoorbeeld, de LTO spreekt ook over 250 meter. Dus daar wordt nog over gebakkeleid.
7: En D66 dacht eigenlijk aan een kilometer toch?
8: Nee,
7: die had nog wat meer ruimte. Oh, nou, okay, weet ik ook niet zeker.
8: Maar de andere is vuilbrief.
7: Ja, dat is het ultimatum wat de vakbonden grofweg 2 weken geleden ineens stelden. Al die nare bezuinigingen waar de gewone burger die gewoon betaalt, die werkt voor zijn geld, last van heeft.
9: Ja.
7: En die later met pensioen mag, de breuk van het pensioenakkoord, zeg maar.
9: Ja.
7: We willen binnen 2 weken dat het van tafel is. En daarna gaan we koffie drinken. Zijn die 2 weken al bijna om? Denk het wel, hè?
9: Die 2 weken zijn
7: maandag.
9: Bijna om. Die zijn komende maandag zijn die om. Inmiddels is er ook al een landelijke staking op het spoor aangekondigd. Volgende maand gaat dat gebeuren.
7: Mm-hmm.
9: 24 juni uit mijn hoofd.
7: Doen we gewoon geen verslag vanuit Den Haag die week.
9: Op een woensdag. Nee, zo makkelijk kom je er niet mee weg, Mark.
8: Oh, sorry, ik ga fietsen.
9: Ja, en het is tot 8 uur 's ochtends. Dus daarna kun je gewoon de trein...
7: Als de debatten niet te veel beginnen, komt dat goed.
9: En dat zei FNV ook deze week bij ons op BNR. Daar kan gewoon nog een streep doorheen, door die staking.
7: Zeker.
9: Dat is heel makkelijk. Dan moet het kabinet namelijk inderdaad al die bezuinigingsplannen niet gaan uitvoeren.
7: Ik stel me zo voor, het is nu 10:30 als we dit opnemen op vrijdagochtend. Dus de ministerraad moet in volle gang zijn nu. Dat ze daar nu over aan het praten zijn.
9: Dat zou wel moeten, want Vuilbrief zei het meteen nadat dat ultimatum werd afgekondigd, dat hij zou met een voorstel komen. En dat moest ervoor gaan zorgen dat de bonden weer aan tafel zouden komen.
7: Ja.
9: En dan
7: moet het hele kabinet mee instemmen met die brief. Dus die brief is geschreven en die ligt nu daar op tafel. Ja. En ze zijn nu punten en komma's aan het verschuiven waarschijnlijk.
9: Dat zou je verwachten.
7: Hopelijk.
9: We hebben inmiddels natuurlijk ook wel begrepen dat dat AOW-plan, dus die snellere verhoging van de AOW-leeftijd over een aantal jaar, dat op dit moment niet uitgevoerd gaat worden. Dus dat is iets wat in ieder geval van tafel kan op dit moment. Maar dan heb je het nog niet geschrapt. Daar hebben we het in jouw afwezigheid ook over gehad. Over het ingewikkelde verschil.
7: Ik heb ze allemaal gehoord. Dat was heel leuk. Het is heel fijn om deze podcast te luisteren. Dat is echt als luisteraar dat een keertje... Ja, sorry, dat klinkt een beetje stom als ik hem nu zelf weer maak. Maar als luisteraar vond ik het echt heel fijn, deze podcast. Ga verder.
9: Lastig verschil inderdaad tussen iets schrappen en iets van tafel halen.
7: Ja.
9: Maar we wachten daar nog wel op, inderdaad, op die brieven van Velder.
7: En die komt dan op zondag avond of zo?
8: Nou, er wordt vandaag in de ministerraad wordt daarover gesproken. En waar het kabinet nu mee zit, is dat ze zich beseffen dat het de plannen rondom de AOW, de verhoging van de AOW-leeftijd en die koppeling, dat daar geen draagvlak voor is en ook geen draagvlak voor gaat komen. Dus dat daar iets anders voor moet komen.
7: Ja, maar ja, iets anders, daar zijn ze het dan over eens. Maar wat anders, daar zijn ze niet over eens.
8: Want het financieel kader, daar willen ze zich aan vasthouden. En dit staat pas ingepland voor 2032 of 33 of iets dergelijks, dat het, of 31 dat het gaat beginnen. Dus in de volgende kabinetsperiode. Maar ze hebben wel alvast tot 34 het geld voor defensie vastgelegd. En ze willen vasthouden aan het financieel kader. Dus de opdracht voor Vuilbrief is van, ja, als je beseft dat dit anders moet of van tafel moet, en hoe ga je dat dan dekken? Wat is dan jouw volgende oplossing ervoor?
7: Maar je kan natuurlijk ook zeggen, bij Defensie hadden ze, toen ze begonnen en besloten hadden dat daar geld heen moest, hebben ze niet besloten dat daar geld waar dat geld vandaan moet komen. Dat kan je hier natuurlijk ook doen. Je kan zeggen, oké, deze maatregelen gaan het sowieso nooit halen. Dit gaan we later een keer oplossen.
8: Ja, maar dat wordt gezien binnen de coalitie als onverantwoord. En daar hebben ze natuurlijk ook, GroenLinks Partij van de Arbeid, hebben ze daar de maat opgenomen tijdens de verkiezingscampagne.
7: Dat hebben ze zelf met hun defensieuitgave ook gedaan. Dus dat is precedent.
8: Ja, maar ze hebben tegen de
7: overheid
8: gezegd, jullie hebben dat niet doorgerekend.
7: Ja.
8: Foei, foei, foei.
7: Ja, bij de verkiezingen was
8: en
7: dat.
8: En dan hadden ze wel echt, zijn ze zo op een high horse gaan zitten, dat je nu niet kan zeggen, we gaan dat even niet meer dekken. Want het idee is, als de AOW van tafel is, dan kunnen we over hervormingen, dan kunnen we gaan praten met de polder over hervormingen in het sociaal domein.
7: Ja.
8: Maar dan moet eerst de AOW van tafel. En daar zit nu het pijnpunt. Hoe gaan we dat doen? En wie gaat dan de pijn pakken?
7: Ja, de eenvoudigste oplossing lijkt mij toch gewoon om te zeggen, oké, het is van tafel, we gaan praten. En dat je het daarna weer terugbrengt. Je zegt, een van de voorstellen was dit. Hebben we niet voor niks voorgesteld, vinden we namelijk een goed idee.
8: Ja,
7: dan ben je in gesprek en dan gaat het proces meer zoals de vakbond dat graag wil.
8: Ja, maar als je het officieel van tafel hebt,
7: dan is het ook geen plan meer.
8: Ja, maar dan zou je ook wat moeten doen aan het gat dat je daarmee slaat in...
7: Ik denk dat je daar best wat geduld mee kan hebben. Zeg, wij weten dat we dit gaan oplossen, linksom of rechtsom. En misschien moeten alle bibliotheken in Nederland dicht.
8: Nee, want dan moet je de gemeente minder geld geven.
7: Maar dat kan toch ook al geld verschuiven tussen ministeries.
8: Ja.
7: Dat is gedoe en dat willen ze niet. Maar dat kan wel. Dus als er morgen oorlog uitbreekt, dan gaan we ook allemaal dingen doen. Of als er weer een pandemie is, gaan we het ook nog over hebben. Dus gaan we ook allemaal dingen doen die eigenlijk helemaal niet kunnen. Is dat een heel elegant bruggetje naar de
8: misschien vindt de coalitie het nou heel erg. Dat heb jij nog op voordat we begonnen. Dat er op korte termijn acties aangekondigd zijn.
10: Of... Oh ja, maken we ons zorgen dat heel Nederland plat ligt? Want dat is natuurlijk waar ze mee dreigen.
8: Mm-hmm.
10: Gaat dat gebeuren? Is het gevoel in het land
9: zo
10: heftig?
9: Zo'n treinstaking als die doorgaat, ja, dat is voor bepaalde groepen vervelend. Maar dat is nog niet het land dat plat ligt.
10: En bovendien, misschien worden mensen dan wel meer geïrriteerd in die stakende NS-medewerkers dan in de bezuinigingen die vanuit Den Haag aangekondigd worden.
9: Ja, dat. En ik liep toevallig deze week een keer een rondje buiten, vlakbij waar we zitten in de Tweede Kamer. Gebouw. Nou, dan ben je zo op het Malieveld. En toen dacht ik ook wel weer, dat Malieveld, dat is wel verdomd groot. Dus je kan, je kan een soort droom hebben dat helemaal vol staat met FNV'ers.
10: 400.000 mensen op, ja.
9: Ja, maar 400.000 mensen, ik zie dat nog niet zo gebeuren.
10: Nee, precies. Dus wat dat betreft, misschien kan ook de regering wel zeggen, nou, weet je wat, we nemen dat risico met die bonden nemen we.
8: Nou, dat gaat ook gebeuren, ja.
10: Dat gaat in die brief gebeuren.
8: Nou,
10: die
8: brief
10: jij.
8: Niet gebeuren, maar de bonden gaan niet gelijk. Ze gaan niet. Er komt geen brief met we hebben al je wensen ingewilligd.
10: We hebben erover nagedacht, jullie begelijk.
8: Stop de stakingen maar en we gaan gewoon verder zoals het ging.
10: Oké, wanneer kwam die eerste staking? Want dan kom ik dus ietsje later in Den Haag.
8: Ja, in juni, toch?
9: Uit mijn hoofd 24 juni. Maar als je me
10: is het al bijna een minuut geeft?
9: Ja, woensdag 24 juni.
10: Oké.
9: In de ochtendspits.
10: Nou, dan...
9: Dus we zien jou wat later die dag.
10: Ja, die dag. Maar misschien jullie ook. En jullie zijn ook wat later, want dan gaat iedereen met de auto die dag.
8: Ja,
10: dan staat de Randstad vol.
8: Twee weken later is het gewoon vakantie. En dan weten we, mensen gaan wel gewoon op vakantie. Die gaan niet thuis blijven om naar het Malieveld te staken.
10: Nee, dat begint dan in september pas.
8: Ja.
10: Dat is waar inderdaad. Dus wat dat betreft, maar dan heeft het ook nog tijd om even een beetje op te borrelen in de samenleving. Kost altijd even tijd om de maatschappij in beweging te krijgen.
8: Ja, en dan ook nog steeds, het is ook niet gek, want er wordt er nu naar het minderheidskabinet heeft zoveel weerstand, of krijgt zoveel weerstand. Hè. Kijk nou eens, de bonden gaan nu staken.
10: Ja.
8: Maar een kabinet waar hervormd wordt voor vele miljarden, dat levert stakingen op. Dat is niet. Dat is iets wat we in het verleden heel veel gezien hebben.
9: Een soort natuurwet bijna.
8: Dat is gewoon een natuurwet, ja. En dat hoort ook wel bij de polder en ook wel bij het onderhandelen.
10: Ja, bij de politiek. Keuzes maken.
8: Ja,
10: en niet iedereen gaat gelijk krijgen.
8: Ik hoor ook al mensen het kabinet afschrijven hierdoor. En denk
10: dat is veel te vroeg.
8: Dat is toch veel te vroeg om het kabinet hierop te
10: schrijven? Het is drie maanden, dus nog niet eens 100 dagen.
8: Nee.
10: Nee. Bij Balkenende begonnen we na 100 dagen te kijken of er iets gebeurde. Het scheelt ook niet zoveel, scheelt er 10. Maar ook deze week, toch wel het thema van de week waarschijnlijk, moeten we het vast nog even over hebben, asiel. Het is niet iets leuk om over te hebben. Maar er zijn spoedoverleg op maandag. Gisteren een heel lang debat daarover.
9: Zullen we bij dat spoedoverleg beginnen? Chronologisch er doorheen.
10: Doe jij gewoon even chronologisch. Maandagochtend om 9:00 begon de werkweek.
9: De aanloop naar dat spoedoverleg dat begon al eerder. Dat werd aangevraagd de dag na de grootste onrust. Want dat hebben we natuurlijk meer dagen gezien in Apeldoorn, IJsselstein, maar vooral Loosdrecht.
10: En waar je onrust zegt, bedoel je en de dag, rellen, toch?
9: Ja, ik wilde zeggen bosjes die in de fik stonden. De dag daarna vroeg de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, aan het kabinet om snel echt bij elkaar te komen zitten.
10: Ja.
9: Toen die dag zei Bart van der Brink, de asielminister, ook al, oké, goed, dat gesprek gaan we doen. En dat vond dus maandagavond plaats op het Catshuis. Gemeenten die zich niet genoeg gesteund voelen door de politiek en dus ook door het kabinet op het moment dat zij geconfronteerd worden met de gevolgen van het beleid dat zij daar in die gemeente uit moeten voeren.
10: Werd vooral VVD aangesproken, was mijn gevoel. Want bij de VVD zei ze, als gemeente geen asielzoekers willen hebben, moeten ze ze gewoon niet opvangen.
8: Ja, dat werd wel weer genuanceerd.
10: En weet ik, maar dit is hoe het debat liep.
8: Ja
9: en de burgemeester van Doetinchem, en dus ook VNG-lid, die had inderdaad zondag in Buitenhof gereageerd op woorden van VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans.
10: Ja, die net een beetje kort geknipt waren.
9: Ja, die had...
10: Waardoor de nuance eruit ging.
9: Ja, precies, die had aan het begin van een zin gezegd, het is uiteindelijk aan gemeente zelf of zij asielzoekers willen opvangen. En daar kwam wat nuance achteraan. Maar daarover...
10: strikt genomen had hij wel gezegd wat hij gezegd had. Maar goed, ga verder, ja.
9: Ja.
10: Daar kwam dat een avond gingen ze in Catshuis over overleggen. En ja. toen was alles opgelost.
9: Maandagavond in het Catshuis. Inderdaad, wat ook nog meespeelde ondertussen was natuurlijk... terwijl dat in Loosdrecht gebeurde, die bosjes in de fik... was onze premier op werkbezoek in Caribisch Nederland.
10: Ja.
9: Die hele discussie gaan we niet opnieuw voeren. Maar,
10: had hij daar moeten zijn, ja, hoorde ik jullie bespreken.
9: Ja, dus daar was kritiek op. Of had hij misschien niet terug moeten komen. Maar er was in ieder geval voor Jette natuurlijk wel wat aangelegen... om hier nu wel zichtbaar te zijn.
10: Ja, meteen bij terugkeer.
9: Ja, er werd ook om door leden van D66... gevraagd, pak de microfoon die jij als minister-president hebt. Nou, dat deed hij dus door ook nog maar eens te zeggen... dat mensen die daar geweld plegen... dat die opgespoord en keihard aangepakt zullen worden. Maar inderdaad ook Sharon Dijksma, de voorzitter... van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die zei... ik wil dat het kabinet een stap naar voren doet... en ik heb gezien dat ze dat gedaan hebben... Er is ook concreet iets aan hulp toegezegd. Dus wat extra menskracht en ook financiële middelen voor kleine gemeenten... die plotseling met een opvangvraagstuk te maken krijgen. Gaat dat alles oplossen? Nee. Maar dat
10: ik had
9: is
10: het
9: wel...
10: idee dat er heel veel symbooldingen waren. Van ja, we gaan een vliegend team en dan dat klinkt heel dynamisch. En dat gaat in de praktijk helemaal niet zoveel kunnen doen, denk ik dan.
9: Ja, dat vliegend team, dat werd dus voor het eerst door Jette gezegd... vlak nadat hij het Catshuis uit kwam lopen. Toen dacht ik ook meteen wel, ja, vliegend... team. Je maakt het dan ook wel heel makkelijk om daar heel cynisch en sceptisch over te gaan worden. Het is wel iets waar de kleine gemeenten om vragen en blij mee zijn dat die hulp er komt. Ja, en het ging ook nogmaals dan weer... ook premier Jette sprak zich nogmaals uit over Guidi Markeshauer. Zei dat samenwerken met hem lastiger wordt. Dat dit een lastige start is.
10: Ja, want hij had hele onhandige uitspraken gedaan, hè?
9: Ja.
10: Meerdere.
9: Ja, in het bijzonder, maar ook hiervoor natuurlijk al... heeft hij zich heel hard uitgelaten.
10: Ja,
9: maar goed, in dit
10: Palestijnen moesten met geweld teruggeslagen worden. Ja. En omvolking was aan de orde van de dag.
9: De omvolking...
10: Dat is echt een racistische complottheorie.
9: Ja, waar hij later afstand van genomen heeft. Of heeft gezegd, ik had dat niet zo moeten zeggen. Maar dat vond bijvoorbeeld een partij als Pro vond dat te slap. Ook zeker die reactie vanuit het kabinet. Dus vroeg Jesse Klaver van Pro dinsdag een debat aan. Een, kun je dat dan een spoeddebat noemen? Jawel, toch? Gewoon, ja, als dat twee dagen later gevoerd zou moeten worden.
10: Niet meer. Maar dat is het wel als het met spoed geroosterd wordt.
9: Ja, had donderdagavond moeten plaatsvinden. Is uitgesteld naar dinsdag. Dan gaat dat dus alsnog plaatsvinden. De reden daarvan, dat was interessant. De rest van de dag, donderdag, ging het in de plenaire zaal... ook de hele dag over asiel. En zowaar inhoudelijk...
10: Ja, gewoon over beleid, over een wet.
9: Over beleid. Het heeft ook zowaar iets opgeleverd. En opnieuw de discussie, gaat dat nou alles oplossen? Is het niet een druppel op een gloeiende plaat? Die kun je allemaal voeren. Maar in ieder geval, er zijn... stappen gezet. Een aantal maatregelen uit de asielnoodmaatregelenwet... die in de Eerste Kamer naar de prullenbak verwezen is... wil het kabinet alsnog snel in stemming gaan brengen. En inmiddels is ook duidelijk dat daar een duidelijke meerderheid zich voor aftekent. Dus twee van die maatregelen zijn het sneller ongewenst verklaren... van mensen die hier al niet mogen zijn en zich stevig misdragen... die zich crimineel gedragen... die sneller dus ook het land uit kunnen zetten. En het schrappen van dwangsommen die de IND moet betalen... op het moment dat zij zich niet aan hun eigen beslistermijn... voor nieuwe asielaanvragen houden.
10: Ja.
9: Dus dat zou eigenlijk binnen 6 maanden moeten gebeuren. In de praktijk is het vaak 2 jaar of langer... Het kostte de IND vorig jaar bijna 80 miljoen.
10: Ja,
9: het jaar
10: dus daarvoor... moeten ze maar sneller werken volgens hun eigen procedures. Hè?
9: Ja, maar dat... Dat gaat dus niet. En dat was dat een al.
10: Dat wil ik dan ook wel, dat ik mijn belasting niet hoef te betalen en dan geen dwangsom krijg.
9: Ja,
10: boeterente heet dat.
9: Ja, en dat was ook de kritiek bijvoorbeeld weer van Pro, Lisa Westerveld van Pro. Die zei: het is een overheid die zich niet aan zijn eigen regels houdt.
10: Ja.
9: En iedereen in Nederland heeft rechten. Dus ook een asielzoeker die op de aanvraag van zijn beoordeling wacht. Aan de andere kant werd dan weer gezegd, 80 miljoen heeft dat gekost. Hoe mooi zou het zijn als die 80 miljoen gestoken kan worden... in het verbeteren
10: in
9: mensen voor de IND... zodat het allemaal sneller kan gaan verlopen.
10: Hmm.
9: Maar daar tekent zich dus een meerderheid voor af. En de bedoeling is om dat nu dus snel in stemming te gaan brengen.
10: In de Tweede en daarna in de Eerste Kamer.
9: En, daarna,
10: want daar sneuvelde die asielnoodmaatregelenwet.
9: Ja.
10: Gaat die daar dan wel doorheen komen?
9: Nou ja,
8: de strafbare stelling illegaliteit wordt nu niet...
10: Dat is het CDA kan nu mee en dan is er een meerderheid. En de PVV zal het wel niet genoeg vinden, dus die zullen wel tegenstemmen... want het is een verbetering, maar dat is niet genoeg.
8: Nee.
10: Ja.
8: Maar bij JA21 zien ze die het wel zitten. Wel, ja, precies. Ja. Dus dat lijkt wel allemaal goed te komen. Maar je weet het niet, hè, in de Eerste Kamer.
10: Nee. Dat is een spannende Eerste Kamer op het ogenblik. Ja. De verhouding tot de Tweede Kamer en de regering.
8: Ja.
10: Oké, okay, dus maar dat is dus eigenlijk gisteren goed afgelopen. Want er zou dus, nadat er een aantal uren over een wet gesproken zou worden, zou er ook nog een, ja, het zou natuurlijk wel een geweldig gevecht worden en modderworstelen voor gevorderden. Maar ze hebben de tijd genomen om de inhoud te bespreken. En dat modderworstelen naar dinsdag uit te stellen.
9: Ja, dus het gaat uiteraard alsnog gebeuren. Dus het debat over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. Met dus als aanleiding wat er in Loosdrecht en al die plekken is gebeurd. Maar ook weer die uitspraken van Marcus Sauer. Daar ontstond nog een interessant staatsrechtelijk probleempje. Want de Tweede Kamer controleert de regering. Dus de Tweede Kamer debatteert ook met de regering. Dus het zou gek zijn als je een Kamerdebat gaat voeren over uitspraken, hoe heftig en erg ook,
10: van een Kamerlid.
9: Van een ander Kamerlid. Dus uiteindelijk is het breder getrokken naar dat normaliseren van geweld in politiek en samenleving.
10: En het is ook heel breed getrokken, want er komen 4 ministers opdagen. Of 4 bewindslieden in elk geval.
9: Ja, de premier dus en minister Van Wil van Justitie. En ook Bart van der Brink van Asiel en Migratie. Maar goed, we gaan dit komende
8: dinsdag. En dan de minister van Binnenlandse Zaken, neem ik aan.
10: Waarschijnlijk, ja. Ik weet niet wie de vierde was. Ik dacht, ik laat het even gebeuren.
9: Ja, en we gaan dit debat natuurlijk dinsdag alsnog krijgen. En je zag eigenlijk al bij de regeling van werkzaamheden afgelopen dinsdag, toen Klaver het aanvroeg, dat het debat toen meteen begon. Vooral
10: links en rechtse partijen hebben een ander idee over wat het debat is, hè?
9: Ja, sowieso over waar het debat over moet gaan, natuurlijk. Dat hoorde ik jou alleen net ook mooi zeggen deze week.
8: Mona Keijzer had er ook een filmpje van online gezet. Zij oprecht zeggen ze, we moeten het gewoon over asiel hebben. Want als de asielproblematiek er niet meer is, dan...
10: Ja, dat was niet de aanvraag van Jesse Klaver.
8: Nee, want hij wil het hebben dus over het normaliseren van geweld. En volgens mij is dat terecht. En ook het belang dat politici zich gaan uitspreken tegen het politieke geweld. En wat daarbij belangrijk is, in welke taal veroordeel je nou iets? Noem je iets rellen of demonstraties, of ga je over politiek geweld spreken? En in dat kader las ik
9: eigenlijk
8: gisteren,
9: waar ik net nog, ik ben dan heel voorzichtig, onrust. Ja,
8: bosjes in de brand.
9: Bosjes in brand.
8: Dat moeten we dus
10: heel
8: niet doen.
10: Heel feitelijk.
9: Ja.
8: Nee, ik las een in HP De Tijd, Ilja Leonard Vijver, de schrijver, die had een interessante column geschreven. En daarin schrijft de column heeft de titel Nog één ding over Loosdrecht. Hij schrijft daarin, wat er is gebeurd in Loosdrecht is geen uit de hand gelopen demonstratie van bezorgde hard werkende Nederlanders, maar een gewelddadig offensief van extreemrechtse knokploegen die door de overige aanwezigen werden gesteund en gelegitimeerd. Maar het benoemen van dat we het hier hebben, het is ten eerste is het crimineel gedrag. Er wordt ook nog gekeken of de brandstichting een terroristisch oogmerk heeft. Er zaten daar mensen binnen. De hulpdiensten worden tegengehouden. En het dan hebben over rellen. Daar gaat de politiek het met elkaar over hebben. Hoe benoemen we dit?
10: Ja, ik hoorde wel al iemand het over terreur hebben, maar terrorisme nog niet. En het verschil zit in of je een politiek oogmerk hebt met het geweld wat je doet, waar je de samenleving mee intimideert. Afijn, op de radio zijn we door de zendtijd heen.
9: We zijn nog lang
10: niet uitgepraat, want we gaan het nog hebben over de parlementaire enquêtecommissie corona. We gaan het misschien nog hebben over wat moslimhaat. Ook over de aanpak van meneer Van der Brink, die nu gemeente...
9: Bart of Thijs?
10: Bart.
9: Okay.
10: De minister voor asielzaken, die nu de gemeente gaat aanspreken. Op de radio zijn we echt de zendtijd heen. Dus je moet even naar de podcast app, zoek naar Studio Den Haag. Dan hoor je daar de rest van het gesprek met Michiel, met Leonard. Ik ben Mark. Tot daar en anders tot volgende week.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik Sabine Sluiters met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
8: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
9: Voetnoten is een podcast van Energeia.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
12: BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
13: Mijn naam is Harm Edens.
12: Hetzelfde format.
13: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
12: En ook weer net zo inspirerend.
13: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
12: De Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
14: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR
15: Verkeer. Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Pinksterdrukte zorgt voor veel files en veel vertraging onderweg. Er staat inmiddels zo'n ruim 650 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Net voor Maastricht Airport staat een auto met pech. De vertraging is daar 20 minuten. Bergingswerkzaamheden op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij Grijshoort is namelijk een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging 20 minuten. Een spoedreparatie aan het asfalt bij Houten op de A27 richting Gorinchem. Is dat het geval. E-rijstrook is daar maar vrij, vertraging 25 minuten. A28 Groningen-Zwolle bij Westerbork is ook een ongeluk gebeurd. Hier is de vertraging 25 minuten. En tenslotte ook veel verkeersaanbod op de A73 Maasbracht richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg. 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je ook zeker een half uur. En een snelheidscontrole tenslotte op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 15,3.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Nederland is nog een geval van het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak en aan 2 Nederlanders het leven kostte. 1 stierf van boord en de ander in Zuid-Afrika. De Hondius ligt nu in de haven van Rotterdam. We zitten in een asielcrisis, zegt premier Jetten. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is al dagen te vol en daardoor dreigen mensen buiten te moeten slapen. Jette zegt dat het geen gewone situatie is als je daar 's avonds laat nog noodoplossingen voor moet vinden. In Amsterdam-Oost is vanochtend een jongen ontvoerd. Meerdere mensen zagen dat hij een auto in werd gesleurd. Na een korte achtervolging werd de auto klemgereden. De politie vond de jongen vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn opgepakt. Ze worden verdacht van vrijheidsberoving en mishandeling. Nederland doet de handel met Israël voor een deel in de ban. Het kabinet wil voortaan geen zaken meer doen met bedrijven op de westelijke Jordaan-oever. Die wordt bezet door Israël. Israël pikt steeds meer land in daar. De bewoners van de nederzettingen jagen de Palestijnse bevolking vaak met veel geweld weg. En de 2 BNN-VARA-journalisten die op de hulpvloot voor Gaza werden opgepakt, zijn weer terug in Nederland. De omroep zegt dat het naar omstandigheden goed met ze gaat. 4 andere Nederlanders die door Israël werden gearresteerd zijn nog onderweg. Zij komen aan het eind van de middag terug. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Zometeen in de Nationale Autoshow.
18: Ja, oud-Formule 1-coureur Christian Albers over tot dusver veel besproken seizoen.
17: En over elektrisch rijden, daar moeten we het ook over hebben. Want dat is eigenlijk best hilarisch.
19: Ja, want we gaan het ook echt over auto's hebben. Want hij is groot liefhebber. Dus blijf luisteren.
20: True Lease met Grenke.
21: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
21: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
23: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
22: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
24: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
25: Thomas van Zijl.
26: Dinsdag in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de AI-beursgangen en een gesprek met Marlou Jenneskens, CEO van beleggingsplatform Bux. Razendsnel handelen op je telefoon, het is niet zonder risico. Hoe beschermt Bux jonge klanten? Je hoort het dinsdag om 11 uur in BNR Zaken doen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
28: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
30: In de BNR-app
29: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app.
30: En blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
19: Na 47 jaar het autoschadeherstelbedrijf van je ouders overnemen.
18: Zo, dat is een breinbreker, autoschadeherstelbedrijf. Nou, ja, maar goed,
19: Julieke Müller, die doet het.
18: Ja, Julieke, hè? Het is wel Rotterdam. Dit is ook niet Charlois, maar het is Charlo's. Charlo's. Dus het kan Portugal. Ook net zo goed Julieke Müller zijn. We gaan het aan haar vragen. Ja. Ze is nu baas bij Müller Autoschade. Ja, dat is dan wel weer de chique uitspraak natuurlijk. Hè? Ja. 6 locaties in Rotterdam en omstreken. Ze vertelt zo waarom ze de boel
19: ook... Ja, waarom zou je dat nog doen?
18: Ja, lekker joh. Beetje, ik vind auto's waar iets aan kapot is, vind ik altijd wel fascinerend om naar te kijken.
19: Weet je, wat mij opvalt... Ja. Maar het is heel erg N is 1, maar ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
18: Ja.
19: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanningen, jongens?
18: Ja,
19: de hoge prijs aan de pomp en dergelijke. Ja. Nee, je kunt het gewoon niet meer betalen, jongens.
18: Dit is mijn opgestoken vinger naar Trump. Nee, niet dat ik per se een vinger wil opsteken. Nee, inderdaad, klopt. Maar ik heb ook nog een auto met. Er zit wel een klein beetje schade op. Moet eigenlijk nog wel een keer gefixt worden. Ja. Dus,
19: nou, Jolique.
18: Of Jolique. Ja, hoe gaan we het zien? We gaan het zo vragen hoe het er precies uitziet.
19: Verder hebben we een rijtest in de Volvo EX60 met
31: 810 kilometer range. Ja, het begint ergens op te lijken.
19: Ja, en, maar dat is wel de topversie, neem ik aan.
18: Ja, die wordt nu nog niet geleverd.
19: Dat is, dus, dat is een Volvo die, waar je een ton voor neer moet leggen of zo.
18: Nee.
19: Oh?
18: Nee, dat valt heel erg mee. Volgens mij, ik zeg even uit mijn hoofd, het zou goed zijn. Ik kan het hier op mijn laptop opzoeken, maar ergens 75 of 76 of 74 of zo. Nee, die stapjes.
19: Volvo,
18: dus,
19: dat is echt helemaal niks.
18: Ja, 680 pk.
19: Oké.
18: Zeg maar, ja, het is wel, nee, zeg is maar, wel lekker. Ik wou zeggen, het is meer dan de auto's die jullie nu bij hebben gecombineerd. Maar dat is niet helemaal waar, vrees ik. Maar we komen een eind in de buurt.
19: Ik denk dat oud-F1-coureur en autoliefhebber Christian Albers een aardige duit in het zakje doet. Ja. Over die combinatie.
18: Ja.
19: Die spreken we zo, maar eerst even dit.
1: Het autonieuws.
19: Ja, want Stellantis domineert de headlines met nieuwe... Het nieuwe strategische plan, belangrijkste punten. Stellantis investeert 60 miljard euro in nieuwe modellen, technologieën.
18: Ja.
19: Vier kenmerken.
18: Kernmerken.
19: Jeep, Ram, Peugeot en Fiat, die krijgen 70% van het te investeren budget. Chrysler, Dodge, Citroën, Opel en Alfa Romeo gaan zich enkel nog regionaal oriënteren.
18: Ja, hier wordt het uiteindelijk toch gewoon. Want ik dacht, oké, vier merken, nou dan moeten ze er behoorlijk wat schrappen.
19: Ja, maar het blijft allemaal bestaan, want zelfs DS en Lancia blijven gewoon bestaan, maar worden niche-merken, alsof ze dat niet al waren, toch?
18: Ik mis Abarth in dit rijtje, die hebben we ook nog.
19: Maserati krijgt nog een kans met twee nieuwe elektrische
18: modellen. Laatste kans.
19: Nou, laat je licht erop schijnen.
18: Nou, het is goed dat ze keuzes maken, alleen...
19: Vind je dit nou echt keuzes?
18: Ja, dat gaat een beetje afhangen van de uitwerking. Maar het feit dat ze vervolgens alle merken nog wel een keer de revue laten passeren... je zou ook kunnen zeggen van, joh, weet je, DS en Lancia, nou, die stoppen gewoon, Abarth stopt... Alfa Romeo stopt ook met tranen in ons hart.
19: Dat zou echt zonde zijn.
18: Maar ze kunnen
19: een hele grote loods ombouwen tot een museum... en daar die auto's in zetten en klaar.
18: Ja. Ja, nou, opgelost. Dus zo even Lapo even appen, Elkan.
19: Consultants Kars en Schut.
18: Ze moeten keuzes maken. Ik ben vooral benieuwd naar de executie en hoe technisch goed ze dingen doen.
19: Ja.
18: Ik mag van Stellantis vooral niet meer beginnen over de 1.2 PureTech motor. Maar daarom kunnen we het bijvoorbeeld wel nog hebben over de boordladers... die allemaal exploderen en kapot gaan, zeg maar, zelfs meerdere keren achter elkaar. Nee, dus ook kwaliteit en zo. Ja, zij moeten echt gewoon het nu gaan laten zien.
19: Ja, nou ja, ja. Dat zou ik zeggen onzinuren, want dan komt het vanzelf goed. wel bijzonder, hè, dat we hadden het net over Citroën, gaat zich enkel nog regionaal oriënteren en dus komen ze met de nieuwe Deux Chevaux.
18: Ja.
2: And today, one icon is about to return. Yes, the Deux Chevaux, the 2CV, is back.
19: Ja, elektrische versie dan wel op het nieuwe kleiner Europees platform... met een vanafprijs van onder de 15.000 euro. Wel grappig, want wij hebben het nog niet zo heel lang geleden... in Brussel deze vraag gesteld.
18: Ja, wat het antwoord was dat er wel zoiets aan zat te komen.
19: Ja, wist het toen al wel. De topman van Citroën.
18: Zeker. Word je daar enthousiast van, staat er hier?
19: Nou, ik ergens
18: zie mij
19: wel.
18: Eens enthousiast zijn.
19: Ja, ik zie echt.
18: Zo, wat ben ik enthousiast.
19: Ja.
18: Ik ga nu naar de Citroën-dealer.
19: Hebben jullie vroeger geen Deux Chevaux gehad thuis?
18: Nee, gelukkig niet.
19: Wij wel?
18: Nee,
19: ik vind, man. Je weet niet wat je gemist.
18: Nou,
19: dat was hartstikke leuk. Wij stonden te springen. Dat dak werd opengerold met dit weer. De prachtige weer buiten. Dak opengerold. Wij stonden te springen op de bank. Ja. We hadden nog geen riemen en dat soort ongeheim.
18: Nee, dat is waar. Ja, maar er waren heel veel auto's waar het dak van open kon. Dus dat vond ik nou niet zo... bijzonder.
19: Nee.
18: Het is goed dat ze dat proberen, maar het is wel weer iets eigentekenend. We hebben vier kernmerken: Jeep, Ram, Peugeot en Fiat. En oh ja, by the way, hier is een nieuwe Citroën. Schiet mij maar.
19: Okay.
18: Dit soort dingen moet je eigenlijk niet doen.
19: Kans.
18: Nou, ik denk dat zij verder die politieke ruzies, tussen de Italiaanse aandeelhouders, de Fransen, de Duitsen, die hebben ze gelukkig niet. Dus Opel die wordt elke keer de lul. En dan hebben we nog een Amerikaanse, stammen. Ja, dat blijft een soort eeuwige strijd tegen elkaar. Ja. En alles moet maar continu doorlopen. Ja, dat werkt
19: een
18: niet.
19: Een nieuwe eeuwige strijd, die kun je blijven volgen via onze midweekse Breek de Week podcast, natuurlijk.
18: Ja, gaan we het hebben over de ruime verdubbeling van het aantal flitsbanen in Nederland.
19: Oh ja, dat is ook lekker.
18: Ja, die gaan ook elektrische fietsen flitsen die geen helm op hebben, want dat helpt verkeersveiligheid.
19: Ik ben benieuwd of onze gast dit ook al wist. Christian, kom je überhaupt nog wel een keertje terug als je dit nieuws hoort?
1: Nee, jullie zitten er wel lekker in, moet ik eerlijk zeggen.
19: Ja. Nou, elke woensdag online in onze podcastfeed abonneer je, want dan krijg je hem gewoon lekker binnen. Kun je overal luisteren in de auto, in bad. Denk er maar aan.
30: De Nationale Autoshow.
18: Nee, ik wil niks zeggen.
19: Oh, nou, dan doe ik het wel. Het is tot dusver een behoorlijk veelbesproken Formule 1 seizoen vanwege nieuwe complexe regelgeving. De eerste tussentijdse aanpassingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Daarover en zijn passie voor auto's, gaan we het ook over hebben, gaan we praten met Christian Albers. Zakenman, voormalig Formule 1-coureur, analist bij Viaplay en maker van de F1-podcast van De Telegraaf.
18: Ja, en ik deed Monpol.
19: Ja, vastgoedhandelaar ook nog.
18: En ik stel me. Ik stel me zo voor dat het voor jou thuis fijn was, want er waren zo weinig races dat je alle klussen, alle plankjes zijn weer opgehangen.
19: Eindelijk die plinten
18: geschilderd. Ja, het seizoen is gestart en toen weer gestopt. En weet je,
1: het is heel maf, hè? Heb je ook niet zo'n gevoel van wat zijn we eigenlijk allemaal doen. En we gaan pas naar de vijfde race.
18: Yeah.
1: Er zijn maar vier races geweest. En als je me nu vraagt, wat is allemaal gebeurd in die eerste vier races, weet ik het eigenlijk niet eens meer. Zoveel ruimte.
19: Nou, Antonelli heeft drie keer gewonnen.
1: Oh, nee, echt waar? Ja. Dat meen je niet.
19: Ja, nee, even summary.
1: En zijn teamgenoot misschien ook een keer.
19: Ja, een keer. Nou, dat was het.
1: Nou ja, maar die Antonelli gaat wel ongelooflijk goed.
19: Dat is wel tof.
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb niet verwacht dat hij zeg maar zo'n switch zou maken, omdat ik vond dat hij vorig jaar nog heel veel snelheid miste. En je zag het ook in het begin van het seizoen. Maar je ziet wat er gebeurt met iemand als hij één keer een race wint. Dan gaat er blijkbaar een knop om. Of er valt heel veel druk van iemand af.
18: Ja, het is jammer dat het bij jou nooit gebeurd is.
1: Nee, helaas niet. Nee, nou, dan moest ik wel echt mijn ogen dicht doen, hoor, voor wat bochten. Om een beetje pole position te kunnen rijden in die Formule 1 auto. Nee, maar het is wel mooi om te zien, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En ik vind het wel leuk, want het is toch weer een jong iemand. Weet je, toch weer jong talent. En die Russell die gaat er wel echt zwaar krijgen. Want nu staat vol de druk erop. Want hij heeft natuurlijk verkondigd in Miami dat natuurlijk zijn circuit niet was. Wat ik al een beetje.
19: Beetje laf, toch?
1: Ja, weet je, ik vind dat niet echt sterk. Geen klasse uitstralen. En alle focus was natuurlijk op Montreal. Want dit is een circuit. Vorig jaar heb je hier gewonnen. Ja, dan zet je ook wel stiekem heel veel druk op jezelf.
18: Het is een beetje een huilenbalk, hè? Ja, jij wil dat niet zeggen. Nou ja, maar ik zeg het even. Jij hoeft alleen maar te knikken.
1: Ik ken een Formule 1-coureur die vier keer wereldkampioen is geworden. Nederlander. Ja. Nou, die heeft hem een andere naam gegeven, maar die zou ik niet zeggen.
18: Met sommige coureurs heb je altijd wat meer dan wat anderen. Dus dat is allemaal persoonlijke voorkeur. Maar bij hem
1: is hij
18: altijd wel.
1: Hij ziet er niet stoer uit.
18: Nee, hij is vroeger gewoon gepest op school, toch? Dat is zo'n gast.
1: Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind het wel. Tot vorig jaar nog steeds. We moeten nu zien hoe die zich weer gaat ontwikkelen. Ik bedoel, we komen pas naar race 5 toe gaan we dit weekend in Montreal.
18: Ja.
1: Dus er is nog ontzettend veel wat er kan gebeuren. Maar hij heeft wel een tikje opgelopen. Maar ik vind hem wel, als je gaat kijken, je gaat het niveau pakken. Dan van toppers, dan zeg ik echt wel Max, Leclerc, Russell. Maar het lijkt dat Russell een beetje er vanaf wordt geduwd door Kimi nu.
19: Geen Lando?
1: Nee, ik vond die twee eigenlijk sowieso niet sterk. Ik vond Lando en Piastri niet sterk. Ook vorig jaar en het jaar daarvoor niet. Ze hadden gewoon een fantastische auto. Maar als je zag hoeveel fouten die mannen hadden gemaakt, hoeveel fouten ook eigenlijk McLaren heeft gemaakt met pitstops, met strategie, ga zo maar door. Dan hebben ze heel veel geluk gehad dat ze echt een fantastische auto hadden.
18: Ja, maar dat is natuurlijk, blijft ook altijd de eeuwige discussie. Ik vind het wel grappig dat je Leclerc zegt. Terwijl ik denk, ik zie wel dat hij goed is. Maar resultaten zie je het eigenlijk
1: niet. Maar hij is mega goed. Ja. Als je ziet bijvoorbeeld, het is gewoon echt. Het is nog steeds een kwalificatiebeest. Ja. Ja. Hij heeft zich gigantisch verbeterd in de race. Hè, want daar in de race zakte hij wel eens in. Hè, vroeg hij te veel van de banden. Maar nu zie je ook dat hij daar constant is. Je ziet ook met Lewis Hamilton. Je ziet gewoon dat hij de nieuwe generatie is. Net zoals met Max. En dan merk je gewoon dat de oudere generatie nu wel gewoon echt problemen heeft om aan te haken.
18: Ja, Hamilton, Alonso.
1: Ja, kijk, Alonso is natuurlijk moeilijk in te schatten, want dat is natuurlijk best wel hype nog eromheen. Maar hij heeft natuurlijk ook niet echt een tegenstander naast hem zitten. Hij heeft niet echt een teamgenoot die zijn leven zuur kan maken.
19: Nee, echt niet.
1: Die mist ook nog een
19: beetje.
1: Ja. Ja.
19: Klein beetje, hè?
1: Ja. Ja. Hij doet onaardig.
19: Ja. Nee, maar we zitten dan in race 5 dit weekend, Montreal. Ja. Dat is hartstikke vroeg eigenlijk in het seizoen, omdat we er natuurlijk twee hebben gemist. Maar is dit toch een soort voorentscheidung, zoals de Duitsers dat zo mooi kunnen zeggen? Als Antonelli hier wint, ja, dan is het voor Russell ook echt wel klaar.
1: Nou, is niet klaar, maar dan krijgt hij wel een gigantische klap natuurlijk. Ja. Want ik bedoel, dat is voor je ego en als coureur zijn is het niet fijn. En laten we eerlijk zijn, hij heeft al een hele lange periode waar hij zich niet lekker voelt. Ik bedoel, als jij van Miami afkomt en er zitten weer zoveel weken tussen voordat je weer kan laten zien dat jij de Russell bent, dat je sterker bent. Ja. Al die weken lang dat je thuis zit, ja, dat is frustrerend. Dat vreet je op van binnen. Ja,
18: maar denk je dat hij het gaat laten zien dat hij beter is?
1: Nou ja, hij zal wel moeten.
18: Maar kan hij het?
1: Ja, ik denk wel dat ik weet je, talent verlies je niet zo één keer. Maar op dit moment heeft gewoon, ja, die mojo zit er op dit moment echt in bij Kimi. Maar als je gaat kijken, het kan heel snel gaan. Kijk even naar de McLaren boys. Hè, die gewoon,
18: ik dacht, Piastri wordt wereldkampioen. Die ging op een gegeven moment, vind ik ook leuker, zeg maar, om naar te kijken. Om naar, weet je, hoe die praat en zo. Dat ik denk, lekker droog. En op een gegeven moment, vorig seizoen, opeens was hij er niet meer.
1: Ja, iedereen zei, het was allemaal de coole kikker. Ja. Heel, heel eerlijk zijn, begin van het seizoen, analist die iedereen, ja, coole kicken en die gaat het winnen en al die dingen. Maar ik vond altijd nog steeds het natuurtalent zit bij Lando. Die heeft gewoon meer snelheid als dat Piastri heeft. Piastri was wat stabieler in het begin van het seizoen dan Lando. Maar je zag bijvoorbeeld ook de coole kicken. Ja, dat veranderde ook, hè. Veel fouten. Ik bedoel, kijk ook naar Australië, de eerste race, wat daar gebeurde. Hij is niet eens gestart, hè. Hij fout hem eigenlijk al op. Als je dan gaat kijken bijvoorbeeld, wat ik heel interessant vind, is van, wat gaat er dit seizoen gebeuren? Kijk, je ziet McLaren heeft, Zak Brown heeft het gewoon fantastisch gedaan. Die heeft alle beste mensen weggestolen en gekaapt die kon krijgen in de Formule 1-wereld. Ik bedoel, er is niks zelf opgebouwd bij McLaren. Het is allemaal de topmensen weggehaald. Maar als je gaat kijken naar de strategiekant, ik bedoel, in Miami hebben ze het ook laten liggen. Ja. Daarvoor is Russell er voorbij gekomen. Weet je, ze zijn gewoon daar niet sterk in. Ze zijn geen Red Bull die beslissingen durven te nemen, die agressieve strategie willen doen. En dat zie je bijvoorbeeld bij Mercedes, die durven wel. Ja, soms kan het uitpakken, maar soms kan het ook heel goed uitpakken. En Red Bull, ja, die zijn echt magisch daarin.
18: Ja, vind je? Ik zie dat. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, waar ze hebben ook al heel lang een tweede rijder waarvan dacht, oh, die is heel slecht, dan moet een ander. Nou, dan ging de volgende, bleek ook heel slecht. En dan toch die, weet je, de long game, zorgen dat je twee rijders hebt die met de auto overweg kunnen. Dat je echt als een team, dat...
1: Nee, daar heb je wel een punt, maar dat is wat anders van de strategie. Ja, alleen in de pitstops en in de race, waar ze gewoon echt heel sterk zijn. Waar ze met Max ook echt geholpen hebben. En waar ze ook echt overwinning hebben behaald.
18: Maar zijn het meer soort brandweermannen als de boel in de fik staat. Dan kunnen ze heel snel acteren, brandveilig maken.
1: Ja, die is natuurlijk fantastisch in die pitwall. Maar je hebt wel een punt natuurlijk qua rijders. Ja, weet je, het is nou... We moeten gewoon heel eerlijk zijn. Het is gewoon ontzettend moeilijk om een teamgenoot te zijn van Max Verstappen. De manier waarop hij rijdt en hoe hij een auto naar zijn hand zet, dat is niet echt
18: uniek.
1: Menselijk. Ja, nee, het is niet menselijk. De manier waarop hij rijdt en wat hij kan aangeven, de input naar het team. Ja. En dat die vooras, dus zeg maar die voorkant, zo agressief is, zo direct is, waar hij mee kan rijden. Ja, dat is gewoon uniek. En je merkt dat die anderen gewoon daar echt mee struggelen.
19: Ja. Ja, waar heel veel ook mee struggelen is, zijn de nieuwe regels.
1: Ja. Ja.
19: Vond jij het überhaupt nog leuk?
1: Ja, ik vond het wel leuk om naar te kijken. Kijk, natuurlijk, als een echte coureur wil je natuurlijk dat het gewoon weer terug naar de core gaat. Dat het gewoon ouderwets is met een 10-cilinder. Dat was de mooiste tijd in mijn leven. En gewoon vol ervoor gaan. Maar weet je, het probleem is, wat iedereen niet ziet, is dat we mekkeren allemaal op de FOM en op de FIA. Maar het zijn natuurlijk de motorenfabrikanten die dit natuurlijk ingevoerd hebben.
19: Die wilden dit, ja.
1: We wilden allemaal Audi erbij hebben. We wilden nieuwe merken erbij hebben. Cadillac, oké, die rijdt dan nu met Ferrari-motoren. Een hele Ferrari-achterkant. Maar we wilden al die extra teams erbij hebben. Ja, daar hebben ze een plan voor geschreven en daar is een motor uitgekomen. En dat het nu niet helemaal werkt zoals iedereen wil. Maar kijk, om even een klein voorbeeld te geven. Iedereen zeurt allemaal, op een gegeven moment houdt het op met het vermogen. Maar je vergeet één ding. Als ze uitaccelereren uit een bepaalde bocht, dan zitten ze al na 200-300 meter, om even een voorbeeld te geven, al aan de topspeed. Ja. Waar ze normaal een heel rechte stuk over deden. Dus je zit sneller aan die snelheid, maar dan kan je het niet volhouden omdat die batterij niet groot genoeg is. Dus ja, ik ben sowieso niet zo environment groenachtig. Dus voor mij had het allemaal niet gehoeven, allemaal die batterijen. Maar ja, het is nou eenmaal wel waar we geforceerd worden om die richting op te gaan.
18: Ja. Ja, fair enough. En ja, je moet natuurlijk in de details goed krijgen. Zijn er nog aanpassingen die ze zouden moeten doen om het nog leuker te maken?
1: Nou ja, ik denk dat ze volgend jaar gewoon moeten zorgen dat ze meer fuel flow krijgen naar de motoren. Dat het meer weer zeg maar combustion engines. Dus meer richting motor naar de motor gaat in plaats van de batterij. Dus de batterij iets verkleinen. Dan heb je dat soort problemen ook niet meer. En dan krijg je weer net zoals dat je vorig jaar had. En dan is het meer manageable. En dan is het ook makkelijker. Maar kijk, het allergrootste probleem is natuurlijk dat Max heeft gezegd, oké, luister, hier is niet mee te rijden. En je weet gewoon, 15 miljoen mensen lopen achter Max aan. Want het is nou eenmaal gewoon een held. En ja, als die naar zijn zin heeft, ja, dan praat iedereen mee. Maar als je dan vraagt, oké, maar wat is dan het probleem? Ja, dan weet natuurlijk van de 10 Nederlands, 9,5, die hebben geen flauw idee wat nou echt het probleem is. Ja, de batterij. Ja, maar wat is nou het probleem? Ja. Dus het is heel moeilijk. Kijk, het belangrijkste is, nu krijgen we circuits. Miami was oké. Montreal zou ook oké zijn met de remzones die zijn. Die batterij die kan weer laden als het ware door hevig te remmen. Maar ja, je kan ook in de race krijgen. Natuurlijk, je hebt twee lange rechte stukken. Eentje natuurlijk uit de hairpin, de ene laatste bocht, zeg maar als het ware. Ja. En dan over start-finish. Dus daar wordt het ook wel tricky. Maar de rest is wel doable. Dus die ga je nog weinig zien. Maar als je op circuits gaat komen, ja, die wat langer zijn en zo. Ja. Bijvoorbeeld Amerika, dat soort dingen allemaal, Indianapolis. Ja, dan ga je wel echt een probleem hebben.
19: Ja. We moeten echt even over auto's gaan praten. Ja, want anders komen we daar weer niet aan toe.
1: Ja, auto's.
19: Ja, nee, dat klopt. We zouden het ook nog over Max en Nürburgring kunnen hebben. Dus natuurlijk ook wel gaaf.
1: Ja, fantastisch om dat te zien. En als je ziet wat hij wordt zo groot. Het is ongelooflijk. Wat een sporticoon begint dat te worden.
18: Hij is zo groot dat hij zelfs het gras naast de baan nodig heeft om mensen in te halen.
1: Zelfs daar vindt hij het grip.
19: Je hebt een behoorlijke leuke autoverzameling. Dat weten wij. Flink is ook best wel flink. Maar je houdt dat een beetje onder de radar. Tot nu.
1: Ik weet, op een gegeven moment is het altijd heel moeilijk om geheim te houden. Maar ik heb het geluk gehad dat ik in de beginperiode, toen ik ging racen ook, wat mooie Ferraris heb kunnen kopen. Omdat ik ook geen andere gekke dingen deed. En die zijn natuurlijk gigantisch gestegen in waarde. En op een gegeven moment ben ik in die vibe zeg maar gekomen, in die emotie gekomen, waar ik dus eigenlijk gewoon helemaal gek ben geworden van auto's. Ja, dit is. Vooral de merken die ik mooi vind, is bovenaan staat Ferrari.
19: En waarom dan, Ferrari?
1: Ja, weet je, dat is wel een goede vraag, Mijndert. Waarom? Ja, het is een soort historisch. Het is
18: sadomasochistisch om door de Ferrari-verkoper licht te worden uitgescholden, toch?
1: Het is een soort aantrekkingskracht. Het is een emotie. Je wordt erin getrokken als ware. En als je nou echt gaat vragen waarom, ja, ik vind het nog steeds gewoon het meest historische. Ja, merk wat er is. Als je dat zag met Enzo, hoe die dat deed. En als je dan echt terug gaat kijken in de historie, hoe die dat allemaal bijhield met die motoren, alles opschreef. Ik ben ook dan in zo'n bij Ferrari Clashes geweest, weet je wel. Daar ze al die boeken hebben. Dan weten ze van de F40, weet je wel. Was die met sliding windows geleefd of niet? Weet je wel, non-cat, met cat. Dus katalysator, geen katalysator. Dus weet je, dat overlapping. Welke kleur had die auto? Weet je wel, 250 mm. Oké, was in rood, maar er zat cognac van binnen. Als je dat ziet, hoe die dat allemaal opschreef. Maar het meeste wat indrukwekkend was echt afstellingen. Ja, dat vind ik zo mooi om te zien. Gewoon, weet je, van alles, van de motor tot en met camber, tot en met uitlijnen, tot alles. Ja, en dat vind ik gewoon geweldig om te zien.
19: Tot in detail uitgedacht. Ja. En klopt het dat jij de Big Five in bezit hebt?
1: Ja.
19: Even voor de mensen die dat niet weten, dat 288 GTO, F40, F50, de Enzo en de LaFerrari.
1: De Big 6.
19: Ja, dan wordt het de F80 dus. Ja. Komt hij eraan?
1: Dat is een fantastische auto. Nou, dat hoop ik.
19: Waar hangt het vanaf?
1: Nou ja, hij staat in bestelling, maar je weet het nooit natuurlijk.
18: Het is wel mooi dat jij met bravoure hier altijd zit en dan gaat het hier over. En dan word je een soort bescheiden Nederland. Nou ja, weet ik niet. Nou, moet ik dit allemaal vertellen?
1: Nou, weet je, het is Wouter en mijn. Ik ben altijd altijd wel een beetje voorzichtig in. Want Nederland is toch nog wel Nederland. We zijn geen Amerika. Amerika is juist andersom. Hè. Dan is het leuk om te vertellen. Aan de andere kant ben ik ook heel erg. Ik heb altijd wel in de spotlight gestaan. Ik vind het nu ook wel weer leuk om daar niet in te staan. Ik doe natuurlijk.
18: Helaas doe je tv-werk.
1: Nee, maar omdat ik het leuk vind. Ook met het team. Ik heb het reuze naar mijn zin bij Viaplay. Ik vind het leuk om te proberen uit te leggen. Al is dat ook wel moeilijk. Want soms struikel ik zelf ook, weet je, om iets uit te leggen. Want je moet toch wel een beetje in een goede taal kunnen uitleggen. Mm-hmm. Van dat iemand anders het begrijpt. Maar jij ben altijd bang, weet je wel, voor jaloezie en misgunning. Terwijl ik dat zelf absoluut niet heb, weet je wel. En daar vind ik het altijd moeilijk om over te praten. En ik vind het ook altijd een beetje zo blufferig.
19: Nou, maar luister, Chris. Onze luisteraars vinden dit prachtig. Okay. Toch?
1: Nou, dan gaat los dan.
18: Dat denk ik wel, ja. Nee, dat is natuurlijk gewoon heel gaaf. En weet je, natuurlijk... Er zit altijd bij mensen denken, een licht jaloezie. Of dat je denkt, oh, dat zou ik ook wel willen. Maar ja, weet je, zo werkt de wereld niet. Dus gewoon heel gaaf. Rij je er ook allemaal in?
1: Nou ja, dat is het grappige ervan. Is dat... Ja, ik ben niet zo
18: enthousiast. Eigenlijk vind ik dat veel belangrijker.
1: Ja, ik ben niet zo enthousiast van het rijden.
18: Met de Ferrari.
1: Nee, maar het is gewoon alles wat in mijn collectie staat. Ik vind het echt fantastisch. Ik denk echt, dit is echt een gestoorde man die nu aan de microfoon zit. Maar ik vind het heerlijk om een stoel te pakken. Die kan ik zo voor mijn auto neerzetten. En dan kan ik gewoon 20, 30 minuten zitten. Vind ik heerlijk om naar te kijken. Ik ben ook helemaal gek van delivery mileage. Dus auto's die gewoon 100, 200 kilometer hebben gelopen. Die gewoon nieuw uit de fabriek zijn gekomen. Yeah. Liefste stuur ik ze niet terug naar de dealer voor service. Want ja, ze gaan er dan altijd toch een rondje mee rijden. Heb je weer een paar kilometer meer erop zitten. Een krasje hier, een krasje daar. Ja, ik kan daar gewoon van genieten. En ik weet niet waar dat is gekomen. Maar het is... Yeah.
18: Met meer auto als kunstwerk dan?
1: Ja, maar het is ook kunstwerk.
18: Ja, zeker.
1: Kijk, iedereen heeft zijn eigen hobby en wat hij mooi vindt. Als ik naar een schilderij kijk, denk ik, ja, oké, de schilderij is gemaakt. Er heeft één iemand gemaakt. Als ik kijk naar zo'n auto, ja, daar heeft gewoon misschien wel 200-300 man aan gewerkt. Ja. En als je ziet al die details en zo. Ja. Ja.
18: Maar als jij dan een mooie vrouw ziet liggen ergens, dan denk je ook, nou, ga ik alleen maar naar kijken. Ja, en
19: twee minuten gewoon in
1: de
19: allemaal.
1: Nou, dat weet ik, daar ben ik niet helemaal. Nee,
18: ik vind het zonde om met ik snap je, maar ergens denk ik, oh man, je woont in Zuid-Frankrijk. Frankrijk, daar, nou ja. Ik was daar, Route Napoleon, fantastisch, kan je heel leuk rijden.
1: Nou ja, maar dat is dus ook een probleem. Je hebt tegenwoordig, kijk, en dat weerhoudt mij ook een beetje. Is dat, ik wil eigenlijk mijn verzameling een beetje onder de radar houden. Mm-hmm. En als je een rondje gaat rijden, dan tegenwoordig is het natuurlijk echt gewoon heel veel spotters, carspotters. Ja. Hij is niet normaal in Monaco. En dan ja, dan doe ik een rondje en dan zie je er gewoon daarna in de krant hier zo op bij meer mannen en weet ik van wat allemaal websites. Ja, Christian Albers heeft die auto gekocht of die auto gekocht. Ja,
18: nu heb ik foto's van die
1: op bij meer mannen en weet ik van wat allemaal websites. Ja, Christian Albers heeft

0: zo'n elektrische auto door een strot geduwd.
1: Ja.
0: Want ik bedoel, als jij gewoon werkt voor een bank, of ja, je hebt ergens private equity, ga zo maar door, of iets met groening te maken hebt, of met media, ja, word je eigenlijk allemaal verplicht om elektrisch te rijden. Dus ik vraag me wel eens af, ja, weet je wel, waar zijn we allemaal mee bezig? Weet je, doe je het uit jezelf?
2: Ja, nou,
0: nou, als jij geen leaseauto vergoed krijgt, als je niet een elektrische auto neemt, ja, dan moet je wel.
1: Ja.
0: Dus ik vind het wel eigenlijk een beetje corruptie. Misschien klinkt het heel hard, maar het is
1: Er zit, zeg maar, rondom betaalbaarheid van gebruik en gewoon het dwingen van mensen en niet iedereen van de oprit, ja, waar je goedkoop kan laden. Jij stond bij de snelle lader en je verbaasde je over de tarieven daar en dat het ondoorzichtig was. Nou ja, dat is exact alle dingen waar iedere EV-rijder echt tegenaan loopt. Dus dat was wel grappig.
3: Ik ga wel ergens toe dwingen. Ja, namelijk stoppen, afronden. Ja. We moeten echt stoppen. Nee, maar nog één vraag, Christian. Want jij zit straks als een echt oude man in dat stoeltje. Naar welke auto zit je dan nog te kijken? De laatste die nooit weggaat.
0: Ja, voor mij nu, in deze periode, is de Daytona SP3. Ja, dat is toch
1: heel gaaf.
3: We komen naast je zitten dan. Ja. Gezellig.
1: Hey, wij komen ze uit de garage rijden, want dan wordt hij niet op de foto gezet. Ja. En dan maar ergens halfweg route Napoleon mag rijden.
3: Dankjewel, Christian Albers. Voormalig Formule 1-coureur, dit weekend analist bij Viaplay tijdens de Grand Prix van Canada natuurlijk. En maker van de F1-podcast van De Telegraaf. En zometeen.
1: Ja, Jolik. Ja, we gaan het zo vragen hoe je het precies uitspreekt. Want ja, Muller neemt na 47 jaar het autoschadeherstelbedrijf van haar ouders over.
3: En Wouter test dan de Volvo EX60. Tot zo.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China. Aliens. Armageddon. Vergeet ik nog iets?
6: De afscheiding van Friesland.
7: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
6: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
5: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
8: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
9: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordagplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
8: Ontdek hoe op rma.nl.
10: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
11: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
10: Obli, meer rust, meer rendement.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
14: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
15: kozijnen. Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
16: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
15: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
17: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
0: Het AI Delta plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
18: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
18: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
18: Op BNR en als podcast.
19: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt.

0: gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Het is hartstikke druk op de weg met bijna 800 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel 10 kilometer met een half uur vertraging. A27 Almere-Gorkum bij Houten een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Ook hier een half uur oponthoud. En verder is het erg druk op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Nijmegen-Dukenburg 20 kilometer langsrijden en stilstaan. En het kost je een half uur. En een snelheidscontrole gezien op de A4 Amsterdam-Den Haag bij hectometerpaal 8,1.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Nederland is nog een geval van het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak en aan twee Nederlanders het leven kostte. Eén stierf van boord en de ander in Zuid-Afrika. De Hondius ligt nu in de haven van Rotterdam. We zitten in een asielcrisis, zegt premier Jetten. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is al dagen te vol en daardoor dreigen mensen buiten te moeten slapen. Jetten zegt dat het geen gewone situatie is als je daar 's avonds laat nog noodoplossingen voor moet vinden. In Amsterdam-Oost is vanochtend een jongen ontvoerd. Meerdere mensen zagen dat hij een auto in werd gesleurd. Na een korte achtervolging werd de auto klemgereden. De politie vond de jongen vastgebonden op de achterbank. Drie mannen zijn opgepakt. Ze worden verdacht van vrijheidsberoving en mishandeling. Nederland doet de handel met Israël voor een deel in de ban. Het kabinet wil voortaan geen zaken meer doen met bedrijven op de westelijke Jordaan-oever die wordt bezet door Israël. Israël pikt steeds meer land in daar. De bewoners van de nederzettingen jagen de Palestijnse bevolking vaak met veel geweld weg. En de twee BNN-VARA-journalisten die op de hulpvloot voor Gaza werden opgepakt, zijn weer terug in Nederland. De omroep zegt dat het naar omstandigheden goed met ze gaat. Vier andere Nederlanders die door Israël werden gearresteerd zijn nog onderweg. Zij komen aan het eind van de middag terug. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
4: En zometeen in de Nationale Autoshow.
5: Jolique Muller, na 47 jaar neemt ze het bekende Rotterdamse autoschadeherstelbedrijf. Jeetje, wat een lang woord. Hè, van haar auto's over.
4: Ja, de grote vraag. Wie heeft er nou een auto gecrashed in Rotterdam?
5: Ja, daar hadden we het net over. Nou, ik heb daar zo nog wel een verhaal over.
4: Oh, okay.
5: Ik niet, maar ik zat er wel naast. We hebben een band.
4: Of was jij het? Nee. Je hoort in ieder geval ook een rijimpressie in de Volvo EX60.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
12: BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
13: Mijn naam is Harm Edens.
12: Hetzelfde format.
13: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
12: En ook weer net zo inspirerend.
13: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
12: De Green Quest. Elke maandag om 3:00 op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
14: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
15: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
16: Meindert Schut en Wouter Carson.
4: Ja, en Christian Albers, die is ook gewoon nog steeds in de studio. Die wil niet meer weg. Hartstikke mooi.
17: Ik mocht hier blijven, dan blijf ik.
4: Je mag zeker blijven, want we hebben nog even een verhaal op te helderen straks.
17: Ja, 100%.
4: Met onze nieuwe gast, want het in Rotterdam en omstreken bekende Muller Autoschade komt in handen van Jolieke Muller. Na 47 jaar neemt ze het bedrijf over van haar ouders. Welkom, leuk dat je er bent.
18: Heel leuk.
4: Ja, het zat er natuurlijk al even aan te komen, die overname, denk ik. Hè? Hoe lang loopt zo'n traject?
18: Ja, dat duurt wel jaren, hoor. Dat is natuurlijk niet van... in een week is dat geregeld. Nee,
4: 47 jaar.
18: Ja. Ja. Nee, ik moet 35 worden. Oh. Ik heb ooit gestudeerd aan de IVA in Driebergen. Ja. Daarna mijn eigen pad. Heel iets anders gedaan. Influencer marketing, daar een platform voor opgericht. Maar toch weer in het familiebedrijf terechtgekomen.
5: En hoe gaat het dan? Is het dan met kerst dat je moeder of je vader of iemand anders... Kan je me helpen?
4: We hebben er geen zin meer in.
18: Nee, want mijn vader is actiever dan ooit. Het idee is dat hij natuurlijk gaat stoppen. Maar die komt met zoveel nieuwe concepten. Het
4: is eindelijk tijd ervoor om daarover na te denken.
18: Ja, en dan valt hij mij nog lastig. En dan zegt hij, heb je het niet gezien? Ik zeg, ik ben 3 uur per dag bezig om al jouw apps te lezen en bij te houden. Ja hoe ontstaat dat? Ik denk aan de keukentafel.
4: Ja, mooi. Hey, maar even terug naar het begin toen je de studio binnenkwam wandelen. Zei je gelijk,
18: leuk,
4: Christian, ik ken jou wel.
18: Ik
4: zat naast je en toen ben je gecrashed.
18: Ja, shit, sorry.
17: Toen moest ik even nadenken. Zo. Ik denk, maar volgens mij ben ik er nooit gecrashed. Ik heb daar 2 keer gereden.
5: Dat is een Rotterdam Racing.
17: Fantastisch evenement. En dat was met een Minardi en met een spijker. Ik weet nog wel dat ik die even burn-outs heb gedaan en even die motor opgeblazen heb. Dat was de laatste keer. Dat was nog even een visitekaartje aan Victor Muller. Ja, die het zo fantastisch deed. Ja.
5: Oh, daar kunnen we ook nog eens een keer over. Oh. Het grappige was, want het ging over een BMW op de Coolsingel. En dat ik zei, ik ben wel gecrashed op de Coolsingel met een BMW. Gelukkig reed ik niet zelf. Maar ik was met Paul Vlasboom, die trok een burn-out. Probleem met de burn-out, komt er rook achter de auto. En iemand anders dacht, ik geef even vol gas. Dus we werden een soort van achtergoed hard aangereden. Dus het is wel een evenement waar de dingen gebeuren.
18: Ik ga het googlen, want ik weet het. De camera kwam gelijk op ons af. Het was echt een ding. Het was volgens mij de eerste crash.
5: Een van die andere Formule 1 coureurs uit Nederland. Zijn zo inwisselbaar, al die gasten.
18: Ja, ik ga het zo even googlen. Ja. Nou,
17: was in die tijd werd ik ook nog gesponsord door Mercedes. Dus ik lijkt me stug dat ik in de BMW heb gereden.
18: Hey, was het nou dan, joh?
5: Ja, dat is een goede vraag. Christian, volgens mij hebben we het vorige keer. Maar in Rotterdam ben ik met jou op de foto nog geweest in een computerzaak. Dat weet jij niet meer. Maar ik reed over de Mains. Daar zat toen nog een computerzaak. Het is nu heel hip. Jij weet er alles van. Ja. Hey, meet and greet met Christian Albers. Oké, leuk. En dan naar binnen. Op de foto. Ik ga die foto zoeken. Die moet ergens in huis zijn. Dus we hebben mooi al die connecties.
4: Toen waren jullie allemaal nog jong en veelbelovend.
5: Jong en veelbelovend. Ja, maar en kan je het voorstellen dat je over de Mains, dat is nu heel druk. Dat was toen wat minder druk. Dat je daar rijdt. Denk, hey, er is een de Nederlandse Formule 1 coureur is daar. Dan kan je meet and greet. Je parkeert je auto, heb ik gewoon voor de deur geparkeerd. Uitgestapt naar binnen.
17: Heel veel geluk. Jij hebt denk ik weer die VIP-kaart.
5: Nee, maar
18: nu. Dit is
5: niet gelogen. Nee. Maar dat nu met, ik bedoel, als Max Verstappen weet ik veel wat gaat doen, dan is de halve aardbol die rent erachteraan. Ja. Dus dan wel een verschil.
4: Maar jij bent dus met een BMW gecrashed in Rotterdam. Ja. Wat deed je daarna? Daar ging je naar?
5: Ja, Muller Autoschade.
18: Ja, moesten wel.
4: Ik bouw even een bruggetje.
18: Heel fijn.
4: Daarom ben je hier natuurlijk. Ja. Hey, maar jouw vader die is dus uitgestapt, maar toch eigenlijk niet. Hij kan het niet loslaten.
18: Hij noemt zichzelf wingman. Ja. Dus ik mag hem inschakelen wanneer nodig.
4: Ja. Alleen hij doet dat ook vanuit zichzelf.
18: Zeker. Nee, maar weet je, je kan zeggen wat je wil, maar die man heeft 47 jaar ervaring. Die weet alles. Ja. Ja. Dus dat is ook wel heel fijn om in je team te hebben, om te kijken naar de toekomst. Ik bedoel, de automotive verandert enorm. Het zijn computers op wielen. Dus dan strategisch kijken van wat betekent dat voor onze business. Is dat wel fijn om een goede sparringspartner te hebben.
5: Ja. Maar vond jij dan ook wel dat je zelf genoeg wist om daar dan zomaar in te stappen? Want is het wel heel specifiek? Schadeherstel, weet je. Natuurlijk, je hebt het aan de keukentafel met de kerst vaak genoeg over gehad. Maar je kwam uit een hele andere hoek. Dat lijkt me ook wel een moeilijke beslissing.
18: Ja, maar het is ook wel weer een uitdaging van de hele traditionele branche iets hips en innovatiefs te maken. Yeah. En omdat ik natuurlijk marketingachtergrond heb, tech-startup-achtergrond heb ik eigenlijk die componenten weer meegenomen naar het bedrijf. Van hoe kunnen we onszelf opnieuw uitvinden?
5: Kijk.
18: Ja.
5: Dus er gaat nog heel wat gebeuren daarbij in Rotterdam bij Muller Autoschade.
18: Zeker weten, ja.
17: Liep je vroeger ook altijd mee? Al in de zaak, of niet?
18: Ja, wij zijn opgegroeid in het bedrijf. Ik bedoel, ja. Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf was had een stoel aan de eettafel.
17: Ja.
18: Ik weet nog wel waarop windsport en een vestiging stond in de hens. Hadden ze in de brand gestoken. Dus ja, wat doe je als gezin? Je gaat als eerst gewoon naar huis. Je gaat naar het bedrijf toe. Ja. En ja, het bedrijf stond centraal. Maar daardoor hadden we het ook heel goed. Ja. Dus ja, weet je, dat gaat...
17: Het heeft die entrepreneurship zit gewoon van jongs af aan al in, ja.
18: In mij, maar ook in mijn zus.
17: Ja.
18: Dus die heeft een eigen hotel met haar man. En wij zijn eigenlijk een soort van geëngineerd om toch wel hard te werken en carrière te maken.
19: Ja, ja, het hotel is natuurlijk ook hard tegen. Weet je, is het spannend nu echt de baas te zijn? Maar je kan ook gewoon tegen je vader zeggen, nu even niet, ik ben de baas. En maar ook de rest moet ook. Wel druk.
18: Zeker in de
19: druk.
18: Nou ja, zeker in de mannenwereld.
17: Rij je samen trouwens met je vader naar huis of niet? Want die baas is behoorlijk aan het drukken.
19: Hij kan altijd bij mij instappen. Ik ga ook naar Rotterdam. Ik kan hem afzetten.
18: Ja,
19: hoor.
18: Of ik met jou.
19: Ja, dat kan ook, ja.
18: Dat is trouwens niet de planning. Dat is heel toevallig dat we nu samen zijn. Nou, kijk, het is een mannenwereld, dus je moet daar denk ik ook echt wel respect voor afdwingen. Je mannetje, je vrouwtje staan.
4: Ja. En, is dat erg moeilijk?
18: Is dat moeilijk? Het is niet makkelijk.
4: Oké.
18: Okay. Nee, het is niet makkelijk.
19: Vind ik een typerend antwoord voor jou. Nee, dat vind ik wel grappig. Omdat jij lijkt nu al, ik ken je niet goed. Ja. Ken je vader wel iets beter. Die is al ook bij BNR. Maar je denkt volgens mij niet zozeer in problemen. Maar meer in van, ik krijg weerstand. Maar ik ga dat oplossen.
18: Nee, absoluut. Ik denk in opportunities. Ja. En mij maak je niet gek, hè. Dus ik ben Rotterdams. Ik zeg zoals het is.
19: Ja.
18: Maar de dingen die ik terugkrijg, die zijn natuurlijk niet altijd even makkelijk.
4: Ja. Dus, wat krijg je terug dan?
18: Ja, gewoon toch als vrouw en als jonge vrouw willen ze je toch uittesten van tot hoe ver kan ik gaan?
4: Ja. Nou, niet ver, denk ik.
18: Nee. Nee, maar dat is heel simpel. Er zit ook niks tussenin.
4: Ja, je zit me zo aan te kijken.
18: Nee, ik lus je rauw. Nee, maar dat meen ik echt. Want als je dat niet uitstraalt, dan nemen ze je niet serieus. En daar kan je gewoon op lange termijn last van hebben.
19: Ja. Ja. Stoere chicks.
4: Zeker. Maar het is ook natuurlijk ook wel tijd voor meer stoere chicks in de autowereld. Hè? Ja. Maar daar maak jij je ook hard voor.
18: Vind ik ook leuk, vind ik belangrijk.
4: Hoe doe je dat?
18: Nou, om dat ook wel echt uit te stralen. Hebben we bijvoorbeeld nu ook echt vrouwen die auto's spuiten bij ons in het bedrijf. En dan, ja, ik mag dat zeggen, want ik ben vrouw, dus niet een stereotype autospuister. Maar ook met mooie nagels, mooi haar, die daarmee bezig zijn. Dus je ziet toch dat vak ook onder de aandacht komt bij vrouwen. Want waarom kunnen alleen mannen autospuiten of auto's uitdeuken?
17: Ik durf wel aan, hoor, maar dat wel aan vrouwen geven. Want ik denk dat ze meer secure is.
18: Ik denk het ook.
4: Als die nagels al goed verzorgd zijn, dan moeten ze dus met mijn auto ook wel goed omgaan.
17: Ja,
18: maar dat is zo, hè?
17: Ja, dat
18: veel meer op detailniveau. Echt waar.
19: En autoschade wordt nu ook, het herstel wordt ook, de auto's worden complexer, zei je net al even. Welke uitdagingen lopen jullie dan allemaal tegenaan?
18: Nou kijk, de jongens zijn natuurlijk niet naar school gegaan voor de auto's die nu rondrijden en die straks de markt opkomen. Dus dat is sowieso opleiden. Dus wij sturen onze mensen naar het buitenland voor echt merktrainingen. Juiste equipment in huis hebben. Nou, er zijn veel schadebedrijven die hebben eigenlijk niet zo zin meer om te innoveren of hebben het geld niet. Digitaal werken. Je komt in sommige bedrijven en je denkt digitaal werken doet iedereen toch. Maar die hebben nog ouderwetse planbordjes met ouderwetse plankaartjes en nog een handgeschreven werkorder. Ja, wij gaan helemaal mee in die flow. Alles is digitaal. Ik kan nu mijn Power BI app openen. Ik zie gewoon...
4: Welke
18: nu,
4: app zeg je?
18: Power BI. Dus om het resultaat...
19: Power Business Intelligence, Meijnerd. Okay. Ja, heb ik wel de historie.
4: Niet al onze luisteraars en ondernemer.
18: Oh.
19: Nee.
18: Dus zo kijken wij echt naar het bedrijf om het 2.0 neer te zetten. Toekomstproef. We hebben een jong managementteam. Toevallig had ik van de week MT, zal ik even te tellen. Rond de 40 jaar. Nou, ik word zelf dan 35. Dus wij zijn echt klaar voor het volgende hoofdstuk schadeherstel. En de uitdaging is, wie kan uiteindelijk die auto herstellen? Dus niet waar kan ik de auto herstellen, maar wie kan mijn auto volgens de richtlijnen van de autofabrikant herstellen? En daar ligt de uitdaging.
17: Ja. Interessant. Moeten jullie veel nu investeren? Of niet? Ja. Vooral voor die elektrische auto's die nu komen natuurlijk.
18: Zeker. En bepaalde merk approvals zeggen van ik wil per se die brug hebben. Of dat stuk gereedschap. En dat gaat wel om echt serieus geld.
4: Ja, dus betekent ook dat schadeherstel duurder wordt.
18: Ja.
4: Voor de klant ook.
18: Ook, ja. De BOVAG die kwam 2 weken geleden met een rapport dat de schadelast echt omhoog gaat. Dus nu gemiddeld €2000 per schade. Maar in 2030 gaan we naar €3400 per schade.
4: En dat komt door alle sensoren die erin zitten.
18: Onderdelen gaan omhoog, de onderdelenprijs gaat omhoog. Maar natuurlijk ook de complexiteit neemt toe. Hè? Dus ja, er gaan ook soms meer uren in een klus zitten om het uit te zoeken. Want ja, niet elk merk heeft dat nog helemaal mooie uitgewerkt.
19: Ja, dus ook de nieuwe merken, want je krijgt er zijn 37 merken bijgekomen. Ja. En daar loop je dus ook tegen issues aan.
18: Ja,
19: gewoon info van hoe zit het apparaat überhaupt in elkaar?
18: Ja, zeker. Ja?
17: Moet je al Chinees leren of niet? Wat
18: nou, er zijn dus bedrijven, ja, maar jij zegt dat nu, maar wij kunnen niet een Chinees reparatieplan lezen. Ja. En dan heb je natuurlijk je ChatGPT en weet ik het wat, maar neem dan maar contact op met China.
17: Ja.
18: Ja, dat is echt wel even
4: maar
18: een
4: ga je dat
18: level.
4: Dan ook doen? Of zeg je nou...
18: Nou, het ene nieuwe merk heeft wel dan een verantwoordelijke hiervoor. Hè, een echte after sales manager. Okay. De ander heeft het nog niet. Dus je zit echt in een greenfield van hoe gaan we dit oplossen? Want wij dragen wel de verantwoordelijkheid voor veilig schadeherstel.
4: Ja. Ja. Maar zeg je dan ook wel eens nee, doen we niet, dit merk, sorry?
18: Nou, mijn focus is voornamelijk echt de merk approvals om te zorgen dat we alles in huis hebben om veiligheid te kunnen garanderen. En dan doen we het dus, dan zeggen we ja tegen die schade. En heel soms moet je ook inderdaad nee zeggen.
4: Oké.
18: Okay. Ja.
4: Wauw.
18: Ja, maar liever niet,
17: of ze ook speciale auto's doen en gewoon, weet je wel.
4: Wat voor speciale auto's?
17: Nee, gewoon, ik ben wel eens nu, is de
19: die
17: markt...
19: Voor jou zijn allemaal fabrieksnieuw.
17: Maar mijn mogen zich gespoten worden. Dat is de waarde.
19: Ja. Niet gewassen, dat doen ze ook nog.
17: Is het echt meer de massa? Of is het ook nog wel dat jullie gewoon klassieker spuiten? Dat soort dingen voor klanten? Of is het echt meer gefocust echt op...
18: Toevallig heeft mijn vader dat noemde hij zijn pre-exit activiteit. Dus nu zijn exit activiteit. Daar hebben jullie misschien ook wel eens over gehad. Maar dat is een soort man cave met Porsches.
17: Ja.
18: Dat is begonnen met zijn eigen 356 uit zijn geboortejaar.
17: Ja.
18: Die hebben we in-house hebben die helemaal gerestaureerd en nieuw
19: gemaakt.
18: Maar
19: die staat toch in jullie woonkamer thuis? Bij
18: hun? Nou, ik woon er gelukkig al een tijdje niet meer. Maar
4: welke auto is in jouw woonkamer dan?
18: Nee, wat harder werken. En vanuit die passie is eigenlijk Nine Classics ontstaan. En daar hebben we allemaal youngtimers. Nee. En die doen wij ook in-house. Doen we die restaureren, helemaal nieuw maken. Maar bijzondere Porsches die kloppen. Hè? Dus, dus niet die zomaar even op marktplaats staan. Maar wel, weet je, de
17: restauratie. Boekjes,
18: gewoon waar jij blij van wordt. Wat jij zou kopen staat daar.
17: Oké, leuk.
18: Kom eens langs.
19: We zijn wel zes locaties, 10.000 auto's per jaar. Ja. Wil je uitbreiden?
18: Ja, tuurlijk. Dit is toch hoe gaaf het is als vrouw nu in de markt die ik denk uiteindelijk wel gaat consolideren. Want wij zitten als laatste in de automotive keten. Heel dealerlandschap is al geconsolideerd.
19: Ja, eens,
18: dat gaat bij ons is gewoon een kwestie van tijd. En alles wat dan op mijn pad komt, aanvullend in mijn regio. Ja, dat zou ik hartstikke leuk vinden om dat verder op te schalen.
4: Ik hoorde je eigenlijk net ook wel zeggen, er zijn ook wel kansen. Gewoon...
18: Ja, tuurlijk.
4: Beetje oude lullen die er geen zin meer in hebben.
18: Maar dat is dus echt, hè? Dat bedoel ik niet onaardig, maar dat is zo. Want ze hebben geen opvolger in het bedrijf, geen kinderen.
19: Het is ook wel logisch. Als zo'n markt dan natuurlijk snel verandert en op een gegeven moment denk je, maar heb ik daar nu nog zin in voor? Hè? En soms moeten mensen natuurlijk nog een paar jaar tot hun pensioen. Ja, we gaan er gewoon nog een half uur door. Want
4: dat het nodig is.
19: Ja, ze moeten allebei nog een keer terugkomen. Ik hoor het al. Ja, want we hebben nog zoveel hier besproken.
17: Ja, zonder schade.
19: Deze keer zonder schade, zeg je dat nou? Nee.
4: Of we schuiven de Volvo gewoon door.
19: Dat moeten we even naar. Ja, we schuiven de Volvo door. Volvo heel door. Ongelukkig van. Maar die zitten allemaal klaar om te luisteren natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. De Volvo rijpers die volgende week.
4: EX60.
19: EX60, ja, precies.
4: Ja.
19: Jullie zijn ook je activiteit aan het verbreden met Wash Easy.
18: Oh ja.
19: Ja, oh ja.
18: Dat is ook een nieuwe opkomende business. Want Mag ik bedrijfsnamen noemen?
19: Ja, ja, dat zeker.
18: Voorheen ging iedereen naar Bob om daar helemaal zijn auto binnenste buiten voor veel te veel geld schoon te maken. Maar tegenwoordig.
4: Bob is in Rotterdam. Of is
18: oh
4: dat...
18: nee, dat is toch wel groter dan dat?
17: Ik denk alleen Bob, als je niet wilt drinken.
4: Nee, ja, precies.
18: Oh,
4: nee.
19: Ja. Toch dat is ook die Bob, ja. Ja. Een andere Bob.
18: Ik zeg nog niet, jij kent Bob, toch?
19: Ja, ik ken Bob.
18: Ja,
19: dat zit in de verkeerde kant, maar...
17: Het is een Rotterdammer over.
18: Maar
17: die kent het wel.
18: Opkomende business is dus zelf je auto wassen. In een wasbox die er dan ook lekker uitziet. Dus dat hebben wij ontwikkeld, Wash Easy. Dan kan je dus helemaal next level, in een hele mooie, moderne omgeving, kan je dus je auto zelf schoonmaken.
19: Oh, dat is wel grappig, want ik zie wel bij mij in de buurt dan inderdaad van die gasten die dan, zeg maar, die komen met 6 emmers en allemaal spullen. En dat ik denk, ja, ik wil alleen even de hoge drukspuit, die vogelpoep van de dak afspuiten.
18: Ja.
19: Maar dit is dus heel iets anders.
18: Ja, hoe lekker, onbemand, dus geen personeel.
19: Nee, ja. Maar het moet wel netjes blijven.
18: Het moet netjes blijven, het moet schoon blijven. De techniek moet natuurlijk ook doorlopen. Dus ja. Je moet daar wel kennis van hebben.
4: Maar neem ons even mee in die wasbox. Hè, want ik ken ze ook wel gewoon van die stalen balken en die plastic platen er tegenaan. En dan sta je in een box en dan met een hoge drukspuit.
17: Zo'n hoge drukspuit waar zo'n scherp puntje aan zit. Als je proggen de auto aanraakt en je gelijk een kras erop hebt. Ja. Kunnen ze wel gelijk door naar de spuiterij.
18: Nou, jij lacht nu, maar het zit dus naast een bedrijf van ons. Ja. Met een ruit, zoals je hier hebt. Dus hier was je de auto en je kijkt door de ruit en dan zie je het schadebedrijf. Daar is over nagedacht. Maar het gaat dus allemaal om automotive beleving. En dat is echt een hele community. Want er komen dus vaders in het weekend met kinderen hun auto al spuiten. Ja. Daar werd nooit over nagedacht. Maar ook scooters, motoren. Ja. Ja. Mensen komen hun fiets, e-bike afspuiten.
19: Maar kan je er al koffie krijgen? Want dat zou bij mij de volgende extensie zijn. Maar jij hebt over community.
18: Maar dat zou ik dus willen. Maar dan blijven ze dus te lang hangen. En dat kost geld. Want je wil het snelle dorp. Ja. Maar dan gaan ze dus of bij Müller Autoschade even koffie drinken, want willen ze gewoon praten over auto's. Of daarboven zit dus dat Nine Classics. Gaan ze boven nog even bij de Porsches
19: kijken.
18: Krijgen ze lekkere koffie. Dus helemaal over nagedacht. Leuk, hè?
19: Ja. Julie gaat de wereld overnemen. Ja, en het begint met auto's gaan. Ja, ja, dus zo voelt het natuurlijk wel een beetje.
4: Ja. Maar die overnames, hè? Want je ziet dus kansen, maar op welke termijn wil je overnames gaan doen?
18: Nou, wel binnen nu en de komende tijd. Dus
19: dat is een heel politiek antwoord.
18: Nee, ja, jongens, kijk, ik ben gewoon actief. Laat ik het zo zeggen. En alles wat op mijn pad komt, daar ga ik mee in gesprek. Maar het moet wel passen.
17: Ja, je moet de juiste mensen ook daar hebben. Natuurlijk bij die filialen. Dat is natuurlijk ook niet makkelijk. Hè?
4: Dat is misschien moet
17: je
4: ook wel een grote uitdaging, denk ik.
18: Ja. Ja, en het gaat allemaal om gevoel. En als het dan familiebedrijven zijn. En hoe pak je dat dan aan? En waardering is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Het gaat natuurlijk om vele facetten. Maar nee, ja, ik, als iemand dit hoort.
19: Ja, je hebt nog een leuk bedrijf in de aanbieding.
18: Ja,
19: dan,
18: mag je bij mij melden.
19: Het is wel grappig, want ik zag iemand anders die wij ooit te gast hadden. Ook op een gegeven moment een oproep doen van die wilde wel een schadeherstelbedrijf overnemen. Dus blijkbaar is er wel handel en reuring in die hoek.
18: Ja.
19: Dus geinig. Het kwartje valt nu pas. Moeten we nu echt afronden? Of is
4: nou, we hadden nog een vraag. Want jij bent tweede generatie binnen het bedrijf.
18: Ja.
4: Staat de derde generatie ook al te trappelen?
18: Ja, kan je niet bedenken. Heb ik dus twee jongens. Een van 4 en een van 1. En wat willen die gasten in het weekend doen?
4: Autootjes.
18: Naar de zaak. Dus ik kom er niet vanaf.
17: Dat is wel leuk.
18: Ja, dat is wel leuk. Dus
17: ik moet die van mij echt aanslingeren.
18: Echt
17: gewoon.
18: Waar?
17: Ja.
18: Nee, die van mij heeft zijn eigen auto's. Dus dan rijdt hij als een soort van CEO. Als derde generatie door de werkplaats. Die auto vertelt nog net niet wie wat moet doen. Het is ongelooflijk. 4 jaar. Maar die vindt het geweldig. Houdt echt enorm van auto's. En die jongste, we hebben zo'n klein elektrische autootje. Die wil daar dus nu al in rijden. Die is net 1.
19: Ja, dat is mooi. Zeg.
18: Dat
19: goed.
18: Is echt maar, leuk.
19: Je kan die schade zelf maken, dus ik zou hem gewoon daarin zetten.
18: Ja, toch?
19: En Christian, in jouw geval, kijk, het is heel saai voor een kind om op een stoeltje te zitten en naar wat auto's te kijken. Dus je moet er wat mee gaan doen. Hè?
17: Maar gelukkig heeft mijn oudste, die heeft in Frankrijk en Monaco kan je al met 14 je rijbewijs halen, maar dan voor 45 kilometer per uur.
19: Oh, ja.
17: Dus
19: ja.
17: Die hebben zo'n Citroën Ami.
19: Ja.
17: Dat is eigenlijk zo'n Opel... Rock, geloof ik. Dus die begint al een beetje ervaring mee. En ze zijn ook wel gek. Ik neem ze ook mee altijd naar Ferrari als een auto gaan spekken. Weet je, om te proberen die emotie in. Dat hebben ze ook al. Ze zijn echt helemaal gek ervan. Alleen bij ons is er gewoon wat minder ruimte, weet je wel, om ze zeg maar bezig te houden. Het is niet zoals hier.
4: Nee, geen ruimte meer. De ruimte
17: iets meer beton hebben wij.
4: De ruimte is ook in deze uitzending is ook gewoon voorbij alweer. Ik dank jullie wel voor jullie komst. Jolieke Müller, eigenaar van de Müller Autoschade. vastberaden groep. Ja. En Christian Albers.
17: Dankjewel, man.
4: Die van alles doet. Autoliefhebber, Formule 1 commentator. Dit weekend weer te horen natuurlijk. Bij de Viaplay.
17: Het wordt een geweldige race. Montreal.
4: Ja, wie gaat er winnen?
17: Nou, ik hoop voor George Russell dat hij een rustig seizoen heeft. Maar ik ben eigenlijk stiekem voor Kimi.
19: Kimi.
17: Maar Max gaat ook hard.
4: Ja.
17: Oh. Ik denk dat Max wel heel hard gaat. Ja, is wel een auto die...
4: Volgende week...
17: Goed gaan.
4: Volvo EX60 in deze uitzending.
19: Ja, en dan moet ik ook gaan kiezen.
4: We komen dan vanaf Schiphol.
19: Ja, we komen bij Enterprise zitten we dan. Ik moet gaan kiezen. We kregen al een appje van mensen van Volvo. Ik ben benieuwd wie je kiest, want ik heb de iX3, de GLC en de EX60 nu gereden. Dat zijn natuurlijk gedoodverfde concurrenten. Dus ik moet een keuze maken. Maar ik heb nog een week langer om dit te doen.
4: Ja.
19: En ik ben omkoopbaar, zeg ik altijd maar. Ja, dus,
4: fijn om te weten. We moeten echt stoppen, man. Ja. Dit was de Nationale Autoshow aflevering. Luister je terug als podcast.
17: Volvo's doen jullie ook, hè?
18: Ja, natuurlijk.
19: Okay. Abonneer je op ons feed, volg ons op de social. Christian Albers, die gaat gewoon door.
4: Ik ben Meijnerd Schut.
19: Ik ben Wouter Karsen.
4: Tot volgende week.
19: Doei.
20: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
21: Je kent ons van het nieuws.
22: Van duiding.
21: Feiten en context.
22: En soms is er
21: naast het nieuws
22: ruimte voor goede muziek.
21: Zoals deze.
22: Zo klinkt werken beter.
21: BNR Business Beats.
22: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
21: Luister in de BNR-app.
22: Op bnr.nl/bb.
21: En via BNR Plus.
23: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
24: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
23: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed, mogelijk.nl.
25: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
26: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
27: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
28: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
27: Nigayo Wijnen
28: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
27: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
29: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
30: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
31: Chris?
32: Ja?
31: Hoef jij niet te werken vandaag?
32: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
31: Dus, heb je nu...
32: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
31: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
33: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
34: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
35: Dat is major, is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
34: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
36: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
34: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
37: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De persoon die positief heeft getest op het Hantavirus zat al in thuisquarantaine, zegt het RIVM. Maar de patiënt is nu uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een bemanningslid van de Hondius. Het totaal aantal besmettingen staat wereldwijd nu op 12. 3 mensen zijn overleden. Bij een explosie op een bedrijventerrein in Harderwijk zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland hebben ze flinke brandwonden. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Mogelijk heeft het iets te maken met rioolwerkzaamheden in de buurt. Extinction Rebellion wil morgen alle sporen bezetten van Utrecht Centraal, maar de gemeente heeft het verboden. Extinction Rebellion zegt in een reactie: we gaan het toch doen. De activisten houden om 12:30 eerst een sit-in in de stationshal tegen de handel met Israël en willen daarna het spoor blokkeren. In Zweden is een bijeenkomst geweest van de NAVO en een van de dingen die besproken werd is de rol van Amerika. Zeker na berichten dat het Amerikaanse leger troepen zou terugtrekken uit Europa. Volgens NAVO-baas Rutte heeft dat simpelweg te maken met het feit dat de Amerikanen niet overal tegelijk kunnen zijn. En je hebt er misschien wel eens over gehoord, Clare's Law, een Britse wet waarbij vrouwen kunnen opzoeken of hun nieuwe vriend zich vroeger schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld. Het kabinet vindt dat die wet hier ook moet komen. Maar het voorstel gaat op zijn vroegst pas over een jaar naar de Tweede Kamer. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties, ook het MKB. Met de komst van de NIS2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het Microsoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar, ook voor MKB-bedrijven.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday.
9: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
10: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor Tata. Maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
11: Steven Colbert. Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late night hosts.
2: Wilfried Gené.
12: En jou hoor, daar zijn we helemaal vanaf Curaçao. Avila Beach Hotel. En we gaan er een topshow van maken. 2,5 uur, de Friday Move. En wat een enthousiasme hier zeg. Ongelooflijk, maar waar. Het is ook dat we onze eigen floormanager hebben meegenomen. Paul doet dat uitstekend. En onze eigen DJ, dat is eigenlijk de hoofdredacteur van BNR, Mark Adriani, dames en heren. Applaus, ja! Ja, ze moeten op het geld letten bij BNR. Dat begrijp ik ook wel. Dus de hoofdredacteur is nu ook even discjockey geworden. En mijn co-host van vandaag, dames en heren, niemand minder dan Bente. Dat is een beetje als Gordon eigenlijk. Kijk, Gordon heeft ook geen achternaam, maar die heeft hij wel natuurlijk. Jij hebt toch wel een achternaam, of niet?
13: Ja, Fokkens.
12: Fokkens.
13: Ook niet zo, het klinkt gewoon niet zo sexy.
12: Vind je die lekker?
13: Nee. Dus nee, maar ik ben wel trots op die naam, hoor. Maar het klinkt gewoon niet lekker. Ik vind Bente gewoon vetter.
12: Ja.
13: Ja. Maar jou is het wel vet, je achternaam.
12: Echt waar?
13: Ja, vind ik wel.
12: Wilfred Gené.
13: Ja.
12: Dat vind je vet?
13: Ja. Oh. Dat vind ik wel.
12: Ook wel eens leuk om te horen, hè?
13: Ja.
12: Dat er iets is wat ik heb dat vet is. Maar goed, dat geldt terzijde. Bente, goed dat je er bent.
13: Ja.
12: Ik las eigenlijk dat je actrice en zangeres was. Maar dat je bent gestopt als actrice. Je bent geen actrice meer.
13: Nee, niet echt. Nee, ik vond eigenlijk zingen gewoon altijd het allerleukste. En acteren is toen op mijn pad gekomen. En dat heb ik best wel lang gedaan. Ik denk echt van
12: ja, Misfit 1, 2 en 3 zag ik ook staan.
13: Ja.
12: Ja, moet je erom lachen?
13: Ja, nee, ja, dat was echt heel leuk hoor. Maar nu achteraf gezien denk ik ja.
12: Wat denk
13: nee,
12: je dan?
13: Ja, ook weer niet of zo.
12: Ook weer niet?
13: Ja, nee, het was wel heel leuk. Maar
12: ook weer niet.
13: Maar acteren ook weer niet, nee.
12: Waarom niet dan?
13: Ja, omdat het ook weer echt een andere wereld is. Zeg maar, hier ben je als artiest ben ik echt meer dan wat ik kan mezelf. Hmm. En daar speel je natuurlijk constant een rol. En dat is ook wel soms vermoeiend, zeg maar. Dus ja, het heeft allebei zijn charme, hoor.
14: Je vindt het niet fijn om een rol te spelen. Wie ben je dan, Bente?
13: Ik ben best wel een blij mens. Ik ben nu nog blijer omdat ik hier met jullie op Curaçao zit. Ja. En ben ook wel een gevoelig mens. Ik maak gevoelige liedjes. Ik schrijf over wat ik voel. En ik ben er vaak met de dingen in mijn dagelijks leven schrijf ik liedjes over. Dus daar ben ik wat bewuster mee bezig. Omdat ik niet een studio in kan stappen zonder een soort gevoel van waar ga ik het vandaag eens over hebben.
14: Alles moet kloppen bij jou.
13: Alles moet kloppen.
14: En als het niet klopt, dan doe je het niet.
13: Doe ik het niet, nee.
14: Bijzonder eigenlijk ook. Dat nummer wat je zong in Beste Zangers voor Paul de Leeuw. Ja. Dat was ook vanuit het hart.
13: Ja, zeker. Ja, ja, absoluut. Ja.
14: Hoe kwam je bij dat nummer eigenlijk? Het was natuurlijk van Belief, van Cher.
13: Ja. Nee, dat nummer was voor hem heel speciaal.
14: Ja.
13: En hij had er was iemand in zijn directe omgeving was overleden. En dat liedje was sowieso voor de queer community was dat een heel belangrijk lied. En toen dacht ik, ja, ik vind dat heel mooi om dat te doen. Alleen, ik ga niet dat in het Engels doen. Ik wil dat in het Nederlands doen. Dus daar heb ik er een Nederlandse vertaling van gemaakt.
14: Nou, dan luisteren we heel even naar.
13: Is goed.

0: Ik zou hem heel graag helemaal willen laten horen. Maar dat kan helaas niet. Dat is
1: natuurlijk niet.
0: Het is praatradio.
1: Dus het 2,5 uur zo voorbij.
0: Ja. Alhoewel het in mijn toestand best lekker was om even lekker muziekje te gaan luisteren.
1: Lekker uit te kunnen zuchten, ja.
0: Want we zijn gisteren met allen nog even een kleine redactievergadering hebben gevierd. Gisteravond.
1: Ja, op een boot.
0: Dat is heel gezellig hier op Curaçao, een redactievergadering.
1: Dus, heel veel bako.
0: Oh ja, dat was het ook nog zo inderdaad. Ja. Dat was hartstikke gezellig allemaal. Maar alles moet kloppen, zeg jij. Want ik las ook op een gegeven moment dat jij toen bij The Voice Kids erachter kwam dat de tv-wereld helemaal niet echt is. Dat het allemaal namaak is.
1: Precies.
0: Dat Nick en Simon jou ongelooflijk in de steek hebben gelaten.
1: Ongelooflijk in de steek.
0: Ja, die hebben jou gewoon kapot gemaakt.
1: Helemaal kapot, ja. Helemaal kapot. Ja, dat ik hier nog zit is een wonder.
0: Ja, echt niet te geloven. Hoe oud was je toen?
1: Ik was 11. Ja. En ik kwam er toen echt achter als kind van, oh ja, het is best wel bizar eigenlijk dat als er dan wat je op televisie zit, dat klopt gewoon heel vaak niet.
0: Nee, kan ik je allemaal over vertellen hoor.
1: Ja. Maar, ja. Oh ja, dat had ik niet gedacht.
0: Alhoewel die ruzies altijd echt zijn, kan ik je ook vertellen.
1: Ja. Oh ja, oké. Maar
0: toen deed je bij de Voice Kids?
1: Ja, toen deed ik mee. En toen kwam ik er gewoon achter van, oh ja, als er dan wordt gefilmd, dan zijn mensen daar en dan word je gecoacht en zo. Alleen als
0: Nick
1: die camera
0: en Simon zouden jouw coach worden.
1: Precies.
0: En jij dacht, die gaan met me mee naar huis. Die gaan met me oefenen.
1: Die gaan
0: leren dat mijn stem beter wordt. Ja, Nick en Simon gingen gewoon naar hun eigen huis toe.
1: Precies.
0: Die gingen gewoon naar Volendam toe. Dat is niet te geloven zich. Gaat er gewoon in Volendam die twee.
1: Ik vis te eten de hele dag.
0: Ja.
1: Nee, dus het was dat was toen, vond ik dat heel jammer. Alleen, kijk, nu ben ik volwassen en ik snap dat nu, zeg maar. Tuurlijk. Ja. Alleen als kind vond ik dat best wel heftig om dat ineens zo mee te maken dat televisie gewoon anders is dan dat je denkt dat het is. Ja, zeker.
0: Maar ben je daar zo kritisch op? Dat alles moet kloppen? Dat mensen, als het niet klopt, ook meteen klaar zijn? Dat je er meteen mee klaar bent ook dan?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld ook nog, we hebben gisteren natuurlijk ook lekker zitten kletsen en daar heb ik nog over nagedacht. En toen dacht ik, ja, bij mij boeit het dus heel erg soort, ik vind het dus best belangrijk wat mensen van mij vinden.
0: Ja.
1: Per ongeluk, want ik vind dat heel vervelend. Maar dat komt omdat ik zo mezelf ben. Omdat bij mij alles juist zo echt is. Dat als mensen dan ook iets van mij vinden, dan is dat ook echt van mij. Dus
0: ze kennen je toch niet? Dat is nog steeds, dat probeerde ik je gisteren uit te leggen.
1: Ja.
0: Als mensen je niet kennen, kijk, de meeste mensen vinden, eigenlijk iedereen vindt mij ontzettend aardig en lief en warm. Maar zo nu en dan zijn er wel als mensen tussen die het niet vinden. Iedereen begint te lachen. Dat is nou zo gek. Heel raar is dat inderdaad. Maar wat maakt het uit? Dat probeer ik wat te zeggen. Zolang mensen niet
1: precies
0: in jouw buurt komen, jou niet kennen.
1: Ja.
0: So what?
1: Ja. Nee, ja, tuurlijk. Alleen dus als kind vond ik dat best wel spannend. Ook om ineens zo dan op het internet te komen en op televisie en dat mensen dan iets van je vinden. Ja, ik vond dat best spannend. Ja. Ik denk dat ik in dat opzicht misschien ook wel gewoon een wat gevoeliger mens ben of zo. Dat ik me dat heel erg dan aantrek of zo. Als iemand mij een berichtje stuurt met, ik vind je dom of zo. Ja, dan ga ik daar echt aan twijfelen. Denken, ben ik dat dan? Zeg maar, ja, dat is heel vervelend dat ik dat heb. Ik zou ook willen dat ik het niet had. Maar ja, ik heb het wel.
0: Toch gek, want je hebt hele warme ouders. Ja. Je hebt een hartstikke leuke vriend. Heb je gisteren ook mogen ontmoeten,
1: ja,
0: Sam.
1: Ja.
0: Groot talent, zeg je ook. Hij moet zijn eigen vleugels uit gaan slaan nu toch?
1: Ja, zeker. Ja. Hij is daar ook echt mee bezig. Er is vandaag een liedje van hem uitgekomen. Het is echt fantastisch wat hij allemaal doet. Dus, hij is,
0: dus je hebt alleen maar mensen om je heen die warm voor je zijn, die je steunen, coachen,
1: zeker,
0: enzovoort.
1: Ja.
0: En toch kan je dat niet loslaten dan, dat soort kritiek niet.
1: Ja, maar net als bijvoorbeeld sommige mensen die, soms spreek ik wel iemand die bijvoorbeeld depressief is of zo, en dan eigenlijk alles om diegene heen is goed. En toch gaat het in iemands hoofd dan niet goed, zeg maar. En het is niet dat ik dat heb, het gaat goed met mij, maar ik heb wel inderdaad een heel fijne basis om me heen. Alleen, ja, soms dan is dat toch best spannend allemaal.
0: Ja, maar gelukkig, hij zit verderop te kijken naar je.
1: Met mijn zonnebril. Hij heeft ook een paar bakootjes op.
0: Die indruk heb ik ook gezegd.
1: Kijk, dat zielen.
0: Ja. Waar is mijn zonnebril?
1: Ja.
0: Maar het is belangrijk om te onthouden. Vergeet vooral niet dat als je weet wat je zelf doet en het klopt, dat maakt niet zoveel uit wat andere mensen vinden.
1: Nou, lief. Wat lief en warm van jou. Dat meen ik echt.
0: Neem me nu weer mijn imago aan het kapot maken.
1: Shit. Sorry.
0: Maar afgesproken dat je dat niet zo doet.
1: Een koude man ben je ook.
0: Ja, een enorme lul. Onthoud dat van. Hou dat vast dit. Kijk, die Mark Adriani gewoon lekker het nummer indraaien.
1: Ja, niet goed, normaal,
0: die voelt dat
1: hoor.
0: Gewoon aan. Die denkt, zo. Dit gesprek wordt te sentimenteel. Even muziek erbij.
1: Save by the bell.
0: En nog een nummer erachteraan. Het is niet te geloven. Twee nummers in één keer. Dat is, hoe doet die man dat? Hoe is die ooit hoofdredacteur geworden? Had hij niet beter een ander vak kunnen kiezen? Ja, wel grappig trouwens. De beste zangers was bijzonder. Dat is je doorbereik, zeg maar? Of,
1: nou, ik denk het wel. Ik denk wel dat het soort waar het tegen het plafond een beetje zo kwam en wat heel goed ging, daar is het echt door het plafond geschoten.
0: Ja.
1: En echt fucking dankbaar voor het. Echt bizar. Jij bent er ook geweest. Ja, het is echt
0: het grappige is, de nieuwe gast van ons is Tania Cross. Hartelijk welkom dat je er bent.
2: Hallo.
0: Dus nou, eigenlijk zijn we bij jou bezoek, hè, hier.
2: Jullie zijn allemaal bij bezoek, ja. Ja, want ik woon hier en ik ben van hier.
0: Ja, maar je bent heel vaak in Nederland. Je doet ook heel veel dingen in Nederland ook.
2: Ja, absoluut. Ik heb heel lang ook daar daar gewoond, hoor. Dus,
0: maar hoe moet ik jou nou omschrijven? Ben je nou operazangeres? Wat ben je eigenlijk precies nu op dit moment al?
2: Ik ben mezzosopraan. Ik ben operazangeres. Ja. Maar ik heb het geluk gehad.
0: Mark, het is nu wel mooi geweest met die muziek. Ja. Ja, nee, ja. Je moet op een gegeven moment... Ik weet dat je het leuk vindt dat je erbij staat, maar je moet niet overdrijven nu, hè? Hij is hoofdredacteur en ik denk, ga net zo lang door met die muziek dat ik het zelf bepaal.
2: Maar hij zat er net lekker in. Kan bepalen, maar nu gaat hij mee stoppen. Nee, nee. Of zet even een klassieke nummertje eronder. Misschien past het meer bij mij. Nee, maar kijk, ik ben mezzosopraan. Ik heb het geluk gehad dus om mijn vak te kunnen laten horen aan een heel groot publiek. Waaronder ook de beste zangers. Dus,
0: ja, wat betekende dat voor jou, beste zangers dan?
2: Ja, het was echt eigenlijk een wereld voor de beste zangers, een wereld na de beste zangers. Toen ik ook aan meedeed, zeiden de producenten tegen mij, nou, nadat je hier hebt meegedaan, geloof mij, al je zalen zitten vol. En ik dacht, nou, weet je, mijn vak is toch wel een heel conservatiever vak. Ja. Een ouder publiek. En dat zal dan wel. En die konden echt 70, 80 shows draaien. Helemaal uitverkocht. Met een Carmen. Met echt mijn klassiek repertoire. Ja. Want die format maakte dat de mensen een beetje dicht bij jou komen. Ze gaan jou voelen. Ze gaan denken dat je de beste vriend van bent. Hè?
1: Absoluut.
2: Dus,
1: ja.
2: Heb je ook mensen die denken van, oh, ik vind je zo leuk. Ik ken jou niet, mevrouw.
1: Ja, nou ja, maar ik vind dat super. Dus heel gezellig. Ja, ik vind dat zo leuk. Het vormt echt een beetje een soort band met al die mensen. Ik vind dat zo leuk. Ja, hoeveel mensen daar naar kijken.
0: Dat zou ik een keer moeten doen, Wilfred. Meedoen aan de beste zangers.
2: Alleen maar als je kan zingen. En ik weet niet, ik heb je laatste single niet gehoord.
0: Nou, die is echt. Die komt van een week uit Korrelzout. Die is goed, hoor. Ja, maar de vorige single hebben ze toch wel klaarstaan of hebben ze niet klaarstaan? Dat is echt een top. Je hebt mijn laatste nummer niet gehoord.
2: Nee.
0: Hebben hem hier ook niet meer. Doodzonde. Maar het heeft wel een impact gehad. Daar komt het op neer. Wat is die techniek langzaam vandaag? Het is toch niet te groot?
2: Ik kan het gewoon niet vinden.
0: Hij is weggegooid waarschijnlijk ook.
2: Maar kijk, dat maakt wel een verschil. Dat mensen dan voelen dat ik klassieke muziek en het genre wat ik zing en de manier waarop ik mijn strot opengooi, dan gaan ze dus iets heel heftigs voelen.
0: Ja.
2: En daarbij komen emoties los. En dat vind ik fijn, want ik ben niet bang voor emoties. Ik vind dat juiste muziek is emoties die ingepakt worden. En dan dat wij dan het doel hebben dat dan de mensen het makkelijker te maken die emoties te voelen. En ik zei net tegen Bente ook net, nou, mijn beste zangers, ik heb echt iedereen daar een potje laten huilen.
1: Ja, maar je staat ook zo dicht
0: op elkaar. Iedereen zit daar. Het is iedereen is emotioneel incontinent daar. Het is echt niet te geloven.
2: Maar het is wel zo, want kijk, mensen beseffen ook niet dat je daar eigenlijk. Ik was toen in Ibiza en je bent 3 dagen op Ibiza en 10 shows moet je dan maken.
0: Ja.
2: Dus 3 op een avond en dan ben je om 2 uur 's nachts heb je dan 1,5 wijnglaasje gedronken en dan ben je helemaal kap. Pot.
1: Ja,
2: en dan ga je niet van iedereen houden. En vind je alles mooi. En dan ga je weer heel mooi zien. Dat gebeurt dus.
1: Ja, zeker.
2: Maar dat maakt wel hele mooie tv. Maar het komt wel vanuit een echte plek. En wordt heel goed voorbereid. Het is een fantastische band die daar ook speelt. En ik heb het geluk gehad om meerdere keren ook aan Beste Zangers mee te mogen doen.
0: Oh ja? Dat?
2: Ja, want er zijn ook allemaal specials. Bijvoorbeeld de Eurovisie Songfestival special.
0: Okay.
2: En we hebben er eentje gedaan voor Kika.
1: Oh ja.
2: En dan heb je dan net.
0: Maar er is geen aflevering voor de slechte zangers bijvoorbeeld. Dat ze dat kunnen doen.
2: Dat is reguliere concerten op tv.
0: In plaats van de beste. Ja, dan zou ik nog kans maken. Dat doe ik allemaal. Maar het heeft echt een belangrijk verschil voor je
2: absoluut,
0: gemaakt.
2: Absoluut. En ik ben daardoor bekend geworden bij het publiek. Die normaliter niet naar de Schouwburg gaan.
0: Ja.
2: En dan zei ze, nou, ik woon mijn hele leven hier in, ik zeg maar, Zoetermeer. Nooit in de Schouwburg geweest. Maar ik dacht, jij staat er nu. Ik heb zo gehuild toen op tv. Ik ga naar de Schouwburg. En dat wil ik dus zijn. Ik wil die brug zijn van, ik ben een coverzangeres met liedjes van 450 jaar oud, hè?
1: Ja, echt bizar. Dus, ik vind dat zo vet. Dus, ik vind het, doe het je niet na, hoor.
2: Maar het is wel, die nummers zijn niet voor niks goed.
1: Ja, tuurlijk.
2: Al die jaren gebleven.
1: Ja.
2: Dus ik voel dat mijn taak is om dan ook dat andere palet dan te laten horen. Ja. Van wat de muziek inhoudt en wat het dan met je doet.
0: Het zorgt voor een crossover, zeg maar. Dat mensen
2: crossover die met een K.
0: Ja, eigenlijk wel inderdaad. En toen ging het zo goed, toen ben je gaan rentenieren. Ben je lekker weer terug gaan naar Curaçao?
2: Nee, dat niet hoor.
0: Nee, dat is het niet.
2: De rentenieren was het niet.
0: Okay,
2: maar
0: ik was hier
2: gekomen toen in de COVID. Jullie weten de pandemie van de wereld. Ja, jullie kennen het, weet je het toch? Ja. Oké, nou dat was er toen aan de hand. Toen waren alle theaters dicht. Dus ik dacht, niemand mist mij. Dus ik ga naar Curaçao, kijken hoe het gaat.
0: Want hier
2: met
0: was alles
2: ouders.
0: Open gewoon, hè? Iedereen ging gewoon door. Hier
2: was alles open. En ja, want er was natuurlijk een eiland en het was nog niet, laat zeggen, overgevlogen.
0: Nee.
2: COVID. En toen we hier waren en het was zo'n andere wereld. Mijn kinderen, ik heb gewoon jonge kinderen, die zaten natuurlijk binnen en achter een laptop school te volgen in Nederland. En toen waren we hier en toen zeiden ze: mama en papa, we willen met jullie praten. Oeh. Wij willen blijven. En al ga jij maar lekker zingen, mama. En dan blijf bij oom en opa. En dan gaan we hier naar school, net zoals onze neefjes en nichtjes. En toen dachten we, oké, we doen een half jaar sabbatical. Want dat kan dan nu, met de pandemie van de wereld, blijven we hier. En 6 jaar later ben ik nog steeds hier. En, maar ja, dat maakt wel
0: en je
2: dat
0: man je... vindt het ook een goed idee. Die vond het ook een goed idee.
2: Ja, mijn man heeft een internetbedrijf. En iedereen ging thuiswerken. En hij dus ook.
0: Is dat je man?
2: Nee. Nee, jij zou wel willen, joh. Nee, het is een hele aardige buurman, had ik net. Maar nee, mijn man is gewoon nu aan het werk en aan het luisteren naar de BNR-radio.
0: Oké, dus dat beviel. Ja. Zijn hier gebleven?
2: Zijn we gebleven.
0: Ondertussen maak je wel steeds die overstap.
2: Ja, ik bleef ook op en neer vliegen, nu nog steeds. Ik ben net terug in Nederland en over 2 weken ga ik ook weer.
0: Ja.
2: Dus mijn carrière gaat wel goed. Maar ik kan wel vanuit de afstand heel goed ja en nee zeggen.
0: Oké.
2: En dat vind ik prettig, nu ik ook ouder ben en ik word het jaar 50, dus denk ik, wat wil ik doen?
0: Heerlijk
2: wil ik
0: lijkt me dat,
2: blijven doorjodelen totdat ik dan 80 ben? Nee, ik wil ook iets kunnen betekenen voor het eiland. En daardoor ben ik me wel erg gaan inzetten voor een aantal zaken hier. En dat is wel exciting. Dan krijg je purpose.
0: Oké, want jij kan ons iets meer over dit eiland vertellen. Eigenlijk zou de premier komen, Pisas. Pik voor de insiders, heb ik begrepen. Pik, ja.
1: Leuk,
0: hè?
1: Leuk. Hoe komt hij aan die bijnaam?
2: Ja, ik heb vermoedens, maar ik ga er niet nu. Nee hoor, ik heb geen idee.
1: Ik was er echt benieuwd naar.
2: Ik denk dat, ik weet niet.
1: Hij wordt gewoon zo genoemd hier.
2: Ja, maar pik is niet een woord dat wij hier gebruiken. Het is een Nederlands woord, maar we weten wel wat het betekent. Maar
1: ja, tuurlijk.
2: Zijn voornaam is Gilmar en bijna iedereen die een voornaam heeft, heeft een bijnaam. En dat is dan van hem. Zijn bijnaam.
1: Wow.
2: Ja. Pik Pisas.
0: Ja. 5 minuten voor de uitzending heeft hij afgebeld.
2: Oh.
0: Is dat gebruikelijk hier op Curaçao? Dat mensen snel afbellen? Of?
2: Het hangt er vanaf wat voor grote emergency.
0: Ja, dat zal wel iets aan de hand zijn.
2: National emergency. Ja.
0: Grote
2: golf
0: die ergens overheen gegaan is en zo. Dat zou je kunnen voorstellen.
2: Ik zal kijken. Want ik ga zo ook naar mijn eigen radioprogramma. Ik ben ook een radiomaker hier. Dus dan ga ik vragen.
0: Maar heeft hij het zo druk? Want de komende 4 weken had hij ook geen tijd om bij Vandaag in Site aan te schuiven.
2: Ja.
0: Ik vond het al opmerkelijk dat hij hier wilde komen. Toen belt u 5 minuten voor tijd af. Ik denk dat hij gelezen heeft dat ik dezelfde presentator ben als wij vandaag in Zeit. Dat een kleine rol heeft gespeeld.
2: Oeps.
0: Maar hoe belangrijk is hij voor het eiland?
2: Ja, hij is onze premier.
0: Ja.
2: Dus,
0: we hebben Rob Jetten. Hoe belangrijk is Rob Jetten voor Nederland? Dat vraag ik me ook wel eens af.
2: Rob Jetten was dat gaat zo ook meteen, op de eilanden gekomen.
0: Meer leek aan vertellen.
2: Ja. Hij is op het eiland gekomen. Hij is
0: gebeten ook, is achterwerk.
2: Gebeten
0: is achterwerk, ja.
2: Ja, dat kan gebeuren. Ik bedoel, dat kan.
0: Dat zou ook met Pik aan de hand kunnen zijn, dat hij gebeten is nu.
2: Ja, maar hij heet Pik, dus misschien op andere plekken wordt hij... Nee, sorry.
0: Oh. Sorry, je zit gewoon op een andere foto aan jou. Alsof je bij Vandaag in Zeit zit. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, het is gewoon een heel net programma dit. De hoofdredacteur staat erbij. Ja, levensgevaarlijk. Maar vertel eens iets over het eiland. Hoe staat het ervoor op dit moment? Want je zet je enorm in.
2: Nou, het eiland is natuurlijk nu helemaal in de ban van het WK.
0: Ja.
2: En dat maakt dat we wel een soort saamhorigheid gevoel krijgen. Wat ik dan voor elk land wel heel fijn vind. Maar wij hebben dat nog nooit eerder op zo'n schaal meegemaakt.
0: 150.000 inwoners, hoe is het mogelijk?
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja, maar er komt heel veel talent uit Curaçao. En ik bedoel, als je maar gewoon kijkt naar... Alleen maar de voetballers, maar ook de honkballers die er hier zijn. Het zijn van wereldkwaliteit.
0: Ja, klopt. Die spelen gewoon in Amerika.
2: En, ja, absoluut. En dus, laten we zeggen, de meest verdienende sporters in het Koninkrijk komen uit Curaçao.
0: Ja.
2: En ook natuurlijk talent en muziek en kunst en dergelijke. Er komt toch wel hier heel veel talent vandaan. En dus er is iets in deze blauwe wateren die ons dan voedt om dan te excelleren. Maar tegelijkertijd, wanneer je dan hier bent, dan zie je ook dat er eigenlijk meer nodig is voor degenen die hier zijn, om dan een structuur om op te bouwen.
0: Ja.
2: Ik was al op mijn 17e. Ik had een goede strot, een zangtalent en ik was muzikaal. Ben ik hier vertrokken naar Nederland om conservatorium te doen. En dan naar mijn hele carrière dan daar gehad. En nu ben ik terug. Maar degenen die nu 17 zijn, die moeten ook weg. Dus er is een gigantische gap tussen degenen die 18 zijn en gaan studeren, totdat zij terugkomen. Ik ben teruggekomen door COVID, maar gebleven doordat ik mantelzorg moest doen. Mijn moeder werd heel erg ziek.
0: Alzheimer.
2: Ze is Alzheimer en ze is ook overleden afgelopen januari. En
1: dan,
2: dank je. Het is een soort circle of life dat je natuurlijk op deze leeftijd ga je meemaken van hey, de kwetsbare ouders, je moet gaan helpen. En het is pas op deze leeftijd, ook van collega's van mij en mensen waar ik mee heb gestudeerd, naar school ben geweest op Curaçao, pas op deze leeftijd komen ze terug. En dan gaan ze kijken, wat zijn mijn mogelijkheden op Curaçao? Hoe kan ik hier dan ook mijn inkomsten hebben? Dezelfde niveau, dezelfde denkniveau dat ik dan had in Nederland of elsewhere waar je dan was. En dan kom je dan een aantal dingen tegen waarbij je denkt van, nou, dat kan anders. Maar er is al een systeem hier dat al 100 jaar hetzelfde is van de mensen die zijn gebleven en niet de midden, laat zeggen, de midlife mensen, zoals vanaf je vormende jaren, je studiejaren, en dat je dan een young professional bent. Nu ben je net voordat je dan die laatste 15 jaar voor je pensioen bent, ben je een dure kracht. Dus de aantrekkingskracht om dan naar Curaçao te komen en te blijven is veel minder. Dus
0: maar er moet toch wel wat gebeuren. Jullie kwamen uit een heel arm gezin, heb je wel eens verteld.
2: Ja,
0: je ouders
2: absoluut.
0: Werkten bij Shell, je hadden niet veel. Ja. 30% van de mensen hier leeft onder de armoedegrens nog steeds.
2: Absoluut,
0: dat is veel.
2: En daarom denk ik van, als je dan denkt aan wat de inkomstenbronnen zijn van Curaçao, dat is natuurlijk toerisme.
1: Ja.
2: We hebben het heel lang, en dat is een goed onderwerp om te hebben met onze premier die dan niet komt vandaag, maar de raffinaderij, dat ik dan denk
0: heel
2: van,
0: druk heeft niet.
2: Ja, dat kan. Hè?
0: Ja.
2: Maar de raffinaderij, dat je denkt van, moet dat weer opgestart worden? Nee, vind ik helemaal niet.
0: Maar met die olie van Venezuela, waar Amerika mee aankomt, willen ze dat misschien wel, toch? Of?
2: Ja, maar wat is het? Olie van Venezuela. Ik heb mijn vader is een Shell-man, hè, dus ik weet het onderwerp wordt heel vaak besproken aan de keukentafel. Maar de olie van Venezuela is dikke, ongeraffineerde, echt zware olie. En dat kon je dus hier op het eiland raffineren. Maar daar heb je dus het oude beest dus voor nodig. En de uitlaatgassen die daar dan uitkomen, dat is zo toxic. Wanneer dat weer gaat starten, dan gooi je die ruwe olie erin en dan doe je dan zeggen de generator aan en dan gaat het raffineren. Zo simpel, hè, kort in de bocht. Dan zou je merken dat het hele eiland weer onder de zwarte smog zou zitten.
0: Nou,
2: en dat willen we niet.
0: Nee, het is
2: dus
0: mooi hier.
2: Vind ik dat we meer moeten investeren in toerisme. Maar ook in
1: nog meer, want dat is toch al heel erg.
2: Ja, maar er zijn onderzoeken geweest van de Curaçao Toeristenbureau en zo. En ik volg dat natuurlijk heel, heel nauw, want ik wil natuurlijk ook iets kunnen betekenen voor het eiland. En dan komt erbij kijken van, mensen komen naar Curaçao, ervaren stranden. Die zijn ook allemaal hier, al deze leuke mensen zijn naar een mooie strand. Gaat allemaal zwemmen, visjes kijken en zo. Maar ik weet niet of je het weet, alle andere eilanden in het Caribisch gebied hebben ook stranden. En mooie visjes. We zijn niet zo bijzonder als je gewoon kijkt naar het eiland. Wat we wel hebben, is een prachtige binnenstad.
0: Mm-hmm.
2: We hebben cultuur. We hebben iets te bieden. We hebben meertaligheid. We hebben iets te bieden in de culturele economie dat we dan moeten stimuleren op het eiland. Want niet alleen maar we gaan zwemmen met dolfijnen. Dat kan je ook in Jamaica doen. Dat kan je ergens anders op de Martinique ook doen.
0: Je stuurt ze weg nu, hè? Dat heb je door, hè?
2: Nee, maar
0: je stuurt ze weg nu.
2: Ik stuur ze niet weg.
0: Je ziet nog twee mensen opstaan. Die gaan gewoon weg.
2: Nee, die gaan niet weg.
0: We gaan naar Jamaica
2: die
0: toe.
2: Die denken, wat kunnen we hier als anders beleven op Curaçao. Hè? En daar zet ik me voor in. Want wij zijn een zeer getalenteerd volk. We kunnen meer doen aan culturele economie. Dus laten we investeren. En dat is gelukkig is de overheid van Curaçao daar ook mee eens. Laten we gaan investeren in natuurlijk Curaçao als brand. Of wat je hier kan beleven. Dit weekend al is de Soul Beach Festival. Er komt Jodeci en
3: bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Panel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
3: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventships.nl.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventships.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
7: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
8: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
9: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
8: Obli. Meer rust, meer rendement.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
11: Thomas van Zijl.
12: Dinsdag in BNR Zaken doen. Onder andere het beleggerspanel over de AI-beursgangen. En een gesprek met Marlou Jenniskens, CEO van beleggingsplatform Bux. Razendsnel handelen op je telefoon. Het is niet zonder risico. Hoe beschermt Bux jonge klanten? Je hoort het dinsdag om 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
15: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
16: BNR Verkeer.
17: Dit is Erik Evel van ANWB Verkeersinformatie. Ja, de Pinkse drukte zorgt nog altijd voor veel files in het land. We zaten net bijna aan de 1000 kilometer in totaal. Veel oponthoud toch op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer file rijden met een half uur vertraging. A28 Utrecht richting Zwolle. Bij Nijkerk 20 kilometer langzaam rijden en stilstand. Dat is natuurlijk voor Nijkerk. Maar de vertraging is bijna 3 kwartier. Ook 3 kwartier oponthoud op de A73. Maasbracht richting Nijmegen. Voor Nijmegen-Dukenburg. En er staat daar zo'n 20 kilometer op onthoud. En tenslotte valt nog op de A76 Aken richting Geleen voor Spouwbeek 7 kilometer met bijna een uur op onthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A2 Den Bosch richting Eindhoven bij 139,6.
18: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De persoon die positief heeft getest op het hantavirus zat al in thuisquarantaine, zegt het RIVM. Maar de patiënt is nu uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een bemanningslid van de Hondius. Het totaal aantal besmettingen staat wereldwijd nu op 12. 3 mensen zijn overleden. Bij een explosie op een bedrijventerrein in Harderwijk zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland hebben ze flinke brandwonden. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Mogelijk heeft het iets te maken met rioolwerkzaamheden in de buurt. Extinction Rebellion wil morgen alle sporen bezetten van Utrecht Centraal, maar de gemeente heeft het verboden. Extinction Rebellion zegt in een reactie: we gaan het toch doen. De activisten houden om 12:30 eerst een sit-in in de stationshal tegen de handel met Israël en willen daarna het spoor blokkeren. In Zweden is een bijeenkomst geweest van de NAVO en een van de dingen die besproken werd is de rol van Amerika. Zeker na berichten dat het Amerikaanse leger troepen zou terugtrekken uit Europa. Volgens NAVO-baas Rutte heeft dat simpelweg te maken met het feit dat de Amerikanen niet overal tegelijk kunnen zijn. En je hebt er misschien wel eens over gehoord, Clare's Law, een Britse wet waarbij vrouwen kunnen opzoeken of hun nieuwe vriend zich vroeger schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld. Het kabinet vindt dat die wet hier ook moet komen. Maar het voorstel gaat op zijn vroegst pas over een jaar naar de Tweede Kamer. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
10: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
11: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor Tata. Maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
12: Stephen Colbert.
13: Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late night hosts.
0: Wilfried Gené.
11: Tweede half uur alweer vanaf Attila Beach hier op Curaçao met de Friday Move. Dat is een gek idee, dat is hier nog ochtend. Dat is hier gewoon nog ochtend op dit moment. Terwijl iedereen thuis denkt, hè? Goedemorgen, goedemiddag, ik weet het allemaal niet meer. Bente Fokkens, maar die achternaam halen we er niet bij, is mijn co-host van vandaag, Bente.
14: Nou, ik ben er trots op hoor, mijn achternaam. Want anders krijg je de familie achter me aan.
11: Ja.
14: Maar ik ben er trots op, maar het klinkt gewoon lekkerder, Bente.
11: Bente, Gordon, Bente.
14: Ja, Gordon.
11: Ja.
14: Ik ben gewoon de nieuwe Gordon.
11: Merel. Ja. Ja,
15: maar ik vind Fokkens vind ik ook wel lekker bek, hoor.
14: Ik ook. Fokkens. Kijk, als ik bijvoorbeeld ergens op plekken kom waar ik even stoer moet doen, dan zeg ik altijd Bente Fokkens. En dan kijken mensen me serieus aan. Ja, wow.
11: Ik begrijp het. Goed, je zei net tegen mij, ik moet niet te veel koffie drinken met mijn ADHD.
14: Ja.
11: Heb je er veel last van, dan?
14: Ja. Ik heb er wel veel last van, ja. Ik word helemaal gekker van. Ik zit de hele dag te stuiteren. Maar ja, dit is mijn eerste, hè? Eerste quote, dus het gaat nog.
11: Maar daardoor sta je ook meer open voor alle impulsen waar we het eerder in deze uitzending over hadden. Precies. Als mensen dus dan kritiek uiten op jou, dan vind je dat iets lastiger. Ja. Maar dat komt mede daardoor dus ook.
14: Ja, en ADHD is voor heel veel mensen een soort van alleen dat je dan heel druk zou zijn. Nou, dat ben ik ook. Maar het is vooral bij mij heel intern. Dus ik kan heel erg me zorgen maken over kleine dingen. Of ik maak me gewoon snel druk. Ja, ik ben gewoon echt wel een gevoelig mens daardoor. Ik weet niet of het daardoor is, maar ook mede dankzij daardoor.
11: Ja, dan zit je heel veilig, hè? Bij de warmste presentator van Nederland, toch? Of niet meer op?
15: Wat? Bij de wat?
11: De warmste presentator van Nederland.
15: Ja, dat is echt een warm bad bij Wilfred altijd.
14: Ja, maar we hebben beloofd dat we vandaag heel lief voor elkaar zijn.
15: Oh, oké. Okay. Kijken of die dat ook voor anderen is.
11: Ja, dat is meer al ietsje lastiger natuurlijk. Ja, ik was het helemaal vergeten. Maar we hadden dus een groepsapp gisteren.
15: Oh god, nee, daar gaan we weer.
11: En daar vroeg iemand om een diarree-remmer. Maar ik had niet gezien dat het Merel was. Ja. Maar dat bleek Merel te zijn uiteindelijk.
15: Vol in de uitzending zegt hij, ik zag een appje voorbij komen. Ja, dan schiet ik in de lach.
14: Ja,
15: dat was ik. Ja, voor 1 miljoen kijkers ongeveer.
11: Ja, heeft gekeken het programma van Nederland gisteren.
15: Was 1 keer 's ochtends en daarna was het ook gelijk weer goed.
14: Ja. Ah, het is ook allemaal hartstikke hot. Gewoon dat je daar gewoon eerlijk over bent.
15: Ja, daarom. Ja, jij bent ook al 3 keer aan de diarree geweest. Dat zeg je alleen niet.
11: Nee. Ik ben hier al langer natuurlijk ook. Want ik was hier ook voor een ander programma over de liefde. Ook heel bijzonder natuurlijk allemaal. Want dat gaan we binnenkort. 2 augustus is dat op tv. Schiet me nou opeens.
14: Ja, welke zin mooi uitzien. Van wat ik heb gezien.
15: SBS6?
11: SBS6.
15: Ja, kijk. Hoe laat?
11: Zondagavond, 9:30.
15: Kijk, zijn we er weer.
11: Ja, dan hebben we alles gedaan. Ja. Hey, Pisas komt niet. Pik, hij is gewoon op laatste moment. Komt hij gewoon niet? Hoe kan dat nou?
15: Nou ja, ik moet zeggen, dus ik heb al helemaal aan het begin toen we hier waren, heb ik dit uitgezet. Ik dacht, je kan niet op dit eiland komen en dan
11: Merel
15: de premier
11: kwam
15: niet spreken.
11: Land, gelijk bellen. Ja. Gelijk bellen voor de premier.
15: Ik denk, ik moet de premier spreken. Of een interview, of hij komt langs bij Vandaag in Sight. Want je wilt toch weten van de premier, joh, wat doe je nou aan de armoede? Ja. Hoe gaat het hier op het eiland?
11: Hij wilde meer gelijkwaardigheid, zei hij laatst tegen Rob Jetten, toen Rob Jetten hier was. Dus ik was wel benieuwd wat hij precies bedoelde.
15: Ik was ook benieuwd naar het bezoek van Rob Jetten. Wat heeft hij daarvan gevonden? Wat
11: heeft
15: vindt hij van Nederland? Nou, nee, komende weken was het antwoord. Ja, heeft hij geen één gaatje in zijn agenda om één van ons te woord te staan? Nou, toen was ik dus heel verbaasd dat hij wel een gaatje voor jou had gevonden. Hier in de radio-uitzending.
11: Zo gek, hij komt langs. Ja.
15: Nee, maar inderdaad, 5 minuten voor deze radio-uitzending zei hij opeens af.
11: En toen heb je even gebeld, toch, met zijn woordvoerder?
15: Ik heb er even gebeld met de woordvoerder. Ik zeg, joh, hoe zit dat nou? Waarom heeft hij afgezegd? Ja, dat wisten ze eigenlijk niet zo goed.
11: Nee, is toch gek?
14: Ja. Ik denk dat we dit aankomende 2,5 uur ook de hele tijd gaan horen. Ja,
11: ik zie alle mensen van de toeristboord daar zitten. Die denken ook, hoe kan het nou dat onze premier gewoon niet even kan komen om even het eiland te verkopen.
15: Nee, maar ik weet dat straks als ik terugloop, kom ik langs het parlement. Dus dan ga ik even naar binnen kijken.
11: En dan zit hij waarschijnlijk gewoon aan een Bacardi Cola. Zit hij een beetje op de binnenplaats niks te doen waarschijnlijk.
15: Dat wil ik niet zeggen. Maar nee, heel eventjes kijken hoe het zit. Want ze hebben hier bijvoorbeeld ook vragenuurtjes, zoals we ook in Nederland hebben.
11: Heeft
15: maar dan
11: ook
15: onder 2 weken.
11: Ja.
15: Dus ik ga heel eventjes kijken of er toch niet ergens een mogelijkheid is om hem te pakken te krijgen komende week. Moet dan wel even iemand anders doen, want ik ben morgen weg.
11: Je gaat alweer weg,
15: ja,
11: hè?
15: Ja, ik ga lekker weg, ja.
11: Je wilt terug naar je kind?
15: Ja, ik wil even terug naar mijn kind.
14: Zo nou, leeg is dat gezellig.
11: Leren is ook heel gevoelig eigenlijk.
14: Het is hartstikke gezellig. Ja. Ik vind het tot nu toe helemaal niet zo koud en kil, hoor. Ik vind het hartstikke gezellig met jullie.
11: Nee, maar ze is hartstikke lief. Alleen ze kan al die politie zo achter het bank plakken. Echt.
14: Ja, dat vind ik heel
11: vooral
14: cool.
11: Dylan Jazielkus, die had op een gegeven moment een soort... Ja, die had een soort
15: ja dat heb jij ervan gemaakt. Nee, ik stelde gewoon kritische vragen.
11: Ja, maar je
15: dan wordt het gelijk weer een bitchfight.
11: Ja, dat was bijna een bitchfight geworden toen, ja. Even de situatie in Nederland. Ik zie dat de corona... procedure is begonnen, de debatten erover?
15: Nee, dat is vanaf 29 mei begint dat. De corona-enquête, de parlementaire enquête. Gaan ze kijken inderdaad, wat is er nou allemaal gebeurd? Ze gaan alle hoofdrolspelers spreken. Meer ook om te kijken, hebben ze al aangegeven van wat is er allemaal gebeurd? Waar is het fout gegaan? En hoe kunnen we ons beter voorbereiden op een volgende pandemie? Want daarvan zei de voorzitter...
11: Ja, dat heb ik net gehoord.
15: Dat is ook een optie. Nee, Daan de Kort, die is de voorzitter, VVD-Kamerlid. En die zei, het is namelijk niet of de vraag of, maar wanneer we weer een volgende pandemie krijgen. En dan willen we gewoon veel beter voorbereid zijn. Dus alles komt eigenlijk weer langs. Het dichtgaan van de bejaardentehuizen, het onderwijs, wat ze nou precies deden om het tegen te gaan. Dus Hugo de Jonge, Mark Rutte, iedereen komt weer langs.
11: Maar krijgen die ook iets als straf? Of,
15: dat is dus... Nee, dat is niet het geval eigenlijk. Kijk, als zo'n enquête heel slecht voor je uitkomt, terwijl je nog actief bent in de politiek, zagen we bijvoorbeeld bij de Groningen enquête, parlementaire enquête, daar kwam Mark Rutte heel slecht uit. Dan is de vraag, stapt zo iemand op of stuur je hem weg? Dat kan nog een consequentie zijn. Maar voor de rest heeft het niet echt consequenties voor de mensen die niet meer in functie zijn op dit moment. En is het vooral dus om lessen te trekken voor een eventuele volgende pandemie.
11: Oké. Ja, want er gaat wel weer eentje komen. Dat zei Ab Oosterhuis laatst ook bij ons. Dus,
15: heeft Ab Oosterhuis het ook weer gezegd?
11: Ja, als Ab het zegt. Dat schijnt gewoon de missie van de mensen, van de virologen te zijn. Hè?
15: Ja, dat was René van der Gijp, toch?
11: Ja, dat is René.
14: Denken jullie dat echt? Denk je echt dat dat gaat gebeuren? Dat echt weer...
11: Nou, dat wordt door die deskundigen gezegd. Dus je hebt nu dat Hantavirus. Daarvan denken ze dat het niet heel veel verder gaat. Nee. Is weer een hele gevaarlijke variant van het Ebola-virus nu.
15: Er is nu één bevestigd geval nu wel weer net binnen in Nederland. Een bemanningslid van dat schip dat toch positief is getest. Die zat in thuisquarantaine, is nu naar het ziekenhuis verplaatst. En iemand met een hele lage verdenking staat er dan, wat dat precies is, met ebola. Die nu ook in het... Met ebola. Maar dus een lage verdenking van. Dus ze gaan nog kijken of het echt zo is. Maar die is nu in het Radboud UMC ook opgenomen.
11: Ja. Dus ja, dat gaat wel gebeuren vroeg of laat weer.
14: Nou, ik heb er echt geen zin in. Ik heb zo hard gesport. Nee, ik ben helemaal summer
15: niet,
14: ready.
15: Maar moet
14: ik in quarantaine? Nee, daar heb ik echt geen zin in.
15: Want de experts zeggen over deze, ook ebola, maar ook het Hantavirus, dat dit is niet het nieuwe corona. Dit verspreidt zich niet zo makkelijk en zo snel.
14: Ja, niet
15: als
14: zo
15: dat
14: makkelijk
15: virus.
14: op mens, toch? Ja.
15: Dus daar hoeven we op dit moment met deze virussen niet bang voor te zijn, zeggen ze ook. Dus die summer body, die komt nog wel uit.
14: Ja. Oké, yes. Iedereen heeft een summer body
11: gaat zitten denken op het moment dat het over een virus gaat. Heel bijzonder is dat.
15: Dan kan ik mijn lichaam niet showen. Ja.
14: Ik heb zo hard gewerkt. Ja.
11: Ook is het gek om in deze omstandigheden, prachtig weer hier, hè?
14: Prachtig, jongens.
11: Asiel Beach Hotel, om het over asielprobleem te gaan praten. Toch doen we dat steeds op tv ook, want je kunt er gewoon niet omheen. Die asielwet moet ook aangescherpt worden.
15: Ja.
11: Dat is eerder niet gelukt. Gaat dat nu wel lukken?
15: Ja, want de Tweede Kamer lijkt er meerderheid voor om dingen die in de Eerste Kamer laatst niet erdoorheen zijn gekomen, om die toch dan...
11: Maar ook strafvoorstelling van illegaliteit dan?
15: Nee, dat is iets waarvan Bart van den Brink, de minister van Asiel, heeft gezegd, daar moet ik echt een aparte wet voor gaan maken. En wil je D66 bijvoorbeeld nu wel meekrijgen in die strafbaarstelling illegaliteit, dan moet die wet ook heel goed en heel duidelijk in elkaar zitten. Want daar vielen ze onder andere over in de Eerste Kamer, dat er helemaal niet goed was opgeschreven voor wie dat nou precies geldt. Zij willen dat voor echt een heel klein groepje gaat gelden, die ook een terugkeer frustreert. Dus Bart van den Brink heeft gezegd, daar moet ik echt een aparte wet voor gaan maken. Dus dat duurt iets langer. Maar de ongewenst verklaring van overlastgevende of criminele asielzoekers, die gaat er waarschijnlijk toch snel komen. En ook het afschaffen van die dwangsommen, waar ontzettend veel geld heen gaat. Hè,
11: daarin Ter Apel is het betaald, hè? En niet zo'n beetje ook.
15: Ja, maar dit gaat dan ook over dat je, als je langer moet wachten op je procedure als asielzoeker, dan kan je constant daar aanspraak op maken op die dwangsommen. En dat kost de overheid heel veel geld. En dat willen ze nu ook af gaan schaffen, dat zo is. Dus dan zijn twee van die drie maatregelen die toen niet doorheen gingen, in ieder geval wel snel waarschijnlijk weer gerepareerd. Alleen die strafbestelling illegaliteit, dat gaat nog wel een tijdje duren waarschijnlijk.
11: Ja, nou ja, lange tijd was het natuurlijk op het Europese migratiepact gerekend.
15: Ja, 12 juni moet die ingaan.
11: Maar ja, als je het hoort, is zo lekker als een zeef, toch?
15: Ja, het wordt inderdaad zeker de vraag of dat wel echt goed gaat werken op de manier waarop ze dat hadden bedacht.
11: Ja.
15: Absoluut.
11: Heb jij gestemd de laatste keer eigenlijk, Bente?
14: Ja, Partij van de Dieren.
11: Partij van de Dieren?
14: Ja, ik ben echt een linkse rakker. Ik vind echt dat iedereen lekker mag komen.
11: Iedereen mag binnenkomen.
14: Mm-hmm.
11: Vol is vol, dat ken je niet.
14: Nee,
11: dat
14: vind ik echt zo dom. Ja, sorry. Dat vind ik gewoon.
15: Ja, dat mag ook.
14: Ja, dat mag ook.
11: Is gewoon een mening.
14: Vind ik zo harteloos als je dat zegt. Ja, vind ik gewoon.
11: Maar dat ons zorgstelsel overbelast raakt, onderwijs, alle andere faciliteiten.
14: Ja, ik denk dat dat allemaal media is en dat dat heel erg groot wordt gemaakt.
15: Kijk, er is een commissie geweest, demografische ontwikkelingen, en die heeft wel gezegd, als je zo doorgaat, dan groeit je bevolking echt gewoon veel te snel. Dus je moet goed kijken, welke soorten migratie wil je binnen laten?
14: Ja, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon expats zijn. En dat wordt ook allemaal onder dezelfde bron gegooid.
15: Ja, arbeidsmigratie. Ja, welke vorm van arbeidsmigratie wil je binnenlaten? Welke asielzoekers inderdaad? Ook een grote frustratie zit in het feit, asielzoekers die terug moeten, maar niet terug kunnen of niet willen. Dat zijn allemaal dingen waar ze oplossingen voor proberen te vinden, maar wat toch heel moeilijk blijft.
11: Zo is het. En ga je vanavond terug of morgen?
15: Nee, morgen ga ik terug. Hoe zit Leendert erbij, vraag ik me nu af. Want die zit normaal natuurlijk gewoon hier altijd op vrijdag de politiek. Nee, sorry, Leendert.
11: Ja, die zit zich thuis te verwijten nu natuurlijk. Ja, die Leendert denkt, had ik maar meegemogen. Nee, dat kon natuurlijk niet. Ik kan niet iedereen meenemen met
15: volgende keer misschien, Leendert.
11: Ja. Dankjewel, Merel. Zie je straks weer. Tot later. Weer een razendstrakke overgang van onze DJ Mark Adriani. Tevens hoofdredacteur van deze zender. Moet dus op mijn woorden passen. Heb ik al toei gezegd? Dat had ik al gezegd, toch niet? Ja, nee, dat had ik bij deze absoluut gezegd. En aangeschoven inmiddels in het goddelijk roze zie ik vandaag Tina Nijkamp.
12: Dankjewel.
11: De rest van je kleding is bij de wasserette, hoor ik toch?
12: Ja, dit nog steeds. Ja. Ik heb dus dinsdag het ingeleverd. Ik heb niets terug. Dus nou, ik hoop...
11: Je dat vliegt vanavond toch terug?
12: Ja, daarom. Dus ik hoop dat het op tijd terug is. Ja. Maar we gaan het zien.
11: Maar je had nog wat rozes liggen. Je denkt, dat trek ik even aan.
12: Ja, dit is dus totaal niet wie ik ben ook. Ik vind het zelf helemaal niet mooi. Maar goed, dit is het enige
14: ik vind het je mooi staan.
12: Nou,
14: heel
12: dat goed.
14: Heel lief. Vind ik echt.
11: Ja, vind ik ook.
14: Ja, ik vind het echt mooi.
11: Ja, en Tina is altijd... Ken je Tina een beetje eigenlijk? Weet je wie Tina is?
14: Nou, we hebben elkaar nog nooit ontmoet. Ik weet dat je kijkcijfer specialist
11: kanon
14: bent.
11: Ja. Specialist. Kanon, nee, kanon niet. Orakel.
12: Ja. Nee, dat klopt.
14: Dus, en een goede kledingstijl heeft.
12: Nou, zeker vandaag. Zeker vandaag. Maar ik sloeg wel aan op wat jij zei over Nick en Simon net. Over The Voice.
14: Oké, nou zij laten we het er nog eens over hebben.
12: Maar zij hebben jou dus helemaal niet goed begeleid, begreep ik.
14: Nou, kijk, ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Het enige wat het natuurlijk is geweest, is dat ik als kind dacht ik... Oh ja, dan word ik nu gecoacht en dan krijg ik nu superveel begeleiding. En ja. Ik denk dat dat ergens ook wel zo is geweest. Maar je bent natuurlijk ook televisie aan het maken. Dus je kan natuurlijk niet 30 kinderen de hele dag coachen en de hele dag... vertellen wat ze moeten doen en met hun afspreken. Dus ja, als kind vond ik dat heel erg en heel verdrietig. En dat ik dacht, dat zou toch gebeuren... want dat zie je toch op televisie. Maar dat was het niet. En dat vond ik toen heel jammer. Maar wij hebben elkaar weer gesproken op de Drie Sterren Camping. Maakte hij toen een programma.
12: Ja, weet ik, ja.
14: En toen hebben we het erover gehad. Toen was ik denk ik 19 of zo. En toen begon Simon daar geloof ik even over. Ik heb dat toen meegekregen dat je dat toen zo verdrietig hebt gevonden. En toen zei ik, maar ik was ook gewoon een kind, zeg maar. En het is voor mij helemaal oké. En zij waren daar super lief over.
12: Maar dat is wel een probleem, denk ik, wat The Voice heeft. Dat het eigenlijk, dat coachen, wat je nu ook zag afgelopen seizoen... ik weet niet of je het gevolgd hebt, dat eigenlijk nergens op slaat. Hè. Dus het wordt in 3 maanden opgenomen. Ja, wat kun je dan coachen? Wat is dan de groei die je kunt laten zien als artiest? Dus ik vind wel dat aan het format The Voice sowieso echt wel wat hiccups zitten... waar ze echt nodig mee aan de slag moeten.
14: Oh ja, ik sprak wel iemand die dus ook coacht... En die zei echt van, het is wel echt anders en beter. En het is natuurlijk een nieuw team, of course. Ja. Maar hij was daar wel enthousiast over. Dus, ja.
12: Maar wat er ook niet aan klopt, is dat de coach zelf bepaalt wie er doorgaat of niet. Weet je wel, snap je? Dus je bent coach van iemand, maar daarna moet je iemand naar huis sturen. Maar goed,
11: Je kunt er samen zometeen even een...
12: We gaan de Voice straks even proberen.
11: Het doorgaat met z'n tweeën gezellig, hartstikke leuk. Gaan we nog even op de radio. Wat waren onze kijkcijfers gisteravond eigenlijk?
12: Ja, heel goed. 913.000 kijkers. En dat was zeker voor gisteren heel goed, want het weer is natuurlijk steeds mooier aan het worden, ook in Nederland. En het journaal had maar 916.000. Dus met 3.000 verschil, dan had je de nummer 1 geweest.
11: Maar hoe kan het nou zo zijn dat heel Nederland, die verstand heeft van tv, op jou na allemaal zo kritisch zijn dat wij hier zitten, maar dat mensen massaal blijven kijken? Hoe kan dat nou dan?
12: Ja, omdat dat natuurlijk is bij een succesvol iets. Dan zoeken mensen naar iets om de kop eraf te hakken. Daar houden we in.
11: Maar we zijn zo'n sympathieke man allemaal.
12: Maar jullie nemen iedereen de maat. En als er dan iets is waarvan ze denken, nu kunnen we hen de maat nemen, dan gebeurt dat. Maar ik heb vandaag wel een eerste hele positieve column ook gelezen op spreekbuis.nl. En daarin zegt, jongens, stelletje zure mediajournalisten, dit is commerciële televisie. Daar wordt gewoon geld mee verdiend. Ja, dit is het bestaansrecht van een commerciële televisie eigenlijk, wat ik ook al zei deze week.
11: Ja.
12: Dus volgens mij is de kritiek nu ook wel een beetje verstomd. En zeker met dit soort kijkcijfers.
11: Ja, alleen, kan ik niet maak anders. Me zorgen over de kijkcijfers, want jij gaat weg. Jij gaat vertrekken,
12: Tina. Ik ben geen
11: kijkcijfer. Ja, jij bent een kijkcijferkanon. Jij bent het zonnetje in huis altijd. Je bent altijd vrolijk. Hoe gaan we nou die week doorkomen volgende week zonder jou?
12: Nou, je hebt Valentijn en je hebt Job Knoester.
11: Over een zonnetje gesproken. Valentijn Driessen, zeg hé. Dan gaat het zelfs hier op Curaçao nog vriezen als Valentijn binnenkomt. Dat is echt niet te geloven, ja.
12: Nee, maar die twee zijn de echte kijkcijfermagneten.
11: Is dat zo?
12: Ja.
11: Job Knoester ook?
12: Ja, Job ook.
11: Dat komt door die bloesjes waarschijnlijk.
12: Ja, door die bloesjes en ook omdat hij soms zo verwonderd kijkt volgens mij wat jullie allemaal aan het zeggen zijn. Dus ik vind het altijd opvallend als zij er zitten, dan scoor je eigenlijk altijd goed. Ja. Dus die twee zijn de kijkcijfers. En die heb je nog de komende week. Dus.
11: Maar ben je nu zo belangrijk? Stond je dan op de voorpagina van de Telegraaf met jouw column? Of
12: heb
11: je
12: het verkeerd begrepen?
11: Ja, dat is geloof. Dan ben je echt iemand. Hè? Dan, somebody ben je dan. Hè? Somebody.
12: Dat doen ze af en toe. Af en toe doen ze een columnist, halen ze eruit en dan met zo'n quoteje. En dit ging dan over BNR-shows, dat daar tv-bazen daar verslaafd aan zijn. Maar dat klopt. Dus,
11: maar scoort het wel dan, BNR-shows?
12: Ja, nou, de nieuwe niet. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld Verraders, die hebben ze zonder bekende Nederlanders gedaan. En daar dan scoort het veel en veel minder.
14: Oh.
12: Ja, dat is echt heel opvallend. Dus dat heeft dan echt wel een derde minder kijkers. Dus ja, al die tv-bazen raken dan in paniek. En die denken, we moeten weer BN'ers hebben,
14: Dat hebben ze ook met Expeditie Robinson toen toch een keer gedaan.
12: Ja. En nu komen daar volgens mij dit seizoen voor het eerst Belgische mensen bij. Dus dat wordt ook alweer spannend. Want dat is toch ook weer een andere cultuur. En dat moet dan weer ondertiteld worden.
11: Maar voor hoeveel programma's ben jij gevraagd inmiddels? Bent er dan?
14: Ik heb Verraders gewonnen.
11: Heb je de Vraders gewonnen.
14: Deze BNR, ja. Ja. Ja, ik heb dat gewonnen. Ik vond het echt leuk, dat programma. Maar echt, ik ben hondsdol van. Echt, het is echt een heel heftig programma om aan mee te doen.
12: Ja, qua wantrouwen en vertrouwen. Hè?
14: Ja, ja, en ik op een gegeven moment was ik dan dus verrader geworden. En dan moet je de hele tijd liegen tegen iedereen. En nou, we hebben het erover gehad. Ik ben heel erg van het echt en heel erg mezelf. Dus het was echt vreselijk. Ik moest de hele dag kotsen van de spanning. Het was echt vreselijk.
11: Nou, leuk was dat dus. De hele dag bijna kotsen. Nou ja, goed. Ja. Maar zou je voor meer programma's willen gevraagd willen worden?
14: Nou, op dit
11: Wie
14: moment...
11: Wie is de Mol of Expeditie Robinson of dat soort dingen allemaal? En dan luisteren ze mee, dan gaan ze bellen.
14: Nou ja, dat hebben ze gedaan. Alleen ik kon niet, want ik heb dit jaar gewoon 70 shows. Ja,
12: voor wie
14: niet.
12: Is de Mol ben je gevraagd?
14: Ik ben ervoor gevraagd, ja, maar ik kom niet. Ja, heel jammer. Ik vind het fantastisch. Ja. Hallo,
11: dit is bij jou ook zo mysterieus?
14: Heel mysterieus, vrouw.
11: Je mag het niet verder vertellen.
14: Ja, ja. Zeg, ja, mag dat, ik, ja. Ja,
11: hoezo
14: ja,
11: mag
14: leuk.
11: Ik het niet verder vertellen? Jij belt mij toch, ik bel jou toch niet. Wat is dit voor onzin?
14: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, ik kon niet. Ja, ik wil gewoon heel graag lekker optreden. Ik vind dat gewoon belangrijker dan... Kijk, een programma is bijvoorbeeld voor mij... zou handig kunnen zijn om weer even je gezicht te laten zien of zo. Maar ja, mijn focus ligt gewoon bij muziek maken en muziek uitbrengen. Dus... Ja, dat gaat
12: dat
14: voor.
12: Kan altijd nog. Volgend jaar word je weer opnieuw gevraagd, dat weet ik zeker. En ja, de slimste mens, ben je daar al voor gevraagd?
14: Ja, maar dat durf ik niet. Nee. Durf ik echt niet.
12: Nee, jullie, jij hebt er ook nooit aan meegedaan.
11: Nee, dat durf ik ook niet. Dat ben ik serieus. Nee.
14: Ja, dat is toch echt
11: zitten.
14: Eng, ja. Ja.
12: Nee, maar je zit niet voor lul.
14: Ja, ja, dat is wel hoor.
11: Je zit grijp voor lul, want op dat moment denk je bij jezelf... ik moet het goed doen, dan gaat het fout.
14: Dus helemaal blackout. Nee, vreselijk. Nee, durf ik echt niet. Maar mijn vriend is heel fan, dus die had het wel leuk gevonden als ik dat had gedaan.
11: Ja, maar dan kunnen ze hem toch vragen?
14: Ja, maar hij zou het winnen ook, want hij is echt goed daarin.
11: Hij is echt slim.
14: Ja, hij is echt slim.
11: Hij heeft alles. Hij zit te glimmen.
14: Slim en brak van de Baco.
11: Ja, hij moet nog een beetje bijkomen. Maar als je nu vanavond in de uitzending zet... Hè, is hij reten. Ja. Over televisie gesproken trouwens. Kijken nog een beetje mensen überhaupt? Of wordt dat steeds minder?
12: Nee,
11: eigenlijk?
12: Ik vind het wel... dat is wel een goed punt. Ik schrik er wel van hoe weinig...
11: Het valt ook aan je op dat je vaak een beetje geschrokken binnenkomt. Ja. Ja.
12: Nou, zo ja, erg is het niet.
11: Oh, zeg je dat? Ja. Oh, doe je dan altijd?
12: Nou, ik schrik dan wel soms, ja. Ik schrik dan wel soms. En als het journaal onder de miljoen zit... gisteren waren het natuurlijk play-offs... dus daar heeft het ook wel mee te maken.
11: Ja, voetbal.
12: Dus en het was dan al vroeg. Maar nee, ik schrik er wel van. Ik vind eigenlijk dat vorig jaar een beetje de turning point was. Dat het toen zag je echt dat het heel erg inzakte. En nu hebben we wel weer het WK voetbal. Eventjaren worden sowieso beter bekeken. Maar het is onmiskenbaar dat het wel daalt. Dat klopt.
11: Ja, ja. En dat heeft te maken met? Omdat steeds meer jonge mensen andere dingen doen?
12: Ja, jonge mensen kijken veel minder. En die streamingdiensten wordt echt wel een concurrent. Ook van lineaire televisiezenders. Netflix gaat bijvoorbeeld volgend jaar ook reclame doen. Ja, dat wordt eigenlijk allemaal concurrent. Het wordt steeds meer versnipperd, zoals dat al zo mooi heet.
11: Dus ons bestaansrecht is bijna...
12: Nou, dat van jullie niet, want actualiteitenprogramma's en talkshows... VI staat al 2 weken op nummer 2 na het journaal. Nou, dan zegt wel dat best wel een populair programma is. En je ziet sowieso in de top 10 dat 8 van de 10 programma's... zijn meestal actualiteitenprogramma's, talkshows en nieuwsuitzendingen. Dus alles wat actueel is, live en actueel, dat blijft. Maar programma's als De Verraders, Wie is de Mol, hele dure programma's. Ja, ja moeten we wel op rekenen dat daar wel wat minder van komt in de toekomst. Omdat het gewoon heel duur is om te maken.
14: Nou nee.
11: Nee,
14: ik kijk nu naar Temptation Island, kijk ik naar. Omdat ik het gewoon lekker gezellig vind om daar naar te kijken.
11: Temptation Island?
14: Ja, Temptation Island. Prime, ja,
12: maar dat is niet eens meer op televisie, het is nu Prime.
14: Oh ja, nee, dus eigenlijk nee. Nee, ik kijk geen televisie, nee.
11: Nou, dat is toch wel heel ernstig dit. Dan.
14: Ja,
11: je verknalt
14: het
11: voor ons.
14: Ja, ik knal het voor jullie. De jeugd maakt jullie kapot. Ja, ja.
11: Maar dan heb
14: Tanja.
11: Tanja zei er net. Ja, iets het wil doen. Tina. Ja, klein kaartje. Tina, die heeft er ook... ook geen bestaansrecht meer dan natuurlijk, hè?
14: Nee, zo is het ook. Ja, want jij schrijft ook columns over nieuwe televisieprogramma's, toch?
12: En over, precies. Dus over media eigenlijk, heel breed.
14: En
12: ja.
14: Wanneer beslis jij dan, want jij schrijft daar columns over... wanneer beslis jij dan of iets goed is of slecht?
12: Ja. Als ik het denk dat de gemene deler in Nederland het goed vindt. Ik zie mezelf wel als een soort gemiddelde Nederlander.
14: Oh, oké. Okay.
12: Ja. Ja, dus dan
11: ook
12: vind
11: in deze roze outfit
12: vandaag? Nee, nu vind ik me... Nee, ik voel me nu echt wel echt heel erg niet mezelf in dit. Maar goed, vanavond in de uitzending heb ik vast wel iets zwarts aan.
11: Ja, daar ga ik wel vanuit, ja.
14: Maar oké, dus de gemiddelde Nederlander neem jij als in je achterhoofd?
12: Ja, heb ik altijd al gedaan. Okay. Ik kom ook uit een gemiddeld gezin. Dus uit Badmen. Boerengezin en een beetje de gemiddelde Nederlander.
14: Oké, okay,
12: ja.
14: Oké. Okay.
11: En Tina Velder vertelde me van de week, ze wil uiteindelijk weer terug naar Badmen, toch?
12: Ja, dat zeker weten. Ik mis het heel erg.
11: Ja,
12: ik mis het heel erg. Ja.
11: En jij wil ook ooit op een boerderij wonen?
14: Zeker, met allemaal dieren. Ja,
12: ja,
14: heerlijk.
12: Ja.
14: Leuk. Nou, worden we buren.
12: Ja, precies.
14: En dan kom ik met een hooivork als je dan een slechte column over een nieuw programma van mij schrijft. Ja, kom ik bij je voordeur.
12: Dat is goed. Dat zou
11: ben jij rancuneus, Bente? Ja. Ben jij rancuneus?
14: Nee, ik ben niet zo rancuneus. Nee, ik ben altijd ook wel... Nou, wat ik zei, als iemand mij bijvoorbeeld dom doet, ga ik eigenlijk meteen aan mezelf twijfelen. Dus nou ja.
11: Dat heb je toch niet, Tina?
14: Je bent volgens mij hartstikke lief.
12: Ik ben op zich niet... Maar ik kan wel kritisch zijn. Als het iets slecht is, zeg ik het wel.
11: Zo, dan gaat ze erop, hoor.
14: Ja, dood. Nou, ik ga geen nieuw programma maken.
11: Nou, we zien elkaar straks weer, Tina.
12: Zeker, gezellig.
11: Tot zo.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
16: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
17: We hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
16: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
18: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
19: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
20: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
21: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
22: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
23: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
26: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
27: De Magnum Ice Cream Company splitste december vorig jaar af van Unilever met het doel om als losse entiteit beter te presteren. Hoe staat het ijsbedrijf er een half jaar later voor? Dat vraag ik morgen om 11:30 in CMO Talk aan Pieter Olierook, algemeen directeur Benelux bij Magnum.
28: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting Results. BNR Verkeer.
29: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Ja, nog altijd hartstikke druk op de weg, hoewel het
1: drukste moment van de avondspits een beetje achter ons lijkt te liggen, maar nog altijd 875 kilometer file in totaal. Dus daar merk je op de weg nog weinig van. Meest oponthoud op de volgende wegen, de A2 Eindhoven richting Utrecht voor Waardenburg, bijna een half uur extra reistijd en er staat zo'n 19 tot 20 kilometer file. A12 Arnhem richting Den Haag, bij Knoopend Oude Rijn ook een half uur extra reistijd. Er gebeurt een ongeluk op de Moerdijkbrug vanuit Rotterdam naar Breda op de A16. Ook hier heb je een half uur vertraging. A27 Utrecht-Gorkum voor Nieuwegein een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar nog altijd ook hier bijna een half uur oponthoud. En de meeste vertraging nog altijd op de A37 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Nijmegen-Dukenburg 24 kilometer langzaam rijden en stilstaan met ruim 3 kwartier oponthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen bij hectometerpaal 18,3.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In het Radboud UMC in Nijmegen ligt iemand die misschien ebola heeft. De patiënt wordt daar op een afgeschermde afdeling onderzocht, maar de kans dat hij het echt heeft wordt klein geschat. Ebola is erg besmettelijk en grijpt de laatste weken snel om zich heen in Afrika. De rechter heeft een man veroordeeld die deze maand agenten bestookte met vuurwerk in het Utrechtse IJsselstein. Dat was rond een protest tegen een AZC. Eén agent raakte gewond. Het OM zei, hij was er alleen maar om de boel te verzieken. De man moet 3 maanden de cel in, een tweede verdachte is vrijgesproken. Duizenden boetes voor zwartrijden zijn ongeldig verklaard. Het gaat om de trein tussen Zwolle en Emmen, die veel wordt gebruikt door asielzoekers die naar Ter Apel gaan. De controleurs vroegen volgens RTV Oost om het verkeerde vreemdelingenpasje als identiteitsbewijs. Dat mocht eerst wel, maar op 1 januari zijn de regels veranderd. Voetbalclub Vitesse komt weer in Nederlandse handen. De KNVB heeft toestemming gegeven voor de overname van alle aandelen door een groep Arnhemse ondernemers. De club was eerst in handen van buitenlandse investeerders, maar door slechte boekhouding dreigde Vitesse hun proflicentie kwijt te raken. Dat lijkt nu van de baan. En Nederland wil geen zaken meer doen met bedrijven op de westelijke Jordaan-oever. Het gaat om bedrijven van Israëlische kolonisten die de Palestijnen met geweld hebben verjaagd en er zelf zijn gaan wonen en werken. De nederzettingen worden internationaal gezien als illegaal. België werkt ook aan een handelsverbod. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer, 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
10: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
29: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
10: Vijfhart, dat klopt voor jou.
30: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
31: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
23: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
32: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
33: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor data. Maar is het wel helemaal eerlijk en de bedoeling?
34: Stephen Colbert.
35: Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late night hosts.
23: Wilfried Gené.
36: Tweede uur weer prijsuitstelling van de Friday Move vanaf Attila Piet Curaçao. Met de klanken van Mark Adriani.
0: lukken. Hij heeft een goede artiestennaam, die Marc Adriaan. Als je het zo hoort, is het goed, hè?
9: Ja, zo. Hij was zo'n Ibiza-DJ.
11: Dat is echt zo'n naam dat je denkt, ik zoek het even op Spotify.
0: Ja, dat is toch
11: een artiestennaam, ja.
0: Ja, ik zou er wat mee doen.
9: Ja.
0: Nou, ik zag hem gisteren ook op de dansvloer. Ging hij ook helemaal los, hè? Ja. Echt een Marc Adriaan. Die dip hebben we nog voorbij zien komen.
11: Ja, hij deelde zelfs handtekeningen uit.
0: Ja, het is populair, man, hoor. Ja. Je doet gelijk mee, hè, Raymond Mens. Je denkt, ik ben er, ik doe mijn mond open.
11: Ik heb er zin in,
0: ja. Ja, ik had je nog niet aangekondigd. Dus mensen dachten, wat is dit nou?
9: Wie zat?
0: Ja, zit er gewoon iemand reet te testen opeens.
11: Ik doe een stapje terug, neem je tijd.
0: Nee, je bent er nu al bij. Oh. Je kunt nu niet meer terug.
9: Oh, bedankt.
0: Kennen jullie elkaar eigenlijk?
11: We hebben elkaar net de hand geschud.
9: Ik ben net even tussen alle tafels en stoelen geklommen om even een handje te geven.
0: Oké, weet je wat hij doet, Raymond?
9: Over Amerika lullen.
11: Dat is het, ja.
9: Nou, toch?
0: Ja, dit is heel onerbiedig wat je nou zegt.
11: Nee, dat is wat het is. Dit is wat het is.
0: Zelfgenoemd beste.
9: Dat bedoel ik niet onerbiedig, hoor. Gelukkig.
0: Maar je bent de beste van Nederland, toch? Amerika-deskundige.
11: Ja, zelfverklaard, hè?
0: Ja, zelfverklaard.
11: Vooral omdat jij er heel vaak naar vraagt.
0: Ja.
9: Je bent expert over Amerika, toch?
11: De meest gestelde vraag is altijd, hoe word je nou Amerika-kenner? Gewoon zeggen dat je het bent.
9: Oké.
11: Er is geen opleiding voor. Maar het gewoon volgen elke dag. En dat doe ik al ruim 20 jaar.
9: Jeetje, wow.
0: Maar ik volg het ook.
11: Ja, nou ja, jij mag ook op mijn plek gaan zitten.
0: Maar ben ik dan ook kenner?
11: Ik denk dat jij een heel eind komt, want jij volgt het nieuws op de voet.
0: Ja, maar er is een moment dat je dan opeens kenner bent. Dan ga je een grens voorbij en dan kijk je om je heen en denk je, nu ben ik een kenner.
11: Ja, dat is meestal als je een boek geschreven hebt. Ik was toen 30 en iedereen dacht, die snotneus, ja, die kan wel zeggen dat hij er veel verstand van heeft. Maar is dat wel zo? En als je dan een boek geschreven hebt, niemand leest dat boek, maar dan denken ze, nou, die is toch slim, die gozer. Is die kenner.
0: Er komt toch weer een boek aan?
11: Er komt nu weer een boek aan, ja.
0: Dat gaat niemand lezen dus.
11: Nou, inmiddels wel, maar dat was mijn eerste boek. Jawel. Dus toen was het vooral een manier om door te breken. Dat ging over Trumpisme toen. Dit boek gaat over Amerika dat over 2 maanden 250 jaar bestaat. En ik verbaas mij er altijd over dat men nu in één keer heel negatief is over Amerika. Terwijl je kunt een land niet definiëren, natuurlijk speelt het mee, maar niet definiëren op basis van wie er wel of niet in het Witte Huis woont. Alsof je wel of niet naar Nederland kunt, afhankelijk van wie er in het torentje zit. Dus er is nog heel veel, denk ik, om te vieren. En dan deel ik wat persoonlijke reisverhalen en dan sta ik stil bij wat er volgens mij te vieren valt.
9: En waar is dat dan vandaan gekomen dat jij zoveel jaar geleden hebt gedacht, ik ga me in Amerika verdiepen en ik ga daarover schrijven en vertellen?
11: Nou, dat begon, denk ik.
9: Zo specifiek is dat natuurlijk.
11: Ja. Nou, dat heeft een aantal redenen gehad. Maar als ik het meest teruggraaf, dan kom ik altijd bij Bassie en Adriaan terug uit.
9: Echt waar?
11: Die rondreis maakte door Amerika. Ja. Ik was ook al best wel snel in gewoon het nieuws geïnteresseerd. En ik keek altijd naar Max Westerman. Vond het heel interessant. En toen ik dat net een beetje begon te volgen, ik was 1 jaar of 12, waren de spannendste verkiezingen ooit in Amerika. En dat waren de verkiezingen in 2000. Tussen Al Gore en George Bush. Die werden op 500 stemmen beslist. En ik was toen een 12-jarig jongetje. Maar ik heb dat elke dag gevolgd. En toen is dat nooit meer weggegaan eigenlijk.
0: Het is nog steeds een klein jongetje, toch?
9: Dat is nog steeds zo grappig. Ja, want soms als je. Ik weet niet of het is niet specifiek, maar ik vind dat dus wel specifiek. Soms als ik in mijn geval dus mannen over hun passie zie praten, dan zie ik gewoon dat lieve kleine jongetje weer. Die oogjes. Ook als jij over je passie praat, dan zie ik gewoon hoe je eruit zag als kind. Ik zweer het je.
11: Nu zeker op het eiland. Hij zit goed in zijn vel, maar dat heeft hij in Hilversum ook. Ja,
9: dat is leuk om te zien. Dat is lief. Zie je zo iemands kind in zichzelf? Ja, dat is toch schattig? Wilfred denkt, shit, mijn imago weer.
11: Ik heb oprecht het gevoel, ik weet niet of Wilfred dat heeft, maar ik heb oprecht het gevoel alsof ik al 5, 6, 7 jaar niet gewerkt heb. Want ik doe gewoon mijn hobby.
9: Ja, fantastisch.
11: Ja, dat vind ik fantastisch. Dat vind ik echt heel leuk.
9: Ja, leuk.
11: Daar ben ik ook heel blij mee.
0: Thuis denken die mensen allemaal wat een zoetsappig gelul. Denk je ook niet?
11: Ja, dat is al best, maar dat interesseert me niet. Ja. Dat is de waarheid.
0: Ook weer belangrijk, dat interesseert me niet, zegt hij. Neem dat mee, Bente.
9: Ja, ik ga het echt doen. Ik leer hier wel allemaal dingen, hoor.
11: Maar het is toch altijd leuk als iemand enthousiast is over zijn werk of wat hij doet. Ja. Dus dat lijkt mij niet zo'n punt.
9: Ja, je merkt dat gewoon altijd aan mensen. Als ze echt geënthousiasmeerd zijn over wat ze doen, dat is leuk om te zien.
0: Het moet altijd puur zijn. Autotune is niet aan jou besteed waarschijnlijk dan.
9: Absoluut niet, nee. Ik vind dat vals spelen. Behalve als het een sound is. Dus zeg maar, je hebt de autotune zeg maar erop zetten dat als je een beetje vals zingt dat je het niet hoort. En je hebt het als bijvoorbeeld hoe Ronnie Flex het gebruikt, vind ik fantastisch.
0: En
9: dat is echt een verschil natuurlijk.
0: En als je nou deze artiest hoort, vind je dat dit kan of niet?

0: barbecue misschien.
1: Fantastisch. Ben jij dit?
0: Ja.
1: Wat een koorstroom. Ben jij dit? Dat wist ik helemaal niet dat jij muziek maakt. Wat leuk.
2: Je kent mijn andere hit ook niet.
1: Nee, heb je die ook hier paraat?
2: Dat denk ik wel.
0: Dat denk ik wel, ja.

0: Nee, dat moeten we even toelichten. Anders ga je gaan.
1: Welk gat?
0: Nee, ho, ho.
1: Wilfred,
0: nee,
1: welk gat?
0: Nee, niet van die gekke dingen gelijk denken, Winter.
1: Maar welk gat moet ik in kijken?
0: We hebben een bar. En daar zit vaak Raymond. Eigenlijk zit Raymond altijd aan de bar. Die is nog nooit aan tafel geweest.
2: Regelmatig, ja.
0: En in die bar zit een camera. En er zit een gat in.
1: Oh.
0: En alle mensen die bij het programma komen, die moeten, als ze de eerste keer komen, in het gat kijken. En dan gaat er een koekoek af. Dan kijken ze, koekoek, gaat zo de koekoek af. En dan gaat dit nummer en dan hoor je erbij. Dan ben je one of the guys, ben je dan.
1: Oh my god.
0: Ja. Maar Boris Becker heeft het bijvoorbeeld gedaan.
2: Boris Becker, Anouk Merel, heeft het zelfs
0: gedaan.
2: Tina.
0: Anouk heeft het zelfs gedaan.
1: Fantastisch.
0: Ja.
1: Nou,
0: dus
1: lekker in het gat kijken. Ja. Moet ik dat ook maar een keer gaan doen?
0: Ja, dan bent moet een keer komen kijken in het gat.
2: Ja, ik zou het doen bij deze afgesproken.
0: Hoe voelde dat om in zo'n gat te kijken eigenlijk?
2: Het voelde best wel lekker, ja. Ja, ik heb dat een aantal keer moeten doen voor jullie. En het was heel leuk. Maar dat zijn ook weer van die dingen. Ga dat maar aan een gemiddelde Amerikaan uitleggen. Ja. Dat je in zo'n programma zit, is niet te doen.
0: Nee, het komt allemaal te spontaan, komt het op.
1: You have to look in the hole.
0: Ja, we hebben het echt in de gedaan. En daarna heb ik het gewoon vastgehouden als traditie. Ja. Nu doet gewoon iedereen het.
1: Oh.
0: Dat ook iedereen het doet. Dat
2: iedereen
0: is zo,
2: doet dat,
0: Rico Verhoeven was er vorige week. Zat ook weer zo in het gat te kijken. Ja.
2: En mensen vragen
0: Dries Hoffink in het gat kijken.
2: En mensen Frank van Leeuwen laatst, die aan tafel zat, mag ik ook.
0: Raven van der Vaart, die is van de tafel opgestaan om in het gat te kijken. Het is ook een soort,
1: er gaat een heel gat voor mij open.
0: Ja,
1: ik wist dit niet.
0: Nee. Was jij nou verwekt of ben je geboren op een luchtbed?
1: Geboren.
0: Geboren?
1: Ja, de rest heb ik niet gevraagd.
0: Nee.
1: Ik ben geboren op een luchtbed in een antikraakpand in Amsterdam.
0: Ja.
1: En toen was mijn vader was. Trouwens, ik ga dit weer zeggen. En elke keer zegt mijn vader, dat is niet zo. Ik heb dus de veronderstelling dat mijn vader toen aan het blowen was.
0: Ja.
1: Maar hij zegt elke keer dat het niet zo was.
0: Maar je weet het niet zeker?
1: Nee, ik heb het gewoon niet heel bewust meegemaakt.
0: Nee, je was er wel bij, maar ja.
1: Was er wel bij, maar ook weer niet helemaal. Ja.
0: Maar goed, je hebt eigenlijk een hele bescheiden opvoeding gehad, neem ik aan. Het laatste zijn verhuisd naar Zuid, of waar zijn je naartoe gegaan toen?
1: Ik ben opgegroeid in, dus ik ben geboren daar in Amsterdam-Zuid, Antikraak. Ja. En toen zijn we naar Canis en Meiland verhuisd in Amsterdam. En daar heb ik tot mijn zevende gewoond. Alleen, wij woonden toen in een flat in de Swings op Canis en Meiland. En toen was ik eigenlijk al een heel druk kind. En mijn ouders waren mij constant kwijt. Dus dan was ik weer op straat. En in Amsterdam is dat gewoon niet heel verstandig. Nee. En toen hebben zij gewoon gedacht, we gaan verhuizen. En toen zijn we naar Muiden verhuisd. En toen ben ik op mijn 18e ben ik weer in Amsterdam gaan wonen.
0: Oké.
1: Ja.
0: En nu gaat het je hartstikke goed. Je hebt zelfs al in Carré gestaan.
1: Ja, echt een
0: Hoe
1: droom.
0: Hoe was dat? Want je bent ooit als meisje op Carré geklommen.
1: Ja.
0: Om te zeggen, hier wil ik gaan spelen.
1: Ja, ik was met mijn beste vriend, Joël. Waren we best wel vaak gewoon buiten. En waren we gewoon
0: weg.
1: In de stad.
0: Niemand
1: weg.
0: Wist waar je was.
1: Niemand wist waar we waren. En dan waren we gewoon lekker aan het feest. En dan struinden we zo'n beetje door de stad. En toen liepen we langs Carré. En toen zijn we zo aan de voorkant, bij dat trappetje heb je dat hek. Zijn we naar boven geklommen.
0: Helemaal.
1: Ja, het klinkt dus wat romantischer dan wat het is. Gewoon daarboven, zo bij die gevel, hebben we gezeten, zo bij die trap. En toen zei ik, over 10 jaar sta ik hier. En dat is toen gelukt dit jaar. Of nee, vorig jaar.
0: En hoe was dat?
1: Ja, echt een droom die echt uit is gekomen. Het was echt fantastisch. En de zaal was gewoon niet normaal. En ik kwam daar binnen in de ochtend. En toen was iedereen zo aan het opbouwen. En ik was heel gespannen. En toen moest ik zo hard huilen. Maar echt van geluk. Van dat ik dit mag meemaken. En op zo'n, het klinkt echt heel cliché, ik weet het. Maar op zo'n jonge leeftijd en het raakte me echt. Het was echt magisch, die avond. Ik zei het ook toen ik had een interview daarna. Het was echt de mooiste avond van mijn leven. Echt waar. Ja.
2: En je had het net over onze pretoogjes, maar jij hebt dat ook eens hierover verteld.
1: Ja, zeker. Ja, maar ook soort als kind droomde ik daarvan.
2: Natuurlijk, is toch mooi. Ja.
1: Precies, ja. Dus het was zo fantastisch om dat dan te mogen doen. En dat mensen dan je liedjes meezingen. En iedereen vond het volgens mij ook een hele magische avond. Ja, het was een soort, het was net na Beste Zangers. Dus net eigenlijk nadat alles zo ontploft was. Zaten we daar, deden we die show en voelden het nog. Die show was uitverkocht voor Beste Zangers al. Dus het voelde nog een beetje als nog echt het oude publiek, zeg maar, van vroeger nog. Alleen die er toen nog waren.
0: De echte fans, zeg maar.
1: Nou ja, de fans van nu zijn natuurlijk net zo goed echte fans. Maar wel echt die diehard van vroeger. En het voelde gewoon heel bijzonder om dat dan die periode een beetje soort af te sluiten. Weer naar een nieuw begin van iets. Het was heel speciaal. Ja, het was echt mooi.
0: Je hebt vast nog meer dromen. Droom je ook van Amerika bijvoorbeeld? Om internationaal te gaan?
1: Nou, ik zou echt absoluut niet in het buitenland willen doorbreken. Want ik vind dus een mening.
0: Wacht even, wat zeg je nou?
1: Ja, ik hoef dat niet. Nee, ik hoef dat echt
0: één keer. Wat zei je precies?
1: Ik zou absoluut niet in het buitenland willen doorbreken.
0: Nou, het is wel heel opmerkelijk. Dat hoor je niet vaak
1: maar
0: van een
1: artiest. Maar kan toch ook niet? Ik zit toch in het Nederlands?
0: Nou, je kan toch makkelijk Engels zingen?
1: Nee.
0: Volgens mij deed je Rollercoaster toch ook met Danny Vera laatst?
1: Zong ook Nederlands.
0: Was dat Nederlands?
1: Zong Nederlands.
0: Maar je kan toch wel Engels zingen?
1: Tuurlijk kan ik, maar ik wil het gewoon niet. Want ik vind gewoon Nederlandse taal vind ik sowieso heel direct en fijn om in te schrijven. En België dan dus ook. Alleen, ik weet niet, ik vind gewoon de mening van Nederland vind ik al wel genoeg. Ik vind het al, ik zou ook niet in het buitenland. Ik vind het heerlijk als ik naar het buitenland ga, dat ik daar lekker gewoon weer mezelf ben en dat ik even lekker anoniem ben.
2: Ja, dat scheelt wel, ja. Dat kan scheelt. Dan ook niet meer als
1: precies,
2: je dat doet.
1: Ja.
2: Maar tegenwoordig valt het toch wel mee. Europapa was ook een klein hitje in Amerika. Ik bedoel, je kan best met Nederlands een hit scoren internationaal.
1: Ja, en hij gaat nu gewoon de hele wereld over. Ja, dat is echt bizar. Ja.
2: En die zingt voor 70% in Nederlands.
1: Ja,
2: dus,
1: ja. Maar ik zou het gewoon niet... Ik denk dat ik het niet zou trekken als mens. Ik denk dat ik het te veel zou vinden, als ik heel eerlijk ben. Ja.
0: Wel heerlijk, hè?
2: Zeker?
0: Toch?
2: Ja. Ja, zeker.
0: Had jij niet Amerika-deskundige in Amerika, of tenminste een andere deskundige, maar in Amerika willen doorbreken? Had jij dat leuk geleken? Daar,
2: ja, dat had mij wel leuk geleken. Ja,
0: of een talkshow doen daar?
2: Talkshow doen daar.
0: Er zijn vacatures in, begrijp ik, hè? Binnen.
2: Nou, ik heb er wel eens over nagedacht, omdat ik nu natuurlijk in Nederland over Amerika praat, om dan misschien op de Amerikaanse tv over Nederland of Europa te gaan praten. Ja, dat gebeurt in Europa genoeg. Dat je zegt, nou, ik praat u even bij over de Brexit en wat er met de NAVO allemaal speelt. Daar heb ik wel eens over nagedacht. Misschien doet het ook nog eens, maar.
0: Ja, moet je doen,
2: ik
0: man.
2: Heb het druk genoeg
0: hiermee. Maar zijn we kwijt. Dat kan ook niet. Natuurlijk.
2: Nee, dat moeten we ook niet hebben. Nee. Maar daar heb ik wel over nagedacht, omdat het heel grappig lijkt. Ja, om dat gewoon eens te proberen. Van even kijken of ik bij Fox News kan binnendringen en dan een update geven over Europa. Dat even omdraaien, weet je wel. Ja.
0: Of een talkshow dus.
2: Nee, maar ik hoef geen eigen talkshow. Nee, maar ik vind het wel leuk om aan te schuiven en dan te praten over iets waar ik wat van weet. Maar ik hoef het niet zelf te presenteren.
0: Die talkshows hebben het niet makkelijk op dit moment daar in Amerika, hè? Met die Trump erbij.
2: Nee, dat klopt. Alleen ik denk dat wij hier een enorme denkfout maken om daar continu maar Trump de schuld van te geven. Kijk, het klopt
0: wacht
2: dat...
0: even. Ja, die hebben de Trump-fans, sorry.
2: Ja, nee, maar laat ik wat context geven. Dan kun jij dan zeggen wat je daarvan vindt. Het klopt dat Trump geen gevoel voor humor heeft als het over hem gaat. Het klopt ook dat Trump ze liever kwijt dan rijk is. Hè? Al die kritische komieken, dus Stephen Colbert, maar je hebt ook Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel. Alleen de reden dat bijvoorbeeld Stephen Colbert nu stopt, ja, dat heeft net zoveel, al dan niet veel meer te maken met de kijkcijfers. Ik ben vroeger ooit bij, maar dat zat ik in het publiek, bij de talkshow van David Letterman nog geweest.
0: Ja. Ja, echt waar?
2: Grootheid. Dat was echt heel leuk om mee te maken. Ja. Maar die trok gewoon 5, 6 miljoen kijkers. Stephen Colbert momenteel 1, 2, heel soms 3 miljoen. Maar het kost gewoon tientallen miljoenen dollars per jaar om zo'n show te maken. Alleen zijn salaris is al 15 miljoen dollar. Ja, dat is gewoon niet meer van deze tijd om dagelijks dat soort shows te maken. Kijkcijfers lopen ook in Amerika terug. Dan wordt die jongen eruit bezuinigd. Nou, klopt het dan ook dat zijn zender CBS, want die zijn overgenomen door een conservatieve investeringsclub, dat die zender rechtser, conservatiever willen maken? Ja, maar dat doen ze omdat ze daar denken meer geld mee te verdienen, omdat er een groot rechtspubliek is in Amerika. Dus
0: net als in
2: veel te makkelijk, net als in Nederland, ja. Dus veel te makkelijk om dan Trump de schuld te geven, terwijl, tot slot, geen gevoel voor humor, ik zei dat net, maar Trump heeft ook een vrijheid van meningsuiting. Is het presidentieel? Nee, maar hij mag zeggen, ik vind die presentator niks, dat mag.
0: Ja, ja. Nou, onze premier heeft altijd gezegd dat hij enorm fan van Vandaag in Zuid is. Je bent hem laatst nog tegengekomen, Mark Rutte, de voormalige premier.
2: Ja. Nou, maar, en hij heeft toen gezegd, ik kom weer gezellig een keer langs. Ik denk dat dat lastig is in zijn huidige functie, maar hij heeft het gezegd. Dus laten we hem daar wel aan houden, toch?
0: Het kan toch niet. Je kan toch niet de belangrijkste man van de aanval weer een dildo-helm meegeven? Dat kan
2: lijkt
0: toch
2: mij buitengewoon lastig, maar ja,
0: dat kan echt niet.
2: Ik zou er vooral nog steeds voor gaan. Hij heeft gezegd dat hij een keer zou komen. Nog.
0: Maar binnenkort bestaat de NAVO ook niet meer, hè, toch?
2: Ik denk dat de NAVO wel blijft bestaan. Wel. Alleen de Amerikanen gaan zich terugtrekken. En ook daarin geldt, natuurlijk brengt Trump dat als een hork. En is hij af en toe heel erg ene dag A, andere dag B. Alleen dat is ook wel een ontwikkeling die al 30, 40 jaar gaande is. President Clinton zei al achter de schermen, en trouwens president Bush ook, jaren 90, begin jaren 0, dat we die Amerikaanse afhankelijkheid in de NAVO moeten afbouwen.
0: Ja.
2: Dus dit is ook een veel langere ontwikkeling die begonnen is voor Trump en doorgaat na Trump. Dus ik vind het hartstikke tof en leuk. Ik doe het ook om iedere dag over Trump te praten. Er gebeurt genoeg. Maar om alles op Trump toe of af te schrijven, dat werkt zo niet, denk ik.
0: Nee, maar hoe lang gaat het nog duren dan dat Amerika in de NAVO blijft? Wat denk je?
2: Ik denk dat Amerika in de NAVO blijft, maar dat ze willen dat wij wel op eigen benen gaan staan en dat er heel veel troepen van de Amerikanen wel degelijk Europa gaan verlaten binnen de komende 10 jaar. Omdat zij zich in toenemende mate op China willen richten.
0: Ja. Oké. Okay. En wat vindt Rutte daarvan? Heb je er nog wat gehoord over de laatste dagen? Want die doet zo zijn best namelijk om het bij elkaar te houden.
2: Ja, nee, Rutte die zegt dan dat was ook mijn idee. En dat moeten we allemaal gaan doen. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Hij wil dat wat meer uitsmeren. In het buitenland en zeker ook in de Amerikaanse media wordt ook wel enigszins cynisch over Rutte gesproken. Niet zozeer vanwege die daddy-opmerkingen. Maar er wordt wel in alle Amerikaanse media continu bijgezet dat ja, als Rutte weer zegt Europa moet veel meer investeren in defensie, dat hij als minister-president juist bezuinigde op defensie. Dat zijn die Amerikanen ook niet vergeten. Dus die nemen ook wat hij zegt daar wel met een korreltje zout. Maar ja. Rutte zegt dan, dit is allemaal onderdeel van het plan en bla bla bla bla.
0: Maar over defensie gesproken, er moet ook meer geld bij, want de wereld staat in brand.
2: Ja.
0: Wanneer komt de duidelijkheid over het Midden-Oosten, wat er nu met Iran gaat gebeuren? Wanneer is er nou een moment dat hij gaat zeggen, het gaat niet meer?
2: Dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen. Maar ik denk in ieder geval dat dat nog heel lang gaat duren. Want iedereen denkt steeds dat door de hoge brandstofprijzen, bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten, dat Trump dan op hete kolen zit. En nee, hij vindt dit niet prettig.
0: Leuke woordspeling, brandstof, ja, en hete kolen.
2: Ja, heel goed. No pun intended. Ja. De peilingen die zijn ook niet zo goed voor Trump op dit punt. Juist omdat dit de Amerikanen in de portemonnee raakt. Alleen, ja, Trump denkt, ik zit sowieso nog wel 3 jaar in het Witte Huis. Niemand krijgt mij daar weg. Die tussentijdse congresverkiezingen, ja, die zijn voor een groot deel al verloren. Dus Trump denkt ook, ik heb best een lange adem. En die wil toch Iran tot enige concessies gaan dwingen als het gaat om het verrijken van dat uranium. Vervolgens zijn er heel veel partijgenoten van hem, echte havikken binnen de Republikeinse Partij. In combinatie met Bibi Netanyahu, maar ook met allerlei golfstaten. Dat is opmerkelijk, hè, die allemaal zeggen, doorpakken, doorpakken, doorpakken nu. Dus ik denk dat dit voorlopig nog wel doorgaat en dat er niet snel een conclusie komt.
0: Hmm. Wel gek, want eerst val je aan. Dan zeg je binnen de kortste keren moet het gebeuren. En dan...
2: Ja, omdat hij, en dat, ik denk dat die kritiek terecht is... hij heeft zich laten ringeloren door Bibi Netanyahu. Die zei, we doen dit en dan valt het regime vanzelf om. En toevallig Barack Obama nog vorige week, maar ook Bill Clinton... die allebei zeiden, ja, dat heeft Bibi Netanyahu tegen ons ook gezegd... maar wij geloofden dat niet.
0: Nee.
2: En een belangrijke generaal van Trump heeft ook gezegd... maar die zegt dat dan heel diplomatiek, die zegt dan... ja, ik weet niet of dit wel zo is. En Trump zegt, nou, ik denk dat Bibi gelijk heeft... en die is ervoor gegaan, ja, dat valt dan toch tegen. En nu kan hij eigenlijk niet 1, 2, 3 meer terug... Terwijl hij, als je, en dat hoor je ook van medewerkers om hem heen... terwijl hij eigenlijk wel een beetje klaar is met dit conflict... hij wil door naar Cuba. En gisteren werd weer bekend dat er toch Amerikaanse bedrijven... in Venezuela aan de slag gaan om daar olie te winnen. En dat vindt hij veel belangrijker. Dus ik denk dat hij dit wel snel wil afronden. Maar ja, hij kan niet zonder deal dat doen. Dus ik denk dat we nogmaals voorlopig nog wel even in die stalemate... zoals ze dan in Amerika
0: zeggen. En wat gaat hij met Cuba doen dan, denk je, als hij er helemaal klaar voor is? Wat, wil hij dat ook net als Venezuela zo oplossen?
2: Ja, bij Cuba staat nu op stapel exact hetzelfde als wat bij Venezuela gebeurde. Dus je ziet ook dat de aanloop exact hetzelfde is. De druk wordt opgevoerd namens Trump. Er is nu een arrestatiebevel uitgevaardigd. In dit geval niet voor Maduro, maar voor Raúl Castro. Vervolgens zijn er een aantal vliegdekschepen... die heel erg dicht in de buurt van Cuba momenteel varen. En ja, ik denk dat de Amerikanen hopen... En die kans is ook best groot, want Cuba heeft een aantal signalen gegeven... die daarop doelen dat er een deal komt met Cuba. Omdat ze dus bang zijn om exact zo'n Venezuela-scenario te krijgen. Dus ik denk dat daar mogelijk wel een deal uitkomt. Nogmaals, omdat ook Cuba zegt, we willen graag onderhandelen. Maar als dat niet zo is, ja, dan is er een enorm grote stok achter de deur. Namelijk, kijk wat er met Maduro is gebeurd. Dat kunnen wij met jullie ook doen. En achteraf, denk ik, zou je kunnen zeggen... dat het voor Trump vele malen verstandiger was geweest... als hij niet naar Bibi Netanyahu had geluisterd. Mm-hmm. En naar een aantal andere adviseurs die zeiden... laten wij in Iran meegaan met bijvoorbeeld het bombardement op dat gebouw... waar de Iraanse top het heel verstandig leek om met 40 mannen vergadering te houden.
0: Ja.
2: En dan kijken wat er gebeurt, maar dan ook weer die troepen terugtrekken... En mogelijk misschien nog wat nucleaire installaties bombarderen... maar niet massaal binnenvallen. Want dan weet je nooit, dat is de hele lange geschiedenis van Amerika... in Azië en het Midden-Oosten, wanneer je daar weer uitkomt.
0: Zijn Bente even kwijt, heb ik het idee, of niet?
1: Ja, ik was eigenlijk een beetje uitgetuned, ja.
0: Ja, ik zag het inderdaad. Ja. Ja,
2: ik ben klaar, hoor.
0: Ja, ja. Ja. Kan als co-host, kan dat niet, hè? Je moet er altijd bij blijven, Bente.
1: Ja,
0: je moet scherp blijven natuurlijk. Maar het is ook een onderwerp waarvan je denkt van, ja...
1: Nou, ik ben er geen expert in, dus ik wil er niet over...
0: Ja.
1: Als in, ik vind het ingewikkeld om over mee te praten. Ik heb natuurlijk over... Hou me natuurlijk mee bezig, absoluut. En,
0: maar maak je ook zorgen?
1: Tuurlijk,
0: wat er in de wereld gebeurt. In die zin dat... we hadden het net even over een epidemie of zo. Maar dit is natuurlijk ook heel heftig.
1: Nee, tuurlijk, zeker. En nou, bijvoorbeeld, ik stond op 5 mei moest ik optreden. En dan denk je ook wel eventjes 3 keer meer na over wat vrijheid inhoudt.
0: Ja.
1: Dat wij daar heel erg geblest mee zijn dat wij in vrijheid leven. Er zijn ook heel veel mensen die er niet in leven, in vrijheid.
2: Ja, dat is wel mooi wat jij zegt. Want het lijkt hier, en ik maak er ook wel eens een grapje over, hoor, van alsof we inderdaad risk aan het spelen zijn. Nogmaals, ik maak er ook wel eens een grapje over. Maar het heeft natuurlijk heel veel gevolgen. Misschien mogelijk voor ons, maar zeker voor de mensen daar.
1: Ja, en ik denk dat we dat ons goed moeten beseffen. Ook de mensen in Palestina, dat is vreselijk, weet je. Dus,
2: maar in Iran ook natuurlijk. In Iran en in Venezuela. En in Cuba.
1: Absoluut.
0: En daarom contrasteert het altijd zo, want als je Trump wel eens voorbij ziet komen... die heeft het ook heel de tijd over zijn balzaal, weet je wel. Daar waar de hele wereld in brand staat, maakt hij zich meer druk over de inrichting... en het ontwerp en dat soort zaken dan over de wereldproblematiek, lijkt het dan.
2: Dat denk ik wel, omdat Trump maar momenteel met één ding bezig is. Ik zei dat net ook al even ten aanzien van Iran, met zijn legacy. Dus hoe hij
1: macht.
2: In de geschiedenisboekjes komt. En die balzaal is belangrijk. Hij wil dat als jij met jouw kinderen of kleinkinderen over 30 jaar in Washington loopt... dat je zegt, dat enorme gebouw, dat gouden gebouw, dat is door Trump gebouwd. Dat wil hij graag.
1: Nou, hij mag zich denk ik wat meer bezighouden met vrijheid van andere mensen... in plaats van zijn legacy, denk ik.
2: Ja, ja. Nee, ik zal doorgeven aan hem.
1: Als je hem belt,
2: zo altijd
1: zeg
2: even.
1: Het hem.
2: Ja.
0: Maar
2: zeg
0: hij kent hem goed, hoor.
1: Ja, bel hem maar. Zeg maar dat ik vind dat hij daar wat meer bezig mag zijn.
2: Ik ga het doorgeven. Ik ga het doorgeven.
0: Ja. Nou, Raymond, ik zie je later weer, denk ik. Hè?
2: Denk het ook. Gezellig, man.
0: Ja. Tot later.
2: Tot.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters... een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR... of via je favoriete podcast-app.
5: Of je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op max-auto.nl. Mack Auto. We go the extra mile.
6: Van Bentum en Keulen Advocaten.
7: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
8: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
9: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio. Vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit. Past ook in de business class. Après midi. Op het terras bij een sterrenchef. Urso, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
10: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
11: Watts. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: BNR Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen, AWB Verkeersinformatie. Ja, het drukste moment van de avondspits lijkt wel voorbij, maar desalniettemin is het nog altijd hartstikke druk op de wegen met ruim 750 kilometer file nog in totaal. Meest oponthoud nu op de A2, onder andere Eindhoven richting Maastricht. Voor Maarhezen bijna een uur oponthoud. Een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Dat gebeurde net voor Den Haag-Malieveld. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging een half uur. De A28 Utrecht richting Zwolle bij Estrel 0. Bijna drie kwartier vertraging. En wat nog opvalt is de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Belfeld staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht in de vertraging een half uur. En tenslotte nog een snelheidscontrole gezien op de A15 Rotterdam richting Europoort bij hectometerpaal 60,7.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
8: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In het Radboud UMC in Nijmegen ligt iemand die misschien ebola heeft. De patiënt wordt daar op een afgeschermde afdeling onderzocht, maar de kans dat hij het echt heeft, wordt klein geschat. Ebola is erg besmettelijk en grijpt de laatste weken snel om zich heen in Afrika. De rechter heeft een man veroordeeld die deze maand agenten bestookte met vuurwerk in het Utrechtse IJsselstein. Dat was onder protest tegen een AZC. Eén agent raakte gewond. Het OM zei, hij was er alleen maar om de boel te verzieken. De man moet 3 maanden de cel in, een tweede verdachte is vrijgesproken. Duizenden boetes voor zwartrijden zijn ongeldig verklaard. Het gaat om de trein tussen Zwolle en Emmen, die veel wordt gebruikt door asielzoekers die naar Ter Apel gaan. De controleurs vroegen volgens RTV Oost om het verkeerde vreemdelingenpasje als identiteitsbewijs. Dat mocht eerst wel, maar op 1 januari zijn de regels veranderd. Voetbalclub Vitesse komt weer in Nederlandse handen. De KNVB heeft toestemming gegeven voor de overname van alle aandelen door een groep Arnhemse ondernemers. De club was eerst in handen van buitenlandse investeerders, maar door slechte boekhouding dreigde Vitesse hun proflicentie kwijt te raken. Dat lijkt nu van de baan. En Nederland wil geen zaken meer doen met bedrijven op de westelijke Jordaan-oever. Het gaat om bedrijven van Israëlische kolonisten die de Palestijnen met geweld hebben verjaagd en er zelf zijn gaan wonen en werken. De nederzettingen worden internationaal gezien als illegaal. België werkt ook aan een handelsverbod. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer, 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
10: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook.

0: ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
1: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
2: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft, en garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen, ik vertel het u graag.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
5: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
6: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor Tata. Maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
7: Stephen Colbert.
8: Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late night hosts.
4: Wilfried Gené.
9: Laatste uur alweer voor deze uitzending van de Friday Move vanaf Curaçao, Avila Beach. Oh, wat is het lekker hier, jongens.

0: De redacteur dat hij gewoon zijn oude vak op gaat pakken. En hij staat er zo te glimmen, die gozer, niet te geloven allemaal. Maar daar staan we allemaal een beetje, ook van het zweet natuurlijk.
1: Zeker,
0: het
1: beetje, ja.
0: Jij zweet overal, zei je net.
1: Overal, echt, ja. Ook overal, ja.
0: Ja, nee, dat is goed dat we dat weten. Hè? Maarten, goed dat je er bent, Maarten Schakel.
2: Ja, leuk man.
0: Jij woont hier al een hele tijd, toch?
2: Tijdje wel, ja. Ruim 20 jaar.
1: Wow.
0: En hoe oud ben je?
2: Ik ben 43, vorige week geworden.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Gefeliciteerd.
0: Wat was jouw keuze ooit om hier naartoe te komen dan?
2: Ooit kwam ik hier voor de liefde voor radio. Dolfijn FM. Ik was 21 jaar en ik kon het jaartje radio maken in de tropen. Dat leek me te gek. En voordat je het weet wordt 1 jaar, wordt 1,5 jaar, wordt 2 jaar. En 2 jaar wordt 5 jaar. En dan denk je misschien moet ik maar eens een huis gaan kopen. En dan bouw je een huis. En dan wordt 5 jaar, wordt 6, 7, 8 jaar. Dan ontmoet je de vrouw van je dromen. En voordat je het weet heb je kinderen en een koophuis.
1: Oh.
2: En een radiostation.
1: Lee.
0: Daar zit ze of niet?
2: Nee, dat is een collega.
0: Ja. Weer niet.
1: Oh, kus.
0: Heb ik nu 2 keer gedacht dat er iemand een partner bij zich had. En 2 keer zit ik er al naast.
2: Ik sprak Tanja Kros vanmorgen. Die zei ook van, ja, Wilfried die betichtte mij van allerlei relaties. En zo.
0: Ja, nee, maar die zat ernaast. En nu zit deze dame, die kwam hier mee binnen volgens mij. Dus.
2: Ja, nee, klopt. Die komt mee voor de socials.
0: Ja, maar de vrouw van Droom zit gewoon thuis.
2: Die zit thuis, ja.
0: Oké. Okay. En toen ben je dus bij de radio gaan werken, Dolfijn FM.
2: Mm-hmm.
0: Dat doe je nog steeds volgens mij, al niet meer door de
2: Lang volgehouden, Dolfijn. Ik ben wel overal geweest. Dolfijn, Paradise. En nu zijn we 1,5 jaar geleden begonnen met een nieuwe radiozender, Curaçao.nu. De nieuwswebsite bestond. En je moet een beetje voorstellen, nu.nl breidt uit met een radiozender. Dan heb je al een groot merk, dan heb je al een bekende merknaam. En dan heb je al een mooi platform. Dus als je dat uitbreidt met een radiostation, dan heb je meteen iets wat toch wel een beetje body heeft. En ze hebben die keuze gemaakt. Dus nu hebben we van Curaçao nu naast
0: maar
2: de nieuwswebsite.
0: Maar er wonen hier 150.000 mensen, toch?
2: Ja.
0: Hoe kan je nou zoveel radiostations hebben hier dan?
2: Goeie vraag. Goeie vraag.
0: Nee, dat vind ik fijn dat ik het nog
2: Nee, is goede vraag. Maar... Nee, maar het is, ja, klopt. Het is ook gekke werk. En het is, de markt is klein, de vijver is klein. Iedereen moet een beetje van diezelfde taart snoepen. Maar het lukt kennelijk.
0: Je kan ervan leven?
2: Ja.
0: Je wordt gewoon betaald?
2: Ik word betaald, ja. Het zijn geen Nederlandse radiosalarissen. Het is geen Edwin Evers salaris. Nee. Jij gaat er ook niet voor doen, denk ik. Dus dat weet ik niet.
0: Ik sluit het niet uit dat dat zo is. Ja. Nee, ik moet echt wel proberen rond. Nee, is wel te gek. Ik verdien gewoon heel goed. Dus ik ga er ook niet moeilijk over lopen doen. Ja, dat is gewoon helemaal zo.
1: Nee.
0: Ja, Johan Derksen roept elke week ons salaris op tv. Dus wat dat betreft, iedereen weet wat wij verdienen.
2: Ja.
0: En dat is prima. Maar je doet het ook omdat het passie is. Dus begrijp
2: het is, weet je, het is liefde. En dat herken jij misschien. Jij bent ook een mediadier en ook een radiodier, denk ik. En dat doe je vanuit een bepaalde liefde voor het vak. Ik zeg altijd, als je geld wil verdienen, moet je hamburgers gaan verkopen. En radio doe je
0: verdient dat goed hier, hamburgers verkopen?
2: Ik denk het wel.
0: Ja?
2: Ja. Ja. Ja, ik denk het wel. Ja, ja,
0: hoe gaat het met jou eigenlijk met de vrienden? Gaat dat een beetje, Bent, eigenlijk? Nee, maar kun je zeggen,
1: ja, ik ga niet mijn salades op een tafel gooien. Dat mag hoor, door. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in.
0: Oh, okay.
1: Maar eigenlijk, kijk, in de muziek is het precies zo. Je kan net beter in de Albert Heijn gaan werken dan dat je voor je passie gaat leven. En dat kan natuurlijk ook in de Albert Heijn werk zijn. Begrijp niet verkeerd. Maar het is gewoon heel lang heel hard geloven in iets. En dan ineens gaat het goed. Ja. Maar er zit niet echt iets tussenin. Het gaat of goed, of het gaat gewoon bikkelen. Zeg maar
2: hoop jij dan uiteindelijk die klapper te maken? Want je misschien ook een keer wat ruimer in je
1: Nee, dat, die klapper is vorig jaar gelukkig gebeurd.
2: Toch wel?
1: Ja, okay. Als in dat het gaat goed.
0: Ja, ja, maar 70.
1: Ik heb 70 shows dit jaar. Ja.
2: Dus wat voor auto rij je, Bente, als ik vragen mag?
1: Een hele mooie auto. Ja.
2: Merk? Ja, ik ben wel benieuwd, toch?
1: Ik rijd een Audi.
2: Audi. Bouwjaar? Ja.
1: 2022.
2: Hoppa. Nou, hier. Bedoel maar. Toch?
0: Nou, goed.
2: Ja.
0: Nee, maar belangrijk is...
1: Daar gaat het natuurlijk niet om.
0: Je moet het nooit omdraaien.
1: Bedankt.
0: Je doet iets vanuit passie. Ja. Je doet het omdat je het geweldig vindt. En als je het heel goed doet, als je het vanuit passie doet, dan groei je daarin. Tenminste, zo heb ik... Kijk, ik krijg heel vaak jongens of meisjes van de school van journalistiek en die vragen, hoe kan ik zo snel mogelijk beroemd worden en zo snel mogelijk rijk worden?
2: Slechte vraag.
1: Ja, dat slaat echt inderdaad helemaal nergens op.
0: Zo werkt het niet. Je moet ergens goed in worden. Dat moet je ook nog eens heel leuk vinden. Je moet een eigen stijl ontwikkelen. En dan is de kans aanwezig dat je daar heel succesvol in wordt. Dat is geen zekerheid. En als het dan wat gebeurt, dan kun je inderdaad gaan groeien en dan kan er ook iets meer op je afkomen.
2: En geld is natuurlijk nooit het doel. Hè? Geld is het resultaat van je werkzaamheden. Het doel is een zo mooi mogelijk product maken, denk ik in ons geval, toch?
0: Ja.
1: En wat Raymond net ook zei, van ik heb het gevoel dat ik al 6 jaar niet meer heb gewerkt. Dat is natuurlijk wat je wil. Dat je niet het gevoel hebt dat je aan het werk bent, maar dat je echt iets aan het doen bent. Wat jij ook zegt, je bent hierheen gekomen, je bent je passie aan het volgen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
2: Ja, we zijn met een nieuwe zender bezig. Ik werk gemiddeld 10 uur per dag, denk ik. Ik vind het helemaal niet erg.
1: Nee, fantastisch. Heerlijk. Ja, want je doet wat je leuk vindt.
2: Ja, ik vind het jammer als je naar huis moet. Ja. Oh shit, ik ga dit nog even af willen maken.
0: Want je doet de ochtendshow?
2: Ja, 6 tot 9.
0: Ja.
2: En meestal ben ik dan tot een uurtje of 3, 4:30 op de zaak.
0: Oké. Okay. Ja. Ik heb ook een tijdje ochtendradio gedaan, maar dan deed ik ook nog tv 's avonds erbij. Dat vond ik best een lastige combinatie.
2: Maar dat is mega zwaar.
0: Ja.
2: Je hebt een gezin ook, toch?
0: Ja.
2: Hoeveel kinderen?
0: Twee kinderen. Een jongen en een meisje.
2: Vind je dat zwaar te combineren met een zwaar avondleven of een ochtend?
0: Nee, want ik ga meestal om 9:15 de deur uit. Ik ben om 9:00 in de studio en ik ben om 11:00 weer thuis. Dus ik ben eigenlijk bijna altijd thuis. Ja. Ik maak zich daar zoveel zorgen over. Maar.
2: Ik voel geen pressure, maar ik heb wel een beetje schuldgevoel. Hè, want we hebben 4 kinderen thuis. Twee wat oudere jongens en twee kleintjes. En mijn vrouw moet ochtends, doet vast alles zelf. In eentje. Ik ben om 17:15 de deur uit.
0: Nou, die ochtendshow vond mijn vrouw eerlijk gezegd ook zwaarder toen ik dat nog deed. Dus, maar ik vond het ook zelf wel die combinatie pittig, maar dat vind jij niet.
2: Maar wie vond die ochtendshow zwaarder? Jij of je vrouw?
0: Nou, ik denk allebei. Een beetje hetzelfde gevoel. Wat je nou zegt, inderdaad. Dat doet hij wel heel goed, dit, hè?
1: Ik zit er echt met heel veel verwondering naar jullie te kijken.
2: Maar ik vind het leuk.
1: Ik
2: hoorde net het gesprek wat jullie met Raymond hadden. De tempo was zo hoog. Ik vind het leuk, gezellig. Lekker kletsen. Vrijdagmiddag, toch? Ja,
0: wat voor soort muziek is het op jullie station dan?
2: Wat ons onderscheidt...
0: Draaien jullie Bente, bijvoorbeeld?
2: Nee, draaien we niet.
1: Waarom niet?
2: En de reden is dat wij, we met Curaçao nu waar we ons op willen onderscheiden. Kijk, je hebt een aantal andere Nederlandstalige zenders. En dat zijn Nederlandse zenders die op Curaçao uitzenden. En waarin wij ons proberen te onderscheiden. Zullen een Curaçaose zender zijn die toevallig Nederlandstalig is. Het verschil zit hem in de benadering van de onderwerpen. De muziekkeuze, hoe de presentatoren naar het eiland kijken. Het is een beetje een mindset dingetje, zeg maar. Dus
1: zit daar verschil in per zender? Dat ook hoe naar het eiland wordt gekeken, naar de muziek?
2: Ja, natuurlijk. Want jullie kijken op een hele andere manier naar Curaçao dan mensen die hier al 15, 20 jaar wonen.
1: Dat denk ik wel, toch? Ja, zeker.
0: Ligt dat dus toe dan? Hoe kijk jij nu naar dit eiland dan?
2: Ik benader het als een bewoner, denk ik. En niet als een fun vakantieeiland waarbij zoveel mogelijk Nederlandse invloed probeert te importeren, zeg maar.
1: Hoe vind jij het dan bijvoorbeeld dat het hier helemaal vol staat met al die luxe resorts? Ik bedoel, want dat vertelde Tanja. Nou, nu hou ik het elkaar. Ja. Vertelde Tanja ook dat het natuurlijk heel erg gebouwd is op toerisme. Maar het is natuurlijk ook, het heeft ook een gekke kant, natuurlijk, eigenlijk.
2: Ja, klopt.
1: Er zijn heel veel Nederlanders hier. Tuurlijk, ik kan me best voorstellen dat.
2: Maar het is heel dubbel, inderdaad. Want dit is waardoor het economisch nu goed gaat op Curaçao. Er wordt ongelooflijk veel bijgebouwd momenteel. En dat is ook wel iets waar mensen zich heel veel zorgen over maken. Allemaal grote nieuwe hotelcomplexen die erbij komen en zo. En dat is best wel, het is gentrificatie is natuurlijk ook. Hè, oude oorspronkelijke wijken die worden helemaal opgeknapt en gepimpt, waardoor de huizen voor de oorspronkelijke bewoners onbetaalbaar worden. En dat is natuurlijk ook iets wat gebeurt. En dat is best wel iets wat tot zeer veel zorgen leidt op het eiland. Hè, kunnen we dit aan? Wat is de grens? Verliezen we onze identiteit niet? Weet je wel? En dat zijn best wel dingen die enorm spelen momenteel op het eiland. En
0: hoe wordt er dan naar jou gekeken? Je woont hier nu 20 jaar, maar je bent nog steeds... Makamba heet dat, geloof ik, of niet?
2: Makamba. Nee, op de een of andere manier, als je hier zo lang woont... en bedoel, ik deel die zorgen ook, weet je wel. Dus ik weet niet hoe er naar mij gekeken wordt. Ik denk wel oké, of zo. Wel geaccepteerd, ook omdat ik die zorgen deel, zeg maar. Ik sta wel aan de kant van het eiland, in dit geval.
0: Dus eigenlijk zeg je, het moet een beetje stoppen nu. Met die enorme explosie van...
2: Nee, ik denk dat we zorgvuldiger moeten zijn. Je kan het eiland maar één keer vol knallen met gebouwen. En dan is het vol, weet je wel. En dat is natuurlijk zonde als dat gebeurt. En we denken daar niet goed over na. En ik heb het gevoel dat gebeurt. En dat is iets waar heel veel mensen zich zorgen over maken. Als je nu hier door de stad rijdt, als je zo meteen naar Corendon rijdt... dan kom je langs 2-3 plekken waar grote nieuwe complexen verrijzen.
0: En die torens daar, bij die nieuwe jachthaven.
2: Ook dat. Ja. Er zijn heel veel mensen die dat bijvoorbeeld foei lelijk vinden. En zich zorgen maken van, ja, luister, dan is dit volgebouwd zo meteen. Dan staat het hier. Dan staat het er voor altijd, weet je wel. Het aangezicht van Curaçao verandert heel snel momenteel. En dat is momenteel, denk ik, een van de grootste zorgen op het eiland.
0: Ondertussen ben jij geïntegreerd, zoals dat mooi heet. Je hebt zelfs aan het carnavalsfestival hier meegedaan.
2: Ja, klopt.
0: Een aantal jaar geleden.
2: Je hebt, zeg maar, het carnavalsmuziekgenre heet de tumba. Bekend bij sommige mensen ook in het publiek, toch? Anoushka? Ja, hè? 12 jaar geleden was ik de eerste Nederlander in 22 jaar tijd... de tweede Nederlander ooit, Europese Nederlander... die meedeed aan het tumba-festival... Zingen in een papiemens. Ik ben geen zanger. Dat kun je ook horen nu.
1: Hoor je, is dit?
2: Oh god, je hebt hem. Ja.

0: Je hoort het.
1: Me gusta lenga.
0: Geboren talent, toch? Ja.
2: Nou, niks mis mee. Applaus, ja.
0: Maar dat zie je nog steeds een hit, hè? 12 jaar later.
3: Oh.
0: Nee, maar luister, ik ben anti-zanger. Maar ik hou van uitdagingen, weet je. Want ik zag dit ook als een kans om deze kant van het eiland te ontdekken. Ik geloof, als je net op het eiland komt, zit je in je Nederlandse bubbel, hè, wat we het net over hadden. Je kent misschien 5% van wat er gebeurt, ben je van bewust. En ik heb vanaf dag 1 altijd het gevoel gehad van, maar die andere 95%, die wil ik ontdekken. Die wil ik leren kennen. En een van de uitdagingen en leuke dingen die erbij horen, was meedoen aan dit. En ik kwam op een gegeven moment in de positie. Ik maakte veel radio. Ik had een beetje bekendheid. En toen gebeurde dit. En ik kreeg de kans. En ja, dit was er niet. En dat heeft me wel geholpen. Want tot op de dag van vandaag zijn er mensen op straat die me daaraan herinneren.
2: Je hebt vrienden gekregen daardoor.
0: Weet je wel, ja.
2: Ja. Ja. Lekker is dat,
3: hè? Vet hoor, ja. Ik vind het echt heel cool. Hebt, ja. Dat is
0: ik hoop muziek. Betekent dat iets? Of,
2: Nou ja, bij de radio is het vaak zo dat het dan afgelopen is.
0: Ja, ik voel hem aankomen.
2: Ja, dat weet jij misschien niet, maar dat is wel vaak zo.
0: Goed dat je daar bent.
2: Wel grappig dat we onze hoofdredacteur nu met zijn zonnebril achter de knop, hè? Ja.
3: Hij heeft ook nu zijn zonnebril opgezet.
2: Even een kort roepje aan.
0: Eerlijk, de basis.
2: Het gekke is, ik kreeg net van een paar mensen appjes die zeggen, je kan het zelfs horen op de radio dat jullie ergens anders zitten qua sfeer en qua gevoel. Gek is dat hoe dat dan werkt.
0: Voelt het tropischer?
2: Het voelt nog net iets lichter en vrolijker.
0: Voelt gezelliger, ook.
2: Ja, gek is dat. Ja,
0: nou.
2: Misschien moeten we het vaker doen. He?
3: Ik vind het leuk.
0: Goed plan. Ja. Kom eens langs.
2: Ja. Ja, doen we zeker. Maarten, goed dat je er was.
0: Leuk man.
2: En succes.
0: Jullie ook.
2: Het zijn inderdaad ook die vrolijke klanken hier op Curaçao. We zitten bij Avila Beach. En er staat de hele tijd een TUI-vliegtuigje voor. Maar waarom zouden ze dat dan neer hebben gezet eigenlijk? Ik snap dat niet helemaal, maar er zat vast een idee achter.
3: Nou ja, dat maar duidelijk is, toch?
2: Oh, wacht even, de sponsor.
3: Ja.
2: Oh, kijk, nou heb ik hem door. Ja, stom voor mij natuurlijk allemaal. Wat ook bijzonder is, er komen natuurlijk op allerlei vormen Nederlanders hier naartoe, die er op allerlei manieren allerlei dingen doen. En aangeschoven is inmiddels Eddie ter Staal. En die heeft gewoon zijn film meegenomen. Eddie, goed dat je er bent.
4: Hoi.
2: Ja, je hebt er niet letterlijk meegenomen, maar hij is gisteren in première gegaan hier,
4: ja,
2: toch?
4: Ja, gisteren in première.
2: Het land van Johan.
4: Ja, het land van Johan. De Antilliaanse première, daar ben ik hier voor. Daar ben ik door ingecorrendond, zeg maar.
2: Oh ja, dus ook in de kerk waar je bent, met die vliegtuig.
4: Oh, oké.
2: Ja.
4: En dus ik heb allemaal mediadingen bij de lokale radiostations en zo.
2: Je ziet hem net voorbij komen, die rozer, hè?
4: Ja, en nu ben ik hier.
2: Ja, hoe is het ontvangen gisteren?
4: Ja, wel goed. Het is, er waren wel heel veel mensen die wat ouder waren. Hè? Hippies veel uit die tijd en zo. En lokale kunstenaars. Eigenlijk helemaal niet zo gek veel anders als in Nederland. Ik heb een tour van 50 steden gedaan in Nederland. En eigenlijk is altijd wel een beetje hetzelfde. Het zijn mensen die herinneren zich die tijd en weet je. En,
2: misschien moet je even kort uitleggen. Bente, ken je dat land van jou aan de film of niet?
5: Nee.
2: Nee, misschien
4: het is een
2: uitleggen.
4: Film. Het zijn 4 films over het Nederland vanaf 1966 tot nu.
5: Oké.
4: Het eerste deel is zeg maar de hippietijd. En dan zien we onze hoofdfiguren. Een beetje een soort introductie in het verhaal. Onze hoofdfiguren komen. De een komt uit Limburg, de ander komt uit Marokko. De ander komt uit Suriname of uit de Veluwe. We komen in Amsterdam terecht. En ontmoeten elkaar. En dan gaat de wereld voor hun open, zeg maar. Zo ontmoeten mensen uit andere groepen, zeg maar, voor het eerst.
2: En die film maakte wat los, ook op het gebied van seksualiteit.
3: Oh.
2: Want er zat er nog wel eens een blote piemel in.
4: Ja, ook.
2: Een blote borst.
4: Ook, maar ja, weet je, het zijn andere tijden. Hè? Ik bedoel, voor oudere mensen die hebben er niet zo'n last van. Die vinden het allemaal wel leuk of gewoon, of weet ik veel wat. Maar soms jongeren vinden dat heel confronterend. Dat in die tijd het allemaal wat minder preuts was en zo. Maar ja, we gaan niet het verleden aanpassen aan het heden natuurlijk.
3: Waarom kijken jullie mij nou aan alsof ik dat ook vind?
2: Nou, ik geruim.
4: Nee, bij het woord jong.
2: Kijk, jij kijkt geen tv meer. Dus jij maakt de televisiemakers kapot. Maar kun je ook slecht tegen bloot in een film?
3: Nee, helemaal niet. Maar wel alleen
2: functioneel
3: naakt. Functioneel, ja, het moet wel functioneel naakt zijn. Ja, tuurlijk. Ja, anders vind ik het gewoon. Ik zit nu naar Euphoria te kijken dan op HBO. En dan komen de hele dag komen daar dan allemaal borsten in voor. Dan denk ik, ja, op een gegeven moment heb ik het ook wel weer gezien.
2: Genoeg borsten gezien.
4: Het gaat er ook een beetje om van hoe logisch is het dat die persoon op dat moment bloot is.
3: Absoluut.
4: Als hij uit bed komt, dan gaat het bad dan weer wel of zo. Maar als hij in de auto gaat zitten, is het raar.
3: Nou, absoluut. Ja, dus ik vind echt dat het functioneel naakt moet zijn. Vind ik echt, ja.
2: Maar je hebt er wel eens over nagedacht om iemand bloot in een auto te zetten, of nooit?
4: Nee, eigenlijk niet, nee.
2: Het zou wel weer anders zijn, natuurlijk.
4: Nee, dan kom je altijd op ideeën, natuurlijk.
2: Ja, maar heb je het eruit geknipt hier? Want in Nederland heb je het eruit moeten knippen.
4: Omroep Max heeft een korte, gekuiste versie gedaan van 1,5 uur. Maar op Pathé Thuis en Amazon en Apple TV en zo krijg je gewoon de echte versie.
2: De full monty krijg je dan gewoon.
4: De full monty.
2: En gisteravond ook.
4: Ja, daar doen ze hier niet zo moeilijk over.
2: Ja.
4: Zeker de oudere mensen niet weer, hè. Toch andere tijden, ja.
3: Bij de oude mensen ligt natuurlijk nog de oude mentaliteit.
4: Nou, ik weet in Amsterdam een keer was een meisje die zei, ja, met dezelfde moeite had je ook die dames een BH'tje aan kunnen doen. Ja, maar dat was toen niet, weet je?
3: Ja, nee, dat is absoluut. Dus, oom is fotograaf en die fotografeerde altijd in Amsterdam. En dan ook soms wel ongevraagd van mensen. Maar heel vaak altijd gewoon lekker in het Vondelpark lag iedereen altijd lekker topless.
4: Er was ook een ouder iemand die zei toen van, ja meid, kom op, doe even normaal. Dat was juist lekker, dat knellende ding kon af. Dan hadden we evenveel textiel als de man. Dat was bevrijding en zo.
3: Ja.
4: Maar het zijn andere tijden. Ik ben ook oud, hè?
3: Nou, ik zou dat niet zeggen. Maar als ik bijvoorbeeld naar fotoboeken kijk...
2: Je bent oud.
3: Nou, ja. Als ik naar fotoboeken kijk van mijn ouders bijvoorbeeld... als we naar foto's gaan, dan iedereen lag altijd de hele dag naakt op dat strand, ja?
4: Ja.
3: Dat was gewoon normaal.
4: Ik ken dat.
3: Ja.
2: Jij lag ook altijd naakt op het strand?
4: Ja, wel hoor.
2: Dat was een vrij gevoel, was dat. Bevrijdend, zeg maar.
4: Nou ja, weet je, het was gewoon, het was niet een ding of zo. Weet je, je had iedereen wel eens een keer in zijn blootje gezien of zo. In de 80
2: maar gaat dat zand ook overal zitten dan?
4: Ja, dat gaat overal zitten. Ja. Maar dat is zo, maar sowieso, hè? Niet de illusie dat je niet af en toe spullen dat je een zwembroek aan hebt.
2: Nou, dat is altijd wel makkelijker, vind ik. Maar goed, daar zitten we over te lullen. Belangrijk is dat die film een beetje succes wordt. En is natuurlijk ook. Want, kijk, financieel hebben we het er ook over gehad. Je was eerder al bij ons aangeschoven. Het is best lastig om een film te maken in Nederland.
4: Ja.
2: En dan wordt ook een beetje uit de financiële problemen.
4: Ja, nee, dat is ook. Nog niet.
2: Nog niet.
4: Ja, nee, ik heb mijn.
2: Je hebt die klappen nodig zoals je bent. Ga bij de beste zanger zitten. Ja.
4: Mijn regiesalaris heb ik in de film gestopt. Dus nu kan ik mijn huur niet betalen, zeg maar. Letterlijk niet.
2: Echt niet?
4: Echt niet. Ik wil niets nu. Maar ik ga zo lopen naar Harbor Hotel.
2: Nee, dan breng ik je even. Ik wil met de auto.
4: Oké, dan breng ik me even. Nou, kijk, zie je? Een beetje bedelen is goed. Kunstenaar moet je af en toe bedelen.
3: Tuurlijk.
4: Maar hij gaat wel goed op, die streamers. Hij scoort hoog. Hij is 8,4 gemiddeld wordt er gegeven. Nu is het wel een rare film in de zin van normaal. Bijvoorbeeld in de hoge regionen krijgt het meestal 8 en een 9.
2: Mm-hmm.
4: Maar ook zo'n 4-10%, afhankelijk van de site, die geeft ook een 1. Nooit daartussen in tussen 2 en 6. Je vindt het of kut.
2: Ja. Of, echt wel heel kut. Ik kwam nu al tegen laatst die hem kut vond. Ja, maar dat heb je ook gehoord waarschijnlijk. Ja. Heel veel mensen geven dus een heel hoog cijfer.
4: Ja. Ja.
2: Ik ga nu toch een keer kijken.
4: En ik weet ook niet hoe die leeftijd verdeelt. Dat staat er natuurlijk niet bij. Er staat alleen dat zoveel mensen geven dit en zoveel mensen gaan dat. En ja, nu zitten we bij Pathé Thuis zitten we voor een 8,4. Maar ik denk dat ook
3: is heel hoog.
4: Maar ik denk dat ook daar ene tussen zitten. Want dat is elke keer. Dus ik weet inmiddels dat 5-10% vindt het kut. Ik weet elke keer als ik een vertoning heb en ik zie 60 mensen, denk ik, oké, 6 mensen gaan een kutavond hebben vandaag.
3: Ja. En ben je zelf blij? Wat zou je het zelf geven? Ben je blij met wat het is geworden?
4: Ja.
3: Zo'n lang proces natuurlijk.
4: Ja, het is natuurlijk pas het eerste deel van. Weet je, deel 1 is ook een beetje een introductie van de personages. Ja. De hippietijd, meer in zee. Dus het echte drama begint pas in 2, 3 en 4. Ja. En nu zijn het gewoon 4 verhalen die gelijk oplopen. Die langzaam naar elkaar toe komen. En dat is goed gelukt. Het is, kijk, als je wat meer ervaring krijgt, dan lukt het in ieder geval meer om de films precies zo te maken zoals je het wil.
3: Ja, precies. Want...
4: Maar dan weet je nog altijd niet hoe de reacties zijn.
3: Ja. Nee, maar zolang je zelf er blij over bent, dan is dat...
4: Ja, maar het zou wel lekker zijn, zo'n 200.000... Dus mensen kunnen aanklikken, kopen of huren bij Pathé Thuis, Amazon. Ja,
2: maar dan moet je huur betalen.
4: Dan moet het wel opschieten, maar...
2: Ja.
3: Nou, en je hebt er gewoon heel veel liefde in gestopt. Dus je wilt gewoon dat het heel veel mensen bereikt.
4: Ja, toch? En ik vind het ook heel mooi. Het is goed gelukt.
3: Ja. Daar gaat het om.
2: Gaan bekijken dan. Ik ga dat even doen wat jij
3: hebt. Ik ga het kijken.
2: Inspireert dit ook eigenlijk om hier eens een keer een film te gaan maken? Je hebt natuurlijk Bambini allemaal gehad, dat soort films. Of is dat niet jouw omgeving deze?
4: Nou, als ik het zo zie. Ja. Ik breng me niet op ideeën. Maar dat wordt weer duurder, hè?
2: Ja, maar goed, je noemde net een reisorganisatie. Je ziet nog een reisorganisatie. Ja. Die vindt dat misschien best interessant als je daar een leuke film over kan maken nog.
4: Reclamefilmpjes maken, dat wil ik ook wel doen.
2: Ja.
4: Ik ben echt een hoer, hè, wat dat betreft.
2: Echt waar?
4: Ja, absoluut.
2: Je bent overal
4: ik moet wel.
2: Maar je hebt ook wel een mening, want je hebt ook een column in de Telegraaf.
4: Ja.
2: Dan ben je altijd redelijk uitgesproken. Jullie zijn volgens mij op dezelfde... Jij bent nogal links, toch, over het algemeen?
4: Ik heb deze keer niet links gestemd, maar ik noem mezelf wel sociaal-democraat. Ik ben een soort liberaal nu, in feite.
2: Oké, je bent een beetje bijgeduid. Want je was veel linkser volgens mij.
4: Ja, ik zat bij de Partij van de Arbeid, maar ik ben, omdat GroenLinks erbij kwam, vind ik toch een beetje zo'n rijk-linkse partij. Heb ik niks mee. Ja, en dan wordt het een beetje zoeken en spitten. Dan ga je gewoon kijken naar personen die je oké vindt op een lijst. Hmm. En die ga je die maar kiezen.
2: En wie was oké in jouw ogen dan, laatste keer?
4: Ik heb Ulisse Elian gestemd.
2: Omdat?
4: Omdat ik het een dappere jongen vind. Is een vluchteling. Zijn vader is een vluchteling en hij durft het op te nemen tegen het Iraanse regime. En dat is aan de linkerkant veel te weinig aanwezig.
2: Ja. Dat kun je toch ook veel vaker doen? Gewoon ergens aanschuiven en een beetje mening geven. Kunnen mensen goed geld mee verdienen, hoor.
4: Ja, okay, maar,
3: ja, oké. Nou, je zit er iemand.
4: Als je contacten hebt, graag.
2: Ik schijn nog wat mensen te kennen. Nee, daar gaan we nog even naar kijken. Komt er nog tegen een volgende film aan? Wat zeg je? Onmogelijk op dit moment.
4: Nou ja, film 2 is de bedoeling. Ik ben ook een film maken met Henk Poort over een demente Jordaanese zanger. Waar is een low-budget film. Daar ben ik, moet ik 3 ton voor ophalen. Dan kunnen we het low-budget maken. Dus ja. Ik ga ook flink weer bedelen.
2: Want deze, hoeveel heeft deze nou in totaal gekost?
4: 3 miljoen.
2: 3 miljoen?
4: Ja, en film 2 is 2 miljoen. Dat is de 80er jaren, zeg maar.
2: Oké.
3: Het is toch duur, hè? Een film maken. Het is toch bizar?
4: Ja, maar er werken 100 mensen mee.
3: Ja. Ja, nee, ik vind het fantastisch.
2: En Bente was ooit actrice, maar die zegt die wereld, ik vind allemaal maar niks.
3: Nee, wel anders... hoor, jawel. Nou ja, ik vind het fantastisch, jawel.
2: Je moet iemand anders zijn, zei je. Dat wil je liever
3: jawel,
2: niet.
3: Tuurlijk. Alleen ik vind op het moment dat als je moet kiezen, zeg maar, in het segment van bijvoorbeeld een misfit, zeg maar, echt die commerciële kant, zeg maar, dan maak ik liever kunst.
2: Ja. Dat... Dus dan moet hij jou wel bellen, want hij maakt kunst.
3: Ja,
2: toch?
3: Ja.
4: Nou, mijn hoofdrolspeler is eigenlijk ook kunstenares. Die is dichteres eigenlijk, maar... Ja. Die heb ik dit gedaan.
3: En Misfit was ook kunst, hoor, moet ik trouwens wel zeggen. Anders krijg ik dat weer op mijn dak. Maar dus wel commerciële kant van de kunst.
2: Commerciële kunst was het.
3: Ik vind dan gewoon de andere kant vind ik dan gewoon net iets interessanter.
2: Nou, dat is wat wij ook niet aan het doen zijn. Wij maken hier commerciële kunst.
3: Ja, nou,
2: ja en dat voelt ook zo. We schilderen hier. Ja, hè? Zo is het eigenlijk. Absoluut. Succes. Goed, hier, dat was ze, Eddie. En we zien elkaar snel
3: en
2: weer.
3: En succes. Ja. Met, ik hoop dat het heel veel mensen gaat bereiken.
4: Dankjewel. Doei.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
6: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
10: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Eventships.
11: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
10: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
12: Frank, pensioenalert.
13: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
14: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
15: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
16: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
15: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
17: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: BNR Verkeer.
18: Dit is Erik Evengroen, AWB Verkeersinformatie. Ja, de Pinkse drukte zorgt nog altijd voor veel vertragingen. Het drugsmoment ligt al even achter ons, maar inmiddels nog altijd zo'n 500 kilometer file in totaal. Veel oponthoud nog op de A2, onder andere Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer met een half uur vertraging. Een ongeluk zojuist nog op de A7 van Groningen richting de Afsluitdijk. Bij Oude Hask is dat gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging 3 kwartier. En ook een ongeluk wat opvalt op de A58, berg op Zoom richting Breda. Voor Breda West 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De weg is wel hier vrijgegeven. En tenslotte nog veel vakantieverkeer op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haringvlietdam 10 kilometer file met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte nog een snelheidscontrole op de A16 Breda richting Rotterdam bij 42,6.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
19: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette wil met de vakbonden gaan praten over het veranderen van de sociale zekerheid. De vakbonden zijn boos en dreigen met stakingen, onder meer omdat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Wel waarschuwt Jette dat er hoe dan ook voor miljarden bezuinigd moet worden. Nederland wil de handel stoppen met Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever en het kabinet hoopt dat andere landen hetzelfde doen. Er is alle reden toe, zei minister Sjoerdsma. Hij vindt de sanctie ook op zijn plaats vanwege de hardhandige behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. In Hilversum is een jongetje van 7 zwaar gewond geraakt nadat hij was aangevallen door een hond. De hond zou hem in zijn gezicht hebben gebeten. Het gebeurde bij een schoolplein en veel kinderen hebben het gezien. Een omwonende zegt tegen de Telegraaf dat het niet de eerste keer is dat de hond agressief was. In Twente is een vrouw besmet geraakt met een minder gevaarlijke variant van het Hanta-virus, meldt RTV Oost. Ze ligt in het ziekenhuis. Er is geen link met het cruiseschip Hondius. De vrouw zou de besmetting hebben opgelopen toen ze bij het houthakken muizen- of rattenpoep aanraakte. En Vitesse is definitief gered. De club komt in Nederlandse handen en de KNVB heeft de overname goedgekeurd. En dan te bedenken dat Vitesse op sterven na dood was bijna een jaar geleden. Vitesse dreigde de licentie toen kwijt te raken, maar de afgelopen maanden is er keihard gewerkt om alle problemen op te lossen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
21: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
22: Klopt. Elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar fiverr.ai.
23: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
22: Vijfhart, dat klopt voor jou.
24: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
25: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday.
26: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
27: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor data, maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
28: Stephen Colbert. Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late night hosts.
12: Wilfried Gené.
29: Alweer het laatste half uur van deze uitzending van de Friday Move vanaf Aquila Beach, Curaçao.
3: Nou, wat een applaus!
29: Ja, maar hoorde je het? Hij was te laat deze keer.

0: Nee, gaat hartstikke goed, Mark. Gaat hartstikke lekker natuurlijk
1: super.
0: Allemaal. Dus een beetje zeiken moet natuurlijk allemaal kunnen. Hé, hey, wanneer komt jouw nieuwe single uit, Bente?
1: Volgende week vrijdag komt er weer een nieuw liedje uit.
0: Zo, en hoe heet dat nummer?
1: Dat liedje heet 321.
0: 321?
1: Ja, het gaat eigenlijk over afgelopen jaar. Dat afgelopen jaar zo ontploft is. En ook hoe Sam en ik, mijn relatie en ik, daar dan mee omgaan. En dat ook af en toe weer even een soort nieuwe balans zoeken was. En daar heb ik een liedje over geschreven.
2: Maar er is nog meer aftellen, 3-2. Oh. Dus betekent dat bijna dat het klaar is, toch?
1: Nee, het mag nooit klaar zijn. Nee.
0: Was nou juist.
2: Oh, sorry.
0: Jij denkt gelijk aan affluiten, denk jij.
2: Ik denk affluiten.
0: Ja, dat denk jij gelijk aan.
2: Klaar, denk ik
0: ja.
2: Al.
0: Ja.
2: Maar ja. Ik dacht dat
0: je bent ook geen poëet, hè, Bas, niet? Je bent gewoon een nuchtere
2: boer
0: uit de Achterhoek, zeg maar.
2: Klopt, net zoals die man die naast mij zit.
0: Ja, die komt uit Westland.
3: Die doet niet alles voor het geld.
2: En dat slaat ook helemaal nergens op.
3: Nee, tussen twee snobbers komt hier even.
2: Nee, maar je zit nu weer met een vliegtuigje van Tui voor je neus.
3: Twee snobbers van Showbeurt.
0: Ja, hij wordt veel geboekt, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Hij is volgens mij onze best geboekte artiest.
2: Ja.
3: Ben je dat?
0: Ja,
2: ongekend, hè?
0: Het gaat helemaal nergens over. Hij wordt zo vaak aangevraagd.
2: En ze bieden jou ook al aan van, maar dat had niemand.
3: Nee. Denk je dat ik heel het land door wil rijden?
2: Nou, dat denk ik
3: voor
2: wel.
3: Voor die patiënten.
2: Nee, je zit al bij VI, die hebt al genoeg.
3: Ja, daarom. En ik word gesponsord door Carenda natuurlijk. Dat wil ik wel even noemen.
0: Ja, dat mag jij noemen. Ja, daar is
3: hij. Nee, want hij staat hier te schreeuwen over Tui. Maar ik ben hier
0: via Corendon.
3: Via Corendon. Ja. En jij?
0: Ik ben nog hier via Corendon, maar ik zit hier nu voor Tui.
3: Oh ja. Dus jij bent eigenlijk de ergste van allemaal.
0: Maar is dat erg? Ik zorg ook voor dat jullie hier allemaal kunnen komen daardoor.
3: Ja, maar je wordt gevraagd. Ja, ik kan ook nee zeggen, maar ik doe het voor jou en voor...
2: Ik ben ook gevlogen met Tui. Was echt perfect hier naartoe, hoor.
1: Ik heb echt het gevoel alsof ik bij een soort live conferentie zit met voetbalvragen. En dan ook zo, ja.
2: Het begon met
1: ik vind
2: 3-2-1,
1: het helemaal fantastisch. Ja, daar begon het mee.
0: Je hebt geen flauw idee wie deze mensen zijn? Of
1: wel? Jawel,
0: want je hebt
1: vallen
0: uit de mond gisteren?
1: Ja, ik heb mij natuurlijk verdiept. En toen mijn vriend is echt voetbalfanaat. En die kijkt gewoon echt conferenties voor u.
3: Ben je dat?
1: Ja, omdat we dat gewoon. En toen heb ik dat echt zitten. Ja, ik ben goed opgevoed. Ja,
3: maar
1: kan
3: die niet aan tafel komen zitten dan?
0: Hij zit daar, net zijn zonnebril
1: afgedaan. Ja, hij zit daar. Kijk,
0: hij is een beetje bijgekomen net.
3: Eigenlijk.
0: Ja, en deze man, keer die ook met die pet?
1: Nee,
2: Bjorn Kuipers.
1: Hallo.
2: Dus Bjorn Kuipers. Ik heb heel veel WK's finale, WK's gefloten. Dus
1: fantastisch.
2: Bjorn Kuipers. Ja, fantastisch. Mooi toernooi gaat.
1: Ja,
2: door, dus
1: leuk.
2: Echt, geweldig. Ja.
0: Ja. Staat hij ook al bekend dat hij altijd heel goed floot als Bjorn Kuipers zijn. Ja. Hij is gewoon jaloers op Bjorn Kuipers. Hij is zelf namelijk ook scheidsrechter. Maar hij heeft zich altijd misdragen. Hij heeft altijd van die gekke dingen gedaan op radio en tv. Waar hij nooit helemaal serieus werd genomen. Hij ging zich gewoon als reisleider gedragen. Toen hij met een gezelschap in Kopenhagen was. Terwijl hij daar voor een wedstrijd was. Ja,
2: klopt.
0: Sorry, dan gaat het mis.
2: Dus Mark Adriani niet weer een plaatje? Is nu,
1: Oh, is ook weg.
0: Hij is weg. Mark Adriani. Ja. Trouwens over plaatjes gesproken. Wij hebben ook ooit nog een plaatje gemaakt. Weet je dat nog?
2: Nou, dat was een wereldnummer.
0: Ja.
2: Heb je die?
1: Ah.

0: Johan Derksen staat hier. Ja, bij Johan Derksen staat in de gang.
1: Kaars in de gang.
0: Je ziet direct hier ook enthousiast iedereen meedoen.
1: Dat vinden we best leuk hier. Kaars in de gang.
0: Dat zouden ze vaak moeten draaien hier.
2: Ja, echt hoor.
3: Nee, dat was een absolute hit.
0: Ja, dat was echt.
3: Eigenlijk moet ik eerlijk bij zeggen, dat had je toen wel verteld. Eigenlijk wilde ik dat eerst met John de Bever doen, maar ik mocht het niet van zijn vriend doen.
0: Oh, nee.
3: Omdat de kaars in de gang lag te gevoelig. En toen zei ik wil wel als we zingen, er staat een wolf in de gang. Ja, sorry. Ga jij nu over een beetje de teksten beslissen? Dat is het allemaal voor ons.
4: Maar dat is de vriend van John.
3: Dat is de vriend van
4: Kees.
3: Nee,
4: ja, wel Kees. Alles voor het zeggen.
5: Oh, zingen ze kaars? Ik dacht kaart.
3: Nee, kaars.
5: Oh, dat zing ik dan niet mee. Nee, dat zing ik niet mee.
3: Nee, het heeft met een kleine rel te maken.
5: Ja, dat vind ik dan weer stom.
3: Ja.
5: Oh, ik dacht kaart, omdat je scheidsrechter bent. Ja. Leuk, kaart.
2: Ja. Nee, ik snap hem rustig.
5: Ja, dat dacht ik leuk. Ja, agressief.
3: Nee, ze is pittig. Dat is het woord. Pittig.
5: Ja. Ja. Ik ben gewoon een pittige tante.
2: Pittige tante, ja. Oh, hier, Adriani is ook weer terug. Welkom. Leuk.
3: Je moest net wat instarten, maar je was er niet.
2: Dit programma serieus neemt.
3: Echt? Ja. Is het totaal niet serieus, deze man?
2: Nee, hij doet gewoon zijn eigen dingen. Hij denkt, jongens, ik ben hier gewoon op kosten van een vliegtuig hier.
3: Ja. Toei?
2: Toei.
5: Toei.
3: Oh ja, toei is dat daar. Ja, jij wordt er heel ongemakkelijk van. Ik zie het aan je, Valentijn. Maar je bent toch wat gewend. Zolang je niet over jouw vrouw begint, is er niks aan de hand. Dat weet je ook. Ik zag haar net zitten hier trouwens. Waar zit ze nou dan? Ze was hier net nog, toch?
4: Nee, die is al weggelopen.
3: Oh, die dacht ook.
4: Die wilde het niet meemaken.
3: Deze
4: hier. Nee. Okay. En dat begrijp ik heel goed.
3: Hey, je was positief van de week op Nederlands elftal finale, waarschijnlijk, zei je?
4: Ja, ik denk de eerste ronde. Ja, alles nog wel. Tweede ronde, eruit. Brazilië, Marokko, die gaan ze krijgen. Nee, maar er zijn gewoon te veel spelers. Zijn er gewoon of niet bij, of niet fit. Ja, dan heb je niks te zoeken en niemand heeft wat gewonnen. Er zijn overal spelers die meelopen, maar geen leiders zijn van hun elftal. Van Dijk wordt dan altijd genoemd, maar ja, die zijn...
3: Dat is een echte leider, zeg ze allemaal.
4: 50 eindigt, zijn die. Nou ja, een echte leider, dat vind ik ook wel meevallen. Maar ik zit niet in die groep, maar ik denk, omdat hij er zo lang zit... dat hij de basis van de selectie, samen met Koeman... en die kunnen natuurlijk samen heel goed. Dus iedereen is ook wel een beetje voorzichtig, denk ik. Voor de leider.
3: Ik zit even aan zijn opstelling, denk ik. Wat is jouw ideale opstelling dan?
4: Ja, dat moet je me vooraf vragen. En dan schrijf ik het even op en dan...
3: Ja, dat schud je niet zo uit je
4: Nee, dat schud ik niet zo uit.
3: Rechtsachter, Dumfries.
4: Dumfries, ja.
3: Centraal.
4: Timber, Van Dijk. Op goal Verbrugge. Linksback Van de Ven. Middenveld. Reinders. Gravenberg. Ja, maar moet die Frenkie wel fit zijn? Nou, dan zet ik die er ook op. Maar ze hebben geen enkele keer goed gepresteerd met die drie. Dus moet eigenlijk Kluivert spelen. En dan zou ik hem laten spelen voor Reinders. Want die speelt bij Manchester City ook niet. En dan voorin Depay, Gakpo en Malen.
2: Dat zijn de 12.
4: Nou, dat tel je niet goed.
2: Dat zijn 12 spelers nu die je opnoemt.
4: Zo schrijf je ook je facturen zeker.
2: Hoe? Hè? Nee, maar je noemt 12 spelers op nu.
4: Nee.
2: Nou, ik hoor het echt
4: of,
2: goed.
4: Of.
2: Of.
4: Ja.
3: Oh, ja.
2: Oké.
4: Okay. Ongelooflijk. Ja. Maar past dit allemaal bij BNR? Dit,
3: ja, het is warm.
4: Ja,
3: het is gezellig.
4: Stellen, ja.
3: En de Friday Move is altijd net iets lichter dan al die zware andere inhoudelijke programma's natuurlijk. Maar daarom liep de hoofdredacteur ook even weg net, denk ik.
4: Ja.
3: Die werd er een beetje ongemakkelijk
4: wel
3: door.
4: In.
3: Nou, die is te laat nu wat dat betreft. Kun je een beetje meegaan in Bas, wat Valentijn nu zegt? Opstelling?
2: Nee, ik ben wel wat positiever. Je kunt niet zo aan het toernooi beginnen als je al zo negatief bent als jij bent.
4: Ja, maar ik voetbal niet, hè?
2: Nee, maar je moet
4: ben
2: ook...
4: er wel bezig om het een beetje te beoordelen.
2: Maar jij, moet
4: maar jij
2: verkopen.
4: Bent in dienst van de KNVB. Maar ik ben niet in dienst van de KNVB om te zeggen wat de KNVB graag wil.
2: Ja, maar je moet het ook wel een beetje verkopen, hè, dat het toernooi eraan komt. Ja, aan de mensen die jouw krant lezen.
4: Ja, maar
2: zo.
4: Je moet die mensen toch niet besodemieteren, hè?
2: Nee, maar die mensen worden wakker op het strand en die gaan jouw krantje open doen en denken, nou, het wordt weer zo'n dag.
4: Ja, ja. Ja, nou, en dan krijgen ze ook zo'n dag. En dan zeggen ze, nou, dat heb je toch goed gezien.
2: Nou, ja, ik vind het heel raar. Ik zou toch iets positiever erin gezegd.
4: Ja.
2: Hetzelfde,
4: dat
2: je hebt
4: begrijp
2: vaak
4: ik. Dat hetzelfde zoals jij fluit.
2: Nou, dan, dat vind ik echt ongelooflijk.
4: Zo fluit jij ook, ja. Jij hoopt, maar ja. Dat moet je niet doen.
2: Okay.
3: Je moet iedereen grijpen eigenlijk, vind jij. Hij laat te veel lopen.
4: Hij laat echt veel te veel lopen, ja.
3: Nee. Hij vergeet zijn kaart ook wel eens. Die heeft hij dan thuis laten liggen. Denk nou, weet je wat er ook gebeurt.
4: Ja,
3: hoofden vliegen er vanaf, alles gebeurt maar.
4: Hij heeft al een half jaar heeft hij niet gefloten. Als je meer ziet lopen, hij komt pas een manke.
2: Van jaar geworden, hè? Bij de Voetbal International.
4: Na een half...
2: Kom, dat ik een half jaar niet gefloten.
4: Ja, dat is zeker, ja.
2: Het is ongelooflijk. Maar ja, goed. Nee, maar leuk, gezellig zo.
5: Ja. Nou, ik zit ook lekker met twee zonnestraaltjes hier in huis, ja.
2: Nee, maar dat weet je als je met hem zit.
5: En ja, heel dat is mijn vriend zijn dat,
4: ja.
2: Het is echt, je begint de week zo deper als de pest. Ja.
3: Yves Berensen zei van de week toen hij een foto zag van Valentijn in het vliegtuig. Ik steek liever mijn ogen uit dat ik bij Valentijn in het vliegtuig ga zitten.
4: Wat vind jij nou eigenlijk van Yves Berensen?
5: Ik vind dat topgozer.
4: Nee, dat gaat niet. Kan hij een beetje zingen?
5: Je vraagt het me toch?
4: Ja, maar kan hij zingen? Ja, maar ik vraag niet hoe hij is als jongen.
5: Oh ja, oké. Ik vind hem fantastisch.
3: Ook als zanger dus, hè?
5: En nu dan, Valentijn?
4: Nee, ik vind het helemaal niks.
5: Waarom niet dan?
4: Nee, ik vind al die muziek smaaksoort. Nee, ja, is genre. Al niet mijn genre.
5: Ja.
4: Maar nee, sowieso niet. Hij is mij te glad.
5: Oké. Okay.
4: Dus...
2: Te glad ook echt.
5: Te glad.
4: Ja. Nee, het is niet mijn favoriet. Nee.
5: Nou, maar dat groot is prima.
4: Gemaakt. We hebben hem wel groot gemaakt.
3: Hij heeft hem ooit in een podcast een keer gehad. Toen heeft hij hem groot gemaakt.
4: Hij had,
5: Wat dan?
4: Hij had het glazen huis. Daar kan je een wens indienen. Daar moet je dan wel voor betalen.
5: Ja.
4: En, dat hij ook iets van 2500 euro betaald om bij ons maar in de podcast te kunnen komen. Kick-off. Ik heb abnormale hoge hartslag.
5: Medicijnen nemen. Hij heeft
4: een horloge. In godsnaam
2: nee, dat is de kaching. Er wordt erbij gezweven.
3: Ja, horloge geeft het echt aan.
4: Ja, ik heb hoge hartslag.
5: Oh, zielig. Ja, maar dat is
4: tegenover jou zit. Maar...
5: Nou,
4: dat wil
5: hij
4: niet hebben, hè? Maar toen was hij eigenlijk nog helemaal niemand. En daarna is zijn carrière in een enorme stroomversnelling terechtgekomen. En doet hij het commercieel, doet hij het prima.
3: Ja, maar zijn fantastisch leuke nummers, man.
5: Ja, ja, joh, het is hartstikke
4: allemaal,
5: leuk.
4: Allemaal gestolen nummers.
5: Dus nou, geen enkel
4: eigen nummer bij. Dat nummer waar hij succesvol mee is geweest, ik weet niet hoe het heet. Maar...
3: Een paar jongens terug in de tijd. Ja, die is geschreven door een aantal jongens uit Groningen, volgens mij.
4: Terug in de tijd.
3: Maar zo gaat het met al die hitsangers. Al mijn hits worden ook geschreven
4: door
3: andere
4: mensen. Maar jij schrijft ze er ook zelf, of niet?
3: Nee, natuurlijk niet.
4: Niet?
3: Nee,
2: wanneer komt jouw nieuwe nummer uit aan Wilfred? Die,
3: over anderhalve week komt hij uit.
2: Dat wordt een kaskraker, jongen.
3: Korreltjes zout.
2: Ja. Ja, dat wordt echt heel
4: Maar wanneer is nu iets een kaskraker? Een kaskraker?
3: Nou, dat kun je beter aan Bente vragen. Ja. Wanneer is iets een kaskraker?
5: Nou, ik denk op het moment dat het gewoon de juiste mensen bereikt en wanneer het doet wat jij wil dat het doet. Dat denk ik.
4: Zo.
5: Sommige liedjes hebben bijvoorbeeld geen stream.
4: Ja, daar kunnen we wel wat mee.
5: Nou ja, echt. Sommige liedjes die van mij bijvoorbeeld niet in streams, zeg maar, miljoenen streams hebben behaald, maar wel bijvoorbeeld mijn fans allemaal elkaar meezingen, dan is het voor mij een succes.
4: Ja, ja.
5: Dat vind ik echt.
3: Zo werkt dat dus.
4: Prachtig.
3: En mijn fans zingen mijn nummers ook mee.
4: Ja.
2: Ja. Maar heb je ook al van die sjaaltjes van jezelf? Of zo
3: nog niet, daar moet ik aan beginnen. Ja, zeker weten. Wat grappig is dat mijn kinderen, mijn dochter zitten heel vaak met die vrienden van haar. Die zitten dat waarschijnlijk om haar te pesten. Zetten ze dat nummer op dan.
4: Ja.
3: En dan sturen ze dat
4: die
3: hebben.
4: Die vindt het natuurlijk verschrikkelijk. Wat jij maakt, je dochter. En je zoon ook.
3: Ja.
4: Ja, maar zo zijn kinderen toch?
3: Nee,
4: die vinden ze ook verschrikkelijk thuis.
3: Nou ja, ik had iets op TikTok gezet. Dat moest van de platenmaatschappij. Toen zei ze, dit is echt heel slecht, papa. Dit gaat niet werken. Ja. Dit staat echt helemaal nergens.
5: Maar ik vond die net niet hoor. Vond ik gezellig.
3: Is vrolijk.
5: Korrelzout.
3: Korrelzout. Ja. Wordt echt heel
4: vrolijk. Ik heb iemand gezongen.
3: Nee, die heb ik nog niet gezongen.
4: Oh, okay.
2: Maar ik heb één iemand horen zingen van de week. Die zingt nog slechter dan dat jij zingt hoor. Chris Woods. Heb je die gehoord?
5: Ik ken die niet.
2: Nee, hij is een hele bekende zanger.
4: Oh, maar ja, die lacht natuurlijk iedereen uit. Die heeft 27 miljoen op zijn rekening staan. Dus ja.
3: Maar dat moest we eruit knippen.
4: Dan wil ik ook wel vals zingen.
3: Nee, maar dat mag je niet meer vertellen, dit.
4: Oh,
3: 27 miljoen? Dat moest uitgeknipt worden, want anders was je bang dat hij hier op het eiland bedreigd zou worden.
4: Oh, oké.
3: Okay. Dus nu heb jij het weer geroepen.
5: Oh.
4: Oliemaatschappij verkocht.
2: 27 miljoen?
4: Ja.
3: Ja, een energiemaatschappij had
4: of verkocht. Energiemaatschappij, ja. Dat is allemaal hetzelfde.
3: Hij was daar niet blij mee dat het verteld is. En nu wordt het weer herhaald. Hoeveel zei je?
4: 27 miljoen, volgens mij.
3: Dat is veel,
4: 27 met 6
3: heel veel. Dat is echt heel veel. Terug naar het Nederlands zelf, want volgens mij zijn jullie daarvoor gekomen, al merk ik daar niks van. Heb jij iets meer vertrouwen aan in de namen die hij net noemde? Of zag jij dat opstellingje niet helemaal zitten?
2: We gaan echt, nee, die namen die noemde ben ik wel mee eens. Maar het is ook echt gewoon team. Dit wordt een team, wordt dit.
4: Ach, jezus.
3: Dat is de kracht van Koeman ook, hè?
2: Denk ik echt, de kracht van Koeman. Die houdt het soortje bij elkaar en dat gaat echt goed komen.
4: Maar het is een heel oud team, is het ook.
2: Dat maakt
4: het zijn heel
2: uit.
4: Veel dertigers. Ja. En je komt daar in Amerika, is het net zo heet als hier.
3: Ja, geen wind.
4: Geen wind.
3: Lekker windje hier.
4: Hier heb je gelukkig nog wind.
3: Ja. Echt lekker windje hier.
4: Ja, want anders is het hier ook niet uit te houden.
2: Alleen ik denk wel de eerste week van het toernooi wordt denk ik wel doorkomen. Ik denk dat niet zo leuk is met al die grote uitslagen zo. Denk je wel?
3: Met
2: al die kleine landen die
3: zoals Curaçao.
2: Ja.
4: Ja, Nederland heeft wat dat betreft al direct slecht geloot. Japan, Zweden.
2: Ja, dat zei je.
4: Tunesië. Dus niet echt een lekkere loting. Niet om lekker te beginnen. Zeg maar.
3: Ja, je kan alleen maar verliezen. Ik bedoel, als je daarvan verliest, zegt iedereen belachelijk enzovoort. Dus als je wint, zegt hij normaal dat je daarvan wint.
4: Ja, nou, dat vind ik ook. Dat zou ook normaal moeten zijn. Want die Zweden die hebben geloof ik één punt gehaald ooit ergens. En daardoor zijn ze bij het WK terechtgekomen.
3: Ja, ze hebben een aardige spits, die van Arsenal.
4: Ja, maar je kan toch niet alleen op één spits leven?
3: Hadden wij maar een goede spits. Ja. Ik bedoel, de Depay is gewoon niet fit.
4: Nee.
3: Ik denk niet dat hij veel gaat
4: leveren. Maar hij gaat wel mee.
3: Gaat altijd mee.
4: Ja.
3: Ook als reisleider. Als
2: ik denk, weet je wie er in de spits moet?
4: Nou.
2: Brian Linsen.
3: Hoe lang ben je nu op het eiland? Heb je nu al zoveel last van die zon?
2: Ja? Nee, dat je te lang... Ik wil even kijken of dat een naam is die je wel oké vindt.
4: Ja, ik vind die naam prima, maar niet voor het Nederlands zelf.
2: Nee,
4: dat is...
3: Die is ouder dan Johan Derksen, volgens mij.
4: Ja, dat springt ook wel dan Johan Derksen, hoor.
3: Dat wel.
4: Dat is wel ja,
3: nog steeds.
4: Hij heeft het wel goed gedaan, Benes.
3: Wat hij goed. Hey, waarom is Makkely nou winnen voor geselecteerd? Waarom worden nooit andere Nederlandse scheidsrechters daar een keer voor gekozen?
2: Ja, dat is wel. Kijk, de FIFA die kiest weer andere, die kiest zelf de scheidsrechters, niet bij de UEFA. Maar die zien natuurlijk wel welke wedstrijden worden gefloten in Europa. En die houden ze wel in de gaten. Als Makkely veel wedstrijden fluit in de Champions League en ook beslissende wedstrijden fluit in de Champions League, en dan word je eerder uitgekozen dan dat je misschien ja, 1-2 poolwedstrijden fluit in de Champions League die misschien niet zo zwaar zijn.
4: Maar hij is geselecteerd voordat het spannend werd in de Champions League.
3: Ja.
4: En toen werd het spannend in de Champions League bij Atletico Madrid. En toen ging hij door het ijs.
2: Ja.
4: Dus niet de beste scheidsrechter van Nederland staat op het WK.
3: Nee, de beste scheidsrechter van Nederland staat hier.
2: Ja.
3: Zit hier.
4: Nou, dat
5: ja,
4: vindt
5: van
4: hij zelf.
5: Het jaar. Nee, dat vind ik ook. Als het is uitgeroepen, dan bent u het.
2: Nou, maar,
4: nee, ja. Maar wij hebben ook een verkiezing van de voetballer van het jaar. En dat wordt gedaan door allemaal oud-internationals.
3: Mm-hmm.
4: Gullit, Kieft, Van Basten en dergelijke.
3: Ja.
4: En die vinden Kusserbuuk de beste. Kijk, daar hecht ik meer waarde aan dan aan de verslaggevers van VI. Die allemaal met gekleurde brillen op zitten.
3: Is dat zo?
4: Ja, natuurlijk zitten die met gekleurde brillen op. Want
3: hoezo?
4: Die moeten weer verhalen maken met die jongens. Die zijn niet onafhankelijk.
3: Dus die hebben,
4: maar die ex-internationals, die zijn gewoon onafhankelijk.
2: Maar die
4: en die hebben Bas allemaal over het hoofd gezien. Want je moest er top 5 inleveren. En Bas staat in geen enkele top 5.
3: Dat is toch gek?
4: Nee, dat is niet gek, want de man heeft maar een half jaar gefloten.
5: Ja,
4: maar
5: dus het alarmpje van de hoge bloeddruk gaat weer af.
2: Ja, ik weet wat dit is. Ik weet wat dit is.
4: Wagen aankomen, ja.
2: Dit is een leugendetector. Elke keer als je dat met die bomben gaat het ding af. Dus dit klopt ook weer die verhaaltijd. Het is gewoon een leugendetector.
3: Bas is gewoon een goede scheidsrechter.
4: Dat is een goede scheidsrechter, maar op dit moment een half jaar heeft hij gefloten. Dus hij hoort niet bij de beste 5 van dit seizoen. Van afgelopen seizoen.
3: Oké.
2: Nee, ja.
3: Nou, het eerste half jaar ging het best lekker, Bas.
2: Ik vind die Sjoerd Moussou ook altijd goed van het AD, hè? Goede verhalen altijd.
4: Ja, dat is een goede verhaal, ja.
2: Ja.
3: Heb je kreeg alweer belangrijkere wedstrijden namelijk?
2: Nee, maar dat was
3: natuurlijk
2: wel zo. Tot
3: het moment dat het misging met je blessure.
2: Ja, toen kwam die blessure, ja, Gillespees, had ik eigenlijk wel gewoon die wedstrijd van PSV Feyenoord. En ik stond ook op de rol om voor de bekerfinale uitgenodigd te worden. Omdat ik, ja, als Twente daar niet mee zou doen, dan was ik wel een van de kansen hebben. Dus
4: maar
2: dat was
4: wel
2: mooi.
4: Dat zegt al alles. In januari weet hij al dat hij die bekerfinale
2: gaat
4: fluiten.
2: Nee, dat weet ik
4: helemaal niet. Terwijl ze helemaal niet weten hoe die op dat moment ervoor staat.
2: Nee, maar er wordt wel
4: dus opkijken helemaal
2: opties.
4: Niet. Nee, je roept net van, ik sta op de rol voor de bekerfinale.
2: Ja, maar je moet eerst kijken wie eruit. Je hebt een aantal kandidaten die zo'n wedstrijd kunnen fluiten.
5: Gezellig,
2: ja.
5: Hè?
2: Het is echt, het is ook zelfs die omgeving. Ik denk, het is anders met jou als je hier zit. Maar het is overal hetzelfde waar je bij jou zit.
4: Ja, maar omdat ik ken jou een beetje, dus ja.
2: Nee, maar ik vind het gewoon ook niet... nou ja, doe maar.
4: Ja.
2: Ik snap ook niet dat je hem uitnodigt.
5: Oh, ik ben echt weer helemaal live bij zo wat we gisteren allemaal op de iPad hebben gekeken. Al die interviews met al boze vader.
3: En je kende het niet, hè?
5: Nee, ja, ik kende het niet.
3: Jouw vriend heeft
5: het
3: speciaal
5: opgezocht. Mijn vriend is echt... Ja, toch zo? Ja. Die zegt echt, ja, ik kijk conferenties voor u, voor die gezelligheid.
4: Ja. Nou, ik mis wel één iemand bij die persconferentie. Want vroeger... Voor hem wel een 2-1-eenheid. En hij was nog veel erger.
5: Echt?
4: Nou, zoals hij af en toe ook.
3: Wij waren de schrik van de bondscoach.
5: Dus
3: waren wij
5: ook
3: algemeen. Dan begonnen we onderbeurt met zagen. Dan begon ik met zagen. Valentijn begon. En dan nam de ander het weer over. Dan ging het nog ietsje dieper het mes erin. En zo, weet je wel. Dus toen ik ermee gestopt ben, ging er een zucht van verlichting volgens mij.
4: Ja, nou, 100%. Ja.
5: Maar waar komt dat vanuit? Dan is zo die hele heftige critici zo altijd zo in die interviews. Waarom is het altijd zo kritisch? Ik snap dat je kritisch moet zijn.
4: Mensen lopen allemaal maar de polonaise om niets.
3: Juist, hier.
5: Ja, maar ze doen wel iets wat wij allemaal niet kunnen.
4: Ja, maar als ik voor iedereen de polonaise moet lopen voor iets wat ik niet kan en iemand anders wel, ja, dan blijf ik de polonaise lopen.
2: Dat zal niet snel gaan gebeuren hoor, dat jij de polonaise loopt.
4: Nee.
2: Dat kan je wel vertellen.
5: Ah, ja, nou ja, oké.
3: Ja.
2: Maar loop je daar wel zoals buffet van het hotel? Vind je dat dan wel lekker?
4: Nee, daar ga ik
2: vind
4: ook niet
2: lekker. Nee, nou dat bedoel ik.
4: Nee. Je hebt ook een à la carte. Je kan gewoon à la carte. En dan krijg je hetzelfde wat bij de buffet. Nou, maar dat is een heerlijk uitzicht op zee. Dat kan je toch veel beter doen.
3: Okay. Je geniet er wel van, hier op Curaçao.
4: Ja, maar ik kon nooit meer terug.
3: Sorry, waarom niet dan?
4: Nee, ja, het is heel ver vliegen.
3: Ja.
4: Loekje heet.
3: Ja.
4: Ja, en, ja, ik geloof het wel.
3: Er zitten al mensen van de toeristenboer.
4: Oh, ja, die hele aardige mevrouw. Ja. Die dochter zit er ook. Hey,
2: maar wat vind jij echt van
4: Curaçao? Ik heb bijgeboekt. Blijf nog een week. En dan ga ik hier vandaan naar het WK.
3: Oh ja, heel verstandig. Ja. Nee, Bas, jij vindt het wel lekker, toch?
2: Ik vind het heerlijk. Het is echt superleuk hier. Het is hartstikke mooi. Het eiland is mooi. En ja, en gezelligheid. Ik wil eigenlijk nog met zo'n gekleurde eend nog even over het eiland gaan. Die hebben van die hele ouderwetse eendjes. Hebben ze hier. Dat is echt fantastisch. Ga dan even mee, Valentijn. Leuk
4: zo'n
2: dag.
4: Nee. Gezelligheid is niet voor mij weggelegd.
3: Nou, gisteren
4: dat is keihard werken.
5: Gisteren was hartstikke leuk. Op de
4: het was gisteren aardig, ja.
5: Nou, dat was hartstikke leuk.
4: Ja. Maar ik ben na afloop gevraagd over de zonsondergang. Maar ik wist eigenlijk niet dat de bedoeling van de.
5: Nee, ja, maar het was ineens donker.
4: Ja,
5: toch? Het was ineens donker op die boot.
3: Maar hij is wel ondergegaan, hoor, kan ik je vertellen.
5: Ja, nee, ja zeker. Nou, bij ons allemaal is het licht uitgegaan.
3: Ja. Nee, niet bij Valentijn. Die is gewoon naar huis gegaan.
5: Ja, die is naar huis gegaan.
4: Ja. Jullie hebben het nog laat gemaakt.
3: Ik heb jou niet op de dansvloer gezien.
4: Nee, maar zou je me niet zien ook, hoor.
5: Oh, en
4: ook
5: niet gezellig gevonden.
4: Karaokebak.
3: Ook niet? Nee?
4: Nee.
3: Jij bent geen danser, Valentijn?
4: Nee, totaal niet. Mevrouw wel, dus dan moet je mevrouw uitnodigen.
3: Oké.
4: Staat je vrij?
5: Zo.
4: Ja, maar daar doe je een plezier mee als je met haar gaat dansen.
5: Een beetje gezelligheid.
4: Ja. Er is natuurlijk weinig thuis.
3: Bas zit hem aan te kijken de hele tijd.
2: Dan kijk je echt. Ja. Er zit geen levenslust meer in die man.
4: Nee.
2: Het is echt ongelooflijk.
4: Nee, joh, het toneelspel allemaal.
2: Het is figuren. Het is minuten hoe lang het nog gaat duren. Het is er klaar mee, denk ik. Zo.
3: Jij denkt, die gaat zo ergens van afspreken.
2: Ja. Dat denk ik echt, maar het duurt niet lang meer.
4: Die brug
2: is hier wel hoog.
4: Ja, die is hoog genoeg hier.
3: Ja. De Julianenbrug, dan moet je echt oppassen, hoor. Elke keer als ik eroverheen ga, trouwens, denk ik, zal het er niet instorten nu. Heb jij dat ook, als je eroverheen rijdt?
4: Dat heb ik ook, ja.
3: Echt een spannende brug, vind
4: ik. Daar verander je ook niks aan. Want we zaten met Raymond Mens in de vliegtuig. Die staat echt doodsangst uit. Als een vliegtuig maar een beetje, als ze al beginnen te roepen van misschien dat we turbulentie krijgen, dan trekt hij helemaal wit weg. Hij ziet er al een beetje wittig uit.
3: Ja.
4: Maar ik denk ook, ja, als je neerstort, je verandert echt niks aan.
2: Maar als we wel positief over het einde, die pontjesbrug is toch heel mooi.
4: Ach, man. Dan moet ik nog heen.
2: Ja, nou. Dat is, nou.
4: Ik heb nog 4 dagen voor.
2: Ja. Maar wat denk je, dus, als je dat zo ziet?
4: Ja, het is een brug zoals alle andere.
3: Nee, dat is niet zo. Dat is een brug op bootjes, is dat. Ja, en die draait zo helemaal open en dicht. Dat is prachtig.
4: Zo'n militaire pontjesbrug is dat.
5: Oh.
4: Die leggen dat ook neer.
3: Ja. Hey, wie wordt de wereldkampioen, Bas?
2: Frankrijk.
3: Nou, die kunnen wel 3 elftallen opstellen, hè, als je erover nadenkt.
2: Ja. Wat denk jij, vader?
4: Spanje.
2: Spanje?
4: Ik ook Spanje, ja.
3: Ik denk ook Spanje.
2: Jij denkt Spanje?
4: Ja.
2: Mooi, wat denk jij, Bente?
5: Curaçao.
2: Curaçao?
3: Kijk, dat doe je goed, hè?
2: Zo krijg je dus applaus.
4: Jij
3: denkt dat Curaçao geen punt gaat pakken, zeg jij? Dat gaat niet lukken.
4: Dat weet ik wel zeker, hoor.
2: Ik denk
4: dat heb ik wel wat op te zetten.
2: Duitsland, gelijk speel.
4: Nee, joh.
2: Dikkie gaat er helemaal voor.
3: Dikkie gooit alles
4: in. Geloven in Dikkie, maar echt waar. Je moet geloven in de spelers. En die spelers die kunnen dat niveau gewoon niet aan. Dit zijn allemaal spelers die spelen bij Groningen, bij Volendam, bij NEC. Ja, dan wordt het hem gewoon niet. En dan gaat hij weer, die abnormale ogen.
3: Ja, hij blijft maar afgaan. Word
4: je daar niet gek van, of niet?
3: Nou ja, laten we er maar weer stoppen, Valentijn. Voordat iedereen hier een depressie krijgt en het eiland wil verlaten. Ja, dat gaat bijna sneeuw als jij hier zit. Het is echt niet geloof. Ja. Ja. Het is echt niet makkelijk hier met jou.
4: Nou, niemand hoeft achter mij aan te lopen. Dat vaak helemaal niet. Maar
3: nee.
4: Mag wel.
2: Nee, dat doen we ook echt niet. Beetje mezelf zijn. Toch?
3: Heel goed. Nou, leuk dat jullie er waren. Ik zie jullie straks weer. Gaat het weer verhoord door, zo waarschijnlijk op die manier. Hey, Bas?
2: Zeker. Ja, zeker gezellig.
3: Ja, hartstikke gezellig. Bent, ik wil jou enorm bedanken.
5: Nou, en ik jou. Ik vond het echt heel leuk.
3: Ja, was gezellig.
5: Ja, vond ik wel. Vind je heel lief.
4: 2 uur met Wilfred Gené. Nou,
5: dat vind ik
4: een lintje. Dat wilde je even sommige mensen aanvragen.
5: Ik vind het echt serieus gezegd. Zeg niet om te slijmen of zo.
2: Nee, maar mensen hebben een verkeerd beeld van Wilfred. Dat wil ik wel zeggen. Dat is wel zo. Nee, dat weet ik echt.
3: Dat hou ik graag in stand als je niet echt vindt.
5: Je houdt het zelf in stand. Dat doe je wel zo. Maar moet je gewoon eens een keer met kappen.
3: Oh, oké. Nou, dat vind ik lief van je. Misschien elkaar straks nog wel even, denk ik, met z'n allen, jongens. Neem er nog eentje. Volgende week een nieuwe uitzending. Dan zit Jord Kelder op mijn plaats. Zit hij volgens mij in Sofitel. Oh. Dat wordt ze een keer diepte in. Hè? De inhoud enzovoort. Zou ook een keer leuk zijn in dit programma.
2: Ja. Dan worden wij in ieder geval niet uitgenodigd. Ja.
4: Nee. Nou, laat even voor jezelf.
3: Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
7: Van Bentum en Keulen, advocaten.
8: Van Bentum en Keulen, advocaten en notariaat.
9: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
10: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos, voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
11: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. 1 outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
11: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
13: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
14: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar 1 kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
13: Ontdek onze aanpak op rma.nl. Vermogen vraagt om zorgvuldigheid.
15: Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
16: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
15: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
17: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
18: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
19: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar Veilen.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette wil met de vakbonden gaan praten over het veranderen van de sociale zekerheid. De vakbonden zijn boos en dreigen met stakingen, onder meer omdat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Wel waarschuwt Jette dat er hoe dan ook voor miljarden bezuinigd moet worden. Nederland wil de handel stoppen met Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever en het kabinet hoopt dat andere landen hetzelfde doen. Er is alle reden toe, zei minister Sjoerdsma. Hij vindt de sanctie ook op zijn plaats vanwege de hardhandige behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. In Hilversum is een jongetje van 7 zwaar gewond geraakt nadat hij was aangevallen door een hond. De hond zou hem in zijn gezicht hebben gebeten. Het gebeurde bij een schoolplein en veel kinderen hebben het gezien. Een omwonende zegt tegen de Telegraaf dat het niet de eerste keer is dat de hond agressief was. In Twente is een vrouw besmet geraakt met een minder gevaarlijke variant van het Hanta-virus, meldt RTV Oost. Ze ligt in het ziekenhuis. Er is geen link met het cruiseschip Hondius. De vrouw zou de besmetting hebben opgelopen toen ze bij het houthakken muizen- of rattenpoep aanraakte. En Vitesse is definitief gered. De club komt in Nederlandse handen en de KNVB heeft de overname goedgekeurd. En dan te bedenken dat Vitesse op sterven na dood was bijna een jaar geleden. Vitesse dreigde de licentie toen kwijt te raken, maar de afgelopen maanden is er keihard gewerkt om alle problemen op te lossen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm, vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Straks BNR Beurs en daarin hoor je waarom Brussel zich zorgen maakt. Want de inflatie in Europa die stijgt wel heel erg hard. Wat ook stijgt is de omzet van Richemont. We kopen meer glimmers met z'n allen. En wat pas echt stijgt is het aandeel Lenovo. Hoe dat komt vertellen we je zo meteen. Dus blijf luisteren.
4: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
7: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
8: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
11: Hartelijk vrijdag, vrijdag 22 mei, de dag dat het zonnetje schijnt, maar wij verpesten toch, sorry, je stemming. In deze aflevering bereiden we je namelijk voor op minder leuke beslissing.
12: Brussel maakt zich zorgen om de hoge inflatie in Europa. En daarom roept een eurocommissaris nu de ECB-leden op.

0: op om in te grijpen. De rente, die moet omhoog, vindt hij.
1: Ja, en dat kan dan weer slecht uitpakken voor je aandelen. We hebben het zo meteen over.
2: Hoor je ook waarom de klokjes van Cartier weer beter verkopen?
3: If you look at Richemont numbers this morning, they are the upper part, the very upper part of the K. Yeah. But looking ahead, uncertainty is likely to persist. So the uncertainty that has been caused around the world is impacting even luxury jewelers like Richemont.
2: We gaan de beursdag en ook de beursweek doornemen. En dat doen we met Errol Keijner van de VEB. Goed dat je er bent.
4: Dank je.
1: Nou, goed dat je er bent. En we beginnen met de nieuwe baas van de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank. Kevin Warsh is dat natuurlijk. Die is vandaag beëdigd als nieuwe Fed-baas, waarmee die Jerome Powell opvolgt. Nou, hij bleek het lievelingetje van Trump. Hij werd gekozen omdat hij zei: ik ga de rente verlagen en ik ga de balans van de Fed aanpakken. Terwijl de meerderheid van zijn nieuwe collega's juist denkt aan een renteverhoging. Er wacht hem daarom een lastige klus, zegt huiseconoom Han de Jong.
5: Er is een oorlog gaande, de inflatie is opgelopen, de Fed is verdeeld. En als klap op de vuurpijl blijft zijn voorganger, Paul, die verdwijnt niet, maar die wordt gewoon lid van het bestuur. Vergeet ook niet, hè, dat is toch wel een rare verhouding. Het zijn voor Warsh ook best wel gecompliceerde omstandigheden.
1: Ja, Errol, gaat Warsh doen wat hij beloofd heeft, de rente verlagen, of kan hij dat simpelweg niet?
4: Dat laatste, hij kan het niet en er zal eerder een druk zijn om het te gaan verhogen.
2: Wil ik het over Lenovo hebben? Ik associeerde dat zelf met een degelijk saai computerbedrijf, maar ook daar is AI naar binnen geslopen. Ze bouwen de servers waar AI op draait en dat legt ook Lenovo geen windeieren.
6: When you look at Lenovo, look at that, 7% gains there. AI-related revenue has reached 38% of the group total. That's growing 84% year on year. So AI is becoming a bigger structural driver behind the outperformance there for the company. NetEase.
2: Het aandeel reageert. En hoe? Lenovo staat bijna 20% hoger vandaag. Dankzij die AI-divisie dus. Maar ook gewoon door die saaie laptops die ze ook gewoon nog maken. Want alles bij elkaar leverde dat 20% meer omzet op vorig jaar en 38% meer winst. En een meevaller voor Lenovo is dat het maar beperkt last heeft van het tekort aan geheugenchips. Daardoor hoeft het bedrijf zich niet op extreme kosten te jagen. En blijft die marge onveranderd.
1: Ik had een beetje hetzelfde. Ik dacht ook dat het een surfbedrijf was. Maar dat is best wel
2: alles wordt AI.
1: Mooi bedrijf. Door naar Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Die heeft geruststellende berichten over de oorlog in Iran. Hij ziet namelijk goede tekenen in de onderhandelingen.
7: I think we've made some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured, the Iranian system. That said, there'll be a couple visits. I understand, the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that'll advance this further. The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great.
1: En als je nu denkt, wat een KUT-geluid. Nou, ik heb AI gebruikt om de helikopter op de achtergrond weg te krijgen. Normaal gaat Trump altijd naar zo'n chopper staan. Die denkt, dat is heel handig als ik geperst word moet staan. En Rubio deed het nu ook weer. Geen idee waarom, maar goed. De vraag is, terug naar dat akkoord, of het er wel gaat komen. Iran wil namelijk tol gaan heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Een plan dat voor de Amerikanen, ja, logisch, een absolute no-go is. En ook wil Iran het uranium dat ze hebben, waarmee ze kernwapens kunnen gaan maken, niet afstaan. Dus nou, toch nog wel wat gevoelige puntjes die een akkoord lastig maken.
2: Ik zit lekker in de glitters vandaag. Zometeen ga ik je vertellen hoe de juwelen van Richemont weer geld in het laadje brengen. Maar eerst naar make-up. Cosmetica-merk Estée Lauder gaat toch niet fuseren met de Spaanse branchegenoot Puig. De twee waren daarover in gesprek. Samen zouden ze de strijd aankunnen met concurrent L'Oréal. Maar die gesprekken zijn op niks uitgelopen, delen ze vandaag in een verklaring. Nou, bij beleggers van Puig heerst teleurstelling. Dat aandeel staat echt fors lager, voorbij de 14%. Bij Estée Lauder is juist opluchting. Dat krijgt er ruim 12% bij vandaag.
8: The move will be seen as a major positive though from investors, given that they really believe that this merger was potentially going to slow down Estée Lauder's ability to have a turnaround.
2: Waar het misging, dat wordt niet helemaal duidelijk, maar volgens Bloomberg waren er bezwaren bij Charlotte Tilbury, dat is sinds 2020 eigendom van Puig, maar dat zou niet het enige zijn geweest wat in de weg zat voor die fusie.
1: Nee, met een beetje een soort RTL Boulevardeskundige van BNR Beurs, zo lekker met de horloges, de juwelen en de make-up.
2: Lekkere glimmers.
1: We gaan door naar een raketlancering in de Verenigde Staten.
9: And turning now to what was going to be the debut of the biggest, most powerful rocket ever built by humans. But just an hour ago, we saw SpaceX scrub the launch of its Starship V3 rocket. This was a super anticipated launch. The rocket is the newest version with a whole lot of upgrades from the inside to the outside to the launch pads. So much tweaked and redesigned. The booster, the engines, the flame trench.
1: Ja, ik kan het mooi vertellen. De lancering van het paradepaardje van SpaceX ging niet door vannacht. Vandaag een nieuwe poging. En over bizarre dingen gesproken. Analisten die zijn al bezig met het volgende spektakel. Een deel van hen fantaseert namelijk nu al, nog voor SpaceX naar de beurs gaat, over een fusie. Een deel denkt namelijk serieus na over een fusie tussen, jawel, SpaceX en Tesla, schrijft CNBC. Er werd eerder al over gesproken, maar nu denken sommigen dus dat het echt gaat gebeuren. En dan is aan jou de vraag, ik zie al kijken, zou het een goede zet zijn om SpaceX en Tesla samen te brengen?
4: Ja, volgens mij is die vraag een paar maanden geleden ook al aan mij gesteld, of heb ik het zelf gesuggereerd. Ja, laten we gewoon alles bij elkaar gooien. Ten meer omdat degene die daar de lakens uitdeelt, Elon Musk, de baas is. Dezelfde persoon. Dus ga maar bij elkaar gooien en kijk maar hoe dat op de een of andere manier ooit gaat renderen.
1: Oh, dus je staat er nog op.
4: Maar ik sta er zeer positief over. Dan heb je in ieder geval alles in één mandje. Net als dat je rommel allemaal in één hoek gaat schuiven. Gooi het maar bij elkaar.
2: Het was altijd een zorgenkindje, maar luxe merk Richemont doet het weer veel beter. Het bedrijf verkoopt meer juwelen, meer horloges, vooral aan een groeiende markt in het Midden-Oosten. En dat is ook gelijk een risico, want het is daar natuurlijk niet bepaald stabiel op dit moment. Wat dat voor het bedrijf betekent, gaan we zo bespreken.
1: Maar eerst gaan we naar Brussel. Dat maakt zich zorgen over de hoge inflatie. Die ligt nu in Europa boven de 3%. En dat wordt een probleem, vinden ze daar. Er is nu een eurocommissaris, Dombrovskis, die daarom een oproep doet aan de ECB. Hij wil dat de centrale bankiers de stijgende inflatie aanpakken en ingrijpen. Oftewel dat de ECB de rente gaat verhogen. Nou, opmerkelijk dat de politicus dat zegt. Maar heeft hij ook gelijk?
4: Ja, als de inflatie hoger gaat worden, moet je het onder controle krijgen. En de meest voor de hand liggende manier om dat te doen is de rente te verhogen.
1: Wat als die rente omhoog gaat? Wat heeft dat dan voor?
4: Ja, wordt het lastiger om investeringen te doen. Dan wordt het dan druk je in feite de geldontwaarding. Dan heb je ook, als alles duurder wordt, gaan ook werknemers zeggen, ja, ik heb meer geld nodig om een dagelijkse boodschappen te kunnen gaan doen. Dus een hoge rente remt in feite de uitbundigheid van consumenten, van investeerders en van allerlei andere partijen. Dus het brengt de economie een klein beetje tot rust.
1: Terwijl die economie ook weer niet heel erg lekker aan het draaien is, toch?
4: Nee, dat is echt een van de grote uitdagingen. Het is voorstelbaar dat je flinke inflatie hebt als de economie groeit als een tierenlier. En dan is het heel belangrijk de rente te verhogen om een klein beetje de zaak tot rust te brengen. Een dodelijke combinatie, een funeste combinatie is als de economie helemaal niet lekker draait, maar wel een hoge inflatie tegelijkertijd er is. Dat hebben we verleden wel meegemaakt, ook de jaren 70, energiecrisis. Dus het lijkt een klein beetje waar we nu mee te maken hebben. Dat is echt een funeste situatie waar je zegt, de economie het laatste wat die kan gebruiken is nog met tegengas en toch is het soms nodig als inflatie dreigt te stijgen.
2: Ik dacht wel, is het aan deze eurocommissaris en dus aan de politiek om zich met het rentebeleid te bemoeien?
4: Niet aan eurocommissaris, nee, dat is aan centrale banken. Maar ja, goed, iedereen mag een mening hebben en dan mag een politicus ook. Het wordt vaak gescholden op Trump. Trump
2: ja, dan moet je gelijk aan denken.
4: Omlaag moet dat mag allemaal. Alleen je mag daar niet je eigen ministeries of openbaar ministerie gaan gebruiken om dan mensen die daar werkelijk over gaan, de centrale bankpresident bijvoorbeeld, onder druk te zetten door procedures. Dus je mag allerlei dingen vinden, maar laat diegenen die ervoor zijn aangenomen, laat hen het besluit nemen op basis van kennis.
1: Ik moest ook denken aan Trump, alleen die wil natuurlijk een renteverlaging en deze man wil dan wel weer een renteverhoging, dat moeten we misschien wel nageven. Aan de andere kant, die renteverlagingen hebben wel voor een lekkere rally gezorgd op de beurzen. Wat gaat het doen met aandelen als die rente omhoog gaat?
4: Ja, als beleggers ergens een hekel aan hebben, is het wel aan hoge rentes. Ja. Dus met inflatie kunnen beleggers meestal wel redelijk omgaan als die inflatie enigszins beheersbaar is en de economie een beetje aanzwengelt. Maar op lange termijn is ook dat niet goed. Niet alleen voor de beleggers, ook zeker niet voor de maatschappij. Maar wat gebeurt er? Dan gaat er juist nog meer geld naar aandelen. Dan worden aandelen op een gegeven moment zo duur. En dan als een keertje een beetje tegenslag komt, is de klap des te harder. Dus een gestage groei met een lage inflatie is het eigenlijk het beste voor iedereen.
1: Welke aandelen gaan dit merken? Want er zijn aandelen die dit wel gaan merken als die rente gaat.
4: Ja, er zijn twee type aandelen, twee type bedrijven die last gaan hebben van hoge rente. Eerste is natuurlijk voor de hand liggend bedrijven die veel schuld hebben. Die zullen dan op termijn meer aan rente moeten gaan betalen of meer problemen gaan krijgen bestaande schuld te gaan herfinancieren. Dat zijn zaken die liggen voor de hand, dat weet iedereen. Maar typisch zijn het juist de groeibedrijven die nog meer last ervan gaan krijgen. Want de groeibedrijven, die dus de omzet extreem sterk zien groeien van jaar tot jaar, die zijn gewaardeerd erop dat ook die rente laag is. En als de rente hoger gaat worden, wordt de toekomstige winst, die veel meer is bij een groeibedrijf, wordt minder waard per nu. Dus een hoge rente helpt niet in de waardering van groeibedrijven op de beurs.
1: Dat zijn ook wel bedrijven die volgens mij nu in binnen- en buitenland naar de beurs willen juist.
4: Juist, dat klopt.
1: Christine Lagarde, de ECB-baas, die reageerde vandaag ook nog op het hele gebeuren. Ze zegt, de inflatieverwachtingen blijven op de lange termijn grotendeels stabiel. Wat maak jij van dat antwoord?
4: Het is altijd heel lastig om echt te wegen wat iemand echt vindt en wat iemand graag zou willen. De woorden van zo'n persoon, die zijn natuurlijk wel belangrijk, maar ik ga er niet te veel waarde nu aan hechten. Laat kijken wat voor besluit ze gaan nemen over de rentes. Blijven ze stabiel of gaan ze toch een klein beetje omhoog? Laten we afwachten wat ze vinden, maar reken maar dat het mandaat zeker in Europa is primair inflatiebestrijding.
1: Dat het besluit waar je het over hebt komt op 11 juni. Denk jij dat ze dan al met een verhoging durven te komen?
4: Dit is echt gokken, hè, speculatie. Ik zou zeggen, van als er niet heel slecht nieuws in de tussentijd komt, kan ik me voorstellen dat ze een even pas op de plaats gaan doen. Een verlaging lijkt me uit den boze. Dat lijkt me echt niet voor hand liggen.
2: BNR Beurs. Door naar de juwelen en de klokjes van Cartier en Montblanc. Want het gaat weer stukken beter met het Zwitserse moederbedrijf. Richemont heet dat. Er kwam over vorig jaar 11% meer omzet binnen bij dat bedrijf. Meer dan verwacht en ook leuk. Het dividend gaat er omhoog met 10%. Nou, bij Bloomberg zat een analist die vertelde waarom het weer wat beter gaat met luxe merken. En ik hoop vooral dat haar partner heeft meegekeken naar die uitzending. Want volgens mij had deze analist vooral wat cadeau-ideeën voor zichzelf in gedachten.
10: Buying a Cartier bracelet or a Cartier watch is, you know, cheaper or better value for money than buying a bag. And now we're moving into a different stage of the luxury market where jewellery, we've moved on from a knit bag to an it necklace.
11: What's a knit necklace?
10: It's either the Van Cleef & Arpels.
11: You say a knit necklace?
10: It's.
11: Oh.
10: So the big one has been the Van Cleef & Arpels clover necklace. You have these clover motifs.
11: I've seen a few of those.
10: Long necklace.
12: You can't move for those, though.
11: Yeah.
1: What's good, dit?
2: Yeah. Dank je, ik hoop dat het niet uithaalt.
1: Dat was wel een subtiele
2: idee. Dat is een belanglijstje.
1: Thuisfront.
2: Ja, nou goed. Ze heeft op zich ook niet ongelijk. Want Richemont verkoopt vooral meer sieraden. En dat stuwt dus die omzet. Terwijl het ook een tijd lastig ging. Vooral de vraag in China sloeg een tijd niet aan. Waarom gaat het nu weer beter met het bedrijf?
4: Ja, het bedrijf zit voornamelijk in de jewelry, in de juwelen. Het wordt vaak vergeleken met de tasjes van LVMH, Louis Vuitton. Of de kleding, dure kleding van Gucci. Dat de laatste jaren echt niet meer lekker draait. Maar op de een of andere manier, Richemont in hetzelfde groepje geplaatst, maar die Richemont is in veel mindere mate of nauwelijks echt afhankelijk van mode, van kleding. En het gaat dus blijkbaar heel goed met de top-end. Hè. Dat zijn dus niet zilveren kettingjes, maar weet ik veel, de meest gouden met briljantjes versierde dingen die ik foei lelijk vind. Maar sommige dames blijkbaar erg aantrekkelijk. En waarvoor bizarre prijzen kunnen worden gevraagd, zeker als ze van Cartier komen. Dus op de een of andere manier, in een absoluut topniveau van de allerrijkste klanten, blijft dat gewoon lekker lopen. En daar is het natuurlijk jammer dat China even wat minder gaat, maar blijkbaar de andere continenten draaien geweldig.
2: Ja, kunnen ze dat vasthouden?
4: Ja, zolang die miljardairs of de mensen die minimaal meer dan een paar honderd miljoen dollar op een bankrekening hebben staan zo vrijgevig blijven, kan het voorlopig nog doorgaan. Mij heeft het wel verbaasd, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik zit ook niet echt in de juwelenbusiness. En als ik denk aan dat soort bedrijven, denk je inderdaad eerder aan de tasjes van LVMH of misschien de kleding van Gucci. Maar op de een of andere manier hebben ze blijkbaar een niche gevonden die zeer rendabel is.
2: Ja, er zijn ook nog wel zorgen. En dat is nu niet meer China, maar het Midden-Oosten. Want dat is juist de plek waar de laatste tijd meer geld vandaan komt. Maar goed, er zijn nu ook spanningen in die regio. Dus de vraag is hoe lang dat door kan gaan. Nog even los van alle onzekerheden die oorlog sowieso voor je bedrijf betekent. Kan dat een probleem worden voor het bedrijf?
4: Ja, ik kan me voorstellen, kijk, ik hou zelf niet van goud. En zeker niet van bling-bling goud. Ik hou wel van dure dingen. Maar niet van bling-bling goud.
1: En
4: Nee, dat is brons. Okay. dat is brons. Dat ga ik hier niet dragen. Zeker niet in de buurt van Amsterdam. Als je kijkt welke landen is men echt heel erg gebrand op goud en edelmetalen. Dat is met name het Midden-Oosten en in India. Die plekken is het extreem belangrijk. Ook status. Maar men vindt het ook echt mooi. Dus ik kan me voorstellen, als het slecht gaat en zou blijven gaan in het Midden-Oosten, voorlopig is dat volgens mij niet, want de olieinkomsten zijn steeds geweldig voor de prinsjes en de prinsesjes in Saudi-Arabië. Maar mocht dat ooit echt tegen gaan vallen, dan gaat het daar ook pijn doen.
1: Ik weet ook niet of mevrouw Keijnen naar BNR Beurs luistert, maar die kan een cadeautje ook wel op een buik schrijven, denk ik.
4: Dat weet ze al.
1: Okay. Hey, hoe gaat het in het algemeen eigenlijk met die luxe markt? Je haalde net al LVMH aan, daar hebben we het ook vaak in BNR Beurs over gehad. Dat gaat, moi. Ja.
4: De gouden jaren lijken enigszins achter de rug. LVMH is redelijk stabiel. Het is geen slecht bedrijf. Het draait nog steeds goed, het rendeert. Maar de groei is er voorlopig uit. Het is ook niet zo dat ze 10-20% per jaar dalen. Het is blijven ongeveer 0%, misschien klein. Een paar procentjes daarbij, misschien een procentje keertje weer eraf. Daarentegen het moederbedrijf van Gucci, Kering, dat heeft wel echt problemen. Is erg afhankelijk van dat ene merk Gucci. Ze hebben nog een paar andere merken, maar die zijn minder relevant. En Gucci is blijkbaar uit de mode. En dat is het probleem met mode. Als die mode uit de mode is, dan heb je echt een issue. En dat heb je niet zomaar hersteld. Ook met de vervanger van de topdesigner, die is volgens mij inmiddels weer de deur uit. Ja, daarmee is het probleem blijkbaar nog niet opgelost. Dus, en als je eenmaal in een neerwaartse spiraal zit, in de gedachten van mensen van van ja, dat is gewoon niet meer zo hip. Om dat weer in te halen, ben je een tijd verder.
1: We hebben het wel eens met jou over biotech gehad. Want daar investeer je ook in. En vaak zeggen beleggers dat er zo'n enorm risico is. Maar als je het zo zegt, dan is die luxe markt, of in ieder geval die modemarkt, is toch veel gevaarlijker. Want als je een hoofdontwerper hebt die heeft de plank mislaten, gaat de hele collectie naar de Filistijnen en dan gaat je omzet weer naar beneden.
4: Je hebt gelijk, zeker de vluchtige modemarkt is kwetsbaar. Maar als je een merk hebt dat zo sterk is als de tasjes van LVMH, van Louis Vuitton, waar je ook schaarste hebt gecreëerd, hè, en de prijs alleen maar hoger zet en de schaarste wordt alleen maar nog groter. Mensen staan in de rij om alsjeblieft ooit op de wachtlijst te mogen komen te staan om ooit zo'n tasje voor €20.000 te mogen gaan kopen. Mm-hmm. Ja, dan heb je inderdaad een redelijk sterk merk. En ja, zolang die schaarste er is, blijf je dus ook die vraag aan naar voeden. Het niveau daaronder, hè, de subcategorie, die heeft het veel moeilijker. Daar is het veel grilliger en daar heb je nog veel meer het issue wat je zegt van, ja, als je daarin belegt, loop je gewoon meer risico.
2: Ja, en je zegt zelf over die hele sector, de gouden tijden zijn wel een beetje geweest. Waar zit er nog groei voor dit soort bedrijven? Of is dat gewoon klaar?
4: Ja, je zult iets moeten gaan vinden waarmee mensen zich kunnen gaan onderscheiden van het plebs, hè, van het gewone volk. Hè, waardoor je kunt laten zien, kijk eens hoe rijk ik ben, hoe goed ik ben, hoe geweldig ik ben en dergelijke. Ja, en dat is afhankelijk van de tijdsgevricht. Soms heb je gewoon dat iedereen, doe maar allemaal lekker normaal en low-key. En soms heb je gewoon tijden dat wil je met diamantjes gaan stralen op straat. Ja, dat zijn zaken, zijn maatschappelijke ontwikkelingen. Daar heb ik zelf geen kijk op.
2: Ja, en ook dus leuk, het dividend gaat fors omhoog met 10%. Is dat iets waar je blij mee moet zijn als belegger?
4: Ik denk sowieso, als je dan toch belegger bent en je hebt gekozen, in dit geval voor Richemont, ben je een blijere belegger dan als je in een Kering hebt gezeten of zelf een LVMA.
2: Als het dan toch moet, dan maar met die 10% erbij.
4: Zo is het.
1: Tijd om nog even terug te blikken op een week die werd gedomineerd door technieuws. Zo begon de week met oneenigheid binnen Samsung.
12: Kwaad zijn ze zeker bij de ruim 45.000 medewerkers van Zuid-Korea, want die vinden dat ze veel te weinig betaald krijgen door Samsung. Maar ja, dat kan nog wel eens een heel gevaarlijke situatie worden. Er wordt immers gedreigd met een staking en dan weet ook de Koreaanse overheid wat er op het spel staat. Samsung zorgt namelijk voor een kwart van de export.
1: Samsung en de vakbond hebben een week overlegd en hebben een voorlopig loonakkoord gesloten. Daar wordt binnenkort over gestemd en tot dan zijn de stakingen dus van de baan.
2: Ja, onze techredactie moest flink werken voor zijn geld deze week, want er was ook nog nieuws over Google. Het ouderwetse Google gaat zijn zoekmachine helemaal omgooien.
13: En daarom hebben ze ervoor gekozen om de klassieke zoekbalk, ja, gewoon de prullenbak, in te mieteren en in plaats daarvan een soort, ja, zoekdoos in te stellen in Google Search. Je hebt eigenlijk in principe gewoon meer ruimte waar je meer tekst in kwijt kan voor langere vragen. En als je geen zin hebt om te typen, kan je voortaan ook met foto's en video's als zoekopdracht aan de gang.
1: Een zoekdoos. Ook leerden we meer over de aanstaande beursgangen van OpenAI en SpaceX.
14: Eerst zijlingsnieuws van de Wall Street Journal. OpenAI gaat de documenten inleveren om een beursgang aan te vragen. Dat betekent mogelijk in september al een beursgang. By the way, SpaceX heeft al gefiled. Hè. Die hebben hun documenten voor beursgang al ingediend. Mogelijk hebben we binnen een week al die prospectus. En boom, wat valt er op de mat? De prospectus van SpaceX.
2: Ja, zou die klapper van de week bijna vergeten? De kwartaalcijfers van Nvidia natuurlijk. Die rapporteerden opnieuw een recordomzet.
15: Nvidia heeft gisteravond zijn kwartaalcijfers gepresenteerd. De chipreus die zag de omzet enorm stijgen naar ruim $81 miljard. Hou je vast, dat is een stijging van 85% vergeleken met een jaar geleden.
1: Dun. En het houdt niet op, er was nog meer tech, want het was ook de week van ASML. Aan het begin van de week konden beleggers reageren op een deal die de chipmachinemaker sloot in India. Maar het bedrijf bleef beleggers bezighouden. Zo werd ook bekend dat hun high-NA EUV-machines de komende maanden aan de slag gaan. Dat is toch wel een grote mijlpaal, hè? Want die machines die werden nog niet gebruikt om echte chips te gaan maken. Nou, binnenkort dus wel. En de topman kwam ook met slecht nieuws, want in gesprek met persbureau Reuters zei hij dat de vraag naar chips nu te groot is. De mondiale halfgeleidermarkt, zegt hij, zal nog wel een periode krap zijn. En dat leek ons nu even alles bij elkaar vegen. Een goed moment om het nog even over ASML met jou te hebben, Errol. Want waar staat het bedrijf nu?
4: Ja, ASML heeft eigenlijk een luxe probleem te klagen dat de groei veel te hoog is, dat de klanten meer vragen dan je kunt gaan leveren op de korte termijn, is natuurlijk een luxe probleem van je welste. Wat beleggers betreft, het is een geweldig bedrijf met geweldige producten, grip op de markt, alleenheerser. En ja, dat de markt de vraag naar hun machines alleen maar zal toenemen, is op zich goed nieuws voor de onderneming. Liefst heeft de onderneming natuurlijk dat ze ook sneller kunnen gaan leveren als die vraag er is. Waar beleggers naar kijken is dit nou iets voor de komende 1 of 2 jaar, of is het een proces dat de komende 5 of misschien wel 10 jaar doorgaat. Als het 5 of 10 jaar doorgaat, dan zou je kunnen zeggen, dan is ASML spotgoedkoop geprijsd op de markt. Als het alleen maar iets is van de komende 1 of 2 jaar, Nou, dan is ASML wellicht stevig aan de prijs. Dus beleggers zoeken eigenlijk houvast van oké, die vraag in hoeverre, die is nu extreem. Mm-hmm. Hoeverre gaat zich dat echt realiseren? De partijen die zeggen ik wil die machines hebben, gaan ze ook later echt die machines willen gaan kopen of kunnen gaan kopen. Want op een gegeven moment, de chipindustrie in het verder verleden, denk tot 5 of 10 jaar geleden, was zeer, zeer cyclisch. Dus beleggers zijn echt benieuwd van in hoeverre kunnen we echt vertrouwen dat dit iets is dat nog 5 of 10 jaar gaat voortduren en daarna een rustige groeitempo.
2: Kun je bijna aan je extra lange Pinksterweekend. De beursweek begint daarmee ook een dag later dan normaal. Laten we nog even kijken wat er de rest van de week te gebeuren staat. Na een lekker lang weekend kunnen we ons deze week opmaken voor flink wat jaarvergaderingen. In Nederland komen de aandeelhouders van Triodos Bank bij elkaar, net als die van biotechbedrijf Pharming. En in het buitenland die van de oliereuzen Total Energies en ExxonMobil. En ook nog Deutsche Bank en het Belgische D'Ieteren steken de koppen bij elkaar. En je zou het niet direct verwachten, maar die laatste kan misschien wel het meest interessant worden. En ook gelijk behoorlijk ingewikkeld. Want D'Ieteren heeft ook iets meer dan de helft van de aandelen van Belron in handen. En Belron is dan weer de moeder van wat we in Nederland Garglas noemen. Nou, ze zitten met vergelijkbare bedrijven over de hele wereld. En nu komt het, het bedrijf werkt aan een beursgang hier in Amsterdam. En met een waarde van 30 miljard, vergelijkbaar met een bedrijf als Adyen, ligt de notering aan de AEX ook meteen in het verschiet. Nou, wie weet of we daar bij de jaarvergadering van die Belgische aandeelhouder al wat over gaan horen.
1: Dit was BNR Beurs, Beursdag en Beursweek doorgenomen met the one and only Errol Keijner van de VEB. En we laten jou nu lekker naar huis gaan, dan kan je gaan barbecuen.
4: Ik heb geen tuin en ik hou ook niet van barbecuen, maar dankjewel.
2: Ook niet van horloges?
4: Daar wel.
2: Oh, wat vind je wel leuk?
4: IWC, trouwens deel van Richemont.
1: Dat is een mooi merk, ja. Ja. Dat is een van mijn lievelingshorloges. Maar goed, nou, tot zover onze horloge. Ja.
2: Was hem weer. Jij bedankt voor het luisteren. Doe dat zondag vooral ook. Dan zijn we er weer namelijk. Tenminste, als je ons volgt op Spotify of de Apple Podcast of in de BNR-app natuurlijk. Want als je je daar abonneert, krijg je van ons een extra aflevering op zondag.
1: Tot dan.
16: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
17: Be Frank, pensioenalert. 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
19: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
20: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
21: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
22: Van Bentum en Keulen Advocaten.
23: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
24: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
23: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
25: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
26: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op ercapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
0: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
26: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
3: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven. En ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. BNR
6: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is nog niet voorbij. Er staan nog 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knopen Bankhoef 20 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de Haringvlietdam 10 minuten vertraging.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De arbeidsinspectie in Brabant heeft een echtpaar opgepakt dat ervan wordt verdacht hun dochter jarenlang te hebben uitgebuit. Het meisje moest vanaf haar 13e lange werkdagen maken op de markt, soms wel 7 dagen per week. Ook moest ze stoppen met school en werd ze mishandeld. In Twente is een vrouw besmet geraakt met het Hantavirus. Het is een minder gevaarlijke variant dan op cruiseschip Hondius, meldt RTV Oost. Ze zou besmet zijn geraakt door muizen of rattenpoep toen ze aan het houthakken was. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. Hoe het met haar is niet bekend. In het noorden van Marokko is gisteren een gebouw van 5 hoog ingestort en er zijn al 15 doden geteld, onder wie 2 kinderen. Het gebouw staat in het centrum van Fes, waar eerder ook al een gebouw instortte. Toen kwamen 22 mensen om. Het zorgde voor discussie over de veiligheid van gebouwen. Premier Jette wil met de vakbonden gaan praten over het veranderen van de sociale zekerheid. De vakbonden zijn boos en dreigen met stakingen, onder meer omdat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Wel waarschuwt Jette dat er hoe dan ook voor miljarden bezuinigd moet worden. 5 van de 6 Nederlanders die deze week werden opgepakt door Israël zijn aangekomen op Schiphol. Het zijn activisten die de bevolking van Gaza wilden helpen en journalisten die verslag wilden doen. Sommigen raakten gewond bij een arrestatie. De 6e activist komt pas vanavond aan, want die heeft zijn vlucht gemist. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met een maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
9: Vrijdag 22 mei. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Bij de olieraffinaderij van Jaroslavl zijn vannacht explosies en branden gemeld. De gouverneur spreekt van een afgeslagen droneaanval. Dat zeggen ze wel vaker. Even afwachten. Dus de raffinaderij is al meerdere keren geraakt. Gisteren werd ook een aanval op de raffinaderij van Sisran gemeld. Volgens Reuters hebben nu alle grote olieraffinaderijen in Centraal-Rusland de productie op zijn minst moeten afschalen door de Oekraïnse aanvallen. Samen zouden die installaties goed zijn voor ongeveer een kwart van Ruslands raffinagecapaciteit. Bij een grote droneaanval ook gisteren op een hoofdkwartier van de Russische geheime dienst FSB in bezet Kharkiv zijn volgens Oekraïne zo'n 100 slachtoffers dood en gewond gevallen. Bij Russische aanvallen in de regio Sumy zijn 11 gewonden gemeld vanochtend. Gisteren 19 gewonden in de Dnipro. 4 doden, ook onder burgers, bij een luchtaanval op een dorpje in Donetsk. Ook gisteren. Op de grond heeft Oekraïne volgens cijfers van de Amerikaanse Defense Intelligence Agency 400 vierkante kilometer terugveroverd op de Russen sinds de Russische toegang tot Starlink is beperkt. Wat dus volgens de DIA een, ze noemen ze tijdelijke, maar forse tegenslag voor de Russen vormt.
4: Ja, misschien even over dat laatste bericht. Kijk, die 400 kilometer is natuurlijk niks, hè. Dit hebben we dus ook altijd over de Russen gezegd. En nu doen we net alsof het heel erg veel is. Maar dat is een stukje land van 10 bij 400 kilometer. Nou, ik wou dat ik dat als tuin had. Maar het is echt, om het maar even in perspectief te plaatsen, dat is natuurlijk gewoon niet groot.
1: 10 bij 40,
4: dat is niet te zien op de kaart. Ja, dat is gewoon niet te zien op de kaart. Dus wat denk ik strategisch belangrijker is, wat je vertelde over de aanvallen op de olie-infrastructuur. 83 miljoen ton per jaar is er dus aangegaan. Hè? Dat betekent dus 238.000 ton per dag. Dat zijn astronomische getallen. Ja, en ik denk dat Zelensky, die zei bijna eufemistisch van, nou ja, we liggen redelijk op schema met het vernietigen van de olieindustrie. Nou, als je dan vervolgens kijkt, hè, er wordt ontzettend hard gevochten en op de grond. En natuurlijk klopt het inderdaad dat de Oekraïne het tactische initiatief heeft. Maar het is wel belangrijk om te begrijpen wat het tactische initiatief is. Dat is gewoon dat je dus op de grond een overwicht hebt. Maar wat je wil is een strategisch initiatief, waardoor je dus zeg maar grote doorbraken kunt krijgen in de oorlog. Wat er nu gebeurt is niet mogelijk dat dat leidt tot grote strategische doorbraken, waardoor de echte oorlog op een heel andere manier kan worden geïnterpreteerd, waarbij een overwinning voor de Russen of voor de Oekraïners aanstaande is. Gisteren hoorde ik nog even een oud-minister van Oekraïne, die zich echt heel erg bezighoudt met dit soort zaken en die ook de hele wereld afreist. En die zei van, ja nee, wij zijn dus echt nu in staat met al onze technische informaties om op een gegeven moment toch gewoon weer de Krim terug te veroveren. Ik merk wel bij de Oekraïners die ik toch de afgelopen dagen en ook vorige week regelmatig heb gezien en gehoord en gesproken, dat er wel een optimisme is waarvan ik mij werkelijk afvraag van, nou, spoort dat wel helemaal met de realiteit. Dus het is heel fijn dat ze die vorderingen maken, maar dat wil nog niet zeggen dat er dus strategische doorbraken komen. En de discussie waarbij ik gisteren zat met die minister die dan roept van, of ex-minister moet ik zeggen, van, nou, we gaan dus uiteindelijk ook wel met al die drones en die raketten de Krim terug veroveren. Ja, dan wordt het daar toch met enige sceptisch naar geluisterd, moet ik zeggen, in de zaal waar allemaal experts zitten.
10: Voor de duidelijkheid, jij zit bij de jaarlijkse Globsec-conferentie in Praag op dit moment. Moet je zo nog even wat meer over vertellen, maar eerst nog eventjes die situatie op de grond. Ik zag deze week ook nog wel wat analyses over dat de Russen mogelijk zouden proberen in Donetsk toch te hergroeperen voor toch weer een steviger aanval daar. En ook over het noorden wordt gespeculeerd. Zelensky heeft daar ook het een en ander over gezegd, dat de Russen mogelijk opnieuw via Belarus richting Kiev zouden willen optrekken.
4: Klopt, er zouden 5 scenario's voor liggen om dat voor elkaar te krijgen. En dat heeft ertoe geleid dat Syrsky, de hoogste militair van Oekraïne, heeft besloten om de defensie te versterken in het noorden van het land. Ja, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Er gaan in ieder geval meer troepen naartoe. Maar of ze daar bijvoorbeeld nu ook aan het bouwen zijn van zo'n killzone, die je dus ook hebt in het zuiden. Nou ja, dat is wel zo. Daar wordt, als ik goed ben geïnformeerd, wordt er al een hele tijd aan gewerkt. Althans ook statische versperringen zoals hekken, prikkeldraadversperringen. Maar je kan ook denken aan bijvoorbeeld mijnenvelden. Dus daar wordt inderdaad wel aan gewerkt. Maar het is wel opmerkelijk dat die Russen dus bezig zijn om dus kennelijk dit soort plannen weer te ontwikkelen.
11: En Rusland doet dat natuurlijk ook in de hoop dat er dan troepen uit het oosten worden weggetrokken naar het noorden. Waardoor ze in het oosten wat ruimer in een jasje komen te zitten. De Russen althans. Hey Rob, als er nou geen, als er geen strategische doorbraak is aan beide kanten, hè, alleen maar tactische winst voor Oekraïne, betekent dat dan dat de enige Oekraïnse hoop eigenlijk is dat ze door moeten gaan met al die olieraffinaderijen kapot te maken? Maar ja, je kan niet alle olieraffinaderijen kapot maken. Hadden ze nu 1/4 van de capaciteit, zei je dat, Hugo?
10: Een kwart, ja. Voor benzineraffinage was het iets meer. Ik geloof 1/3, een diesel, 1/4. En dat is ook dus intern is het probleem voor gewone Russen bij de pompen.
11: Ja. Ja. Dan moeten ze daar maar vooral mee doorgaan.
4: Ik denk het. Nou, het is een uitputtingsslag waarbij de vraag is wie het eerst opgeeft. Daar komt het feitelijk op neer. Je kan natuurlijk niet eeuwig doorgaan met de passtelling, maar eigenlijk is die passtelling er al 3 jaar. Dus Dit gaat maar door. Het kost mensenlevens. Niemand komt dus wat verder. En je zou dus onder normale omstandigheden denken van, nou, dan hou je ermee op en dan probeer je toch op een of andere manier tot een vergelijking te komen. Dat gebeurt niet. En dat heeft denk ik op dit ogenblik te maken met het feit dat Poetin niet met een fatsoenlijk verhaal naar huis kan komen. Die heeft zo hoog van de toren geblazen. Die heeft zijn doelstellingen al teruggebracht. En hij moet met een succes komen. En dat succes heet de rest van de Donbass. En als hij dat niet voor elkaar kan krijgen, dan heeft hij een probleem. En ja, dat kan hem wel eens een keer de kop gaan kosten. Dus het wordt nu bijna existentieel voor Poetin zelf om door te gaan vechten.
10: Ja. Hartjan, je had nog iets over sancties, aanscherping?
11: Ja, mensen gebruiken trust funds, waardoor het dus heel moeilijk is om personen te raken. De EU heeft nu besloten dat als er trust funds zijn die verbonden zijn met bepaalde gesanctioneerde Russische personen, maar er zijn geen duidelijke juridische links, dat het dan toch kan gesanctioneerd kan worden.
10: Ja, ja,
11: lijkt
10: dus
11: me niet onbelangrijk.
10: Villa's in Londen of jachten in Monaco alsnog kan pakken. Nog een ander soortig punt, maar natuurlijk heel belangrijk voor Oekraïne voor de toekomst is EU-lidmaatschap. Ik zag dat bondskanselier Merz een brief heeft gestuurd aan, ik meen, andere EU-leiders met een pleidooi voor een soort tientjeslidmaatschap, zeg maar, voor Oekraïne. Ja. En dan zo snel mogelijk, dat ze dus kunnen aanschuiven bij vergaderingen, alles mee kunnen doen, behalve eigenlijk stemmen.
11: Een soort geassocieerd lidmaatschap. Ja. Maar dan dus zonder stemrecht, hè? Maar je kan dus meedoen met alle EU-meetings. Dus dat is in de Raad, maar ook in de Europese Commissie zonder stemrecht en ook in het Europese parlement. Dus dat is eigenlijk een soort tussenstap die er wordt gemaakt. En Zelensky is daar natuurlijk heel tevreden mee dat Merz nu ook aan dit kant van het touw trekt.
10: Ja, maar er zijn denk ik nog wel wat tegenstanders te overwinnen dan op dit punt. Misschien zelfs ook Nederland, dat nogal strikt is met de regels, hè, op dit punt.
11: Ja. Maar ja, ik kan me ook wel voorstellen dat dit nu... Kijk, als ze geen stemrecht hebben, dan kan je de moeilijke vragen nog even vooruit schuiven. Ja. Zoals het landbouwbeleid en de krachtsverhouding.
10: Ja. Ja. Ja. Misschien van Oekraïne naar onze eigen verdediging. Rob, daar op Globsec is dat natuurlijk ook een belangrijk onderwerp. Defensieindustrie, opbouw, relatie met de Amerikanen. Wat kan je daar nog meer over vertellen, heet van de naald?
4: Nou ja, wat mij is opgevallen, en dat valt me eigenlijk al een tijdje op, is dat die politici blijven vasthouden aan de Verenigde Staten. Ze durven dus niet die slag te maken publiekelijk naar een NAVO zonder de Amerikaan. Dan wel een NAVO die vooral in Europa zijn wapenaanschaf pleegt. Dat gebeurt in feite wel, maar dat durven ze niet te zeggen. Iedere keer is het weer hetzelfde. Ik vind dat wel problematisch, omdat je daarmee dus ook nooit de bevolking meekrijgt voor een grotere defensieinspanning van de Europese NAVO-landen. En dat is wel risicovol, denk ik. Maar de angst voor de verlatingsangst ten aanzien van Amerika is zo groot dat men dus echt probeert te pappen en te nat houden. Ja, ik vraag me af of dat nou een gezonde strategie is. Want als je kijkt wat Amerika gedaan heeft in Venezuela, nu op dit ogenblik aan het doen is op Cuba. Wat er gebeurd is in Iran. Het is allemaal, staat allemaal haaks op het internationale recht. De repercussies daarvan zijn in de rest van de wereld gigantisch. En wij plaatsen ons gewoon ook steeds meer aan de verkeerde kant van de lijn. Dat is een discussie die hier bijna niet gevoerd kan worden. Sommige mensen zeggen dat en noemen dat. Dan zie je dat er in een zaal een zucht van verlichting opgaat. Van eindelijk durft iemand dat te zeggen. Maar de politici die verwijderen dat enorm. Nou, dat tegelijkertijd zie je wel dat er ontzettend veel gebeurt. Dus er wordt enorm geïnvesteerd in defensie. Maar wat het gevolg daarvan is dat de prijzen oplopen van de wapensystemen. De leveringstijden, die exploderen. Die waren van bepaalde wapensystemen een paar jaar geleden nog een jaar. En nu is dat 5 jaar, en in sommige gevallen 10 jaar. En het allerbelangrijkste is dat wat Oekraïne heeft aangetoond, maar eigenlijk ook Iran, is dat innovaties cruciaal zijn. Dus de grote voordelen op het slagveld zijn er voor de partij die de meeste innovaties weet toe te passen en die het snelste weet te produceren. En daar zit het probleem in. Dat wordt In algemene zin wordt dat erkend. Ook Dirk Boswijk, staatssecretaris van Defensie, die hier is van Nederland, die maakte er ook een punt van. Ik was volledig met hem eens. Hij zegt, het zijn ook onze interne procedures die niet goed zijn. Het heeft ook te maken, zegt hij, met politieke risicomijdendheid. Daar ben ik het ook mee eens. Maar die procedures, die aanbestedingsprocedures, die zijn ja, echt gewoon waardeloos. Die bevorderen de hele grote bedrijven en die maken nou juist de spullen waar je niet direct wat aan hebt. Daarvoor moet je zijn bij de start-ups, de kleinere bedrijven. Die zijn innovatief, die maken de spullen die je nu nodig hebt. Ja, en die krijgen de financieringen niet. En er was ook nog een groot rapport gepresenteerd gisteren, waarin dat nog een keer werd uitgelegd. Het blijkt dus inderdaad dat die grote bedrijven het meeste geld krijgen en die innovatieve kleine bedrijven die staan achteraan de lijn. En dat is echt een groot probleem.
11: Ja, die grote bedrijven hebben een grotere lobbykracht. Hè? Voor de kleintjes is dat lastiger.
10: Ja. Maar hiermee staat of valt het natuurlijk wel. Hè? Ik bedoel, als die productiecapaciteit niet omhoog gaat, dan gaat dat extra geld leiden niet tot meer productie, maar tot hogere prijzen. En als er dan ook nog geen innovatie is, dan wordt het dus niks. Hè?
11: Exact, ja.
4: Nou ja, dat is dus het hele probleem. En kijk, een constatering die door heel wat ministers hier is gedaan, maar ook door CEO's, maar zelfs ook door vertegenwoordigers van de financiële sector. Die zeggen, ja, dit is helemaal ingericht op een vredesbedrijfsvoering. Hmm. Dus maar je moet overgaan op oorlogsbedrijfsvoering. Dat betekent dus dat je gewoon een aantal van die procedures overboord moet gooien. En in heel veel ministeries, bij heel veel overheden is het zo, dat de procedure op zich leidend is. En daar zitten allemaal checks en balances in, dat er geen geld over de balk wordt gegooid, dat er niet gefraudeerd wordt. Maar ja, dat risico moet je dan op een gegeven moment maar nemen, ten bate van de grotere snelheid die noodzakelijk is.
10: Gaan we naar Iran. Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat Iran zich militair sneller weet te herpakken dan verwacht, bericht CNN op basis van een aantal bronnen bij de diensten. De schade door de bombardementen zou minder groot zijn dan gedacht, alweer. En Rusland en China helpen bij het herstel, waardoor raketlanceerinstallaties en productie van wapensystemen, waaronder drones, weer gewoon actief is. Dat is dat niet zo best. Aan de andere kant, Amerikaanse buitenlandminister Rubio heeft gezegd dat er goede tekenen zijn in de gesprekken met Iran. Hoewel hij toevoegde, een beetje raar, dat de landen nog van mening verschillen over de uraniumvoorraad van Iran en de controle over de Straat van Hormuz. Maar daar ging het wel een beetje over, eigenlijk, toch?
11: Ik snap niet waar het optimisme van Rubio op gebaseerd
10: is. Een beetje, daar kan je ook zeggen dat het tussen Oekraïne en Rusland bijna is opgelost, behalve het puntje van de Donbass.
11: Exact. NAVO-lidmaatschap. En het grote probleem is, Iran heeft de tijd en Trump staat onder grote druk. We zien nu ook dat Birol van die IEA nu zegt van ja, we krijgen in juli, augustus enorme problemen met olie en benzine tekorten. En die zijn erger dan 1973, 1979 en 2022. Nou, dat waren flinke crisissen.
10: Ja, het schuift wel steeds op. Hè? Ik hoor de hele tijd, over een maand is het echt een probleem. Maar dat hoorde ik vorige maand ook al. Dus dat is kennelijk toch nog wat voorraad gevonden ergens.
4: Nou ja, er is ook minder verbruikt. Zo simpel is het. 80% van de voorraden die er zijn, die zijn nog maar ingezet. Dus dat is dan weer een geluk bij een ongeluk.
11: En mensen gaan nu de zomerreizen doen, hè? Dus het verbruik gaat omhoog.
10: Ja, dat zag ik ook ergens genoemd. Ja. Bericht in Axios en de Wall Street Journal dat Trump en Netanyahu hard zijn gebotst in een telefoongesprek afgelopen dinsdag ten aanzien van Iran. Ja, en daar is ook weer het beeld. Trump zoekt een oplossing en Netanyahu gelooft daar niet in. En die wil eigenlijk volgens mij een hervatting van de strijd.
11: Netanyahu wil gewoon knetter doorgaan met vechten. En Trump kennelijk dus niet, wat ik zo merkwaardig vind, jongens, dat dit uitlekt. Hè? We weten allemaal dat Trump is dus door Netanyahu verleid. Dit lijkt me nogal pijnlijke informatie voor Trump. En dan wordt hij boos op Netanyahu, maar hij heeft het gewoon zelf gedaan door achter Netanyahu aan. Wie lekt dat uit, dit soort dingen?
10: Kennelijk beide zijden, want er stond ook in het bericht hoe beide partijen achteraf reageerden. Dat Netanyahu woedend was en dat Trump had gezegd van hij doet uiteindelijk gewoon wel wat ik wil. Dus er lekt meer dan één lek tegelijkertijd.
11: Het is nogal knullig allemaal.
4: Maar ja, dan wordt het toch wel heel erg lastig om tot een oplossing te komen. Ik kom net weg bij een bijeenkomst met Anwar Garrash. Dat is de belangrijkste adviseur van de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die zei, nou ja, ik denk dat er een 50-50 kans is dat er uiteindelijk op enige termijn een oplossing komt voor dit conflict. Maar hij zegt, het gaat hard tegen hard. De situatie in de Golf is totaal veranderd. We kunnen Iran gewoon niet meer vertrouwen. Tussen de regels door hoorde je ook van, eigenlijk kunnen we Amerika ook niet vertrouwen. Maar ja, we moeten wel. We moeten toch nog met een land door zee blijven gaan. Een beetje dezelfde analyse die ik net heb gemaakt over Europa. Dan zie je precies hetzelfde gebeuren. Maar dus ja, men komt ook geen steek verder op het gebied van het vredesproces, omdat er toch geen behoefte bestaat bij de Iraniërs om concessies te doen, op dit ogenblik althans, met betrekking tot vrij uranium, wel of niet verschepen naar bijvoorbeeld Rusland. Dat is een probleem. En daardoorheen loopt natuurlijk gewoon de discussie over de Straat van Hormuz. Dat achterlijke idee om tol te gaan heffen. En daarvan zegt dus Garrash, die zegt over, ja, dat is onacceptabel als dat gaat gebeuren. Want dat betekent, als we dit gaan accepteren, dat dat een enorm precedent is, niet alleen voor ons deel van de wereld, maar voor de rest van de wereld. Dus iedereen die een straat heeft, die kan er dan gaan tol heffen. En dat kan natuurlijk absoluut gebeuren. En het interessante is, Iran is nu bezig om een tolheffingsschema te ontwikkelen met Oman.
10: Ja, daar was eerder sprake van.
4: Oman, ja, dat was, direct na de oorlog was dat, na het begin van de oorlog hebben we daar al eens een keer over gesproken. Ja. Dat Oman daar ook wel oren naar heeft. Daarna hebben ze gezegd, nou, gaan we maar niet doen. Maar dus, nu zien ze, nou ja, misschien is het toch wel een goed idee.
11: Wat je dus eigenlijk ziet, de verdeeldheid in die golf neemt alleen maar toe. Hè? Garrash had ook een groot interview in de FT, of hij werd aangehaald. En hij zegt, ja, dit raakt gewoon de soevereiniteit van de Verenigde Arabische Emiraten. Want ja, het is helemaal niet de bedoeling dat er tol wordt gegeven daar. Weet je, ik lees daar veel over, het gebied interesseert me mateloos. En sommige mensen zeggen zelfs, dit is gewoon zo verziekt nu, hè, door deze oorlog, dat misschien die golfstaten, hun economische model is gewoon kapot nu. Ja. En als het ook inderdaad zo is dat Oman met Iran praat, Oman heeft goede relaties met Iran, ja, dan is de relatie tussen Oman en de Verenigde Arabische Emiraten ook niet meer zo dolletjes. Hè? En dat was natuurlijk gebaseerd allemaal een beetje op samenwerking, leven en laten leven. En nu gaat het dus mis.
10: Er was ook nog een punt naast controle over de Straat van Hormuz, over rommel in de Straat van Hormuz, met betrekking tot de scheepvaart erop.
4: Ja, dat is bij Garrash. Ze zijn dus door 3000 raketten en drones zijn ze aangevallen. 4% is er doorheen gekomen, want de luchtverdediging is behoorlijk goed. Maar die troep die ligt natuurlijk gewoon allemaal in zee, allemaal onontploft. En dat moet natuurlijk nu allemaal uit zee worden gehaald, uit de golf worden gehaald. En dat is dan alleen nog maar de troep die in de richting van de Emiraat is afgeschoten. Dat is dus ook gebeurd in de richting van Qatar en allerlei andere landen. Dus dat levert nog een keer weer extra problemen op.
10: Zullen we eens naar Amerika?
11: Ja, dat zijn wel weer dingen gebeurd. Je weet, we praten heel vaak over die War Powers Resolution. Hè. Dat wil zeggen van dat het congres die Iran-oorlog kan goedkeuren of juist niet. Hè. Die is dus gisteren is die uitgesteld, die stemming. Omdat de Republikeinen zagen aankomen dat Trump dat zou verliezen. Nou haast ik me wel om erbij te zeggen dat als Trump dat zou hebben verloren, ja, dan gebruikt natuurlijk zijn vetorecht. Hè. Maar, maar het geeft dus aan dat ook een Republikeinen overlopen en dat het dus gevaarlijker wordt voor Trump.
2: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast.
10: Morgen spreken we Marietje Schaken, voormalig Europarlementariër en tegenwoordig AI-onderzoeker aan Stanford in Californië, over de geopolitieke implicaties van de AI-race en ook hier natuurlijk weer de problematische relatie met de Verenigde Staten. En die aflevering, die komt nog wel in alle feeds te staan, maar volgende week wordt de zaterdagaflevering voor leden. Dat klinkt hard, maar dat is nodig voor BNR om alles rond te breien dat rond zo'n programma komt te kijken. En Arend-Jan, wij bieden dan ook extra's, hè, voor onze nieuwe BNDW community.
11: 8 colleges. Huh? Reclamevrij luisteren.
10: Ongelooflijk.
11: En als je de kortingscode NAVO doet, betaal je maar €25 voor een heel jaar.
10: Geweldig.
11: Dat zijn 5 biertjes.
10: Dat is niks. En we zijn, ik heb er gisteren nog even over gehad met wat mensen bezig met Q&A's. Misschien dat we dat live kunnen doen. Even kijken hoe we dat technisch doen. Of gewoon ergens op een plek dat mensen daar naartoe kunnen komen. Oh, en overigens, er was ook... jullie hadden dit in de appgroep gezet. Dat Maarten van Rossum, die oud-diplomaat en onderhandelaar... dat hij een paar boeken heeft.
11: 5, maar liefst 5 boeken.
10: Van doel naar deal. He, dat hartstikke leuk. We hebben hem laatst ook in de uitzending gehad. Hoe gaan we dat doen eigenlijk?
11: Dan moeten we verloten of de beste vraag. Zoiets?
10: Ja, hier hebben we nog niet over nagedacht. Ja,
11: laten we daarover nadenken en dan maandag een beslissing nemen.
10: Ja. Iedereen die het telefoonnummer van Arend-Jan Boekenstein heeft... die kan gewoon daar eventjes proberen. En anders via de socials. Als je natuurlijk behoort bij de club van Boekenstein en de Wijk... Boekenstein en de Wijk Plus, ga naar boekensteinendewijk.nl. Kortingscode NAVO. Doe dat nu voordat de systemen weer gecrashed zijn. Dat kan op ieder moment gebeuren. Dus wees er snel bij. Bedankt en tot morgen.
11: Tot morgen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid... dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid... en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
13: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
15: Trulease met Grenke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
27: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
27: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
28: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
29: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
30: Klopt, minstens 2 dagen per week.
29: En jij?
30: Ik meestal maar 1 keer per maand.
29: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
30: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
29: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
28: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
31: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt... kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
32: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
33: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Zet Eventships regelt het op het water.
34: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
33: kozijnen. Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zet eventships.nl.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De arbeidsinspectie in Brabant heeft een echtpaar opgepakt dat ervan wordt verdacht hun dochter jarenlang te hebben uitgebuit. Het meisje moest vanaf haar 13e lange werkdagen maken op de markt, soms wel 7 dagen per week. Ook moest ze stoppen met school en werd ze mishandeld. In Twente is een vrouw besmet geraakt met het Hanta-virus. Het is een minder gevaarlijke variant dan op cruiseschip Hondius, meldt RTV Oost. Ze zou besmet zijn geraakt door muizen of rattenpoep toen ze aan het houthakken was. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. Hoe het met haar is niet bekend. In het noorden van Marokko is gisteren een gebouw van 5 hoog ingestort en er zijn al 15 doden geteld, onder wie 2 kinderen. Het gebouw staat in het centrum van Fes, waar eerder ook al een gebouw instortte. Toen kwamen 22 mensen om. Het zorgde voor discussie over de veiligheid van gebouwen. Premier Jette wil met de vakbonden gaan praten over het veranderen van de sociale zekerheid. De vakbonden zijn boos en dreigen met stakingen, onder meer omdat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Wel waarschuwt Jette dat er hoe dan ook voor miljarden bezuinigd moet worden. 5 van de 6 Nederlanders die deze week werden opgepakt door Israël zijn aangekomen op Schiphol. Het zijn activisten die de bevolking van Gaza wilden helpen en journalisten die verslag wilden doen. Sommigen raakten gewond bij een arrestatie. De 6e activist komt pas vanavond aan, want die heeft zijn vlucht gemist. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met een maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: The Gradometer.
2: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om een beetje greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat er tergend langzaam? Luc, jij was in Straatsburg deze week en daar kwam de EU eindelijk tot een akkoord over de implementatie van de handelsdeal met de Verenigde Staten. De onderhandelaar van het Europees Parlement was na een nacht onderhandelen nog best opgewekt en deelde ook nog even een sneer uit naar Donald Trump.
3: And this is, I guess, a big difference to the United States. We are doing this in a democratic way with the European Parliament and the member states. In Europe, there's no decision by only one man, which is totally unpredictable.
2: Nou, dat is echt een Europese sneer. Wat is er nou precies op een democratische wijze afgesproken, Luc?
4: Ja, er zijn dus een aantal waarborgen dat tussen de lidstaten en het parlement overeengekomen. Zogenoemde sunset-clausule, daar ging het de hele tijd om. Dus dat het akkoord dan afloopt eind 2029. Eerder werd er gesproken over misschien in 28, maar er lijkt dus wel een soort concessie in zijn gedaan van het parlement naar de lidstaten. En dan zit de termijn van Trump er ook op. Dus dan kun je hopelijk met een nieuwe Amerikaanse president, wie dat dan ook is, weer nieuwe afspraken maken. En als het goed is, zit er dan ook een nieuwe Europese Commissie al. Dus ja, nieuwe mensen die dan opnieuw de balans op moeten kunnen maken. En ook als Amerika zich niet aan afspraken houdt, dan kan de commissie die voorkeursbehandeling die er eigenlijk dus voor de VS nu is, dus 15% heffingen tegen nul, weer terugdraaien. En ja, want de wettelijke basis van de Amerikaanse heffingen, die staan namelijk ook onder druk en ja, lopen ook af. Dus dan is het op zich goed dat je iets hebt om in te kunnen grijpen, mochten de Amerikanen zich dus eigenlijk er toch niet aan kunnen houden. En er kunnen ook onderzoeken worden ingesteld door de lidstaten, de commissie of het parlement zelf, als ze het idee hebben dat deze afspraken een bepaalde sector in Europa ernstig schaadt. Nou, dan kunnen ze dus kijken hoe ernstig is dat en moeten we dan dus ook weer de boel opschorten.
2: Een beetje uitzoomend, waar we deze week naar hebben zitten kijken is eigenlijk het Europese huiswerk voor de wetgeving hierover is gedaan. Dus ja, daar zijn we mee klaar en nu kunnen we door naar de echte.
4: Nu kan het verder geratificeerd worden en moet dat in Europa, en moet het natuurlijk ook weer naar de Amerikanen gecommuniceerd worden, wat wij dus hier nu intern nog weer hebben afgesproken. Ja. En moet nu in het parlement nog wel weer over gestemd worden.
2: Iemand die hier een grote rol in heeft gespeeld is de Duitse sociaaldemocraat Bernd Lange. Die is voorzitter van de Handelscommissie binnen het Europees Parlement. Waarom was hij zo blij? Want hij was heel tevreden, hij had een glimlach op zijn gezicht.
4: Ja, ik zat bij die persconferentie in Straatsburg en we hoorden dus net daar al even een stukje van. Hij was inderdaad erg blij. Hij heeft die onderhandelingen namens het parlement dus geleid. En hij was ook sterk pleitbezorger voor die waarborgen. En daarvoor heeft hij eigenlijk eerst in het parlement zelf een strijd moeten voeren, omdat daar ook niet iedereen dat meteen wilde. Dus bijvoorbeeld de Christendemocraten, de EVP, die zeiden eigenlijk, nou laten we gewoon zo snel mogelijk deze deal erdoor brengen. Dat is makkelijk voor iedereen. Dan kunnen we gewoon meteen door. Maar voor hem was het dus wel een persoonlijk succesje dat in eerste instantie natuurlijk al gelukt was, dat die positie van het parlement zo was geworden. En ja, lidstaten zaten er uiteindelijk ook niet allemaal op te wachten op allerlei waarborgen. Die wilden ook snel door. En ja, dus hij heeft het toch voor elkaar gekregen om wel een aantal waarborgen in te bouwen. En, ja,
2: en daarom
4: is hij toch zo in zijn sas. Ja.
2: Was in zijn sas. Stefan, ben jij een beetje in je sas hiermee?
5: Nee, niet echt. Het is een capitulatie aan Donald Trump. Totaal onvoorspelbare, voormalig bondgenoot. In het akkoord staat dat als Amerika zich niet houdt aan de afspraken, dan kunnen we er op een bepaalde manier onderuit. Nou ja, ik zou zeggen dat moment is ongetwijfeld volgende week alweer aangebroken. Amerika houdt zich niet meer aan de afspraken. De deal is niet in het belang van het Europees bedrijfsleven. Het is slecht voor de Europese strategische autonomie die we zo graag willen. En laten we het ook niet vergeten, het is niet in het belang van de Amerikaanse consumenten. Want die zijn uiteindelijk degene die deze heffingen zullen betalen. Ja. Het kent alleen maar verliezers. En wederom, Amerika moet in het knuisje lachen, of althans Donald Trump. Want Europa is er weer niet in geslaagd om te zeggen, wij zijn Europa. Als je met ons zaken wilt doen, graag. En zo niet, dan is daar de deur.
2: Luc, meestal kijken we in deze rubriek naar of Europa

0: Opa great is of niet, maar dit keer kijken we even naar een persoon, namelijk Bernd Lange. Ja. Great or not so great?
1: Nou, dan toch niet helemaal zo great. Want ik wil Bernd Lange dus best credits geven dat hij dan binnen de EU dit voor elkaar heeft gekregen. Dat hij er iets uit heeft gesleept, die waarborgen. Maar ja, het feit blijft toch, en dat wat Stefan eigenlijk ook een beetje zegt, dat ja, het is niet great dat akkoord dit met de Amerikanen. En daar veranderen die waarborgen dan uiteindelijk ook nog te weinig aan.
2: Make Europe great again.
0: Poetin die wil best met Europa praten over Oekraïne. Moeten we dat al willen en op welke manier dan? En heeft de NAVO nog wel tijd om naar Oekraïne te kijken? Of zijn we vooral druk met onszelf? Deze week nemen we de Europese steun voor Oekraïne eens onder de loep. Stefan, jij was deze week in Brussel bij een briefing voor de NAVO-bijeenkomst in Zweden. En Luc, jij hebt de hele week rondgelopen in het Europees Parlement in Straatsburg en je oor te luisteren gelegd bij de Europarlementariërs. Dus dat is hartstikke goed. Vandaag halen we het net op. Om te beginnen bij jou, Stefan. De NAVO-top komt eraan begin juli in Ankara, in Turkije.
1: Daar ga jij naartoe.
0: Ga ik naartoe, ja, klopt, als het goed is. Ter voorbereiding daarop komen nu de buitenlandministers bij elkaar in Zweden dan weer. En ter voorbereiding daarop, om het even compleet te maken, was jij in Brussel bij de briefing.
1: Ja.
0: Kreeg jij op het hoofdkwartier in Brussel het idee dat Oekraïne speelt bij de NAVO op dit moment?
3: Ja, zeker. Oekraïne blijft absoluut natuurlijk een van de hoofdthema's, ook op deze NAVO-top. De toon is wel veranderd. Twee jaar geleden ging het vooral over militaire steun en de vraag hoe snel Oekraïne dichter bij de NAVO kon komen. Of zelfs misschien wel in de NAVO. En nu draait het veel meer om uithoudingsvermogen. Wat ik ook interessant vind, is dat het afgelopen jaar is gebleken dat Oekraïne eigenlijk het meest geavanceerde leger ter wereld op dit moment heeft. En dat we heel erg afhankelijk zijn gaan worden van de Oekraïnse technologie. Met name op drone-gebied en AI-gebied. Super interessant. En ja, ik zat zelfs met de gedachte te spelen, mocht de Verenigde Staten uiteindelijk toch min of meer uit de NAVO stappen, misschien is dan Oekraïne wel het land dat ons kan beschermen. Maar goed, dat is een heel
0: militaire hypothese. Daar komen we misschien zo op, dat
3: gedachtespinsel. Ja. Maar je merkt natuurlijk dat de Oekraïne heel duidelijk de agenda bepaalt in Brussel, bij de NAVO, bij de lidstaten van de NAVO. Tegelijkertijd probeert de NAVO te vermijden dat de komende top helemaal over Oekraïne gaat. Want de alliantie, het is nog steeds een alliantie, wil ook uitstralen. We zijn meer dan alleen die oorlog. Een topdiplomaat in Brussel van de week zei, we moeten in Ankara aantonen dat onze lastige periode, dus daarmee bedoelde hij of zij, de verhouding die eigenlijk heel erg verslechterd is sinds de top in Den Haag, dat we die achter ons laten en dat we nu eigenlijk met hetzelfde optimisme als in Den Haag deze top gaan afsluiten. Ook in Ankara zal het veel gaan over defensieuitgaven, de Europese wapenindustrie, cyberveiligheid en natuurlijk ook de veiligheidsagenda op de langere termijn. Maar ja, achter elk onderwerp staat toch echt wel Oekraïne.
0: Heb jij het idee, die lastige periode afsluiten, dat wijst dus ook op de relatie die we met de Amerikanen hebben. Hoe wil de NAVO dat gaan doen?
3: Ja, daar heb ik deze week geen antwoord op gehoord. Ik zag vooral mensen die zichzelf maar inpraten dat het best goed gaat met die relatie en dat die relatie cruciaal is. Natuurlijk aangevoerd door de secretaris-generaal, die daar nog steeds in gelooft. Ik heb de indruk dat de lidstaten hopen dat ze nog kunnen rekenen op de Verenigde Staten, maar eigenlijk van binnen wel weten dat het voorbij is. Dat zie je ook aan hoe deze NAVO-top zal gaan. Het vindt plaats volgens het Haagse model, kun je het inmiddels noemen. Dus dat betekent een korte top.
0: Ja.
3: Heel concreet, niet eindeloze paneldiscussies waarbij je kans hebt op publieke ruzies of uitglijers van bepaalde lidstaten. Er komt veel nadruk op de gezamenlijke verklaring. Wat ook meespeelt is natuurlijk Turkije als gastland. Want dat land onderhoudt zowel contact met Rusland nog steeds als Oekraïne. Zit niet in de Europese Unie, dus die hoeft zich ook niet aan de sancties te houden. En met Washington en Europa. En ja, misschien is die locatie dan wel een illustratie voor het bruggenbouwen dat de NAVO ook wil doen.
0: Luc, hoe zit het in Straatsburg? Was daar Oekraïne een onderwerp?
1: Nou, het stond niet zo concreet op de agenda deze week in bijvoorbeeld stemmingen of in debatten in het parlement. Maar het speelt natuurlijk altijd wel. En ja, parlementariërs die hebben natuurlijk ook altijd wel actief contact met Oekraïne. En er wordt nog steeds wel gesproken over hoe kunnen we ze het beste blijven helpen. Maar niet zoiets concreets waar ze deze week dan over besloten hebben met betrekking tot Oekraïne.
0: Wat wel op de agenda stond, was het SAFE-programma.
1: Ja.
0: Onderdeel van het programma dat we eerst Rearm Europe noemden, maar inmiddels Readiness 2030. Canada doet daaraan mee. Wat heb je daarover gehoord in Straatsburg?
1: Ja, dus daar is over gestemd om Canada toe te laten. En daarmee is Canada het eerste niet-Europese land dat toegang krijgt dus tot SAFE. En dat betekent dat Canadese bedrijven mee mogen dingen naar aanbestedingen die gefinancierd worden vanuit SAFE. En dat is dus die pot van 150 miljard euro die bedoeld is om landen te helpen bij defensieaankopen. Dus eigenlijk Europese landen. En 19 landen hebben dat al aangevraagd. Aan verzoek ingediend voor om dat geld te krijgen. Nou, het gaat dus allemaal om leningen. Hele discussie toen nog geweest of je dat nou eurobonds moet noemen, ja of nee. Nou goed, het is in ieder geval een gezamenlijke lening. De commissie leent het geld op de kapitaalmarkten en die leent het dan vervolgens weer aan de landen die dat dan willen. Niet iedereen doet er dus aan mee. Want ja, de EU heeft dus een betere credit rating, dus dan kun je weer makkelijker lenen en is het voor sommige landen voordeliger.
0: Ja, maar dit gaat vooral over onze eigen bewapening. Ja. En wat minder over Oekraïne. Of gaat het daar ook nog wel zijn?
1: Nou, ja, Oekraïne krijgt dus niet direct leningen uit SAFE. Maar Oekraïne kan bijvoorbeeld wel als leverancier dingen aanleveren voor Europese landen. Waardoor een deel van dat geld dat die landen dan uitgeven alsnog wel naar de Oekraïnse economie stroomt. Zoals wat Stefan zei, ja, die hele industrie en zo bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk met drones heel innovatief. Dus daar moeten we zijn om spullen te kopen. En qua steun deze week voor Oekraïne was dan nog wel interessant. Dat staat eigenlijk een beetje los van dit verhaal verder. Maar dat die lening van 90 miljard die er dus is vanuit Europa. Daar hebben we het lang over gehad of die hoe die moest komen. En dat dat goedgekeurd kon worden met Hongarije dat dwars lag. Maar dat geld staat nog steeds niet op een Oekraïnse rekening. En de Europese Commissie heeft deze week gezegd dat Oekraïne onder andere stappen moet zetten bij het innen van belastingen op inkomen op digitale platforms en douaneregels moeten wat vernieuwd worden. En dan wordt dat geld vervolgens in tranches aan Oekraïne gegeven, waarvan de eerste dan, als het goed is, begin volgende maand kan komen.
0: Okay. Maar het komt er wel aan.
1: Ja, dus, maar dat is er dus nog niet. En die 90 miljard, dat is dus fijn voor Oekraïne. Maar volgens de Kiev Independent heeft Oekraïne voor dit jaar nog steeds een gat in de defensiebegroting van bijna 20 miljard euro. Dus als je die lening, en zelfs als je die lening van 90 miljard al meerekent. En de EU moet dus wel naar manieren blijven zoeken om geld vrij te maken als het Oekraïne financieel overeind wil houden. En ja, het zou daardoor dan ook best kunnen dat die discussie over de
0: Van de bevroren tegoeden
1: uit Rusland, dat toch weer een keertje op gaat laaien.
0: Ilko
1: Heijn heeft het volgens mij alweer een keer genoemd. Dus het zou maar kunnen dat we daar binnenkort wel weer vaker over gaan praten.
0: Oké, heel goed. Als we dit allemaal even op een hoop gooien, hebben jullie het idee dat er eensgezindheid is op dit moment binnen Europa als het gaat om die steun aan Oekraïne, die lange termijn steun dus?
3: Nou, ik heb de indruk dat de niet 100% eensgezindheid, maar de steun aan Oekraïne blijft breed gedragen eigenlijk. Ik zie weinig verschuivingen daarin. Wat me ook opvalt is dat er nu toch wel heel voorzichtig wordt gesproken over het Oekraïne na de oorlog.
0: Ja.
3: Dus als er vrede is, hoe gaan we dat land binnenhalen in de Europese Unie, in de NAVO? Hoe zorgen we ervoor dat het een werkbare democratie wordt die voldoet aan onze strenge eisen voor het EU-lidmaatschap? Dus die steun, die is er. Tegelijkertijd, is die structureel? Nee, want iedere keer gaan landen weer bepalen hoeveel ze dit jaar zullen geven aan Oekraïne.
0: Ja.
3: Maar mentaal is er nog steeds steun voor Oekraïne.
0: Stefan Poetin wil gaan praten met Europa over Oekraïne, weten we. Europa reageerde daar vorige week op door te zeggen dat ze daar over 2 weken, dat is nu dus, over gaan praten met elkaar. Waarom ligt er nog geen draaiboek klaar?
3: Ja, ik denk omdat Europa eigenlijk sinds het begin van de oorlog heeft gedacht dat dit scenario niet zou komen, of in ieder geval niet op deze manier. Lange tijd werd er natuurlijk alleen gesproken tussen de Verenigde Staten en Rusland en een beetje met Oekraïne, maar Europa had geen plekje aan die tafel. Dat is natuurlijk een beetje gaan schuiven het afgelopen jaar. Ook door de terugtrekking van de Amerikanen in de steun. In ieder geval in verhouding tot de Europeanen. En de aanname was altijd, Poetin wil niet praten. Poetin kan alleen maar vechten. En nu zegt hij ineens dat hij wel wil praten. En dan blijkt dat niemand eigenlijk heeft nagedacht. Dat een mogelijkheid zou zijn. Dus ja, de vragen zijn, wat zijn de rode lijnen? Wat geef je op? Wat niet? Wie zit er aan tafel namens Europa? Ja,
0: daar gaan we het over hebben.
3: Ja, dat is allemaal niet uitgedacht.
0: Gisteren was minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen te gast in BNR De Wereld. En Bernd Hammelburg en Gert-Jan Haan die vroegen hem inderdaad naar hoe hij kijkt naar een Europese gezant voor onderhandelingen met Rusland.
4: Kijk, uiteindelijk is het het belangrijkste dat het iemand is die door de Europese landen gezien wordt als een vertegenwoordiger met mandaat. Zowel in inhoud als in persoon. Dat is heel belangrijk, want dit zijn echt fundamentele stappen voor de toekomst van ons continent. Ik denk dat dat de basisvoorwaarden zijn.
5: Kan ik dan tot slot wel stellen dat Nederland en u, dat u voorstander bent van een gezant namens Europa, als we hem zo zouden noemen?
4: Ja, kijk, wij hebben grote belangen in dit proces. En als je grote belangen hebt in het proces, kan je beter zo nauw mogelijk betrokken zijn. En dat, tot op heden was dat vanaf de zijlijn. En ik denk dat het altijd goed is dat Europa mee verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van haar eigen continent.
0: Een onderhandelaar met mandaat. Luc, wat merkte jij in Straatsburg? Zijn Europarlementariërs happig op die onderhandelingen überhaupt met Poetin?
1: Nou, volgens mij zijn de meesten het er wel over eens dat Europa hoe dan ook aan tafel moet komen. Dus eigenlijk ook wat Berendsen hier wel zegt. Alleen hoe dan en wanneer, dat blijft toch de vraag. Je hoort in het parlement wel zeggen, we moeten dan eerst wel echt duidelijk hebben wat we precies willen bespreken en wat dan ook de rode lijn is. Ja. Voordat je bijvoorbeeld iemand aan gaat stellen. Die persoon, dat is natuurlijk ook wel erg bepalend uiteindelijk.
0: Ja.
1: En eigenlijk is iedereen het wel over eens. Ja, je moet gewoon voorbereid zijn nu dan in ieder geval al. Want je weet ook nog niet eens wanneer dat moment dan precies gaat komen en hoe dat dan precies gaat zijn. Maar het moment moet er gaan komen. Dus wees dan maar voorbereid. En ik was ook bij een persconferentie, dan niet van Europarlementariër, maar de oud-Poolse president en vakbondsleider Lech Walesa. Die was in het Europees Parlement voor die Order of Merit ook. En Polen is onder zijn leiding natuurlijk van het communisme afgekomen. En hij zei een beetje met een knipoog, ik kan het wel doen hoor. Ik weet wel hoe je met Poetin moet praten. Maar zijn boodschap was ook wel, we moeten dus eerst duidelijk hebben met elkaar wat we dan precies tegen Poetin gaan zeggen. En hij benadrukte eigenlijk ook vooral dat je moet de Russische bevolking proberen te helpen om het systeem in het land te veranderen. Want dat hoorde ik ook nog van een Europarlementariër, dat die zegt, ja, je moet je realiseren dat Poetin nu ook met een reden iets van aanstalten lijkt te maken om te willen praten. Dat is natuurlijk ook omdat hij er niet goed voor staat. Ja. Op het slagveld niet, maar ook in eigen land niet. En dan kom je dus bij wat Lech Walesa zegt. Probeer dus ook die Russische bevolking te helpen om het systeem te veranderen.
0: Stefan, jij zei net al, er wordt nu voorzichtig gekeken naar het Oekraïne van na de oorlog. Nou, dan hebben we het ook over een EU-lidmaatschap eventueel. Friedrich Merz heeft deze week geopperd om Oekraïne een soort EU-light lidmaatschap te geven. Wat denken jullie? Hoe haalbaar is dat?
3: Ja, ik denk dat dat wel haalbaar is. Maar er zal heel wat water door de Rijn moeten stromen voordat het zover is. Nederland bijvoorbeeld stelt zich altijd op het standpunt dat als een nieuwe
0: glijdende schaal, toch?
3: Ja, precies. Dat je dus, we hebben die beroemde hoofdstukken waaraan een potentiële lidstaat moet voldoen voordat je bij de Europese Unie komt. Tegelijkertijd zien we dat dat eigenlijk geen garantie is voor dat het goed werkt. Want als je er dan eenmaal in zit, zoals Hongarije of Polen, ja, dan kun je ook al die waarden weer aan je laars lappen zonder consequenties. Dus, maar ik denk dat het een realistische optie is om Oekraïne in ieder geval op zeer korte termijn zicht te bieden op een soort van lidmaatschap light, maar wel als voorbereiding op het totale lidmaatschap. En Oekraïne is al heel ver met de implementatie van alle regels die wij in Europa graag willen zien bij lidstaten. Je moet af en toe niet alleen die stok met die wortel voorhouden, maar ook af en toe een stukje van de wortel geven. Want wat Oekraïne doet is heel lastig in oorlogstijd zich voorbereiden op lidmaatschap van de Europese Unie. Daar moeten ze zoveel mogelijk hulp bij krijgen. En ja, zo'n kandidaatlidmaatschap of lidmaatschap light of een soort, ja, ik weet niet, bij de sportschool heb je ook dat je dan niet volledig
0: basic lidmaatschap of plus.
3: Ja, ja. Ik vind het een heel pragmatisch idee om uiteindelijk het doel te bereiken. En dat is Oekraïne als volwaardig lid van.
0: Wat vind jij ervan, Luc, van dat sportschoolmodel van
1: Stefan? Nou, ik vraag me wel af in in hoeverre het dan dus, Stefan zegt, als er dus heel veel water door de Rijn is gestroomd, dat het dan misschien wel lukt. Maar hoe het dan dus allemaal technisch dan uitgewerkt zou moeten worden. Want binnen de verdragen lijkt me dit voor nu nog best ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen, toch? En dan moet er misschien politieke wil zijn.
3: Ja, maar ja. Het kan wel, hè? Want je hebt bijvoorbeeld landen in Schengen die niet in de EU zitten, zoals Noorwegen en Zwitserland. Er zijn landen die de euro gebruiken die ook niet in de EU zitten. Dus je kan wel een soort van
1: Extra clubje of rand eromheen weer.
0: EU-lidmaatschap op maat.
3: Ja, à la carte. Ja.
1: Maar dan is het, dan vraag ik me ook wel af, want ik vraag of Oekraïne dat dan zelf ook wil. Zeg maar, zij zeggen natuurlijk zelf, wij kunnen dit ook heel snel doen. Ja. Dus waarom zouden we niet gewoon gaan voor het premium lidmaatschap en niet de basic variant? Ja. Want dan loop je ook weer risico dat je misschien te lang in die basic variant blijft hangen en maar niet naar die premium versie, laat maar zeggen.
0: Even terug naar de vredesbesprekingen, want even terug naar die persoon die dat dan moet gaan doen vanuit Europa, de gezant. Poetin zelf heeft Schröder genoemd. Daarvan wordt nu gezegd, dat lijkt ons niet zo'n goed idee. Nee. Angela Merkel is genoemd. Mario Draghi is genoemd. Mm-hmm. Onder andere, we moeten het toch even vermelden, door Geert-Jan Haan in een van de eerste afleveringen van deze podcast. Ja. Hoe werd daar in Straatsburg naar gekeken, Luc?
1: Ja, Schröder, dat is iedereen het wel duidelijk over eens dat onverstandig is. En over Kaya Kallas vond ik eigenlijk ook dat ik wel veel kritische geluiden heb gehoord. Dat zij misschien toch ook niet de beste persoon is om dit dan te doen. Niet per se dat zij nou niet functioneert of zo als buitenlands vertegenwoordigde, maar dat zij dan toch gezien wordt als iemand die dan te hard zich zou opstellen ten opzichte van Rusland en dat dan toch minder verstandig is. Ook over Merkel. Zij was natuurlijk ook in Straatsburg deze week voor die Europese Orde van Verdiensten. Ja. Nou, er was ook heel wat kritiek op dat zij überhaupt die prijs kreeg. Zij liet zich in de speech verder ook niet over uit, maar ze heeft al eerder wel gezegd dat zij eigenlijk dacht dat iemand anders dat maar beter kon doen. En ik denk ook dat veel parlementariërs ook niet per se meteen op haar zitten te wachten. Draghi ligt misschien wat makkelijker. Maar eigenlijk voor hem en misschien voor alle mensen wel. Als je nu al genoemd wordt, is het misschien juist ook niet dat je het uiteindelijk wordt.
0: Nee, het wordt waarschijnlijk iemand anders. Ja, laten we even een kleine conclusie verbinden aan deze aflevering. Stefan, jij mag beginnen. Als je naar de NAVO kijkt deze week, als je kijkt naar de Europese Commissie, hoe goed doen we op dit moment ons best voor Oekraïne?
3: Nou, we doen ons best. Maar ons best doen is niet genoeg. Dat is wel duidelijk. Anders was die oorlog natuurlijk al afgelopen. Maar we zijn het vijfde jaar van deze oorlog ingegaan. Er is bij een aantal lidstaten echt heel veel inzet om deze oorlog tot een einde te komen, om Oekraïne te helpen op heel veel gebieden. In sommige landen leeft het nog steeds niet. Ook het Russische gevaar is heel abstract voor best wel wat lidstaten. Dus we doen ons best. Maar ons best doen. Je hoort het ook vaak in Den Haag van politici. We doen ons stinkende best. Ja, het is niet genoeg.
0: Luc?
1: Qua gesprekken met Rusland en zo, ik denk dat er sowieso een moment komt dat je gaat praten. Ik bedoel, een oorlog eindigt toch uiteindelijk aan de onderhandelingstafel. En Europa zal er toch alles op alles zetten om daar dan ook aan tafel te zitten. En dan is het vooral de vraag vanuit welke positie het uiteindelijk is. Waar Oekraïne dan in zit, waar Rusland dan in zit, waar Europa dan in zit. En in welke hoedanigheid dan ook. Of dat nou vanuit de EU over wordt gesproken, vanuit de NAVO, of misschien een coalition of the willing format, de E3, wat dan ook. Wie dat dan ook precies gaat zijn, wie die envoy moet zijn. Ja, Europa moet in ieder geval erop voorbereid zijn. En daar zullen ze hopelijk dan volgende week wat meer antwoorden op hebben.
2: BNR's mega hit.
0: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn: muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Deze week was het de beurt aan Stefan de Vries. Stefan, wat heb jij meegenomen?
3: Ja, ik kon er natuurlijk niet omheen als liefhebber van het Europese Politieke Liedjesfestival.

0: het jaar. Ja, absoluut. Bulgarije natuurlijk de winnaar van het Eurovisie Songfestival vorige week. Ik denk dat dat Europa heeft behoed voor een heel lastig diplomatiek schaakspel volgend jaar, als Israël had gewonnen. Ik vind het leuk, het Songfestival.
1: De redding van het Songfestival is dit nummer.
0: En het is maar te bezien hoe het dan volgend jaar verder gaat met deze soapopera, want dat is natuurlijk een beetje aan het worden. Maar in ieder geval Bangaranga, ik denk op alle stranden deze zomer luid en duidelijk te horen.
1: Te beginnen met dit weekend in Nederland,
0: ja,
1: toch?
0: Absoluut.
1: We weten waar we Stefan kunnen vinden dit weekend. Op een
2: in mijn
1: handdoek.
2: Tanga danst op Bangaranga.
1: Nee, maar vond je verder het Songfestival een hit dit jaar?
0: Ja, ik vind het altijd leuk, want het is natuurlijk enorme kitsch. En het reflecteert toch ook een beetje de staat van Europa op dit moment. Het is een van de weinige momenten waarop alle Europeanen, althans een heel groot deel van de Europeanen, samen voor de buis zitten. Een soort saamhorigheidsgevoel. Je kan er van alles van vinden. En het is natuurlijk ook bagger. Ik zag een hele grappige fokken en sukken deze week. Dat je vooral het Eurovisie Songfestival en muziek niet met elkaar moet vermengen. Dat is het natuurlijk ook een beetje.
1: We zijn aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Stefan de Vries en Luc de Klerk. Jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Ik ben Micha van der Toorn. Maandag zijn we er niet vanwege Tweede Pinksterdag. Dus dinsdag rond de klok van 4 hoor je ons weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.
4: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
12: Thomas van Zijl.
13: Dinsdag in BNR Zaken doen. Onder andere het beleggerspanel over de AI-beursgangen. En een gesprek met Marlou Jenneskens, CEO van beleggingsplatform Bux. Razendsnel handelen op je telefoon. Het is niet zonder risico. Hoe beschermt Bux jonge klanten? Je hoort het dinsdag om 11 uur in BNR Zaken doen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Verkeer.
15: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten oponthoud. A27 Gorkum richting Utrecht, voor Knoopend Everdingen 10 minuten. En op de A58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg Reeshof en Ulvenhout, een kwartier extra reistijd.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is veel politie op de been bij het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Niet vanwege het mooie weer, maar omdat er op social media oproepen rondgaan voor een illegaal feest met muziek en gratis eten. De politie is bang dat het uitloopt op rellen. Een jaar geleden ging het daar helemaal mis. De vakbonden dreigen met acties op Schiphol. Ze willen dat een beveiligingsbedrijf daar binnen een week een lijst met 10 problemen oplost. Bijvoorbeeld met de roosters. Zo klaagt het personeel dat een vrije dag maanden van tevoren moet worden aangevraagd. Het is weer druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er staan tientallen mensen voor de poort van wie nog geen plek is gevonden. Dat is opmerkelijk, want Ter Apel werd vannacht uit de brand geholpen door het Drentse Gieten en wil dat komende nacht ook weer doen. Maar er is nog geen hulpverzoek gedaan. De grootste oppositiepartij van Turkije roept op tot betogingen in hoofdstad Ankara en Istanbul, nu een leider is afgezet door een rechter. Hij was aangeklaagd door de staat die hem verdenkt van verkiezingsfraude. Maar de partij denkt dat president Erdogan erachter zit. Hij flikt dit soort dingen wel vaker. RTL heeft uitgezocht wat er gebeurt met mensen die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra. Ze krijgen meestal een boete of helemaal geen straf. RTL keek naar geweld van de afgelopen 2 jaar waarbij 175 mensen werden opgepakt. Daarvan werden er maar 16 veroordeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met een maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
13: Ondernemers werken meer uren om tekorten aan personeel in het eigen bedrijf op te vangen. Is dat een duurzame oplossing? Of een retorische vraag? En de EU wil de loonkloof dichten met nieuwe wetgeving. Wat betekent het voor werkgevers als ze transparanter moeten zijn over alle salarissen? Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel. Johan Ambax is hier, hij is van Bax Music. En Carlijn Lortie, een van de oprichters van People Power People. Welkom leden van het panel.
12: Goedemorgen.
13: Met ook ruimte voor jullie eigen nieuws. Johan, waar wil jij mee beginnen?
17: Ik wil beginnen met dat ik wonderingswaardig zag dat de prijzen van huizen 5% zijn gestegen. Maar daarna kwam er gelijk een bericht over dat het heel moeilijk is voor starters om hypotheken te krijgen tot max 350k. En ik denk dat we gewoon een probleem hebben in Nederland. Hè. Weet dat uiteindelijk de singles waren op buitenspel gezet. Nu, de setjes kunnen ook amper meer een hypotheek krijgen. We moeten uiteindelijk meer gaan bouwen. Ik als vastgoedbezitter vind het heel prettig natuurlijk dat de huizen omhoog gaan. Maar uiteindelijk lopen we gewoon keihard vast.
13: Ja. En was de conclusie nu wel dat die huizenprijzen nog stijgen ten opzichte van vorig jaar, maar niet meer ten opzichte van een maand geleden. En is het wel zo dat die starters het moeilijker hebben gekregen omdat de grote uitpontgolf geweest is? Mm. Die huizen die op de markt zijn gekomen omdat verhuurders dachten, hier kan ik geen droog brood meer mee verdienen. En dat ze nu dus noodgedwongen ook nog weer kleiner gaan zoeken dan ze al deden tot onder de 60 op de 50 vierkante meter. Ja, dat is een probleem natuurlijk.
17: Ja, dat is een heel groot probleem. En ik denk echt dat nu de overheid in actie moet komen en de regeldruk moet verminderen, zodat we kunnen bouwen.
13: Het schijnt dat al een tijdje op de agenda staat, 100.000 woningen per jaar erbij.
17: Ja, absoluut. En volgens mij is er ook een hele mooie website met verminderde regeldruk. Ja. En zitten we nu op 7?
13: We gaan naar jouw nieuws, Carlijn. Dat heeft alles te maken met de nieuwe wereld. Een AI-vereniging?
12: Ja, mijn nieuws komt uit Rotterdam, Erasmus Universiteit. Daar hebben studenten een AI-vereniging opgezet. Omdat ze zagen dat in het curriculum en in hun lessen eigenlijk AI toch niet voldoende nog aan bod kwam. En dat snap ik ook wel. Het curriculum loopt altijd wat achter. Maar wat ik hier zo mooi aan vind, is dat die jongens dat op hebben gezet om eigenlijk snel te leren ontwikkelen. En dan niet zozeer die taalmodellen, want dat schrijft het artikel ook. Hè, dat taalmodellen kent iedereen inmiddels dan. Wel. En vind ik ook een best wel een grote uitspraak. Maar goed, zij krijgen het wel voor elkaar om een hackathon te organiseren met niet alleen studenten van de Erasmus Universiteit, maar met 400 mensen, ook engineers, juristen uit van verschillende universiteiten, uit het bedrijfsleven. Ja, daar ga ik helemaal op aan.
13: Ik zie het.
12: Ja.
13: En toch ga ik jou beknotten, want ik denk dat het andere onderwerp jou ook wel aanspreekt, namelijk het dichten van de loonkloof. En de EU wil dat voor elkaar krijgen met nieuwe wetgeving vanaf 1 juni. Dat is dus al over een paar weken moeten bedrijven werknemers de mogelijkheid geven om loonverschillen te controleren bij collega's met vergelijkbaar werk. Maar we wonen in Nederland en Nederland haalt de deadline niet. Minister Velbrief hoopt dat hier vanaf volgend jaar een soortgelijke wet van kracht zal zijn. Ondertussen staat de meerderheid van de Nederlanders niet te springen om loon met anderen te delen, blijkt uit een enquête van het HR en salarisplatform Deel. Telegraaf schreef daarover, maar ik heb gelukkig hele openhartige leden van het bedrijvenpanel. Dus Johan, vertel het maar.
12: wat je verdient, hè, moet je nu vertellen.
17: Ja, ja, nou, dat is geen enkel probleem. Want dat heeft al in de krant gestaan een paar keer. Dus dat is helemaal geen geheim.
18: Nou, ik heb die krant gemist.
17: Oh, 300.000 euro per jaar.
18: Oké.
17: Okay. Factureer ik, hè, dus dat verdien ik niet.
18: Oké, okay, en als je dat dan factureert, maar niet verdient, wat blijft er onderaan de streep over?
17: Nou, dat kan je zelf bepalen als je eigen entiteit hebt. Ik probeer zo min mogelijk natuurlijk. Zodat er zoveel mogelijk in de BV blijft hangen.
12: Oh, same here. Guilty. DGA salaris.
17: Juist.
18: Ja, daar zijn ook rapporten over verschenen onlangs.
12: Ja. We hadden het over loonkloof, hè?
18: Ja, we hadden het over jouw salaris.
12: Oh, over mijn salaris. Ja, nee, daar zijn geen rapporten over verschenen.
18: En dat hou je liever zo.
12: Nee, ik heb geen rapportageverplichting. Nee, nog niet.
18: Nee. Vind je het wel goed dat er op deze manier wordt gekeken en nagedacht wordt over dat verkleinen van die kloof? Want als je corrigeert voor functie, voor opleidingsniveau, voor aantal uren werk, dan is er tussen mannen en vrouwen nog altijd een verschil van zo'n dikke 6%.
12: Ja, klopt. Ja.
18: Wordt dat minder met deze wet?
12: Ja en nee. Ja, want je gaat namelijk transparantie creëren. Dus je wil eigenlijk dat medewerkers die krijgen de gelegenheid, want dat is sterker nog, die mogen, die moeten die inzichten krijgen. Aan de andere kant, wat hier letterlijk net gebeurt, is praten over geld. Dat doen we niet in Nederland. Loon is een soort van taboe.
18: Nou, ik vond jouw medepanelist best wel.
12: Ja, we zijn openhartig.
18: Ik heb zelf ook nog niks gezegd. Dan dat.
12: Nee, wat verdien jij eigenlijk, Thomas?
18: Ja, meer dan genoeg.
12: Ja, precies. Loon is eigenwaarde. Dat is eigenlijk, en als jij ontdekt binnen een bedrijf dat iemand anders met diezelfde functie meer verdient, dan doet dat wat met je eigenwaarde.
18: Loon is eigenwaarde. Oké, okay. Ja. Nee, als startpunt van de discussie.
12: Nou ja, en dat is als je dus iets wil veranderen. Ga dan daaraan werken. Ga met campagnes. Ga met zorgen dat taboe wordt doorbroken. En dit gaat puur over transparantie en de middelen geven om dat te doorbreken.
18: Heb je dat nodig, die middelen? Want ik kwam in het stuk van de Telegraaf ook Jort Kelder tegen, die jaren geleden al als hoofdredacteur van Quote gewoon op de redactie een lijstje had opgesteld met wat iedereen verdiende. Inclusief zijn eigen salaris.
17: Ja, ik ben het helemaal mee eens, hè, dat die kloof dicht moet. Ik heb alleen heel veel moeite weer dat het bij de ondernemer wordt gelegd. Dat het ondernemer weer moet gaan rapporteren. Een extra invullijstje, et cetera, et cetera, et cetera. Ik denk dat dat heel anders kan.
18: Maar jij hebt dat lijstje toch al?
17: Uiteraard heb ik dat lijstje, maar er moet weer iemand dat downloadje maken en exporteren en ergens importeren. En dat is eigenlijk heel raar, terwijl je maandelijks al je loonheffing aangifte doen bij de Belastingdienst. Die weet alles, die weet precies ieder persoon,
18: man, vrouw. Je kan ook zeggen dat het nog steeds heel raar is dat dat verschil er is in 2026. Absoluut, dus dat er blijkbaar iets moet gebeuren.
17: Dat vind ik ook. En ik vind ook dat er wat moet gebeuren. Maar volgens mij moet je die verantwoordelijkheid niet bij de ondernemer neerleggen, maar bij de overheid die al die data al heeft.
12: Nou, daar ben ik niet mee eens. En in die wet gaat het eigenlijk ook over de verantwoordelijkheid van de werknemer, die dus die transparantie krijgt. En we hebben het hier ook vaak over oplossingen. Ik denk eigenlijk dat die HR-software en overal waar je die gegevens invoert, die kunnen daarin faciliteren. Het artikel zegt, Nederland gaat die deadline allemaal niet halen. Nou, volgens mij is dat een enorme kans dat al die herinneringen en al die informatie gewoon technisch beschikbaar gemaakt kan worden.
17: Wij hebben ook AHR-software van AFAS. Een fantastisch pakket.
12: Gaat hij dit doen?
17: Als ik een wens heb, dan duurt dat gemiddeld heel lang, helaas. Echt fantastisch bedrijf.
18: Zijn maar vrij, dat,
12: ja, dat hij luistert niet pas dan natuurlijk. Nee, ja, dat is jammer.
17: Zeggen, ja. Of juist wel, natuurlijk.
12: Ja, precies.
18: Hij mijt het nieuws.
17: Maar ik zie niet gebeuren dat deze HR-pakketten hier de prioriteit aan gegeven. En nogmaals, als we met z'n allen instemmen dat dit moet gebeuren, die informatie is al beschikbaar bij de Belastingdienst. Dus haal het lekker daarop. En spreek die bedrijven aan die daadwerkelijk die kloof hebben. Zodat de bedrijven die het wel goed voor hebben. En dat is de meerderheid.
18: Die kloof heb jij niet.
17: Bij ons bedrijf niet. Nee, zeker niet.
18: Zeker niet?
17: Zeker niet. In alle winkels, man, vrouw verdienen exact hetzelfde. Marketingafdeling, et cetera. En anders kunnen we het uitleggen. Als iemand gewoon meer ervaring heeft, kan het zijn dat. Maar het kan ook zijn dat een vrouw meer verdient.
18: Ik kwam in een ander onderzoek weer tegen dat 70% van alle medewerkers denkt dat hij of zij ook beter werk levert dan zijn directe collega. En ergens loopt dat natuurlijk spaak. Want als 70% dat denkt, ja, dat kan niet.
12: Zelfoverschatting.
18: Ja.
12: Ja, nou ja, en als loon eigenwaarde is, dan heb je inderdaad, dan denk je, ik verdien meer. Want ik doe meer dan die collega. En dus,
18: maar dat ga je natuurlijk krijgen.
12: Ja, dat ga je natuurlijk krijgen. En daar moeten we wel zeggen, er zit evolutionair ook een verschil tussen mannen en vrouwen. Want vrouwen vragen daar niet zo snel om. En mannen die overschatten of die, nou ja, zetten zichzelf misschien iets groter neer. Waardoor je dus ook wellicht aan het begin wat meer salaris krijgt. En daar begint het natuurlijk.
18: Het is volgens mij ook onderzocht dat tot het 30ste levensjaar vrouwen meer verdienen dan mannen.
12: Mm-hmm,
18: en dan komt er ergens een biologische hiaat, zoals dat ooit ongelukkig is genoemd door VNO-NCW. En dan wordt het anders.
12: Ja, ik bedoel dat ze moeder worden. Ja. En dat ze daardoor minder gaan werken. Ja. En dan verdienen ze daarmee minder.
18: Ja,
12: ja, maar uiteindelijk, ook als je minder gaat werken, dan kan je nog steeds evenveel verdienen. Als het gaat om je inzet. Ja. En ja, dus nee, super jammer dat we het nog steeds over die loonkloof hebben.
18: Gaat, en er zijn hier, een opwaarts druk op lonen uit voortkomen?
17: Nee, dat denk ik niet. Daar ben ik niet zo heel erg bang voor. Alleen uiteindelijk laten we die bedrijven aanpakken die daadwerkelijk die kloof hebben. In plaats van al die bedrijven waar helemaal geen kloof is en weer extra regeldruk krijgen.
18: En als je dat dan zou regelen, dan wijs jij naar de Belastingdienst en niet zozeer naar ondernemers zelf.
17: Maakt me niet uit hoe ze het regelen, maar bij de Belastingdienst vul ik al iedere maand alles netjes in. En als je te laat bent, dan word je daar vriendelijk voor op je vingers getikt. Dus laten we dat parkeren daar waar ze het ook gecreëerd hebben.
18: We gaan naar iets anders wat gecreëerd is, namelijk een enorme hype rondom een horloge.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
18: De leden van het bedrijvenpanel zijn Johannan Baks, hij is van Baks Music, en Carleen Lortie van People Power People. Swatch heeft de nieuwe Royal Pop horloges uit 3 Nederlandse winkels gehaald vanwege de veiligheid van klanten en het personeel. Dat Zwitserse bedrijf ontwierp die horloges samen met Audemars Piguet. En de introductie van die lijn leidde tot de nodige chaos. Ik kijk even om me heen, ik zie toch 2 dragers van horloges. Mag het een naam hebben? Ik ben geen kenner.
12: Dit is een Garmin.
17: Voor mij hetzelfde.
18: Ja. Wauw.
17: Nou, nog een beroep aan de rechtse kant.
18: Van de markt. Oh jeetje. Ja, ja. Dus niet zo van de hele dure klokjes?
17: Helemaal niet, als ik heel eerlijk ben.
12: Nee, sporthorloge.
17: Nee. Functioneel.
18: Toch zijn er hier mensen op de vuist gegaan, ja, om ervoor te zorgen dat zij dat horloge weten te bemachtigen. Is dat een compliment waard voor Swatch? Of niet?
17: Ik denk dat ze een superslimme marketingcampagne hebben gedraaid. Ik denk dat ze net iets te ver zijn gegaan. Dat uiteindelijk had van tevoren even een beveiliger neergezet. Dan had je alsnog de media gehaald. Had je nog zoveel aandacht gekregen. Maar was het niet net omgeslaan naar een stukje negativiteit. Al zag ik wel dat het met name in Nederland was. En dat in heel veel landen het wel heel goed is gegaan. Ja, ik denk een hele dikke pluim voor de marketingafdeling. Ik denk dat ze ook stiekem heel erg blij zijn op die paar incidenten na.
12: En het is niet de eerste keer dat Swatch dit doet, hè? Want Swatch, het merk Omega valt onder Swatch. En ze hebben een Moonwatch ooit uitgebracht. Hetzelfde verhaal. En dat de Moonwatch, dat is een horloge die begint bij 6.000-7.000 euro. En toen hebben ze de Moonswatch uitgebracht voor 2.500 euro. Nou, toen hebben ze ook zo'n hoos veroorzaakt. Dus het is niet nieuw voor Swatch.
18: Nee. Nu zei retaildeskundige Paul Moers op BNR: Swatch heeft al hype heel bewust gecreëerd. Doen ze slim. Natuurlijk moeten ze als fatsoenlijk merk nu zeggen dat die commotie niet de bedoeling was. Feit is, iedereen heeft het erover. Dus is het ook een beetje een excuus dat we niet al te veel waarde moeten toekennen? Want volgens retaildeskundige Paul Moers is dit allemaal bewust gecreëerd. En dat het dan een beetje uit de hand loopt, ach, zij zo.
12: Het is zeker. Ik ben het helemaal eens dat het een goede marketingstunt is en dat het zo gecreëerd is. Maar er is namelijk iets anders gaande, namelijk die doorverkoopmarkt. En dit heeft heel erg de hebzucht aangewakkerd. Dus die mensen die dus naar die winkel kwamen, die waren niet per se de dragers of de fans wellicht.
18: En die dachten, ik tik dit voor een paar honderd euro op de kop en daarna.
12: En dan door. Ja, doorschuiven. Dus dat is die hebzucht. Dus en dat is één. En ik denk dat.
17: Dat erg dan?
12: Nou, dat maakt het wel. Haalt wel de charme ervan af, eigenlijk. Hè?
17: Dus slim ondernemer die denkt, ik ga daar in de rij staan en ik heb een paar duizend euro verdiend.
12: Heb jij ondernemers gezien op dat filmpje van de Westfield Mall?
17: Ja, ik heb hem niet gezien. Maar. Ja,
12: ik heb wel even zitten kijken. En natuurlijk, die chaos trok ook chaos aan. Hè? Je hebt altijd relschoppers erbij. Dus en ik mag ook niet per se oordelen op de beelden. Maar daar hadden vrij veel gastjes allemaal capuchonnetjes en dingetjes die echt een beetje van de online doorverkoop maakt. En ik had gisteren even contact met mijn buurman, die is juwelier en heeft voor Swatch notabene gewerkt. En die had het dan over AP, want we zeggen niet Audemars Piguet, maar AP.
18: Pardon, ik ben al door de mand gevallen.
12: Ja, nee, ja, en die zei, ja, AP heeft gewoon een heel ander publiek. En ja, wat de vraag is even, wat doet dat ook weer met het publiek?
18: Oh, die hebben hun eigen reputatie te grappig gegooid? Nou, vind ik niet, want het gaat over deze samenwerking.
12: Ja.
18: En dat verwatert een beetje waar je als merk, als AP, voor staat.
12: Ja.
17: Ik denk dat ze het heel bewust hebben gedaan, als ik heel eerlijk ben. Want zij zitten heel erg aan die bovenkant en een beetje oudere doelgroep 50+.
12: Ja.
17: En een samenwerking met Swatch is natuurlijk super slim, want dan pak je die jongens die jij in de rij zag staan. Ja. Of dat helemaal het publiek was, weet ik niet.
12: Maar gaan zij dus uiteindelijk ook een AP kopen? Zitten zij dan ook echt uiteindelijk in dat segment waar AP zich op wil richten? Of is het inderdaad gewoon even een naamsbekendheid?
18: Ja, dus het zou kunnen zijn dat het een eerste kennismaking is. En als ze dan uiteindelijk voldoende hebben gespaard om tegen de echte prijzen van AP hun slag te slaan, doen ze het dan ook.
12: Ja,
18: of
12: precies.
18: Niet?
12: Ja, wellicht.
17: Maar kijk, weet dat een publiek bereiken is mega kostbaar.
12: Ja.
17: En nu hebben ze voor relatief weinig geld, want ze hebben gewoon dat product onder kostprijs verkocht, hebben ze natuurlijk miljarden mensen bereikt. Ja, Ja, dat is toch super slim. Ik denk dat marketing, de Polonaise loopt daar op de afdeling.
12: Ja, maar hoe kijk je dan tegen die veiligheid aan? Want jij zegt, er moet een beveiliger bij. Maar ik denk dan, joh, heb je dan niet ingecalculeerd dat daar risico's aan verbonden zitten? Dat dingen op social media gaan, dat er chaos komt, dat er politie bij komt. En in andere steden zijn zelfs vechtpartijen geweest. Dus uiteindelijk is in Nederland geen enkel horloge verkocht en is die deur gewoon dichtgebleven. Maar ja, dat doet ook wat met die winkeliers eromheen.
17: Absoluut. Nou ja, het is niet goed te praten. Ze hadden daar een beveiliger in moeten zetten. Wij hebben volgende week onze open dag op 30 mei. En dan hebben we de eurodeals. En dan doen we producten voor 1 euro weggeven. Terwijl ze normaal niet de 2, 3.000 euro zijn.
18: Hij zegt het even.
17: Dan liggen mensen vanaf woensdag voor de deur in tentjes. Maar dan hebben we altijd 2 beveiligers, een wc. Dat is goed gecreëerd.
12: Ja.
17: De eerste keer hebben wij dat ook fout gedaan. En toen hadden we ook niks geregeld. Ja. Dus ik hoop dat ze hiervan leren.
18: En toen?
17: Nou, er was geen chaos, maar mensen moesten bijvoorbeeld naar de wc. En denk je, oh ja, shit, dat is ook wel makkelijk, weet je wel. Dan gingen de buren klagen. Nou, dat soort zaken, daar hebben we nu van geleerd. En ik hoop dat Zwart er ook van leert. Maar ik denk echt dat de marketingafdeling een goede zet heeft.
18: Laatste onderwerp, belangrijk onderwerp. 1 op de 3 ondernemers in het MKB werkt zelf meer uren om het tekort aan personeel op te vangen. Bovendien zoekt 1/4 van de bedrijven naar werknemers in het buitenland om vacatures op te vullen. Blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Motivaction. Afgelopen maandag kwam het naar buiten. Veel MKB'ers zijn daarnaast ook nog eens terughoudend met externe financiering. Om maar met het eerste te beginnen. Hoe verleidelijk is het om, als je het rooster niet helemaal rond krijgt, als het je een beetje over de schoenen loopt, te denken, nou, dan doe ik het zelf wel. Vraag even aan iemand.
17: Heel verleidelijk. Nee, ja, maar ik denk dat we allemaal dat probleem hebben. Hè? Er gaat iemand weg, er moet iemand op vakantie en je pakt dat even over. Als dat voor 8 tot 12 weken is, helemaal prima, weet je wel. Alleen maak dan je plan, wat ga je daarna doen? Maar met wie ik ook spreek, ondernemers, iedereen heeft dit probleem. En je denkt natuurlijk altijd van, joh, ik pak dat er wel even bij. Maar uiteindelijk, het aantal uren houdt een keer op. Hè? Je werkt er al 60, 70, 80 en op een gegeven moment houdt het gewoon op.
12: Ja.
18: Carlijn, jij bent bezig aan je zoveelste bedrijf.
12: Ja.
18: Hoe vaak is het op deze manier toch wel een beetje contraproductief geweest dat je dan te veel dingen zelf ging doen?
12: Oh, heel vaak. Zeg ik gelijk. Guilty. Want je wil gewoon door. Je hebt voor ogen waar je heen wil. Je pakt nog eventjes die paar uur erbij. Of daar ben ik wel veel in doorgegaan. Maar er is wel, voor mij is er wel iets veranderd de afgelopen jaren. En dat heeft echt met de automatisering te maken. Toen ik besefte dat er, als je ruimte maakt en tijd maakt om te werken aan je bedrijf. Hier komt hij weer, aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf. Ja, hij kan bijna zijn eigen jingle krijgen. Maar goed, anyhow. Dan ga je dus ook productiever worden. En volgens mij was dat ook een van die uitkomsten of de oorzaken. De arbeidsproductiviteit. Want als je die dus beter op peil krijgt, heb je natuurlijk minder mensen nodig voor dezelfde output.
18: Maar dat betekent dat je de ruimte moet hebben om erover na te denken. Ja. En financieel ook de ruimte moet willen creëren of moet hebben. Om te zeggen, ik investeer nu niet in een mannetje of vrouwtje extra, maar in nieuwe technologie.
12: Ja, ja, zeker.
18: En dat vraagt iets meer wellicht financieel. Ja. En dat moet je dan maar net aandurven of kunnen.
12: Nou, ik weet niet of dat financieel nu een drijver is. Want ik zat afgelopen week met een managementteam. Hadden we een strategiesessie. En toen hadden ze het over agents. Ze willen meer agentic work, zoals ze mooi heet. En eigenlijk was een heel concreet voorbeeld. Ze hadden er eentje ontwikkeld. En die heette Backup Henk. En Backup Henk deed alle backups. En toen dacht ik, ja, maar dit is dus heel mooi. Want daardoor kan 1 medewerker of 2 of 3 die de backups deed, nu andere dingen doen. En volgens mij had dat geen hoge investering. Nee, sterker nog, dat had geen hoge investering. En ik denk dat we toch in kleinere stapjes daar naartoe moeten gaan bewegen.
18: Johan,
17: ieder ondernemer kan vandaag de dag met een cloud bijvoorbeeld, een cloud code, heel makkelijk je eigen werk efficiënter maken en anderen vervangen.
12: Ja.
17: En als je dat niet lukt, ja, dan kan je echt niet lezen. Hè, want het is zo makkelijk gemaakt vandaag de dag en het gaat zo snel. Ik ben wel een klein beetje verslaafd aan het worden. Hè, dat ik gewoon vrijdag, zaterdag, zondagavond met cloudcode allerlei dingen aan het bouwen ben. Daar worden ze wel eens gek van bij ons op de IT-afdeling. Maar je moet vandaag de dag.
18: En als je het niet doet, dan doet de andere. Wanneer komt dat dan ook echt terecht in je bedrijf? Want je zegt, ik ben verslaafd aan het worden. Ik verzin de hele tijd nieuwe dingen. En
17: nou, ik gebruik het zelf om gewoon mijn eigen werk veel efficiënter te doen. En dat is heel basic. E-mails opstellen, e-mails beantwoorden, dat soort dingen. Maar ook nog steeds handmatig werk wat je iedere week even een keer doet. Wat nu je agent doet.
18: Ja, maar ik kwam op die financiële vraag. Omdat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat externe financiering voor het MKB als oplossing van dit probleem blijkbaar nog niet een heel verleidelijke oplossing is, omdat ze daar terughoudend in zijn, omdat ze daar misschien toch wat huiverig voor zijn. Begrijp jij dat?
17: Ja, nee. Kijk, ik ben zelf een hefbomer, weet je wel. Maximaal financieren, of het nou om vastgoed gaat, om ondernemingen of wat dan ook. Maar ik slaap heel erg goed. Dus het interesseert me niet zoveel. Ik neem dat risico en ik lig er niet wakker van. Je calculeert het goed door. Maar ik ken ook ondernemers die daar echt niet van kunnen slapen. En dat echt heel vervelend vinden. En echt zeggen, joh, doe mij maar gewoon helemaal zonder. Weet je wel, eerst verdienen en dan uitgeven. Moet je alleen gewoon realiseren dat je gewoon minder snel gaat. Heel simpel.
12: Ja. Ja, en ik wilde één kritische kant tegen zeggen. Dat onderzoek was natuurlijk gedaan ook mede door een financier. Mm-hmm. Dus die heeft er belang bij dat ook dat antwoord goed landt. Maar ja, nog even over die ondernemer, waarom die dat dan niet doet. Het gaat ook over loslaten. En als je dan, en we hadden het in het vorige onderwerp erover, dat je jezelf overschat en denkt, nou, ik kan dit beter. Dat is hier net zo het geval. Dus dat een ondernemer denkt, nou ja, ik pak wel even door. Ik ga hiermee verder. En op een gegeven moment dan loopt diegene vast en heeft hij wel wensen of technologie nodig.
18: Maar wat bedoel je precies met loslaten in relatie tot...
12: Nou, tot het werk, tot wat gedaan moet worden. Dus een ondernemer is vaak ook iemand die... Ja, ik fix dit, ik regel dit, ik ga zorgen dat het lukt. Wat voor anderen onmogelijk lijkt. Ja. Dus het zit heel erg in de aard ook wel.
18: Ja, ben jij daar? We hebben elkaar niet zo heel erg lang geleden gesproken over alles wat er bij Bax Music is voorgevallen en wat niet. Ben jij daar makkelijker in geworden, in dat loslaten?
17: Nee. Maar ik denk dat heel veel ondernemers daar heel veel moeite mee hebben.
12: Is dat een gezichtsverlies? Primaire... Wat is dat voor jou?
17: Nou, de primaire reactie is, joh, ik doe dat er wel even bij en ik fix het wel even. En vervolgens ga je terugkijken en denk je, jongens, oké, waar zijn we nou mee bezig? Dus daarom zeg ik wel, voor korte termijn.
18: En wat zijn
17: prima.
18: Dan de taken waarvan jij denkt, ja, maar dat kan ik ook echt gewoon het beste?
17: Kijk, ik vind inkopen heel erg leuk. En ik doe het liefst alle deals zelf, met alle leveranciers. Alleen als je 250 leveranciers hebt, dan zit je dag vol met deals maken. En er moeten ook nog andere dingen gebeuren. En dan werk je dus weer in je bedrijf in plaats van aan je bedrijf. Maar dat is echt iets wat mijn valkuil is. Qua inkoop, ik vind het gewoon superleuk. Maar uiteindelijk ja, moet ik daar niet al te veel tijd mee bezig zijn.
12: Ik wil één punt nog maken over, er stond in het artikel dat er meer connectie moest komen met mbo en hbo. Ja. Zoals je weet, Thomas, ben ik toezichthouder bij mbo Amersfoort. Dat is de meest ondernemende mbo-instelling van Nederland. En een van de dingen die me daar opvalt is dat mbo'ers die krijgen hele mooie aanbiedingen ook. Hè. Dus ze krijgen een stageplek, maar die krijgen ook wel eens een aanbieding. En dat noemen ze groenpluk. Dus als de student erop ingaat en dus stopt met zijn studie en in dienst gaat, ja, is dat in de basis niet goed voor die student. Misschien op korte termijn voor die ondernemer wel. Maar vanuit goed werkgeverschap mag dat echt minder gebeuren. Dus ik wil heel even een oproep doen. Ja, ga zeker met stagiaires werken, maar pluk ze niet weg.
18: Iedereen heeft hier zijn punt te kunnen maken. Spectaculaire acties, een oproep richting bedrijven en de relatie met het mbo. Jochannen Bax was hier van Bax Music en Carlijn Lortie van People Power People. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
17: Ja, bedankt.
18: Dat overigens ook nog weer terug te luisteren is als podcast via onder andere de app van BNR.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: De Magnum Ice Cream Company splitste december vorig jaar af van Unilever met het doel om als losse entiteit beter te presteren. Hoe staat het ijsbedrijf er een half jaar later voor? Dat vraag ik morgen om 11:30 in CMO Talk aan Pieter Olierook, algemeen directeur Benelux bij Magnum.
7: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg en Ulvenhout 10 minuten. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg voor afrit Hellevoetsluis 10 minuten vertraging.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is veel politie op de been bij het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Niet vanwege het mooie weer, maar omdat er op social media oproepen rondgaan voor een illegaal feest met muziek en gratis eten. De politie is bang dat het uitloopt op rellen. Een jaar geleden ging het daar helemaal mis. De vakbonden dreigen met acties op Schiphol. Ze willen dat een beveiligingsbedrijf daar binnen een week een lijst met 10 problemen oplost, bijvoorbeeld met de roosters. Zo klaagt het personeel dat een vrije dag maanden van tevoren moet worden aangevraagd. Het is weer druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er staan tientallen mensen voor de poort van wie nog geen plek is gevonden. Dat is opmerkelijk, want Ter Apel werd vannacht uit de brand geholpen door het Drentse Gieten en wil dat komende nacht ook weer doen. Maar er is nog geen hulpverzoek gedaan. De grootste oppositiepartij van Turkije roept op tot betogingen in hoofdstad Ankara en Istanbul, nu een leider is afgezet door een rechter. Hij was aangeklaagd door de staat die hem verdenkt van verkiezingsfraude. Maar de partij denkt dat president Erdogan erachter zit. Hij flikt dit soort dingen wel vaker. RTL heeft uitgezocht wat er gebeurt met mensen die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra. Ze krijgen meestal een boete of helemaal geen straf. RTL keek naar geweld van de afgelopen 2 jaar waarbij 175 mensen werden opgepakt. Daarvan werden er maar 16 veroordeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met een maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
13: Thomas van Zijl.
14: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Vergrijzing, digitalisering, personeelstekorten, veranderende zorgbehoeften. Genoeg uitdagingen voor het Nederlandse zorglandschap. Gelukkig heb ik een gesprekspartner die als hoofd van de grootste zorgverzekeraar van Nederland al 8,5 jaar met dat beltje hakt. Ze zag talloze zorgakkoorden en ambitieuze Haagse plannen voorbij komen. En over een paar weken dan zwaait ze af als directievoorzitter van verzekeraar Zilveren Kruis. Georgette Fijneman, nu nog directievoorzitter. Welkom.
15: Dank je wel.
14: Heb je al een wat legere agenda?
15: Nee, nog niet echt. Nee, mijn opvolger wordt volgende week bekendgemaakt. En ik hoop dat ik dan flink wat over kan dragen.
14: Waarom stop je ermee?
15: Enerzijds omdat ik gezien mijn leeftijd leuk vind om gewoon nog één mooie baan te doen. En anderzijds geloof ik ook wel heel erg in corporate governance. Dat je gewoon een aantal jaren, dan is het ook goed voor jezelf, maar ook voor je bedrijf, dat er iemand weer komt met frisse blik, frisse ideeën.
14: Waar merkte je dat aan? Ook bij jezelf?
15: Maar ook voor je bedrijf, dat er iemand weer komt met frisse blik, frisse ideeën.
14: Waar merkte je dat aan?

0: als we met bestuurders met z'n allen veel zitten te overleggen, wat hebben de patiënten of de verzekerden of de cliënten, wat hebben ze eraan? Nou, wanneer zien ze er iets van?
1: In de pensioenwereld, waar jij zo meteen
0: Ja, vertel mij wat.
1: Is dat dan wel zo'n gelukkige overstap?
0: Ja, ik hoop het wel. Weet je. We gaan natuurlijk daar. We zijn over naar een nieuw pensioensysteem. We hopen daar ook weer wat beweging te krijgen.
1: Maar je hebt zoals gezegd meer dan 8,5 jaar de grootste zorgverzekeraar van Nederland mogen leiden. Jouw conclusie nu is, in het eerste antwoord, het duurt allemaal zo lang, laten we eens wat gaan doen. Wat is er in die afgelopen 8,5 jaar ten goede gekeerd? Laten we zo beginnen.
0: Nou, er zijn heel veel dingen ten goede gekeerd. Hè. Wat ik zelf heel erg mooi vind, want dan kan je natuurlijk ook terugkijken, dan weet je waar je vandaan komt, is dat er veel meer gemeenschappelijkheid is. In de zin van, we weten met elkaar wat onze ambitie voor de toekomst is. En dat zijn die akkoorden waar jij ook naar verwees. Hè. Daar staat gewoon echt in wat alle partijen in de zorg belangrijk vinden dat er moet gebeuren. En dat is een hele grote winst. Want hoe kan je bewegen als je niet weet waar je naartoe...
1: Er is een integraal zorgakkoord, er is nog weer een aanvulling opgekomen. Wordt ook overigens keurig gemonitord wat dat dan oplevert. Ja. En dan is tot nu toe de conclusie, er is beweging, er is een eerste stap gezet. Ja. Maar of dat al meetbaar is, of je ook echt al de effecten ziet, tja, dan moet je van goede wil zijn.
0: Dat klopt ook, ja. Maar veel dingen zijn, het zijn ook lange systemen, hè, zeg ik daar dan tegenover. Veel partijen, mensen vinden het zelf ook spannend om te veranderen. Hè, dat hoort er dan ook weer een beetje bij. Maar je ziet de beweging wel, je ziet de digitalisering. Je ziet meer het oog van zorg naar gewoon leven. Hè, dus dat niet alles in de zorg opgelost hoeft te worden. Passende zorg, dat was een term die je 8 jaar geleden echt niet hoorde. Nu is het in iedere zin ongeveer compassende zorg. Ja. En dat we veel meer met elkaar bespreken, is het doelmatig, ja, levert het iets op.
1: Dat bespreken we met elkaar. Passende zorg, ja, dat ligt in ieders mond vooraan. Ja. Daar wordt ook veel over gesproken. Is dat dan al zo? Want de uitgangspunten zijn nog altijd dat de zorg toegankelijk moet zijn, dat de kwaliteit er moet zijn, dat het ook nog betaalbaar moet zijn. Dat zijn eigenlijk, denk ik, grosso modo de zaken die je ook voor de toekomst moet kunnen bestendigen.
0: Ja.
1: Durf jij te zeggen dat dat dan nu geborgd is, dat dat kan?
0: Nou, wat de belangrijkste stap is die nu gemaakt moet worden, want alles wat we ambiëren is al geprobeerd. In de zin van, er zijn goede pilots van, er zijn goede voorbeelden van. En waar we nu van af moeten is dat iedereen zegt, oh, ik zal het zelf ook eens even gaan proberen. Opschalen, opschalen, opschalen. Geen excuses. Rotterdam is hetzelfde als Amsterdam als het over de zorg gaat. Ja, dus weet je, we hebben heel erg de neiging om te kijken, nou, eens even kijken of dat bij mijn ziekenhuis past. Het is niks ervan. Opschalen, implementeren. We weten altijd dat het werkt.
1: Maar, en dat doe je dan op basis van een pilot die succesvol is gebleken.
0: Precies. En dan, he, dus dat je laat zien dat het werkt. He, want als je gaat wachten totdat je de laatste overtuigd hebt, nou, dan heb ik helemaal grijze haren. Maar juist laten zien dat het werkt en dan vervolgens ook zorgen. En dat is natuurlijk een rol die wij als verzekeraars kunnen pakken. Zorgen dat je het dan ook bij anderen groot gaat
1: Hoe
0: maken.
1: Hoe komt het dat alle zaken die ik net noemde, namelijk de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg, dat dat allemaal onder druk staat?
0: Ik denk zelf dat de betaalbaarheid dat meevalt. Hè. Er is nu gelukkig ook in het regeerakkoord is er gewoon gezegd van, we geven er gewoon ook niet meer voor uit. Hè. We hebben meer geld ook voor andere dingen nodig. Daar moeten we ook aan vasthouden. Dus iedereen die nu in de zorg nog durft te vragen om extra geld, dat slaat nergens.
1: Sterker nog, jij zegt, we gaan er niet meer geld aan uitgeven. Het is altijd de vraag volgens mij in de zorg van minder meer.
0: Precies.
1: Maar als je kijkt naar dat coalitieakkoord, dat leest wel als een soort bezuinigingsoperatie zelfs op de zorg.
0: Ja, op onderdelen wel. Het meeste is inderdaad minder meer. Hè, want we gaan met elkaar steeds meer zorg gebruiken. We worden allemaal ouder. We hebben steeds meer techniek. Hè, dus je kan ook veel meer dingen kan je toepassen.
1: Maar we gaan ook kijken wat er wel of niet in een pakket zou moeten zitten. We gaan eens anders nadenken over medicijnen die je op recept kunt halen. We hebben heel andere afslagen gemaakt als het gaat over het eigen risico. Ja. Dat is natuurlijk de facto ook een vorm van bezuinigen.
0: Ja.
1: Of niet? En dat is prima.
0: En dat is prima. Ja, oh ja? Volgens mij kan dat prima. Ik heb wel eens gezegd, haal er maar een stuk meer vanaf. Ik denk dat we dan veel sneller tot verandering zouden komen.
1: En waar moet je wat vanaf halen? Van het pakket? Of van het budget?
0: Nou, bijvoorbeeld, hè, jij benoemde net in de intro het woord preventie. Kijk, we zitten nu allemaal elkaar aan te kijken, omdat er niemand is die echt van preventie is. En als ik nu, ik zal maar zeggen, een groot deel van het budget van ziekenhuizen af zou nemen, ja, dan hebben ze een probleem. Maar als ik tegen de ziekenhuizen zeg, jij mag een deel van jouw budget gebruiken om te zorgen dat sommige patiënten nooit meer in het ziekenhuis komen, dan weet ik zeker dat er hele goede dingen gebeuren.
1: Wat gaan ze dan doen? Want overgewicht, dat weten we al lang. Roken weten we al lang. Het RIVM schrijft dat ook allemaal keurig op in rapporten. En je ziet nog niet echt een dalende lijn.
0: Als je nu met flink overgewicht naar het ziekenhuis gaat omdat je knieën kapot zijn, dan krijg je nieuwe knieën. Maar er is niemand die tegen jou zegt van, goh, maar zullen ze over de oorzaak hebben? En dat begint nu gelukkig ook te komen. Hè, dat heet dan verbinding met het sociaal domein. Zorgen dat er aansluiting is tussen zorg en gewoon wat meer het gewone leven.

0: geval zorgen dat je iemand verbindt aan iemand die ook op dat punt wat kan doen. Veel mensen maken gebruik van de zorg voor klachten die eigenlijk helemaal geen zorg zijn.
1: Wel leuk dat je die nieuwe knieën even aan had, want dat is iets wat je kunt plannen. Dat ja. is repeteerbare zorg. Ja. En dan kunnen we gelukkig heel veel keuzes maken, want klinieken genoeg.
0: Meer dan.
1: Meer dan genoeg?
0: Ja.
1: Moet ik dat ook letterlijk nemen? Er zijn meer dan genoeg klinieken? Dat zouden er minder moeten zijn?
0: Nou, wat ik zelf... ik denk misschien wel. Kijk, waar het om gaat, is dat we met elkaar de verantwoordelijkheid hebben om te kijken hoeveel aanbod wij nodig hebben. Want hoe meer aanbod er komt, zeker als er aanbod bij zit wat we al hebben, hè, en wat je dan dus niet nodig hebt, betekent dus ook dat je eigenlijk je personeel, wat de grootste schaarste is eigenlijk in de zorg, is het personeel. Dat je dat in moet zetten daar waar je het hardste nodig hebt.
1: Nou, die klinieken zeggen natuurlijk hoog en belaag ook in deze radiostudio dat ze niet concurreren op personeel. Dat ze niet proberen om ziekenhuispersoneel linksom of rechtsom te verleiden bij een kliniek te gaan werken. Zie je dat wel gebeuren?
0: Nou, kijk, er wordt altijd de klinieken worden over één kam geschoren. En dat is totaal onterecht. Er zijn heel veel klinieken in Nederland waar ook wij als Zilverkruis super blij mee zijn, waar we contracten mee hebben, niks aan de hand. Maar wat van belang is dat op het moment dat jij een nieuwe kliniek start, dat jij je vergewist, wat is hier nodig in deze regio? Hebben wij dat überhaupt wel nodig? He, als je in Rotterdam in een infrastructuur zit waar 5 ziekenhuizen zijn en er wordt een hele grote nieuwe kliniek weer geopend, hebben we helemaal niet nodig. Nee,
1: maar dan sluit je daar toch ook geen contract mee af, of wel?
0: Ja, maar alleen in Nederland hebben we afgesproken dat mensen keuzevrijheid moeten hebben. En dat betekent dat als jij naar een ongecontracteerde kliniek gaat, dat wij 70% van het bedrag moeten betalen. Een beetje technisch, maar zij kiezen voor het simpele werk. Ik betaal er 70% voor, omdat het simpele werk is, kunnen ze daar makkelijk mee uit.
1: Vinden we in Nederland overigens ook wel een groot goed, hè? Dat je zelf kunt kiezen waar je behandeld wil worden, dat je toegang hebt tot de hele markt.
0: Ja, maar het is een beetje heel erg gek, want wij vinden dat voor sommige dingen wel. Bijvoorbeeld in de GGZ wordt dat altijd heel hoog opgespeeld. Terwijl voor bijna alle andere zorg, hè, als je het aan je hart hebt, ga je dan zeggen, nou, ik wil wel eens even alle cardiologen op een rijtje kijken wie ik ga nemen. Als je naar de fysiotherapeut gaat, dan pak je de fysiotherapeut die bij jou op de hoek zit. Ga je ook niet zeggen van, nou, ik vind het wel belangrijk dat ik hem zelf kan kiezen.
1: Dus je vindt het vrij selectief, dit alles?
0: Nou, kijk, wat ik lastig vind is dat wij zeggen van, wij zijn bereid om iedereen keuzevrijheid te geven, omdat een paar groepen dat heel belangrijk vinden. Dat zie je bij heel veel dingen. He, er komt iemand met een heel bijzondere ziekte, die krijgt aandacht van de politiek of van social media. En daardoor kunnen we voor heel Nederland bepaald beleid niet maken. Mm-hmm. Je moet het andersom doen. Je moet beginnen met die 80% en zeggen van, hoe zorgen we dat het voor de grootste groepen van Nederland goed is? En laten we wel kijken, dat is wel belangrijk, voor die uitzonderingen wat we daarvoor moeten regelen.
1: Maar zou je dan toch kunnen zeggen, want zo wordt het uitgelegd, hè, als die ongecontracteerde zorg, en volgens mij wordt daar in het coalitieakkoord wel op voorgesorteerd, toch anders wordt behandeld, dat daarmee ook de macht van de zorgverzekeraar toeneemt?
0: Ja, dat weet ik niet, want het is natuurlijk altijd, kijk, er zijn meerdere zorgverzekeraars, er zijn meerdere zorgaanbieders. Dus het is altijd iets wat je met elkaar te doen hebt. En wat mensen heel vaak vergeten is, wij hebben gewoon zorgplicht. Hè. Wij zijn, en dat betekent betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Hè. Dus als ik niet genoeg zorg heb ingekocht, dan staat mijn toezichthouder mij op de stoep. Mm-hmm. En ik kan je vertellen dat hij heel streng controleert.
1: Ik heb nog eens gekeken naar een enquête van Medisch Contact. En daar hebben ze gekeken naar wat nu diegene die dan ongecontracteerde zorg aanbiedt, wat dan hen motiveert. En dan zegt verreweg de grootste groep van die aanbieders dat ze graag een contract zouden hebben, maar er niet uitkomen met de verzekeraar. Dat het allemaal wel moet kunnen. Waarom komen ze er dan niet uit met die verzekeraar?
0: Maar als ik al meer dan voldoende van die zorg ingekocht heb, waarom zou ik dan een contract sluiten?
1: Dan kom je er dus niet uit.
0: Nee, maar dat is premiegeld. Hè, dat is waar wij allemaal geld voor betalen. Om ervoor te zorgen dat we met elkaar genoeg zorg hebben tegen een betaalbare prijs. Als ik iedereen die met aanbod op de markt komt een contract ga sluiten, ja, dan wordt die premie helemaal onhoudbaar. En vooral, wat dan het erg is dat we dat allemaal niet nodig hebben. Dus waarom zou ik voor iets betalen wat ik niet nodig heb?
1: Het gaat inderdaad over hoe houdbaar het op deze manier is. Dan is er ook tijdens de campagne overigens en daarna veel gesproken over wat er in een basispakket zou moeten. En nog weer meer is er gesproken over hoe het toch verder zou moeten met het eigen risico. Ja. Gehalveerd, dat was in ieder geval het plan van het kabinet Schoof. Inmiddels is duidelijk geworden, nee, het wordt geïndexeerd. We gaan een inhaalslag maken wat dat betreft. De Raad van State heeft gezegd, dat begrijpen we allemaal, redelijk recent, een paar weken geleden. Maar we maken ons wel zorgen over de groep chronisch zieken. Is dit een verantwoorde maatregel?
0: Ik kan me er wat bij voorstellen, hè, omdat je weet dat als je altijd aan de beurt bent, dan is het eigenlijk niet meer eerlijk. Ik vind dat zelf meer een inkomenspolitiek-achtig iets. Hè, van hoe zorg je ervoor dat iedereen evenveel betaalt. Dat is waar het eigenlijk om gaat. Dat was ook waarom kabinet Schoof zei, we willen eigenlijk wat van het eigen risico afhalen. Om te zorgen dat ook even iedereen dezelfde toegang heeft tot zorg. Hè. Dus dat als mensen die een kleine beurs hebben, ja, dat die niet zeggen, ik ga maar niet naar de huisarts, want ik kan het niet betalen. Terwijl huisarts gratis is.
1: Ja, die van niet goed, gratis. Nu wordt er dan gezegd, nee, het is niet gratis, ja, maar je kunt erheen zonder af te rekenen.
0: Ja.
1: Nu wordt er gezegd, dan moet het maar vanuit de gemeente komen. Die moeten dan dat kunnen compenseren. Daar heeft de Raad van State, ik begrijp dat dit misschien een beetje ver buiten jouw scope valt, maar wel wat zorgen over, want ja, de vorige decentralisatie is ook niet alleen maar succesvol geweest. Dus moet er wel wat extra aandacht naar die groep chronisch zieken, de mensen die toch echt in de knel zouden kunnen komen?
0: Ik kan me daar wat bij voorstellen, maar ik denk dat daar ook simpelere maatregelen voor zijn. Er wordt dan gelijk in ingewikkelde constructies gedacht. Daar zijn we heel goed in Nederland. Terwijl als we weten om wie het betreft, dan zou je ook eigenlijk een simpele verrekening kunnen maken.
1: Ja, dat zou dan op die manier moeten. Je zei overigens, het moet allemaal wel betaald worden. Het gaat voor een belangrijk deel in jullie geval om premiegeld.
0: Ja.
1: Maar Achmea heeft vorig jaar wel meer dan 1 miljard winst geboekt.
0: Klopt. Maar dat heeft helemaal niks met het zorgbedrijf te maken.
1: Dat heeft helemaal niets met het zorgbedrijf te maken. Want nee, dat wilde ik wel eventjes goed uitgelegd hebben. Want volgens mij is het niet de bedoeling van een zorgverzekeraar om winst te maken.
0: Nee. Het is goed dat je dat vraagt. Wij maken wel winst als Zilveren Kruis, maar dat gaat altijd weer terug in de premie. Wij zijn onderdeel van Achmea, maar wat geld betreft zijn wij een gesloten systeem. Hè, dus er gaat geen geld van Achmea in en er gaat geen geld naar Achmea uit. Ik heb een gemaximeerd salaris, ik heb geen variabele beloning. Ik val netjes onder de WNT. Dus als wij winst maken, gaat dat gewoon weer terug in de premie.
1: Ja, jij zwaait af, zometeen over een paar weken al.
0: Ja.
1: Wat had jij nu graag toch een etappe verder gekregen dan nu het geval is?
0: Ik had heel graag gezien dat wij eigenlijk dat is misschien ook weer een technisch bericht, maar dat heet dan de basisinfrastructuur, dat wij in iedere gemeente in Nederland voor elkaar hadden dat de huisarts wist waar die terecht kon als het ging over mensen die eigenlijk geen zorg nodig hadden, maar die gewoon moeten gaan bewegen, die eenzaam zijn, die financiële zorgen hebben, dat die hele infrastructuur, dat we dat echt hadden kunnen neerzetten en dat het beschikbaar was. Ik denk dat dat heel veel gaat brengen.
1: Maar dat is nog wel dat je echt in de haarvaten van de samenleving terecht moet kunnen komen. Is dat niet ook veel gevraagd?
0: Eigenlijk niet. Hè, want ook hier geldt er zijn alle oplossingen zijn er. Maar het is ingewikkeld omdat iedere gemeente dat natuurlijk toch een beetje op zijn eigen manier oplost. Maar het geld is ervoor. We weten welke interventies er zijn. Dit is dan ook echt iets van, laten we het gewoon gaan doen.
1: Ja. Dus het is niet gebeurd omdat er niet voldoende urgentie werd gevoeld?
0: Nee, het is in gang gezet. Maar je vraagt mij, wat had je leuk gevonden als het klaar was geweest? Hè? Dus het is geen beklag hè, van verdorie, waarom is het niet af? Het is, dat is iets moois wat ik had gehoopt dat was gebeurd.
1: En waar vind je zelf dat je wat hebt laten liggen?
0: Misschien dat ik toch ook zelf nog meer mijn resultaatgerichtheid in had kunnen zetten. En dat heb ik wel vaak gepoogd. Maar dat is soms dat ik denk, nou, ik had me ook echt in iets nog meer in dingen beet moeten pakken. Kijk, waar ik met heel veel plezier op terugkijk, is dat ik samen met veel mensen in de zorg, als we iets zeiden van, hoe is het mogelijk? De beste manier om het op te lossen was bij elkaar, waar zit het probleem? Wat moet jij doen? Wat moet jij doen? Wat moet jij doen? En dan gingen we aan de slag en dan deden we het ook. En dat zouden we eigenlijk in de zorg veel meer gedaan moeten hebben.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het zorglandschap, dat is vermoedelijk toch de mooiste sector om in te werken. Of de wereld van pensioenen is op dit moment veel interessanter.
0: Jeetje, dat is heel gemeen.
1: Hoe kom je dan meteen binnen bij PGGM? Ja.
0: Kijk, wat ik het mooie...
1: Nee. We gaan eerst even kiezen. Daarna gaan we nuanceren.
0: Oké.
1: Dus zeg jij, die pensioenwereld is interessanter of het zorglandschap mooier dan dat wordt het niet?
0: Mooier dan dat wordt het niet.
1: Verzette Fijneman gaat wel degelijk aan de slag in de wereld van die pensioenen bij PGGM. Dat heet nu nog pensioenbeheer, maar dat wordt services, begrijp ik?
0: Klopt.
1: Jawel.
0: Ja.
1: Wat ga je doen?
0: Ja, ik word verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ieders pensioen goed geadministreerd wordt, goed uitgekeerd en dat mensen het ook een beetje gaan begrijpen. Dus de hele communicatie daarmee.
1: Is dat leuk?
0: Dat is heel erg leuk. Want wat ik als mijn grote uitdaging zie, los van allerlei systemen die nog afgemaakt moeten worden. En,
1: los van allerlei systemen die nog moeten worden afgemaakt. Dat is nogal wat in een bijzin.
0: Ja, maar PGRM staat er heel goed voor. Dus dat is heel erg fijn. Maar goed, daar moet natuurlijk toch altijd nog veel gebeuren. Maar wat ik echt als mijn uitdaging zie, is hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen snappen hoe hun pensioen in elkaar zit. En dat ze er ook in hun werkende leven nog verantwoordelijkheid voor kunnen nemen.
1: Want dat is op dit moment helemaal marginaal, dat begrip, dat pensioenbegrip.
0: Dat is, ja, je ziet dat mensen dat heel moeilijk vinden en zoiets hebben. Ik kijk er maar niet naar, want wat ik niet weet, daar heb ik ook geen last van. En dat is natuurlijk jammer, want als er nog keuzes zijn die je had kunnen maken, dan is dat goed om te doen. En zeker met die nieuwe pensioenwet, waarin het dus eigenlijk een variabel pensioen is. Het is niet meer zoals vroeger, je weet wat je krijgt. Ja, zul je dus ook wel jezelf een beetje tegenaan moeten bemoeien. Dus dat is, vind ik dan ook, de verantwoordelijkheid van ons om te zorgen dat jij in staat bent om dat te doen of daarbij geholpen te worden.
1: Wat verwacht jij daarvan? Want het wordt een persoonlijk pensioenpotje dat gaat meebewegen met de financiële markten. Er is hier in deze studio door meerdere experts al gezegd dat ze hopen dat niet iedereen voortdurend het scherm aan het verversen is om te kijken of er wat bij komt of wat afgaat. Dat mensen niet snel in paniek raken of niet te snel euforisch raken. Maar ja, je hebt er wel meer inzicht in en dat is ook een pre, toch?
0: Dat is zeker ook een...
1: Dus hoe ga je dat mitigeren?
0: Nou, dat is dus ook inderdaad gewoon ook een beetje uitleggen hoe beleggen werkt. Hè. Dus dat het hartstikke leuk is als je zelf een potje hebt om mee te spelen. Maar dit gaat over je pensioen. Hè. Dus dan moet je toch ook echt andere keuzes in maken. Ja, en je kunt zeggen, je moet niet willen dat ze iedere dag zitten te kijken. Nou, dus dat zou fantastisch zijn als mensen er iedere dag met hun pensioen bezig zouden zijn. Dat
1: maar
0: zal ik weer een keer
1: iedere dag zullen kijken en dan denken...
0: Nee, maar niet handelen. Niet handelen. Niet handelen.
1: Maar het handelen is toch niet iets wat mensen zelf kunnen gaan doen?
0: Nee, maar het is natuurlijk wel in de zin van, hè, dus dat je denkt, oh, paniek, of oh, het gaat goed. En dat is wat je dus moet realiseren. Dat er dus gewoon variatie in zit. Maar dat als het goed is, er nog tijd genoeg is om te zorgen dat het stabiel blijft, dat je straks genoeg hebt.
1: En het moment waarop jij binnenkomt, is het moment dat de meeste fondsen al wel over zijn. Dus je komt na een belangrijke stap.
0: Ja.
1: Is dat bewust?
0: Dat is wel bewust, ja. Nou ja, bewust, het is natuurlijk, nou ja, dat moet natuurlijk ook gewoon de baan moet beschikbaar zijn, zeg ik dan maar heel plat. Maar dat is ook wel, hè, als we nu nog het hele systeemmigratie hadden moeten doen, dat zou niet mijn uitdaging geweest zijn. Nee. En ik kan het wel, ik heb het in het verleden genoeg gedaan, maar dat was het niet.
1: Er komt overigens bij PGGM nog een baan beschikbaar, want ik begreep dat de CEO ook vertrekt.
0: Dat klopt.
1: En dat heeft hij in ieder geval publiekelijk kenbaar gemaakt nu een weekje geleden, maar... Ik neem aan dat je eerder op de hoogte was, of niet?
0: Ik was eerder op de hoogte, ja.
1: Is dat niet ook een beetje jammer dan, dat die samenwerking niet doorgaat? Of?
0: Zeker, zeker. Want ik ken Edwin Velsel goed en dat is een zeer fijne collega. Maar hij is er nog tot 1 januari.
1: Hij is er nog tot 1 januari. Hij heeft een groot interview gegeven, ook zeer recent in het FD, waarin hij zei dat ook al stoppen andere partijen met pensioenbeheer, hij niet per se zit te wachten op nieuwe klanten. Want het is al druk genoeg en de klanten die je hebt moet je goed bedienen, maar... Ja, is dat niet ook een beetje jammer? Is dat niet ook een bepaald gebrek aan ambitie? Jij begint nu. Het zou toch mooi zijn als dan ook nog de opdracht is... nou, bedien zoveel mogelijk klanten, we kunnen groeien.
0: Nou, je moet pas zoveel mogelijk klanten bedienen als je ervoor kunt zorgen dat iedere klant die erbij komt, dat zowel aantrekkelijk is voor de zittende pensioenfondsen als ook voor het pensioenfonds wat erbij komt. En als dat alleen maar tot heel veel meer extra werk en dus kosten leidt, dan moet je dat niet doen.
1: Maar je zou ook kunnen zeggen toekomst... dat schaal kan ook tot kostenbesparing leiden.
0: Ja, maar die fase, daar moet PGG nog naartoe groeien. Dus ik denk, voor nu stap ik dat helemaal. En de toekomst, hoe kan het anders zijn?
1: Maar PGGM is toch al een vrij grote pensioenuitvoerder?
0: Zeker.
1: Waar moet PGGM dan nog naartoe groeien?
0: Er zijn nog genoeg grote pensioenfondsen in Nederland die misschien op termijn nog een goede partner zoeken. Maar dat is dus echt voor over een paar jaar.
1: En waar zitten dan die grote kostenbesparingen? Want Edwin Velsel zei in het FD, ja, er gaat heel veel veranderen hier binnen onze muren. Wij worden een soort Tesla-fabriek. Ja, we hebben het nog steeds over een pensioenuitvoerder.
0: Ja.
1: Maar waar stap je in dan?
0: Nou ja, dat is natuurlijk, heeft ze natuurlijk expliciet AI genoemd. En dat herken ik wel. Dat zie ik zelf nu ook binnen Zilveren Kruis. En wij hebben al een hele efficiënte organisatie. Wij doen 98% van alles is gewoon geautomatiseerd. Maar alles wat nog niet geautomatiseerd is, als je nu ook weer ziet wat je dus met AI iedere keer weer voor nieuwe mogelijkheden komen om dingen slim te doen. En niet alleen maar om kosten te besparen, maar ook om klanten beter te bedienen. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor die enorme administratie van PGGM.
1: We zijn wat dat betreft de testfase al voorbij.
0: Nou, we zitten er nog middenin. Met je hele wereld zit er nog middenin. Er zijn ook zoveel dingen, juist nu ook met die... De AI doen we natuurlijk al heel lang, maar juist nu met die large language models hebben we nog wel heel veel te leren.
1: Ja, maar jij zit natuurlijk wel in branches, of het nu gaat over de zorg of het pensioen. Je kunt je geen fout veroorloven. Mensen rekenen erop dat het altijd van een bepaalde standaard is.
0: Zeker.
1: Dus moeten dan alle remmen los, of moet je dit toch terughoudend implementeren?
0: Nee, als je guardrails maar goed zijn, als je maar weet wat er gebeurt. Je moet je niet overleven. Dat kan niet en dat zal de toezichthouder ook niet toestaan. Dus die guardrails zijn heel erg van belang. Maar nu, dat klinkt al gek, maar we doen altijd net alsof mensen nooit fouten maken. Mensen maken ook fouten. Dus dat het 100% foutloos is, dat is natuurlijk een illusie.
1: Voorzitter Fijneman was hier, directievoorzitter nu nog van Zilveren Kruis. Wanneer is je laatste werkdag?
0: 8 juni.
1: 8 juni. Nou, nog veel plezier dan de komende weken. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Iwan te Winkel. Hij is van PreZero over circulaire afvalstromen. Want afval bestaat niet. Het is altijd de grondstof voor iets nieuws. Maar er komt ook nog eens een heffing aan van 500 miljoen op plastic. Als je er meer over wil weten, luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en Zevenaar is de vertraging 10 minuten.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Haagse politie houdt Scheveningen scherp in de gaten met Omroep West. Op social media wordt opgeroepen voor een illegaal feest dat liep eerder uit op rellen. Een journalist op X ziet dat iedereen die bij het strand uit de tram stapt wordt gecontroleerd. Er zijn al zeker 2 mensen aangehouden. Bij een controle op de A4 in Zuid-Holland is een busje onderschept met 600.000 illegale sigaretten. Ze kwamen vermoedelijk uit Bulgarije. De bestuurder is een vrouw uit Den Haag. Ze moet binnenkort naar de rechter of een forse boete betalen voor smokkel. Bij haar thuis werden trouwens nog meer sigaretten gevonden. President Trump is dit weekend niet bij de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. op de Bahama's. Hij had er graag bij willen zijn, maar hij heeft al een andere afspraak. Met Amerika. Op social media zegt hij dat het landsbelang voorgaat. Hij heeft belangrijke overheidszaken te doen. Wat precies, dat zegt hij niet. Op Schiphol stonden deze week lange rijen bij de security en daarom dreigen de vakbonden nu met acties. Ze eisen dat een beveiligingsbedrijf binnen een week een lijst met 10 problemen oplost, bijvoorbeeld met de roosters. Zo klaagt het personeel dat een vrije dag maanden van tevoren moet worden aangevraagd. En Max Verstappen lijkt weer terug bij af. Hij had de vorige race een opleving, maar zette in de training in Canada de 5e tijd neer. De Mercedes'en en Ferrari's waren sneller. Het enige waar Max hoop uit kan putten is dat hij wereldkampioen Lando Norris achter zich liet. Later vanavond is de kwalificatie voor de sprintrace. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
13: In de BNR-app
12: heb je ook altijd en overal breaking news.
13: Download de BNR-app. En...
12: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
14: Na 47 jaar het autoschadeherstelbedrijf van je ouders overnemen.
15: Zo, dat is een breinbreker autoschadeherstelbedrijf. Oh,
14: ja,
15: maar goed.
14: Hey, Julie Müller, die doet het.
15: Ja, Julique, hè? Het is wel Rotterdam. Dit is ook niet Charlois, maar het is Charlo's.
14: Charlo's.
15: Dus het kan ook net zo goed Julique Müller zijn.
14: Maar
15: we gaan het aan haar vragen. Ja. Ze is nu baas bij Müller Auto's. Ja, dat is dan wel weer de chique uitspraak natuurlijk. Hè? Ja. 6 locaties in Rotterdam en omstreken. Ze vertelt zo waarom ze de boel
14: over... Waarom zou je dat nog doen?
15: Ja, lekker joh. Beetje, ik vind auto's waar iets aan kapot is, vind ik altijd wel fascinerend om naar te
14: kijken.
15: Weet
14: je, wat mij opvalt... Ja. Maar het is heel erg N is één, maar ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
15: Ja.
14: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanningen, jongens?
15: Ja,
14: de hoge prijzen aan de pomp en dergelijke. Ja. Nee, je kunt het gewoon niet meer betalen, jongens.
15: Dit is mijn opgestoken vinger naar Trump. Nee, niet dat ik per se een vinger wil opsteken. Nee, inderdaad, klopt. Maar ik heb ook nog een auto, maar er zit wel een klein beetje schade op. Moet eigenlijk nog wel een keer gefixt worden. Ja. Dus,
14: nou, Joliek.
15: Joliek. Of Joliek. Ja, hoe gaan we het zien? We gaan het zo vragen hoe het er precies uitspreekt.
14: Verder hebben we een rijtest in de Volvo EX60 met
16: 810 kilometer range. Ja, het begint ergens op te lijken.
14: Ja, maar dat is wel de topversie, neem ik aan.
15: Ja, die wordt nu nog niet geleverd.
14: Dat is een Volvo waar je een ton voor neer moet leggen of zo.
15: Nee.
14: Oh?
15: Nee, dat valt heel erg mee. Volgens mij, ik zeg even uit mijn hoofd, het zou goed zijn. Ik kan het hier op mijn laptop opzoeken, maar ergens 75 of 76 of 74 of zo. Nee, die stapjes.
14: Volvo, dat is echt helemaal niks.
15: Ja, 680 pk.
14: Oké.
15: Zeg maar, ik wou zeggen, het is meer dan de auto's die jullie nu bij hebben gecombineerd, maar dat is niet helemaal waar, vrees ik. Maar we komen een eind in de buurt.
14: Ik denk dat oud-F1-coureur en autoliefhebber Christian Albers een aardige duit in het zakje doet over die combinatie.
15: Ja.
14: Die spreken we zo, maar eerst even dit.
17: Het autonieuws.
14: Ja, want Stellantis domineert de headlines met het nieuwe strategische plan. Belangrijkste punten. Stellantis investeert 60 miljard euro in nieuwe modellen, technologieën.
15: Ja.
14: Vier kenmerken.
15: Kernmerken.
14: Kernmerken. Jeep, Ram, Peugeot en Fiat. Die krijgen 70% van het te investeren budget. Chrysler, Dodge, Citroën, Opel en Alfa Romeo gaan zich enkel nog regionaal oriënteren.
15: Ja, hier wordt het uiteindelijk toch. Want ik dacht, oké, vier merken. Nou, dan moeten ze er behoorlijk wat schrappen.
14: Ja, maar het blijft allemaal bestaan. Want zelfs DS en Lancia blijven gewoon bestaan. Maar worden niche-merken. Alsof ze dat niet al waren, toch?
15: Ik mis Abarth in dit rijtje. Die hebben we ook nog.
14: Maserati krijgt nog een kans met twee nieuwe elektrische modellen.
15: Laatste kans.
14: Laat je licht erop schijnen.
15: Nou, het is goed dat ze keuzes maken. Alleen,
14: vind je dit nou echt keuzes?
15: Ja, dat gaat een beetje afhangen van de uitwerking. Maar het feit dat ze vervolgens alle merken nog wel een keer de revue laten passeren. Je zou ook kunnen zeggen van, joh, weet je, DS en Lancia, nou, die stoppen gewoon. Abarth stopt. Alfa Romeo stopt ook met tranen in ons hart mee.
14: Dat zou echt zonde zijn.
15: Ja.
14: Maar ze kunnen gewoon een hele grote loods ombouwen tot een museum en daar die auto's in zetten en klaar.
15: Ja. Ja. Nou, opgelost. Lapo even appen, Elkan.
14: Consultants Karsten en Schut.
15: Ze moeten keuzes maken. Ik ben vooral benieuwd naar de executie en hoe technisch goed ze dingen doen.
14: Ja.
15: Ik mag van Stellantis vooral niet meer beginnen over de 1.2 PureTech motor. Maar daarom kunnen we hem bijvoorbeeld wel nog hebben over de boordladers die allemaal exploderen en kapot gaan. Zeg maar zelfs meerdere keren achter elkaar. Nee, dus ook kwaliteit en zo. Ja, zij moeten echt gewoon het nu gaan laten zien.
14: Ja, dat zou ik zeggen onzin uren, want dan komt het vanzelf goed. Wel bijzonder, hè, dat we hadden het net over Citroën, gaat zich enkel nog regionaal oriënteren en dus komen ze met de nieuwe Deuce Vauxhall.
15: Ja.
18: And today, one icon is about to return. Yes, the Deuce Vauxhall, the 2CV, is back.
14: Ja, elektrische versie dan wel op een nieuw, kleiner Europees platform met een vanafprijs van onder de 15.000 euro. Wel grappig, want wij hebben het nog niet zo heel lang geleden in Brussel deze vraag gesteld.
15: Ja, wat het antwoord was dat er wel zoiets aan zat te komen.
14: Ja, wist het toen al wel, de topman van Citroën.
15: Zeker. Word je daar enthousiast van, staat er hier?
14: Nou, ik ergens
15: zie mij
14: wel.
15: Eens enthousiast zijn.
14: Ja, ik zie echt.
15: Zo, wat ben ik enthousiast.
14: Ja.
15: Ik ga nu naar de Citroën-dealer.
14: Hebben jullie vroeger geen Deuce Vauxhall gehad thuis?
15: Nee, gelukkig niet.
14: Wel.
15: Nee,
14: ik vind niet. Ja. Man, je weet niet wat je hebt gemist.
15: Nou,
14: dat was hartstikke leuk. Wij stonden te springen. Dat dak werd opengerold met dit weer. De prachtige weer buiten. Dak opengerold. Wij stonden te springen op de bank. Ja. We hadden nog geen riemen en dat soort ongeheim.
15: Nee, dat is waar. Ja, maar er waren heel veel auto's waar het dak van open kon. Dus dat vond ik nou niet zo bijzonder.
14: Nee.
15: Het is goed dat ze dat proberen, maar het is wel weer iets eigen tekenend. We hebben vier kernmerken: Jeep, Ram, Peugeot en Fiat. En oh ja, by the way, hier is een nieuwe Citroën.
14: Ja,
15: weet je, schiet mij maar. Okay. Nee, dit soort dingen moet je dus eigenlijk niet doen.
14: Kans.
15: Nou, ik denk dat zij verder die politieke ruzies, hè, zeg maar, tussen de Italiaanse aandeelhouders, de Fransen, nou, de Duitsen, die hebben ze gelukkig niet. Dus Opel, die is gewoon, die wordt elke keer, die is elke keer de lul. En dan hebben we nog een Amerikaanse, zeg maar, stammen. Ja, die, dat blijft een soort eeuwige strijd tegen elkaar. Ja. En alles moet maar continu doorlopen. Ja, dat werkt niet.
14: Een nieuwe eeuwige strijd, die kun je blijven volgen via onze midweekse Breek de Week podcast. Ja. Natuurlijk.
15: Ja, dan gaan we het hebben over de ruime verdubbeling van het aantal flitspalen in Nederland.
14: Oh ja, dat is ook lekker.
15: Ja, ja, die gaan ook elektrische fietsen flitsen die geen helm op hebben, want dat helpt verkeersveiligheid.
14: Ik ben benieuwd of onze gast dit ook al wist. Christian, kom je überhaupt nog wel een keertje terug als je dit nieuws hoort?
17: Nee, jullie zitten er wel lekker in, dat kan ik zeggen.
14: Ja. Nou, elke woensdag online in onze podcastfeed abonneer je, want dan krijg je hem gewoon lekker binnen. Kun je overal luisteren, in de auto, in bad. Denk er maar aan.
19: De Nationale Autoshow.
15: Nee, ik wil niks zeggen.
14: Oh, nou, dan doe ik het wel. Het is tot dusver een behoorlijk veelbesproken Formule 1 seizoen vanwege nieuwe complexe regelgeving. De eerste tussentijdse aanpassingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Daarover en zijn passie voor auto's, daar gaan we het ook over hebben, gaan we praten met Christian Albers. Zakenman, voormalig Formule 1-coureur, analist bij Viaplay en maker van de F1-podcast van De Telegraaf.
15: Ja, en ik denk...
14: Ja, vastgoedhandelaar ook nog. Ja,
15: en ik stel me... Ik stel me zo voor dat het voor jou thuis fijn was, want er waren zo weinig races, dat je alle klussen, alle plankjes zijn weer opgehangen.
14: Eindelijk die plinten. Eindelijk die plinten.
15: Geschilderd. Ja. Het seizoen is gestart en toen weer gestopt. En, weet je,
17: nou ja, het is heel maf, hè? Heb je ook niet zo'n gevoel van, wat zijn we eigenlijk aan doen. En we gaan pas naar de vijfde race.
15: Yeah.
17: Er zijn maar vier races geweest. En als je me nu vraagt, wat is allemaal gebeurd in die eerste vier races, weet ik het eigenlijk niet eens meer. Zoveel ruimte.
14: Nou, Antonelli heeft drie keer gewonnen.
17: Oh, nee, echt waar? Ja. Dat meen je niet.
14: Ja, nee, even summary.
17: En zijn teamgenoot misschien ook een keer.
14: Ja,
17: nog
14: een keer. Ja. Nou, dat was het.
17: Nou ja, maar de Antonelli gaat wel ongelooflijk goed.
14: Dat is wel tof.
17: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb niet verwacht dat hij, zeg maar, zo'n switch zou maken, omdat ik vond dat hij vorig jaar nog heel veel snelheid miste. Mm-hmm. En je zag dat ook in het begin van het seizoen. Maar je ziet wat er gebeurt met iemand als hij één keer een race wint. Dan gaat er blijkbaar een knop om. Ja. Of er valt heel veel druk van iemand af.
15: Ja, het is jammer dat het bij jou nooit gebeurd is.
17: Nee, helaas niet. Nee, nou, daar moest ik wel echt mijn ogen dicht doen, hoor, voor wat bochten. om een beetje pole position te kunnen rijden in die Formule 1 auto. Nee, maar het is wel mooi om te zien, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En ik vind het wel leuk, want het is toch weer een jong iemand. Weet je, toch weer jong talent. En ja, die Russell die gaat er wel echt zwaar krijgen. Want nu staat vol de druk erop. Want hij heeft natuurlijk verkondigd in Miami dat natuurlijk zijn circuit niet was. Wat ik al een beetje...
14: beetje laf, toch?
17: Ja, weet je, ik vind dat niet echt sterk. Geen klasse uitstralen. En alle focus was natuurlijk op Montreal. Want dit is een circuit. Vorig jaar heb hij hier gewonnen. Ja, dan zet je ook wel stiekem heel veel druk op jezelf.
15: Het is een beetje een huilenbalk, hè? Ja, jij wil dat niet zeggen. Nou ja, maar ik zeg het even. Jij hoeft alleen maar te knikken.
17: Ik ken een Formule 1-coureur die vier keer wereldkampioen is geworden. Nederlander. Ja. Nou, die heeft hem een andere naam gegeven, maar die zou ik niet zeggen.
15: Het is ook de Ja, weet je, met sommige coureurs heb je altijd wat meer dan wat anderen. Dus dat is allemaal persoonlijke voorkeur. Maar bij hem
17: hij
15: denk
17: is niet stoer.
15: Altijd,
17: hij ziet er niet stoer uit.
15: Nee, hij is vroeger gewoon gepest op school, toch? Dat is zo'n gast.
17: Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik vind het wel... Ik tot vorig jaar nog steeds. We moeten nu zien hoe die zich weer gaat ontwikkelen. Ik bedoel, we komen pas naar race 5 toe gaan we dit weekend in Montreal.
15: Ja.
17: Dus er is nog ontzettend veel wat er kan gebeuren. Maar hij heeft wel een tikje opgelopen. Maar ik vind hem wel, als je gaat kijken, je gaat het niveau pakken, dan van toppers, dan zeg ik echt wel Max, Leclerc, Russell. Maar het lijkt dat Russell een beetje er vanaf wordt geduwd door Kimi nu.
14: Geen Lando?
17: Nee, ik vond die twee eigenlijk sowieso niet sterk. Ik vond Lando en Piastri niet sterk. Ook vorig jaar en het jaar daarvoor niet. Ze hadden gewoon een fantastische auto. Maar als je zag hoeveel fouten die mannen hadden gemaakt, hoeveel fouten ook eigenlijk McLaren heeft gemaakt met pitstops, met strategies, ga zo maar door. Dan hebben ze heel veel geluk gehad dat ze echt een fantastische auto hadden.
15: Ja, maar dat blijft ook altijd de eeuwige discussie. Ik vind het wel grappig dat je Leclerc zegt, terwijl ik denk, ja, ik zie wel dat hij goed is. Maar resultaten zie je het eigenlijk...
17: Niet, maar hij is mega goed. Als je ziet bijvoorbeeld, het is gewoon echt, het is nog steeds een kwalificatiebeest. Ja. Ja. Hij heeft zich gigantisch verbeterd in de race. Hè, want daar in de race zakte hij wel eens in, hè, vroeg hij te veel van de banden. Maar nu zie je ook dat hij daar constant is. Je ziet ook met Lewis Hamilton. Je ziet gewoon dat hij de nieuwe generatie is, net zoals met Max. En dan merk je gewoon dat de oudere generatie nu wel gewoon echt problemen heeft om aan te haken.
15: Ja, Hamilton, Alonso.
17: Ja, kijk, Alonso is natuurlijk moeilijk in te schatten, want dat is natuurlijk een best wel hype nog eromheen. Maar hij heeft natuurlijk ook niet echt een tegenstander, hè, naast hem zitten. Hij heeft niet echt een teamgenoot die zijn leven zuur kan maken.
14: Nee, echt niet.
17: Die mist ook nog een
15: wel,
17: die
15: ja. Ja.
14: Klein beetje, hè?
15: Ja. Hop, hij doet onaardig. Ja.
14: Nee, maar we zitten dan in race 5 dit weekend, Montreal. Dat is hartstikke vroeg eigenlijk in het seizoen, omdat we er natuurlijk 2 hebben gemist. Maar is dit toch een soort voorentscheidung, zoals de Duitsers dat zo mooi kunnen zeggen? Als Antonelli hier wint, ja, dan is het voor Russell ook echt wel klaar.
17: Nou, is niet klaar, maar dan krijgt hij wel een gigantische klap natuurlijk. Ja. Want ik bedoel, dat is voor je ego en als coureur zijn is het niet fijn. En laten we eerlijk zijn, hij heeft al een hele lange periode waar hij zich niet lekker voelt. Ik bedoel, als jij van Miami afkomt en er zitten weer zoveel weken tussen voordat je weer kan laten zien dat jij de Russell bent, dat je sterker bent. Ja. Al die weken lang dat je thuis zit, ja, dat is frustrerend. Dat vreet je op van binnen. Ja,
15: maar denk je dat hij het gaat laten zien dat hij beter is?
17: Nou ja, hij zal wel moeten.
15: Maar hij kan niet het.
17: Ja, ik denk wel dat ik weet je, talent verlies je niet zo één keer. Maar op dit moment heeft gewoon, ja, die mojo zit er op dit moment echt in bij Kimi. Maar als je gaat kijken, het kan heel snel gaan. Kijk even naar de McLaren boys. Hè, die gewoon.
15: Ik dacht, Piastri wordt wereldkampioen. Die ging op een gegeven moment, vind ik ook leuker, zeg maar, om naar te kijken. Om naar, weet je, hoe die praat en zo. Dat ik denk, lekker droog. En op een gegeven moment, vorig seizoen. Opeens was hij er niet meer.
17: Ja, iedereen zei, het was allemaal de coole kikker. Ja. Laat heel eerlijk zijn. Begin van het seizoen, alle analisten, iedereen, coole kikker, en die gaat het winnen en al die dingen. Maar ik vond altijd nog steeds het natuurtalent zit bij Lando. Die heeft gewoon meer snelheid als dat Piastri heeft. Piastri was wat stabieler in het begin van het seizoen dan Lando. Maar je zag bijvoorbeeld ook de coole kikker. Ja, dat veranderde ook, hè. Veel fouten. Ik bedoel, kijk ook naar Australië, de eerste race, wat daar gebeurde. Hij is niet eens gestart, hè. Hij fout hem eigenlijk al op. En als je dan gaat kijken bijvoorbeeld, wat ik heel interessant vind, is van, wat gaat er dit seizoen gebeuren? Kijk, je ziet McLaren heeft, Zak Brown heeft het gewoon fantastisch gedaan. Die heeft alle beste mensen weggestolen en gekaapt die hij kon krijgen in de Formule 1 wereld. Ik bedoel, er is niks zelf opgebouwd bij McLaren. Het is allemaal de topmensen weggehaald. Maar als je gaat kijken naar de strategiekant, ik bedoel, in Miami hebben ze het ook laten liggen. Ja. Daarvoor is Russell er voorbij gekomen. Weet je, ze zijn gewoon daar niet sterk in. Ze zijn geen Red Bull die beslissingen durven te nemen, die agressieve strategie willen doen. En dat zie je bijvoorbeeld bij Mercedes, die durven wel. Ja, soms kan het verkeerd uitpakken, maar soms kan het ook heel goed uitpakken. En Red Bull, ja, die zijn echt magisch daarin.
15: Ja, vind je? Ik zie dat. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, waar ze hebben ook al heel lang een tweede rijder waarvan dacht, die is heel slecht, dan moet een ander. Nou, dan ging de volgende, dat bleek ook heel slecht. En dan toch die, weet je, de long game, zorgen dat je twee rijders hebt die met de auto overweg kunnen. Dat je echt als een team, dat.
17: Nee, daar heb je wel een punt. Maar dat is wat anders van de strategie. Ze hebben alleen maar pitstops en in de race. Ja. Waar ze gewoon echt heel sterk zijn. Waar ze met Max ook echt geholpen hebben. En waar ze ook echt overwinningen hebben behaald.
15: Maar dat zijn het meer soort brandweermannen als de boel in de fik staat. Dan kunnen ze heel snel acteren. Maar brandveilig maken.
17: Henna, die is natuurlijk fantastisch in die pitwall. Maar je hebt wel een punt natuurlijk qua rijders. Ja, weet je, het is nou. We moeten gewoon heel eerlijk zijn. Het is gewoon ontzettend moeilijk om een teamgenoot te zijn van Max Verstappen. De manier waarop hij rijdt en hoe hij een auto naar zijn hand zet, dat is niet echt uniek. Menselijk. Ja, nee, het is niet menselijk. De manier waarop hij rijdt en wat hij kan aangeven, de input naar het team. Ja. En dat die vooras, dus zeg maar die voorkant, zo agressief is, zo direct is, waar hij mee kan rijden. Dat is gewoon uniek. En je merkt dat die anderen gewoon daar echt mee struggelen.
14: Ja. Ja, waar heel veel ook mee struggelen is, zijn de nieuwe regels.
17: Ja. Ja.
14: Vond jij het überhaupt nog leuk?
17: Ja, ik vond het wel leuk om naar te kijken. Kijk, natuurlijk, als een echte coureur wil je natuurlijk dat het gewoon terug naar de core gaat. Dat het gewoon ouderwets is met een 10-cilinder. Dat was de mooiste tijd in mijn leven. En gewoon vol ervoor gaan. Maar weet je, het probleem is, wat iedereen niet ziet, is dat we mekkeren allemaal op de FOM en op de FIA. Maar het zijn natuurlijk de motorenfabrikanten die dit natuurlijk ingevoerd hebben.
14: Die wilden dit,
17: We wilden allemaal Audi erbij hebben. We wilden nieuwe merken erbij hebben. Cadillac, die rijdt dan nu met Ferrari-motoren. Een hele Ferrari-achterkant. Maar we wilden al die extra teams erbij hebben. Ja, daar hebben ze een plan voor geschreven. En daar is een motor uitgekomen. En dat het nu niet helemaal werkt zoals iedereen wilt. Maar kijk, om even een klein voorbeeld te geven. Iedereen zeurt allemaal, op een gegeven moment houdt het op met het vermogen. Maar je vergeet één ding. Als ze uitaccelereren uit een bepaalde bocht, dan zitten ze al naar 200-300 meter, om even een voorbeeld te geven, al aan de topspeed. Ja. Waar ze normaal een heel rechte stuk over deden. Dus je zit sneller aan die snelheid, maar dan kan je het niet volhouden, omdat die batterij niet groot genoeg is. Dus ja, ik ben sowieso niet zo environment groenachtig. Dus voor mij had het allemaal niet gehoeven, allemaal die batterijen. Maar ja, het is nou eenmaal wel waar we geforceerd worden om die richting op te gaan.
15: Ja, fair enough. En je moet het natuurlijk in de details goed krijgen. Zijn er nog aanpassingen die ze zouden moeten doen om het nog leuker te maken?
17: Nou ja, ik denk dat ze volgend jaar gewoon moeten zorgen dat ze meer fuel flow krijgen naar de motoren. Dat het meer weer combustion engines. Dus het meer richting de motor naar de motor gaat in plaats van de batterij. Dus de batterij iets verkleinen. Dan heb je dat soort problemen ook niet meer. En dan krijg je weer net zoals dat je vorig jaar had. En dan is het meer manageable. En dan is het ook makkelijker. Maar kijk, het allergrootste probleem is natuurlijk dat Max heeft gezegd, oké, luister, hier is niet mee te rijden. En je weet gewoon, 15 miljoen mensen lopen achter Max aan. Want het is nou eenmaal gewoon een held. En ja, als die naar zijn zin heeft, ja, dan praat iedereen mee. Maar als je dan vraagt, oké, maar wat is dan het probleem? Ja, dan weet natuurlijk van de 10 Nederlands, 9,5, die hebben geen flauw idee wat nou echt het probleem is. Ja, de batterij. Ja, maar wat is nou het probleem? Ja. Dus het is heel moeilijk. Het belangrijkste is, nu krijgen we circuits. Miami was oké. Montreal zou ook oké zijn met de remzones die zijn. Want die batterij die kan weer laden als het ware door hevig te remmen. Maar ja, je kan ook in de race krijgen. Natuurlijk, je hebt twee lange rechte stukken. Eentje natuurlijk uit de hairpin, de ene laatste bocht, zeg maar, als het ware. En dan over start-finish. Dus daar wordt het ook wel tricky. Maar de rest is wel doable. Dus die ga je nog weinig zien. Maar als je op circuits gaat komen, ja, die wat langer zijn en zo. Ja. Bijvoorbeeld Amerika, dat soort dingen allemaal, Indianapolis. Ja, dan ga je wel echt een probleem hebben.
14: Ja. We moeten echt even over auto's gaan praten. Ja, want anders komen we daar weer niet aan toe.
17: Ook auto's.
14: Ja, nee, dat klopt. We zouden het ook nog over Max en Nürburgring kunnen hebben. Dat is natuurlijk ook wel gaaf.
17: Ja, fantastisch om dat te zien. En als je ziet wat hij wordt zo groot. Het is ongelooflijk. Wat een sporticoon begint dat te worden.
15: Hij is zo groot dat hij zelfs het gras naast de baan nodig heeft om mensen in te halen.
17: Zelfs daar vindt hij de grip.
14: Ja. Je hebt een behoorlijke leuke autoverzameling. Dat weten wij. Flink is ook best wel flink. Maar je houdt dat een beetje onder de radar. Tot nu.
17: Op een gegeven moment is het altijd heel moeilijk om geheim te houden. Maar ik heb het geluk gehad dat ik in de beginperiode, toen ik ging racen ook, wat mooie Ferraris heb kunnen kopen. Omdat ik ook geen andere gekke dingen deed. En die zijn natuurlijk gigantisch gestegen in waarde. En op een gegeven moment ben ik in die vibe, zeg maar, gekomen. In die emotie gekomen waar ik dus eigenlijk gewoon helemaal gek ben geworden van auto's. Ja, dit is... vooral... De merken die ik mooi vind is, bovenaan staat Ferrari.
14: En waarom dan, Ferrari?
17: Ja, weet je, dat is wel een goede vraag, Meindert. Waarom? Ja, het is een soort historisch. Het is
15: sadomasochistisch om door de Ferrari-verkoper licht te worden uitgescholden, toch?
17: Het is een soort aantrekkingskracht, het is een emotie. Je wordt erin getrokken als ware. En als je nou echt gaat vragen waarom, ja, ik vind het nog steeds gewoon het meest historische... Ja, merk wat er is. Als je dat zag met Enzo, hoe die dat deed. En als je dan echt terug gaat kijken in de historie, hoe die dat allemaal bijhield met die motoren, alles opschreef. Ik ben ook dan in zo'n bij Ferrari Clashes geweest, weet je wel. Daar ze al die boeken hebben. Dan weten ze van de F40, weet je wel. Was hij met sliding windows geleverd of niet? Weet je wel, non-cat, met cat. Dus katalysator, geen katalysator. Weet je, dat overlapping. Welke kleur had die auto? Weet je wel, 250 mm. Oké, was in rood, maar er zat cognac van binnen. Als je dat ziet, hoe die dat allemaal opschreef. Maar het meeste wat indrukwekkend was echt afstellingen. Ja, dat vind ik zo mooi om te zien. Gewoon, weet je, van alles, van de motor tot en met camber, tot en met uitlijnen, tot alles. Ja, en dat vind ik gewoon geweldig om te zien.
14: Tot in detail uitgedacht. Ja. En klopt het dat jij de Big Five in bezit hebt?
17: Ja.
14: Even voor de mensen die dat niet weten, dat is 288 GTO, F40, F50, de Enzo en de LaFerrari, hè? Ja,
17: maar mis een eentje. De Big 6.
14: Ja, dan wordt het de F80 dus. Ja. Komt hij eraan?
17: Dat is een fantastische auto. Nou, dat hoop ik.
14: Ja. Waar hangt het vanaf?
17: Nou ja, hij staat in bestelling, maar je weet het nooit natuurlijk.
15: Het is wel mooi dat jij met bravoure hier altijd zit en dan gaat het hier over en dan word je een soort bescheiden Nederland. Nou ja, weet ik niet. Ja, moet ik dit allemaal vertellen?
17: Ja, weet je, het is Wouter en mijn. Ik ben altijd wel een beetje voorzichtig in. Want Nederland is toch nog wel Nederland. We zijn geen Amerika. Amerika is juist andersom. Hè. Dan is het leuk om te vertellen. Aan de andere kant ben ik ook heel erg... Ik heb altijd wel in de spotlight gestaan. Ik vind het nu ook wel weer leuk om daar niet in te staan. Ik doe natuurlijk...
15: Helaas
17: wel,
15: doe je. Maar ik bedoel, op tv werk.
17: Omdat ik het leuk vind, ook met het team. Ja. En ik heb het reuze naar mijn zin bij Viaplay. Ik vind het leuk om te proberen uit te leggen. Al is dat ook wel moeilijk. Want soms struikel ik zelf ook, weet je over, om iets uit te leggen. Want je moet toch wel een beetje in een goede taal kunnen uitleggen van dat iemand anders het begrijpt. Maar jij ben altijd bang, weet je wel, voor jaloezie en misgunning. Terwijl ik dat zelf absoluut niet heb, weet je wel. En daar vind ik het altijd moeilijk om over te praten. En ik vind het ook altijd een beetje zo blufferig.
14: Nou, maar luister, Chris. Onze luisteraars vinden dit prachtig. Okay. Toch?
17: Nou, dan gaat los dan.
15: Dat denk ik wel, ja. Nee, dat is natuurlijk gewoon heel gaaf. En weet je, natuurlijk... Er zit altijd bij mensen denken, een licht jaloezie. Of dat je denkt, oh, dat zou ik ook wel willen. Maar ja, weet je, zo werkt de wereld niet. Dus gewoon heel gaaf. Rij je er ook allemaal in?
17: Nou ja, dat is het grappige ervan. Is dat... Ja, ik ben niet zo
15: enthousiast. Eigenlijk vind ik dat veel belangrijker.
17: Ja, ik ben niet zo enthousiast van het rijden.
15: Met de Ferrari.
17: Nee, maar het is gewoon alles wat in mijn collectie staat. Ik vind het echt fantastisch. Ik denk echt, dit is echt een gestoorde man die nu aan de microfoon zit. Maar ik vind het heerlijk om een stoel te pakken. Die kan ik zo voor mijn auto neerzetten. En dan kan ik gewoon 20, 30 minuten zitten. Vind ik heerlijk om naar te kijken. Ik ben ook helemaal gek van delivery mileage. Dus auto's die gewoon 100, 200 kilometer hebben gelopen. Die gewoon nieuw uit de fabriek zijn gekomen. Yeah. Liefste stuur ik ze niet terug naar de dealer voor service. Want ze gaan er dan altijd toch een rondje mee rijden. Heb je weer een paar kilometer meer erop zitten. Een krasje hier, een krasje daar. Ja, ik kan daar gewoon van genieten. En ik weet niet waar dat is gekomen. Maar het is... Yeah.
15: Met meer auto als kunstwerk dan?
17: Maar het is ook kunstwerk.
15: Ja, zeker.
17: Kijk, iedereen heeft zijn eigen hobby en wat hij mooi vindt. Als ik naar een schilderij kijk, denk ik, de schilderij is gemaakt. Er heeft één iemand gemaakt. Als ik kijk naar zo'n auto, daar heeft gewoon misschien wel 200-300 man aan gewerkt. Ja. En als je ziet al die details en zo. Ja. Ja.
15: Maar als jij dan een mooie vrouw ziet liggen ergens, dan denk je ook, nou, ga ik alleen maar naar kijken.
14: Twee
15: en dan
14: moet gewoon
17: nee,
14: allemaal.
17: Nou, dat weet ik. Daar ben ik niet helemaal. Nee,
15: ik vind het zonde om met rijden. Ik snap je, maar ergens denk ik, man, je woont in Zuid-Frankrijk. Ik was daar, Route Napoleon, fantastisch, kan je heel leuk rijden.
17: Maar dat is dus ook een probleem. Je hebt tegenwoordig, kijk, en dat weerhoudt mij ook een beetje. Ik wil eigenlijk mijn verzameling een beetje onder de radar houden. Mm-hmm. En als je een rondje gaat rijden, dan tegenwoordig is het natuurlijk echt gewoon heel veel spotters, carspotters. Ja. Hij is niet normaal in Monaco. En dan doe ik een rondje en dan zie je er gewoon daarna in de krant hier zo op bij meer mannen en weet ik van wat allemaal websites. Ja, Christian Albers heeft die auto gekocht of die auto gekocht. Ja.
15: Ja, nu heb ik foto's van die BMW i7 waar jij mee bent. Die ga ik bij mij erop zetten. Ja, als je dat liever hebt.
17: Goh, wat een gedoe was. Ik moest die gisteren laden, joh. Man, wat is dat een gedoe, zegt die elektrische auto's.
14: Wat dan? Dat is gewoon een pasje er tegenaan.
17: Nee, maar dat is niet te doen, joh. Dat is niet te doen. Ik word er ook helemaal nerveus van. Ik begrijp wel... Kijk, weet je, eigenlijk is het natuurlijk... Kijk, nu mag ik even losgaan, maar het is natuurlijk gewoon een maffia wat op dit moment gaande is. Want iedereen wordt gewoon zo'n elektrische auto door een strot geduwd.
15: Ja.
17: Want ik bedoel, als je gewoon werkt voor... een bank, of je hebt ergens private equity, ga zo maar door, of iets met groening te maken hebt, of met media, word je eigenlijk allemaal verplicht om elektrisch te rijden. Dus ik vraag me wel eens af, weet je wel, waar zijn we allemaal mee bezig? Weet je, doe je het uit jezelf?
14: Ja, nou...
17: Als jij geen leaseauto vergoed krijgt, als je niet een elektrische auto neemt, dan moet je wel.
15: Ja.
17: Dus ik vind het wel eigenlijk een beetje corruptie. Misschien klinkt het heel hard, maar het is
15: natuurlijk. Er zit rondom betaalbaarheid van gebruik. En gewoon het dwingen van mensen. En niet iedereen van de oprit waar je goedkoop kan laden. Jij stond bij de snelle lader en je verbaasde je over de tarieven daar. En dat het ondoorzichtig was. Nou ja, dat is exact alle dingen waar iedere EV-rijder echt tegenaan loopt. Dus dat was wel grappig.
14: Ik ga wel ergens toe dwingen. Namelijk afronden. We moeten echt stoppen. Nee, maar nog één vraag, Christian. Want jij zit straks als een echt oude man in dat stoeltje. Naar welke auto zit je dan nog te kijken? De laatste die nooit weggaat.
17: Ja, voor mij nu, in deze periode, is de Daytona SP3. Ja, dat is toch
15: dat is heel gaaf. Mooi.
14: We komen naast je zitten dan. Ja. Gezellig.
15: Wij komen zo uit de garage rijden, want dan wordt hij niet op de foto gezet. En dan maar ergens halverwege Route Napoleon mag jij
17: zo sleutels.
14: Dankjewel, Christian Albers. Voormalig Formule 1-coureur, dit weekend analist bij Viaplay tijdens de Grand Prix van Canada natuurlijk. En maker van de F1-podcast van De Telegraaf. En zometeen...
15: Ja, Jolique. Ja, we gaan het zo vragen hoe je het er precies uitspreekt. Want Muller neemt na 47 jaar het autoschadeherstelbedrijf van haar ouders over.
14: En Wouter test dan de Volvo EX60. Tot zo.
11: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow. Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
19: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
20: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
21: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
22: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Haagse politie houdt Scheveningen scherp in de gaten met Omroep West. Op social media wordt opgeroepen voor een illegaal feest dat liep eerder uit op rellen. Een journalist op X ziet dat iedereen die bij het strand uit de tram stapt wordt gecontroleerd. Er zijn al zeker 2 mensen aangehouden. Bij een controle op de A4 in Zuid-Holland is een busje onderschept met 600.000 illegale sigaretten. Ze kwamen vermoedelijk uit Bulgarije. De bestuurder is een vrouw uit Den Haag. Ze moet binnenkort naar de rechter of een forse boete betalen voor smokkel. Bij haar thuis werden trouwens nog meer sigaretten gevonden. President Trump is dit weekend niet bij de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. op de Bahama's. Hij had er graag bij willen zijn, maar hij heeft al een andere afspraak. Met Amerika. Op social media zegt hij dat het landsbelang voorgaat. Hij heeft belangrijke overheidszaken te doen. Wat precies, dat zegt hij niet. Op Schiphol stonden deze week lange rijen bij de security en daarom dreigen de vakbonden nu met acties. Ze eisen dat een beveiligingsbedrijf binnen een week een lijst met 10 problemen oplost, bijvoorbeeld met de roosters. Zo klaagt het personeel dat een vrije dag maanden van tevoren moet worden aangevraagd. En Max Verstappen lijkt weer terug bij af. Hij had de vorige race een opleving, maar zette in de training in Canada de 5e tijd neer. De Mercedes en Ferraris waren sneller. Het enige waar Max hoop uit kan putten is dat hij wereldkampioen Lando Norris achter zich liet. Later vanavond is de kwalificatie voor de sprintrace. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Lize. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: Welkom. Leuk dat je er bent.
1: Heel leuk.
0: Ja, het zat er natuurlijk al even aan te komen, die overname, denk ik. Hè? Hoe lang loopt zo'n traject?
1: Ja, dat duurt wel jaren, hoor. Dat is natuurlijk niet van... Ja, in een week is dat geregeld. Nee,
0: 47 jaar.
1: Ja. Ja. Nee, ik moet 35 worden. Oh. Ik heb ooit gestudeerd aan de IVA in Driebergen. Ja. Daarna mijn eigen pad. Heel iets anders gedaan. Influencer marketing, daar een platform voor opgericht. Maar toch weer in het familiebedrijf terechtgekomen.
2: En... Hoe gaat het dan? Is het dan met kerst dat je moeder of je vader of iemand anders... Ja, kan je niet...
1: Kan je me helpen?
0: We hebben er geen zin meer in.
1: Nee. Nee, want mijn vader is actiever dan ooit. Het idee is dat hij natuurlijk gaat stoppen. Maar die komt met zoveel nieuwe concepten. En,
0: het is eindelijk tijd ervoor om daarover na te denken.
1: Ja, en dan valt hij mij nog lastig. Ja. En dan zegt hij, heb je het niet gezien? Ik zeg, ik ben 3 uur per dag bezig om al jouw apps te lezen en bij te houden.
2: Ja,
1: hoe ontstaat dat? Want ik denk aan de keukentafel.
0: Ja, mooi. Hey, maar even terug naar het begin toen je de studio binnenkwam wandelen. Zei je gelijk,
1: leuk,
0: Christian, ik ken jou wel.
1: Ik
0: zat naast je en toen ben je gecrashed.
1: Ja, shit, sorry.
3: Toen moest ik even nadenken. Zo. Ik denk, maar volgens mij ben ik er nooit gecrashed. Ik heb daar 2 keer gereden.
2: Dat is een Rotterdam Racing.
3: Ja, dat was een evenement. Ja. Fantastisch evenement. En dat was met een Minardi en met een spijker. Ik weet nog wel dat ik die even burn-outs heb gedaan en even die motor opgeblazen heb. Dat was de laatste keer. Dat was nog even een visitekaartje aan Victor Muller. Ja, die het zo fantastisch deed.
2: Ja. Oh, daar kunnen we ook nog eens een keer over. Nou. Het grappige was, want het ging over een BMW op de Coolsingel. En dat ik zei, ik ben wel gecrashed op de Coolsingel met een BMW. Gelukkig reed ik niet zelf. Maar ik was met Paul Vlasblom, die trok een burn-out. Probleem met de burn-out, komt er rook achter de auto. En iemand anders dacht, ik geef even vol gas. Dus we werden een soort van achter goed hard aangereden. Dus het is wel een evenement waar de dingen gebeuren.
1: Ik ga het googlen, want ik weet dat de camera kwam gelijk op ons af. Het was echt een ding. Het was volgens mij de eerste crash.
2: Een van die andere Formule 1 coureurs uit Nederland. Zijn zo inwisselbaar al die gasten.
1: Ja. Ik ga het zo even googelen. Want ik ben
3: maar in die tijd werd ik ook nog gesponsord door Mercedes. Dus ik lijkt me stug dat ik in de BMW heb gereden.
1: Hey, was het nou dan, joh?
2: Ja, dat is een goede vraag. Christian, volgens mij heb ik het vorige keer. Maar in Rotterdam ben ik met jou op de foto nog geweest in een computerzaak. Dat weet jij niet meer. Maar ik reed over de Mains. Daar zat toen nog een computerzaak. Het is nu heel hip. Als jullie, jij weet er alles van. Hey, meet and greet met Christian Albers. Oké, leuk. En dan naar binnen. Op de foto. Ik ga die foto zoeken. Die moet ergens in huis zijn. Dus we hebben mooi al die connecties.
0: Toen waren jullie allemaal nog jong en veelbelovend.
2: Jong en veelbelovend. Ja, maar en kan je kan je het voorstellen dat je over de Mains, dat is nu heel druk. Dat was toen wat minder druk. Dat je daar rijdt. Denk, hey, er is een formule. De Nederlandse Formule 1 coureur is daar. Dan kan je meet and greet. Je parkeert je auto, heb ik gewoon voor de deur geparkeerd. Uitgestapt naar binnen.
3: Heel veel geluk. Je hebt een VIP-kaart.
2: Nee, maar
1: nu. Dit is
2: niet gelogen. Nee. Maar dat nu met. Ik bedoel, als Max Verstappen. Weet ik veel wat gaat doen. Dan is de halve aardbol die rent erachteraan. Ja. Dat is wel een verschil.
0: Maar jij bent dus met een BMW gecrashed in Rotterdam. Ja. Wat deed je daarna? Daar ging je naar.
2: Ja, Müller Autoschaal.
1: Ja, dat is wel
0: een. Ik bouw even een bruggetje.
1: Heel
0: fijn. Daarom ben je hier natuurlijk. Ja. Hey, maar jouw vader die is dus uitgestapt, maar toch eigenlijk niet. Hij kan het niet loslaten.
1: Hij noemt zichzelf wingman. Ja. Dus ik mag hem inschakelen wanneer nodig.
0: Ja. Alleen hij doet dat ook vanuit zichzelf.
1: Zeker. Nee, maar weet je, je kan zeggen wat je wil, maar die man heeft 47 jaar ervaring. Die weet alles.
2: Ja. Ja.
1: Dus dat is ook wel heel fijn om in je team te hebben, om te kijken naar de toekomst. Ik bedoel, de automotive verandert enorm. Het zijn computers op wielen. Dus dan strategisch kijken van wat betekent dat voor onze business. Is dat wel fijn om een goede sparringspartner te hebben.
2: Ja. Maar vond jij dan ook wel dat je zelf genoeg wist om daar dan zomaar in te stappen? Want is het wel heel specifiek? Schadeherstel, weet je. Ja, natuurlijk, je hebt het aan de keukentafel met de kerst vaak genoeg over gehad. Maar je kwam uit een hele andere hoek. Dat lijkt me ook wel een moeilijke beslissing.
1: Ja, maar het is ook wel weer een uitdaging van de hele traditionele branche iets hips en innovatiefs te maken.
2: Yeah.
1: En omdat ik natuurlijk marketingachtergrond heb, tech-startup-achtergrond heb, heb ik eigenlijk die componenten weer meegenomen naar het bedrijf. Van hoe kunnen we onszelf opnieuw uitvinden?
2: Kijk.
1: Ja.
2: Dus daar gaat nog heel wat gebeuren daar in Rotterdam bij Müller Autoschade.
1: Zeker weten, ja. Yeah.
3: Liep je vroeger ook altijd mee? Al in de zaak, of niet?
1: Ja, wij zijn opgegroeid in het bedrijf. Ik bedoel, na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf was had een stoel aan de eettafel.
2: Ja.
1: Ik weet nog wel waar op Windsport en een vestiging stond in de hens. Zoals in een brand gestoken. Dus ja, wat doe je als gezin? Je gaat als eerst gewoon naar huis. Je gaat naar het bedrijf toe.
2: Ja.
1: En ja, het bedrijf stond centraal. Maar daardoor hadden we het ook...

0: heel goed. Ja. Dus ja, weet je, dat gaat...
1: Het is echt die entrepreneurship zit er al van jongs af aan al in, ja.
0: In mij, maar ook in mijn zus.
1: Ja.
0: Dus die heeft een eigen hotel met haar man. En wij zijn eigenlijk een soort van geëngineerd om toch wel hard te werken en carrière te maken.
2: Ja, ja, het hotel is natuurlijk ook hard werken. Is het spannend nu echt de baas te zijn? Je kan ook gewoon tegen je vader zeggen, nu even niet, ik ben de baas. En maar ook de rest moet ook. Wel
0: nou,
2: druk.
0: Zeker in de
2: druk.
0: Nou ja, zeker in de mannenwereld.
1: Rij je samen trouwens met je vader naar huis of niet? Want die baas is behoorlijk aan het drukken.
2: Hij kan altijd bij mij instappen. Ik ga ook naar Rotterdam. Ik kan hem afzetten.
0: Ja,
2: hoor.
0: Of ik met jou.
2: Ja, dat kan ook. Ja.
0: Dat is trouwens niet de planning. Dat is heel toevallig dat we nu samen zijn. Nou, kijk, het is een mannenwereld, dus je moet daar denk ik ook echt wel respect voor afdwingen. Je mannetje, je vrouwtje staan.
3: Ja. En, is dat echt moeilijk?
0: Is dat moeilijk? Het is niet makkelijk.
3: Oké.
0: Nee, het is niet makkelijk.
2: Vind ik een typerend antwoord voor jou. Nee, dat vind ik wel grappig. Omdat ik lijkt nu al, ik ken je niet goed. Ja. Ken je vader wel iets beter. Die is wel ook bij BNR. Maar je denkt volgens mij niet zozeer in problemen. Maar meer in van, ik krijg weerstand. Maar ik ga dat oplossen.
0: Nee, absoluut. Ik denk in opportunities. Ja. En mij maak je niet gek, hè. Dus ik, mijn Rotterdamse, ik zeg zoals het is.
2: Ja.
0: Maar de dingen die ik terugkrijg, die zijn natuurlijk niet altijd even makkelijk.
3: Nee. Dus, wat krijg je terug dan?
0: Ja, gewoon toch als vrouw en als jonge vrouw willen ze je toch uittesten van tot hoe ver kan ik gaan?
3: Ja. Nee, niet ver, denk ik.
0: Nee. maar dat is heel simpel. Er zit ook niks tussenin.
4: Ja, je zit me zo aan te kijken.
0: Nee, ik lus je rauw. Nee, maar dat meen ik echt. Want als je dat niet uitstraalt, dan nemen ze je niet serieus. En daar kan je gewoon op lange termijn last van hebben.
2: Ja. Ja. Stoere chicks.
3: Ja, zeker. Maar het is ook natuurlijk ook wel tijd voor meer stoere chicks in de autowereld. Hè? Maar maak jij je ook hard voor?
0: Vind ik ook leuk, vind ik belangrijk.
3: Hoe doe je dat?
0: Nou, om dat ook wel echt uit te stralen. Hebben we bijvoorbeeld nu ook echt vrouwen die auto's spuiten bij ons in het bedrijf. En dan, ik mag dat zeggen, want ik ben vrouw, dus niet een stereotype autospuister. Maar ook met mooie nagels, mooi haar, die daarmee bezig zijn. Dus je ziet toch dat vak ook onder de aandacht komt bij vrouwen. Want waarom kunnen alleen mannen autospuiten of auto's uitdeuken?
1: Ik durf wel aan, hoor, maar auto aan een vrouw geven. Want ik denk dat ze meer secure is.
0: Ik denk het ook.
3: Als die nagels al goed verzorgd zijn, dan moeten ze dus met mijn auto ook wel goed omgaan.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is zo, hè?
1: Ja, dat
0: veel meer op detailniveau. Echt waar.
2: En autoschade wordt nu ook, het herstel wordt ook, de auto's worden complexer, zei je net al even. Welke uitdagingen lopen jullie allemaal tegenaan?
0: Nou kijk, de jongens zijn natuurlijk niet naar school gegaan voor de auto's die nu rondrijden en die straks de markt opkomen. Dus dat is sowieso opleiden. Dus wij sturen onze mensen naar het buitenland voor echt merktrainingen. Juiste equipment in huis hebben. Nou, er zijn veel schadebedrijven die hebben eigenlijk niet zo zin meer om te innoveren of hebben het geld niet. Digitaal werken. Je komt in sommige bedrijven en je denkt digitaal werken doet iedereen toch. Maar die hebben nog ouderwetse planbordjes met ouderwetse plankaartjes en nog een handgeschreven werkorder. Ja, wij gaan helemaal mee in die flow. Alles is digitaal. Ik kan nu mijn Power BI app openen. Ik zie gewoon...
3: Welke app zeg je?
0: Ja, Power BI. Dus om het resultaat...
2: Power Business Intelligence, Meijnerd. Ja, daar heb ik wel historie in. Maar,
1: ik ben nog heel ouderwets.
3: Niet al onze luisteraars zijn ondernemer.
0: Oh. Nee. Nee, dus zo kijken wij echt naar het bedrijf om het 2.0 neer te zetten. Toekomstproef. We hebben een jong managementteam. Toevallig had ik van de week MT, zal ik even te tellen. Rond de 40 jaar. Nou, ik word zelf dan 35. Dus wij zijn echt klaar voor het volgende hoofdstuk schadeherstel. En de uitdaging is, wie kan uiteindelijk die auto herstellen? Dus niet waar kan ik de auto herstellen, maar wie kan mijn auto volgens de richtlijnen van de autofabrikant herstellen. En daar ligt de uitdaging.
1: Ja. Ik ben interessant. Moeten jullie veel nu investeren? Of niet?
0: Ja.
1: Vooral voor die elektrische auto's die nu komen natuurlijk.
0: Zeker. En bepaalde merk approvals zeggen van ik wil per se die brug hebben. Of dat stuk gereedschap. En dat gaat wel om echt serieus geld.
3: Ja, dus betekent ook dat schadeherstel duurder wordt.
0: Ja.
3: Voor de klant ook.
0: Ook, ja. De BOVAG die kwam 2 weken geleden met een rapport dat de schadelast echt omhoog gaat. Dus nu gemiddeld €2000 per schade. Maar in 2030 gaan we naar €3400 per schade.
3: En dat komt door alle sensoren die erin zitten.
0: Onderdelen gaan omhoog, de onderdelenprijs gaat omhoog. Maar natuurlijk ook de complexiteit neemt toe. Hè? Dus er gaan ook soms meer uren in een klus zitten om het uit te zoeken. Want ja, niet elk merk heeft dat nog helemaal mooie uitgewerkt.
2: Ja, dus ook de nieuwe merken, want je krijgt natuurlijk er zijn 37 merken bijgekomen. Ja. En daar loop je dus ook tegen issues aan.
0: Ja,
2: gewoon info van hoe zit het apparaat überhaupt in elkaar?
0: Ja. Zeker.
1: Moet je al Chinees leren of niet? Wat
0: nou, er zijn dus bedrijven. Ja, maar jij zegt dat nu. Maar wij kunnen niet een Chinees reparatieplan lezen. En dan hebben we natuurlijk je ChatGPT en weet ik het wat. Maar ja, neem dan maar contact op met China.
1: Ja.
0: Dat is echt wel even.
3: Maar ga
0: next
3: je dat
0: level.
3: Dan ook doen? Of zeg je nou.
0: Nou, het ene meneer, nieuwe merk heeft wel dan een verantwoordelijke hiervoor. Hè, een echte after sales manager. Okay. De ander heeft het nog niet. Dus je zit echt in een greenfield van hoe gaan we dit oplossen? Want wij dragen wel de verantwoordelijkheid voor veilig schadeherstel.
3: Ja. Maar zeg je dan ook wel eens nee, doen we niet, dit merk, sorry?
0: Nou, mijn focus is voornamelijk echt de merk approvals. Om te zorgen dat we alles in huis hebben. Ja. Om veiligheid te kunnen garanderen. En dan doen we dus, hè, dan zeggen we ja. Tegen die schade. En heel soms moet je ook inderdaad nee zeggen.
3: Oké.
0: Ja.
3: Wauw.
1: Ja, maar liever niet, hè? Of ze ook speciale auto's doen en gewoon, weet je wel. Echt...
3: Wat voor speciale auto's?
1: Nee, gewoon, ik bedoel, is de
2: die
1: markt...
2: Voor jou zijn allemaal fabrieksnieuw. Want delivery miles.
1: Hij moet alleen maar... Mijn mogen niet gespoten worden. Dat is waar.
2: Niet gewassen, dat doen ze ook nog.
1: Maar is het echt meer de massa? Of is het ook nog wel dat jullie gewoon klassieker spuiten? Dat soort dingen voor klanten? Of is het echt meer gefocust echt op...
0: Nou, toevallig heeft mijn vader dat noemde hij zijn pre-exit activiteit. Dus nu zijn exit activiteit. Daar hebben jullie misschien ook wel eens over gehad. Maar dat is een soort man cave met Porsches.
1: Ja.
0: Dat is begonnen met zijn eigen 356 uit zijn geboortejaar.
1: Ja.
0: Die hebben we in-house hebben die helemaal gerestaureerd en nieuw
2: die
0: gemaakt.
2: Die staat toch in jullie woonkamer thuis?
0: Ja, nou, ik woon er gelukkig altijd niet meer. Maar
3: in jouw woonkamer dan?
0: Nee, moet wat harder werken.
3: Oké.
0: En vanuit die passie is eigenlijk Nine Classics ontstaan. En daar hebben we allemaal youngtimers. Okay. En die doen wij ook in-house. Doen we die restaureren, helemaal nieuw maken. Maar bijzondere Porsches die kloppen. Hè? Dus, dus niet die zomaar even op marktplaats staan. Maar wel, weet je, de
1: restauratie. Boekjes,
0: ja, gewoon waar jij blij van wordt. Wat jij zou kopen staat daar.
1: Oké, okay, leuk.
0: Kom eens langs.
2: We zijn al zo... 6 locaties, 10.000 auto's per jaar. Ja. Wil je uitbreiden?
0: Ja, tuurlijk. Is toch hoe gaaf het is als vrouw nu hè, in een markt die ik denk uiteindelijk wel gaat consolideren. Want wij zitten als laatste in de automotive keten. Heel dealerlandschap is al geconsolideerd.
2: Ja, eens,
0: dat gaat bij ons is gewoon een kwestie van tijd. En alles wat dan op mijn pad komt, aanvullend in mijn regio. Ja, dat zou ik hartstikke leuk vinden om dat verder op te schalen.
3: Ik hoorde je eigenlijk net ook wel zeggen, er zijn ook wel kansen. Gewoon...
0: Ja, tuurlijk.
3: Beetje oude lullen die er geen zin meer in hebben.
0: Maar dat is dus echt, hè. En dat bedoel ik niet onaardig, maar dat is zo. Want ze hebben geen opvolger in het bedrijf, geen kinderen.
2: Het is ook wel logisch. Als zo'n markt dan natuurlijk maar snel verandert en op een gegeven moment denk je, maar heb ik daar nu nog zin in voor? Hè? En soms moeten mensen natuurlijk nog een paar jaar tot hun pensioen. Ja, we gaan er gewoon nog een half uur door. Want
3: ik
2: hebben
3: denk
2: nog
3: wel dat het nodig is.
2: Ja, ze moeten allebei nog een keer terugkomen. Ik herhaal het al. Ja, want we hebben nog zoveel nieuws besproken. Deze keer zonneschijn, zeg je dat nou? Nee.
3: Of we schuiven de Volvo gewoon door.
2: Dat moeten we even naar... Ja, we schuiven de Volvo door. We zijn Volvo heel ongelukkig van. Maar die zitten allemaal klaar om te luisteren natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. De Volvo rijdt hier volgende week.
3: EX60.
2: EX60, ja, precies. Ja. Jullie zijn ook je activiteit aan het verbreden met Wash Easy.
0: Oh ja.
2: Ja, oh ja.
0: Dat is ook een nieuwe opkomende business. Want mag ik bedrijfsnamen noemen? Voorheen ging iedereen naar Bob om daar helemaal zijn auto binnenste buiten voor veel te veel geld schoon te maken. Maar tegenwoordig...
3: Bob is in Rotterdam.
0: Dat is toch wel groter dan dat?
1: Ik denk alleen Bob, dat je niet wilt drinken.
2: Nee,
1: dan
2: precies. Dat is ook die Bob, een andere Bob.
0: Ik zeg nog niet, jij kent Bob, toch?
2: Ja, ik ken Bob.
0: Ja, ja,
2: ik kwam er nooit, want er zit in de verkeerde kant.
1: Het is een Rotterdammer overkant. Maar die kent het wel.
0: Opkomende business is dus zelf je auto wassen. in een wasbox die er dan ook lekker uitziet. Dus dat hebben wij ontwikkeld, Wash Easy. Dan kan je dus helemaal next level in een hele mooie moderne omgeving kan je dus je auto zelf schoonmaken.
2: Oh, dat is wel grappig, want ik zie wel bij mij in de buurt dan inderdaad van die gasten die dan zeg maar die komen met 6 emmers en allemaal spullen en dat ik denk ja, ik wil alleen even de hoge drukspuit die vogelpoep van de dak afspuiten.
0: Ja.
2: Maar dit is dus heel iets anders.
0: Ja, hey, en grappig. Hoe lekker, onbemand, dus geen personeel.
2: Nee, ja. Maar het moet wel netjes blijven.
0: Het moet netjes blijven, moet schoon blijven. De techniek moet natuurlijk ook doorlopen. Dus je moet daar wel kennis van hebben.
3: Maar neem ons even mee in die wasbox. Hè, want ik ken ze ook wel gewoon van die stalen balken en die plastic platen er tegenaan. En dan sta je in een box en dan met een hoge drukspuit.
1: Zo'n hoge drukspuit waar zo'n scherp puntje aan zit. Als je proger de auto aanraakt, die je gelijk kras erop hebt. Ja. Kunnen ze wel gelijk door naar de spuiterij.
0: Nou, dat is wel handig. Jij lacht nu, maar het zit dus naast een bedrijf van ons. Ja. Met een ruit, zoals je hier hebt. Dus hier was je de auto en je kijkt door de ruit en dan zie je het schadebedrijf. Daar is over nagedacht. Maar het gaat dus allemaal om automotive beleving. En dat is echt een hele community. Want er komen dus vaders in het weekend met kinderen hun auto afspuiten. Daar hebben wij nooit over nagedacht. Maar ook scooters, motoren. Ja. Ja. Mensen komen hun fiets, e-bike afspuiten.
2: Maar kan je er al koffie krijgen? Want dat zou bij mij de volgende extensie zijn. Maar jij hebt heel veel community.
0: Maar dat zou ik dus willen. Maar dan blijven ze dus te lang hangen. En dat kost geld, want je wil het snelle dorp. Maar dan gaan ze dus of bij Müller Autoschade even koffie drinken. Want willen ze gewoon praten over auto's. Of daarboven zit dus dat Nine Classics. Gaan ze boven nog even bij de Porsches
2: kijken.
0: Krijgen ze lekkere koffie. Dus helemaal over nagedacht.
2: Leuk, hè? Julie gaat de wereld overnemen. Ja, en we beginnen met auto's gaan. Ja, dus zo voelt het natuurlijk wel een beetje.
3: Ja. Maar die overnames, hè? Want je ziet dus kansen. Maar op welke termijn wil je overnames gaan doen?
0: Nou, wel binnen nu en de komende tijd. Dus
2: Dat is heel politiek geantwoord.
0: Nee, ja, jongens, kijk, ik ben gewoon actief. Laat ik het zo zeggen. Alles wat op mijn pad komt, daar ga ik mee in gesprek. Maar het moet wel passen.
1: Ja, je moet de juiste mensen ook daar hebben. Natuurlijk bij die filialen is dat niet makkelijk. Hè?
3: Dat is misschien moet je ook wel een grote bouwen. Uitdaging, denk ik.
0: Ja. Ja, en het gaat allemaal om gevoel. En als het dan familiebedrijven zijn, en hoe pak je dat dan aan? En waardering is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Dus het gaat natuurlijk om vele facetten. Maar nee, ja, ik, dus als iemand dit hoort...
2: Ja, je hebt nog een leuk bedrijf in de aanbieding.
0: Dan mag je je bij mij melden.
2: Het is wel grappig, want ik zag iemand anders die wij ooit te gast hadden... Ook op een gegeven moment een oproep doen van... die wilde wel een schadeherstelbedrijf overnemen. Dus blijkbaar is er wel handel en reuring in die hoek. Ja. Dus geinig. Het kwartje valt nu pas. Moeten we nu echt afronden? Of is
3: nou, we hadden nog een vraag. Want jij bent tweede generatie binnen het bedrijf.
0: Ja.
3: Staat de derde generatie ook al te trappelen?
0: Ja, kan je niet bedenken. Heb ik dus twee jongens. Eén van 4 en 1 van 1. En wat willen die gasten in het weekend doen?
3: Autootjes.
0: Naar de zaak. Dus ik kom er niet vanaf.
1: Dat is wel leuk.
0: Ja, het is wel leuk. Dus
1: ik moet die van mij echt aanslingeren.
0: Echt
1: gewoon.
0: Waar?
1: Ja.
0: Nee, die van mij heeft zijn eigen auto's. Dus dan rijdt hij als een soort van CEO. Als derde generatie door de werkplaats. Die auto vertelt nog net niet wie wat moet doen. Het is ongelooflijk. 4 jaar. Maar die vindt het geweldig. Houdt echt enorm van auto's. En die jongste, we hebben zo'n kleine elektrische autootje. Die wil daar dus nu al in rijden. Die is net 1.
2: Ja, dat is mooi.
0: Dat is
2: goed.
0: Echt leuk.
2: Maar, je kon die schade zelf maken, dus ik zou hem gewoon daarin zetten.
0: Ja, toch?
2: En Christiane, in jouw geval, kijk, het is heel saai voor een kind om op een stoeltje te zitten en naar wat auto's te kijken. Dus je moet er wat mee gaan doen.
1: Maar gelukkig heeft mijn oudste, die heeft in Frankrijk en Monaco kan je al met 14 je rijbewijs halen, maar dan voor 45 kilometer per uur. Dus die hebben zo'n Citroën Ami. Ja. Dat is eigenlijk zo'n Opel... Rock, geloof ik. Dus die begint al met je ervaring. En ze zijn ook wel gek. Ik neem ze ook mee altijd. Naar Ferrari als een auto gaan spekken. Weet je, om te proberen die emotie in. Dat hebben ze ook al. Ze zijn echt helemaal gek ervan. Alleen bij ons is er gewoon wat minder ruimte. Weet je wel. Om ze zeg maar bezig te houden. Het is niet zoals hier.
3: Geen ruimte meer. De ruimte
1: iets meer beton hebben wij.
3: De ruimte is ook in deze uitzending is ook gewoon voorbij alweer. Ik dank jullie wel voor jullie komst. Jolieke Müller, eigenaar van de Müller Autoschade Groep. Ja. En Christiane Albers.
1: Dank je wel, man.
3: Die van alles doet. Autoliefhebber, Formule 1 commentator. Dit weekend weer te horen natuurlijk bij Viaplay.
1: Het wordt een geweldige race. Montreal.
3: Ja, wie gaat er winnen?
1: Nou, ik hoop voor George Russell dat hij een rustig seizoen heeft. Maar ik ben eigenlijk stiekem voor Kimi.
2: Kimi.
1: Maar Max gaat ook hard.
3: Ja.
1: Oh. Ik denk dat Max wel heel hard gaat. Ja, is wel een auto die...
3: Volgende week...
1: Goed gaan.
3: Volvo EX60 in deze uitzending.
2: Ja, en dan moet ik ook gaan kiezen.
3: We komen dan vanaf Schiphol.
2: Ja, we komen bij Enterprise zitten we dan. Okay. Ik moet gaan kiezen. We kregen al een appje van mensen van Volvo. Ik ben benieuwd wie je kiest, want ik heb de iX3, de GLC en de EX60 nu gereden. Dat zijn natuurlijk gedoodverfde concurrenten. Dus ik moet een keuze maken. Maar ik heb nog een week langer om dit te doen. Ja. En ik ben omkoopbaar, zeg ik altijd maar. Ja, dus,
3: fijn om te weten. We moeten echt stoppen, man. Ja. Dit was de Nationale Autoshow aflevering. Luister je terug als podcast.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
1: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
2: Grote hotelexploitanten kampen met miljoenen verliezen en betalen als gevolg daarvan hun huren niet meer. Beleggers zien hun verliezen daardoor oplopen en slepen de exploitanten nu voor de rechter. Wat is er toch aan de hand in de markt voor hotelvastgoed? Dat hoor je natuurlijk in Vastgoed Gezocht. Maandag om 2 uur op BNR.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: KLM, TCS en de DP World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
4: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app. BNR
5: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat tussen afrit Beek en Zevenaar een file met 20 minuten oponthoud. Eén rijstrook is daar dicht.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, de WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep, dat zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. 2 jaar geleden stortte de hellingbanen van de garage van een ziekenhuis in Nieuwegein in, maar die garage is nu weer open. Het ziekenhuis is blij dat mensen weer vlakbij kunnen parkeren. RTW Utrecht ziet dat mensen er volop gebruik van maken, maar niet iedereen durft zijn auto op een hogere verdieping te zetten. RTL heeft uitgezocht wat er gebeurt met mensen die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra. Ze krijgen meestal een boete of helemaal geen straf. RTL keek naar geweld van de afgelopen 2 jaar waarbij 175 mensen werden opgepakt. Daarvan werden er maar 16 veroordeeld. En de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar is druk bezig het beleid van zijn voorganger Viktor Orbán ongedaan te maken. Zo heeft hij een besluit teruggedraaid om uit het internationaal strafhof te stappen. Magyar kijkt ook naar de minder grote zaken. Hij wil dat Hongarije weer meedoet met het Songfestival. Orbán vond dat te gay. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog en het koelt af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
8: Aankomend weekend, morgen is het zover. Zet de wekker, koop een taartje, want dan zit kabinet Jette er 3 maanden. Bijna 100 dagen dus. Er is al veel gebeurd, van de asielcrisis tot een bezoek aan het Witte Huis. En waar het ene plan uit het coalitieakkoord al diep in de koelkast is verdwenen, weet het kabinet op andere vlakken wel stappen te zetten. Hoe is het minderheidskabinet uit de startblokken gekomen? Dat bespreek ik deze week met 5 deskundigen en BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. En we sluiten deze week af met een mooie gast, Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Fijn dat je er bent, welkom. We gaan het hebben over de economische effecten van het kabinetsbeleid tot nu toe. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. We zaten net op samen bij de Telegraaf te kijken. De opening daar van de site is dat de werkgevers de hogere AOW-leeftijd van tafel willen. Citaat, zet dit plan in de ijskast en vries de sleutel in.
9: Ja.
8: Opvallend bericht.
9: Zeker opvallend bericht. Hè. Zijn nieuwe voorzitter en die zegt hier eigenlijk iets heel radicaals. Zegt niet alleen dat, maar noemt ook nog het sociale zekerheidsstelsel. Dat ook dat wat hem betreft ter discussie staat. Nou, dit zijn natuurlijk belangrijke pilaren onder de financiering van al die kabinetsvoornemens. En hij wil het opengooien. Hij zegt van, we moeten samen aan de slag. We moeten een groot akkoord gaan maken wat groeigericht is, waarin we alle problemen van Nederland gaan oplossen. En dan gaan we het daarna wel eens een keertje over geld hebben. Mm-hmm. Dus dit is wel de deur openzetten naar een complete heronderhandeling.
8: Ja, en het is ook de deur openzetten naar iets wat je als econoom misschien een beetje de rillingen bezorgt, of niet? Want je gaat eerst plannen bedenken en dan pas kijken hoeveel het kost.
9: Nou, kijk, het is eigenlijk al wel helder, denk ik, dat het kabinet grote moeite heeft om de financiering voor zijn plannen rond te krijgen.
8: Ja, dus dit is verrassing dit.
9: Nee, dus denk ik, dit is denk ik meer een andere manier om het aan te pakken. Mm-hmm. Dit is een andere manier om het onderhandelingsproces aan te pakken. En ja, de uitkomst daarvan uiteindelijk verwacht ik. Ze zal er nog steeds gezocht worden naar een oplossing voor dat geld. Mm-hmm. Dus dat haal je niet weg hiermee. Dus nee, ik krijg daar niet de rillingen van. Ik vind het is politiek natuurlijk wel heel interessant.
8: Ja. Tweede vraag waarmee ik wil beginnen is dat het kabinet zit er nu dus bijna 3 maanden. Dat betekent dat je ook bijna 3 maanden te gast was bij mijn collega Diana Matroos. Dat was toen rondom de start van het kabinet. Toen gaf je aan, het coalitieakkoord had wel wat dapperder gemogen in jouw ogen. Vind je het kabinet tot nu toe zelf in de acties dapper?
9: Nou, het kabinet, de politiek, heeft gewoon op dit moment heel grote moeite om dingen die al zo zijn te veranderen.
8: Dus, dingen die al zo zijn te veranderen?
9: Ja, dus eigenlijk alles wat verandering is, vindt de politiek op dit moment lastig. En dat heeft ermee te maken dat het gewoon een verbrokkeld politiek landschap is. En dus worden politici daar niet dapper van. Want ze zijn vooral eigenlijk de gevestigde belangen aan het verdedigen. En ja, het is dat maakt geen dapper beleid, helaas.
8: Nee. En dat komt nou eenmaal, zeg je, omdat er zoveel verschillende partijen zijn. Het is zo versnipperd politiek landschap geworden.
9: Ja, en
8: werkt dat in de hand?
9: Het is 2 dingen. Dus het is en heel erg versnipperd en heel erg veranderlijk. De voorkeuren van de kiezer veranderen radicaal van de ene verkiezing naar de andere. Dat weten politici. Dus alles wat zij doen kan tegen ze gebruikt worden. En dat maakt ze enorm behoedzaam.
8: Mm-hmm. Ik zou het graag met je willen hebben over de economische koers van het kabinet. Want het is een beetje een rapportcijfer. Nou, niet helemaal, maar een beetje de balans opmaken. Laten we het samen doen. De economische koers, ben je daar in eerste instantie positief over?
9: Zoals ik het kabinet zie, is het vooral een kabinet wat een veel hogere defensiebegroting moet gaan bekostigen. Dat is wat mij betreft de kern van de economische koers van dit kabinet. En de richting waar langs het kabinet dat doet, is met name door op een aantal sociale regelingen en op de zorg te bezuinigen en voor een deel door mensen meer te belasten op hun inkomen.
8: Mm-hmm.
9: Dat is niet zozeer een hele drastische economische koerswijziging. Dat is niet zozeer een oplossing voor het probleem wat we in Nederland hebben. Namelijk dat we eigenlijk te veel economie hebben voor ons land. Dat het niet meer past op een gegeven moment. Dat we zoveel succesvolle sectoren hebben. Zoveel vraag naar mensen hebben. Dat we eigenlijk niet de ruimte hebben daarvoor. Niet de mensen hebben daarvoor. Mm-hmm. Ook niet de energie hebben daarvoor.
8: Mm-hmm.
9: En daar geeft het eigenlijk niet heel duidelijk richting aan. Met één, denk ik, uitzondering. Dat is dat er veel geld opzij wordt gezet om hernieuwbare energie, met name windmolens, neer te gaan zetten op de Noordzee. En om de energiekosten voor het bedrijfsleven laag te houden. En in die zin is het dus een keuze voor, toch het op redelijk niveau houden van de energieintensieve sectoren in Nederland.
8: Ja, je zou kunnen zeggen dat een minderheidskabinet misschien ook bescheidenheid past. Want als je zegt, die grote keuze die gemaakt moet worden, we hebben, wat een interessante uitspraak is voor een econoom, te veel economie in dit land.
9: Ja.
8: Dus daar moet je eigenlijk naar kijken naar een kabinet, als kabinet, zeg je.
9: Ja, en dan is het, er is heel veel over nagedacht. Hoe doe je dat nou eigenlijk precies? Hè? Ga je dan zeggen, ik wil niet meer die sector, of ik wil niet meer die sector of die sector? Dat werkt eigenlijk niet echt. Want waarom zou je als kabinet tegen een sector zijn?
8: Mm-hmm.
9: Maar wat je wel kunt doen, is bijvoorbeeld heel streng zijn op de voorwaarden waaronder mensen werken.
8: Wat doe je daarmee?
9: Nou, als je goed controleert op de arbeidsomstandigheden in allerlei sectoren waar nu heel veel arbeidsmigratie naartoe is, dan maak je het minder makkelijk om hier eigenlijk op kosten en op arbeidsomstandigheden te concurreren. En daarmee maak je dan dat type sector wat daarop draait, Maak je eigenlijk relatief kleiner, maak je minder aantrekkelijk om daarop te...
10: Ik denk dan meteen aan slachthuizen bijvoorbeeld.
9: Ja, bijvoorbeeld.
10: Waar zijn er slechte omstandigheden waar veel arbeidsmigranten werken?
9: Ja, en je ziet het natuurlijk breder. Ook in de land- en tuinbouw zie je, zijn er plekken waar bijvoorbeeld heel veel mensen samen op een kamer wonen, waar dan ook nog huur voor betaald moet worden. Nou, je kunt daar bijvoorbeeld naar kijken. Dus wat je als econoom eigenlijk dan zegt, is ga dan nadenken over de randvoorwaarden die je belangrijk vindt. Mm-hmm. Nou, die zitten niet alleen daarin, die zitten niet alleen in de mensen, maar die zitten ook in de ruimte. Waar wil je ruimte voor beschikbaar maken? Dus hoe doe je vergunningverleningen? Geef je wel of niet datacenters de ruimte? Hoeveel ruimte doe je voor luchthavens? Noem maar op allemaal. En tot slot, hoe beprijs je uitstoot? Verschillende vormen van uitstoot, stikstof. Of hoe normeer je dat en hoe controleer je dat? Stikstof, water, CO2 natuurlijk. En als je die dingen, als je die knoppen eigenlijk gebruikt, dan ga je geleidelijk aan naar een sectorsamenstelling sturen die gaat veranderen, die meer in lijn komt met de randvoorwaarden van de Nederlandse economie.
10: En dat is wat economisch gezien eigenlijk nu een stap zou zijn die we zouden moeten zetten als land, maar dat zie je niet gebeuren door het minderheidskabinet.
9: Nou, beperkt. Dus wat je ziet is dat het, als je kijkt naar het stikstofbeleid, dan wordt er met name door uitkoop een poging gedaan om dit meer op te lossen, maar ook geleidelijk. Als je kijkt naar energie bijvoorbeeld, ja, ook daar kiest het kabinet er meer voor om met subsidies dus de energiekosten laag te houden en het aanbod van hernieuwbare energie zo hoog mogelijk te maken, dan dat ze zeggen van, het is gewoon eigenlijk een veranderende randvoorwaarde. We hebben nu eenmaal relatief niet zoveel energie, dus laat de beprijzing daarvan maar komen en dan verandert geleidelijk aan de samenstelling van onze economie ten nadele van die energie-intensieve sectoren.
10: Het zijn grote economische keuzes waar ons land voor staat. En eigenlijk, als ik jou tussen de regels een beetje doorvertaal, zeg je, als minderheidskabinet is dat lastig misschien om daar ook echt kordate beslissingen in te nemen.
9: Ja, ik denk de twee dingen. Dus als minderheidskabinet in een zo volatiel en gefragmenteerd politiek landschap, ja, is eigenlijk, het lijkt er wel op dat alles wat pijn doet, alles wat iets afdoet aan wat we nu al hebben, daar is altijd wel een tegenstander voor te vinden. Daar is altijd wel iemand boos over te maken. En het risico van boze mensen is dat ze meer mensen aansteken. En dat ze daarmee het stemgedrag bij verkiezingen heel erg veranderen. Nou, de boer-burgerbeweging is daar denk ik een goed voorbeeld van. Dus dat boeren zich heel erg onder druk gezet voelen. Wat eigenlijk een kleine sector is in verhouding tot de totale economie. Maar op het moment dat zij met z'n allen boos worden en zich verenigen en daarbij ook een grote politieke beweging tot stand weten te brengen, ja, dan stokt op dat moment de besluitvorming rond dat hele dossier. Nou, het is een voorbeeld meer om te laten zien van, ja, dat politieke landschap wat we nu hebben kan heel moeilijk aan gevestigde belangen komen.
11: De Big Five. Art Rooijakkers.
10: Met vandaag de gast Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING en hoofd van ING Research. We stapten wat snel over die defensieuitgaven heen. Terwijl dat, je zegt al, dat is de centrale opdracht misschien wel voor dit kabinet. Het gaat natuurlijk ook over enorme bedragen. Volgens mij 19 miljard euro voor defensie. Een enorme kostenpot. Dat wordt dan betaald vanuit de vrijheidsbijdrage, is het gaan heten. Ja, hoe moeten we dat eigenlijk interpreteren, zo'n vrijheidsbijdrage?
9: Dat is eigenlijk gewoon hogere lasten op arbeid. Ook op ander inkomen. Maar in de praktijk is het inkomen in Nederland natuurlijk primair arbeidsinkomen. Dat zit ook nog in een arbeidsongeschiktheidspremie. Maar uiteindelijk zijn dat lasten die met name bij arbeid terechtkomen. En die maken het dus net een beetje minder rendabel om te werken. Net iets duurder om mensen aan te nemen. Het Internationaal Monetair Fonds heeft bijvoorbeeld, maken altijd een hele objectieve weging van, en wat vinden we nou van het beleid? En die zeggen ook van, dit is eigenlijk niet wat je zou willen.
10: Nee, die hadden vorige week kritiek inderdaad, op die vrijheidsbijdrage.
9: Ja, precies. Dus die komen eigenlijk iedere keer langs. Dan praten ze met allemaal mensen over het beleid in Nederland, maken ze daar een goede inventarisatie van. En die zeggen van, maar hiermee ontmoedig je nou juist dat wat je nodig hebt. Want je hebt al een hele krappe arbeidsmarkt. Mm-hmm. Nederland is daar echt, dus historisch is het niveau van de krapte heel erg hoog. En ook internationaal vergeleken is de krapte hier in Nederland heel erg hoog. We hebben gewoon veel meer vacatures dan wat we eigenlijk aankunnen. En bedrijven klagen hier ook over. Dus op het moment dat je daar meer belasting op gaat heffen, is het nadeel natuurlijk dat je het minder aantrekkelijk maakt om je aan te bieden op de arbeidsmarkt. Om nog even dat extra uurtje te gaan werken. En het IMF zegt daarover, denk ik terecht. Ja, dat is niet de eerste knop waar het IMF graag naar zou grijpen.
10: Nee, maar goed, die 19 miljard moet dan ergens anders vandaan komen. Economisch gezien. Kijk, het zijn altijd ook politieke keuzes die je maakt. Maar wat zou een logische economische keuze zijn als je kijkt naar de rijksbegroting? Waar zou het vandaan moeten komen?
9: Ja, nou, het is. Het is natuurlijk niet alleen die vrijheidsbijdrage. Het is daarnaast natuurlijk ook nadrukkelijk de zorg. En het is ook het sociale zekerheidsstelsel. En op lange termijn is het vooral via het verhogen van de AOW-leeftijd. En dus in eerste instantie zijn die andere maatregelen belangrijk. Maar op langere termijn is het verhogen van de AOW-leeftijd belangrijk. Nou, wat je ook vindt van het versoberen van het sociale zekerheidsstelsel. Het kan ertoe bijdragen dat er iets meer mensen gaan werken. En datzelfde geldt voor de AOW-leeftijd. Dus als je er als econoom naar kijkt, nogmaals, dan kun je er qua rechtvaardigheidsgevoel een mening over hebben. Maar het is bijvoorbeeld het verkorten van de WW-duur. Ja, uiteindelijk is het toch zo dat mensen rond het moment dat die WW-uitkering stopt, toch vaker weer aan de slag gaan. En dan is het misschien eigenlijk ook beter voor mensen dat dat korter duurt dan dat langer duurt. Niet leuk, voor alle duidelijkheid. Dus dat er een hele set aan maatregelen in zit die in potentie ook iets kan doen voor de arbeidsparticipatie. Daar kun je economisch wel voordeel van hebben. Nou, dan heb je, als je het over de zorg hebt, als je daar als econoom naar kijkt, nogmaals, het is ook een rechtvaardigheidsvraagstuk. Maar aan de andere kant, als je de zorg beperkt, dan betekent dat dat er op sommige gebieden kan zorgen dat er ook wat minder vraag is naar zorgpersoneel. Mm-hmm. Dus dat kan een voordeel zijn, omdat we al zoveel vraag hebben naar personeel. Het nadeel van die zorgingrepen kan zijn dat je veel meer informele zorg nodig hebt. En die,
10: mantelzorg hebben we het dan over.
9: Precies, ja, dat mensen voor elkaar moeten zorgen. Ja. En dat kan natuurlijk weer het arbeidsaanbod verdringen, zeg maar. Want dan heb je geen tijd om je aan te bieden op de arbeidsmarkt. Dus die is, zou ik zeggen, wat minder evident vanuit economisch perspectief. Als je nou als econoom gaat kijken naar wat is er nog meer mogelijk, dan is denk ik het allerbelangrijkste wat economen al jarenlang zeggen: ga vermogen meer belasten. Het is niet zo dat als je dat gaat doen, dat je daarmee opeens hele grote bedragen binnen kunt halen. Want zeg maar, vermogen is hoog in Nederland. Maar nou ja, het is niet makkelijk om er heel veel geld mee op te halen. Maar wat belangrijk is ieder beetje wat je daar ophaalt, kun je in principe gebruiken om je belasting op arbeid weer te verlagen.
10: Waardoor je daar dus mensen toch weer die arbeidsmarkt op krijgt.
9: Ja, en als je dan, zeg maar concreet, wat bedoel je met het belasten op vermogen? Dan moet je denken aan de woning, dus de eigen woning, de mate waarin die belast wordt. Het is op dit moment aantrekkelijker om je geld in je eigen woning te hebben zitten dan het bijvoorbeeld belegd te hebben, om maar wat te noemen. Mm-hmm. Als je hetzelfde bedrag hebt, dan betaal je veel hogere belastingen over beleggingen dan je over je eigen woning zou betalen. Een tweede voorbeeld is het geld wat allemaal in de BV blijft zitten, box 2. Dus wat mensen nu doen, zeker mensen met veel vermogen, die richten vaak een BV op.
10: Dan stoppen ze dat vermogen in.
9: Precies, en dan hoeven ze een hele tijd lang daar geen belasting over te betalen. Ze kunnen daar ook iets hogere rendementen op maken. En het CPB heeft eigenlijk een hele uitgebreide studie daarnaar gedaan. En die laat ook zien van, ja, dat is een hele belangrijke vermogenscomponent voor echt rijke mensen. En we zien ook dat juist mensen die rijke ouders hebben ook veel vaker zelf ook heel vermogend zijn. Mm-hmm. Op het moment dat je dat dus meer gaat belasten, dan dwing je mensen eigenlijk ook om dat bijvoorbeeld productiever in te zetten, om er meer van te gaan consumeren. En nogmaals, je kunt er relatief werken ook aantrekkelijker mee maken. Een derde is de bedrijfsopvolgingsregeling. Dat is een regeling die ervoor zorgt dat als je het kind bent van mensen met een familiebedrijf, dat je dan voor hetzelfde bedrag aan erfenis veel lagere belasting betaalt. Nou, ook dat is een regeling waarvan eigenlijk niet heel erg duidelijk is waar die aan bijdraagt. Wat is het voordeel hier nou eigenlijk van? En dat is een regeling die door een IMF en door een CPB bijvoorbeeld ook genoemd wordt als een mogelijke regeling die je eigenlijk zonder veel economische schade kunt aanpakken. En nogmaals, die verlaging, elders kun je dan dat geld inzetten om bijvoorbeeld de belasting op arbeid te verlagen.
10: Dus je gaat de belastingen deels verplaatsen van arbeid naar vermogen.
9: Als andere kant op.
10: Van vermogen naar arbeid. Ik zeg het.
9: Zeg ik nou, nee, je belast niet. Je zei het goed.
10: Van arbeid naar vermogen. Slaat nu heel erg plat. Dat is iets wat door jou, door collega's al jarenlang wordt geadviseerd aan de politiek. Het gebeurt niet. Dat komt natuurlijk door wat we net bespraken. Het zijn economische keuzes, maar het zijn ook politieke keuzes. En bij die politieke keuze hoort wat je net schetst, dan wordt altijd wel iemand boos. En als je dan een minderheidskabinet bent, is het moeilijk om die hervormingen door te voeren. Is het zo simpel als dat?
9: Ja, precies. Zeker. En er is denk ik nog een laatste categorie die ook veel genoemd wordt. Dat is de AOW-uitkering zelf en de manier waarop we daarvoor betalen. Mm-hmm. Wat je in de afgelopen jaren gezien hebt, is dat alle uitkeringen omhoog gegaan zijn. Dus die daarin meegegaan is ook de AOW-uitkering. De AOW-uitkering is voor sommige oudere mensen echt heel erg belangrijk, mm-hmm, om van rond te kunnen komen. Maar voor een heel groot deel van de ouderen valt dat eigenlijk wel mee. Die hebben het namelijk in verhouding tot de rest van Nederland relatief goed. Mm-hmm. Dan wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de ouderenaftrek. Dan wordt er gekeken naar het fiscaliseren van de AOW. Dus dat ouderen een hogere belasting moeten betalen dan ze op dit moment doen. Zodat ze eigenlijk indirect meebetalen aan de AOW.
10: Ik hoort Jan Struijs van 50PLUS zich nu al warm lopen, hoor.
9: Zeker. Nou ja, goed, we hebben een vergrijsde bevolking. Dus
10: een vergrijsde electoraat ook.
9: Zeker. Maar het is wel belangrijk om daarbij aan te geven, geen van die voorstellen gaat erover om ouderen met een kleine portemonnee mee te laten betalen daaraan. Het gaat er juist om mensen met een relatief goed pensioen en een relatief goed inkomen, om die eventueel ook meer te laten bijdragen. Kijk, als je mij vraagt wat zijn de alternatieven, dan zijn dat voorbeelden van alternatieven.
10: Ja. Sterker nog, de vorige keer dat je te gast was bij mijn collega Diana Matroos, 3 maanden geleden, dus zei toen, ik zou wel wat meer belastinghervormingen had je wel willen zien toen het minderheidskabinet begon.
9: Ja.
10: Nu zijn we 3 maanden verder. Ja, je mist het nog steeds, neem ik aan, hè, of niet?
9: Ja, en dat is eigenlijk meer de techniek van de belastingen. Mm-hmm. Daar kun je op het moment dat je gaat hervormen, kun je natuurlijk in meenemen hoe hard belast je vermogen ten opzichte van arbeid bijvoorbeeld. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over het toeslagenstelsel. Mm-hmm. Eigenlijk snakt Nederland ernaar dat je dat hele stelsel met al die toeslagen helemaal op de schop gooit en al die regelingen waar je dan weer dit kan aftrekken, dat kan aftrekken. Nou, als je zeg maar een belastingaangifte doet, dan raak je soms al helemaal de weg kwijt daarin, dat die systemen verbeterd worden. Ja, dat zou ook enorm kunnen helpen bij de Belastingdienst zelf om het overzichtelijker te maken. En zeker ook mensen met een kleine portemonnee kunnen ervan profiteren als we meer dingen automatisch krijgen. Maar helaas. Ja.
10: Moet het H-woord nog benoemen? Die hypotheekrenteaftrek. Gaat het toch weer een klein beetje over in Den Haag? D66, CDA lijken er toch naar te kijken. Maar voor de VVD is dit niet een heilig huisje, maar een heilig flatgebouw ongeveer, dat nooit om mag vallen.
9: Ja.
10: Hoe kijk je daar economisch naar?
9: Ja. Nou, kijk, er is dus nu een moment, 2031, waarop een deel van de aflossingsvrije hypotheken niet meer aftrekbaar is.
10: Nee, dat geldt 30 jaar en dan verloopt die termijn, hè?
9: Ja, precies. En nou, daar is allemaal heel goed naar gekeken. Maar het is gewoon helder, het valt niet te controleren. En heeft een groep ambtenaren naar gekeken en die hebben gezegd van, nou ja, je kan het nog 10 jaar uitstellen, want dan, het is een beetje ingewikkeld, maar iedereen die sinds enig moment een aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten, moet hem al in 30 jaar aflossen. Of een hypotheek heeft afgesloten, moet hij al aflossen om voor aftrek in aanmerking te komen. Als je dat zou doen, dan kost dat 17 miljard euro. Dus met andere woorden, de opbrengsten van deze afschaffing, die lopen over een periode van, moet ik zeggen, goed 10 jaar, zeg maar, op tot 17 miljard euro voor de schatkist. Dan zegt het kabinet, nee, we gaan hier niets aan doen. We gaan dit gewoon laten gebeuren. En eigenlijk zegt de minister,
10: het is aan een volgend kabinet, wordt er gezegd.
9: Het is aan een volgend kabinet. En eigenlijk zegt de minister ook, als mensen gewoon netjes hun aangifte doen, gewoon eerlijk zijn, dan is er ook geen probleem.
10: Zelfs als nooit iemand door rood rijdt, is ook niks aan de hand.
9: Ja, alleen nu weten we met z'n allen wel heel goed dat dit dus niet te controleren is.
10: Nee.
9: Dus de kans dat iedereen dat netjes aangeeft is daarmee toch wel wat afgenomen. En ja, dan zie je inderdaad ook, er zit gewoon een volledige blokkade op de hypotheekrenteaftrek. En dat betekent dat het niet meer bespreekbaar is. Kijk, ik probeer het altijd zo simpel mogelijk te maken. Als je nadenkt over de hypotheekrenteaftrek, wat je doet is, je maakt het heel aantrekkelijk om veel geld uit te geven aan een woning en om veel geld in je woning te bewaren. Dat voelt heel erg lekker, maar het nadeel daarvan is dat je dat geld bijvoorbeeld niet op een andere plek bewaart, dat je het daardoor niet liquide hebt, dus dat je er niet aan kunt komen. Dat je eigenlijk in verhouding ook steeds duurdere woningen krijgt. En dat lijkt misschien leuk, maar de volgende woning is ook weer heel erg duur.
10: Ja, dus wie heeft wat aan?
9: Dat mensen liever gaan kopen dan gaan huren, terwijl huren mensen juist flexibeler maakt op de arbeidsmarkt. Dus er zitten eigenlijk heel veel economische nadelen, economische verstoringen aan die hypotheekrenteaftrek. Maar mensen voelen het altijd, als je daaraan komt, dan krijg ik er niks voor terug. Terwijl ja, we als economen proberen we juist uit te leggen, ja, maar daar word je met z'n allen wel degelijk beter van. Nou ja, daar strandt het toch nog steeds op politiek verzet, helaas.
10: Straks praat ik verder met Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Gaat het ook over de energiemaatregelen van dit kabinet en ook over Europese oplossingen, want daar moeten we toch echt over hebben, vindt Marieke Blom. Dus blijf luisteren.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
12: Uitstekende keuze, dat is dan 2 miljard euro.
11: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
13: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, de WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep, dat zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. 2 jaar geleden stortte de hellingbanen van de garage van een ziekenhuis in Nieuwegein in, maar die garage is nu weer open. Het ziekenhuis is blij dat mensen weer vlakbij kunnen parkeren. RTW Utrecht ziet dat mensen er volop gebruik van maken, maar niet iedereen durft zijn auto op een hogere verdieping te zetten. RTL heeft uitgezocht wat er gebeurt met mensen die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra. Ze krijgen meestal een boete of helemaal geen straf. RTL keek naar geweld van de afgelopen 2 jaar waarbij 175 mensen werden opgepakt. Daarvan werden er maar 16 veroordeeld. En de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar is druk bezig het beleid van zijn voorganger Viktor Orbán ongedaan te maken. Zo heeft hij een besluit teruggedraaid om uit het internationaal strafhof te stappen. Magyar kijkt ook naar de minder grote zaken. Hij wil dat Hongarije weer meedoet met het Songfestival. Orbán vond dat te gay. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog en het koelt af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
16: Art Rooijakkers.
17: Het tweede en laatste half uur van BNR's Big Five van de slagkracht van dit minderheidskabinet. 5 kopstukken horen we daarover deze week. Eerder deze week was dat bijvoorbeeld Leendert Beekman, onze eigen politiek verslaggever. Ging over de verhoudingen binnen het kabinet, wat er daar achter de deuren in Den Haag allemaal besproken wordt, wat er allemaal gebeurt en welke van de 3 partijen na 3 maanden echt een succes wil maken van dit kabinet. Het is te luisteren in onze eigen app. Vandaag de gast Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Ja, we gaan toch onderzoeken waar de oplossingen vandaan zouden moeten kunnen komen, Marieke. We gaan het ook nog over die energiemaatregelen hebben. Want misschien zit daar wel een begin in van, ja, wat je een beetje de handtekening van dit kabinet zou kunnen noemen. Want volgens mij collega's van jou, ik weet niet of dat ook voor jou geldt, waren eigenlijk wel positief over het steunpakket van €1 miljard... om de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten te verzachten voor bedrijven, automobilisten, andere burgers. Wat er niet gebeurde was de prijzen accijns verlagen, prijzen aan de pomp verlagen, nee. Er was een hoge reiskostenvergoeding, motorrijtuigenlasting voor grijze kentekens wordt gehalveerd vanaf 1 juli. Vrachtwagens gaat die naar 0 volgens mij. Er komt nog wat extra geld voor het noodfonds energie, dat soort maatregelen. Ja. Ja. Zijn het me eens met je collega's dat het een goed pakket is?
18: Ja, want het is klein en het is tamelijk gericht. Mm-hmm. En de kans dat je hierna, zoals we dat vorige keer met die accijnsverlaging hadden, dat je eigenlijk nooit meer daaruit komt. Want Dat is ook wat we nu zien. Hè. Ik bedoel, dat we dat vorige keer met die accijnsverlaging hadden, dat je eigenlijk nooit meer daaruit komt. Want nee. dat is

0: Omdat je, denk ik, nog niet helemaal scherp hebt dat je loon in de tussentijd, voor de meeste mensen toch echt enorm gestegen zijn. En zeker ook de mensen die meer rond het minimum zitten. Ja. Die zijn die inkomens. Ik moet nu heel hard uit mijn hoofd denken of het nou 20% of 30% is. Maar die zijn echt flink hoger dan ze waren in 2021. En dat betekent dus dat het voor veel mensen hanteerbaar is. Mm. Er is ook een groep waarvoor het niet hanteerbaar is. Dat zijn met name mensen die moeten rijden voor het werk.
1: Die ondernemers, die vrachtwagenchauffeurs, die kleine ondernemers.
0: Nou, ik denk eerder aan de werknemers die moeten rijden voor het werk. Dat zijn de grote, hoeveelheden mensen natuurlijk. Nou, daarin doet die kilometervergoeding kan helpen. Wat daarbij wel heel belangrijk is, en dat is denk ik ook wel terechte kritiek. Niet in iedere cao zit überhaupt een kilometervergoeding op het fiscale maximum van 23 cent nu naar 25 cent. Ik zag ergens dat het ongeveer 20% van de cao's betreft. En dat gaat bijvoorbeeld ook over wijkverpleegkundigen, om er wat te noemen. Nou, dat is nog wel iets, maar ja, dat kan het kabinet niet oplossen. Dat moet eigenlijk binnen die cao's moet dat opgelost worden. Waarom wil je nou als econoom zo graag dat dat maar een klein en gericht pakket is? Mm-hmm. Omdat er gewoonweg minder energie beschikbaar is. En omdat we ook weten dat op lange termijn dit blijft onder druk staan. Die straat van Hormuz blijft gewoon eigenlijk een twistpunt.
1: Een kwetsbaar punt.
0: Ja, zeg maar, bij dat armpje drukken. Dat kan gewoon zomaar weer gebeuren. We zijn nu inmiddels heel erg afhankelijk van LNG, van de Verenigde Staten hierin. Nou, dat staat ook op geregelde momenten staat dat onder druk. Dus dat je eigenlijk wil je voorkomen dat je maatregelen neemt waarmee je alsnog de vraag naar fossiele producten stimuleert. Daarnaast, denk ik heel terecht, heeft het kabinet gezegd van nou, en we gaan dat miljard ook weer ergens anders weghalen. Mm-hmm. Kijk, het beeld wat, denk ik, breed ontstond over dit kabinet is een super strenge begroting. Maar dat is niet helemaal waar. Het is uiteindelijk een begroting die op lange termijn een steeds groter gat laat zien, een steeds grotere overheidsschuld laat zien. En ook op korte termijn juist eigenlijk nog een aantal dingen extra doet. Met uitzondering van één jaar, namelijk het eindjaar van de doorrekening van het CPB. Dus er zit niet heel veel ruimte in die begroting. En er komt nog veel meer aan wat uitgegeven moet worden. En wat dit kabinet dus gedaan heeft, is het signaal afgeven van luister, als we gecompenseerd willen worden, dan is dat van de een naar de ander. He, dan gaat de een krijgt meer en de ander krijgt minder.
1: In plaats van allemaal.
0: Dat kan namelijk niet. He, als het geld op is en wij moeten met z'n allen meer geld betalen aan het buitenland, dat is wat die hogere brandstofrekening inhoudt. Dat geld gaat weg uit Nederland. Ja, dan is er geen manier waarop we met z'n allen gecompenseerd kunnen worden zonder dat geld te gaan lenen. Nee. Nou, en dit is geen aanleiding om te gaan lenen, maar het is wel een aanleiding om eventueel te herverdelen. Ja, helder signaal. Goed, denk ik.
1: Nou, daar krijgen ze dan een positief rapportcijfer voor van Marieke Blok.
0: Dat is ook wel leuk even.
1: Ja, want we deden net de opsomming voor het nieuws van alle maatregelen die er mogelijk zijn economisch gezien, waar politiek gezien nog geen keuze voor worden gemaakt. We hadden het daar tijdens nieuws samen even over. Dus kwamen tot de conclusie van ja, dit gesprek hadden we misschien ook al 2 jaar geleden kunnen voeren met al die economische adviezen. Want je legt het heel helder uit, maar het zijn ook adviezen die al wel vaker en al eerder zijn gegeven.
0: Het is, er liggen lijsten met mogelijkheden. En voor wat je structureel kunt doen, om het groeivermogen van de Nederlandse economie te versterken. Maar ook de manieren waarop je eventueel geld kunt bezuinigen. Er zijn gewoon. Het is niet dat de opties er niet zijn. De vraag is: hoe krijg je een meerderheid om die opties? Om het daarover eens te worden.
1: Die politieke stilstand, zal ik het maar noemen, op die grote dossiers die we daar straks besproken hebben. Wat zijn de economische effecten daar eigenlijk van?
0: Nou ja, kijk, wat het lastige hiervan is dat het nu eigenlijk best goed gaat met de economie. En ik vond dat het CPB het wel mooi opschreef. Die schreven ergens in hun analyse van als je bijvoorbeeld veel subsidie geeft aan de energie-intensieve industrie, dan komen er andere sectoren die in de toekomst misschien kunnen gaan groeien, die komen dan niet tot bloei. En het lastige hiervan is dus dat we niet zozeer zien of voelen dat we iets kwijtraken hierdoor. We raken de kans om sterker te worden, die neemt af.
1: Ja, is eigenlijk wat je vermindert je eigen potentieel.
0: Je vermindert je potentiële groei naar de toekomst toe. En dus je, ja, je, je, zeg maar, met het wegnemen van de risico's neem je ook de kansen weg. En dat is het hele pijnlijke. Nou, ik zag van de week een onderzoek. Binnen heel Europa werd mensen gevraagd: wat vind je van de stand van de economie in je land? En Nederlanders waren gewoon echt overweldigend positief hierover.
1: Wel eens leuk, hè?
0: Ook wel eens leuk. Ja. Heeft alles met die krappe arbeidsmarkt te maken. Ja. Want wat is nou het allerbelangrijkste voor mensen als ze zich afvragen: hoe gaat het met de economie? Dat is gewoon: heb ik een baan vandaag?

0: vandaag nog en morgen nog? Moet ik me daar zorgen over maken? Mensen maken zich wel zorgen over wat er komt, over de energiekosten. En daar zijn Nederlanders juist weer super negatief over. Dus over de verwachtingen voor wat er komt zijn ze heel negatief. Maar over het hier en nu van de Nederlandse economie zijn ze positief. En ik snap ook wel, want de Nederlandse economie doet het in verhouding tot alle ons omliggende landen ook hartstikke goed. Dus naast die politieke verbrokkeling is het lastige dat zeg maar het gevoel van oh, het huis staat in brand, we moeten dit echt anders, ja, dat ontbreekt ook gewoon.
1: Ja, terwijl dat wel het geval is in jouw ogen.
0: Ja, want we gaan ook ergens naartoe. Hè? Dus, en ik denk dat er twee type problemen zijn. Dus één, wat ik net zei, hè, het gebrek aan opwaarts potentieel. De andere is toch echt die enorme kosten van defensie, die volatiliteit van de geopolitiek. De druk die op Europa gezet wordt, dat is wat mij betreft ook het grote op te lossen probleem voor Europa. Want ja, we moeten die defensiekosten wel gaan betalen. En die gaan gewoon oplopen in de komende jaren. En als je niet die groei organiseert, dan gaat dat echt ten koste van de koopkracht. Want dan krijg je alleen maar meer en meer van die maatregelen waar we het net over hadden. He, sociale zekerheid, ja. Hogere belastingen, noem maar op. Terwijl je wilt het natuurlijk heel graag gewoon bekostigen door een beetje meer te groeien.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. Eerder sprak ik met Ronald van Raak, voormalig Tweede Kamerlid voor de SP, over de rol van de Eerste Kamer in het minderheidskabinet. En eigenlijk zei hij, misschien moet die Eerste Kamer moeten die wel afschaffen, alhoewel hij ook inzag dat een heel lang en ingewikkeld verhaal is. Het is terug te luisteren in de bekende podcastkanalen of via onze eigen app. Vandaag de gast Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Ik heb nog zoveel te bespreken met je, maar we hebben nog maar een minuut of 10, Marieke. Maar ik zat naar je te luisteren net en dacht ik, ja, jij leeft als econoom, hè. Jij ziet dat huis in brand, wat wij dan allemaal. Ja, wij leven hier en nu, de zon schijnt, het gaat goed met de economie, we maken ons wat minder zorgen dan jij. Dat is natuurlijk als econoom, je leeft met je hoofd al wat in de toekomst. En tegelijkertijd is het een paradox, want je kan niet voorspellen wanneer het wel of niet goed zal gaan. Wanneer de economie zal instorten bijvoorbeeld.
0: Nee, nou goed.
1: Achteraf voorspellen.
0: Mensen maken zich nu heel veel zorgen over die kosten, hè, over die inflatie en wat dat is doet wel zo, voor de koopkracht. Hè. Dus laten we daar duidelijk over zijn. En daar zou ik dan weer over zeggen, ja, dat is inderdaad echt niet goed voor de koopkracht. Maar niet zoals het in 2022 ging. En we gaan niet op inflatie van 10% terechtkomen waar we toen zaten. Want met name de gasprijzen gaan nu niet zo hard door het dak. En toen zag je ook echt in de aanloop daarnaartoe al dat de lonen heel sterk aan het stijgen waren. Dus echt een andere orde van grootte. Maar mensen lijken dat weer opnieuw te vrezen. Kijk,
1: je hoort woorden als stagflatie inmiddels voorbij komen.
0: Ja, klinkt eng, hè, stagflatie. Ja. En het punt is dat als stagflatie betekent dat je economie nauwelijks groeit.
1: Maar de prijzen wel stijgen.
0: En de inflatie oploopt, hè, van wat we verwacht hadden, zo'n 2,5% naar zo'n 4, misschien net iets meer dan 4% op sommige momenten. Dan is dat hinderlijk, maar niet dodelijk voor de economie. En mensen, nogmaals, hè, hebben heel erg het beeld van 2022 in gedachten. Ja. Toen we, nou echt, hè, zeg maar, in de loop van 22 en 23 de prijzen zo waanzinnig stegen, dat mensen echt, hè, zeg maar, anders de boodschappen moesten doen. Mm-hmm. En dingen moesten laten, omdat ze het gewoon niet konden betalen. Nou, dat zal in enige mate nu spelen, maar echt niet in de mate waarin we dat in 2022 gezien hebben.
1: Oké, die voorspelling durf je aan?
0: Die voorspelling durf ik aan. Het is altijd een beetje, zeg maar. Dus je kunt als econoom niet, ik kan niet zeggen wanneer de straat van Hormuz open gaat, maar ik kan wel proberen in te schatten wat is nou de orde van grootte van dit effect. Mm-hmm. En dat vergelijken met 2022. En dan kan ik wel zeggen, het is echt minder groot dan het toen was.
1: We gaan zo kijken samen naar mogelijke. Ja, Waar moet de doorbraak politiek gezien nou vandaan komen? Maar ik wil eerst de kettingvraag met je behandelen. Dan gaan we heel even een ander pad bewandelen. Want gisteren was Jelle Posma hier te gast. Hij is oud-IVD'er, tegenwoordig directeur van de Justice for Prosperity Stichting. Ze onderzoeken bijvoorbeeld wat zit er nou achter die protesten bij AZC's. Welke factoren en actoren gaan er achter schuil? Hij had een kettingvraag voor je, een uitgebreide, dus luister even mee.
3: Bedrijfsleven is iets waar wij mee stoeien als organisatie. Wij zien dat er veel partijen en belangrijke funderingspalen onder de maatschappij, die voelen zich betrokken en die laten zien dat ze betrokken zijn bij de stabiliteit eigenlijk van onze democratie. Die voorspelbaarheid en het consumentenvertrouwen, investeringsklimaat, dat is belangrijk voor het bedrijfsleven, voor onze economie. En toch zie ik dat het met name media, overheid, het maatschappelijk middenveld zijn die zich actief bemoeien met de stabiliteit van onze democratie. En het bedrijfsleven lijkt toch, en dat zeg ik even pikant, omdat het toch een uitdagende vraag moet zijn, lijkt te schitteren door afwezigheid. En natuurlijk snappen we allemaal dat actief bemoeien met democratie, dat brengt reputatierisico's en andere risico's met zich mee. Maar waarom is die stilte zo hardnekkig? En wat is er nodig om het bedrijfsleven een sterkere stem te laten krijgen in het bevorderen van de stabiliteit nationaal?
1: Ja, dus waar is bedrijfsleven als het gaat om het stabiel houden van onze democratie?
0: Ja, nou kijk, ik denk dat veel mensen in het bedrijfsleven best moeite hebben inderdaad met die instabiele democratie, om al die redenen waar we het daarnet over hadden. Hè. Dus je hebt geen stabiele randvoorwaarden waaronder je zaken kan doen. De vraag is denk ik ook of je het als bedrijfsleven dan eens kunt worden over wat je dan wel zou willen. Hè. Dus we hadden het daarnet ook even met elkaar over in de pauze. Kijk, veel ondernemers, als ik op bijeenkomsten spreek, zeggen van nou, doe nou gewoon een meer technocraat. Doe gewoon, laat ons nou bestuurd worden door een
1: stabiele... Iemand die plannen kan uitzetten.
0: Juist, precies. Maar de essentie van het probleem is dat we het met elkaar niet eens worden over welke plannen we dan precies uitgezet willen hebben en precies op welke manier. Want dat daar eigenlijk 17 miljoen verschillende voorkeuren voor zijn. 18 miljoen zijn we inmiddels, geloof ik. En dat is denk ik ook direct het lastige voor het bedrijfsleven hierover. Dus het bedrijfsleven kijkt hiernaar. Maar de vraag is, welk handelingsperspectief hebben wij? Wat kunnen we daar dan in aanbieden? En ook wel in welk wespennest van al die verschillende meningen over wat goed en wat slecht is, komen we dan eigenlijk terecht? Dus het is niet zo dat je kunt zeggen, nou, bedrijfsleven, zeg nu even gewoon dit of doe nu even gewoon dat, want dan is het opgelost. Dus ik denk dat het ook gewoon een stuk lastiger maakt.
1: Ja, en Jelle Posma zegt dan, kijk, je hebt verschillende lagen van actoren die instabiliteit proberen te brengen in onze maatschappij. Dat gaat van de mensen op straat die geweld gebruiken bij AZC-protesten tot conservatieve denktanks die de ideeën daar voeren, tot daarachter weer big tech, bijvoorbeeld in Amerika of in China, die voor je het in belang is dat wij ons op bepaalde dingen druk maken, zodat we niet druk maken om big tech. Ik ga nu een hele grote stappen door zijn verhaal heen. Maar daar komt het neer. Luister vooral de podcast van gisteren terug. En wat hij dus eigenlijk zegt is, ja, waarom horen we hier het bedrijfsleven niet over die destabiliserende factoren in onze maatschappij?
0: Ja, kijk, ik denk dat het wedervraag zou zijn, wat wil je dan dat het bedrijfsleven hierover zegt, waarmee je ook daadwerkelijk een verandering tot stand zou kunnen brengen hierop. Ik denk gewoon dat het een supercomplexe kwestie is en dat het niet echt makkelijk is voor het bedrijfsleven om hier iets in te veranderen. Ik denk dat het met name daarop vastloopt. En ik denk, als je vandaag ziet wat Koen van Oostrom doet, hè, dat hij zegt,
1: VNO-NCW, hè?
0: Juist, nieuwe voorzitter van VNO-NCW, die zegt, luister, ik wil helemaal opnieuw in gesprek over de manier waarop we het gaan doen in Nederland, wat tot op zekere hoogte een handreiking is naar de andere kracht, namelijk naar de vakbonden. Mm-hmm. Dan denk ik dat dat een voorbeeld is van een werkgeversleider die zegt, nou, laten we proberen om bruggen te bouwen en om het samen op te gaan lossen. Ik denk dat dat type handelingsperspectief, ja, dat is wat bedrijven hebben. Maar ja, die onderliggende krachten. Nou ja, goed, ik zou zelf niet zo goed weten wat je dan moet willen van het bedrijfsleven.
1: Je had het net over die ondernemers die je spreekt. Die zegt, laten we nou iemand hebben die gewoon de lijnen kan uitzetten. Ja. Niet gehinderd door al die beroepspolitici daar in Den Haag. Feit is dat we nu een premier hebben vanuit D66, Rob Jetten. Met een kabinet waarvan je zou kunnen denken, nou, D66 zit erin. Meer Europa georiënteerd.
0: Ja.
1: Misschien is dat wel iets dan wat Nederland, nou ja, wat in gang kan brengen op dit soort economische dossiers. Die Europese, dat Europese aspect.
0: Ja, nou, en het kabinet spreekt zich ook in het regeerakkoord heel pro-Europees uit. En doet dat op een aantal dossiers. Europa is op dit moment heel hard, zeg maar, één, op defensie heel erg bezig. Daar is Nederland heel positief, proactief. Staat daar, is daar helemaal onderdeel van. Wat daar ook voor nodig is. Geld voor Oekraïne. Als daar gemeenschappelijk voor geleend moet worden, dan kan dat, zeg maar. Dus daar is denk ik het kabinet heel constructief. Er moet van alles veranderd worden aan ons financiële stelsel. In Europa zie je dat eigenlijk heel veel kleine bedrijven. Want als je bijvoorbeeld naar Italië gaat of naar Duitsland gaat, zijn allemaal hele kleine bedrijven. Die lenen hun geld van een bank. En alle consumenten die zetten hun geld op een spaarrekening. Nou, dat is een lekker stabiel stelsel, maar dat is niet heel erg voor groei. Hè? Dus het is eigenlijk goed voor bedrijven als ze wat meer risicodragend kapitaal kunnen aantrekken. En het zou goed zijn voor consumenten als ze wat meer van hun geld beleggen. Dan maken ze een hoger rendement. Hoeven ze wat minder geld opzij te zetten. En dan zien ze het ook wat minder weg worden. Ja, de erosie van inflatie hebben ze dan minder last van. Nou, daar worden allemaal voorstellen voor gedaan. Zit Nederland ook heel erg positief in. Dus twee keer denk ik heel positief. Derde type gebied is alles wat gaat over geld. Europa heeft gezegd, luister, wij moeten zoveel oplossen als Europa. Wij hebben daar meer geld voor nodig. Ja. En we moeten het geld anders verdelen. Nou, en dan zegt dit kabinet eigenlijk, anders verdelen. Hartstikke goed idee, maar meer geld. Nou, jongens, jullie vragen
1: wij niet doen.
0: Veel te veel geld van ons. Nou, en hij zegt maar, dit is echt een typisch Nederlandse reflex hierin. De orde van grootte is, hè, dat gaat dan van 1% van het bbp naar 1,5% van het bbp, waarvan een deel ook weer bij ons terechtkomt. Hè, want het gaat dan bijvoorbeeld, gaat er meer geld naar een fonds voor innovatie, het Horizon Fund. Daar haalt Nederland traditioneel altijd relatief veel geld uit. Ja. Toch staat Nederland op de rem. En we hebben nou juist in de afgelopen jaren, denk ik, een heel mooie ontwikkeling gezien in het met het coronaherstelfonds. Want wat is daar gebeurd? Is afgesproken, we gaan heel veel geld uitgeven in Europa aan allerlei verschillende projecten die goed zijn voor de groei en voor de vergroening en energieonafhankelijkheid en noem maar op. Maar je krijgt het geld alleen als je ook hervormt. En dat is er eigenhandig ingefietst door Mark Rutte. Dus Nederland was daar een heel sterk voorstander van. En eigenlijk verrassend genoeg moet ik zeggen, heeft dat eigenlijk best wel goed gewerkt.
1: Dus dat is iets wat je zou kunnen kopiëren.
0: Precies. En dat zit ook in die voorstellen van die meerjarenbegroting. Ja. Dus eigenlijk heeft Nederland hier succes gehaald. En als ik er nou naar kijk, denk ik, ja, waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat je dan dus die hervormingen die vaak in die landen zelf ook moeten gebeuren. Ja. En sommige dingen moeten we samen doen, maar sommige dingen moeten de landen zelf doen. Dus Italië heeft bijvoorbeeld belastingontwijking beperkt doordat ze betere geïnvesteerd hebben in digitale systemen voor BTW. En ze hebben meer geld voor arbeidsparticipatie van vrouwen gedaan door meer in kinderopvang te investeren. Nou, dat heeft de Italiaanse economie structureel ook geholpen. Dat verbetert ook de overheidsfinanciën. En wat mij nou mooi lijkt, is als we, als het kabinet durft te zeggen van luister, we gaan hier heel strak op zitten. Er moet wel ook hervormd worden. Maar dan weten wij dat we door die extra groei die je dan in Europa krijgt, dat wij dat als Nederlandse economie eigenlijk ook weer terugverdienen. Ja. Want als je nadenkt over de toekomstige groei van Nederland, we zijn een exportland, we zijn aan alle kanten verbonden aan Europa, dan is dat heel sterk afhankelijk van hoe hard Europa groeit.
1: Ja, een advies aan het kabinet, wil ik het maar noemen.
0: Ja,
1: aan het minderheidskabinet. Heel goed. We gaan nog snel een kettingvraag behandelen, want volgende week, hele andere week, gaat over AI-innovatie. En de AI-coalitie voor Nederland is de gast, de voorzitter ervan, Willem Jonker. Het gaat dus over die AI-revolutie, waar we het er wel vaker over hebben. Diana Matroos gaat hem daarover spreken. Jij mag hem een kettingvraag stellen.
0: Ja, nou, AI is natuurlijk een van de groeisectoren van de toekomst. En niet alleen voor de sector zelf, maar ook als steun voor allerlei bedrijven die er gebruik van maken. Dus ik denk als econoom, we hebben jullie nodig. En mijn vraag zou dan ook zijn, wat hebben jullie dan weer nodig van het kabinet om in Nederland die AI-sector zo mooi mogelijk, zo goed mogelijk te laten floreren?
1: Mooie kettingvraag. Die wordt maandag gesteld door mijn collega Diana Matroos aan Willem Jonker, voorzitter van de AI-coalitie voor Nederland. Marieke Blom, dankjewel voor deze
0: bekomst
1: op deze zonnige vrijdag.
0: Ja,
1: hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast in onze eigen app of een ander podcastkanaal. Lekker weekend. Dag.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Eventships.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
2: BNR Duurzaam wordt The Green Quest. Met dezelfde presentator.
3: Mijn naam is Harm Edens.
2: Hetzelfde format.
3: Wij gaan afsluiten met een impactplan. Dat doen we hier elke week.
2: En ook weer net zo inspirerend.
3: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
2: The Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
4: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
5: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek, voor de argumenten achter de besluiten.
2: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
6: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
2: Welk bedrag gaan ze je geven?
7: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs bij de portemonnee komen.
2: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
8: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
2: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
9: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en €100.000 gevonden. Een zwemleraar uit Sint-Oederode, die jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft van de rechter niet meer de cel in. Man heeft een stoornis en de behandeling is meer op zijn plaats, is de redenering. Man had tienduizenden foto's waarop kinderen stonden en honderden video's. Hij downloadde ze en maakte ze niet zelf. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. Rico Verhoeven gaat morgen pas de boksring in, maar vanavond werd hij gewogen. Er was ook nog de traditionele stare-down, waarbij hij zijn tegenstander recht in de ogen kijkt. De wedstrijd morgen is uniek, niet alleen omdat hij bij de piramide in Egypte is, maar ook omdat kickbokser Verhoeven het opneemt tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. Emiel Roemer, de gouverneur van Limburg, heeft deze zomer een bijzonder vakantiebaantje. Hij wordt DJ op een metalfestival in Maastricht. Tegen regionale media zegt hij dat hij een enorme metalfan is. Het is niet zijn eerste DJ-klus. Een paar jaar geleden draaide hij ook al eens onder de naam Rumoer met Roemer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
15: Het verhaal vandaag is denk ik Arcadis. Bedrijven de Midcap, ingenieursbureau, wat is er aan de hand?
16: Arcadis gaat samenwerken met het Noorse energieadviesbedrijf DNV en kernenergiespecialist Nuclear 21.
17: Is er stront aan de knikker bij Arcadis in Brazilië?
18: Nee, niet in Brazilië.
19: I know that Arcadis can accomplish great things when we have the right people, the right minds and the right passion to support the challenges that we see today.
20: Genoeg te doen omtrent klimaatverandering en de energietransitie dus. Je zou zeggen dat het gouden tijden zijn voor ingenieursbureau Arcadis. Toch heeft het bedrijf het de laatste tijd moeilijk. Hoe komt dat? En gaat de nieuwe CEO van Arcadis het helemaal anders doen? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het ingenieursbedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Arcadis-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij natuurlijk analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer.
21: Hoi Nina.
20: We gaan het dus vandaag hebben over Arcadis. Trouwens was weer een tip van een luisteraar. Sean, dankjewel voor je suggestie. Een van de redenen dat hij het interessant vindt, mailde hij, is dat het aandeel het afgelopen jaar eigenlijk best wel hard gedaald is, hè?
21: Ja, dat is iets van de afgelopen anderhalf jaar. En heeft de koers een behoorlijke opdoffer gehad. Het stond zo'n €65 in 2024. En nog niet zo heel lang geleden, begin van het jaar, toen stond het bijna 25. Dus er is echt veel van die koers af.
20: Dan gaan we zo meteen horen waarom dat is gebeurd. Altijd eerst natuurlijk even de disclaimer die we altijd geven. We geven geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Nee, maar wat we wel gaan geven, dat is veel informatie over bedrijf Arcadis, cijfers. Ja, het is een ontwerp, ingenieurs en adviesbureau.
20: Ja, dan misschien moeten we dat even uitleggen. Wat doet een ingenieur nou eigenlijk?
21: Nou, in dit geval Arcadis, het helpt eigenlijk overheden, bedrijven, gemeentes bij het oplossen van complexe vraagstukken. En dan op het gebied van water, energie, klimaat, infrastructuur, vastgoed. Maar ik denk dat iedereen heel veel grote projecten wel kent waar Arcadis bij betrokken was. Bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn, project van wat Arcadis begeleidde. Maar ook de Shell-toren en de ombouw naar de Amsterdam-toren.
20: Maar die Noord-Zuidlijn, weet je hoe lang die vertraging heeft opgelopen en hoeveel dat uit de klauwen is gelopen qua financiën?
21: Ja, en dat is wel vaker gebeurd dat dat gebeurde. Ook een ander project wat ze in Engeland deden, hoge snelheidslijn, wat ook uit de klauwen liep. Nou ja, heel actief op veel fronten, maar vooral in bouw, projecten, infrastructuur, water en
20: watermanagement,
21: alles. Ja, en wel met een hele, nou ja, ik zeg maar even ecologische afdruk. Ze zeggen zelf ook, we willen de way of life, de quality of life willen we verbeteren.
20: Ja, oké, dat is hun basis. Of het bedrijf Arcadis net zo stabiel is, dat ga je horen in de geschiedenis van het bedrijf. Ja, en we moeten echt ver terug voor de start van Arcadis, namelijk naar het jaar 1888. Het jaar waarin Jack the Ripper de straten van Londen onveilig maakt en het jaar waarin Vincent van Gogh zijn oor afsnijdt. En het is ook de tijd van een grote Europese landbouwcrisis. Door de import van goedkoop graan vanuit de VS en Canada dalen de prijzen hier flink en komen dus ook boeren in de problemen. Werknemers trekken naar de industrieën in de stad en daardoor dreigt het platteland leeg te lopen. En daarom wordt op 5 januari 1888 in Arnhem de Nederlandse Heidemaatschappij opgericht. Dat is de voorloper van Arcadis. Nu kennen we het dus als een gerenommeerd ingenieursbureau, maar het begint gewoon als een vereniging. En die vereniging die moet de Nederlandse landbouw gaan redden door innovatie en efficiëntie en ook zorgen voor werk op het platteland. En vooral de rijke notabelen zijn lid van die vereniging. Zelfs koning Willem III is lid van de Nederlandse Heidemaatschappij. En het is het doel om de Nederlandse bodem productiever te maken. De vele heidevelden die Nederland op dat moment nog heeft, die moeten plaatsmaken voor nieuwe, strak ingerichte agrarische bedrijven.
22: Het transport in de landbouw wordt op het platteland ten zeerste bemoeilijkt door de vaak slechte, onverharde landwegen. Sinds enige tijd is de Nederlandse Heidemaatschappij echter bezig om dergelijke wegen volgens een geheel nieuwe methode te verharden. Belangrijk bij dit systeem is het feit dat het tekort aan funderingsmateriaal voor de wegverharding geen rol meer speelt, omdat men gebruik kan maken van materiaal uit de omgeving, zoals zand. Dankzij deze nieuwe methode is men in staat om 75 meter weghelft per uur te verharden. De nieuwe verharde wegen die goedkoper dan voorheen kunnen worden aangelegd, zullen een economische bedrijfsvoering van de landbouwbedrijven mogelijk maken, doordat het vervoer thans beter en sneller kan geschieden.
20: Ja, er komt herbebossing om zandverstuivingen tegen te gaan. Moerassen en venen worden gedempt en afgegraven. En later wordt ook ruilverkaveling een belangrijk instrument om de boerenbedrijven te laten groeien. Oftewel het herverdelen van grond, zodat boeren grotere aaneengesloten kavels kunnen creëren. Kortom, de Nederlandse heidemaatschappij die heeft echt een enorme invloed gehad op hoe Nederland er vandaag de dag uitziet. Maar dan, de jaren 30, een grote wereldwijde crisis, weten we, die komt dan. Dan wordt de heidemaatschappij een belangrijk onderdeel van de Nederlandse werkverschaffing. Nou, er worden allerlei projecten opgetuigd om mensen maar aan het werk te zetten. Uiteindelijk werken er zo'n 40.000 arbeiders aan 2.000 projecten. Denk aan het Twentekanaal, het Goffertpark in Nijmegen, het Amsterdamse Bos. En die arbeiders worden allemaal ondergebracht in werkkampen. Nou, de werkverschaffing die is al niet zo populair. Maar die kampen die krijgen al helemaal een negatieve bijklank als Nederland wordt bezet.
0: Mei 1940. Zeiss Inquart, de juist benoemde Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden, aanvaardt zijn taak in de Haagse Ridderzaal met een verheerlijking van Adolf Hitler. Hoezeer Nederland feitelijk een Duits wingebied werd, bleek uit de geregelde bezoeken van hoge Duitse leiders, zoals de schurkachtige SS-commandant Himmler, die als een vorst ontvangen werd in het NSB-hoofdkwartier in Utrecht. Hij was na Hitler de hoogst verantwoordelijke voor de vervolging van de Joden.
20: Ja, de Duitsers gaan die werkkampen dus gebruiken voor de opsluiting en de deportatie van Joodse dwangarbeiders. De heidemaatschappij wordt ingeschakeld als de uitvoerder. Ja, dat is natuurlijk een enorme smet op het blazoen van het bedrijf, waarvoor Arcades trouwens later in de jaren 90 een schadevergoeding betaalt van, hou je vast, 150.000 gulden. Er was toen ook geen excuses. Die excuses die zijn ook nog gekomen, maar wel pas in 2023, kun je nagaan. Direct na de oorlog is er nog helemaal geen oog voor wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen jaren. De blik gaat vooral vooruit. De vereniging Heidemaatschappij die groeit. Steeds meer gemeenten, waterschappen en andere instellingen worden lid. En in 1960 telt de vereniging 10.000 leden, 2500 medewerkers. En in 1963 krijgen ze dan het predicaat Koninklijk. Dan wordt het dus de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, afgekort tot de KNHM. En dan in 1972 is het moment dat het echte bedrijf ontstaat. Want er komen steeds meer commerciële klussen binnen. Daarom wordt de vereniging gesplitst. De commerciële activiteiten die worden ondergebracht in de NV Heidemaatschappij Beheer. En dan ga je een naam horen, afgekort Heidemij. Nou, dat zal veel luisteraars, oudere luisteraars misschien wel wat zeggen. En daarnaast blijft de ideële vereniging, de KNHM, ook bestaan als enige aandeelhouder van die NV. Maar daarna gaat het toch al snel mis. Want door een combinatie van mislukte overnames en investeringen is Heidemij helemaal niet bestand tegen de economische crisis van de jaren 80.
1: De recessie had Nederland in haar greep. Er vielen massa-ontslagen. En de verhouding tussen werknemers en werkgevers stond op scherp.
18: Willen we naar de Dam? Willen we naar de Dam? Dan gaan we naar de Dam! Dan gaan we naar de Dam!
20: Het zijn turbulente tijden en zeker ook voor Heidemij. Het bedrijf gaat langs de rand van de afgrond, maar wordt gered via een zogeheten sterfhuisconstructie. Dus de ongezonde onderdelen worden dan afgestoten of failliet verklaard. En de kernactiviteiten worden ondergebracht in een nieuwe holding. En die kan dan verder. Het personeel krijgt daarbij een deel van de aandelen in handen. Die brengen ze onder in de zogeheten Stichting Lovinklaan. Met bijna 20% van de aandelen is Stichting Lovinklaan nog steeds een grote aandeelhouder van Arcades. En ook een belangrijk wapen tegen eventuele vijandelijke overnames. En als je denkt, Stichting Lovinklaan, wat een rare naam. Nou, het toenmalige hoofdkantoor van Heidemij, die zat aan de Lovinklaan. En wie is Lovink dan? Dat was de allereerste directeur van Heidemij. Nou, had ik ook een feitje voor jou, Jim.
21: Ja, en die wist ik zeker niet.
20: Nou, bij deze. Heidemij vindt de weg weer omhoog. Fuseert in 1993 met het Amerikaanse Garrity & Miller. En dat zorgt voor een flinke uitbreiding in de Verenigde Staten. En dan ook, Jim, een plekje op de beurs.
21: Ja, door die fusie met Garrity & Miller. En Garrity & Miller, dat was al genoteerd sinds 1988 op de Amerikaanse beurs. Het was overigens wel een gewaagde en gedurfde stap om op deze manier te fuseren. Maar Arcades zei van, ze ineens opgingen in een veel groter bedrijf of andersom. En Arcades heeft al vaker dit soort wat risicovollere stappen genomen. Maar in dit geval zeiden ze, daarmee krijgen we in één keer voet aan de grond op Amerikaanse bodem. We hebben ook in één keer een beursnotering in, want het bedrijf was al beursgenoteerd. Nou, dat was dan in 1993. 2 jaar later dan volgt er ook een notering op de Amsterdamse beurs. Dus dat zou je kunnen zeggen, dat is een soort IPO geweest. Want dat deden ze toen ook om geld op te halen voor meer overnames. Ze hebben toen 65 miljoen opgehaald en de aandelen die waren 25 gulden per stuk op dat moment.
20: Ja.
21: En dus vanaf dat moment de notering op de Amsterdamse beurs. Overigens die notering aan de Nasdaq, die hebben ze niet meer sinds 2007. Omdat Arcadis zei, ja, we willen ons presenteren als een Nederlands bedrijf, maar wel internationaal actief.
20: Oké, dus nog steeds genoteerd in Amsterdam. Vanaf die beursgang in 1995 spreidt Heidemeij de vleugels dus flink uit. En dat leidt al snel tot een naamsverandering. Dit zegt de toenmalige CFO Harry Nooy daarover.
3: Al die uitbreidingen, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Spanje, Duitsland, België en in Nederland, deden de behoefte groeien om meer synergie te genereren door meer samenwerking tussen al die verschillende bedrijfsonderdelen. Daarvoor werd het One Firm concept ingevoerd, wat inhield dat alles en iedereen onder één naam zou moeten gaan opereren. De naam Heidemeij was daarvoor niet geschikt.
20: Ja, want probeer Heidemeij maar eens internationaal uit te spreken. Heidemeij is toch een beetje bijzonder. Dus het wordt in 1997 Arcadis, afgeleid van Arcadia, volgens de Griekse mythologie de prettigste plaats op aarde om te leven. Maar dan, Jim, dan komen eigenlijk de problemen voor Arcadis.
4: Ja, Arcadis heeft zich misschien een beetje verteeld op dat moment aan de expansiedrift. Ze hebben heel veel overnames gedaan. Grote bedrijven die heel gezond leken en misschien ook wel waren. Maar Arcadis deed dat overnemen vooral met vreemd vermogen. Dus de schuldpositie van Arcadis die liep op. Dus daar moesten ze best wel rigoureus ingrijpen. Nou, dat werd gedaan door de nieuwe CEO. Die werd aangesteld in 2017, toen was dat. En dat was Peter Oosterveer. Mm-hmm. Die heeft behoorlijk moeten ingrijpen, gewoon afschrijving gedaan, belangen ook volledig afgestoten en het bedrijf weer gezond te maken. En onder hem wist het bedrijf de marge weer op peil te brengen, omzet te laten groeien. En dat deed de koers ook goed, want ja, op een gegeven moment stond het aandeel zo'n 15 euro. Dat was in 2020, een paar jaar later 40, 50 en dus zelfs 60 euro.
20: Nou, dat ging dus de goede kant op. En dan zou je ook zeggen, klimaatadaptatie, energietransitie, waterveiligheid. Het zijn natuurlijk de afgelopen jaren zeer belangrijke thema's geworden die Arcadis op het lijf geschreven staan. Maar toch begint het wel weer te wringen. De marges die blijven achter, marktaandeel glipt weg. En als dan ook nog eens een keertje de vrije kaststroom flink daalt, dan gaat het aandeel van Arcadis toch weer hard onderuit. Afgelopen jaar is de waarde met bijna 40% gedaald. Oorzaak van die dalende vrije kaststroom is toch knullig en typisch tegelijk. Simpelweg nog niet alle rekeningen naar klanten zijn verstuurd. De medewerkers die moeten namelijk wennen aan het nieuwe procesbeheersingssysteem van Oracle. Tekent allemaal toch hoe Arcadis de laatste jaren een beetje worstelt. Vorig jaar werden er bijvoorbeeld ook 1100 banen geschrapt. Ook voor dit jaar verwacht Arcadis te snijden in het personeelsbestand. En er is weer een nieuwe CEO, Heather Polinsky, zij is eerder dit jaar benoemd. Die moet nu eigenlijk opnieuw, net als Peter Oosterveer, het tij gaan keren.
5: In order to meet the challenge that lays ahead of us, we need to make bold moves. Bringing the engineers, scientists, planning and permit, our biologists together to make sure that we can really make this happen and be successful. This is something that's never been done before and it's going to take all of us to make it happen.
20: Nou, dit zei Polinsky 2 jaar geleden. Toen zat ze nog op een andere hoge positie binnen Arcadis. Want ze werkt al decennia lang voor het bedrijf. Dan zou je zeggen dat is een pluspunt, want ze kent het bedrijf van haver tot gort. Aan de andere kant, het zorgt juist ook voor wat twijfel. Zij is namelijk niet eerder CEO geweest van een bedrijf. En de vraag is nu, heeft Arcadis niet een misschien wat meer ervaren crisismanager nodig? Toch gaat zij het doen, ze zal het moeten doen. Ze vindt dat de degelijke ingenieurs van Arcadis meer commerciële verkopers moeten worden. En ze verwacht dat het in de tweede helft van 2026 al financieel beter zal gaan. Is die belofte genoeg voor de aandeelhouders? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. En dan maken we uiteraard een SWOT-analyse van Arcadis. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Sterke punten van Arcadis, Jim.
4: Nou, beleggers die zijn in elk geval wel weer enthousiast. Want we hebben het er heel tijd over dat het zo slecht gaat met de koers. Maar vrij kort voordat we dit opnamen, kwamen de kwartaalcijfers uit en ook de guidance. En ja, dat is maar hele korte termijn. Maar die waren wel heel goed, waardoor het aandeel ineens weer opveerde van 28 naar 38 euro op het moment dat we het opnemen.
20: Ja, dus dat is begin mei 2026.
4: Ja. Beleggers die hebben wel weer het. Die zien echt wel weer potentie in het aandeel Arcadis. En daar is ook wel heel veel voor te zeggen. Als je kijkt naar wat het bedrijf doet, waar het actief is. En ook ja, de wijze waarop zij nu inzetten op verduurzaming en digitalisering. En daar dus ook gemeentes in adviseren, overheden, bedrijven. Dus ze hebben echt wat dat er gaat wel de juiste weg gekozen door digitalisering en de verduurzaming als kernfactoren te nemen.
20: Mm-hmm.
4: Dat zijn markten die
21: consequent groeien. Places, vastgoed, altijd. Mobility, infrastructuur. Er is altijd vraag naar. En dat doen ze in meer dan 70 landen. Dus voordeel is ook wel dat ze veel terugkerende inkomsten hebben. Omdat het heel vaak langlopende megacontracten zijn.
20: Ja, precies. Zwaktes, die zijn er ook.
21: Ja, ik zou willen beginnen met het verleden. Jij noemde al even Oracle. Nou ja, als je vergeet om 40 miljoen te factureren, tik toch aan. Ik noemde al even Heider, waar ze grote problemen en grote afschrijvingen ook hebben gehad. Nou, dan kwam ook nog kort aan bod die fase in de Tweede Wereldoorlog. Waarbij dus eigenlijk
20: uitvoerder van de werkverschaffing.
21: Ja, dus het verleden van Arcadis is wel een aantal keren ook negatief geweest. Nou, wat net ook eventjes naar voren kwam, is dat de nieuwe CEO ook aangaf van, ja, we moeten meer een commercieel bedrijf zijn. Leuk dat je engineer bent, maar je moet ook denken aan omzet. Dus op dit moment moet er een cultuuromslag plaatsvinden. Nou, wat we ook echt moeten noemen, als je het hebt over marges, we gaan straks over de cijfers praten, is het eigenlijk zo dat de marge structureel achterloopt op de doelstelling. En dat is natuurlijk iets waar op een gegeven moment beleggers wel een beetje klaar mee zijn. En
20: hoe komt dat dan?
21: Nou ja, de kosten zijn relatief hoog en er wordt te weinig verkocht. Zo simpel is het. Ja. Als je het WSP, dat is een Amerikaans bedrijf, die heeft een marge van bijna 20%. Dat is twee keer zo hoog.
20: Ja, dat is wel echt een heel groot verschil. Ja,
21: dus aan de andere kant kun je het zeggen, als ze dat weer goed op orde weten te krijgen, is er ook veel potentie.
20: Ja, dus dat is ook werk aan de winkel voor mevrouw Polinski. Het is misschien ook een kans dus. Maar waar liggen die kansen?
21: Nou, en weet je wat grappig is? Wij noemen vaak bedreiging als bedreiging regelgeving. Ja. Maar in geval van Arcadis is regelgeving denk
20: heel
21: ik de ultieme kans. Als je het hebt over milieusanering, maar
20: energietransitie.
21: Exact, ja. Energietransitie. Misschien op een gegeven moment ook wel een switch naar kernenergie. Zou natuurlijk ook, of nog een switch, steeds meer investeringen in kernenergie.
20: Ja, dat is voor Arcadis ook heel goede business.
21: Ja.
20: Eerst nog even naar de bedreigingen. Nou, die regelgeving en kansen, die kan je hier niet noemen. Concurrentie, WSP.
21: Ja, en Stantec ook nog. Die pakken best wel wat marktaandeel af van Arcadis. Zij groeien, terwijl Arcadis marktaandeel verliest.
20: Mm-hmm.
21: Ja, en Arcadis heeft een omzet komen zo op die eigenlijk al jarenlang stabiel is. Of zelfs een beetje krimpt, terwijl de markt groeit. En dat is natuurlijk niet fijn.
20: Oké, nou dat zijn duidelijke dreigingen. Gaan we toch die boeken even openen?
21: Ja, dat zal zeker moeten.
20: Wat zien we?
21: Nou, laten we beginnen met omzet. En dan zien we eigenlijk iets heel bijzonders toch wel. Dat de omzet, die was een tijdje dalende natuurlijk. En ik heb het ook genoemd, dat 2015 tot 2020, dat er weinig gebeurde. Zelfs een tijdje omzetkrimp. Maar de omzet die leek weer in de lift te zitten. 2023 was goed. 3,8 miljard.
20: Mm-hmm.
21: 2024... 3,9 miljard, 2025 3,8 miljard. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, de omzet stabiel op dit moment is gewoon 3,8 miljard. 2026 wordt hij verwacht op 3,7 miljard. Nou,
20: tikkie lager.
21: Ja. En dan 2000, het jaar erop 3,8 miljard. Dus het is gewoon 3,8 miljard.
20: Er zit dus weinig groei in.
21: Ja, en dat is dus ook wel het probleem. Ik noem het, Arcadis verliest marktaandeel, groeit niet. Concurrenten groeien wel. Als de omzet van Arcadis vlak blijft en de winst of de marge die verbetert niet, dan is het niet interessant. Dan is het terecht dat het een stuk goedkoper is dan WSP.
20: Mm-hmm.
21: Gelijktijdig, als de nieuwe CEO wel dat commerciële weer weet terug te brengen in het bedrijf, het is een Amerikaanse, daar ben ik wel positief over.
20: Oh, hoezo?
21: Nou, kijk,
20: positiever dan over Nederlandse CEO's?
21: Nou, ik wil dat niet in zijn algemeenheid zeggen, maar de Amerikaanse inborst en ook de hele Amerikaanse cultuur is veel meer winstgedreven dan wat we in Nederland zien.
20: Wel iets behoudender.
21: Ja. Alle innovatie komt vooral uit Amerika. We denken wel, we hebben ASML. Maar als je puur kijkt naar de productiviteit en de economische groei over de 20 jaar die achter ons ligt, dan staat Nederland stil, Europa staat stil, maar Amerika niet. Daar is de innovatie en de echte groei. En dat zie je ook terug op beurskoersen. Dus en ook als je kijkt naar de regelgeving in Nederland, die ontmoedigt het eigenlijk om te ondernemen en dus te innoveren. En een Amerikaanse, die heeft wat dat er gaat wel de juiste cultuur. Die kan flink op aan het bedrijf rammelen door inderdaad te saneren, door te focussen op omzet en marges te verbeteren. En dat is wat het bedrijf nodig heeft. En dan nu een heel lang antwoord om terug te komen op jouw vraag. Als dat lukt, dan heb je hiermee wel een turnaround kandidaat. En Arcadis heeft in het verleden ook laten zien dat ze dat kunnen.
20: Laten we naar een conclusie gaan. Hoewel jij die misschien al een klein beetje hebt gegeven, toch voor wie, voor welke belegger zou een aandeel Arcadis interessant kunnen zijn?
21: Nou, voor iemand die wil beleggen in een bedrijf met veel historie, maar wel helemaal van nu is en bovendien een zware ESG-footprint heeft. Als je wil beleggen in een bedrijf dat duurzaamheid ademt, intern en ook in haar dienstverlening, en ook op zoek bent naar iets wat goedkoop lijkt en bij correcte uitvoer van de strategie. In september komt er Investor Day. Als het dan
20: kan gaan vliegen.
21: Ja, dan is het wel iets wat goedkoop lijkt en in de toekomst wel potentie heeft, waarbij het ook zo is dat Arcadis vaker in zwaar weer heeft gezeten en daar prachtig uitkwam.
20: Dit was Arcadis Doorgelicht. Mocht je deze aflevering hebben gehoord op BNR op de radio, weet dan dat als je hem als podcast luistert in je favoriete podcast app, dat hij een stuk langer is. In de volgende aflevering, deze is ook leuk, we gaan het hebben over Rolls-Royce.
21: Ja.
20: Jij bent een autoliefhebber.
21: Ja,
20: het gaat niet over de auto's daar.
21: Nee,
20: het gaat ook over de auto's.
21: Ja, we gaan het hebben vooral over vliegtuigmotoren. Want dat is eigenlijk wat Rolls-Royce doet.
20: Nou, precies. Althans, het automerk nog steeds. Maar vliegtuigen, daar verdienen ze geld mee. We gaan het er uitgebreid over hebben volgende week. Dankjewel voor het luisteren. Alle afleveringen van Doorgelicht vind je natuurlijk terug in je favoriete podcast-app of de BNR-app. We zijn ook te mailen, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
21: En ik ben Jim Terpoering.
20: Doei.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
1: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eijk en zijn team met hun onderzoek.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Een zwemleraar uit Sint-Oederode, die jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft van de rechter niet meer de cel in. Man heeft een stoornis en de behandeling is meer op zijn plaats, is de redenering. Man had tienduizenden foto's waarop kinderen stonden en honderden video's. Hij downloadde ze en maakte ze niet zelf. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. Rico Verhoeven gaat morgen pas de boksering in, maar vanavond werd hij gewogen. Er was ook nog de traditionele stare-down, waarbij hij zijn tegenstander recht in de ogen kijkt. De wedstrijd morgen is uniek, niet alleen omdat hij bij de piramide in Egypte is, maar ook omdat kickbokser Verhoeven het opneemt tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. Emiel Roemer, de gouverneur van Limburg, heeft deze zomer een bijzonder vakantiebaantje. Hij wordt DJ op een metalfestival in Maastricht. Tegen regionale media zegt hij dat hij een enorme metalfan is. Het is niet zijn eerste DJ-klus. Een paar jaar geleden draaide hij ook al eens onder de naam Rumoer met Roemer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Tot 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
6: Hartelijk vrijdag, vrijdag 22 mei, de dag dat het zonnetje schijnt, maar wij verpesten toch, sorry, je stemming. In deze aflevering bereiden we je namelijk voor op minder leuke beslissing.
7: Brussel maakt zich zorgen om de hoge inflatie in Europa. En daarom roept een eurocommissaris nu de ECB-leden op om in te grijpen. De rente, die moet omhoog, vindt hij.
6: Ja, en dat kan dan weer slecht uitpakken voor je aandelen. We hebben het er zo meteen over.
8: Hoor je ook waarom de klokjes van Cartier weer beter verkopen?
9: If you look at Richemont numbers this morning, they are the upper part, the very upper part of the K. Yeah. But looking ahead, uncertainty is likely to persist.
8: Cartier weer beter verkopen.
9: If you look at Richemont numbers this morning, they are the upper part, the very

0: zakken, terwijl de meerderheid van zijn nieuwe collega's juist denkt aan een renteverhoging. Er wacht hem daarom een lastige klus, zegt huiseconoom Han de Jong.
1: Er is een oorlog gaande, de inflatie is opgelopen, de Fed is verdeeld. En als klap op de vuurpijl blijft zijn voorganger, Paul, die verdwijnt niet, maar die wordt gewoon lid van het bestuur. Vergeet ook niet, hè, dat is toch wel een rare verhouding. Het zijn voor Warsh ook best wel gecompliceerde omstandigheden.
0: Ja, Errol, gaat Warsh doen wat hij beloofd heeft, de rente verlagen, of kan hij dat simpelweg niet?
2: Dat laatste, hij kan het niet en er zal eerder een druk zijn om het te gaan verhogen.
3: Wil ik het over de Novo hebben? Ik associeerde dat zelf met een degelijk saai computerbedrijf, maar ook daar is AI naar binnen geslopen. Ze bouwen de servers waar AI op draait en dat legt ook Lenovo geen windeieren.
4: When you look at Lenovo, look at that, 7% gains there. AI-related revenue has reached 38% of the group total. That's growing 84% year on year. So AI is becoming a bigger structural driver behind the outperformance there for the company. NetEase.
3: Het aandeel reageert. En hoe? Lenovo staat bijna 20% hoger vandaag. Dankzij die AI-divisie dus. Maar ook gewoon door die saaie laptops die ze ook gewoon nog maken. Want alles bij elkaar leverde dat 20% meer omzet op vorig jaar. En 38% meer winst. En een meevaller voor Lenovo is dat het maar beperkt last heeft van het tekort aan geheugenchips. Daardoor hoeft het bedrijf zich niet op extreme kosten te jagen. En blijft die marge onveranderd.
0: Ik had een beetje hetzelfde. Ik dacht ook dat het een sufbedrijf was. Maar dat is best wel
3: alles wordt AI.
0: Mooi bedrijf. Door naar Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Die heeft geruststellende berichten over de oorlog in Iran. Hij ziet namelijk goede tekenen in de onderhandelingen.
5: I think we've made some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured, the Iranian system. That said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that'll advance this further. The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great.
0: En als je nu denkt, wat een KUT-geluid. Nou, ik heb AI gebruikt om de helikopter op de achtergrond weg te krijgen. Normaal gaat Trump altijd naar zo'n chopper staan. Die denkt, dat is heel handig als ik geperst word moet staan. En Rubio deed het nu ook weer. Geen idee waarom, maar goed. De vraag is, terug naar dat akkoord, of het er wel gaat komen. Iran wil namelijk tol gaan heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Een plan dat voor de Amerikanen, ja, logisch, een absolute no-go is. En ook wil Iran het uranium dat ze hebben, waarmee ze kernwapens kunnen gaan maken, niet afstaan. Dus nou, toch nog wel wat gevoelige puntjes die een akkoord lastig maken.
3: Ik zit lekker in de glitters vandaag. Zometeen ga ik je vertellen hoe de juwelen van Richemont weer geld in het laadje brengen. Maar eerst naar make-up. Cosmetiamerk Estée Lauder gaat toch niet fuseren met de Spaanse branchegenoot Puig. De twee waren daarover in gesprek. Samen zouden ze de strijd aankunnen met concurrent L'Oréal. Maar die gesprekken zijn op niks uitgelopen, delen ze vandaag in een verklaring. Nou, bij beleggers van Puig heerst teleurstelling. Dat aandeel staat echt fors lager, voorbij de 14%. Bij Estée Lauder is juist opluchting. Dat krijgt er ruim 12% bij vandaag.
6: The move will be seen as a major positive though from investors, given that they really believe that this merger was potentially going to slow down Estée Lauder's ability to have a turnaround.
3: Waar het misging, dat wordt niet helemaal duidelijk. Maar volgens Bloomberg waren er bezwaren bij Charlotte Tilbury. Dat is sinds 2020 eigendom van Puig. Maar dat zou niet het enige zijn geweest wat in de weg zat voor die fusie.
0: Ja, met een beetje een soort RTL Boulevard-deskundige van de ene beurs. Zo lekker met horloges, de juwelen en de make-up.
3: Lekkere glimmers.
0: We gaan door naar een raketlancering in de Verenigde Staten.
7: And turning now to what was going to be the debut of the biggest, most powerful rocket ever built by humans. But just an hour ago, we saw SpaceX scrub the launch of its Starship V3 rocket. This was a super anticipated launch. The rocket is the newest version with a whole lot of upgrades from the inside to the outside to the launch pad. So much tweaked and redesigned. The booster, the engines, the flame trench.
0: Ja, ik kan het mooi vertellen. De lancering van het paradepaardje van SpaceX ging niet door vannacht. Vandaag een nieuwe poging. En over bizarre dingen gesproken. Analisten die zijn al bezig met het volgende spektakel. Een deel van hen fantaseert namelijk nu al, nog voor SpaceX naar de beurs gaat, over een fusie. Een deel denkt namelijk serieus na over een fusie tussen, jawel, SpaceX en Tesla, schrijft CNBC. Er werd eerder al over gesproken, maar nu denken sommigen dus dat het echt gaat gebeuren. En dan is aan jou de vraag, ik zie al kijken, zou het een goede zet zijn om SpaceX en Tesla samen te brengen?
2: Ja, volgens mij is die vraag een paar maanden geleden ook al aan mij gesteld, of heb ik het zelf gesuggereerd. Ja, laat toch gewoon alles bij elkaar gooien. Te meer omdat degene die daar de lakens uitdeelt, Elon Musk, de baas is. Dezelfde persoon. Dus ga maar bij elkaar gooien en kijk maar hoe dat op de een of andere manier ooit gaat renderen.
0: Oh, dus je staat er nog op.
2: Nee, ik sta er zeer positief over. Dan heb je in ieder geval alles in één mandje. Net als dat je rommel allemaal in één hoek gaat schuiven. Gooi het maar bij elkaar.
3: Het was altijd een zorgenkindje, maar luxemerk Richemont doet het weer veel beter. Het bedrijf verkoopt meer juwelen, meer horloges, vooral aan een groeiende markt in het Midden-Oosten. En dat is ook gelijk een risico, want het is daar natuurlijk niet bepaald stabiel op dit moment. Wat dat voor het bedrijf betekent, gaan we zo.

0: bespreken.
1: Maar eerst gaan we naar Brussel. Dat maakt zich zorgen over de hoge inflatie. Die ligt nu in Europa boven de 3%. En dat wordt een probleem, vinden ze daar. Er is nu een eurocommissaris, Dombrovskis, die daarom een oproep doet aan de ECB. Hij wil dat de centrale bankiers de stijgende inflatie aanpakken en ingrijpen. Oftewel dat de ECB de rente gaat verhogen. Nou, opmerkelijk dat de politicus dat zegt. Maar heeft hij ook gelijk?
2: Ja, als de inflatie hoger gaat worden, moet je het onder controle krijgen. En de meest voor de hand liggende manier om dat te doen is de rente te verhogen.
1: Wat als die rente omhoog gaat? Wat heeft dat dan voor
2: Nou, wordt het lastiger om investeringen te doen. Dan druk je in feite de geldontwaarding. Dan heb je ook, als alles duurder wordt, gaan ook werknemers zeggen, ja, ik heb meer geld nodig om een dagelijkse boodschappen te kunnen gaan doen. Dus een hoge rente remt in feite de uitbundigheid van consumenten, van investeerders en van allerlei andere partijen. Dus het brengt de economie een klein beetje tot rust.
1: Terwijl die economie ook weer niet heel erg lekker aan het draaien is, toch?
2: Nee, dat is echt een van de grote uitdagingen. Het is voorstelbaar dat je flinke inflatie hebt als de economie groeit als een tierenlier. En dan is het heel belangrijk de rente te verhogen om een klein beetje de zaak tot rust te brengen. Een dodelijke combinatie, een funeste combinatie is als de economie helemaal niet lekker draait, maar wel een hoge inflatie tegelijkertijd er is. Dat hebben we verleden wel meegemaakt, ook de jaren 70, energiecrisis. Dus het lijkt een klein beetje waar we nu mee te maken hebben. Dat is echt een funeste situatie waarbij je zegt, de economie het laatste wat die kan gebruiken is nog met tegengas en toch is het soms nodig als de inflatie dreigt te stijgen.
0: Ik dacht wel, is het aan deze eurocommissaris en dus aan de politiek om zich met het rentebeleid te bemoeien?
2: Niet aan eurocommissaris, nee, dat is aan centrale banken. Maar goed, iedereen mag een mening hebben en dan mag een politicus ook. Het wordt vaak gescholden op Trump. Trump
0: ja, dan moest ik gelijk aan denken.
2: Rente omlaag moet, dat mag allemaal. Alleen je mag daar niet je eigen ministeries of openbaar ministerie gaan gebruiken om dan mensen die daar werkelijk over gaan, de centrale bankpresident bijvoorbeeld, onder druk te zetten door procedures. Dus je mag allerlei dingen vinden, maar laat diegenen die ervoor zijn aangenomen, laat hen het besluit nemen op basis van kennis.
1: Ik moest ook denken aan Trump, alleen die wil natuurlijk een renteverlaging en deze man wil dan wel een renteverhoging, dat moeten we misschien wel nageven. Aan de andere kant, die renteverlagingen hebben wel voor een lekkere rally gezorgd op de beurzen. Wat gaat het doen met aandelen als die rente omhoog gaat?
2: Ja, als beleggers ergens een hekel aan hebben, is het wel aan hoge rentes. Ja. Dus met inflatie kunnen beleggers meestal wel redelijk omgaan als die inflatie enigszins beheersbaar is en de economie een beetje aanzwengelt. Maar op lange termijn is ook dat niet goed. Niet alleen voor de beleggers, ook zeker niet voor de maatschappij. Maar wat gebeurt er? Dan gaat er juist nog meer geld naar aandelen. Dan worden aandelen op een gegeven moment zo duur. En dan als een keertje een beetje tegenslag komt, is de klap des te harder. Dus een gestage groei met een lage inflatie is het eigenlijk het beste voor iedereen.
1: Welke aandelen gaan dit merken? Want er zijn aandelen die dit wel gaan merken als die rente gaat.
2: Ja, er zijn twee type aandelen, twee type bedrijven die last gaan hebben van hoge rente. Eerste is natuurlijk voor de hand liggend bedrijven die veel schuld hebben. Die zullen dan op termijn meer aan rente moeten gaan betalen of meer problemen gaan krijgen bestaande schuld te gaan herfinancieren. Dat zijn zaken die liggen voor de hand, dat weet iedereen. Maar typisch zijn het juist de groeibedrijven die nog meer last ervan gaan krijgen. Want de groeibedrijven, die dus de omzet extreem sterk zien groeien van jaar tot jaar, die zijn gewaardeerd erop dat ook die rente laag is. En als de rente hoger gaat worden, wordt de toekomstige winst, die veel meer is bij een groeibedrijf, wordt minder waard per nu. Dus een hoge rente helpt niet in de waardering van groeibedrijven op de beurs.
1: Dat zijn ook wel bedrijven die volgens mij nu in binnen- en buitenland naar de beurs willen juist.
2: Juist, dat klopt.
1: Christine Lagarde, de ECB-baas, die reageerde vandaag ook nog op het hele gebeuren. Ze zegt, de inflatieverwachtingen blijven op de lange termijn grotendeels stabiel. Wat maak jij van dat antwoord?
2: Het is altijd heel lastig om echt te wegen wat iemand echt vindt en wat iemand graag zou willen. De woorden van zo'n persoon, die zijn natuurlijk wel belangrijk, maar ik ga er niet te veel waarde nu aan hechten. Laat kijken wat voor besluit ze gaan nemen over de rentes. Blijven ze stabiel of gaan ze toch een klein beetje omhoog? Laten we afwachten wat ze vinden, maar reken maar dat het mandaat zeker in Europa is primair inflatiebestrijding.
1: Ja, dat besluit waar je het over hebt komt op 11 juni. Denk jij dat ze dan al met een verhoging durven te komen?
2: Dit is echt gokken, speculatie. Ik zou zeggen, van als er niet heel slecht nieuws in de tussentijd komt, kan ik me voorstellen dat ze een even pas op de plaats gaan doen. Een verlaging lijkt me uit den boze. Dat lijkt me echt niet voor de hand liggen.
3: BNR Beurs.
0: Door naar de juwelen en de klokjes van Cartier en Montblanc. Want het gaat weer stukken beter met het Zwitserse moederbedrijf. Richemont heet dat. Er kwam over vorig jaar 11% meer omzet binnen bij dat bedrijf. Meer dan verwacht en ook leuk, het dividend gaat er omhoog met 10%. Nou, bij Bloomberg zat een analist die vertelde waarom het weer wat beter gaat met luxe merken. En ik hoop vooral dat haar partner heeft meegekeken naar die uitzending. Want volgens mij had deze analist vooral wat cadeau-ideeën voor zichzelf in gedachten.
3: Buying a Cartier bracelet or a Cartier watch is, you know, cheaper or better value for money than buying a bag. And now we're moving into a different stage of the luxury market where jewelry, we've moved on from a bag to an it necklace.
4: What's an it necklace?
3: It's either the Van Cleef and Arpels.
4: You say a knit necklace?
3: So the big one has been the Van Cleef and Arpels clover necklace. You have these clover motifs.
5: I've seen a few of those.
3: Long necklace.
6: You can't move for those, though.
1: Yeah. What's good, dit?
0: Yeah. Ja, ik hoop dat het niet uithaalt.
1: Dat was wel een subtiele
0: verlanglijst
1: naar thuisfront.
0: Ja, nou goed, ze heeft op zich ook niet ongelijk, want Richemont verkoopt vooral meer sieraden en dat stuwt dus die omzet. Terwijl het ook een tijd lastig ging. Vooral de vraag in China sloeg een tijd niet aan. Waarom gaat het nu weer beter met het bedrijf?
2: Ja, het bedrijf zit voornamelijk in de jewelry, in de juwelen. Het wordt vaak vergeleken met de tasjes van LVMH, Louis Vuitton, of de kleding, dure kleding van Gucci, dat de laatste jaren echt niet meer lekker draait. Maar op de een of andere manier Richemont in hetzelfde groepje geplaatst, maar die Richemont is in veel mindere mate of nauwelijks echt afhankelijk van mode, van kleding. En het gaat dus blijkbaar heel goed met de top-end. Hè. Dat zijn dus niet zilverkettingjes, maar weet ik veel, de meest gouden met briljantjes versierde dingen die ik foei lelijk vind. Maar sommige dames blijkbaar erg aantrekkelijk en waarvoor bizarre prijzen kunnen worden gevraagd, zeker als ze van Cartier komen. Dus op de een of andere manier in de absolute topniveau van de allerrijkste klanten blijft dat gewoon lekker lopen. En daar is het natuurlijk jammer dat China even wat minder gaat, maar blijkbaar de andere continenten draaien geweldig.
0: Ja, kunnen ze dat vasthouden?
2: Ja, zolang die miljardairs of de mensen die minimaal meer dan een paar honderd miljoen dollar op een bankrekening hebben staan zo vrijgevig blijven, kan het voorlopig nog doorgaan. Mij heeft het wel verbaasd, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik zit ook niet echt in de juwelenbusiness. En als ik denk aan dat soort bedrijven, denk je inderdaad eerder aan de tasjes van LVMH of misschien de kleding van Gucci. Maar op de een of andere manier hebben ze blijkbaar een niche gevonden die zeer rendabel is.
0: Ja, er zijn ook nog wel zorgen. En dat is nu niet meer China, maar het Midden-Oosten. Want dat is juist de plek waar de laatste tijd meer geld vandaan komt. Maar goed, er zijn nu ook spanningen in die regio. Dus de vraag is hoe lang dat door kan gaan. Nog even los van alle onzekerheden die die oorlog sowieso voor je bedrijf betekent. Kan dat een probleem worden voor het bedrijf?
2: Ja, ik kan me voorstellen, kijk, ik hou zelf niet van goud. En zeker niet van bling-bling goud. Ik hou wel van dure dingen. Maar niet van bling-bling goud.
1: En je wel gouden horloge,
2: Nee, dat is brons. Dat is brons. Dat ga ik hier niet dragen. Zeker niet in de buurt van Amsterdam. Als je kijkt welke landen is men echt heel erg gebrand op goud en edelmetalen. Dat is met name het Midden-Oosten en in India. Die plekken is het extreem belangrijk. Ook status. Maar men vindt het ook echt mooi. Dus ik kan me voorstellen dat als het slecht gaat en zou blijven gaan in het Midden-Oosten, voorlopig is dat volgens mij niet, want de olieinkomsten zijn steeds geweldig voor de prinsjes en de prinsesjes in Saudi-Arabië. Maar mocht dat ooit echt tegen gaan vallen, dan gaat het daar ook pijn doen.
1: Ik weet ook niet of mevrouw Keijner naar BNR Beurs luistert, maar die kan een cadeautje ook wel op haar buik schrijven, denk ik.
2: Dat weet ze al.
1: Okay. Hey, hoe gaat het in het algemeen eigenlijk met die luxe markt? Je haalde net al LVMH aan, daar hebben we het ook vaak in BNR Beurs over gehad. Dat gaat,
2: De gouden jaren lijken enigszins achter de rug. LVMH is redelijk stabiel. Het is geen slecht bedrijf. Het draait nog steeds goed, het rendeert. Maar de groei is er voorlopig uit. Het is ook niet zo dat ze 10-20% per jaar dalen. Het is, blijft ongeveer 0, misschien klein. Een paar procentjes daarbij, misschien een procentje keertje weer eraf. Daarentegen het moederbedrijf van Gucci, Kering, dat heeft wel echt problemen. Het is erg afhankelijk van dat ene merk Gucci. Ze hebben nog een paar andere merken, maar die zijn minder relevant. En Gucci is blijkbaar uit de mode. En dat is het probleem met mode. Als die mode uit de mode is, dan heb je echt een issue. En dat heb je niet zomaar hersteld. Ook met de vervanger van de topdesigner, die is volgens mij inmiddels weer de deur uit. Ja, daarmee is het probleem blijkbaar nog niet opgelost. En als je eenmaal in een neerwaartse spiraal zit, in de gedachten van mensen, dat is gewoon niet meer zo hip. Om dat weer in te halen, ben je een tijd verder.
1: We hebben het wel eens met jou over biotech gehad. Want daar investeer je ook in. En vaak zeggen beleggers dat er zo'n enorm risico is. Maar als je het zo zegt, dan is die luxe markt, of in ieder geval die modemarkt, is toch veel gevaarlijker. Want als je een hoofdontwerper hebt die heeft de plank mislaten, gaat de hele collectie naar de Filistijnen en dan gaat je omzet weer naar beneden.
2: Je hebt gelijk, zeker de vluchtige modemarkt is kwetsbaar. Maar als je een merk hebt dat zo sterk is als de tasjes van LVMH, van Louis Vuitton, waar je ook schaarste hebt gecreëerd. Hè, en de prijs alleen maar hoger zet en de schaarste wordt alleen maar nog groter. Mensen staan in de rij om alsjeblieft ooit op de wachtlijst te mogen komen te staan om ooit zo'n tasje voor 20.000 euro te mogen gaan kopen. Mm-hmm. Ja, dan heb je inderdaad een redelijk sterk merk. En ja, zolang die schaarste er is, blijf je dus ook die vraag aan haar voeden. Het niveau daaronder, hè, de subcategorie, die heeft het veel moeilijker. Daar is het veel grilliger en daar heb je nog veel meer het issue wat je zegt van, ja, als je daarin belegt, loop je gewoon meer risico.
0: Ja, en je zegt zelf over die hele sector, de gouden tijden zijn wel een beetje geweest. Waar zit er nog groei voor dit soort bedrijven? Of is dat gewoon klaar?
2: Ja, je zult iets moeten gaan vinden waarmee mensen zich kunnen gaan onderscheiden van het plebs, hè, van het gewone volk. Hè, waardoor je kunt laten zien, kijk eens hoe rijk ik ben, hoe goed ik ben, hoe geweldig ik ben en dergelijke. Ja, en dat is afhankelijk van de tijdsgevricht. Soms heb je gewoon dat iedereen, doe maar allemaal lekker normaal en low-key. En soms heb je gewoon tijden, dan wil je met diamantjes gaan stralen op straat. Ja, dat zijn zaken, zijn maatschappelijke ontwikkelingen. Daar heb ik zelf geen kijk op.
0: Ja, en ook dus leuk, het dividend gaat fors omhoog met 10%. Is dat iets waar je blij mee moet zijn als belegger?
2: Ik denk sowieso, als je dan toch belegger bent en je hebt gekozen, in dit geval voor Richemont, ben je een blijere belegger dan als je in een Kering hebt gezeten of zelf een LVMA.
0: Als het dan toch moet, dan maar met die 10% erbij.
2: Zo is het.
1: Tijd om nog even terug te blikken op een week die werd gedomineerd door technieuws. Zo begon de week met oneenigheid binnen Samsung.
5: Kwaad zijn ze zeker bij de ruim 45.000 medewerkers van Zuid-Korea, want die vinden dat ze veel te weinig betaald krijgen door Samsung. Maar ja, dat kan nog wel eens een heel gevaarlijke situatie worden. Er wordt immers gedreigd met een staking en dan weet ook de Koreaanse overheid wat er op het spel staat. Samsung zorgt namelijk voor een kwart van de export.
1: Samsung en de vakbond hebben een week overlegd en hebben een voorlopig loonakkoord gesloten. Daar wordt binnenkort over gestemd en tot dan zijn de staking dus van de baan.
0: Ja, onze techredactie moest flink werken voor zijn geld deze week, want er was ook nog nieuws over Google. Het ouderwetse Google gaat zijn zoekmachine helemaal omgooien.
6: En daarom hebben ze ervoor gekozen om de klassieke zoekbalk, ja, gewoon de prullenbak, in te mieteren. En in plaats daarvan een soort, ja, zoekdoos in te stellen in Google Search. Je hebt eigenlijk in principe gewoon meer ruimte waar je meer tekst in kwijt kan voor langere vragen. En als je geen zin hebt om te typen, kan je voortaan ook met foto's en video's als zoekopdracht aan de gang.
1: Een zoekdoos. Ook leerden we meer over de aanstaande beursgangen van OpenAI en SpaceX.
7: Eerst zijlinks nieuws van de Wall Street Journal. OpenAI gaat de documenten inleveren om een beursgang aan te vragen. Dat betekent mogelijk in september al een beursgang. By the way, SpaceX heeft al gefiled. Hè. Die hebben hun documenten voor beursgang al ingediend. Mogelijk hebben we binnen een week al die prospectus. En boom, wat valt daar op de mat? De prospectus van SpaceX.
0: Ja, zou die klapper van de week bijna vergeten? De kwartaalcijfers van Nvidia natuurlijk. Die rapporteerden opnieuw een recordomzet.
8: Nvidia heeft gisteravond zijn kwartaalcijfers gepresenteerd. De chipreus die zag de omzet enorm stijgen naar ruim $81 miljard. Hou je vast, dat is een stijging van 85% vergeleken met een jaar geleden.
1: Dun. En het houdt niet op, er was nog meer tech, want het was ook de week van ASML. Aan het begin van de week konden beleggers reageren op een deal die de chipmachinemaker sloot in India. Maar het bedrijf bleef beleggers bezighouden. Zo werd ook bekend dat hun high-NA EUV-machines de komende maanden aan de slag gaan. Dat is toch wel een grote mijlpaal, hè? Want die machines die werden nog niet gebruikt om echte chips te gaan maken. Nou, binnenkort dus wel. En de topman kwam ook met slecht nieuws, want in gesprek met persbureau Reuters zei hij dat de vraag naar chips nu te groot is. De mondiale halfgeleidermarkt, zegt hij, zal nog wel een periode krap zijn. En dat leek ons nu even alles bij elkaar vegen. Een goed moment om het nog even over ASML met jou te hebben, Errol. Want waar staat het bedrijf nu?
2: Ja, ASML heeft eigenlijk een luxe probleem. Te klagen dat de groei veel te hoog is, dat de klanten meer vragen dan je kunt gaan leveren op de korte termijn, is natuurlijk een luxe probleem van je welste. Wat beleggers betreft, het is een geweldig bedrijf met geweldige producten, grip op de markt, alleenheerser. En ja, dat de markt de vraag naar hun machines alleen maar zal toenemen, is op zich goed nieuws voor de onderneming. Liefst heeft de onderneming natuurlijk dat ze ook sneller kunnen gaan leveren als die vraag er is. Waar beleggers naar kijken is dit nou iets voor de komende 1 of 2 jaar, of is het een proces dat de komende 5 of misschien wel 10 jaar doorgaat. Als het 5 of 10 jaar doorgaat, dan zou je kunnen zeggen, dan is ASML spotgoedkoop geprijsd op de markt. Als het alleen maar iets is van de komende 1 of 2 jaar... nou, dan is ASML wellicht stevig aan de prijs. Dus beleggers zoeken eigenlijk houvast van, oké, die vraag in hoeverre, die is nu extreem. Mm-hmm. Hoeverre gaat zich dat echt realiseren? De partijen die zeggen, ik wil die machines hebben, gaan ze ook later echt die machines willen gaan kopen of kunnen gaan kopen? Want op een gegeven moment, de chipindustrie in het verder verleden, denk tot 5 of 10 jaar geleden, was zeer, zeer cyclisch. Dus beleggers zijn echt benieuwd van, in hoeverre kunnen we echt vertrouwen dat dit iets is dat nog 5 of 10 jaar gaat voortduren en daarna een rustige groeitempo.
0: Kun je bijna aan je extra lange Pinksterweekend. De beursweek begint daarmee ook een dag later dan normaal. Laten we nog even kijken wat er de rest van de week te gebeuren staat. Na een lekker lang weekend kunnen we ons deze week opmaken voor flink wat jaarvergaderingen. In Nederland komen de aandeelhouders van Triodos Bank bij elkaar, net als die van biotechbedrijf Pharming. En in het buitenland die van de oliereuzen Total Energies en ExxonMobil. En ook nog Deutsche Bank en het Belgische Dieterrain steken de koppen bij elkaar. En je zou het niet direct verwachten, maar die laatste kan misschien wel het meest interessant worden. En ook gelijk behoorlijk ingewikkeld. Want Dieterrain heeft ook iets meer dan de helft van de aandelen van Belron in handen. En Belron is dan weer de moeder van wat we in Nederland Garglas noemen. Nou, ze zitten met vergelijkbare bedrijven over de hele wereld. En nu komt het, het bedrijf werkt aan een beursgang hier in Amsterdam. En met een waarde van 30 miljard, vergelijkbaar met een bedrijf als Adyen, ligt de notering aan de AEX ook meteen in het verschiet. Nou, wie weet of we daar bij de jaarvergadering van die Belgische aandeelhouder al wat over gaan horen.
1: Dit was BNR Beurs, Beursdag en Beursweek doorgenomen met the one and only Errol Keijner van de VEB. En we laten jou nu lekker naar huis gaan, dan kan je gaan barbecuen.
2: Ik heb geen tuin en ik hou ook niet van barbecuen, maar dankjewel.
0: Ook niet van horloges?
2: Daar wel.
0: Oh, wat vind je wel leuk?
2: IWC, trouwens deel van Richemont.
1: Dat is een mooi merk, ja. Ja. Dat is een van mijn lievelingshorloges. Maar goed, nou, tot zover onze horloge. Ja.
0: Was hem weer. Jij bedankt voor het luisteren. Doe dat zondag vooral ook, dan zijn we er weer namelijk. Tenminste, als je ons volgt op Spotify of de Apple Podcast of in de BNR-app natuurlijk. Want als je je daar abonneert, krijg je van ons een extra aflevering op zondag.
1: Tot dan.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
3: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Opnieuw gaan er asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel naar Stadskanaal. Aan het eind van de avond kwamen er 2 bussen bij het aanmeldcentrum om de asielzoekers op te halen. In Stadskanaal heeft het Rode Kruis 80 bedden klaarstaan. Gisteren gingen er zo'n 50 mensen uit Ter Apel naar Stadskanaal. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via sociale media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugsmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Max Verstappen start morgen bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was in zijn Mercedes de snelste en start dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen en de echte race zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
7: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
8: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor data. Maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
9: Stephen Colbert. Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late night hosts.
4: Wilfried Gené.
10: En ja hoor, daar zijn we helemaal vanaf Curaçao. Al Villa Beach Hotel. En we gaan er een topshow van maken, 2,5 uur, de Friday Move. En wat een enthousiasme zegt, ongelooflijk maar waar. Het is ook dat we onze eigen floormanager hebben meegenomen. Paul, die doet dat uitstekend. En onze eigen DJ, dat is eigenlijk de hoofdredacteur van BNR, Mark Adriani, dames en heren. Applaus, ja! Ja, ze moeten op het geld letten bij BNR, dat begrijp ik ook wel. Dus de hoofdredacteur is nu ook even discjockey geworden. En mijn co-host van vandaag, dames en heren, niemand minder dan Bente. Dat is een beetje als Gordon eigenlijk. Kijk, Gordon heeft ook geen achternaam, maar die heeft hij wel natuurlijk. Jij hebt toch wel een achternaam, of niet?
11: Ja, Fokkens.
10: Fokkens.
11: Ook niet zo, het klinkt gewoon niet zo sexy.
10: Vind je die lekker?
11: Nee. Nee, maar ik ben wel trots op die naam hoor. Maar het klinkt gewoon niet lekker. Ik vind Bente gewoon vetter.
10: Ja.
11: Ja. Maar jou is het wel vet, je achternaam.
10: Echt waar?
11: Ja, vind ik wel.
10: Wilfred Gené.
11: Ja.
10: Dat vind je vet?
11: Ja. Oh. Vind ik wel.
10: Ook wel eens leuk om te horen, hè?
11: Ja.
10: Dat er iets is wat ik heb dat vet is. Maar goed, dat geldt terzijde. Bente, goed dat je er bent.
11: Ja.
10: Ik las eigenlijk dat je actrice en zangeres was. Maar dat je bent gestopt als actrice. Je bent geen actrice meer.
11: Nee, niet echt. Nee, ik vond eigenlijk zingen gewoon altijd het allerleukste. En acteren is toen op mijn pad gekomen. En dat heb ik best wel lang gedaan. Ik denk echt van
10: ja, Misfit 1, 2 en 3 zag ik ook staan.
11: Ja.
10: Ja, moet je erom lachen.
11: Ja, nee, ja, dat was echt heel leuk hoor. Maar nu achteraf gezien denk ik ja.
10: Wat denk
11: nee,
10: je dan?
11: Nee, ja, ook weer niet of zo.
10: Ook weer niet?
11: Ja, nee, het was wel heel leuk.
10: Maar
11: ik ben
10: niet.
11: Maar acteren ook weer niet, nee.
10: Waarom niet dan?
11: Ja, omdat het ook weer echt een andere wereld is. Zeg maar, hier ben je... Als artiest ben ik echt meer dan wat ik kan mezelf.
10: Hmm.
11: En daar speel je natuurlijk constant een rol. En dat is ook wel soms vermoeiend, zeg maar. Dus okay. Ja, het heeft allebei zijn charme, hoor.
10: Je vindt het niet fijn om een rol te spelen. Wie ben je dan, Bente?
11: Ik ben best wel een blij mens. Ik ben nu nog blijer omdat ik hier met jullie op Curaçao zit.
10: Ja.
11: En ben ook wel een gevoelig mens. Ik maak gevoelige liedjes. Ik schrijf over wat ik voel. En ik ben er vaak met de dingen in mijn dagelijks leven schrijf ik liedjes over. Dus daar ben ik wat bewuster mee bezig. Omdat ik niet een studio in kan stappen zonder een soort gevoel van waar ga ik het vandaag eens over hebben.
12: Alles moet kloppen bij jou.
11: Alles moet kloppen.
12: En als het niet klopt, dan doe je het niet.
11: Doe ik het niet, nee.
12: Wat bijzonder eigenlijk ook. Dat nummer wat je zong in Beste Zangers voor Paul de Leeuw. Ja. Dat was ook vanuit het hart.
11: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja.
12: Hoe kom je bij dat nummer eigenlijk? Het was natuurlijk van Believe, van Cher.
11: Ja. Nee, dat nummer was voor hem heel speciaal.
12: Ja.
11: En hij had er was iemand in zijn directe omgeving was overleden. En dat liedje was sowieso voor de queer community was dat een heel belangrijk lied. En toen dacht ik, ja, ik vind dat heel mooi om dat te doen. Alleen, ik ga niet dat in het Engels doen. Ik wil dat in het Nederlands doen. Dus daar heb ik er een Nederlandse vertaling van gemaakt.
12: Nou, dan luisteren we heel even naar.
11: Is goed.

0: zou hem heel graag helemaal willen laten horen. Maar dat kan helaas niet. Dat is
1: natuurlijk niet.
0: Het is praatradio.
1: Onze 2,5 uur zo voorbij.
0: Ja. Alhoewel het in mijn toestand best lekker was om even lekker muziekje te gaan luisteren.
1: Lekker uit te kunnen zuchten, ja.
0: Want we zijn gisteren met allen nog even een kleine redactievergadering hebben gevierd. Gisteravond.
1: Ja, op een boot.
0: Dat is heel gezellig hier op Curaçao, een redactievergadering.
1: Heel veel bako.
0: Oh ja, dat was het ook nog zo inderdaad. Ja. Dat was hartstikke gezellig allemaal. Maar alles moet kloppen, zeg jij. Want ik las ook op een gegeven moment dat jij toen bij The Voice Kids erachter kwam dat de tv-wereld helemaal niet echt is. Dat het allemaal namaak is.
1: Precies.
0: Dat Nick en Simon jou ongelooflijk in de steek hebben gelaten.
1: Ongelooflijk in de steek.
0: Ja, die hebben jou gewoon kapot gemaakt.
1: Helemaal kapot, helemaal kapot. Ja, dat ik hier nog zit is een wonder.
0: Ja, echt niet te geloven. Hoe oud was je toen?
1: Ik was 11. Ja. En ik kwam er toen echt achter als kind van, oh ja, het is best wel bizar eigenlijk dat als er dan wat je op televisie zit, dat klopt gewoon heel vaak niet.
0: Nee, kan ik je allemaal over vertellen hoor.
1: Ja. Maar, Oh ja, dat had ik niet gedacht.
0: Alhoewel die ruzies altijd echt zijn, kan ik je ook vertellen.
1: Ja. Oh ja, oké. Maar
0: toen deed je mee aan de Voice Kids?
1: Ja, toen deed ik mee. En toen kwam ik er gewoon achter van, oh ja, als er dan wordt gefilmd, dan zijn mensen daar en dan word je gecoacht en zo. Alleen als
0: Nick
1: camera
0: was. Ja, zou die jouw coach worden.
1: Precies.
0: En jij dacht, die gaan met me mee naar huis. Die gaan met me oefenen.
1: Die gaan leren
0: dat mijn stem beter wordt. Ja, Nick en Simon gingen gewoon naar hun eigen huis toe.
1: Precies.
0: Die gingen gewoon naar Volendam toe. Dat is niet te geloven zich. Zaten gewoon in Volendam die twee.
1: Ik vis te eten de hele dag.
0: Ja.
1: Nee, dus het was dat was toen, vond ik dat heel jammer. Alleen, kijk, nu ben ik volwassen. En ik snap dat nu, zeg maar. Tuurlijk. Ja. Alleen als kind vond ik dat best wel heftig. Om dat ineens zo mee te maken dat televisie gewoon anders is dan dat je denkt dat het is. Ja, zeker.
0: Maar ben je daar zo kritisch op? Dat alles moet kloppen? Dat mensen, als het niet klopt, ook meteen klaar zijn? Dat je er meteen mee klaar bent ook dan?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld ook nog, we hebben gisteren natuurlijk ook lekker zitten kletsen en daar heb ik nog over nagedacht. En toen dacht ik, ja, bij mij boeit het dus heel erg soort, ik vind het dus best belangrijk wat mensen van mij vinden.
0: Ja.
1: Per ongeluk, want ik vind dat heel vervelend. Maar dat komt omdat ik zo mezelf ben. Omdat bij mij alles juist zo echt is. Dat als mensen dan ook iets van mij vinden, dan is dat ook echt van mij. Dus
0: maar ze kennen je toch niet? Dat is nog steeds, dat probeerde ik je gisteren uit te leggen.
1: Ja.
0: Als mensen je niet kennen, kijk, de meeste mensen vinden, eigenlijk iedereen vindt mij ontzettend aardig en lief en warm. Maar zo nu en dan zijn er wel eens mensen tussen die het niet vinden. Iedereen begint te lachen, dat is nou zo gek. Heel raar is dat inderdaad. Maar wat maakt het uit? Dat probeer ik wat te zeggen. Zolang mensen niet in jouw buurt komen, jou niet kennen, so what?
1: Ja, nee, ja, tuurlijk. Alleen dus als kind vond ik dat best wel spannend. Ook om ineens zo dan op het internet te komen en op televisie en dat mensen dan iets van je vinden. Ja, ik vond dat best spannend, ja. Ik denk dat ik in dat opzicht misschien ook wel gewoon een wat gevoeliger mens ben of zo. Dat ik me dat heel erg dan aantrek of zo. Als iemand mij een berichtje stuurt met, ik vind je dom of zo. Ja, dan ga ik daar echt aan twijfelen. Denken, ben ik dat dan? Zeg maar, ja, dat is heel vervelend dat ik dat heb. Ik zou ook willen dat ik het niet had. Maar ja, ik heb het wel.
0: Toch gek, want je hebt hele warme ouders. Ja. Je hebt een hartstikke leuke vriend. Die heb ik gisteren ook mogen ontmoeten.
1: Ja,
0: Sam. Groot talent, zeg je ook. Hij moet zijn eigen vleugels uit gaan slaan nu toch?
1: Ja, zeker. En hij is daar ook echt mee bezig. Het is vandaag een liedje van hem uitgekomen. Het is echt fantastisch wat hij allemaal doet. Dus,
0: dus je hebt alleen maar mensen om je heen die warm voor je zijn, die je steunen, coachen
1: zeker,
0: enzovoort.
1: Ja.
0: En toch kan je dat niet loslaten dan, dat soort kritiek niet.
1: Ja, maar net als bijvoorbeeld sommige mensen die, soms spreek ik wel iemand die bijvoorbeeld depressief is of zo, en dan eigenlijk alles om diegene heen is goed. En toch gaat het in iemands hoofd dan niet goed, zeg maar. En het is niet dat ik dat heb, het gaat goed met mij, maar ik heb wel inderdaad een heel fijne basis om me heen. Alleen, soms dan is dat toch best spannend allemaal.
0: Ja, maar gelukkig, hij zit verderop te kijken naar je.
1: Hey, met mijn zonnebril. Hij heeft ook een paar bakootjes op.
0: Die indruk heb ik ook gezegd.
1: Kijk, dat is zielig. Ja.
0: Waar is mijn zonnebril?
1: Ja.
0: Maar het is belangrijk om te onthouden. Vergeet vooral niet dat als je weet wat je zelf doet en het klopt, dat maakt niet zoveel uit wat andere mensen vinden.
1: Nou, lief. Wat lief en warm van jou. Dat meen ik echt.
0: Nee, maar nu ben je mijn imago aan het kapot maken. Dat
1: shit. Sorry.
0: Dat je dat niet zo doet.
1: Nou, een koude man ben je ook.
0: Ja, een enorme lul. Onthoud dat van. Hou dat vast, dit. Kijk, die Mark Adriani gewoon lekker het nummer indraaien.
1: Ja, niet goed, normaal,
0: die voelt
1: hoor.
0: Dat gewoon aan. Die denkt, dit gesprek wordt te sentimenteel. Even muziek erbij.
1: Save by the bell.
0: En nog een nummer erachteraan. Het is niet te geloven. Twee nummers in één keer. Dat is, hoe doet die man dat? Hoe is hij ooit hoofdredacteur geworden? Had hij niet beter een ander vak kunnen kiezen? Ja, wel grappig trouwens. De beste zangers was bijzonder. Dat is je doorbereik, zeg maar?
1: Ik denk het wel. Ik denk wel dat dat soort waar tegen het plafond een beetje zo kwam en wat heel goed ging, daar is het echt door het plafond geschoten.
0: Ja.
1: En echt fucking dankbaar voor. Het is echt bizar. Jij bent er ook geweest. Ja, het is
0: het grappige is, de nieuwe gast van ons is Tania Cross. Hartelijk welkom dat je er bent.
2: Hallo.
0: Nou, eigenlijk zijn we bij jou bezoek, hè? Hier.
2: Jullie zijn allemaal bij mij op bezoek, want ik woon hier en ik ben van hier.
0: Ja, maar je bent heel vaak in Nederland. Je doet natuurlijk heel veel dingen in Nederland ook.
2: Ja, absoluut. Ik heb heel lang ook daar gewoond, hoor. Dus, dat is
0: maar hoe moet ik jou nou omschrijven? Ben je nou operazangeres? Wat ben je eigenlijk precies nu op dit moment al?
2: Ik ben mezzosopraan, ik ben operazangeres. Ja. Maar ik heb het geluk gehad.
0: Maar het is nu wel mooi geweest met die muziek. Ja. Nee, je moet op een gegeven moment. Ik weet dat je het leuk vindt dat je erbij staat, maar je moet niet overdrijven nu. Hè? Hij is hoofdredacteur en ik ga net zo lang door met die muziek dat ik het zelf bepaal. Maar
2: hij zat er net lekker in. Kan bepalen, maar nu gaat hij mee stoppen. Nee. Of zet even een klassiek nummertje eronder. Misschien past het meer bij mij. Nee, maar kijk, ik ben mezzosopraan en ik heb het geluk gehad dus om mijn vak te kunnen laten horen aan een heel groot publiek. Waaronder ook de beste zangers. Dus,
0: wat betekende dat voor jou, beste zangers dan?
2: Ja, het was echt eigenlijk een wereld voor de beste zangers, een wereld na de beste zangers. Toen ik ook aan meedeed, zeiden de producenten tegen mij, nou, nadat je hier hebt meegedaan, geloof mij, al je zalen zitten vol. En ik dacht, nou, weet je, mijn vak is toch wel een heel conservatiever vak. Ja. Een ouder publiek. En dat zal dan wel. En die kon echt 70, 80 shows draaien. Helemaal uitverkocht. Met een Carmen. Met echt mijn klassiek repertoire.
0: Ja.
2: Want die format maakte dat de mensen een beetje dicht bij jou komen. Ze gaan jou voelen. Ze gaan denken dat je de beste vriend van bent. Hè?
1: Absoluut.
2: Dus,
1: ja.
2: Heb je ook mensen die denken van, oh, ik vind je zo leuk. En ik ken jou niet, mevrouw.
1: Ja, nou ja, maar ik vind dat super. Dus heel gezellig. Ja, ik vind dat zo leuk. Het vormt echt een beetje een soort band met al die mensen. Ik vind dat zo leuk. Ja, hoeveel mensen daar naar kijken.
0: Dus jullie zeggen, dat zou je ook een keer moeten doen, Wilfred. Meedoen aan de beste zangers.
2: Alleen maar als je kan zingen. En ik weet niet, ik heb je laatste single niet gehoord.
0: Nou, die is echt. Die komt van de week uit Korrelzout. Die is goed, hoor.
2: Ja,
0: maar de vorige single hebben ze toch wel klaarstaan of hebben ze niet klaarstaan? Dat is echt een top. Je hebt mijn laatste nummer niet gehoord.
2: Nee.
0: Hebben hem hier ook niet meer. Doodzonde. Maar het heeft wel een impact gehad. Daar komt het op neer. Wat is die techniek langzaam vandaag? Het is toch niet te groot?
2: Ik kan het gewoon niet vinden.
0: Ja, hij is weggegooid waarschijnlijk ook.
2: Maar kijk, dat maakt wel een verschil. Dat mensen dan voelen dat ik klassieke muziek en het genre wat ik zing en de manier waarop ik mijn strot opengooi. Dan gaan ze dus iets heel heftigs voelen.
0: Ja.
2: En daarbij komen emoties los. En dat vind ik fijn, want ik ben niet bang voor emoties. Ik vind dat juiste muziek is emoties die ingepakt worden. En dan dat wij dan het doel hebben dat dan de mensen het makkelijker te maken die emoties te voelen. En ik zei net tegen Bente ook net, nou, mijn beste zangers, ik heb echt iedereen daar een potje laten huilen.
1: Ja, maar je staat ook zo dicht op elkaar.
0: Iedereen zit janken daar. Het is iedereen is emotioneel incontinent daar. Het is echt niet te geloven.
2: Maar het is wel zo, want kijk, het zijn mensen beseffen ook niet dat je daar eigenlijk. Ik was toen in Ibiza en je bent 3 dagen op Ibiza en 10 shows moet je dan maken.
0: Ja.
2: Dus 3 op een avond en dan ben je om 2 uur 's nachts heb je dan 1,5 wijnglaasje gedronken en dan ben je helemaal kap.
1: En
2: dan ga je die van iedereen houden. En vind je alles mooi. En dan ga je weer heel mooi. Dat gebeurt dus.
1: Ja, zeker.
2: Maar dat maakt wel hele mooie tv. Maar het komt wel vanuit een echte plek. En wordt heel goed voorbereid. Het is een fantastische band die daar ook speelt. En ik heb het geluk gehad om meerdere keren ook aan Beste Zangers mee te mogen doen.
0: Oh ja? Dat?
2: Ja, maar er zijn ook allemaal specials. Bijvoorbeeld de Eurovisie Songfestival special.
0: Okay.
2: En we hebben er eentje gedaan voor Kika.
1: Oh ja.
2: En dan heb je dan net.
0: Maar er is geen aflevering voor de slechte zangers bijvoorbeeld. Dat ze dat kunnen doen.
2: Dat is reguliere concerten op tv.
0: In plaats van de beste. Ja, dan zou ik nog kans maken. Dat doe ik allemaal. Maar het heeft echt een belangrijk verschil voor je
2: absoluut,
0: gemaakt.
2: Absoluut. En ik ben daardoor bekend geworden bij het publiek. Die normaliter niet naar de Schouwburg gaan.
0: Ja.
2: En dan zeiden ze, nou, ik woon mijn hele leven hier in, ik zeg maar, Zoetermeer. Nooit in de Schouwburg geweest. Maar ik dacht, jij staat er nu. Ik heb zo gehuild toen op tv. Ik ga naar de Schouwburg. En dat wil ik dus zijn. Ik wil die brug zijn van, ik ben een coverzangeres met liedjes van 450 jaar oud, hè?
1: Ja, echt bizar. Dus, ik vind dat zo vet. Dus, ik vind het, doe het je niet na, hoor.
2: Maar het is wel, die nummers zijn niet voor niks goed.
1: Ja, tuurlijk.
2: Al die jaren gebleven.
1: Ja.
2: Dus ik voel dat mijn taak is om dan ook dat andere palet dan te laten horen.
0: Ja.
2: Van wat de muziek inhoudt en wat het dan met je doet.
0: Het zorgt voor een crossover, zeg maar. Dat mensen
2: crossover met een K.
0: Ja, eigenlijk wel inderdaad. En toen ging het zo goed, toen ben je gaan rentenieren. Ben je lekker weer teruggegaan naar Curaçao?
2: Nee, dat niet hoor.
0: Nee, dat is het niet.
2: De rentenieren was het niet.
0: Okay,
2: maar
0: ik was hier
2: gekomen toen in de COVID. Jullie weten gewoon de pandemie van de wereld. Ja, jullie kennen het, weet je het toch? Ja. Oké, nou dat was er toen aan de hand. Toen waren alle theaters dicht. Dus ik dacht, niemand mist mij. Dus ik ga naar Curaçao kijken hoe het gaat.
0: Want hier was alles open gewoon. Iedereen ging gewoon door. Hier
2: was alles open. En ja, want er was natuurlijk een eiland. En het was nog niet, laten we zeggen, overgevlogen.
0: Nee.
2: COVID. En toen we hier waren. En het was zo'n andere wereld. Mijn kinderen, ik heb gewoon jonge kinderen. Die zaten natuurlijk binnen. En achter een laptop school te volgen in Nederland. En toen waren we hier. En toen zeiden ze, mama en papa, we willen met jullie praten. Oeh. Wij willen blijven. En ga jij maar lekker zingen, mama. En dan blijf bij oom en opa. En dan gaan we hier naar school, net zoals onze neefjes en nichtjes. En toen dachten we, oké, we doen een half jaar sabbatical. Want dat kan dan nu met de pandemie van de wereld blijven we hier. En 6 jaar later ben ik nog steeds hier. En, maar ja, dat maakt wel
0: en je
2: dat
0: man vindt het ook een goed idee. Die vond het ook een goed
2: idee. Ja, mijn man heeft een internetbedrijf. En iedereen ging thuiswerken. En hij dus ook.
0: Is dat je man?
2: Nee. Nee, jij zou wel willen, joh. Nee, het is een hele aardige buurman, had ik net. Maar nee, mijn man is gewoon nu aan het werk. En aan het luisteren naar de BNR Radio.
0: Oké, dus dat beviel. Ja. Zijn je hier gebleven?
2: Zijn we gebleven.
0: Ondertussen maak je wel steeds die overstap.
2: Ja, ik bleef ook op en neer vliegen. Nu nog steeds. Ik ben net terug in Nederland. En over 2 weken ga ik ook weer.
0: Ja.
2: Dus mijn carrière gaat wel goed. Maar ik kan wel vanuit de afstand heel goed ja en nee zeggen.
0: Oké.
2: En dat vind ik prettig nu ik ook ouder ben. En ik word het jaar 50, dus denk ik, wat wil ik doen?
0: Heerlijk
2: wil ik
0: lijkt me dat,
2: blijven doorjodelen totdat ik dan 80 ben? Nee, ik wil ook iets kunnen betekenen voor het eiland. En daardoor ben ik me wel erg gaan inzetten voor een aantal zaken hier. En dat is wel exciting. Dan krijg je purpose.
0: Oké, want jij kan ons iets meer over dit eiland vertellen. Eigenlijk zou de premier komen, Pisas. Pik voor de insiders, heb ik begrepen.
2: Pik, ja. Leuk, hè?
1: Hoe komt hij aan die bijnaam?
2: Ja, ik heb vermoedens, maar ik ga er niet nu. Nee hoor, ik heb geen idee.
1: Ik was er echt benieuwd naar.
2: Ik denk dat, ik weet niet.
1: Hij wordt gewoon vragen. Zo genoemd hier.
2: Ja, maar pik is niet een woord dat wij hier gebruiken. Het is een Nederlands woord, maar we weten wel wat het betekent. Maar
1: ja, tuurlijk.
2: Zijn voornaam is Gilmar en bijna iedereen die een voornaam heeft een... Ja, een bijnaam. En dat is dan van hem. Zijn bijnaam.
1: Wow.
2: Ja. Pik Pisas. Ja.
0: 5 minuten voor de uitzending heeft hij afgebeld.
2: Oh.
0: Is dat gebruikelijk hier op Curaçao? Dat mensen snel afbellen? Of?
2: Het hangt er vanaf wat voor grote emergency.
0: Ja, dat zal wel iets
2: van
0: aan de hand zijn.
2: National emergency. Een
0: grote golf die
2: ergens
0: overheen gegaan is en zo. Dat zou je ook kunnen voorstellen.
2: Ik zal kijken, want ik ga zo ook naar mijn eigen radioprogramma. Ik ben ook een radiomaker hier. Dus dan ga ik vragen.
0: Maar heeft hij het zo druk? Want de komende 4 weken had hij ook geen tijd om bij Vandaag in Site aan te schuiven.
2: Ja.
0: Ik vond het al opmerkelijk dat hij hier wilde komen. Toen belt u 5 minuten voor tijd af. Ik denk dat hij gelezen heeft dat ik dezelfde presentator ben als wij vandaag in Zeit. Dat een kleine rol heeft gespeeld.
2: Oeps.
0: Maar hoe belangrijk is hij voor het eiland?
2: Ja, hij is onze premier.
0: Ja.
2: Dus,
0: we hebben Robjette. Hoe belangrijk is Robjette voor Nederland? Dat vraag ik me ook wel eens af.
2: Robjette was dat gaat zo ook meteen, op de eilanden gekomen.
0: Meer leek aan vertellen.
2: Ja. Hij is op het eiland gekomen. Hij is
0: gebeten is achterwerk.
2: Gebeten
0: is achterwerk, ja.
2: Ja, dat kan gebeuren. Ik bedoel, dat kan.
0: Dat zou ook met Pik aan de hand kunnen zijn, dat hij gebeten is nu.
2: Ja, maar hij heet Pik, dus misschien op andere plekken wordt hij... Nee, sorry.
0: Alsof je bij Vandaag in Zeit zit. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, het is gewoon een heel net programma dit. De hoofdredacteur staat erbij. Ja, levensgevaarlijk. Maar vertel eens iets over het eiland. Hoe staat het ervoor op dit moment? Want je zet je enorm in.
2: Nou, het eiland is natuurlijk nu helemaal in de ban van het WK.
0: Ja.
2: En dat maakt dat we wel een soort saamhorigheidsgevoel krijgen. Wat ik dan voor elk land wel heel fijn vind. Maar wij hebben dat nog nooit eerder op zo'n schaal meegemaakt.
0: 150.000 inwoners, hoe is het mogelijk?
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja, maar er komt heel veel talent uit Curaçao. En ik bedoel, als je maar gewoon kijkt naar... Alleen maar de voetballers, maar ook de honkballers die er hier zijn. Het zijn van wereldkwaliteit.
0: Die spelen gewoon in Amerika.
2: En, ja, absoluut. En dus, laat ik zeggen, de meest verdienende sporters in het Koninkrijk komen uit Curaçao.
0: Ja.
2: En ook natuurlijk talent en muziek en kunst en dergelijke. Er komt toch wel hier heel veel talent van vandaan. En dus er is iets in deze blauwe wateren die ons dan voedt om dan te excelleren. Maar tegelijkertijd, wanneer je dan hier bent, dan zie je ook dat er eigenlijk meer nodig is voor degenen die hier zijn, om dan een structuur om op te bouwen.
0: Ja.
2: Ik was al op mijn 17e, ik had een goede strot, een zangtalent en ik was muzikaal. Ben ik hier vertrokken naar Nederland om een conservatorium te doen. En dan naar mijn hele carrière dan daar gehad. En nu ben ik terug. Maar degenen die nu 17 zijn, die moeten ook weg. Dus er is een gigantische gap tussen degenen die 18 zijn en gaan studeren, totdat zij terugkomen. Ik ben teruggekomen door COVID, maar gebleven doordat ik mantelzorg moest doen. Mijn moeder werd heel erg ziek.
0: Alzheimer.
2: Ze is Alzheimer en ze is ook overleden afgelopen januari. En dan, dank je. Het is een soort circle of life dat je natuurlijk op deze leeftijd ga je meemaken van hey, de kwetsbare ouders, je moet gaan helpen. En het is pas op deze leeftijd, ook van collega's van mij en mensen waar ik mee heb gestudeerd, naar school ben geweest op Curaçao, pas op deze leeftijd komen ze terug. En dan gaan ze kijken, maar wat zijn mijn mogelijkheden op Curaçao? Hè? Hoe kan ik hier dan ook mijn inkomsten hebben? Dezelfde niveau, dezelfde denkniveau dat ik dan had in Nederland of elsewhere waar je dan was. En dan kom je wel een aantal dingen tegen, waarbij je denkt van, nou, dat kan anders. Maar er is al een systeem hier dat al 100 jaar hetzelfde is van de mensen die zijn gebleven en niet de midden, laat zeggen, de midlife mensen, zoals vanaf je vormende jaren, je studiejaren en dat je dan een young professional bent. Nu ben je net voordat je dan die laatste 15 jaar voor je pensioen bent, ben je een dure kracht. Dus de aantrekkingskracht om dan naar Curaçao te komen en te blijven is veel minder. Dus
0: maar er moet toch wel wat gebeuren. Jullie kwamen uit een heel arm gezin, heb je wel eens verteld.
2: Ja,
0: je ouders werkten bij Shell, je hadden niet veel. Ja. 30% van de mensen hier leeft onder de armoedegrens nog steeds.
2: Absoluut,
0: dat is veel.
2: En daarom denk ik van, als je dan denkt aan wat de inkomstenbronnen zijn van Curaçao, dat is natuurlijk toerisme.
1: Ja.
2: We hebben het heel lang, en dat is een goed onderwerp om te hebben met onze premier die dan niet komt vandaag, maar de raffinaderij, dat
0: druk.
2: Ik dan denk
0: heel
2: van,
0: druk heeft
2: ja, dat kan. Ja. Maar de raffinaderij, dat je denkt van, moet dat weer opgestart worden? Nee, vind ik helemaal niet.
0: Maar met die olie van Venezuela, waar Amerika mee aankomt, willen ze dat misschien wel, toch? Of?
2: Ja, maar wat is het? Olie van Venezuela. Ik heb mijn vader is een Shellman, dus ik weet het onderwerp wordt heel vaak besproken en ons aan de keukentafel. Maar de olie van Venezuela is dikke, ongeraffineerde, echt zware olie. En dat kon je dus hier op het eiland raffineren. Maar daar heb je dus het oude beesten dus voor nodig. En de uitlaatgassen die daar dan uitkomen, dat is zo toxic. Wanneer dat weer gaat starten, dan gooi je die ruwe olie erin en dan doe je dan zeggen de generator aan en dan gaat het raffineren. Zo simpel, hè, kort in de bocht. Dan zou je merken dat het hele eiland weer onder de zwarte smog zou zitten.
0: Nou,
2: en dat willen we niet.
0: Nee, zo
2: dus
0: mooier.
2: Vind ik dat we meer moeten investeren in toerisme. Maar ook in
1: nog meer, want dat is toch al heel erg.
2: Ja, maar er zijn onderzoeken geweest van de Curaçao Toeristenbureau en zo. En ik volg dat natuurlijk heel, heel nauw, want ik wil natuurlijk ook iets kunnen betekenen voor het eiland. En dan komt erbij kijken van, mensen komen naar Curaçao, ervaren stranden. Jullie zijn ook allemaal hier, al deze leuke mensen zijn naar een mooie strand. Gaan ze allemaal zwemmen, visjes kijken en zo. Maar ik weet niet of je het weet, alle andere eilanden in het Caribisch gebied hebben ook stranden. En mooie visjes. We zijn niet zo bijzonder als je gewoon kijkt naar het eiland. Wat we wel hebben, is een prachtige binnenstad.
0: Mm-hmm.
2: We hebben cultuur. We hebben iets te bieden. We hebben meertaligheid. We hebben iets te bieden in de culturele economie dat we dan moeten stimuleren op het eiland. Want niet alleen maar we gaan zwemmen met dolfijnen. Dat kan je ook in Jamaica doen. Dat kan je ergens anders om de Martinique ook doen.
0: Je stuurt ze weg nu, hè? Dat heb je door, hè?
2: Nee, maar
0: je stuurt ze weg nu.
2: Wat ik stuur ze niet weg.
0: Je twee mensen opstaan, die gaan gewoon weg.
2: Nee, die gaan
0: niet
2: weg.
0: We gaan naar Jamaica
2: die
0: toe.
2: Denken,
0: jawel.
2: Wat kunnen we hier als anders beleven op Curaçao. En daar zet ik me voor in. Want wij zijn een zeer getalenteerd volk. We kunnen meer doen aan culturele economie. Dus laten we investeren. En dat is gelukkig is de overheid van Curaçao daar ook mee eens. Laten we gaan investeren in natuurlijk Curaçao als brand. Of wat je hier kan beleven. Dit weekend al is de Soul Beach Festival. Dan komt Jodeci en komt de
0: Babyface.
2: Dus dat is allemaal.
0: Maar er is echt heel veel te doen.
2: Heel veel
0: soort
2: te doen voor evenementen.
1: Ik heb er zin om naar al die dingen te gaan.
2: Ja, goh,
0: maar ondertussen staat de hoofdredacteur van ons die muziek in te starten.
1: Ja, die wordt wel gek. Het liedje is bijna afgelopen.
2: Ja, ik weet niet, je muzieksmaak is ook bijzonder. Voor een dame van mijn kaliber.
0: Voor een man op zijn leeftijd inderdaad.
1: Komt de bato, denk ik.
0: Ja, ik moet er helaas mee stoppen.
2: Ja, maar
0: er zijn meer gasten.
2: Maar de boodschap is in ieder geval, Curaçao heeft veel te bieden.
0: Zoveel meer.
2: En ik ben er hiervoor.
0: Oké,
2: Tanja Kos.
1: Fantastisch.
2: Dank je. Succes.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, dan had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Opnieuw gaan er asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel naar Stadskanaal. Aan het eind van de avond kwamen er twee bussen bij het aanmeldcentrum om de asielzoekers op te halen. In Stadskanaal heeft het Rode Kruis 80 bedden klaarstaan. Gisteren gingen er zo'n 50 mensen uit Ter Apel naar Stadskanaal. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via sociale media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugsmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Max Verstappen start morgen bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was in zijn Mercedes de snelste en start dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen en de echte race zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
8: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
9: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor data, maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
10: Stephen Colbert.
11: Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late-night hosts.
5: Wilfried Gené.
9: Tweede half uur weer vanaf Avila Beach hier op Curaçao met de Friday Move. Dat is een gek idee, dat is hier nog ochtend. Dat is hier gewoon nog ochtend op dit moment, terwijl iedereen thuis denkt, hè? Goedemorgen, goedemiddag, ik weet het allemaal niet meer. Bente Fokkens, maar die achternaam halen we er niet bij, is mijn co-host van vandaag, Bente.
12: Nou, ik ben er trots op hoor, mijn achternaam. Want anders krijg je de familie achter me aan.
9: Ja.
12: Maar ik ben er trots op, maar het klinkt gewoon lekker daar, Bente.
9: Bente, Gordon, Bente.
12: Ja, Gordon.
9: Ja.
12: Ik ben gewoon de nieuwe Gordon.
9: Merel. Ja.
13: Maar ik vind Fokkens vind ik ook wel lekker bek, hoor.
12: Ik ook. Fokkens. Kijk, als ik bijvoorbeeld ergens op plekken kom waar ik even stoer moet doen, dan zeg ik altijd, Bente Fokkens. En dan kijken mensen me serieus aan. Ja, wow.
9: Ja. Begrijp ik. Goed, je zei net tegen mij, ik moet niet te veel koffie drinken met mijn ADHD.
12: Ja.
9: Heb je er veel last van, dan?
12: Ja. Ik heb er wel veel last van, ja. Ik word helemaal gekker van. Ik zit de hele dag te stuiteren. Maar ja, dit is mijn eerste, hè? Eerste koord, dus het gaat nog.
9: Maar daardoor sta je ook meer open voor alle impulsen waar we het eerder in deze uitzending over hadden.
12: Precies.
9: Als mensen dus dan kritiek uiten op jou, dan vind je dat iets lastiger. Ja. Maar dat komt mede daardoor dus ook.
12: Ja, en ADHD is voor heel veel mensen een soort van alleen dat je dan heel druk zou zijn. Nou, dat ben ik ook. Maar het is vooral bij mij heel intern. Dus ik kan heel erg me zorgen maken over kleine dingen. Of... Ja, en ADHD is voor heel veel mensen een soort van alleen dat je dan heel druk zou zijn. Nou, dat ben ik ook.

0: voorbij komen. Nee. Ja, dan schiet ik in de lach.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ik zei, ja, dat was ik. Ja, voor 1 miljoen kijkers ongeveer.
2: Ja, heeft gekeken het programma van Nederland gisteren.
0: Was één keer ochtends en daarna was het ook gelijk weer goed.
1: Ja. Ah, joh, het is ook allemaal hartstikke hot. Gewoon dat je daar gewoon eerlijk over bent.
0: Ja, daarom. Ja, jij bent ook al 3 keer aan de diarree geweest. Dat zeg je alleen niet.
2: Nee, ik ben hier al langer natuurlijk ook. Want ik was hier ook voor een ander programma over de liefde. Ook heel bijzonder natuurlijk allemaal. Want dat gaan we binnenkort. 2 augustus is dat op tv. Schiet me nou opeens.
1: Ja, ik wil er echt heel mooi uitzien. Van wat ik heb gezien.
0: SBS 6?
2: SBS 6. Ja, kijk.
0: Hoe laat?
2: Zondagavond, 9:30.
0: Okay, kijk, zijn we er weer.
2: Ja, dan hebben we alles gedaan. Ja. Hey, Pisas komt niet. Pik, hij is gewoon op laatste moment. Komt hij gewoon niet. Hoe kan dat nou?
0: Nou ja, ik moet zeggen, dus ik heb al helemaal aan het begin toen we hier waren, heb ik dit uitgezet. Ik dacht, ja, je kan niet op dit eiland komen en dan
2: Merel
0: de premier
2: kwam
0: niet
2: aan,
0: spreken.
2: Land, gelijk bellen. Ja. Gelijk bellen voor de premier.
0: Ik denk, ik moet de premier spreken. Of een interview, of hij komt langs bij Vandaag in Site. Want je wilt toch weten van de premier, joh, wat doe je nou aan de armoede? Ja. Hoe gaat het hier op het eiland?
2: Hij wilde meer gelijkwaardigheid, zei hij laatst tegen Rob Jetten, toen Rob Jetten hier was. Dus ik was wel benieuwd wat hij precies bedoelde.
0: Nou, ik was ook benieuwd naar het bezoek van Rob Jetten. Wat heeft hij daarvan gevonden? Wat
2: heeft
0: vindt
2: het
0: hij van
2: gehad?
0: Nederland? Nou, nee, komende weken was het antwoord. Ja, heeft hij geen één gaatje in zijn agenda om één van ons te woord te staan? Nou, toen was ik dus heel verbaasd dat hij wel een gaatje voor jou had gevonden hier in de radio-uitzending.
2: Zo gek, hij komt langs. Ja.
0: Nee, maar inderdaad, 5 minuten voor deze radio-uitzending zei hij opeens af.
2: En toen heb je even gebeld, toch, met zijn woordvoerder?
0: Ik heb er even gebeld met die woordvoerder. Ik zeg, joh, hoe zit dat nou? Waarom heeft hij afgezegd? Ja, dat wisten ze eigenlijk niet zo goed.
2: Nee, is toch gek?
1: Ja. Ik denk dat we dit aankomende 2,5 uur ook de hele tijd gaan horen. Ja.
2: Ik zie alle mensen van de toeristboord daar zitten. Die denken ook, hoe kan het nou dat onze premier gewoon niet even kan komen om even het eiland te verkopen.
0: Nee, maar ik weet dat straks als ik terugloop, kom ik langs het parlement. Dus dan ga ik even naar binnen kijken.
2: En dan zit hij waarschijnlijk gewoon aan een Bacardi Cola. Zit hij een beetje op de binnenplaats niks te doen waarschijnlijk.
0: Dat wil ik niet zeggen. Maar nee, heel eventjes kijken hoe het zit. Want ze hebben hier bijvoorbeeld ook vragenuurtjes, zoals we ook in Nederland hebben.
2: Heeft
0: maar dan
2: ook
0: om de 2 weken.
2: Ja.
0: Dus ik ga heel eventjes kijken of er toch niet ergens een mogelijkheid is om hem te pakken te krijgen komende week. Moet dan wel even iemand anders doen, want ik ben morgen weg.
2: Je gaat alweer weg,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, ik ga lekker weg, ja.
2: Je wilt terug naar je kind?
0: Ja, ik wil even terug naar mijn kind. Nou,
1: oh,
0: leeg is dat
1: ja, gezellig. Ja.
2: Leren is ook heel gevoelig eigenlijk.
1: Ik het is hartstikke gezellig. Ja. Ik vind het tot nu toe helemaal niet zo koud en kil, hoor. Ik vind het hartstikke gezellig met jullie.
2: Nee, maar ze is hartstikke lief. Ze kan al die politie zo achter het bank plakken. Echt.
1: Ja, dat vind ik heel
2: vooral
1: cool.
2: Dylan Jazilkus, die had op een gegeven moment een soort... Ja, die hadden een soort
0: dat
2: koude
0: heb jij ervan
2: oorlog
0: gemaakt. Nee, ik stelde gewoon kritische vragen.
2: Ja, maar
0: dan wordt het gelijk weer een bitchfight.
2: Ja, dat was bijna een bitchfight geworden toe, ja. Even de situatie in Nederland. Ik zie dat de corona... De procedure is begonnen, de debatten erover?
0: Nee, dat is vanaf 29 mei begint dat. De corona-enquête, de parlementaire enquête. Gaan ze kijken inderdaad, wat is er nou allemaal gebeurd? Ze gaan alle hoofdrolspelers spreken. Meer ook om te kijken, hebben ze al aangegeven van wat is er allemaal gebeurd? Waar is het fout gegaan? En hoe kunnen we ons beter voorbereiden op een volgende pandemie? Want daarvan zei de voorzitter...
2: Ja, Curaçao gaan, heb ik net gehoord.
0: Dat is ook een optie. Nee, Daan de Kort, die is de voorzitter, VVD-Kamerlid. En die zei, het is namelijk niet of de vraag of, maar wanneer we weer een volgende pandemie krijgen. En dan willen we gewoon veel beter voorbereid zijn. Dus alles komt eigenlijk weer langs. Het dichtgaan van de bejaardentehuizen, het onderwijs, wat ze nou precies deden om het tegen te gaan. Dus Hugo de Jonge, Mark Rutte, iedereen komt weer langs.
2: Maar krijgen die ook iets als straf? Of,
0: dat is dus... Nee, dat is niet het geval eigenlijk. Kijk, als zo'n enquête heel slecht voor je uitkomt, terwijl je nog actief bent in de politiek, zagen we bijvoorbeeld bij de Groningen enquête, parlementaire enquête, daar kwam Mark Rutte heel slecht uit. Dan is de vraag, stapt zo iemand op of stuur je hem weg? Dat kan nog een consequentie zijn. Maar voor de rest heeft het niet echt consequenties voor de mensen die niet meer in functie zijn op dit moment. En is het vooral dus om lessen te trekken voor een eventuele volgende pandemie.
2: Oké. Okay. Ja, want er gaat wel weer eentje komen. Dat zei Ab Oosterhuis laatst ook bij ons. Dus,
0: heeft Ab Oosterhuis het ook weer gezegd?
2: Ja, als Ab het zegt. Dat schijnt gewoon de missie van de mensen, van de virologen te zijn. Hè?
0: Ja, dat was René van der Gijp, toch?
2: Ja, dat is René. Ja. Maar...
1: Denken jullie dat echt? Denk je echt dat gaat gebeuren? Dat het echt weer.
2: Nou, dat wordt door die deskundige gezegd. Dus je hebt nu dat Hantavirus. Daarvan denken ze dat het niet heel veel verder gaat. Nee. Is weer een hele gevaarlijke variant van het Ebola-virus nu.
0: Er is nu één bevestigd geval nu wel weer kwam net binnen in Nederland. Een bemanningslid van dat schip. Dat toch positief is getest. Die zat in thuisquarantaine. Is nu naar het ziekenhuis verplaatst. En iemand met een hele lage verdenking staat er dan. Wat dat precies is. Met Ebola. Die nu ook in het...
2: Ebola?
0: Met Ebola. Maar dus een lage verdenking. Denking van. Dus ze gaan nog kijken of het echt zo is. Maar die is nu in het Radboud UMC ook opgenomen.
2: Ja. Dus dat gaat wel gebeuren vroeg of laat weer.
1: Nou, ik heb er echt geen zin in. Ik heb zo hard gesport.
2: Nee,
1: ik ben helemaal summer
2: niet,
1: ready.
0: Nee, maar
1: moet ik in quarantaine?
0: Nee, want de experts zeggen over deze ook ebola, maar ook het Hantavirus, dat dit is niet het nieuwe corona. Dit is dit verspreidt zich niet zo makkelijk en zo snel als
1: niet zo
0: dat
1: makkelijk
0: virus.
1: Op mens, toch?
0: Dus daar hoeven we op dit moment met deze virussen niet bang voor te zijn.

0: zeggen ze ook. Dus die summer body, die komt nog wel uit.
1: Ja. Oké, yes. Ja, iedereen heeft natuurlijk een summer body. Als
2: summer body gaat zitten, denk ik, op het moment dat het over een virus gaat. Heel bijzonder is dat.
0: Dan kan ik mijn lichaam niet showen. Ja.
1: Ik heb zo hard gewerkt. Ja.
2: Ook is het gek om in deze omstandigheden, prachtig weer hier, hè?
1: Prachtig,
2: bij
1: jongens.
2: Avila Beach Hotel. Om het over asielprobleem te gaan praten. Toch doen we dat steeds op tv ook, want je kunt er gewoon niet omheen. Die asielwet moet ook aangescherpt worden.
0: Ja.
2: Dat is eerder niet gelukt. Gaat dat nu wel lukken?
0: Ja, want de Tweede Kamer lijkt er meerderheid voor om dingen die in de Eerste Kamer laatst niet erdoorheen zijn gekomen, om die toch dan.
2: Strafvoorstelling van illegaliteit dan?
0: Nee, dat is iets waarvan Bart van den Brink, de minister van Asiel, heeft gezegd, daar moet ik echt een aparte wet voor gaan maken. En wil je D66 bijvoorbeeld nu wel meekrijgen in die strafbaarstelling illegaliteit, dan moet die wet ook heel goed en heel duidelijk in elkaar zitten. Want daar vielen ze onder andere over in de Eerste Kamer, dat er helemaal niet goed was opgeschreven voor wie dat nou precies geldt. Zij willen dat dat voor echt een heel klein groepje gaat gelden, die ook een terugkeer frustreert. Dus Bart van den Brink zegt, daar moet ik echt een aparte wet voor gaan maken. Dus dat duurt iets langer. Maar de ongewenst verklaring van overlastgevende of criminele asielzoekers, die gaat er waarschijnlijk toch snel komen. En ook het afschaffen van die dwangsommen, waar ontzettend veel geld heen gaat. Hè, als...
2: Daarin Ter Apel is het betaald, hè? En niet zo'n beetje ook.
0: Ja, maar dit gaat dan ook over dat je, als je langer moet wachten op je procedure als asielzoeker, dan kan je constant daar aanspraak op maken op die dwangsommen. En dat kost de overheid heel veel geld. En dat willen ze nu ook af gaan schaffen, dat zo is. Dus dan zijn twee van die drie maatregelen die er toen niet doorheen gingen, in ieder geval wel snel waarschijnlijk weer gerepareerd. Alleen die strafverstelling illegaliteit, dat gaat nog wel een tijdje duren waarschijnlijk.
2: Ja, nou, lange tijd was het natuurlijk op het Europese migratiepact gerekend.
0: Ja, 12 juni moet die ingaan.
2: Maar ja, als je het hoort, is het zo lekker als een zeef, toch?
0: Ja, het wordt inderdaad zeker de vraag of dat wel echt goed gaat werken op de manier waarop ze dat hadden bedacht.
2: Ja.
0: Absoluut.
2: Heb jij gestemd de laatste keer eigenlijk, Bente?
1: Ja, Partij van de Dieren.
2: Partij voor de Dieren?
1: Ja, ik ben echt een linkse rakker. Ik vind echt dat iedereen lekker mag komen.
2: Iedereen mag binnenkomen.
1: Mm-hmm.
2: Vol is vol, dat
1: nee,
2: ken je niet.
1: Nee,
2: dat
1: vind ik echt zo dom. Ja, sorry. Dat vind ik gewoon.
0: Ja, dat mag ook.
2: Is
1: ja,
2: mening,
1: dat mag
2: hè?
1: Ook.
2: Is
1: ja,
2: een mening.
1: Vind ik zo harteloos als je dat zegt. Ja, vind ik gewoon.
2: Maar dat ons zorgstelsel overbelast raakt, onderwijs, alle andere faciliteiten.
1: Ja, ik denk dat dat allemaal media is en dat dat heel erg groot wordt gemaakt.
0: Kijk, er is een commissie geweest, demografische ontwikkelingen, en die heeft wel gezegd, als je zo doorgaat, dan groeit je bevolking echt gewoon veel te snel. Dus je moet goed kijken, welke soorten migratie wil je binnen laten.
1: Ja, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon expats zijn. En dat wordt ook allemaal onder dezelfde bron gegooid.
0: Ja, arbeidsmigratie. Ja, welke vorm van arbeidsmigratie wil je binnenlaten? Welke asielzoekers inderdaad? Ook een grote frustratie zit in het feit, asielzoekers die terug moeten, maar niet terug kunnen of niet willen. Dat zijn allemaal dingen waar ze oplossingen voor proberen te vinden, maar wat toch heel moeilijk blijft.
2: Zo is het. En ga je vanavond terug of morgen?
0: Nee, morgen ga ik terug. Hoe zit Leendert erbij, vraag ik me nu af. Want die zit normaal natuurlijk gewoon hier
2: Leendert,
0: altijd op vrijdag de politiek.
2: Nee,
0: sorry, Leendert.
2: Ja, die zit zich thuis te verwijten nu natuurlijk.
0: Het
2: die Leendert denkt, had ik maar meegemogen. Nee, dat kon natuurlijk niet. Ik kan niet iedereen meenemen met
0: Volgende keer misschien, Leendert.
2: Ja. Dankjewel, Merel. Zie je straks weer. Tot later. Weer een razendstrakke overgang van onze DJ Mark Adriani. Tevens hoofdredacteur van deze zender. Moet dus op mijn woorden passen. Had ik al toeje gezegd? Dat had ik al gezegd, toch niet? Ja, nee, dat had ik bij deze absoluut gezegd. En aangeschoven inmiddels in het goddelijk roze zie ik vandaag Tina Nijkamp.
3: Dankjewel.
2: De rest van je kleding is bij de wasserette, hoor ik, toch?
3: Ja, dit nog steeds. Ik heb dus dinsdag het ingeleverd. Ik heb niets terug. Dus ik hoop...
2: Vliegt vanavond toch terug?
3: Ja, daarom. Dus ik hoop dat het op tijd terug is. Ja. Maar we gaan het zien.
2: Maar je had nog wat rozes liggen. Je denkt, dat trek ik even aan.
3: Ja, dit is dus totaal niet wie ik ben ook. Ik vind het zelf helemaal niet mooi. Maar goed, dit is het enige
1: ik vind het je mooi staan.
2: Nou, heel
1: dat
2: goed.
1: Heel lief. Vind ik echt.
2: Ja, dus, vind ik ook.
1: Ja, ik vind het echt mooi.
2: Dank je. En Tina is altijd... Ken je Tina een beetje eigenlijk? Weet je wie Tina is?
1: Nou, we hebben elkaar nog nooit ontmoet. Ik weet dat je kijkcijfer specialist
2: kanon
1: bent.
3: Ja.
2: Specialist.
3: Kanon niet.
2: Orakel.
3: Ja. Nee, dat klopt.
1: Dus, en een goede kledingstijl heeft.
3: Nou, zeker vandaag. Zeker. Ja. Maar ik sloeg wel aan op wat jij zei over Nick en Simon net. Over The Voice.
1: Oké, nou laten we het er nog eens over hebben.
3: Maar zij hebben jou dus helemaal niet goed begeleid, begreep ik.
1: Nou, kijk, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Het enige wat het natuurlijk is geweest, is dat ik als kind dacht ik, oh ja, dan word ik nu gecoacht en dan krijg ik nu superveel begeleiding. En
3: ja.
1: Ik denk dat dat ergens ook wel zo is geweest. Maar je bent natuurlijk ook televisie aan het maken. Dus je kan natuurlijk niet 30 kinderen de hele dag coachen en de hele dag vertellen wat ze moeten doen en met hun afspreken. Ik als kind vond ik dat heel erg en heel verdrietig. En dat ik dacht, dat zou toch gebeuren, want dat zie je toch op televisie. Maar dat was het niet. En dat vond ik toen heel jammer. Maar wij hebben elkaar weer gesproken op de Drie Sterren Camping. Maakte hij toen een programma.
3: Ja, weet ik, ja.
1: En toen hebben we het erover gehad. Toen was ik denk ik 19 of zo. En toen begon Simon daar geloof ik even over. Van, ik heb dat toen meegekregen dat je dat toen zo verdrietig hebt gevonden. En toen zei ik, ja, maar ik was ook gewoon een kind, zeg maar. En het is voor mij helemaal oké. En zij waren daar super lief over.
3: Maar dat is wel een probleem, denk ik, wat The Voice heeft. Dat het eigenlijk, dat coachen, wat je nu ook zag afgelopen seizoen... ik weet niet of je het gevolgd hebt, dat eigenlijk nergens op slaat. Hè. Dus het wordt in 3 maanden opgenomen. Ja, wat kun je dan coachen? Wat is dan de groei die je kunt laten zien als artiest? Dus ik vind wel dat aan het format The Voice sowieso echt wel wat hiccups zitten... waar ze echt nodig mee aan de slag moeten.
1: Oh ja, ik sprak wel iemand die dus ook coacht. En die zei echt van, het is wel echt anders en beter. En het is natuurlijk een nieuw team, of course. Ja. Maar hij was daar wel enthousiast over. Dus, ja.
3: Maar wat er ook niet aan klopt, is dat de coach zelf bepaalt wie er doorgaat of niet. Weet je wel, snap je? Dus je bent coach van iemand, maar daarna moet je iemand naar huis sturen. Maar goed,
2: Je kunt even samen zo meteen even een...
3: We gaan de Voice straks
2: even leren. Dat je doorgaat met z'n tweeën, gezellig, hartstikke leuk. Gaan we nog even op de radio. Wat waren onze kijkcijfers gisteravond eigenlijk?
3: Ja, heel goed. 913.000 kijkers. En dat was zeker voor gisteren heel goed, want het weer is natuurlijk steeds mooier aan het worden, ook in Nederland. En het journaal had maar 916.000. Dus met 3.000 verschil, dan had je de nummer 1 geweest.
2: Maar hoe kan het nou zo zijn dat heel Nederland, die verstand heeft van tv, op jou na allemaal zo kritisch zijn dat wij hier zitten, maar dat mensen massaal blijven kijken? Hoe kan dat nou dan?
3: Ja, omdat het natuurlijk is bij een succesvol iets. Dan zoeken mensen naar iets om de kop eraf te hakken. Dus daar houden we in.
2: Maar we zijn zo sympathieke mannen allemaal.
3: Zo sympathiek. Ja. Maar jullie nemen iedereen de maat. En als er dan iets is waarvan ze denken, hey, nu kunnen we hen de maat nemen, dan gebeurt dat. Maar ik heb vandaag wel een eerste hele positieve column ook gelezen op spreekbuis.nl. En daarin zegt, jongens, stelletje zure mediajournalisten, dit is commerciële televisie. Daar wordt gewoon geld mee verdiend. Ja, dit is het bestaansrecht van een commerciële televisie eigenlijk, wat ik ook al zei deze week.
2: Ja.
3: Dus volgens mij is de kritiek nu ook wel een beetje verstomd. En zeker met dit soort kijkcijfers.
2: Ja, alleen, kan ik niet maak me zorgen over de kijkcijfers, want jij gaat weg. Jij gaat vertrekken,
3: ik
2: Tina.
3: Ik ben geen kijkcijfer.
2: Ja, jij bent een kijkcijferkanon. Jij bent het zonnetje in huis altijd. Je bent altijd vrolijk. Hoe gaan we nou die week doorkomen volgende week zonder jou?
3: Nou, je hebt Valentijn en je hebt Job Knoester.
2: Over een zonnetje gesproken. Valentijn Driessen, zeg hé. Dan gaat het zelfs hier op Curaçao nog vriezen als Valentijn binnenkomt. Dat is echt niet te geloven. Ja.
3: Nee, maar die twee zijn de echte kijkcijfermagneten.
2: Is dat zo?
3: Ja,
2: Job Knoester ook?
3: Ja, Job ook.
2: Dat komt door die bloesjes waarschijnlijk.
3: Ja, door die bloesjes en ook omdat hij soms zo verwonderd kijkt volgens mij. Wat jullie allemaal aan het zeggen zijn. Dus ik vind het altijd opvallend als zij er zitten, dan scoor je eigenlijk altijd goed. Ja. Dus die twee zijn de kijkcijfers. En die heb je nog de komende week. Dus.
2: Maar ben je nu zo belangrijk? Stond je nou op de voorpagina van de Telegraaf met jouw column? Of heb
3: je
2: het verkeerd begrepen?
3: Ja, dat is
2: niet geloofd. Dan ben je echt iemand. Hè? Dan, somebody ben je dan. Hè? Somebody.
3: Ja. Nou, nee, jawel. Maar dat doen ze af en toe. Af en toe doen zij een columnist, halen ze eruit en dan met zo'n quoteje. En dit ging dan over BNR-shows, dat daar tv-bazen daar verslaafd aan zijn. Maar dat klopt. Dus,
2: maar scoort het wel dan, BNR-shows?
3: Ja, nou, de nieuwe niet. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld Verraders, die hebben ze zonder bekende Nederlanders gedaan. En daar dan scoort het veel en veel minder.
1: Oh.
3: Ja, dat is echt heel opvallend. Dus dat heeft dan echt wel een derde minder kijkers. Dus ja, al die tv-bazen raken dan in paniek. En die denken, ja, we moeten weer BN'ers hebben. En
1: dat hebben ze ook met Expeditie Robinson toen toch een keer gedaan.
3: Ja. En nu komen daar volgens mij dit seizoen voor het eerst Belgische mensen bij. Dus dat is ook alweer spannend. Want dat is toch ook weer een andere cultuur. En dat moet dan weer ondertiteld
2: maar
3: worden.
2: Maar hoeveel programma's ben jij gevraagd inmiddels? Bent er dan.
1: Ik heb de Verraders gewonnen.
2: Heb je de Verraders gewonnen?
1: Deze BNR, ja. Ja, ik heb dat gewonnen. Ik vond het echt leuk, dat programma. Maar echt, ik ben hondsdol van. Echt, het is echt een heel heftig programma om aan mee te doen.
3: Ja, qua wantrouwen en vertrouwen. Hè?
1: Ja, en op een gegeven moment was ik dan dus verrader geworden. En dan moet je de hele tijd liegen tegen iedereen. En nou, we hebben het erover gehad. Ik ben heel erg van het echt en heel erg mezelf. Dus het was echt vreselijk. Ik moest de hele dag kotsen van de spanning. Het was echt vreselijk.
2: Nou, leuk was dat dus. Gewonnen. De hele dag bijna kotsen. Goed. Ja. Maar zou je voor meer programma's willen gevraagd willen worden?
1: Nou, op dit moment...
2: Wie is de Mol of Expeditie Robinson of dat soort dingen allemaal?
1: En
2: dan luisteren ze mee, dan gaan ze bellen.
1: Nou ja, dat hebben ze gedaan. Alleen ik kon niet, want ik heb dit jaar gewoon 70 shows. Ja,
3: voor wie is de Mol ben je gevraagd?
1: Ik ben ervoor gevraagd, maar ik kom niet. Ja, heel jammer. Ik vind het fantastisch. Ja. Hallo,
2: deze is bij jou ook zo mysterieus?
1: Heel mysterieus vrouw.
2: Je mag het niet verder vertellen.
1: Hoezo
2: mag ik het niet verder vertellen? Jij belt mij toch? Ik bel jou toch niet? Wat is dit voor onzin?
1: Nee, ik kon niet. Ja, ik wil gewoon heel graag lekker optreden. Ik vind dat gewoon belangrijker dan... Kijk, een programma is bijvoorbeeld voor mij... zou handig kunnen zijn om weer even je gezicht te laten zien of zo. Maar mijn focus ligt gewoon bij muziek maken en muziek uitbrengen. Dus Ja, dat gaat voor.
3: Dat kan altijd nog. Volgend jaar word je weer opnieuw gevraagd, dat weet ik zeker. En ja, de slimste mens, ben je daar al voor gevraagd?
1: Ja, maar dat durf ik niet. Nee. Durf ik echt niet.
3: Nee, jullie, jij hebt ook nooit aan meegedaan.
2: Nee, dat durf ik ook niet. Dat ben ik serieus. Nee.
1: Ja, dat is toch echt eng. Ja.
3: Nee, maar je zit niet voor lul.
1: Ja, dat is wel hoor.
2: Je zit grijs voor lul, want op dat moment denk je bij jezelf, ik moet het goed doen, dan gaat het fout.
1: Oh ja, helemaal blackout. Nee, vreselijk. Nee, durf ik echt niet. Maar mijn vriend is heel fan, dus die had het wel leuk gevonden als ik dat had gedaan.
2: Ja, maar dan kunnen ze hem toch vragen.
1: Ja, maar hij zou het winnen ook, want hij is echt goed daarin.
2: Hij is echt slim.
1: Ja, hij is echt slim.
2: Hij heeft alles. Hij zit te glimmen
1: slim
2: nu.
1: Slim en brak van de Baco.
2: Ja, hij moet nog een beetje bijkomen. Maar als je nu vanavond in de uitzending zet, hè, is hij reten. Ja. Over televisie gesproken trouwens, kijken nog een beetje mensen überhaupt? Of wordt dat steeds minder?
3: Nee,
2: eigenlijk?
3: Ik vind het wel, dat is wel een goed punt. Ik schrik er wel van hoe weinig...
2: Het valt ook aan Job dat je vaak een beetje geschrokken binnenkomt, ja. Ja.
3: Nou, zo erg is het niet.
2: Oh, zeg je dat? Ja. Oh, doe je dan altijd?
3: Nou, ik schrik dan wel soms, ja. En als het journaal onder de miljoen zit, gisteren waren het natuurlijk play-offs, dus daar heeft het ook wel mee te maken.
2: Ja, voetbal.
3: En het was dan al vroeg. Maar nee, ik schrik er wel van. Ik vind eigenlijk dat vorig jaar een beetje de turning point was. Dat het toen zag je echt dat het heel erg inzakte. En nu hebben we wel weer het WK voetbal. Eventjaren worden sowieso beter bekeken. Maar het is onmiskenbaar dat het wel daalt. Dat klopt.
2: Ja, ja. En dat heeft te maken met? Omdat steeds meer jonge mensen andere dingen doen?
3: Ja, jonge mensen kijken veel minder. En die streamingdiensten wordt echt wel een concurrent. Ook van lineaire televisiezenders. Netflix gaat bijvoorbeeld volgend jaar ook reclame doen. Ja, dat wordt eigenlijk allemaal concurrent. Het wordt steeds meer versnipperd, zoals dat al zo mooi heet.
2: Dus ons bestaansrecht is bijna...
3: Nou, dat van jullie niet, want actualiteitenprogramma's en talkshows... VI staat al 2 weken op nummer 2 na het journaal. Nou, dan zegt wel dat dat best wel een populair programma is. En je ziet sowieso in de top 10 dat 8 van de 10 programma's... zijn meestal actualiteitenprogramma's, talkshows en nieuwsuitzendingen. Dus alles wat actueel is, live en actueel, dat blijft. Maar programma's als De Verraders, Wie is de Mol, hele dure programma's. Ja, ja moeten we wel op rekenen dat daar wel wat minder van komt in de toekomst. Omdat het gewoon heel duur is om te maken.
1: Nou, nee.
2: Nee,
1: ik kijk nu naar Temptation Island, kijk ik naar. Omdat ik het gewoon lekker gezellig vind om daar naar te kijken.
2: Temptation Island?
1: Ja, op Prime Video. Ja,
3: maar dat is niet eens meer op televisie, het is nu op Prime.
1: Oh ja, nee, dus eigenlijk nee. Nee, ik kijk geen televisie, nee.
2: Nou, dat is toch wel heel ernstig dit.
1: Ja, echt vreselijk. Ja, ik knal het voor jullie. De jeugd maakt jullie kapot. Ja.
2: Maar dan heb Tanja. Tanja zat er net. Ja, iets het wil doen. Tina. Ja, klein kaartje. Tina, die heeft er ook... ook geen bestaansrecht meer dan natuurlijk, hè?
1: Nee, zo is het ook. Ja, want jij schrijft ook columns over nieuwe televisieprogramma's, toch?
3: En over, precies. Dus over media eigenlijk, heel breed.
1: En
3: ja.
1: Wanneer beslis jij dan, want jij schrijft daar columns over... wanneer beslis jij dan of iets goed is of slecht?
3: Ja. Als ik het denk dat de gemene deler in Nederland het goed vindt. Ik zie mezelf wel als een soort gemiddelde Nederlander.
1: Oh, oké. Okay.
3: Ja. Ja, dus dan
2: ook
3: vind
2: in deze roze outfit vandaag?
3: Nee, nu vind ik me... Nee, ik voel me nu echt wel echt heel erg niet mezelf in dit. Maar goed, vanavond in de uitzending heb ik vast weer iets zwarts aan.
2: Ja, daar ga ik wel vanuit, ja.
1: Maar oké, dus de gemiddelde Nederlander neem jij als in je achterhoofd?
3: Ja, heb ik altijd al gedaan. Okay. Ik kom ook uit een gemiddeld gezin. Uit Badmen. Boerengezin en een beetje de gemiddelde Nederlander.
1: Oké, okay,
3: ja.
1: Oké. Okay.
2: En Tina Velde vertelde me van de week, ze wil uiteindelijk weer terug naar Badmen, toch?
3: Ja, dat zeker weten. Ik mis het heel erg. Ja, ik mis het heel erg. Ja.
2: En jij wil ook ooit op een boerderij wonen?
1: Zeker,
2: begrepen.
1: Ja, met allemaal dieren. Ja,
3: ja, ja
1: heerlijk.
3: Ja.
1: Leuk? Nou, worden we buren.
3: Ja, precies.
1: En dan kom ik met een hooivork als je dan een slechte column over een nieuw programma van mij schrijft. Ja, kom ik bij je voordeur.
3: Dat is goed. Dat zou
2: ben jij rancuneus, Bente? Ja. Ben jij rancuneus?
1: Nee, ik ben niet zo rancuneus. Nee, ik ben altijd ook wel... Nou, wat ik zei, als iemand mij bijvoorbeeld dom doet, ga ik eigenlijk meteen aan mezelf twijfelen. Dus nou ja.
2: Dat heb je toch niet, Tina?
1: Je bent volgens mij hartstikke lief.
3: Ik ben op zich niet... Maar ik kan wel kritisch zijn. Als het iets slecht is, zeg ik het wel.
2: Zo, dan gaat ze erop, hoor.
1: Ja, dood. Nou, ik ga geen nieuw programma maken.
2: Nou, we zien elkaar straks weer, Tina.
3: Zeker, gezellig.
2: Tot zo.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... The Friday Move.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het in Ter Apel te druk is. Eergisteren gebeurde dat ook al. Het gaat om ongeveer 80 mensen die in de loop van de ochtend weer teruggebracht worden. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen. 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond. De meeste konden naar boven komen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep. Het zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Max Verstappen start de komende dag bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was zijn Mercedes de snelste en staat dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen dus en de echte zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday.
7: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
8: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor Tata. Maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
9: Stephen Colbert.
10: Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late night hosts.
4: Wilfried Gené.
8: Tweede uur alweer van deze uitzending van de Friday Move vanaf Attila Beach Curaçao. Met de klanken van Marc Adriani. Zo lukt het. Hij heeft een goede artiesten dan, die Marc Adriani. Als je het zo hoort, is het goed, hè?
11: Ja, zo. Hebben we zo'n Ibiza-DJ.
12: Dat is echt zo'n naam dat je denkt, ik zoek het even op Spotify.
8: Ja, dat is zo'n
12: echt een artiestennaam, ja.
8: Ja, ik zou er wat mee doen.
11: Ja.
8: Nou, ik zag hem gisteren ook op de dansvloer. Ging hij ook helemaal los, hè? Ja. Echt een Marc Adriani-dip hebben we nog voorbij zien komen.
12: Ja, hij deelde zelfs handtekeningen uit.
8: Ja, dat is populair, man, hoor.
12: Ja.
8: Je doet gelijk mee, hè, Raymond Mens. Je denkt, ik ben er, ik doe mijn mond open.
12: Ik heb er zin in,
8: ja. Ja, ik had je nog niet aangekondigd. Dus mensen dachten, wat is dit nou?
11: Wie zat?
8: Ja, zit er gewoon iemand reet te testen opeens.
12: Ik doe een stapje terug, neem je tijd.
8: Nee, je bent er nu al bij. Oh. Je kunt nu niet meer terug.
11: Oh, bedankt.
8: Kennen jullie elkaar eigenlijk?
12: We hebben elkaar net de hand geschud.
11: Ik ben net even tussen alle tafels en stoelen geklommen om even een handje te geven.
8: Oké, weet je wat hij doet, Raymond?
11: Over Amerika lullen.
8: Dat is het, ja.
11: Nou, toch?
8: Ja, dit is heel onerbiedig wat je nou zegt.
12: Nee, dat is wat het is. Dit is wat het is.
8: Zelfgenoemd beste.
11: Dat bedoel ik niet onerbiedig, hoor. Dat bedoel ik niet onerbiedig. Gelukkig.
8: Maar je bent de beste van Nederland, toch? Amerika-deskundige.
12: Ja, zelf verklaard, hè?
8: Ja, ja. Zelf verklaard.
12: Vooral omdat jij er heel vaak naar vraagt.
8: Ja. Ja.
11: Nee, je bent expert over Amerika, toch?
12: De expert. De meest gestelde vraag is altijd, hoe word je nou Amerika-kenner?
8: Hoe word je nou Amerika-kenner?
12: Ja. Gewoon zeggen dat je het bent.
11: Oké. Okay.
12: Er is geen opleiding voor. Maar het gewoon volgen elke dag. En dat doe ik al ruim 20 jaar.
11: Jeetje, wow.
8: Maar ik volg het ook.
12: Ja, nou ja, jij mag ook op mijn plek gaan zitten dan.
8: Maar ben ik dan ook kenner?
12: Ik denk dat jij een heel eind komt, want jij volgt het nieuws op de voet. Maar.
8: Ja, maar er is een moment dat je dan opeens kenner bent. Dan ga je een grens voorbij en dan kijk je om je heen en denk je, nu ben ik een kenner.
12: Ja, dat is meestal als je een boek geschreven hebt.
8: Oh, oké. Okay. Oh.
12: Ik was toen 30 en iedereen dacht, die snotneus, ja, die kan wel zeggen dat hij er veel verstand van heeft. Maar is dat wel zo? En als je dan een boek geschreven hebt, niemand leest dat boek, maar dan denken ze, nou, die is toch slim, die gozer.
8: Maar ja,
12: dan is hij kenner.
8: Er komt toch weer een boek aan?
12: Er komt nu weer een boek aan, ja.
8: Dat gaat niemand lezen dus.
12: Nou, inmiddels wel, maar dat was mijn eerste boek. Jawel. Dus toen was het vooral een manier om door te breken. Dat ging over Trumpisme toen. Dit boek gaat over Amerika dat over 2 maanden 250 jaar bestaat. En ik verbaas mij er altijd over dat men nu in één keer heel negatief is over Amerika. Terwijl je kunt een land niet definiëren, natuurlijk speelt het mee, maar niet definiëren op basis van wie er wel of niet in het Witte Huis woont. Alsof je wel of niet naar Nederland kunt, afhankelijk van wie er in het torentje zit. Dus er is nog heel veel, denk ik, om te vieren. En dan deel ik wat persoonlijke reisverhalen en dan sta ik stil bij wat er volgens mij te vieren valt.
11: En waar is dat dan vandaan gekomen dat jij zoveel jaar geleden hebt gedacht, ik ga me in Amerika verdiepen en ik ga daarover schrijven en vertellen?
12: Nou, dat begon, denk
11: zo specifiek
12: ik,
11: is dat natuurlijk.
12: Ja. Nou, net een aantal redenen gehad. Maar als ik het meest teruggraaf, dan kom ik altijd bij Bassie en Adriaan terug uit.
11: Echt waar?
12: Die een rondreis maakte door Amerika. Ja. Ik was ook al best wel snel in gewoon het nieuws geïnteresseerd. En ik keek altijd naar Max Westerman. Vond het heel interessant. En toen ik dat net een beetje begon te volgen, ik was een jaar of 12, waren de spannendste verkiezingen ooit in Amerika. En dat waren de verkiezingen in 2000. Tussen Al Gore en George Bush. Die werden op 500 stemmen beslist. En ik was toen een 12-jarig jongetje. Maar ik heb dat elke dag gevolgd. En toen is dat nooit meer weggegaan eigenlijk.
9: Het is nog steeds een klein jongetje, toch?
11: Nou,
9: als je
11: dat is nog steeds zo vrolijk.
9: Ja.
11: Ja, want soms als je. Ik heb dat. Ik weet niet of het is niet specifiek, maar ik vind dat dus wel specifiek. Soms als ik in mijn geval dus mannen over hun passie zie praten, dan zie ik gewoon dat lieve kleine jongetje weer. Die oogjes. Ook als jij over je passie praat, dan zie ik gewoon hoe je eruit zag als kind. Ik zweer het je.
12: Nu
11: dat is
12: zeker
11: leuk.
12: Op het eiland. Hij zit goed in zijn vel, maar dat heeft hij in Hilversum ook. Ja.
11: Ja, dat is leuk om te zien. Dat is lief. Zie je zo iemands kind in zichzelf. Ja, dat is toch schattig. Nou, Wilfred denkt, shit, mijn imago weer.
12: Ik heb oprecht het gevoel, ik weet niet of Wilfred dat heeft, maar ik heb oprecht het gevoel alsof ik al 5, 6, 7 jaar niet gewerkt heb. Want ik doe gewoon mijn hobby.
11: Ja, fantastisch.
12: Ja, dat vind ik fantastisch. Dat vind ik echt heel leuk.
11: Ja, leuk.
12: Ben ik ook heel blij mee.
9: Thuis denken die mensen allemaal wat een zoetsappig gelul. Denk je ook niet?
12: Ja. Dat is al best, maar dat interesseert me niet. Ja. Ja. Dat is de waarheid.
9: Ook weer belangrijk, dat interesseert me niet, zegt hij. Neem dat mee, Bente.
11: Ja, ik ga het echt doen. Ik leer hier wel allemaal dingen, hoor.
12: Maar het is toch altijd leuk als iemand enthousiast is over zijn werk of wat hij doet. Ja. Dat lijkt mij niet zo'n punt.
11: Ja, merkt dat gewoon altijd aan mensen. Als ze echt geënthousiasmeerd zijn over wat ze doen, dat is leuk om te zien.
9: Hey, nee, dat moet altijd puur zijn. Autotune is niet aan jou besteed waarschijnlijk dan.
11: Absoluut niet. Nee, ik vind dat vals spelen. Behalve als het een sound is. Dus zeg maar, je hebt de autotune erop zetten dat als je een beetje vals zingt dat je het niet hoort. En je hebt het als bijvoorbeeld hoe Ronnie Flex het gebruikt, vind ik fantastisch.
9: En
11: dat is echt een verschil natuurlijk.
9: Als je nou deze artiest hoort, vind je dat dit kan of niet?

0: Fantastisch.
1: Ben jij dit?
0: Ja. Wat een koorstroom. Ben jij dit? Dat wist ik helemaal niet dat jij muziek maakt. Wat leuk.
2: Je kent mijn andere hit ook niet.
0: Nee, heb je die ook hier paraat?
2: Dat denk ik wel.
3: Dat denk ik wel, ja.

0: Wildgans.
1: Nee, dat moet ik maar even toelichten. Anders ga je haar...
0: Wildgans.
1: Nee, ho, ho.
0: Wilfred Wildgans.
1: Nee, niet van die gekke dingen gelijk denken, Bente.
0: Maar welk gat moet ik in kijken?
1: We hebben een bar. En daar zit vaak Raymond. Eigenlijk zit Raymond altijd aan de bar. Die is nog nooit aan tafel geweest.
2: Regelmatig, ja.
1: En in die bar zit een camera. En er zit een gat in.
0: Oh.
1: En alle mensen die bij het programma komen... die moeten, als ze de eerste keer komen, in het gat kijken... En dan gaat er een koekoek af. Dan kijken ze, koekoek, gaat zo de koekoek af. En dan gaat dit nummer en dan hoor je erbij. Dan ben je one of the guys ben je dan.
0: Oh my god.
1: Ja. Maar Boris Geld Becker heeft het bijvoorbeeld gedaan.
2: Boris Becker, Anouk Merel, heeft het zelfs
1: gedaan.
2: Tina.
1: Anouk heeft het zelfs gedaan.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Nou,
1: dus.
0: Lekker in het gat kijken. Ja. Moet ik dat dan ook maar een keer gaan doen?
1: Ja, dan bent moet een keer komen kijken in het gat.
2: Ja, ik zou het doen bij deze afgesproken.
1: Hoe voelde dat om in zo'n gat te kijken eigenlijk?
2: Het voelde best wel lekker, ja. Ja, ik heb dat een aantal keer moeten doen voor jullie. En het was heel leuk. Maar dat zijn ook weer van die dingen. Ga dat maar aan een gemiddelde Amerikaan uitleggen. Ja. Dat je in zo'n programma zit, is niet te doen.
1: Nee, het komt allemaal te spontaan, komt het op.
0: You have to look in the hole.
1: Ja, we hebben het één keer voor de gedaan. En daarna heb ik het gewoon vastgehouden als traditie. Ja. Nu doet gewoon iedereen het.
0: Oh.
1: Dat ook iedereen het doet. Dat
2: iedereen
1: is zo,
2: doet dat,
1: Rico Verhoeven was er vorige week. Zat ook weer zo in het gat te kijken. Ja.
2: En mensen vragen erom.
1: In het gat kijken.
2: En mensen van Frank van Leeuwen laatst. Die aan tafel zat, mag ik ook.
1: Raven van der Vaart.
2: Raven
1: die is van de tafel opgestaan om in het gat te kijken. Dus het is ook een soort
0: Dan gaat een heel gat voor mij open.
1: Ja,
0: ik wist dit niet.
1: Nee. Was jij nou verwekt of ben je geboren op een luchtbed?
0: Geboren.
1: Geboren?
0: Ja, de rest heb ik niet gevraagd.
1: Nee?
0: Nee. Nee, ik ben geboren op een luchtbed in een antikraakpand in Amsterdam.
1: Ja.
0: En het was mijn vader was... Trouwens, ik ga dit weer zeggen. En elke keer zegt mijn vader, dat is niet zo. Ik heb dus de veronderstelling dat mijn vader toen aan het blowen was.
1: Ja.
0: Maar hij zegt elke keer dat het niet zo was.
1: Maar je weet het niet zeker?
0: Nee, ik heb het gewoon niet heel bewust meegemaakt.
1: Nee, je was er wel bij, maar ja.
0: Was er wel bij, maar ook weer zeggen. Niet helemaal, ja.
1: Maar goed, je hebt eigenlijk een hele bescheiden opvoeding gehad, neem ik aan. Met de laatste verhuisd naar... Zuid? Of waar zijn je naartoe gegaan toen?
0: Ik ben opgegroeid in... Dus ik ben geboren daar in Amsterdam-Zuid, Antikraak. Ja. En toen zijn we naar KNSM Eiland verhuisd in Amsterdam. En daar heb ik tot mijn 7e gewoond. Alleen, we woonden toen in een flat. In de Swings op KNSM Eiland. En toen was ik eigenlijk al een heel druk kind. En mijn ouders waren mij constant kwijt. Dus dan was ik weer op straat. En in Amsterdam is dat gewoon niet heel verstandig. Nee. En toen hebben zij gewoon gedacht, we gaan verhuizen. En toen zijn we naar Muiden verhuisd. En toen ben ik op mijn 18e ben ik weer in Amsterdam gaan wonen.
1: Okay.
0: Ja.
1: En nu gaat het je hartstikke goed. Je hebt zelfs al in Carré gestaan.
0: Ja, echt een
1: Hoe
0: droom.
1: Hoe was dat? Want je bent ooit als meisje op Carré geklommen.
0: Ja.
1: Om te zeggen, hier wil ik gaan spelen.
0: Ja, ik was met mijn beste vriend, Joël. Waren we best wel vaak gewoon buiten. En waren we gewoon
1: weg.
0: In de stad.
1: Niemand
0: weg.
1: Wist waar je was.
0: Niemand wist waar we waren. En dan waren we gewoon lekker aan het feest. En dan struinden we zo'n beetje door de stad. En toen liepen we langs Carré. En toen zijn we zo aan de voorkant bij dat trappetje. Heb je dat hek. Zijn we naar boven geklommen.
1: Helemaal.
0: Ja, het klinkt dus wat romantischer dan wat het is. Gewoon daarboven, zo bij die gevel, hebben we gezeten, zo bij die trap. En toen zei ik, over 10 jaar sta ik hier. En dat is toen gelukt, dit jaar. Of nee, vorig jaar.
1: En hoe was dat?
0: Ja, echt een droom die echt uit is gekomen. Het was echt fantastisch. En de zaal was gewoon niet normaal. En ik kwam daar binnen in de ochtend. En toen was iedereen zo aan het opbouwen. En ik was heel gespannen. En toen moest ik zo hard huilen. Maar echt van geluk. Van dat ik dit mag meemaken. En op zo'n, het klinkt echt heel cliché, ik weet het. Maar op zo'n jonge leeftijd en... Ja, het raakte me echt. Het was echt magisch die avond. Ik zei het ook toen ik had een interview daarna. Het was echt de mooiste avond van mijn leven. Echt waar. Ja.
2: En je had het net over onze pretoogjes, maar jij hebt dat ook eens hierover verteld.
0: Ja, zeker. Ja, maar ook een soort als kind droomde ik daarvan.
2: Natuurlijk is toch mooi, hè?
0: Precies. Ja, dus het was zo fantastisch om dat dan te mogen doen. En dat mensen dan je liedjes meezingen. En iedereen vond het volgens mij ook een hele magische avond. Ja, het was een soort. Het was net na Beste Zangers. Dus net eigenlijk nadat alles zo ontploft was. Zaten we daar, deden we die show en voelden het nog... Die show was uitverkocht voor Beste Zangers al. Dus het voelde nog een beetje als nog echt het oude publiek. Zeg maar van vroeger nog, alleen die er toen nog waren.
1: De echte fans, zeg maar.
0: Nou ja, de fans van nu zijn natuurlijk net zo goed echte fans. Maar wel echt die diehard van vroeger. En het voelde gewoon heel bijzonder omdat dan die periode een beetje soort af te sluiten... weer naar een nieuw begin van iets. Het was heel speciaal. Ja, het was echt mooi.
1: Je hebt vast nog meer dromen. Droom je ook van Amerika bijvoorbeeld? Om internationaal te gaan?
0: Nou, ik zou echt absoluut niet in het buitenland willen doorbreken. Want ik vind dus een mening...
1: Wacht even, wat zeg je nou?
0: Ja, ik hoef dat niet. Nee, ik hoef dat echt
1: één keer. Wat zei je precies?
0: Ik zou absoluut niet in het buitenland willen doorbreken.
1: Nou, het is wel heel opmerkelijk. Dat hoor je niet vaak
0: maar
1: van
0: een
1: artiest.
0: Maar kan toch ook niet? Ik zit toch in het Nederlands?
1: Nou, je kan toch makkelijk Engels zingen?
0: Nee.
1: Volgens mij deed die rollercoaster toch ook met Danny Vera laatst?
0: Zong ook Nederlands.
1: Was dat Nederlands?
0: Zong Nederlands.
1: Maar je kan toch wel Engels zingen?
0: Tuurlijk kan ik, maar ik wil het gewoon niet. Want ik vind gewoon Nederlandse taal vind ik sowieso heel direct en fijn om in te schrijven. En België dan dus ook. Alleen, ik weet niet, ik vind gewoon de mening van Nederland vind ik al wel genoeg. Ik vind het al, ik zou ook niet in het buitenland. Ik vind het heerlijk als ik naar het buitenland ga, dat ik daar lekker gewoon weer mezelf ben en dat ik even lekker anoniem ben.
2: Ja, dat scheelt wel, ja. Dat scheelt. Kan dan ook niet meer als
0: precies,
2: je dat doet.
0: Ja.
2: Maar tegenwoordig valt het toch wel mee. Europapa was ook een klein hitje in Amerika. Ik bedoel, je kan best met Nederlands een hit scoren internationaal.
0: Ja, en hij gaat nu gewoon de hele wereld over. Ja, dat is echt bizar. Ja.
2: En die zingt voor 70% in het Nederlands.
0: Ja. Maar ik zou het gewoon niet. Ik denk dat ik het niet zou trekken als mens. Ik denk dat ik het te veel zou vinden, als ik heel eerlijk ben. Ja.
1: Wel eerlijk, hè?
2: Zeker?
1: Toch?
2: Ja. Ja, zeker.
1: Had jij niet Amerika-deskundige in Amerika, of tenminste een andere deskundige, maar in Amerika willen doorbreken? Had jou dat leuk geleken? Daar,
2: ja, dat had mij wel leuk geleken. Ja,
1: of een talkshow doen daar?
2: Talkshow doen daar.
1: Er zijn vacatures in, begrijp ik, hè? Binnen.
2: Nou, ik heb er wel eens over nagedacht, omdat ik nu natuurlijk in Nederland over Amerika praat, om dan misschien op de Amerikaanse tv over Nederland of Europa te gaan praten. Ja, dat gebeurt in Europa genoeg dat je zegt, nou, ik praat u even bij over de Brexit en wat er met de NAVO allemaal speelt. Daar heb ik wel eens over nagedacht. Misschien doet het ook nog eens, maar.
1: Ja, moet je doen,
2: ik
1: man.
2: Heb het druk genoeg.
1: Maar we zijn hem kwijt. Dat kan ook niet. Natuurlijk.
2: Nee, dat moeten we ook niet hebben. Nee. Maar daar heb ik wel over nagedacht, omdat het heel grappig lijkt. Ja, om dat gewoon eens te proberen. Van even kijken of ik bij Fox News kan binnendringen en dan een update geven over Europa. Dat we even omdraaien, weet je wel. Ja. Ja,
1: of een talkshow dus.
2: Nee, maar ik hoef geen eigen talkshow. Nee, maar ik vind het wel leuk om aan te schuiven en dan te praten over iets waar ik wat van weet. Maar ik hoef het niet zelf te presenteren.
1: Die talkshows hebben het niet makkelijk op dit moment daar in Amerika, hè? Met die Trump erbij.
2: Nee, dat klopt. Alleen ik denk dat wij hier een enorme denkfout maken om daar continu maar Trump de schuld van te geven. Kijk,
1: oh,
2: het klopt.
1: Wacht
2: dat...
1: even. Ja, die hebben de Trump-fans, sorry.
2: Ja, nee, maar laat ik wat context geven. Dan kun jij dan zeggen wat je daarvan vindt. Het klopt dat Trump geen gevoel voor humor heeft als het over hem gaat. Het klopt ook dat Trump ze liever kwijt dan rijk is. Hè? Al die kritische komieken, dus Stephen Colbert, maar je hebt ook Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel. Alleen de reden dat bijvoorbeeld Stephen Colbert nu stopt, ja, dat heeft net zoveel, al dan niet veel meer, te maken met de kijkcijfers. Ik ben vroeger ooit bij, maar dat zat ik in het publiek, bij de talkshow van David Letterman nog geweest.
1: Ja. Echt waar?
2: Grootheid. Dat was echt heel leuk om mee te maken. Ja. Maar die trok gewoon 5, 6 miljoen kijkers. Stephen Colbert momenteel 1, 2, heel soms 3 miljoen. Maar het kost gewoon tientallen miljoenen dollars per jaar om zo'n show te maken. Alleen zijn salaris is al 15 miljoen dollar. Ja, dat is gewoon niet meer van deze tijd om dagelijks dat soort shows te maken. Kijkcijfers lopen ook in Amerika terug. Dan wordt die jongen eruit bezuinigd. Nou, klopt het dan ook dat zijn zender CBS, want die zijn overgenomen door een conservatieve investeringsclub, dat die zender rechtser, conservatiever willen maken? Ja, maar dat doen ze omdat ze daar denken meer geld mee te verdienen, omdat er een groot rechtspubliek is in Amerika. Dus
1: net als in
2: veel te makkelijk, net als in Nederland, ja. Dus veel te makkelijk om dan Trump de schuld te geven, terwijl, tot slot, geen gevoel voor humor, ik zei dat net. Maar Trump heeft ook een vrijheid van meningsuiting. Is het presidentieel? Nee. Maar hij mag zeggen, ik vind die presentator niks. Dat mag.
1: Ja, ja. Nou, onze premier heeft altijd gezegd dat hij enorm fan van Vandaag in Zuid is. Je bent hem laatst nog tegengekomen, Mark Rutte, de voormalige premier.
2: Ja. Nou, maar, en hij heeft toen gezegd, ik kom weer gezellig een keer langs. Ik denk dat dat lastig is in zijn huidige functie, maar hij heeft het gezegd. Dus laten we hem daar wel aan houden, toch?
1: Het kan toch niet. Je kan toch niet de belangrijkste man van de aanval weer een dildo-helm meegeven? Dat kan
2: lijkt
1: toch niet?
2: Mij buitengewoon lastig, maar
1: ja, dat kan echt niet.
2: Ik zou er vooral nog steeds voor gaan. Hij heeft gezegd dat hij een keer zou komen. Nog.
1: Maar binnenkort bestaat de NAVO ook niet meer, hè, toch?
2: Ik denk dat de NAVO wel blijft bestaan. Wel. Alleen de Amerikanen gaan zich terugtrekken. En ook daarin geldt. Natuurlijk brengt Trump dat als een hork. En is hij af en toe heel erg ene dag A, andere dag B. Alleen dat is ook wel een ontwikkeling die al 30, 40 jaar gaande is. President Clinton zei al achter de schermen, trouwens president Bush ook, jaren 90, begin jaren 0, dat we die Amerikaanse afhankelijkheid in de NAVO moeten afbouwen.
1: Ja.
2: Dus dit is ook een veel langere ontwikkeling die begonnen is voor Trump en doorgaat na Trump. Dus ik vind het hartstikke tof en leuk. Ik doe het ook om iedere dag over Trump te praten. Er gebeurt genoeg. Maar om alles op Trump toe of af te schrijven, dat werkt zo niet, denk ik.
1: Nee, maar hoe lang gaat het nog duren dan dat Amerika in de NAVO blijft? Wat denk je?
2: Ik denk dat Amerika in de NAVO blijft, maar dat ze willen dat wij wel op eigen benen gaan staan en dat er heel veel troepen van de Amerikanen wel degelijk Europa gaan verlaten binnen de komende 10 jaar. Omdat zij zich in toenemende mate op China willen richten.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. En wat vindt Rutte daarvan? Heb je er nog wat gehoord over de laatste dagen? Want die doet zo zijn best namelijk om het bij elkaar te houden.
2: Ja, nee, Rutte die zegt dan dat was ook mijn idee. En dat moeten we allemaal gaan doen. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Hij wil dat wat meer uitsmeren. In het buitenland en zeker ook in de Amerikaanse media wordt ook wel enigszins cynisch over Rutte gesproken. Niet zozeer vanwege die daddy-opmerkingen. Maar er wordt wel in alle Amerikaanse media continu bijgezet dat, ja, als Rutte weer zegt Europa moet veel meer investeren in defensie, dat hij als minister-president juist bezuinigde op defensie. Dat zijn die Amerikanen ook niet vergeten. Dus die nemen ook wat hij zegt daar wel met een korreltje zout. Maar ja. Rutte zegt dan, dit is allemaal onderdeel van het plan en bla bla bla bla.
1: Maar over defensie gesproken, er moet ook meer geld bij, want de wereld staat in brand.
2: Ja.
1: Wanneer komt de duidelijkheid over het Midden-Oosten, wat er nu met Iran gaat gebeuren? Wanneer is er nou een moment dat hij gaat zeggen, het gaat niet meer?
2: Dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen. Maar ik denk in ieder geval dat dat nog heel lang gaat duren. Want iedereen denkt steeds dat door de hoge brandstofprijzen, bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten, dat Trump dan op hete kolen zit. En nee, hij vindt dit niet prettig.
1: Leuke woordspeling, brandstof, ja, en hete kolen.
2: Ja, heel goed. No pun intended. Ja. De peilingen die zijn ook niet zo goed voor Trump op dit punt. Juist omdat dit de Amerikanen in de portemonnee raakt. Alleen, ja, Trump denkt, ik zit sowieso nog wel 3 jaar in het Witte Huis. Niemand krijgt mij daar weg. Die tussentijdse congresverkiezingen, ja, die zijn voor een groot deel al verloren. Dus Trump denkt ook, ik heb best een lange adem en die wil wil toch Iran tot enige concessies gaan dwingen als het gaat om het verrijken van dat uranium. Vervolgens zijn er heel veel partijgenoten van hem, echte havikken binnen de Republikeinse Partij, in combinatie met Bibi Netanyahu, maar ook met allerlei golfstaten, dat is opmerkelijk, hè, die allemaal zeggen, doorpakken, doorpakken, doorpakken nu. Dus ik denk dat dit voorlopig nog wel doorgaat en dat er niet snel een conclusie komt.
1: Wel gek, je eerst val je aan, dan zeg je binnen de kortste keren moet het gebeuren. En dan...
2: Ja, omdat hij, en dat, ik denk dat die kritiek terecht is, hij heeft zich laten ringeloren door Bibi Netanyahu. Die zei, we doen dit, en dan valt het regime vanzelf om. En toevallig Barack Obama nog vorige week, maar ook Bill Clinton, die allebei zeiden, ja, dat heeft Bibi Netanyahu tegen ons ook gezegd, maar wij geloofden dat niet. Nee. En een belangrijke generaal van Trump heeft ook gezegd, maar die zegt dat dan heel diplomatiek, die zegt dan, ja, ik weet niet of dit wel zo is. En Trump zegt, nou, ik denk dat Bibi gelijk heeft, en die is ervoor gegaan. Ja, dat valt dan toch tegen. En nu kan hij eigenlijk niet 1, 2, 3 meer terug. Terwijl hij, als je, en dat hoor je ook van medewerkers om hem heen, terwijl hij eigenlijk wel een beetje klaar is met dit conflict. Hij wil door naar Cuba. En gisteren werd weer bekend dat er toch Amerikaanse bedrijven in Venezuela aan de slag gaan om dat olie te winnen. En dat vindt hij veel belangrijker. Dus ik denk dat hij dit wel snel wil afronden. Maar ja, hij kan niet zonder deal dat doen. Dus ik denk dat we nogmaals voorlopig nog wel even in die stalemate, zoals ze dan in Amerika
1: zeggen, zitten. En wat gaat hij met Cuba doen dan, denk je, als hij er helemaal klaar voor is? Wat, wil hij dat ook net als Venezuela zo oplossen?
2: Ja, bij Cuba staat nu op stapel exact hetzelfde als wat bij Venezuela gebeurde. Dus je ziet ook dat de aanloop exact hetzelfde is. De druk wordt opgevoerd namens Trump. Er is nu een arrestatiebevel uitgevaardigd. In dit geval niet voor Maduro, maar voor Raúl Castro. Vervolgens zijn er een aantal vliegdekschepen die heel erg dicht in de buurt van Cuba momenteel varen. En ja, ik denk dat de Amerikanen hopen, en die kans is ook best groot, want Cuba heeft een aantal signalen gegeven die daarop doelen, dat er een deal komt met Cuba. Omdat ze dus bang zijn om exact zo'n Venezuela-scenario te krijgen. Dus ik denk dat daar mogelijk wel een deal uitkomt. Nogmaals, omdat ook Cuba zegt, we willen graag onderhandelen. Maar als dat niet zo is, ja, dan is er een enorm grote stok achter de deur. Namelijk, kijk wat er met Maduro is gebeurd. Dat kunnen wij met jullie ook doen. En achteraf, denk ik, zou je kunnen zeggen dat het voor Trump vele malen verstandiger was geweest als hij niet naar Bibi Netanyahu had geluisterd. Mm-hmm. En naar een aantal andere adviseurs die zeiden, laten wij in Iran meegaan met bijvoorbeeld het bombardement op dat gebouw, waar de Iraanse top het heel verstandig leek om met 40 mannen vergadering te houden. Ja. En dan kijken wat er gebeurt, maar dan ook weer die troepen terugtrekken. En mogelijk misschien nog wat nucleaire installaties bombarderen, maar niet massaal binnenvallen. Want dan weet je nooit, dat is de hele lange geschiedenis van Amerika in Azië en het Midden-Oosten, wanneer je daar weer uitkomt.
1: Zijn bent even kwijt, heb ik het idee, of niet?
0: Ja, ik was eigenlijk een beetje uitgetuned, ja.
1: Ja, ik zag het inderdaad. Ja. Ja,
2: ik ben klaar, hoor.
1: Ja, dat kan als co-host, kan dat niet, hè? Je moet er altijd bij blijven, Bente.
0: Ja,
1: je moet scherp blijven natuurlijk. Maar het is ook een onderwerp waarvan je denkt van, ja...
0: Nou, ik ben er geen expert in, dus ik kan... Ik,
1: dat is waar,
0: ik wil er niet over. Ja. Als in, ik vind het ingewikkeld om over mee te praten. Ik heb natuurlijk over... Hou me natuurlijk mee bezig, absoluut. En,
1: maar maak je ook zorgen?
0: Tuurlijk,
1: wat er in de wereld gebeurt. In die zin dat... we hadden het net even over een epidemie of zo. Maar dit is natuurlijk ook heel heftig.
0: Nee, tuurlijk, zeker. En nou, bijvoorbeeld, ik stond op 5 mei, moest ik optreden. En dan denk je ook wel eventjes 3 keer meer na over wat vrijheid inhoudt. Ja. Dat wij daar heel erg geblest mee zijn dat wij in vrijheid leven. Er zijn ook heel veel mensen die er niet in leven, in vrijheid.
2: Ja, dat is wel mooi wat jij zegt. Want het lijkt hier, en ik maak er ook wel eens een grapje over, hoor, van alsof we inderdaad risk aan het spelen zijn. Nogmaals, ik maak er ook wel eens een grapje over. Maar het heeft natuurlijk heel veel gevolgen. Misschien mogelijk voor ons, maar zeker voor de mensen daar.
0: Ja, en ik denk dat we dat ons goed moeten beseffen. Ook de mensen in Palestina, dat is vreselijk, weet je. Dus,
2: maar in Iran ook natuurlijk. In Iran en in Venezuela. En in Cuba.
0: Absoluut.
1: En daarom contrasteert het altijd zo, want als je Trump wel eens voorbij ziet komen, die heeft het ook heel de tijd over zijn balzaal, weet je wel. Daar waar de hele wereld in brand staat, maakt hij zich meer druk over de inrichting en het ontwerp en dat soort zaken dan over de wereldproblematiek, lijkt het dan.
2: Dat denk ik wel, omdat Trump maar momenteel met één ding bezig is. Ik zei dat net ook al even ten aanzien van Iran, met zijn legacy. Dus hoe hij in de geschiedenisboekjes komt. En die balzaal is belangrijk. Hij wil dat als jij met jouw kinderen of kleinkinderen over 30 jaar in Washington loopt, dat je zegt, dat enorme gebouw, dat gouden gebouw, dat is door Trump gebouwd. Dat wil hij graag.
0: Nou, hij mag zich denk ik wat meer bezighouden met vrijheid van andere mensen in plaats van zijn legacy, denk ik.
2: Ja. Nee, ik zal doorgeven aan hem.
0: Als je hem belt, zeg het hem.
2: Ja.
1: Maar hij kent hem goed, hoor.
0: Ja, bellen maar. Zeg maar dat ik vind dat hij daar wat meer bezig mag zijn.
2: Ik ga het doorgeven. Ja.
1: Nou, Raymond, ik zie je later weer, denk ik. Ik
2: denk het ook. Gezellig, man.
1: Ja. Tot later.
2: Top.
3: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het in Ter Apel te druk is. Eergisteren gebeurde dat ook al. Het gaat om ongeveer 80 mensen die in de loop van de ochtend weer teruggebracht worden. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen. 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond. De meeste konden naar boven komen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep. Het zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Max Verstappen start de komende dag bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was zijn Mercedes de snelste en staat dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen dus en de echte zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
6: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
7: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor Tata. Maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
8: Stephen Colbert.
9: Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late-night hosts.
3: Wilfried Gené.
10: Laatste uur alweer voor deze uitzending van de Friday Move vanaf Curaçao. Avila Beach. Oh, wat is het lekker hier, jongens.

0: directeur dat hij gewoon zijn oude vak op gaat pakken. En hij staat er zo te glimmen, die gozer, niet te geloven allemaal. Maar daar staan we allemaal een beetje, ook voor het zweet natuurlijk.
1: Zeker,
0: het beetje,
1: ja.
0: Jij zweet overal, zei je net.
1: Overal, echt, ja. Ook overal, ja.
0: Ja, nee, dat is goed dat we dat weten. Hè? Maarten, goed dat je er bent, Maarten Schakel.
2: Ja, leuk man.
0: Jij woont hier al een hele tijd, toch?
2: Tijdje wel, ja. Ruim 20 jaar.
1: Wow.
0: En hoe oud ben je?
2: Ik ben 43, vorige week geworden.
0: Ja. Oké. Okay. Wat was jouw keuze ooit om hier naartoe te komen dan?
2: Ooit kwam ik hier voor de liefde voor radio, Dolfijn FM. Ik was 21 jaar en ik kon het jaartje radio maken in de tropen. Dat leek me te gek. En voordat je het weet wordt 1 jaar, wordt 1,5 jaar, wordt 2 jaar. En 2 jaar wordt 5 jaar. En dan denk je misschien moet ik maar eens een huis gaan kopen. En dan bouw je een huis. En dan wordt 5 jaar, wordt 6, 7, 8 jaar. Dan ontmoet je de vrouw van je droom. En voordat je het weet heb je kinderen en een koophuis. Oh. En een radiostation.
1: Lee.
0: Daar zit ze of niet?
2: Nee, dat is een collega.
0: Ja. Weer niet.
1: Oh, kus.
0: Heb ik nu 2 keer gedacht dat er iemand een partner bij ze gaat. En 2 keer zit ik er al naast.
2: Ik sprak Tanja Kross vanmorgen. Die zei ook van, ja, Wilfried die betichtte mij van allerlei relaties. En zo.
0: Ja, nee, maar die zat ernaast. En nu zit deze dame, die kwam hier mee binnen volgens mij. Dus.
2: Ja, nee, klopt. Die komt mee voor de socials.
0: Ja, maar de vrouw van Rome zit gewoon thuis.
2: Die zit thuis, ja.
0: Oké. Okay. En toen ben je dus bij de radio gaan werken, Dolfijn FM.
2: Mm-hmm.
0: Dat doe je nog steeds volgens mij. Niet meer door Dolfijn.
2: Lang volgehouden, Dolfijn. Ik ben wel overal geweest. Dolfijn Paradise. En nu zijn we 1,5 jaar geleden begonnen met een nieuwe radiozender, Curaçao.nu. De nieuwswebsite bestond. En je moet een beetje voorstellen, nu.nl breidt uit met een radiozender. Dan heb je al een groot merk, dan heb je al een bekende merknaam. En dan heb je al een mooi platform. Dus als je dat uitbreidt met een radiostation, dan heb je meteen iets wat toch wel een beetje body heeft. En ze hebben die keuze gemaakt. Dus nu hebben we van Curaçao nu naast
0: maar
2: de nieuwswebsite.
0: Maar er wonen hier 150.000 mensen, toch?
2: Ja.
0: Hoe kan je nou zoveel radiostations hebben hier dan?
2: Goeie vraag. Goeie vraag.
0: Nee, dat vind ik fijn dat ik het nog goed
2: vraag. Nee, maar het is klopt. Het is ook gekke werk. En het is de markt is klein, de vijver is klein. Iedereen moet een beetje van diezelfde taart snoepen. Maar het lukt kennelijk.
0: Je kan ervan leven?
2: Ja.
0: Je wordt gewoon betaald?
2: Ik word betaald, ja. Het zijn geen Nederlandse radiosalarissen. Het is geen Edwin Evers salaris. Nee. Jij gaat er ook niet voor doen, denk ik. Dus dat weet ik niet.
0: Ik sluit het niet uit dat dat zo is. Ja. Nee, ik moet echt wel proberen rond. Nee, is wel te gek. Ik verdien gewoon heel goed. Dus ik ga er ook niet moeilijk over lopen doen. Ja, dat is gewoon helemaal zo.
1: Nee.
0: Ja, Johan Derksen roept elke week ons salaris op tv. Dus wat dat betreft, iedereen weet wat wij verdienen.
2: Ja.
0: En dat is prima. Maar je doet het ook omdat het passie is. Dus begrijp
2: het is, weet je, het is liefde. En dat herken jij misschien. Jij bent ook een mediadier en ook een radiodier, denk ik. En dat doe je vanuit een bepaalde liefde voor het vak. Ik zeg altijd, als je geld wil verdienen, moet je hamburgers gaan verkopen. En radio doe je
0: inderdaad. Verdient dat goed hier, hamburgers verkopen?
2: Ik denk het wel.
0: Ja?
2: Ja, ik denk het wel. Ja,
0: hoe gaat het met jou eigenlijk met de vriend? Gaat dat een beetje, Bent, eigenlijk? Nee, maar kan je zeggen,
1: ja, ik ga niet mijn salaris op een tafel gooien.
0: Dat mag hoor,
1: door.
0: Als je
1: nee, daar heb ik helemaal geen zin in.
0: Oh, okay.
1: Maar eigenlijk, kijk, in de muziek is het precies zo. Je kan net beter in de Albert Heijn gaan werken dan dat je voor je passie gaat leven. En dat kan natuurlijk ook in de Albert Heijn werk zijn. Begrijp je? Je kan net beter in de Albert Heijn gaan werken dan dat je voor je passie gaat leven. En dat kan natuurlijk.

0: Hele mooie auto, ja.
1: Merk? Ja, ik ben wel benieuwd, toch?
0: Ik rijd een Audi.
1: Audi, bouwjaar?
0: 2022.
1: Hoppa, nou hier. Bedoel maar, toch?
2: Nou goed.
1: Ja.
2: Nee, wat belangrijk is...
0: Nee, daar gaat het natuurlijk niet om. Nee.
2: Je moet het nooit omdraaien.
0: Bedankt.
2: Je doet iets vanuit passie. Ja. Je doet het omdat je het geweldig vindt. En als je het heel goed doet, als je het vanuit passie doet... dan groei je daarin. Tenminste, zo heb ik... Kijk, ik krijg heel vaak jongens of meisjes van de school van journalistiek... en die vragen, hoe kan ik zo snel mogelijk beroemd worden... en zo snel mogelijk rijk worden?
1: Slechte vraag.
0: Ja. Nee, dat slaat echt inderdaad helemaal nergens
2: zeg, dat, op. Zo werkt het niet. Je moet ergens goed in worden. Dat moet je ook nog eens heel leuk vinden. Je moet een eigen stijl ontwikkelen. En dan is de kans aanwezig dat je daar heel succesvol in wordt. Dat is geen zekerheid. En als het dan wat gebeurt, dan kun je inderdaad gaan groeien... en dan kan er ook iets meer op je afkomen.
1: En geld is natuurlijk nooit het doel. Hè? Geld is het resultaat van je werkzaamheden. Het doel is een zo mooi mogelijk product maken, denk ik in ons geval, toch?
2: Ja.
0: En wat Raymond net ook zei, van ik heb het gevoel dat ik al 6 jaar niet meer heb gewerkt. Dat is natuurlijk wat je wil. Dat je niet het gevoel hebt dat je aan het werk bent, maar dat je echt iets aan het doen bent. Wat jij ook zegt, je bent hierheen gekomen, je bent je passie aan het volgen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, we zijn met een nieuwe zender bezig. Ik werk gemiddeld 10 uur per dag, denk ik. Ik vind het helemaal niet erg.
0: Nee, fantastisch. Heerlijk. Ja, want vind, je doet wat je leuk vindt.
1: Ja, ik vind het jammer als je naar huis moet. Ja. Oh shit, ik ga dit nog even afvullen maken.
2: Want je doet de ochtendshow?
1: Ja, 6 tot 9.
2: Ja.
1: En meestal ben ik dan tot een uurtje of 3, 4:30 ben ik op de zaak.
2: Oké. Okay. Ja. Ik heb ook een tijdje ochtendradio gedaan. Maar dan deed ik ook nog tv 's avonds erbij. Dat vond ik best een lastige combinatie.
1: Maar dat is mega zwaar.
2: Ja.
1: Je hebt een gezin ook, toch?
2: Ja.
1: Hoeveel kinderen?
2: 2 kinderen.
1: 2 kinderen.
2: Een jongen en een meisje.
1: Vind je dat zwaar te combineren met een zwaar avondleven of een ochtendshow?
2: Nee, want ik ga meestal om 9:15 de deur uit. Ik ben om 9:00 in de studio en ik ben om 11:00 weer thuis. Dus ik ben eigenlijk bijna altijd thuis. Ja. Daar maak je zich wel zorgen over. Maar.
1: Ik voel geen pressure, maar ik heb wel een beetje schuldgevoel. Hè, want we hebben 4 kinderen thuis. 2 wat oudere jongens en 2 kleintjes. En mijn vrouw doet ochtends alles zelf. Eentje. Ik ben om 17:15 de deur uit.
2: Die ochtendshow vond mijn vrouw eerlijk gezegd ook zwaarder toen ik dat nog deed. Dus, maar ik vond het ook zelf wel die combinatie pittig, maar dat vind jij niet.
1: Maar wie vond die ochtendshow zwaarder? Jij of je vrouw?
2: Nou, ik denk allebei. Een beetje hetzelfde gevoel. Wat je nou zegt, inderdaad. Dat doet hij wel heel goed, dit, hè?
0: Ik zit er echt met heel veel verwondering naar jullie te kijken.
1: Maar ik vind het leuk.
0: Ik vind het leuk.
1: Ik hoorde net het gesprek wat jullie met Raymond hadden. De tempo was zo hoog. Ik vind het leuk, gezellig. Lekker kletsen. Vrijdagmiddag, toch?
2: Wat voor soort muziek is het op jullie station dan?
1: Wat ons
2: onderscheidt... Draaien jullie Bente, bijvoorbeeld?
1: Nee, draaien we niet.
0: Waarom niet?
1: En de reden is dat wij, we met Curaçao benieuwd waar we ons op willen onderscheiden. Kijk, je hebt een aantal andere Nederlandstalige zenders. En dat zijn Nederlandse zenders die op Curaçao uitzenden. En waarin wij ons proberen te onderscheiden. Zullen een Curaçaose zender zijn die toevallig Nederlandstalig is. Het verschil zit hem in de benadering van onderwerpen. De muziekkeuze. Hoe de presentatoren naar het eiland kijken. Het is een beetje een mindset dingetje, zeg maar. Dus
0: zit daar verschil in per zender? Dat ook hoe er naar het eiland wordt gekeken, naar de muziek?
1: Ja, natuurlijk. Want jullie kijken op een hele andere manier naar Curaçao... dan mensen die hier al 15, 20 jaar wonen.
0: Dat denk ik wel, ja, zeker.
2: Ligt dat eens toe dan? Hoe kijk jij nu naar dit eiland dan?
1: Ik benader het als een bewoner, denk ik. En niet als een fun vakantieeiland... waarbij zoveel mogelijk Nederlandse invloed probeert te importeren, zeg maar.
0: Maar hoe vind jij het dan bijvoorbeeld dat het hier helemaal vol staat met al die luxe resorts? Ik bedoel, want vertelde Tanja ook dat het natuurlijk heel erg gebouwd is op toerisme. Maar het is natuurlijk ook, het heeft ook een gekke kant natuurlijk eigenlijk.
1: Ja, klopt.
0: Er zijn heel veel Nederlanders hier. Tuurlijk, ik kan me best voorstellen dat...
1: Maar het is heel dubbel inderdaad, want dit is waardoor het economisch nu goed gaat op Curaçao. Er wordt ongelooflijk veel bijgebouwd momenteel. En dat is ook wel iets waar mensen heel veel zorgen over maken. Allemaal grote nieuwe hotelcomplexen die erbij komen en zo. En dat is best wel, gentrificatie is natuurlijk ook, oude oorspronkelijke wijken die worden helemaal opgeknapt en gepimpt, waardoor de huizen voor de oorspronkelijke bewoners onbetaalbaar worden. En dat is natuurlijk ook iets wat gebeurt. En dat is best wel iets wat tot zeer veel zorgen leidt op het eiland. Kunnen we dit aan? Wat is de grens? Verliezen we onze identiteit niet? Weet je wel? En dat zijn best wel dingen die enorm spelen momenteel op het eiland.
2: En hoe wordt er dan naar jou gekeken? Je woont hier nu 20 jaar, maar je bent nog steeds... Makamba heet dat geloof ik, of niet?
1: Makamba. Nee, ja, op de een of andere manier, als je hier zo lang woont... en ik deel die zorgen ook, weet je wel. Dus ik weet niet hoe er naar mij gekeken wordt. Ik denk wel oké, of zo. Wel geaccepteerd, ook omdat ik die zorgen deel, zeg maar. Ik sta wel aan de kant van het eiland, in dit geval.
2: Dus eigenlijk zeg je, het moet een beetje stoppen nu. Met die enorme explosie van...
1: Nee, ik denk dat we zorgvuldiger moeten zijn. Je kan het eiland maar één keer vol knallen met gebouwen. En dan is het vol, weet je wel. En dat is natuurlijk zonde als dat gebeurt. En we denken daar niet goed over na. En ik heb het gevoel dat dat gebeurt. En dat is iets waar heel veel mensen zich zorgen over maken. Als je nu hier door de stad rijdt, als je zo meteen naar Corendon rijdt... dan kom je langs 2, 3 plekken waar grote nieuwe complexen verrijzen.
2: Ja, die torens daar, bij die nieuwe jachthaven.
1: Ook dat. Ja. Er zijn heel veel mensen die dat bijvoorbeeld foei lelijk vinden. En zich zorgen maken van, luister, dan is dit volgebouwd zo meteen. Dan staat het hier. Dan staat het er voor altijd, weet je wel. Het aangezicht van Curaçao verandert heel snel momenteel. En dat is momenteel, denk ik, een van de grootste zorgen op het eiland.
2: Ondertussen ben jij geïntegreerd, zoals dat mooi heet. Je hebt zelfs aan het carnavalsfestival hier meegedaan.
1: Ja, klopt.
2: Een aantal jaar geleden.
1: Je hebt, zeg maar, het carnavalsmuziekgenre heet de Tumba. Bekend bij sommige mensen, ook het publiek, toch?

0: Ja, ja, hè. 12 jaar geleden was ik de eerste Nederlander in 22 jaar tijd de tweede Nederlander ooit, Europese Nederlander, die meedeed aan het Tumba Festival. Zingen in een papiemens. Ik ben geen zanger. Dat kun je ook horen nu.
1: Hoor je, is dit het?
0: Oh god, je hebt hem, ja.

0: je hoort het.
1: Me gusta lenga.
0: Geboren van hem, toch?
2: Ja. Nou, niks mis met je applaus, ja.
0: Maar dat zie je nog steeds een hit, hè, 12 jaar later. Nee, maar luister, ik ben anti-zanger. Ik hou van uitdagingen, weet je. Want ik zag dit ook als een kans om deze kant van het eiland te ontdekken. Ik geloof, als je net op het eiland komt, zit je in je Nederlandse bubbel, hè, wat we het net over hadden. Je kent misschien 5% van wat er gebeurt, ben je van bewust. En ik heb vanaf dag 1 altijd het gevoel gehad van, maar die andere 95%, die wil ik ontdekken en die wil ik leren kennen. En een van de uitdagingen en leuke dingen die erbij horen, was meedoen aan dit. En ik kwam op een gegeven moment in de positie, ik maakte veel radio, ik had een beetje bekendheid. En toen gebeurde dit. En ik kreeg de kans. En ja, dit was er niet. En dat heeft me wel geholpen. Want tot op de dag van vandaag zijn er mensen op straat die me daaraan herinneren.
2: Je hebt vrienden gekregen daardoor.
0: Weet je wel, ja.
2: Ja. Ja. Lekker is dat, hè?
3: Vet hoor, ja. Ik vind het echt heel cool. Ja.
0: Ik hoop muziek, betekent dat iets? Of,
2: Nou ja, bij de radio is het vaak zo dat het dan afgelopen is.
0: Ja, ik voel hem aankomen.
2: Ja, dat weet jij misschien niet, maar dat is wel vaak zo.
0: Goed dat je daar bent.
2: Wel grappig dat onze hoofdredacteur nu met zijn zonnebril achter de knop, hè? Ja. Ja.
3: Hij heeft ook nu zijn zonnebril opgezet.
2: Even kort een roepje aan, hè?
0: Eerlijk, ja. Blijf ik basis, ja.
2: Ja. Het gekke is, ik kreeg net van een paar mensen appjes die zeggen, je kan het zelfs horen op de radio dat jullie ergens anders zitten qua sfeer en qua gevoel. Gek is dat hoe dat dan werkt.
0: Hè? Voelt het tropischer?
2: Voelt het tropischer, het voelt nog net iets lichter en vrolijker.
0: Voelt gezelliger, ja ook.
2: Ja, gek is dat. Ja, nou. Misschien moeten we het vaker doen. He?
3: Ik vind het leuk.
0: Goed plan. Ja. Kom eens langs. Ja. Ja,
2: doen we zeker. Maar goed dat je er was.
0: Leuk man.
2: En succes.
0: Jullie ook.
2: Het zijn inderdaad ook die vrolijke klanken hier op Curaçao. We zitten bij Avila Beach. En er staat de hele tijd een TUI-vliegtuigje voor me. Waarom zouden ze dat dan neer hebben gezet eigenlijk? Ik snap dat niet helemaal, maar er zat vast een idee achter.
3: Nou ja, dat maar duidelijk is, toch?
2: Oh, wacht even, de sponsor.
3: Ja.
2: Oh, kijk, nou heb ik hem door. Ja, stom voor mij natuurlijk allemaal. Wat ook bijzonder is, er komen natuurlijk op allerlei vormen Nederlanders hier naartoe, die er op allerlei manieren allerlei dingen doen. En aangeschoven is inmiddels Eddie ter Stal. En die heeft gewoon zijn film meegenomen. Eddie, goed dat je er bent.
4: Hoi.
2: Ja, je hebt er nu letterlijk meegenomen, maar hij is gisteren in première gegaan hier,
4: ja,
2: toch?
4: Ja, gisteren in première.
2: Het Land van Johan.
4: Ja, het Land van Johan. De Antilliaanse première, daar ben ik hier voor. Daar ben ik door ingecorrendond, zeg maar.
2: Oh ja, en dus ook in de kerk waar je bent, hè, met die vliegtuig.
4: Oh, oké.
2: Ja.
4: En ja, dus ik heb allemaal mediadingen bij de lokale radiostations en zo.
2: Je ziet hem net voorbij komen, die gozer, hè?
4: Ja, en nu ben ik hier.
2: Ja, hoe is het ontvangen gisteren?
4: Ja, wel goed. Het is, er waren wel heel veel mensen die wat ouder waren. Hè? Hippies veel uit die tijd en zo. En lokale kunstenaars. En eigenlijk helemaal niet zo gek veel anders als in Nederland. Ik heb een tour van 50 steden gedaan in Nederland. En eigenlijk is het altijd wel een beetje hetzelfde. Het zijn mensen die herinneren zich die tijd en weet je. En,
2: misschien moet je even kort uitleggen. Bente, ken je dat Land van Johan, de film, of niet?
3: Nee.
2: Het
4: is een film. Het zijn vier films over het Nederland vanaf 1966 tot nu.
3: Oké.
4: Het eerste deel is zeg maar de hippietijd. En dan zien we onze hoofdfiguur. Een beetje een soort introductie in het verhaal. Onze hoofdfiguren komen. De een komt uit Limburg, de ander komt uit Marokko. De ander komt uit Suriname of uit de Veluwe. We komen in Amsterdam terecht en ontmoeten elkaar. En dan gaat de wereld voor hun open, zeg maar. Ze ontmoeten mensen uit andere groepen, zeg maar, voor het eerst.
2: En die film maakte wat los, ook op het gebied van seksualiteit.
3: Oh.
2: Want er zat er nog wel eens een blote piemel in.
4: Ja, ook.
2: Een blote borst.
4: Ook, maar ja, weet je, het zijn andere tijden. Hè? Ik bedoel, voor oudere mensen die hebben er niet zo'n last van. Die vinden het allemaal wel leuk of gewoon, of weet ik veel wat. Maar soms jongeren vinden dat heel confronterend, dat in die tijd het allemaal wat minder preuts was en zo. Maar ja, we gaan niet het verleden aanpassen aan het heden natuurlijk.
3: Waarom kijken jullie mij nou aan alsof ik dat ook vind?
2: Nou, ik ga even.
4: Nee, bij het woord jong.
2: Kijk, jij kijkt geen tv meer, dus
3: nee,
2: jij maakt de televisiemakers kapot. Maar kun je ook slecht tegen bloot in een film?
3: Nee, helemaal niet. Functioneel naakt zijn. Ja, tuurlijk. Ja, anders vind ik het gewoon. Ik zit nu naar Euphoria te kijken dan op HBO. En dan komen de hele dag komen daar dan allemaal borsten in voor. Dan denk ik, ja, op een gegeven moment heb ik het ook wel weer gezien.
2: Genoeg borsten gezien.
4: Het gaat er ook een beetje om van hoe logisch is het dat die persoon op dat moment bloot is.
3: Absoluut.
4: Als hij uit bed komt, dan gaat het bad dan weer wel of zo. Maar als hij in de auto gaat zitten, is het wel raar.
3: Nou, absoluut. Ja, dus ik vind echt dat het functioneel naakt moet zijn. Vind echt, ja.
2: Maar over nagedacht om iemand bloot in een auto te zetten, of nooit?
4: Nee, eigenlijk niet, nee.
2: Het zou wel weer anders zijn, natuurlijk.
4: Nee, ja, nee, kom je altijd op ideeën, natuurlijk.
2: Ja, maar heb je het eruit geknipt hier? Want in Nederland heb je het eruit moeten knippen.
4: Omroep Max heeft een korte...

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. Automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde dat ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt dat de opvang weer geopend is op aandringen van asielminister Bart van der Brink. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via social media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft raket Starship gelanceerd. Aan het begin van de nacht ging de onbemande raket de lucht in, vanaf een lanceerbasis in Texas. Het is een testvlucht van de Starship. Ooit moet die mensen naar Mars gaan brengen. En vannacht landt de raket op een platform in de Golf van Mexico. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday.
5: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
6: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor data. Maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
7: Stephen Colbert.
8: Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late night hosts.
2: Wilfried Gené.
9: Alweer het laatste half uur voor deze uitzending van de Friday Move vanaf Aquila Beach, Curaçao.
10: Nou, wat een applaus!
9: Ja, maar hoorde je het? Hij was te laat deze keer. Onze eigen disjockey zat niet op te letten.
10: Ja, ja.
9: Hij had zijn koptelefoontje niet op.
10: Hij begint arrogant te worden.
9: Ja, hij gaat ook overmoedig worden. Gelukkig is hij ook nog hoofdredacteur. Ik hoop dat hij dat beter doet. Nee, gaat hartstikke goed, Mark. Gaat hartstikke lekker natuurlijk allemaal. Dus,